0: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: Een hele goede nacht en wat fijn dat je er weer bij bent bij Nachtzuster, het programma dat alleen maar gemaakt kan worden als er daadwerkelijk mensen luisteren en bellen natuurlijk. En dat bellen, dat doe je via 0800-1121. Het principe is heel eenvoudig, je stelt een vraag en dan bel je weer. Of iemand anders is misschien handiger, die belt met het antwoord. Mocht je liever mailen, dan kan dat via nachtzuster@omroepmax.nl. En mocht je liever een berichtje achterlaten, dan kun je een appje sturen via de NPO Luister-app. Of je kunt op X of op Facebook iets van je laten horen. Je kunt meekijken vannacht weer op NPO 1 Extra. En als je het leuk vindt, kom dan even chatten. De chat die vind je op radio1.nl/nachtzuster. En daar kun je inloggen op de chat. Nou, ik zit net te tellen. Er zitten precies 4 mensen op de chat op dit moment. Dus als je een beetje ruimte wil om te chatten wilt zorgen dat daar wat meer gezelligheid komt, log dan even in via radio1.nl/nachtzuster. Maar voor nu heb ik natuurlijk eerst vragen nodig en die kun je aanleveren via 0800 1121.

0: vind ik dus heel leuk. Gerlinda is net ingelogd in de chat. Die zit te luisteren vanuit The Gold Australia. Australië. 10:00 's morgens is het daar. Dus goedemorgen, Gerlinda. En goeienacht iedereen verder die aan het luisteren is. Groningen zie ik. Hi, Gerben. Sjoerd, die rijdt waarschijnlijk ergens. Even kijken. Nou, leuk dat je er allemaal bij bent. Blijf je melden en blijf ook vragen doorgeven. En dat kan via 0800-1121. Nou is het de gebruikelijke in dit programma dat we niet terugkijken op een uitzending van vorige week. Want dan gaan we allemaal weer bellen over dat onderwerp. En dan zijn sommige dingen vorige week al gezegd. Daarom proberen we altijd alles te beantwoorden aan het einde van de uitzending. Maar afgelopen week zat er een liedje in de uitzending. En het zit me toch dwars dat we nog steeds niet hebben gevonden welk liedje Annelies zoekt. Dus laten we beginnen met nog één keertje de oproep van Annelies.
1: En dan komt er een vrouw zingen. Mm-hmm. Dus dan is er een instrument. En dat duurt dan ongeveer het hele liedje. En dan een vrouwenstem en die zingt dan.
0: Ja, en we hebben van alles geprobeerd. We hebben van alles teruggeluisterd. We hebben van alles voorgesteld. Maar niet kunnen vinden welk liedje Annelies nou zocht. Het was wel misschien relevant dat het station waar ze het hoorden was Stingray. Dat is dat kunnen dan nog allerlei soorten muziek zijn. Want het zijn verschillende kanalen die je via de televisie terug kunt luisteren. Ze zei, het is chill en lounge. Dus het is waarschijnlijk niet een grote hit of een nieuw hip liedje geweest. Maar ja, nog steeds zou het fijn zijn als we het kunnen vinden. Dus als iemand misschien denkt dat hij het herkent, 0800-1121. En natuurlijk, als je een vraag hebt waarvan je hoopt dat die wordt beantwoord door iemand die nu wakker is, dan kun je datzelfde telefoonnummer gebruiken. Han, goeienacht.
2: Ja, goedenavond.
0: Hi.
2: Dag.
0: Je mag het zeggen, Han.
2: Ik had een vraag over een brommobiel.
0: Ja, brommobiel. Is dat wat anders dan een scootmobiel?
2: Ja, want een brommobiel die rijdt maar 45 km per uur.
0: Ja.
2: Een scootmobiel die kan soms 8 km per uur rijden of soms 25.
0: Oh, oké. Een brommobiel, ja.
2: Ja, een brommobiel is eigenlijk een dicht autootje met voor twee personen die niet harder rijdt dan 45 km per uur.
0: Oh, dus zijn dat die dingen die op de stoep mocht parkeren in Amsterdam, ja, maar nu niet meer?
2: Ja, daar rijden bijvoorbeeld bureaus of van die kleine autootjes die ook op het fietspad kunnen rijden.
0: Oh ja, ja. Ik heb een beeld, een brommobiel. Ja.
2: Ja. En ja, ik heb 2 jaar geleden in een brommobiel gereden en daar zat een dieselmotor in. En ik heb een hele technische vriend en die zei, waarom zit daar nou een dieselmotor in? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet.
0: Ja.
2: Misschien lekker zuinig of zo, maar ja.
0: En dat is de vraag. Dat
2: is eigenlijk de vraag. Tegenwoordig heb je ze ook elektrisch en zo.
0: Ja,
2: maar,
0: ja.
2: Ja.
0: Maar had jij dan toevallig eentje met een dieselmotor erin? Of had 2 jaar geleden iedere brommobiel een dieselmotor?
2: Ja. Vrijwel allemaal hadden ze een dieselmotor. Want de meeste die kwamen allemaal uit Frankrijk.
0: Mm-hmm.
2: Omdat in Frankrijk mag je vanaf 14 jaar zo'n ding rijden, zeg maar. En die komen dan allemaal door Europa heen, al die merken. En nu heb je ook andere merken, zoals Opel. Die heeft er eentje, de Opel Rocks. En er zijn zoveel andere merken bijgekomen.
0: Oh ja. Maar nu, ja. Ik weet het, ik heb geen idee. Waarom zou er een dieselmotor in gezeten hebben?
2: Want het maakt heel veel lawaai eigenlijk.
0: Want een diesel is toch pas, heb je toch wel eens voordeel bij als je er heel veel kilometers mee maakt?
2: Juist, juist.
0: Hmm.
2: En er is een heel klein motortje wat erin zat, 450 cc of zo.
0: Hmm.
2: En Ja, ik weet eigenlijk geen eens hoe zuinig die was, want ik reed er maar zo weinig in dat ik maar 2 keer getankt heb in
0: In totaal?
2: Ja,
0: en waarom reed je erin dan?
2: Nou, ik heb hele slechte ogen. Ik heb je wel eerder gebeld.
0: Oh, sorry, dat is niet grappig, maar het is wel grappig als je dan...
2: Nee, dat maakt niet uit.
0: Als dat de reden is dat je in een brommobiel rijdt.
2: Nou, ik moest mijn rijbewijs inleveren, want als ik dat niet deed, dan moest ik een heel duur onderzoek doen bij het CBR.
0: Ja.
2: En daar had ik geen zin in. Dus ja, maar ja, toen moest ik mijn rijbewijs inleveren en toen leverde ik gelijk mijn auto en mijn motorrijbewijs in.
0: Maar als je zulke slechte ogen hebt dat je je rijbewijs inlevert, Han, is het dan niet best wel onverstandig om in een brommobiel te gaan rijden?
2: Hele goede vraag. Dat hebben veel meer mensen zich afgevraagd.
0: Ja.
2: Maar ik probeerde altijd een weg te rijden zonder kruising of met heel weinig kruisingen.
0: Mm-hmm.
2: Dus alleen maar met 1 of 2 rotondes erin. Alleen maar ja, ik moest ook naar links een afslag in. En ja, die auto's reden 60, 70. Ja, dat vond ik op een gegeven moment toch een beetje link. Want ik deed zelfs het raam open om goed te horen dat er niks aankwam. En ja, daar, op een gegeven moment durfde ik dat gewoon niet meer.
0: Nee. Nee.
2: Dus na een jaar heb ik hem gewoon verkocht.
0: Oh, wat een verhaal. Ja, maar de vraag blijft natuurlijk waarom die op diesel reed. Of
2: juist.
0: Waarschijnlijk nog steeds rijdt.
2: Juist.
0: Dus als iemand dat weet, 0800-1121. Nou, dankjewel, Han.
2: Graag gedaan.
0: We gaan op zoek.
2: Dankjewel.

0: Ja, het autootje. En daar waren ze ook echt aan gehecht. De three jackets, oftewel de drie jasjes, hoorde je. Ja, één vraag dus op dit moment. En die vraag luidt, waarom reed een brommobiel 2 jaar geleden... ik weet niet of het af en toe nog steeds zo is... maar waarom reed die op diesel... Nou, nieuwe vragen kun je ook stellen via 0800-1121. Anna.
1: Goedenavond allemaal.
0: Hallo Anna.
1: Hi. Ik heb een vraag. Ik vind hem zelf een beetje humoristisch. Maar oh. ik wil toch graag weten wat het is.
0: Ja.
1: Het komt uit de pocket van Georges Simenon. Het is het heet De klasgenoot van Maigret. En dan ga je naar pagina 94. 1, 2, 3, er is al 4, 5 regels van onderen. En dan maakt mevrouw Maigret, ik zal het kort maken, mevrouw Maigret maakt dan een heerlijk gerecht voor haar man. En met fijn gehakte kruiden. En even wachten hoor. Er was een geurige sla. Dat kan ik nog volgen. Met soldaatjes die zij met knoflook ingevreven waren. En rijpe perziken. Nou, die perziken snap ik ook. Mm-hmm. Maar die soldaatjes die ze met knoflook insmeert. Wat bedoelen ze daarmee?
0: Oh, wacht, dus het is een gerecht?
1: Ja.
0: Wat jij tegenkomt in een boek?
1: Ja, van Maigret van Georges Simenon.
0: Ja.
1: En dat boek, de pocket heet De klasgenoot van Maigret.
0: Mm-hmm.
1: Daar staat het in. Op bladzij 94.
0: Ja.
1: En dan is het, er was een geurige sla met soldaatjes die zij met knoflook ingevreven waren.
0: Die zij met knoflook ingevreven waren. Hoe oud is dit boek, Anna?
1: Wauw, gelukkig vraagt u niet hoe oud ik ben.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar hoe oud was je toen je het boek kreeg? Nee.
1: Nou, dat was een hele tijd geleden. Eigenlijk heb ik de pockets overgeërfd van iemand die overleden is. Even wachten hoor. Wacht even, 1968.
0: Oh.
1: Bij Estate of George Simenon, zie ik hier staan.
0: Ja.
1: En dan zat K.H. Romein, 1988.
0: Oké, maar dit is van eerder...
1: De laatste is, ik weet niet zo goed betekent, 1988 AW Bruna, uitgeverij DV Utrecht.
0: Ja, maar dit klinkt als een wat ouder gerecht. Bovendien was Simenon toen al overleden.
1: Dat mogen we hopen voor.
0: Ja. Nou ja, dat hopen. Maar oké, dus. Maar dit klinkt sowieso niet als een geweldig gerecht. Want dit klinkt als sla met deze ingevreven soldaatjes en persinken.
1: Ja, dat persik is toetje. Maar
0: plaatjes
1: zijn ingevreven met knoflook.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Misschien weet iemand die zegt, oh, dat komt op. Ja, ik ben ook geen keukenprinses, moet ik erbij zeggen.
0: Nee, nou ja, maar ik kan me voorstellen dat je niet iedere dag soldaatjes staat op te bakken. Ik weet het niet.
1: Dat knoflook invrijft.
0: Ja, precies.
1: Nee, op mijn leeftijd zal er geen soldaatje meer op mij vallen, denk ik.
0: Maar, nou ja, misschien als je hem invrijft. Nee, maar je hebt...
1: Oké, okay, ik hoop dat iemand het weet.
0: Ja, soldaatjes ingevreven met knoflook in de sla. 0800-1121. We gaan het proberen, Anna. Dank je wel.
1: Jullie ook bedankt. Hè.
0: Goed, doeg. André.
2: Ja, goedenavond, dame.
0: Hallo, meneer.
2: Hallo, dit is de derde keer dat ik jullie bel.
0: Nou, wat een toestand.
2: Nou, het gaat over die diesel.
0: Ja, vertel André.
2: Nou, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur geweest.
0: Ja.
2: Je zal zelden een vrachtwagen zien op benzine.
0: Ja, dat snap ik. Maar een vrachtwagen, dat is toch een, hoe zeg je dat? Een enorme machine die veel verbruikt.
2: Ja, maar die ook veel kracht nodig heeft.
0: Ja. Maar dat is met een brommobiel misschien net iets anders?
2: Nee.
0: Oh.
2: Een brommobiel die op een diesel rijdt...
0: Ja.
2: Die heeft veel meer kracht als een brommobiel die op benzine rijdt.
0: Oké, maar heeft een brommobiel dan zoveel kracht nodig?
2: Nou, normaal gesproken kunnen ze een laadbak achterop... en dan kunnen ze de spullen op kwijt... en dan zouden ze inderdaad ook de boodschappen kunnen doen... En dan wordt hij wat zwaarder.
0: Ja. Maar...
2: En daar is eigenlijk het probleem.
0: Oké. Okay. Want een gewoon stadsautootje zou op zich, denk ik, net zoveel kracht nodig moeten hebben als een brommobiel.
2: Ja, een gewone auto, een gewone benzinemotor, is niet zo sterk als een diesel. Diesel is sterker dan een benzinemotor.
0: Maar waarom heeft dan zo'n brommobieltje zoveel kracht nodig? Waarom heeft hij meer kracht nodig dan een gemiddeld autootje?
2: Dat legt eraan als een laadbak. Kijk, die mensen die brommobiel hebben,
0: ja,
2: die kunnen bij wijze van spreken ook nog iets extra's meenemen.
0: Maar dat is toch ook zo als ik met een klein autootje door de stad rij?
2: Helemaal waar. De benzinemotor, die heeft zoveel kracht niet. Snap je?
0: Nee.
2: Nee, nou... Luister, een benzinemotor is een motor die ontwikkeld is om snelheid te hebben.
0: Ja. Oké, dus als je die snelheid niet nodig hebt, maar wel...
2: Een dieselmotor, die kracht en... Oké. Ze trekken nu snel op, omdat die turbo erachter zit. Maar in het verleden hadden ze geen turbo. Dus dat duurde langer voordat ze, gingen rijden. Ik heb zelf jarenlang op een diesel gereden.
0: Ja, maar waarschijnlijk ben ik gewoon niet zo snugger, hè, André? Dus dat moet je even meewegen. Maar als je hebt zo'n heel klein autootje waar we het over hebben. Zo'n stadsautootje, een brommobiel dus. Dan heb je een gewone auto en dan heb je een vrachtwagen. Waarom rijdt een vrachtwagen op diesel, rijdt een gewone auto over het algemeen op benzine en dan zo'n heel klein autootje weer op diesel?
2: Omdat die diesel, die zijn sterker. Die houden het ook langer vol.
0: Maar waarom rijden die auto's dan niet op diesel?
2: Nee, ik bedoel de benzinewagens.
0: Ja.
2: Nou, daar is in het verleden... Is daar eens een discussie over geweest? Om te kijken naar diesel benzine. Nou,
0: yeah.
2: Er is gekozen voor diesel, omdat diesel, de motoren zijn sterker. Ze hebben veel meer kracht. Ze houden het langer vol.
0: Ja. Yeah.
2: Ik heb een auto gehad die heeft 3 ton gereden.
0: Nou, dat
2: was een 17D, een Mazda.
0: En reed hij op diesel?
2: Die rijdt echt op diesel.
0: Maar wanneer rijdt een auto dan op diesel en wanneer niet? Is het heel slecht voor het milieu, diesel?
2: Ja.
0: Dus waarom rijden dan die brommobiels weer op diesel? Die kunnen dan toch ook op benzine?
2: Die kunnen wel op benzine, maar dan zijn ze minder sterk. Dan houden ze het minder lang vol.
0: Oh, oké.
2: Dat is de oorzaak. Kijk, misschien zijn er nog wel andere mensen die bellen erover.
0: Ja, want zo'n klein autootje hoeft niet de afstanden te rijden die mensen met de personen, of zoals jullie zo mooi zeggen, een luxewagen rijden.
2: Dat klopt, dat ben ik met je eens.
0: Dus waarom zou die het dan lang vol moeten houden?
2: Nou, omdat dus die kleine karretjes,
0: ja,
2: die nemen wel eens meerdere dingen mee.
0: Mm-hmm.
2: Dat heb ik net geprobeerd uit te leggen.
0: Ja, nee, maar dat vertel je. Maar dat is met een auto niet anders.
2: Ja, maar met een benzinemotor...
0: Ja.
2: Dat is een... Die uithoudingsvermogen niet als een diesel die heb.
0: Oké.
2: Okay. Dat kan niet.
0: Nee.
2: Ik heb natuurlijk ook op een vrachtwagen gereden in het verleden.
0: Ja.
2: En ik reed op een Mandiesel, ik reed op een Scania, ik reed op een, uit Zweden kwamen, die Volvo.
0: Oh ja, ik ben niet zo thuis in de vrachtwagens.
2: Nee,
0: het blijft voor mij moeilijk te begrijpen, André. Dat ik snap heel goed dat een vrachtwagen veel vermogen moet hebben, grote afstanden moet kunnen afleggen. Maar dan vind ik het niet logisch dat zo'n klein brommobieltje, dat misschien een keertje een paar keer van A naar B gaat in de stad, ook op diesel moet rijden. Ik
2: Nou, het probleem is, de diesel houdt het veel langer vol. Een benzinemotor die naar, noem maar wat, naar 100.000 kilometer is zelf geschreven. Noem maar even iets, hè.
0: Ja, maar die brommobieltjes, die rijden toch geen 100.000 kilometer?
2: Nee, het gaat over de kracht die ze hebben.
0: Ja.
2: Diesel heeft meer kracht dan een benzinemotor. Dat is gewoon zo.
0: Ja, maar goed, ik kan het nog een keer zeggen. Ik snap niet dat zo'n klein autootje meer kracht nodig zou hebben dan een personenauto.
2: Ja, nou, dat begrijp ik dus ook niet, maar het is echt waar.
0: Oké. Nou, mocht iemand nog een aanvulling hebben, dan horen we het wel. Maar bedankt, André, voor de poging tot uitleggen.
2: Ik heb het geprobeerd.
0: Je hebt het duidelijk geprobeerd. Ja, ik was erbij.
2: Astrid,
0: dankjewel, André.
2: Fijne avond en heel veel plezier met je uitzending, dame.
0: Jij ook. Dag, André. Hoi. Rick.
3: Hallo.
0: Dag, Rick.
3: Dat liedje van die vrouw, wat was die aanwijzing nou? Ik vind dat het op een liedje lijkt.
0: Ja.
3: Dat liedje is... Misha, la la la la la, do do do do do do do, di di di di, ze mokken de ma, ze mokken de twa. Daar lijkt het op, maar ik weet niet wat zij. Ik heb vorige week niet geluisterd, zeg maar.
0: Nee.
3: Bedoelt ze dat? Of?
0: Wat zeg je?
3: Bedoelt ze dat wat ik net zong?
0: Nou,
3: ik weet.
0: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Laten we nog één keertje luisteren naar Annelies. Nou.
4: En dan komt er een mevrouw zingen.
0: Mm-hmm.
3: Ja, die mevrouw hoor ik niet meer.
4: Dus dan is er een instrument. En dat duurt dan ongeveer het hele liedje. En dan een vrouwenstem die zingt dan...
0: Ja,
3: nee,
0: dat...
3: Nee, ik denk het toch niet.
0: Nee, hè? Nou, ik moet zeggen, het had ongeveer dezelfde toonhoogte wel, wat je net zong.
3: Ja, het heeft dezelfde sfeer, ja.
0: Ja, maar het zou kunnen, hoor. Maar wat jij zong was ook Frans.
3: Ja, ik weet niet eens hoe dat liedje heet, maar dat wordt ook door een man gezongen, dacht ik.
0: Ja. Ja, ja, het is gewoon ook niet zo'n bekend liedje, denk ik. Dat is ook het probleem.
3: Nee.
0: Dus, maar ik denk dat als het Frans was geweest, dat ze wel had gezegd dat het Frans was geweest.
3: Ja, oké.
0: Dus, maar ik waardeer het wel heel erg, de poging. Yeah. Ja, toch? Ja, we moeten blijven zoeken. Het moet uiteindelijk natuurlijk wel gevonden worden. Maar wat jij zingt, komt me nog wel bekend voor. Is dat niet gewoon Michel Mabel?
3: Nee, niet Michel Mabel. Maar
0: oké. Nou, we blijven gewoon zoeken en proberen. En ik hoop ook dat Annelies nog wakker is. Want als we nu suggesties krijgen, moet zij natuurlijk luisteren of het klopt. Maar goed, anders dan bellen we er wel weer.
3: Ja.
0: Dankjewel, hè, Rick.
3: Ja, oké. Okay.
0: Doeg. Hoi. Kees.
5: Ja, nou, dag Astrid.
0: Dag, Kees.
5: Dat liedje wat hij net zong, hij zong Misha Ismokke de Ma. Dat betekent zoiets van... ze houden me een beetje voor de gek. Ismokke de... Ja. Betekent in het Frans iemand een beetje in de maling nemen.
0: Hmm. Nee, dat geloof ik nou weer niet, dat hij me in de maling aan het nemen was.
5: Nee. Dat zinnetje wat hij zong, ze moquer de moi, dat betekent ze nemen me in de maling.
0: Hmm.
5: In het Frans. Dus hij zong wel een bestaand woord, ze moquer de moi, dat is echt een Franse uitdrukking.
0: Ja, dus het. Maar ik dacht er ook Michel in te horen, maar ik denk dat het. Eerlijk gezegd denk ik, het is niet het liedje wat we zoeken.
5: Nee.
0: Dus nu in de totale verwarring zoeken we nu misschien twee liedjes.
5: Ja.
0: Ja, dus dat is. Ik weet niet of dit nou helpt, maar goed, wie weet.
5: Het is een soort sneeuwbaleffect of een zaak leven aan effect.
0: Even kijken hoor, want ik krijg meteen natuurlijk allerlei appjes. Het is wel grappig dit. Er is een Frans liedje van Michel Delpech. Delpech. En dat heet Elle se moque de toi.
5: Ja, maar hij zong Elle se moque de moi, Elle se moque de toi. Dus dan zal dat het liedje zijn.
0: Ja. Nou.
5: Oh, dat is heel leuk om te weten.
0: Ja, zo komen we wel weer een klein beetje verder, maar...
5: Ja, moeten we die Belgische specialisten over Franse chansons op raadplegen?
0: Ja, zo worden
5: we... De moi en ze moque de toi. Dus dan zal dat het liedje zijn.
0: Ja. Nou.
5: Oh, dat is heel leuk om te weten.
0: Ja, zo komen we wel weer een klein beetje verder, maar...
5: Moeten we die Belgische specialisten over Franse chansons op raadplegen?
0: Ja, zo raken we alleen maar...

0: Dank je wel.
1: Dus dat Franse lied was Michel dan, hè? Niet Micha, Michel. Se moque de moi.
0: Volgens mij zit er dan geen Michel in, maar is het een liedje van Michel?
1: Oh, dat is het.
0: Denk ik. Maar ja, het kan natuurlijk ook weer een ander liedje zijn, hè?
1: Ja.
0: Even kijken of ik het hier ten gehore kan brengen. Maar belde je daarover, Kees? Want dat heb je wel heel snel gedaan dan.
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee. Dat is inderdaad Michel Delpech. Dat is hem ook in de Trois. Ik heb hem gevonden. Maar nee. En dat is iets anders waar ik voor wel. Namelijk dat mysterie van de soldaatjes.
0: Ja, die met knoflook ingewreven soldaatjes in de salade.
1: Ja, dat mysterie heb ik helaas nu al opgelost.
0: Nee, ja, graag. Hè. Dat, ik bedoel, het is niet zo dat we het allemaal 4 uur willen rekken.
1: Nee. Maar dan zijn de mensen nog wakker, dan hebben ze tenminste een antwoord.
0: Ja, dat is fijn. Als je tenminste het antwoord geeft.
1: Dat zou ook vervelend zijn.
0: Ja.
1: Ja, nee, ik kom uit een familie waar dat een bekend gegeven is. Een familie van een Franse oorsprong, een Huguenotenfamilie. Althans, voor moederskant.
0: Mm.
1: En soldaatjes, dat zijn geroosterde stukjes brood. In langwerpige plakjes gesneden. Dus als je een boterham hebt getoast.
0: Ja.
1: In een toast of een pannetje.
0: Mm-hmm.
1: Dan snij je die in, stukje 4, 5 reepjes. En waarom snij je die in reepjes? Nou, normaal, dan doe je daar wat boter op. Dan snij je ze in 5 reepjes. En dat zijn dan soldaatjes. En die doe je in je zacht gekookte eitje.
0: Oh, dan kun je dopen.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Dat zijn soldaatjes.
0: Ja. En heb je dan ook enig idee waarom ze soldaatjes? Misschien gewoon omdat ze zo keurig op een rijtje liggen.
1: Ja. Die staan recht naast elkaar ingelid.
0: Tuurlijk. Te wachten tot ze gedoopt worden in het ei.
1: Ja, dus zo simpel is het. En dan, als je dat doortrekt naar salade, dat zijn gewoon eigenlijk croutons.
0: Ja. Ja, zo klinkt het heel logisch. En dan ingewreven met knoflook.
1: Ja, dan ben ik nu natuurlijk ook benieuwd of dit dan ook in andere families een bekend verschijnsel is. Want ja, voor mij was het zo evident. Ik denk, weet je niet wat soldaatjes zijn?
0: Ja.
1: Jongen, weet je?
0: Ja.
1: Ik ben erbij opgegroeid vanaf kinds af aan met soldaatjes.
0: Ja, maar hoeveel jaar ben je?
1: Ik word 60.
0: Dus het is ook niet een oud gebruik dan, tenminste.
1: Jawel.
0: 50 jaar geleden is het natuurlijk ook oud.
1: Jawel,
0: inmiddels.
1: Het wordt van generaties op generaties overgegeven. Dat
0: zou je denken, maar maak jij nog wel eens soldaatjes dan?
1: Mijn moeder dan? Wordt 93. In haar jeugd al werd dat soldaatjes genoemd.
0: Maar maak jij nog wel eens soldaatjes?
1: Iedere zondag.
0: Echt?
1: Iedere zondag maak ik soldaatjes. En dat doe je eigenlijk altijd met witbrood.
0: En dan dopen in het ei?
1: Ja, een zacht gekookt eitje is voor mij het ultieme zondagochtendgevoel.
0: Nou, wat een goed verhaal weer.
1: Ja.
0: Ja, en het is bijna zondagochtend, dus kun je ze weer soldaat maken. Oh! Ja. Zou dat ermee te maken hebben dat we dat zeggen?
1: Misschien, ja, ik weet het niet.
0: Soldaatjes soldaat maken.
1: Maar Simonon is natuurlijk ook, heeft ook die Franse achtergrond.
0: Ja, alles komt toch weer samen. Het heeft niks met elkaar te maken, maar het komt toch allemaal weer samen.
1: Ik vermoed dat het iets te maken heeft met gewoon de Franse eetcultuur, dat het gewoon zo wordt genoemd.
0: Ja.
1: Misschien is er een chef-kok die dat weet.
0: Nou,
1: ik heb een vraag.
0: Ja?
1: Je hebt jezelf opgeroepen. Je zei dat ze moesten meewegen dat jij niet zo stugger bent.
0: Ja.
1: En nou ja, dat op zich al vond ik opmerkelijk.
0: Oh.
1: Maar het wordt stugger. Ik dacht, hoe komt dat in onze taal? Is dat een soort,
0: snugger.
1: Jargon of bargoens.
0: Hmm.
1: Iets uit het Yiddisch of zo, ik weet het niet.
0: Snugger.
1: Ik zou erg benieuwd zijn of iemand weet wat de herkomst is. Ik heb geen etymologisch woordenboek erop nageslagen, maar ik zou het leuk vinden als iemand weet hoe die term in de Nederlandse taal is gekomen.
0: Ja, als iemand zo snugger is.
1: Ja.
0: 0800-1121. Ik ga het proberen, Kees. Dank je wel.
1: Oké, jij ook bedankt.
0: Goed, doeg, ja. Doeg. Doei. Herman.
2: Een goede nacht. Ik zal even. Ja. Even de brommobiel, een aanvulling.
0: Ja.
2: Een brommobiel

0: heeft veel trekkracht nodig. Er zit natuurlijk niet zo grote motor in. En het voordeel is ook nog dat hij 1 op 30 rijdt.
1: Ja, en dat is met diesel zo, of niet?
0: Dat is mede omdat het traditioneel hebben ze ze gebouwd alleen in de dieseluitvoering. Ik weet het omdat vroeger, toen ik nog aan de meester de Boerlaan woonde, had een buurman iets verderop, had ook zo'n brommobiel.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vond het altijd een beetje enge dingen, want er reden in die buurt nogal veel vrachtauto's bij het industrieterrein in de buurt. En zo'n brommobiel die heeft natuurlijk weinig in de melk te brokkelen, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, als je een aanrijding krijgt, dan ben je een platte pannenkoek.
0: Dan ben je inderdaad vlees en blik.
1: Ja, oh ja.
0: Ja.
1: Nee, dat is niet grappig. Ja, maar ja.
0: En de buurman had er ook nog zo'n, ik noem hem wat gogo-mobiel, maar het was een brommobiel.
1: Mm.
0: Ook nog de deur aan de voorkant zitten. En nou ja, ik zou daar helemaal benauwd in worden als je dan aan de voorkant, meestal krijg je aan de voorkant een aanrijding.
1: Mm.
0: Althans, dat denk ik. Nou ja, dan kun je er nooit uitkomen. Je zou claustrofobie erbij krijgen.
1: Ook nog. Nou ja, het lijkt mij heerlijk, zo'n klein autootje. Maar goed, niet om in over de snelweg te rijden. Dus dat is dan weer minder praktisch. Maar goed, maar
0: en ook niet om van Kampen helemaal naar Hilversum te rijden.
1: Precies. Maar ik begrijp dus nu dat de motor van zo'n brommobiel is, zeg maar, is natuurlijk niet vergelijkbaar met de motor van een personenauto.
0: Mm-hmm.
1: Dus die moet wel die kracht kunnen halen uit de diesel dan.
0: Juist, en dan het voordeel 1 op 30.
1: Ja.
0: En misschien wel meer, maar dan moet je wat voorzichtiger rijden.
1: Maar goed, zuipt natuurlijk sowieso niet zo'n heel klein autootje.
0: Nee, er zit ook een kleine dieselmotor in. Hè?
1: Ook nog. Ja.
0: Traditioneel werden ze uitgevoerd in de diesel.
1: Oké. Nou, ben ik helemaal bij. Dankjewel, Herman.
0: Ik wens je een prettige uitzending.
1: Ik wens jou hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Doeg. Paul.
2: Hallo.
1: Dag, Paul.
2: Goedemorgen, Astrid.
1: Goedemorgen.
2: Ik heb een aanvulling op de soldaatjes.
1: Ja.
2: Allereerst maar mijn leeftijd, want het schijnt belangrijk te zijn.
1: Ja.
2: 71.
1: Ja.
2: En ik weet dat mijn moeder als kind soldaatjes maakte in spinazie.
1: Oh,
2: en dat
1: lekker.
2: En zij deed dat ongeveer hetzelfde als die meneer die net aan de telefoon was. Ze sneed witte boterhammen in reepjes. In de breedte van de boterham. En die roosterde ze gewoon in de koekenpan. En dan werden die rechten opgezet in de schaal met de spinazie.
1: Oh, dus die stonden ook nog eens keurig.
2: Die stonden netjes in het gelid.
1: Ja, precies. Ja, het is heel logisch.
2: En dat waren soldaatjes.
1: Oké. En waren die dan ingesmeerd met knoflook of is dat typisch Frans?
2: Nee, dat zal wel typisch Frans zijn.
1: Ja.
2: Maar het was gewoon ook niet ingesmeerd met boter. Gewoon die geroosterde stukjes brood, reepjes brood, die werden rechtop in de schaal van de spinazie gezet.
1: Ah.
2: Langs de rand.
1: Ja, leuk.
2: Dus dat
1: leuk idee, toch?
2: En ik heb dat vroeger zelf ook wel gemaakt voor mijn kinderen. Maar die aten vooral de soldaatjes en niet de spinazie.
1: Gek. Ja, heel raar. Maar ja, wel. En even voor mij nog, die soldaatjes, deed je dan een beetje boter op of waren het gewoon kale gebakken? Ja,
2: gewoon
1: croutons
2: kale gebakken.
1: Dus eigenlijk.
2: Ja,
1: okay.
2: Kale gebakken reepjes brood.
1: Nou, hebben we kennis gemaakt met ander soort soldaatjes. Dankjewel.
2: Ja, oké.
1: Okay. Goeienacht, doeg.
2: Dag.
1: Ja, en laat ik hem nou gevonden hebben, die Michel Delpech. Michel, Elsemok de Troyes.

0: Smoke the Twa is dat dan, maar dit klinkt dan niet weer echt heel erg zoals net ten gehore werd gebracht door Rick. Dus ja, nou ga ik ook weer twijfelen. Maar goed, dan zoeken we dus twee liedjes door elkaar heen op dit moment. Nou, mocht je nog suggesties hebben als je mee aan het luisteren bent, 0800-1121. Louise?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Hi. Ik heb net geluisterd.
0: Ja?
1: En het Franse liedje,
0: ja.
1: Dat herkende ik wel van een LP die ik heb.
0: Oh jee, en dat is niet deze?
1: Nee, dat is van Gérard Lenormand.
0: Och, wel leuk. Ja.
1: En die zingt onder andere, die was bekend destijds, van dat liedje van Voici le clé.
0: Ja.
1: En
0: Voici le clé, is dat niet... Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook weer gezongen door... Maar goed, het maakt niet uit. Maar
1: het is waarschijnlijk... Ik dacht dat het inderdaad geschreven is door Michel Delpech. Maar het is gezongen...
0: Ook? Oh.
1: Op die LP is het gezongen door...
0: Gérard Lenormand.
1: Lenormand.
0: Van Le Ballade de Jean Zereux.
1: Oh ja, dat is hem. Dat is hem, inderdaad.
0: Is dat het liedje wat je zoekt? Of...
1: Nee, dat is niet het liedje wat er gezocht wordt. Want wat ik net gezegd heb, dus eigenlijk te weinig materiaal om het te herkennen. Dus als de melodie iets door zou lopen, langer door zou lopen, dan zou het misschien wel herkenbaar zijn.
0: Oh ja, dus ik had Rick langer moeten laten zingen.
1: Ja.
0: Daar gaat het eigenlijk mis, hè? Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik dacht eigenlijk dat ik er al was. Maar dat is dus niet zo.
1: Maar nee. Je hebt gelijk dat van Gérard Lenormand, dat is eigenlijk wel van La Ballade de Jean Giraud.
0: Nee, maar ook van Voici le clé en van Si j'étais président de la République.
1: Precies, dat is die LP.
0: Dat is, daar is die ook van. Ik denk dat mijn lerares Frans die vroeger had diezelfde LP. Want ik heb al die liedjes wel moeten opschrijven.
1: Ja, en ik heb hem ook helemaal grijs gedraaid.
0: Was niet vervelend. Maar we weten niet welk liedje van Gérard Lenormand het zou kunnen zijn...
1: Nee.
0: Dat we net door Rick krijgen toegezongen.
1: Nee.
0: Even kijken, want hij zei
1: ik
0: natuurlijk...
1: Ik weet ook niet of die op... Maar is dat dan niet een liedje van Michel Fugain?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Dat zou ook wel kunnen.
0: Ja, dan krijgen we dat.
1: Ja, het komt me wel bekend voor, hoor. Het komt me wel bekend voor.
0: Nou ja, ik... kijk... Het is een beetje lastig, want we zochten eigenlijk een ander liedje.
1: Ja, van die mevrouw.
0: Van die mevrouw nog steeds. En toen ging Rick een ander liedje zingen, dat het naar alle waarschijnlijkheid niet was.
1: Nee.
0: Dus de vraag is, zoeken we nu ook nog dat liedje? Of zeggen we van nou, we kunnen concluderen dat dat het niet is. Dus dat parkeren we.
1: Ja.
0: Dat is de vraag even.
1: Maar dat liedje van die mevrouw, die had eigenlijk wat langer door moeten lopen. Dan had je het...
0: Nou, dat denk ik niet.
1: Niet?
0: Nee, want dit is een stukje geknipt uit die uitzending en het liep langer door, maar het werd er niet duidelijk op.
1: Nee. Dan is het een speld in een hooiberg.
0: Het is een speld, maar ja, je weet niet, als je lang genoeg door die hooiberg blijft klauteren, heb je opeens die speld in je bibs.
1: Ja.
0: Zo is het ook, ja. Goed, ik weet niet waar ik deze teksten nou weer vandaan haal. Dank je wel. Oh nee, Louise, wacht even. Als jij nou even blijft hangen en dan kijk eventjes, zoek even contact met de portier. Of de portier dan even Rick terug wil bellen. Want ik weet niet of Rick nog wakker is. Maar ik vind het ook zo jammer als dit Franse liedje nou weer tussen de regels door blijft hangen.
1: Ja,
0: dus
1: weer een ander project.
0: Ja, wacht even hoor. Dan moet ik even de portofoon erbij. En dan zeg ik, portier, kun je even contact zoeken met... portier? Ja. Kun jij even contact zoeken nog weer met Rick? Zodat we met Rick nog heel even terug kunnen vinden welk liedje hij nu net aan het zingen was. Zodat we dat uit de lucht hebben en er geen verwarring is met het liedje voor Annelies dat we zoeken. Oh, verwarrend allemaal. En dan kan het zijn dat Rick niet opneemt, hoor. Dat is ook nog risico.
1: Ligt hij alweer op één oor?
0: Ja, dat is, die denkt ook, ik heb mijn werk gedaan. Dus ik kijk even naar de telefooncentrale. Maar ik zie, oh ja, ik zie bij de telefooncentrale zie ik dat er verbinding gezocht wordt.
1: Aha.
0: Stress, want straks komt ook Annette Schut met het nieuws natuurlijk er nog tussendoor. Maar ja, anders blijft het allemaal maar. Ik kijk ondertussen ook even in de app, hè, want mensen appen ondertussen ook nog 100.000 dingen. Maar niet over het Franse liedje. Wel, en dat is ook mooi om dat meteen even op te lossen. Want de vraag was ook nog of er meer mensen waren die de soldaatjes kenden, of dat dat een familiegerecht was. Nou, als ik naar de app kijk, dan zijn soldaatjes, oftewel croutons in een wat langere versie, duidelijk bekend in heel Nederland. Want die krijg ik uit alle kanten, dat mensen die zeker als kind wel gegeten hebben.
1: Ja, geroosterd. Met kaneel.
0: Kaneel, ja, ja, dat kan ook.
1: Ja, met kaneel. Ja.
0: Maar hier stukjes geroosterd brood insmeren met knoflook en dan in de koekenpan. Brood gebakken in olijfolie, zoals de croutons in de Caesar salad. En Danny zegt, Gérard Lenormand had ook een liedje Michelle.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat heb ik dan weer niet, dus dat kan ik dan ook weer niet even afluisteren. Misschien was dat het dan.
1: Volgens mij niet met dat ene zinnetje.
0: Ze mokken toi, ze mokken moi, ze mokken.
1: Het is volgens mij ze manken.
0: Ze manken?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ze manken moi, ze ontbreekt mij.
1: Ja,
0: nou,
1: wel.
0: Rick slaapt, dus we komen er met Rick niet uit.
1: Nee.
0: Dat
1: maar
0: is jammer.
1: Maar die ligt ook niet bij mij voorhanden, dus daar kan ik ook niet zoeken.
0: Nee, dat is jammer. Maar goed, wie weet wat er allemaal nog opduikt.
1: Ja.
0: En leuk geprobeerd in ieder geval. Dankjewel, Louise.
1: Ja hoor, goed. Fijn dat nog, hè.
0: Dank je, doeg.
1: Dag.
0: Siebe.
2: Goedemorgen, Asif.
0: Hi, Siebe.
2: Ik heb een vraagje.
0: Ja.
2: Toch in Duitsland is Laurel, want daar gaat het even over, is hij heel bekend.
0: Met, wat?
2: Laurel, met dubbel L.
0: Sorry, ik versta je echt heel slecht.
2: Ja, ik heb de telefoon wel aan mijn oor, maar...
0: Ja. Dus, zeg de naam nog eens.
2: Laurel. Laurel is niet van Laurel en Hardy, maar Laurel met dubbel L.
0: Oké, maar zonder O, maar met een E.
2: Laurel, ja.
0: Laurel, ja.
2: Ja. Nou, dan zijn... zij is heel bekend in Duitsland.
0: Ja.
2: Alleen... Zij heeft voor mij twee bekende liedjes. Dat is Habit en All In. En ik wil eens weten, wie is zij? En want ik geloof dat zij een twintiger is, want ze heeft blond lang haar.
0: Ja.
2: En zij is Engels of Amerikaans, dat weet ik niet eens. Vooral in Duitsland is ze heel erg bekend.
0: Oké, dus er is een zangeres in Duitsland die heet Laurel.
2: Ja, zij is bekend in Duitsland. Ja, dat het dus of een Engels of een Amerikaans is.
0: Maar, Siebe, dit is de melding. Nee. Dat er een zangeres is die bekend is in Duitsland en Laurel heet. Maar als jij zegt wie is het, dan zeg ik Laurel.
2: Ja, maar dat is denk ik haar artiestennaam.
0: Oké, en je wilt weten wie zij is?
2: Juist.
0: En hoe heten de liedjes?
2: Nou, ze heeft voor mij is het twee bekende liedjes, of hele mooie liedjes. Het is Habit.
0: Wie?
2: En All In. Habit.
0: Ja.
2: All In.
0: All In. Oké. Okay. Ja. Dus je wilt meer weten over deze Laurel.
2: Ja. Ja, en tot en over het liedje van All In. Dat is een wijsje gemaakt van het liedje van Ace of Base met All That She Wants.
0: Oh, oké. Okay. Nou, lekker. Dan gaan we dan... die kunnen we op zich vrij makkelijk vinden.
2: Jawel.
0: Oké, okay. Dus meer informatie over Laurel.
2: Ja, Laurel met dubbel L.
0: Laurel. Ja. Oké, okay. Nou dankjewel Siebe.
2: Graag gedaan.
0: En als iemand nieuws hebt, dan hoor je het hier het eerst.
2: Zeker weten.
0: Goed, doeg.
2: Doeg.
0: Henk.
3: Hey, absoluut met Henk.
0: Hallo.
3: Hoi. Nou, de titel van het lied is volgens mij van Annelies van vorige week.
0: Ja.
3: Michel Fouquet met Le Printemps.
0: Nee.
3: Ja?
0: Nee.
3: Ja?
0: Nee, die zou ik herkend hebben.
3: Toch is het zo. Want ik hoor echt haar nog zingen. En ze deed... Eigenlijk, als je niet weet waar het over gaat, denk je, wat doet Annelies?
0: Ja.
3: Maar als je het combineert met het lied...
0: Maar Annelies, daar was geen woord Frans bij, hè?
3: Nee, maar daarom is die connectie ook zo duidelijk. Le Printemps van Michel Fugain. Als nu, ik ga ophangen, dag schat.
0: Oh, oké, dankjewel, Henk. Maar we kunnen... Oké, nou. Hoe lang hebben we nog voor het nieuws? Nog precies 5 minuten. Nou, wacht even, dan gaan we er toch eventjes serieus zaak van maken. Oké, okay. Dit is dus Michel Fugain.

0: Oké, okay, en dit is het verhaal van Annelies.
1: En dan komt er een mevrouw zingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan is er een instrument. En dat duurt dan ongeveer het hele liedje. En dan een vrouwenstem die zingt dan...
0: Ja, ik heb toch niet het gevoel dat dit het is. Maar het was ook, was het op een loungezender. En dit is gewoon een Frans hitje van best wel lang geleden. Ik denk, ik geloof niet dat het het is, maar ja, we hebben het weer geprobeerd. En wie weet dat Annelies nu, als ze wakker is en hopelijk dit terugluistert, denkt van, ja, dat was het. Dan het Franse liedje Michel van Gérard Lenormand. Dat ga ik straks laten horen in het nieuwe uur. Dat zou dan het liedje kunnen zijn dat Rick net ten gehoor bracht. Dan zoeken we dus nog de zangeres Laurel. Die heel bekend is in Duitsland. Daar wil Siebe meer over weten. En we willen nog weten waar het woord snugger vandaan komt. Dat is eigenlijk alles wat we nog over hebben op dit moment. Piet.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenacht, Piet.
2: Ik heb nog wat over die brommobiel.
0: Nou, kom maar door, Piet.
2: Nou, dat gaat over dat dieselmotortje.
0: Ja.
2: Dat is namelijk een grasmaaimachine motortje van Honda.
0: Echt? In de brommobiel?
2: In een brommobiel. En die dingen waren zo sterk dat ze hem in zo'n brommobiel hebben gezet. Want een benzinemotor kunnen ze niet zo klein krijgen met die trekker.
0: Oh, dus het rijdt op diesel omdat het zoveel kracht nodig heeft om en klein moet zijn.
2: En heel klein moet zijn.
0: Kijk.
2: En daarom hadden ze een maaimachinetje van Honda, die zetten ze erin. En het kost ook heel goedkoop. Zo'n motortje kost €200.
0: Dus je zou eigenlijk ook op een grasmaaier door de stad kunnen gaan.
2: Dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, ja, dat lijkt op zich een leuk gezicht.
2: En ik heb nog andere brommobielen.
0: Welke andere?
2: Die hebben namelijk die elektrische.
0: Ja.
2: Die mag niet op de stoep staan.
0: Nee, maar mocht eerst wel, maar nu niet. Of de elektrische hebben nooit op de stoep mogen staan.
2: Nee.
0: Oh, oké, okay, is goed om te weten.
2: Amsterdam. Ik weet niet of het in andere steden ook is. Maar in Amsterdam heb je een parkeervergunning nodig.
0: Voordat...
2: En die kost per half jaar €280.
0: Oh,
2: maar
0: wat zullen het... Oh,
2: weer een maar aan. Ja. Ze hebben er 3000 uitgegeven en die zijn allemaal op.
0: Ja.
2: Dus als je er nou een koopt, moet je gewoon in een parkeermeter €7 of €8 gooien.
0: Ja, dat gaat hard, hè?
2: Staan.
0: Ja. Nou, en ik was laatst in Amsterdam en toen viel mij op... want een tijdje terug, als ik er was... dan stonden overal die autootjes inderdaad op de stoep.
2: Ja.
0: En nu stonden ze overal overdwars op een halve parkeerplek. Dus er kunnen er 2 overdwars op 1 parkeerplek.
2: Ja, maar dan hebben ze wel een parkeervergunning nodig.
0: Oh. Ja, of ze betalen gewoon. Ja.
2: Op de Zuidas mag je alleen maar met die elektrische auto staan... als je een parkeervergunning hebt. Een normale auto mag op de Zuidas niet meer staan.
0: Ja, want ze worden helemaal gek natuurlijk... van die kleine wagentjes opeens overal. Je komt nergens meer langs.
2: Ik geloof 20 modellen.
0: Ja.
2: En allemaal elektrisch nu, hè?
0: Ja, ze zijn wel schattig.
2: Maar zo'n Kanta elektrisch kost 24.000 euro. En op benzine, of diesel kan je ze nog steeds kopen... en dan kosten ze €17.000.
0: Ja, het is ook wat, hè. Gekkigheid.
2: Het is helemaal niks. Een stukje plastic.
0: Nou, dan toch maar op de grasmaaier. Dankjewel, Piet.
2: Oké, dat
0: is goed. Doeg, dankjewel. Nou, is die ook al opgelost. Dan hebben we nog 2 vragen over. Dus als jij je nog iets afvraagt, 0800-1121. Of even een appje, dat is misschien voor jou sneller op dit moment.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: 3 uur. Annette Schuts met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een door de VS aangewezen route. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt, kan een spatje regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed.
3: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Volgens mij heb ik nu iedereen in de war gebracht, inclusief mezelf. Want Rick die kwam net met een Frans liedje, waarvan hij dacht dat het liedje was dat Annelies zocht. Ja, ik denk toch echt dat dat niet het liedje was. Vervolgens hebben we van alles laten horen en dacht ik dat het Michel was. Iemand anders dacht weer van niet. Nou ja, nu krijg ik allemaal berichtjes dat het toch Michel, maar dan van Gérard Lenormand is. Dus die ga ik zo laten horen. Maar we zoeken dus nog het liedje van Annelies. Het liedje dat zij vorige week speelde op de piano. Dat moet een beetje een lounge liedje zijn. Dus dat zal niet een oud Frans liedje zijn. Dat kan natuurlijk wel. Nou, ik zal hem straks nog een keer laten horen, maar om nu de verwarring compleet te houden. Doen we eerst Michel. Dan hebben we dat gehad. Verder zoek ik nog de herkomst van het woord snugger. Dus mocht je een etymologisch woordenboek in de kast hebben, zou het fijn zijn als je even uit bed stapt om het op te zoeken. En Siebe wil meer weten over de zangeres Laurel of Laurel of Laurel. L-A-U-R-E-L-L met twee liedjes, Habit en All In. En zij is heel bekend in Duitsland, zegt Siebe. Maar hij wil graag weten wie deze Laurel is. 0800-1121. Nieuwe vragen zijn ook welkom. Dat kan via dat telefoonnummer of door even een appje te sturen. Via de NPO Luister-app natuurlijk. Je kunt ook op X en Facebook terecht. En je mag mailtjes sturen als je wil naar nachtzuster@omroepmax.nl. Meekijken kan op NPO 1 Extra. En je kunt chatten met andere gezellige mensen via radio1.nl/nachtzuster. Nou, zijn we weer compleet. Hier is dan Michel eindelijk. Dan hebben we die ook duidelijk. En hopelijk spreek ik je dan zo dadelijk.

0: Oké, dit is denk ik inderdaad het liedje dat net door Rick werd gebracht. Als dit ook het liedje is dat Annelies zoekt, dat denk ik dan weer niet. Maar het zou wel mooi zijn, want dan hebben we dat ook gevonden. Zal ik het... weet je wat? Ik laat het fragment van Annelies nog één keer horen. En houd dan in acht dat het een lounge of een chill nummer is. Chill lounge. Dus dat het misschien ook wel een achtergrondmuziekje of iets dergelijks geweest kan zijn. Maar dit is wat Annelies vorige week ten gehoor bracht.
1: En dan komt er een vrouw zingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan is er een instrument. En dat duurt dan ongeveer het hele liedje. En dan een vrouwenstem en die zingt dan...
0: Ja, dus... Mm. Dus ja, dat lijkt me geen Frans, maar ja, wat het wel is, weet ik ook niet. Ik weet niet of we hier uit gaan komen. 0800-1121, maar andere vragen zijn natuurlijk ook meer dan welkom. Henk?
2: Ja, goedenavond. Astrid.
0: Hallo Henk.
2: Ik heb eigenlijk een vraag. Het is eigenlijk een serie van een oud kinderverhaal.
0: Een serie van een oud kinderverhaal?
2: Ja. Het is een beetje een vreemde naam. Maar betreft de dood van Pirella.
0: Ja.
2: Ik zou graag willen weten in welke... het is lang geleden.
0: Ja.
2: In welke serie die persoon voorkwam.
0: In welke serie het personage de dood van Pirella voorkwam?
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, dat was een poppenfilm. Dus.
0: Oh, dat weet vast wel iemand.
2: Ja?
0: Ja, waarom wil je het weten, Henk?
2: Nou, omdat ik... Dat ik nogal nostalgisch ben.
0: Ja, dus dat zoomt dan een beetje door je hoofd. Dat je denkt, hoe zat het ook weer?
2: Ja, precies.
0: Oké. Ja.
2: Ja hoor.
0: En dankjewel.
2: Ja, blijf verder kijken naar je programma.
0: Heel goed. Fijn om te horen, Henk.
2: Oké. Dankjewel.
0: Doei. Bert?
3: Ja, dat ben ik.
0: Hallo.
3: Ja, ik hoorde net het liedje van Annelies. Pingelepong, pingelepong. En toen dacht ik, nou, dat is de gongbel.
0: De gongbel?
3: Wie staat er aan de deur s'nachts om 4:00?
0: Ja.
3: Nee, niet dus.
0: Nee, die is het niet. Nee, het is... We hebben al zoveel geprobeerd en het is... Maar het zit me wel dwars.
3: Oké. Houd je wakker.
0: Nee, nou, dat ook weer niet.
3: Waar ik over bel...
0: Ja.
3: Posttarieven gaan... postzegels die gaan 1,40 kosten.
0: Ja. 1,40, ja.
3: Ja, hou je vast.
0: Ja.
3: Een brief Prio gaat 3,95 kosten. En rouwbrieven 3,25.
0: Ja.
3: En dat voelt de post het excuus aan van... Ja, we bezorgen steeds minder. Dus wordt het ons duurder. Dus moet de klant maar meer betalen. Ik vind dat zo'n kromme... regeling. Maar daar ga ik op verder.
0: Ja.
3: Als ik nou iets koop via online, via Ali of Ali. En dan heb je nog een ander, dan heb je een hele grote Amazon. Die bezorgen alles gratis en dat komt vanuit Indonesië en de andere kant van de wereld. Hoe ze dat doen, dat is me een raadsel. Maar gewoon gratis door de bus.
0: Ja.
3: En dan denk ik van ja, wie betaalt nou eigenlijk het gelag?
0: Ja, ik snap er ook helemaal niks van. Het is me echt al meerdere keren uitgelegd.
3: Ja, ik heb het door mijn zoon ook op een pittige manier uit laten leggen. En die zegt, ja, maar dat zijn de grote machten. Die hebben dat zo in een soort herengesprek bekonkeld.
0: Is dat wat je zoon zegt?
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja. Ja.
0: Oh, want...
3: En ja, ik blijf erop terugkomen. Ik heb vroeger ook in een grijs verleden op de vrachtauto gereden.
0: Ja.
3: En dan had je een vrachtbrief en dan had je postrestante en dan had je Franco Huis. En dan had je ook nog iets onder Den Boers. En dan moest je dus, als je ergens een vat olie af moest leveren, dan moest dus de hele prijs, niet alleen de vervoersprijs, maar ook product moest betaald worden.
0: Ja.
3: Nou, dan liep ik met een dikke portemonnee, liep ik scheef met geld van een ander. Maar dat eventjes ter illustratie.
0: Ja, het kostte veel geld. En het kost nog steeds inderdaad net wat jij zegt. Een brief sturen kost 1,40. Maar als je een sleutelhanger uit China laat bezorgen, dan betaal je in totaal precies 20 cent. Het is echt heel raar, hè?
3: Ja, het is krom.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, is het zo? Het is wel zo dat die sleutelhanger, omdat China zo'n enorme afzetmarkt heeft. Kijk, als je 1 sleutelhanger koopt, dan betaal je 6 euro. Maar als je er 1,5 miljoen koopt, dan betaal je inderdaad 20 cent. Omdat dat gewoon een massaproductie is, dus dan kost het per stuk natuurlijk minder. Alleen hoe het dan mogelijk is dat het voor die 20 cent uit van China in Nederland komt. En dat snap ik ook nog, omdat het dan ook met een vrachtschip vol met sleutelhangers komt. Dat snap ik dan nog. Maar hoe die sleutelhanger dan van de haven bij mij in de brievenbus komt voor diezelfde 20 cent, ik snap het niet. Maar jouw zoon zegt, dan hebben ze gewoon afgesproken van, als jullie nou 1 miljoen sleutelhangers voor 1 cent bezorgen, dat is dan nog beter dan wanneer we helemaal niks meer door jullie laten bezorgen.
3: Die kan ik niet meer volgen, maar het is midden in de nacht, hè?
0: Ik weet het. Het is soms wat zwaar. Ik heb dat ook. Maar, gewoon, jij zegt zelf dan herenafspraken tussen de grote partijen.
3: Ja.
0: Nou ja, dat het
3: ja,
0: dus
3: die moeten toch ook geld verdienen?
0: Ja. Maar dat is toch heel weinig? Die postbode kan toch niet voor 20 cent van, wat zal het zijn, Rotterdam naar Kampen rijden?
3: Nee.
0: En misschien wel als die 1 miljoen pakjes in zijn vrachtwagen heeft, maar dan moet het nog steeds vanuit die vrachtwagen uitgezocht en bij mij naar de brievenbus.
3: Dat blijft mij nog steeds abacadabra.
0: Mij ook, abacadabra.
3: Abacadabra.
0: Ja, nou, er is vast iemand die dit uitgesnuffeld heeft, want het moet toch allemaal uit te leggen zijn. Dus ik zeg 0800-1121. Dankjewel, Bert.
3: Graag gedaan. En ik blijf luisteren.
0: Heel fijn.
3: Ja.
0: Dankjewel. Doeg.
3: Dag.
0: Peter.
4: Hallo, met Peter in Maastricht.
0: Hallo,
4: doet
0: Peter.
4: Doet je het zo? Hoort u mij?
0: De verleiding wordt dan zo groot om te zeggen, wat zeg je?
4: Oké, wacht, dan moet ik even wat veranderen aan die telefoon.
0: Ja, doe maar even, want ik versta je niet.
4: Ik ga proberen.
0: Ja.
5: Is hij zo beter?
0: Ja.
5: Zo beter?
0: Wat zeg je?
5: Is het zo beter?
0: Veel beter.
5: Oké. Ik wilde even reageren op die soldaatjes.
0: Ja.
5: Trouwens, al die groetjes uit Maastricht naar Hilversum.
0: Dankjewel, Maastricht.
5: En omstreken, wat aan luisteren. Ik wilde even reageren op die soldaatjes.
0: Ja.
5: Het is eigenlijk een gerecht wat ooit van het koningshuis is uitgevonden. Op werd gegeven van het koningshuis. Die soldaatjes zijn gewoon inderdaad broodstrepen die gebakken worden in roomboter. Maar het punt is dat er een gekookt eitje bij zit. Wat je zodanig kookt dat het geel stolt, maar het ei geel zacht blijft. Je slaat het kopje van een eitje af en je gaat met die soldaatjes in dat ei geel. En zo dip je met die soldaatjes dat ei geel uit dat ei en die eet je dan op.
0: Ja.
5: En dat is eigenlijk van oorsprong zijn dat de soldaatjes.
0: Ja.
5: En dat was in die tijd natuurlijk dat er nog geen salmonella was.
0: Het was er wel, maar we wisten het niet. Ja.
5: Nou, dat wil ik niet meer zeggen. Dan wil ik nog wat zeggen. Daar komt die discoplaat weer om 4:00 of zo.
0: Ja, 4:00 discoplaat.
5: Als ik zo bedacht, het verzoek is doen jullie, dan moet je ook niet. Maar misschien is het een frisse plaat of een frisse plaat met die warmte bedoel ik, snap je?
0: Een frisse discoplaat.
5: Een frisse.
0: Ja.
5: Omdat het zo warm is.
0: Oh, ja? Oké. Ja.
5: Oh, ja.
0: Nou, maar ga kijken wat ik voor je kan doen.
5: Oké, bedankt.
0: Goed,
5: dankjewel.
0: Dag. Hoi. Sophie?
6: Ja, met mij.
0: Hallo, Sophie.
6: Ik heb een vraag.
0: Ja.
6: Ik heb vanavond geluisterd naar een programma, Keuringsdienst van Waren.
0: Ja.
6: En dat deed mij denken aan vroeger, als wij, ik kom uit een heel groot gezin, en dan aten wij vis op vrijdag en dan was er ook vaak rom en kuit wat wij aten.
0: Ja.
6: Nou kwam er in dit programma nu, vertelde ze dat ze de rom van de zalm gebruikte tegenwoordig om in de cosmetica fabriek te verwerken.
0: Ja.
6: Dus om je eigen op te maken of je huid te bewerken. Weet je wat ze doen voor gebruiken?
0: Ja, ja.
6: Toen dacht ik bij mijn eigen, ja, doen ze dat nou van dode vis of van levende vis? Ik begreep uit het programma dat er ook van de levende vis gebruikt wordt. En denk ik, ja, dat is toch eigenlijk van de gekke. En vroeger was dat heel erg goedkoop.
0: Mm-hmm.
6: Dat was het goedkoopste van de vis. En hier nu, op dit moment, dat sperma, wat ze noemen het ook sperma, geen hom.
0: Mm-hmm.
6: En volgens mij is dat precies hetzelfde.
0: Mm-hmm.
6: En wil ik zeggen, dat is nu zo peperduur. En ze zijn er zelf, begreep ik, hele, hoe heet het, fokprogramma's. Dat ze die zalmen fokken, mm-hmm. of kweken, zo zeg je dat geloof ik. Ik wou eens vragen wie daar meer van weet.
0: Ja.
6: Ik vind eigenlijk van de zotte. En ik vraag me ook af of de dierenbescherming hier een mening over heeft.
0: Ja. Ik
6: heb er nooit van gehoord.
0: Nou, het zijn twee aparte dingen. Ik had inderdaad gehoord dat ze van... Ik hoor voorbij komen dat ze van zalmsperma hoe noem je dat? Een zalfje voor je huid? Nee, crème maken voor je huid. Dat had ik gehoord.
6: Dan bewerken ze het schijnbaar en dan leggen ze je hele gezicht vol... Ja, het was... Ik vond vreselijk niet het programma slecht, maar ik dacht ook... Hoe kunnen ze zo ver gaan? En het schijnen er kapitalen mee te verdienen.
0: Maar het klinkt ook wel alsof het werkt. Het klinkt alsof iets wat nieuw leven bevat op je huid smeren... alsof dat je huid zou kunnen verzachten. Zo klinkt het.
6: Ja.
0: Je verkoopt natuurlijk feitelijk niet eens die crème... maar je verkoopt het geloof dat het je huid jonger maakt...
6: Ja, goed,
0: dat moet je verkopen. Dus als je een verhaal erbij verzint wat redelijk geloofwaardig klinkt... en mensen kopen het, dan maakt het natuurlijk eigenlijk niet uit. Alleen, hebben ze dan... Nou, want de Keuringsdienst van Waarde is op zich een heel grondig programma. Dus hebben ze niet uitgelegd... Want hoe halen ze dat uit die vissen dan?
6: Ja, ze waren die vis aan het opensnijden... en ik heb misschien niet alles goed gehoord.
0: Maar dit was een dode vis, neem ik aan.
6: Nee, dat is het net wat mijn vraag is.
0: Ja.
6: Daar twijfel ik over. Volgens mij wordt het ook uit levende vissen gesneden.
0: Oh, dat lijkt mij inderdaad
6: dat
0: heel...
6: Daar schrok ik eigenlijk zo van.
0: Ja.
6: Ik denk, ik ga toch eens vragen, wie weet er meer van?
0: Maar even iets anders, want er komt bij mij een soort jeugdherinnering boven die helemaal weg was. Maar wij aten vroeger, denk ik, ook of hom of kuit.
6: Dat klopt. En de hom vond ik niet zo lekker, dat was een beetje glibberig.
0: Ja.
6: Maar de kuit is meer, ja, korreltjes allemaal.
0: Ja, dat aten wij, denk ik. Ik was totaal vergeten dat ik dat ooit in mijn leven gegeten had. Maar nu jij het vertelt, denk ik, ja, van die... Ja, het
6: was heel goedkoop vroeger. Dat was het goedkoopste van de vis. Alleen, ik heb nooit geweten of dat van zalm was. Volgens mij van alle vis.
0: Maar kuit, dat zijn de eicellen van een vis.
6: Dat zijn de eitjes.
0: De eitjes. Dus, maar hoeveel eitjes heeft een vis dan wel niet? Want wij kregen dat. Je at niet één zo'n bolletje. Je
6: nee,
0: een...
6: het zijn hele kleine korreltjes.
0: Ja, hoeveel van die korreltjes komen er uit één vis dan?
6: Nou, misschien wel 1000.
0: Ja.
6: Dat is een heel groot stuk kuit. Dan zei ik altijd, nou, ik vind de kuit wel lekker.
0: Ja, en geen hom.
6: Dat vond ik niet zo lekker.
0: Maar dat kwam natuurlijk ook niet van dezelfde vis.
6: Dat denk ik. Nee, dat moet van de mannetjesvis komen dan. Alhoewel, sommige dieren hebben zowel kuit als hommen.
0: Oh ja, dat kan. Maar ik
6: heb ook wel van gehoord.
0: Maar ik kan me toch niet voorstellen. Ik weet dat we kuit aten dan. Ik weet niet meer in welke vorm of hoe dan, maar Maar ik kan me toch niet voorstellen dat iemand op tafel zet hom en zegt van kom, vanavond eten we vissensperma.
6: Nee, dat werd vroeger ook nooit gezegd.
0: Nee.
6: Daarom vroeg ik me af. Ja, volgens mij is het gewoon dat zalmsperma, dat het gewoon de hom is.
0: Ja.
6: Dat we vroeger hom zeiden, maar dat ze tegenwoordig sperma noemen.
0: Ja, ja, als je het op je huid smeert, is het opeens sperma. Maar wat is, maar hoe at je dan hom? Hoe?
6: Ja, dat werd in een bakpan met vet. Werd er gebakken, net als vis.
0: En hoe zag het eruit dan, als het klaar was?
6: Ja, bij hom was ze een beetje vast. En kuiten was een beetje korrelig. Maakte je kapot en dan was het korrelig.
0: Ja.
6: Ja, want toen ik dit hoorde, denk vroeger werd er toch gegeten. En dat was bijna niks.
0: Nee. Nou ja.
6: Dat is echt het goedkoopste om het vis.
0: Maar je vraag is nu eigenlijk effectief. Hoe wordt het gemaakt voordat
6: nou,
0: het...
6: Nou, ik vind het belangrijk om te weten... Het zal toch niet dat ze dat uit levige zalm ook snijden. En dat begreep ik eruit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het is een heel verhaal met één duidelijke vraag uiteindelijk, Sophie. Dus ik hoop dat iemand het antwoord heeft.
6: Ja, wat ze ervan weten, want het schijnt toch wel het een en ander over te vinden zijn.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we er vast meer over horen. Dank je wel voor de vraag.
6: Tot je dienst.
0: Dag, Sophie.
6: Dag.
0: Annelies.

0: Annelies? Annelies, ja, ik onderbreek je even, want jij hebt dat waarschijnlijk niet door. Maar je klinkt als AI die net ontwikkeld is, zeg maar. De allereerste pogingen om iets met AI te doen. Oh, nu hoor ik je wel.
1: Oké.
0: Wat heb je gedaan? Want het was een hele bijzondere telefoonstoring.
1: Nou, ik heb niks gedaan. Ik zit nog steeds met de telefoon aan mijn oor.
0: Oké, nou sorry, we hoorden een soort codetaal die zo fascinerend was om net te luisteren dat ik er even stil van was. Maar we hebben dus niks verstaan. Even voor de duidelijkheid, je bent een andere analist dan de analist die een liedje zocht?
1: Ja, helemaal.
0: En je had een vraag, dus sorry, zou je nog één keer opnieuw willen beginnen?
1: Ik begin opnieuw. Ja. Ik woon in Heerenveen, vlakbij het Tialfstadion.
0: Ja.
1: Van de week zat ik op het balkon en hoorde ik het geluid van een helikopter. Nou, dan ga je even kijken, want dan denk je, zo zou het een traumahelikopter zijn. En wat is er aan de hand?
0: Wat gebeurt er in de buurt?
1: Wat gebeurt er in de buurt? Hij zakte heel langzaam naar beneden, dus je zag dat hij aan het landen was. Maar eigenlijk, een minuut aan de hand, steeg hij weer op. Nou, oké, niks ergens aan de hand. Maar dat veel speelde zich op die dag misschien wel een keer of 10 af.
0: Oh.
1: En de dagen daarna ook steeds. Steeds helikopters in de lucht, steeds dan gingen ze naar beneden en dan kwamen ze vlak erboven weer naar boven toe. Dus ik kreeg al allemaal vragen, weet jij wat er aan de hand is?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: En ik heb het ook in de buurt rondgevraagd, wat is er aan de hand? Wat doen die helikopters daar?
0: Ja.
1: Nou, dus mijn vraag is, weet iemand in Friesland of in Heerenveen wat die helikopters daar aan het doen waren? Ja, je zou denken, het is een oefening, dat ze aan het oefenen zijn misschien op of ze ergens kunnen landen tussen twee lantaarnpalen in of weet ik veel wat.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar
0: ja, waarom, moet je ook
1: waarom,
0: kunnen.
1: Waarom zoveel en waarom zo vaak? En nou ja, dat was een beetje de vraag van, heeft het iets te maken, Tialf die staat dus op de nominatie of is genomineerd om de Olympische Spelen in het. Ja, heeft het daar misschien iets mee te maken dat ze al aan het oefenen zijn voor als er iets, een calamiteit gebeurt? Of, nou ja, het heeft mij nieuwsgierig gemaakt.
0: Snap ik, maar wanneer was het, Annelies?
1: Maandag, dinsdag en woensdag.
0: Oké.
1: Afgelopen deze week dus.
0: Nou, er is vast iemand die dat weet.
1: Nou ja, ik hoop dat hij dan nog wakker is en dat hij dan eventjes vertelt wat er aan de hand is.
0: Als diegene dan even wil bellen, dat zou fijn zijn.
1: Ja.
0: 0800-1121. Dankjewel, hè.
1: Oké, prima.
0: Goed.
1: Tot ziens. Dag.
0: Doeg, Annelies. Nikki.
2: Ja, dag, Astrid.
0: Hallo.
2: Reeds week, want ik luister heel graag naar je programma.
0: Fijn.
2: Ja, ik heb een prangende vraagstelling. Ja. Weet iemand die zou kunnen antwoorden hoe het komt als ik een dun gouden kettertje afdoe en dan wil ik hem weer pakken? Dan zitten er allemaal lussen in, dan ruikt dat helemaal niet de war.
0: Ja.
2: Dat ken je waarschijnlijk wel.
0: Ja, nou niet met een dun gouden, want de goud is heel zeldzaam bij mij in huis. Maar kettingjes gaan wel lussen inderdaad altijd.
2: En ik had vanmiddag hetzelfde, want met die hitte had ik mijn roosters dicht in de slaapkamer en de woonkamer. Maar die touwtjes zaten in de war, ook weer ineens zo'n knoop erin.
0: Ja, ja, dat kan nooit eens een keertje gewoon er weer netjes uitkomen.
2: Nee, toen heb ik met de flessenlikker, die ken je wel, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is mijn hulpmiddel voor heel veel dingen.
0: Oh.
2: Heb ik dat toch uit elkaar gekregen.
0: Met de flessenlikker?
2: Ja.
0: Interessant.
2: Dat is handig. Nou, ik gebruik hem overal voor. Als ik in de keuken van de bovenste plank moet pakken iets, dan gebruik ik die flessenlikker.
0: Ja.
2: En dan schuif ik het zo naar voren.
0: Is het een flessenlikker met nog zo'n half rondje eraan? Of is het... Oh ja, die waren ideaal. Ja. Zijn we in, hè?
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja.
2: Ik heb deze en ik heb altijd heel veel baat erbij.
0: Nou, gelukkig, ja. Maar hoe haal je een kettingje uit de lus met een flessenlikker?
2: Nee, dat heb ik die touwtjes van de roosters gedaan.
0: Oh, de touwtjes van de roosters uit de knoop met de flessenlikker. Dat is een soort verlengstuk. Oké.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Nou, dit was gewoon extra informatie. Maar de vraag is waarom dat gouden kettingje zo lust.
2: Ja, neem maar überhaupt touwtjes en noem maar op.
0: Waarom het altijd besluit om in de knoop te gaan?
2: Ja.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik zeg 0800-1121. Dankjewel, hè?
2: Jo.
0: Dag, Nikki.
2: Dag, Astrid. Dag.

0: liedje gaat over die kettingen van snoepjes, hè? Gefascineerd is ze door de candy necklaces, Lana Del Rey. En ze werd bijgestaan tijdens dit liedje door John Baptiste. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. We zoeken nog steeds de herkomst van het woord snugger. En Siebe die wil graag meer weten over een zangeres, Laurel. Bekend in Duitsland van de liedjes Habit en All In. Maar in Nederland nog volgens mij onbekend. En hij wil heel graag weten waar ze vandaan komt en wie het precies is. Henk die vraagt zich af in welke kinderserie of welke televisieserie het personage De Dood van Pierlala vroeger voorkwam. En Bert wil weten waarom de pakketjes uit Azië zo goedkoop zijn of sterker nog gratis bezorgd worden. Sophie die vraagt zich af hoe hom en kuit uit een vis wordt gehaald. Het wordt tegenwoordig gebruikt om crème van te maken, cosmetica. En ze heeft ergens gehoord dat dat soms ook uit levende vissen wordt gesneden. Ze wil graag even weten of dat echt zo is. Annelies die viel het op dat er maandag, dinsdag en woensdag extreem veel helikopters bijna landen bij Heerenveen. En ze vroeg zich af wat daar aan de hand was. En Nikki die zegt een kettingje raakt bijna altijd in de knoop. Hoe kan dat toch? 0800-1121. Michel.
1: Hallo, goeie nacht of avond, Astrid of nachtzuster.
0: Goeie alles.
1: Goeie alles. Je hebt weer voldoende vragen.
0: Het was gaat lekker,
1: een beetje,
0: hè?
1: Ja, dat is een beetje schaars, maar het gaat nu hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ik had eigenlijk alleen maar een vraag, maar toen ik Nikki hoorde, zou misschien een zo'n pop een idee zijn. Weet je wel, zo'n bustier-pop.
0: Ja, dat je daar je kettingje omheen doet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of necklaces.
0: Wat?
1: Ja, dat kan ook.
0: Of wat?
1: Ja, zonder ketting. Dus dat je gewoon geen kettingen meer draagt en flik je hem gewoon in de hoek. Klaar.
0: Ik weet niet of dat nou de oplossing is die we zoeken. Maar, en ook die pop, dat lijkt mij dus, want ik heb het ook, hè, mijn kettingjes zitten altijd in de knoop, liefst ook allemaal door elkaar. Maar als ik die bij een pop om zou doen, dan zou ik me iedere ochtend als ik wakker werd kapot schrikken. Dat er zo'n pop in je kamer staat.
1: Dan moet je hem in een slaapkamer zetten.
0: In
1: je logeerkamer.
0: In de pop in de logeerkamer. Het is een idee. Doe ermee wat je wil.
1: En dat was niet mijn vraag.
0: Wat is je vraag?
1: Ja, ik heb een misschien wel een beetje te technische vraag, maar misschien ook wel in het radiosegment waar jij je in manifesteert. Net zoals de luistercijfers, die worden geregistreerd. En hoe dat nou precies werkt, weet ik niet. Maar daar zit altijd iets achter. Is er in de radiowereld, werkt daar iets dat je weet als radiozender? Wie luistert er via DAB of wie luistert er digitaal via telefoon, via internet of wie luistert er nog via de ether?
0: Mm-hmm.
1: En daarna dan tevens de tweede vraag die daarin zit. Als je in de ether, moet je afstemmen op een frequentie om een zender te kunnen ontvangen.
0: Ja.
1: Maar hoe kan je dan

0: binnen die frequentie waar je op afstelt, hoe kan het dan dat je dan binnen die frequentie weer hoge en lage tonen kunt ontvangen? Dus een hoge frequente toon en een lage frequente toon.
1: Ja.
0: Ga ik dan misschien een beetje te technisch, maar ja, nou ja, ik dacht omdat je wat toen ik zat te luisteren wat weinig vragen had. Ik denk, nou, ik gooi hem erin.
1: Ja, nou ja, we hebben er inmiddels genoeg, maar dan nog draait het natuurlijk gewoon om vragen en antwoorden. Dus als jij een vraag hebt, dan moet je hem gewoon stellen. Ja. Alleen, ik zit even te denken, want kijk, je snapt het principe hoe geluid zich verplaatst, toch?
0: Ja.
1: Dus juist hoge en lage tonen verplaatsen zich. Het is niet alsof zich maar één toon verplaatst.
0: Nee, maar hoe kan het dan dat als ik afstel op één frequentie met mijn etherradio, dat er binnen die ene frequentie dan toch nog mogelijkheden zijn om daar dan een frequentietoon in te veranderen?
1: Ja, alleen dan denk
0: ik. Want het is frequentie en frequentie, toch?
1: Ja. Nou ja, nu snap ik de verwarring ook. Ja, het zijn twee verschillende dingen die allebei frequentie heten. Maar frequentie is eigenlijk alleen maar een ander woord voor hoe vaak iets voorkomt.
0: Ja, sinus.
1: Niet helemaal, maar wel, ja.
0: Goed. Het is gewoon een vraag. Hè. Ik ben geen vakmens. Maar het is. Dus uitleg heel graag, maar misschien is het een domme vraag, al bestaan niet. Maar
1: Nee, het is zeker geen domme vraag. Maar het is wel zo dat de frequentie die gebruikt, de naam frequentie die wordt toegekend aan
0: FM.
1: Wat jij aanzet, zeg maar. Dus jij zet hem op de frequentie 96.8, ik roep maar wat.
0: Ja, nee, dat is Radio 3 volgens mij.
1: Ja, dat is een hele oude die nog in mijn hoofd zit. Ja. Maar dan zet je die, dat is een andere frequentie dan geluidsfrequentie met hoogte en laagte. Dus dat zijn twee verschillende dingen die allebei frequentie heten. Dus dan snap ik die verwarring.
0: Dan bij deze dan nog misschien nog een derde vraag. Maar dan ik heb een zendmachtiging voor me op mijn boot voor de marifoon. Dat is een VHF, dus very high frequency.
1: Ja.
0: En met DSC, dus zijn we dan niet de hele atmosfeer aan het vullen met frequenties.
1: Maar het kan geen kwaad, hè? Het vervuilt niet of zo.
0: Ja.
1: En je hoort ze ook niet, dat is het mooie ervan, je hoort ze niet allemaal tegelijk.
0: Nee, maar goed, dat is natuurlijk ook met een magnetron. Dus, ik bedoel, er zit niet voor niks een metalen dingetje voor het raam, omdat er te veel
1: straling
0: in zit.
1: Ja, maar dat is niet hetzelfde als een geluidsfragment.
0: Het is wel een microwave, dus het is een beweging. En door die trilling wordt het product warm. Dat was eigenlijk niet de vraag. Dus laten we die maar laten vallen.
1: Maar het is wel...
0: Er hangt wel veel in de lucht, dan denk ik, eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik zeg niet dat het schadelijk is, maar op een gegeven moment is het gevuld.
1: Nou, het zou op zich wel interessant kunnen zijn als je namelijk bedenkt dat het schadelijk zou kunnen zijn. Als je dat kunt bedenken, dan zou er ook onderzoek naar gedaan moeten zijn.
0: Ja, maar dat hebben ze toch vroeger ook gedaan met een mobiel in je oor?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, daar was in het begin ook iedereen bang voor. En zend- of frequentievervuiling die er dan bestaat, moet je dus een cursus hebben om je marifoon te kunnen bedienen op een boot. En bepaalde kanalen, dat zijn hulpkanalen. En daar kun je gewoon niet in zenden, maar wel in ontvangen, omdat je die lijn vrij moet houden.
1: Ja. Ja.
0: Dus er zit wel al hier en daar een beperking dat je niet meer kunt verstoren. Maar ja, ik begrijp niet zo heel goed. Ik begrijp wel wat je zegt, dat je zeg maar in de afstem FM frequency modulatie, dus in de FM afstemt op 96,8 of 92,1, ja. Misschien beter gezegd.
1: Ja.
0: Maar dat je dan in die frequentie daar nog een klein, daar nog iets in kunt doen. En ja, ik zou daar. Ja, je hebt wel een uitleg gegeven. Maar
1: ja,
0: nog
1: want
0: niet
1: het is eigenlijk gewoon, je moet het eigenlijk gewoon zien als postduiven. Dus je stuurt een postduif, stuur je via een bepaalde route naar het hokje, oftewel jouw radio. Mm-hmm. En dan komt die hele postduif binnen. Dan komen niet alleen de pootjes binnen.
0: Ja, dat is wel te hopen.
1: Ja, over het algemeen. Ja, dus het is niet gek dat binnen die frequentie, dus de route die die duif vliegt en waar die uiteindelijk uit moet komen, dat het niet zo is dat je daar maar één rechte lijn kunt sturen. Je kunt daar binnen een hele duif sturen. Oftewel een heel liedje of een heel geluidseffect.
0: Dat vind ik eigenlijk wel een heldere uitleg. Ja,
1: maar het zijn
0: gewoon,
1: echt
0: gewoon.
1: Het zijn verschillende dingen van frequenties. Dus geluidsfrequentie of de frequentie die je gebruikt om iets te ontvangen zijn verschillende dingen. En een magnetron, die stuurt geen geluid, maar die brengt de lucht aan het trillen. Dus dat, die moet je niet, zeg maar, in jouw duivenhokje krijgen, die trilling.
0: Nee, maar
1: dat is de duif dood. Oververhit.
0: Ja. Oh, oké, goed. Ja, er komt weer van alles bij me. Dat daag jij dan uit. Ik had eigenlijk maar twee simpele vragen.
1: Je had hele simpele vragen, ja. Ja, dan kom ik dit. Nou ja, maar het is super interessant, maar ook wel ingewikkeld. Maar wat bij mij, waar ik nu de hele week op ga googlen, is waarom geluid niet schadelijk is.
0: Ja, maar dat geluid is toch wel schadelijk? Want je kunt toch ook met ultrasoon en dat is toch ook allemaal frequentie? En,
1: ja, dus je kunt met een piep oren beschadigen. Je kunt met een hartgeluid kun je oren beschadigen.
0: Ja, en een very high frequency, dus een marifoon, die mag alleen maar helemaal boven in de mast. Want als je daar vergunning voor hebt, dan kan je met 24 of 25 watt kan je zenden. Ja, dat is schadelijk.
1: Ja. Ja, dus, maar gewoon het feit dat wij de hele dag geluid versturen, inderdaad, op al die frequenties, alle muziek, al die spraak, al die dingen. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk gewoon, het zijn gewoon pakketjes die verstuurd worden. Dus dat doet ook verder niks bij je. Maar
0: ja, en voor minder dan 20 cent.
1: Dat sowieso. Er komt geen postbode bij kijken. Nou, dat blijft natuurlijk. Kijk, dat is natuurlijk nog steeds magisch uiteindelijk, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Het is allemaal magisch. Ja,
0: ja, nou, maar nee. Ja, ik zou nooit naar zo'n GSM-mast gaan wonen of onder een. Zo'n elektrohoogspanningsmast.
1: Ja,
0: nooit.
1: Ik daar dus, en dan, ik wil niet mensen tegen het zere been schoppen, maar ik weet dus dat. Nou ja, ik zou daar dus prima gaan wonen.
0: Ik
1: maak me daar helemaal niet druk om. Maar ik ga wel weer eens precies uitvogelen hoe dat natuurkundig ging. Nou, bedankt voor deze week bezigheid.
0: Misschien kun je dan gaan interesseren in de flux formule. Want er zit om elke kabel zit een magnetisch veld. En als jij onder die kabel gaat wonen, dan gaat het niet goed. En daarom eet de konijn ook nooit door tot aan dat hij een schok krijgt op van die kabel die aan doorbijt is.
1: Ja.
0: En dat heeft met magnetisme te maken.
1: Ja, ik ga geen uitspraken doen over de natuurkundige dossiers die ik dan eerst door moet lezen.
0: Okay. Nee,
1: maar ik heb het volste vertrouwen dat ik gewoon onder zo'n kabel zou kunnen wonen. Maar weet je, als je twijfelt, moet je het gewoon lekker niet doen, toch?
0: Nee, ik zou het niet doen. Nee, echt niet. Nou, goed. Nou, ik ben benieuwd.
1: En
0: bedankt voor je uitleg. En
1: ja,
0: misschien
1: voor
0: komt,
1: deze
0: misschien
1: poging.
0: Komt nog, ja, en misschien komt er nog iemand anders in Jippie-Janneke taal. Dat
1: sowieso.
0: Ik het begrijp.
1: Ja, vul mij aan of verbeter mij via 0800-1121. Dankjewel, Michel.

0: is ook allemaal magie en dat is waar ook. Queen hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt toetsen als je mee wilt praten in dit programma. Kees bijvoorbeeld wil weten waar het woord snugger vandaan komt. En Siepe wil graag meer weten over de zangeres Laurel. L-A-U-R-E-L-L. Henk wil weten in welk kinderverhaal de dood van Pierlala voorkomt. Bert vraagt zich af waarom pakketjes uit Azië zo goedkoop zijn qua bezorging. En Sophie wil weten of het waar is dat er hom en kuit uit levende vissen wordt gesneden om gezichtscrème van te maken. Annelies die hoorde maandag, dinsdag en woensdag of zag ook helikopters landen en weer opstaan vlakbij Heerenveen en vraagt zich af wat er aan de hand was. Nikki wil weten waarom kettingjes altijd lussen als je ze neerlegt. En Michel wil weten of er luistercijfers apart worden gemeten van luisteraars via DAB of de telefoon of via de FM. Het antwoord is ja, eigenlijk, kan ik gewoon zeggen. Ja. Dat in, hoe ze dat doen, dat is ook een goede vraag. Een deel daarvan is geautomatiseerd. Volgens mij is alles geautomatiseerd. Kun je het allemaal meten, behalve via de telefoon. Weet ik niet hoe dat gemeten wordt. En hoe kun je via de ether hoge en lage tonen via één frequentie versturen? Nou, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Maar mocht je nog willen aanvullen, toevoegen of corrigeren, 0800-1121. En er is altijd plek natuurlijk voor nieuwe vragen. Dus als je rondloopt met iets, laat het dan ook even weten. Sjaak?
1: Ja, goedenavond, nachtzuster.
0: Hoi, Sjaak.
1: Hi. Hey, ik werk al 24 jaar met trots bij Tatenstiel.
0: Ja.
1: En je hebt waarschijnlijk het nieuws ook wel gehoord de laatste tijd.
0: Mm-hmm.
1: Erg negatief. Ze willen, de overheid wil ongeveer 2 miljard subsidie geven voor de vergroening.
0: Ja.
1: Alleen, nu wordt er een rechtszaak aangespannen. Vanwege dat het ongezond is en ga zo maar door.
0: Mm-hmm.
1: En nou is mijn vraag, stel de subsidies gaan niet door.
0: Mm-hmm.
1: En de rechtszaak gaat door, de subsidies gaan door. Dan gaat dat de stiel uiteindelijk moeten gesloten worden.
0: Yeah.
1: En dat is mijn vraag nu. Hè, er werkt nu ongeveer 9000 man. Wat doen ze met die mensen? Qua salarissen en dat soort dingen. En het terrein. En vooral het terrein.
0: Ja.
1: Het is enorm.
0: Ja.
1: Wie gaat dat betalen? Want ik denk dat India zijn handen dan ervan aftrekt.
0: Mm-hmm.
1: En gaat dan de regering het betalen? En zo ja, wat moet dat in godsnaam kosten? Want het is zo'n enorm terrein. En al die fabrieken. Voordat je er überhaupt woningen kan bouwen en dat soort dingen. Ja, ik zou zeggen, joh. Laat het bedrijf doorlopen, want
0: Het is nu toch al zo, wou je zeggen.
1: Ja, nou ja, het terrein staat er toch al, laat ik het zo zeggen, inderdaad.
0: Yeah.
1: Maar voordat je dat weer schoon krijgt en ja, de mensen die het willen vergroenen, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: Het vergroenen, dat snap ik, maar het, zeg maar, stel het gaat niet door. Voordat het terrein weer schoon is, ik ben echt benieuwd, wie gaat dat dan betalen?
0: Maar even voor mij hoor, want er is altijd heel veel nieuws over Tata Steel. Vooral ja. Natuurlijk dat terrein enorm vervuild is door de staalproductie. Dus, en jij zegt terecht, dat is een enorm groot terrein. Maar daarom is toch ook nu besloten om dat allemaal te gaan saneren.
1: Ja,
0: dus daar is een plan voor opgesteld. Maar jouw vraag is als dat plan niet doorgaat.
1: Ja, want als ik het goed heb, in oktober dan gaat de regering een eindbeslissing maken, zeg maar.
0: Ja.
1: Want dat gaat om 2 miljard vanuit de Nederlandse staat, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar stel, door de rechtszaken die nu zijn aangespannen, gaat dat niet door.
0: Ja.
1: Ja, dan gaat dat bedrijf natuurlijk over de kop.
0: Ja.
1: Maar stel het gaat over de kop.
0: Ja.
1: Wie gaat dan de saneringen betalen en zo? Want dat bedrijf, het hele terrein, dat moet opgeruimd worden.
0: Ja. Ja, er zijn natuurlijk twee dingen. Het moet die hele bodemverreiniging moet opgelost worden. Dus alles wat daar nu nog ligt.
1: Ja, dat is echt een heel groot terrein.
0: Ja.
1: Dat weet ik toevallig.
0: Ja.
1: En ik denk dat je dan wel 100 meter de grond in moet. Om te zeggen.
0: 100 meter is best wel heel ver. Maar ja.
1: Ja, nee, maar bij wijze van. Daar staat al. Dat bedrijf bestaat ook al meer dan 100 jaar. En nu zijn we heel schoon. Maar vroeger was dat iets minder schoon.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat zit er in godsnaam in de bodem? Dat weet niemand.
0: Nee.
1: En ook gewoon alle mensen die daar nu werken, net zoals ik.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wat gaat ermee gebeuren?
0: Ja, maar dat is natuurlijk een discussie ook. Dat is ook altijd met die sigarettenfabrieken. Je kunt natuurlijk niet zeggen, we gaan een sigarettenfabriek niet sluiten omdat er mensen werken.
1: Nee, dat snap ik. Maar Noord-Holland is wel behoorlijk afhankelijk van Tata Steel.
0: Ja, ja.
1: Het is niet alleen die 9000 man die er werkt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze zeggen ook dat de buitenfirma's en dat soort dingen. Uiteindelijk heb je het over ongeveer 22.000 mensen.
0: Ja.
1: Alles wat afhankelijk is. En ik ben heel benieuwd of daar over doorgerekend is en dat soort dingen.
0: Ja, natuurlijk.
1: En wat het kost om dat terrein te saneren en wat je dan gaat doen met al dat personeel uiteindelijk.
0: Ja, maar is het niet zo dat als je nu... stel dat je gewoon Tata Steel zou laten doordraaien. Dan, je zegt, het is natuurlijk al een stuk schoner. Dan blijf je natuurlijk ook vervuilen. Of denk je van nou, inmiddels is dat in zoverre al wel bijgesteld dat het niet opweegt tegen de voordelen?
1: Nou, nee, ja. Het is sinds de jaren 80 zijn ze al 90% schoner geworden.
0: Ja, dus, ja, je zit inderdaad met een heel oud probleem opgezadeld, hè?
1: En het kan vergroenen, alleen dat wat de mensen niet beseffen, er moet een nieuwe fabriek gebouwd worden.
0: Ja.
1: Die nog niet bestaan. Dus dit kan niet binnen nu in 10 jaar.
0: Nee, ik snap het. En ik vind het een hele mooie vraag. Zeker omdat je daar werkt, Sjaak. Dus ik hoop dat iemand daar een antwoord op heeft. Dank je wel.
2: NPO Radio 1.
3: 4 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden. Het gaat zo gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer, waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar volgens hem al vaker zwarte beren gezien. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden verwaarloosbaar. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en er kan ook hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe wat zien. Het wordt dan een graad op 19 op de Wadden tot 25 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: En dan heb je opeens een enorme lijst met vragen en dus behoefte aan heel veel antwoorden. Mocht je ergens een beetje verstand van hebben of denken dat je er verstand van hebt, bel dan even 0800-1121 of mail naar nachtzuster@omroepmax.nl of kijk even op X of op Facebook of stuur een appje gratis en voor niks via de NPO Luister app. Je kunt ook nog komen chatten op radio1.nl/nachtzuster en als je mee wilt kijken kan dat op NPO 1 extra. Dat zijn volgens mij alle manieren om mee te doen. Heel snel opgenoemd. Ja. Wat zoek ik nog? Antwoorden op de vraag. Waar komt het woord snugger vandaan? Ik kreeg net via Facebook, zo even kijken hoor. Zegt Remy, snugger komt van sjoegen. Ergens geen sjoegen van hebben, dan ben je niet zo snugger. Maar ja, dat zijn natuurlijk twee helemaal verschillende woorden. Dat is, want anders zou je zeg maar ergens geen snugger van hebben. Dus 0800-1121. Weet iemand iets over Laurel? Ja, L-A-U-R-E-L-L, zangeres die bekend is in Duitsland met onder andere het liedje Habit. Henk die wil graag weten in welk verhaal de dood van Pierlala voorkomt. En waarom zijn pakketjes uit Azië zo goedkoop als ze ergens bezorgd worden? Gratis zelfs. Klopt het dat er soms hom en kuit uit levende vissen wordt gehaald om gezichtscrème van te maken of andere cosmetica? En waarom waren er zoveel helikopters maandag, dinsdag en woensdag in de buurt van Heerenveen? Hoe kan het dat kettingjes altijd in de knoop gaan? En hoe worden de luistercijfers van radioprogramma's gemeten als het gaat om mensen die via de telefoon luisteren? 0800-1121. Hoe kun je via de ether hoge en lage tonen doorsturen? En wie gaat het terrein van Tata Steel opruimen als het bedrijf failliet gaat? Dat is de vraag van Sjaak die daar werkt. En wat gebeurt er dan met al die duizenden mensen die van dat bedrijf afhankelijk zijn? Al die vragen zoeken nog een antwoord. Maar nu is het 4:04. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. En dit is gewoon Modern Talking. En daar blijkt een extra lange versie van te zijn. Ja, dus de lange versie van You're My Heart, You're My Soul.

0: een rare versie eigenlijk. Maar wel lekker lang. You're my heart, you're my soul was dat. Dammes. Dammes.
1: Ja, goeiedag.
0: Hallo.
1: Ja, je bent er, kan je me horen?
0: Ja hoor.
1: Hi, hallo.
0: Hi.
1: Ja, ik wil heel eventjes, ik heb een vraag, maar ik zal eventjes over die hom en kuit.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dat je dat kon eten, ja?
0: Ja.
1: En dat was in mijn jeugd. Ik woonde in Schiedam en dan in Vlaring had je de roggers. En die gingen dan uit. En die, bij de Doggersbank gingen ze haring, maatjes haring, goede haring.
0: Mm-hmm.
1: En dan gingen ze naar Noorwegen voor liever met die vis mee. En dan, was het afgelopen, dan gingen ze via het kanaal en dan gingen ze naar de Ierse Zee. En dat waren hele grote haringen. Die kon je niet meer zo als een gewone haring. Dus die hooguit nog als rommel. En die heette panharing. Dus die bakte mijn moeder dan zelf.
0: Ja.
1: En in sommige zat hom. En in andere zat er weer kuit. Dus die werden dan meegebakken. Maar je kon het ook wel loskopen. In een winkel, in een patatzaak, zeg maar. Daar waren ze wel bak. Maar dat was gewoon... Dus ik weet niet hoe ze... Die werden natuurlijk gevangen. En dat zat er gewoon in.
0: Ja.
1: Want dat waren haringen die waren... dat was gewoon lekker. En het waren inderdaad, de ene was korrelig en de andere een beetje zat.
0: Ja, dus maar het is dus,
1: van een,
0: maar waar het nu om gaat, is dat het tegenwoordig wordt gebruikt in een soort huidverzorgingsproducten. En dan gaat het gerucht.
1: Ja, tuurlijk. Ja, maar jij zelf ook.
0: Wat?
1: Maar goed, er viel ook de vraag hoe.
0: Wat ik jij zelf
1: hoe je dat
0: ook.
1: Vroeger. Die mevrouw zei dat en jij ook toch?
0: Oh, dat we het aten vroeger. Ja. Ja. Ja, maar de vraag is nu of het klopt dat
1: de
0: vissen.
1: Dat was een beetje in vragende zin. En...
0: Ja. Jij denkt, ik los het even op.
1: Dus dat was eigenlijk. Ja. Nou ja, nee, meer aanvulling dan toch?
0: Ja, heel goed.
1: En dan had je ook nog die. Oké. En dan had je nog die diesel en een benzine, weet je wel, motor.
0: Ja.
1: Toch? Die meneer met die Wouter.
0: Ja,
1: en een dieselmotor, daar heb je geen bougies in, dat is een tweeslag. Ja, dus je hebt dieselmotoren, die zijn, vroeger noemden ze dat zweitakkels in Duitsland, dat een tweeslag. Dat is een diesel die per cilinder in twee slagen en die hebben geen dinges nodig. Geen bougie, want die komen tot zelf door warmte samenpesten tot explosies. En een benzinemotor heeft 4 slagen nodig.
0: Mm-hmm.
1: Voor 1 resultaat.
0: Ja.
1: Dus en die grote scheepsmotoren die zijn natuurlijk allemaal van diesel. Omdat er gewoon kracht is in verhouding met het resultaat van je brandstof. Dat is zo'n beetje. Dus dat moet je wel een beetje weten. Dat had die meneer waarschijnlijk de chauffeur over kracht en dingen.
0: Ja.
1: Is dat aanvulling of zo? Of?
0: Nou, weet ik niet per se. Ja, want volgens mij is het wel gezegd. Maar het is voor de mensen die het nog niet duidelijk hadden... misschien dan nog net iets onduidelijker geworden.
1: Ja, maar niet van en zo.
0: Nee. Ja, maar ik denk dat voor de meeste mensen... daar niet echt duidelijker op wordt, Dammes.
1: Oké, nee, dat is goed hoor. Ja, nee. Dat, ja, jij weet wat.
0: Ik weet, nou, het grappige is, ik weet echt heel veel dingen. Ja. Ja.
1: Nou ja, maar goed, jij begrijpt de mensen als ze wel of niet. En de mensen die luisteren. Dus
0: het is heel wonderlijk. Ik weet echt van iedereen die luistert
1: in,
0: precies. Ja. Ja.
1: Nou ja, niet. In het algemeen weet je wel hoe het werkt, toch?
0: Een beetje.
1: Maar
0: een
1: toch
0: beetje,
1: maar eventjes Dammes. Mijn vraag dan. Ik weet niet of dat moet. Nee.
0: Ja, wat had je voor vraag, Dammes?
1: Dus vorige week, of vorig jaar, toen moest ik voor je hefboom vinden. Maar ik kon het niet vinden, maar ik wist het in mijn hoofd, hè. Maar ik wist het wel in Duits. Hebel gezet van Harry Jiménez. Maar hoe ik ook zat te denken, ik kwam niet van Hebel naar het Nederlandse woord, hefboom.
0: Ja.
1: Dus ik moest eerst naar een woordenboek. En dan vond ik hefboom en toen wist ik het weer, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar wat gebeurt er nou? Want 14 dagen geleden zeg ik tegen mijn neef, hij is advocaat een jaar of 50. Dus het ging om mijn eigen hersen. Dus ik zei, joh, maar ik zei niet over hefboom, zei ik dan. Ik zeg, joh, ik kom niet op een woord komen, wel op zijn Duits, hebel, maar dat is hij niet wat het was. Ik zeg, maar weet je, als je een blokje neemt en je legt daar een balkje over onder de kast, dan kan je de kast een beetje optillen.
0: Ja.
1: Dat is de hefboom, weet je.
0: Ja.
1: Of net als op een wip, weet je wel. Dan zit het neef die zit erop en jij zit op de andere kant. En dan dichter je bij het draaipunt komt als zwaarder, gaat dat neef die binnen, weet je wel. Die is lichter. Dus dan krijg je een verschil in lengte van de gewichten en zo. Maar hij kon weer niet ook niet op hefboom komen, maar wel op zijn Engels.
0: Oh.
1: Leverage. Mijn vraag is eigenlijk, wat gebeurt er dan? Ik weet dat ik het woord kende, maar hij kon het niet ophoesten. Tot ik tegen hem zei, ja, het is hefboom.
0: Ja.
1: Toen zei hij, ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Dus we hadden allebei. Ik denk, nou ligt het nou aan mijn hersens, ik word ouder, 85.
0: Ja.
1: Maar het is wel zo, als je een woord lang niet gebruikt hebt, zak het een beetje weg.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar dat... het is dus niet altijd dat je dan dement of dingen doet.
0: Oh.
1: Nou,
0: maar dames, het verschilt heel erg per persoon waarom ze woorden kwijtraken.
1: Ja, sowieso. Maar laat me zeggen, die hefboom, dus natuurkunde hoort bij Archimedes. Maar je hebt bijvoorbeeld een heel... dat wist ik wel. Als er een moeilijkheid is, weet je wel. Dan zeggen ze, wat zoek je dan? Laat me zeggen, die filosofen, dan zeg je een Archimedes punt. Want Archimedes, die dacht...
0: Ja, nee, ik snap
1: ik nou
0: dat jij heel veel, dingen... Dames, ik snap dat jij heel veel dingen rondom het hefboom-effect weet. Alleen, als jouw vraag is... waarom je soms een woord vergeet... of waarom je een woord wel in een andere taal weet... en niet in het Nederlands.
1: Nee, het is niet vergeten. Nee, mij ook niet. Ik wil wel alleen maar weten... het was niet vergeten, want ik wist dat het woord er stond in het Nederlands.
0: Ja. Yeah.
1: Maar ik kon alleen niet erop komen. Ze, we hebben het allemaal wel eens... dat we zeggen, oh ja, dat woord ligt al in mijn mond, weet je wel. Dus het is een bekend gegeven. Maar waarom kan je dan wel in het Duits... Ik wist het woord wel in een andere taal. Het was me helemaal duidelijk.
0: Ja, waarom je net dat ene woordje even kwijt bent.
1: En die gebruikt veel woorden natuurlijk. Maar dat wij het ook, dat je het wel weet. Hij wist het in het Engels.
0: Ja.
1: En ik wist het in het Duits. Dat is toch een beetje vreemd dat je dan niet... Ik kon niet terugvertalen, zeg maar.
0: Nee. Nou, als iemand...
1: Als je
0: iemand,
1: zegt, weet je wel, een stafel, dat weet je, hè.
0: Ja. Ja, maar hefboom is natuurlijk niet zo'n vaak gebruikt en logisch woord als tafel. Dat je al als kind in je geheugen gegrift hebt gekregen. Maar af en toe ben je inderdaad gewoon een woord kwijt. En soms weet je het dan in een andere taal. En hoe dat dan kan, dat verschilt denk ik een beetje per omstandigheid en persoon. Maar misschien als je dit verhaal meeneemt, is daar een logische verklaring voor. Als iemand dat weet, 0800-1121. Dankjewel, Dammes. Ga ik naar Theo. Theo.
2: Hoi.
0: Hallo.
2: Hi. Ik heb een antwoord voor Anneliese naar radiofragment. En ik heb twee vragen.
0: Ja.
2: Want ja, ik heb het ook geluisterd, alleen... Ik hoorde niet echt iets wat ik herkende. En nee, ik heb een beetje de liedjes geluisterd in de chill lounge.
0: Oh, en, echt?
2: Ja, een beetje van wat voor muziek is dat nou?
0: Ja, ja.
2: En ik dacht van nou, hier gaan we gewoon niet achterkomen.
0: Nee, dat ben ik ook bang voor, ja.
2: Ja, maar wat Annelies kan doen, is zij kan naar Google gaan. En dan kan zij intikken Stingray... de Chill Lounge afspeellijst. En dan krijg je een link. En daar staat dan van ongeveer een dag geleden... alle liedjes die afgespeeld zijn.
0: Ja.
2: Dan heb je eenzelfde speellijst. En dan moet ze nog 505 erachter tikken. En dan krijg je een andere speellijst, maar ook van de Chill Lounge. Ik weet niet wat het verschil is, maar... Het waren twee verschillende lijsten.
0: Mm-hmm.
2: En wat Annelies zou kunnen doen... ik denk dat dat het beste is... is dat zij gewoon die zender die ze luistert... dat als zij het liedje weer hoort... dat zij dan naar die afspeellijst toe gaat... en dan erachter komt welke het is.
0: Ja.
2: Want ja, dat is eigenlijk... Want, ja, Alleen zij weet hoe het precies klinkt.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, ja, wij kunnen wel gokken. Ik weet niet hoe dat zit met die Stingray, maar als het op de televisie is, misschien staat er dan een titel in beeld. Misschien is dat er. Of ze kan Shazam gebruiken. Dat is een app. En daarmee kan je geluidsfragmenten, zoals radio of op de televisie, als dat gaande is, kan je opnemen. En dan gaat Shazam voor jou kijken van wat voor lied is dit.
0: Ja.
2: En dan kan ze ook nog Best of Chill Lounge playlist op YouTube Music bekijken. Een beetje liedjes doornemen. Misschien herkent ze daar wat in. En ja, mijn gok, maar ik denk niet dat dat hem is hoor. Maar toch, ik had nog een poging wagen. Ik dacht zelf Loving You van Minnie Riperton. Want ja, dat had toch wel een beetje de, ja, het instrumentele en de, ja, een beetje dromerige. Maar ik denk niet dat dat hem is.
0: Maar zit hij in de playlist van de Stingray Lounge and Chill?
2: Nee.
0: Nee, dat,
2: nee,
0: want het
2: maar
0: is.
2: Ik wou ook een gokje.
0: Ja, nou, ik heb natuurlijk dat fragment ook 47 keer geluisterd. En ik denk niet dat die het is. Maar het is, je wordt natuurlijk wel, op een gegeven moment wil je er ook achter komen.
2: Ja. Ja, ja, ja,
0: en ja, en de afgelopen week heeft het op de sociale media gestaan en er zijn zo ontzettend veel suggesties gekomen en ik heb heel veel dingen terug zitten luisteren, maar inderdaad niet ook nog Stingray Music geluisterd, maar fijn dat jij dat nog een beetje nagepluist hebt, maar ja, het is gewoon heel moeilijk om er iets in te herkennen.
2: Ja, dus als Annelies het weer hoort,
0: ja, meteen,
2: dan kan ze gewoon.
0: Ja, of ja, gewoon meteen eventjes het moment en opschrijven. Want ik snap, ja, ik ga ervan uit dat ze geen Shazam heeft.
2: Ja, wat ze ook nog kan doen, is dat zij een video maakt van. Ja, oh, ik denk dat ze het op haar televisie heeft. En dat ze, ja, dan het geluidsfragment gewoon zelf opneemt.
0: Dat is een goed idee. Dat is, ja, een goed. Wat ben jij goed aan het meedenken? Ja.
2: Nou, ik hoop echt dat wij het antwoord gaan vinden.
0: Ik ook. Ja.
2: En dan heb ik nog twee vragen.
0: Ja.
2: Ik heb een draadverlichting. En die staat al jaren aan, dag en nacht. En die brandt best wel zacht, maar hij gaat niet uit.
0: Mm-hmm.
2: En nu vroeg ik mij dus af, hoe kan het dat mijn draadverlichting het nog steeds doet? Want ik heb de batterij niet vervangen. Hij brandt heel zacht. En ja, hij brandt gewoon. Hij doet het gewoon. En ik denk gewoon dat hij nooit doodgaat. Maar hoe kan dat?
0: Oké, en wat is draadverlichting?
2: Ja, ja, het is een beetje lastig te omschrijven. Het is een soort ijzerdraad en dan zitten er van die lichtjes in. En dan heb je zo'n transformator dingetje en daar doe je dan batterijen in. Dat heb je vaak voor kerst.
0: Oké.
2: Dat soort verlichting.
0: Ja, oké, ja.
2: Nee, dat was mijn eerste vraag.
0: Ja.
2: En mijn tweede vraag was, hoe komt het dat de Zuiderzee de Zuiderzee heet,
0: mm-hmm,
2: maar
0: mm-hmm,
2: de Noordzee niet de Noorderzee?
0: Ja, of de Zuiderzee de Zuidzee.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, Noord, maar het gekke vind ik ook dat de Noordzee voor mijn gevoel meer in het westen ligt, maar goed.
2: Ja, het is een beetje een kotere zee, hè?
0: Ja, en de Zuiderzee ligt voor mijn gevoel meer in Noord, maar goed. Noordzee en Zuiderzee en niet Noorderzee of Zuidzee. Ja, het zal, ja, wel gewoon een vertaal of een taalontwikkelding zijn. Maar wie weet is er een moment geweest dat ze allebei de namen hebben gekregen en iemand dit besluit heeft genomen, dan zou het fijn zijn. 0800-1121. Nou, ontzettend bedankt, Theo.
2: Graag gedaan.

0: Minnie Riperton en Loving You. 0800-1121. Dat is het nummer als je mee wilt praten. Als je iemand kunt voorzien van een antwoord of nog een vraag wilt stellen. We zoeken nog steeds de herkomst van het woord snugger. We zoeken meer informatie over de zangeres Laurel. We zoeken de oorsprong van het personage, de dood van Pierlala. En waarom zijn pakketjes uit Azië zo goedkoop qua bezorging, of zelfs gratis? Wordt er in cosmetica gemaakt van zalmsperma? Wordt dat gewonnen uit een levende zalm? En waarom landen er afgelopen maandag, dinsdag en woensdag zoveel helikopters bij Heerenveen? Waarom zitten kettinkjes altijd in lussen als je ze even hebt neergelegd? En hoe worden de luistercijfers gemeten als mensen via de telefoon luisteren? Hoe kun je via een etherfrequentie hoge en lage tonen verzenden? Wat gebeurt er met het terrein van Tata Steel als Tata onverhoopt toch failliet gaat? En wat gebeurt er dan met die 9000 mensen die daar werken? Even kijken, hoe kan het zijn dat je een woord opeens helemaal vergeten bent, maar het wel bijvoorbeeld in het Engels of het Duits nog weet? Waarom gaat de draadverlichting van Theo maar niet uit? En waarom heten de Noordzee en de Zuiderzee de Noordzee en de Zuiderzee? En heet een van de twee dan niet de Noorderzee of de Zuidzee? 0800-1121. En gedeeltelijke antwoorden zijn ook welkom, want we hebben opeens een hele lijst nog weg te werken. Margaret.
1: Ja, dat ben ik.
0: Hallo.
1: Hallo, Astrid.
0: Hi.
1: Ik weet nog iets over de kuit.
0: Ja, vertel.
1: En de kuit die komt van een grote vis.
0: Ja.
1: Van de kabeljauw.
0: Oh.
1: Die, en het was niet, het is niet van die andere vis. Want die meneer waar die straks over had, dat zijn kleiner. Die hebben ook wel kuitjes,
0: ja,
1: maar dat zijn kleine kuitjes.
0: Oké, okay, maar we hebben het nu over kuit die we eten, hè? Niet de kuit
1: eten,
0: die in de cosmetica wordt gebruikt.
1: Ja, maar dat was vroeger natuurlijk helemaal niet zo. Ik ben een oud mens van 95.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, dat was vroeger helemaal niet. Dat komt cosmetica,
0: doe maar normaal.
1: Dat doen we allemaal.
0: Ja.
1: Dus die kuit, die vis werd gewoon gevangen. Die werd, dat was dus de kabeljauw. En die werd gesneden.
0: Mm-hmm.
1: En daar haalden ze de kuit uit. En dat waren hele grote kuiten. En wel zeker wel van op pond en dan wel wat zwaarder, denk ik. En dan, die moest je dan in een doek doen, in een doek. Want je kon ze niet zomaar zomaar koken of zo, want dan viel het helemaal uit elkaar.
0: Ja.
1: Dus je moest ze in een doek koken. En als het dan gaar was, ging wel vlug hoor. En dan moest je ze eventjes uit het water halen en zo. En dan in schijven snijden. En dan lekker bakken.
0: Oh.
1: En dat was lekker.
0: maar ik herinner me echt die korreltjes.
1: Ja, dat zijn ook korreltjes.
0: Oké, okay, dus het is...
1: Maar dat is een grote kluit.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En dat is op een gegeven moment uit de gratie geraakt of zo?
1: Nou, ja, maar de kabeljauw die is toen bijna weggevangen allemaal. Je ziet haast geen kabeljauw. Ja, nu kan je het wel weer krijgen in de viswinkel, kabeljauw.
0: Ja.
1: Maar niet in die grote hoeveelheden die we vroeger hadden.
0: Nee, het was
1: maar
0: heel goedkoop.
1: Maar toen allemaal weggevist.
0: Ja.
1: En toen lagen ze allemaal, die kuit kon je zo kopen bij de visboer.
0: Ja.
1: Heerlijk hoor.
0: Ja. Maar wist je dan dat je, even kijken, want ik haal de hom en de kuit misschien door elkaar. Maar wist je dan dat je eicelletjes of zaadcelletjes aan het eten was?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik kan me dat toch niet herinneren dat mijn moeder zei dat eten we vanavond. Maar we aten wel die dingetjes.
1: Maar de tijd is zo veranderd.
0: Is ook zo, ja. Ja.
1: Dat is zo veranderd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, maar wel leuk om daar nog weer eens even iets over te horen. Dit was echt volstrekt weg in mijn geheugen als iets wat we aten als gerecht.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik vind het altijd jammer dat het helemaal niet meer komt. Je ziet het nooit meer liggen ergens bij de visboer.
0: Nee.
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Wel kleine kuitjes, die hebben ze nog wel eens.
0: Ja.
1: Maar van kleine visjes, maar niet van die grote bollen. Het waren grote stukken hoor.
0: Maar weet je dat er nu dus mensen hun gezicht insmeren met crème met zalmsperma?
1: Nee, nou, daar heb ik mijn vraagtekens bij, hoor. Ik denk, oh, ze hebben weer wat gevonden om geld te verdienen.
0: Nou, dat
1: sorry, hoor.
0: Ja, maar dat is ook zo. Ja, want je denkt van, nou, wat is dit voor gekkigheid? En iedereen heeft het erover. En je gaat het, of tenminste, ik niet, hoor. Maar mensen gaan het dan toch proberen.
1: Ja, die zijn er altijd. Ze weten waar ze het halen moeten.
0: Ja, ja. Nou ja, dank je wel, in ieder geval. En je denkt van, nou, wat is dit voor gekkigheid? En iedereen heeft het erover. En je gaat het, of tenminste, ik niet, hoor. Maar mensen gaan het dan toch proberen.
1: Ja, die zijn er altijd. Ze weten waar ze het halen moeten.
0: Ja, ja. Nou ja, dank je wel, in ieder geval. En laten jij en ik ons maar verhouden van...

0: 50 euro als je dat...
1: Ja, het is te gek voor woorden.
0: Maar mensen laten het ook nog inspuiten, hè?
1: Ja, hè?
0: Maar het is niet alleen dat mensen het smeren, maar ook nog inspuiten.
1: Ik heb dat programma toevallig ook gezien.
0: Ja.
1: En ik dacht, nou, er is hier wat gevonden, hoor.
0: Maar heb jij meegekregen of het van dode of levende vissen wordt gewonnen?
1: Nee, dat is niet van dode vissen.
0: Wordt het van levende vissen?
1: Ik bedoel niet van levende vissen.
0: Oh, het is wel van dode vissen.
1: Nee, dat doen ze niet van levende vissen.
0: Oh, oké, dan.
1: Maar je kan van de hond, kan je wel. Dat die man, die deed het voor. En als je die mannelijke vis, als je die een beetje masseert, dat is een buik.
0: Ja.
1: En dan kan je die hond er wel uitduwen.
0: Logisch, eigenlijk.
1: Dan komt het er ook wel uit. Maar dat, ja, ik weet niet of dat nou van levende vissen is. Ik geloof het niet, hoor.
0: Nou, ik vind als ze levende vissen moeten masseren om de hom eruit te duwen,
1: ja,
0: vind ik dat het best 350 euro per behandeling mag kosten.
1: Ja, maar ik bedoel die vis die kan helemaal, die moet ademhalen. En zodra ze boven in de lucht komen, zeg maar, boven het water, dan gaan ze dood.
0: Maar misschien dat er dan wel ergens vijvers zijn waar ze zalm melken.
1: Ja, maar dan moeten ze eruit. Ze moeten toch dan uit het water halen, anders kunnen ze het toch niet doen.
0: Nou, jawel. Je kunt toch gewoon onderwater de zalm melken.
1: Nou,
0: de boel opvangen in een schepnetje.
1: Ja,
0: en dan naar boven. Ik
1: ja.
0: denk dat die behandeling nog veel duurder moet zijn.
1: Ja, ja.
0: Dan.
1: Nou, ik vind het een beetje gekke werk, eerlijk gezegd.
0: Is het toch ook. Maar denk jij, ik durf het bijna niet hardjes op te zeggen, maar dat het uiteindelijk, als je het analyseert, dat het gewoon een beetje, weet ik veel, vissenolie is of zo.
1: Wie weet, zegt
0: ja,
1: er wat van.
0: Ja.
1: Er wordt zoveel geschaald.
0: Maar het maakt niet uit, weet je, als je de smeer jezelf ermee in.
1: Ik niet meer, hoor.
0: Nee, ik ook niet. Maar goed, wat ze doen. Nou, dankjewel, Margaret.
1: Ja, oké. Okay.
0: Doeg.
1: Prettige uitzending verder. Dag.
0: Dag. Dat zag ik ook weer niet aankomen dat ik met een 95-jarige mevrouw over zalmsperma zou praten vannacht. De dingen gebeuren in Nachtzuster. Willem, goeienacht.
2: Ja, goeienacht, zuster. Hallo. Ik bel en ik hoop hiermee de luisteraar Henk een plezier te doen.
0: Ja.
2: De vraag was over de dood van Pierlala.
0: Ja, ja.
2: En mij schiet maar één ding te binnen. En dat is uit de serie Paulus de Boskabouter.
0: Oh!
2: Ja, dat is een hele tijd geleden.
0: Ja, nou, daar ben ik dan net te jong voor. Maar ik weet dat mijn broers daar een puzzel van hadden.
2: Oh,
0: maar dat vond ik dus een hele enge kabouter.
2: Ja, dat was het eigenlijk ook. Maar die figuren... Ja, ik heb hem op bezoek. Maar... Paulus? Oké. Okay.
0: Komt er nou een kabouter binnen? Want daar wil ik heel graag live verslag van hebben, Willem.
2: Ja, maar hij is een beetje radioschuw en hij zit een ijsje te eten.
0: Ja.
2: Dat hadden ze niet in het grote oeliebos.
0: Goed, ja.
2: Maar de figuren om Paulus heen waren over het algemeen nog enger. Paulus die viel nog mee.
0: Ja.
2: Maar het waren allemaal... Ik vond het eigenlijk eng. En ik was geloof ik... 6 of zo. Ik vond, voor mij was het nog 1.
0: En zat er niet ook een heks in? Zo'n in Paulus de Boskabouter?
2: Ja, ik dacht ook, ja, er zat ook een heks in. Eucalypta.
0: Oh, is dat Paulus de Boskabouter, ja? Oh ja. Ja. Ja. Ja, daar heb ik er toch wel het een en ander van meegekregen. Maar daar was ik inderdaad wel eigenlijk echt te klein voor. Maar zat de dood van Pierlala er ook in?
2: Als ik me niet vergis, wel.
0: Oké.
2: Okay. Ik denk, mochten er nog andere luisteraars zijn die zeggen van nou, het was uit dat en dat, uit dezelfde tijd, dan heel graag. Maar voor zover ik weet, is het echt uit Paulus de Boskabouter.
0: Oké. Nou, dan komt er nu bij iedereen weer wat boven uit die tijd. En als er meer uitleg is, dan horen we het heel graag. 0800-1121. Dankjewel, hè, Willem.
2: Ja, graag gedaan.
0: Goed, doeg. Herman.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik had namelijk de volgende vraag. Wat trouwens wel leuk over de Paulus de Boskabouter. Ken je het liedje nog?
0: Nee.
3: Dat ken je

0: Pas kabouter, nou, geen nieuw ook weer, jeetje.
1: Ja, je zit er helemaal klaar voor. En dan komt
0: ja,
1: het niet.
0: Ja, dan had je ook nog een raaf en allerlei andere rare figuren erin. Maar goed, oké. Okay. Het is wel leuk om terug te zien trouwens.
1: Oh, wacht
0: ja,
1: heel eventjes hoor. Want ik heb natuurlijk... Ja? Kijk, ik ben namelijk laatst...
0: Ja.
1: Ben ik even op visite geweest bij de collega's van Radio 5.
0: Aha, oké. Okay.
1: En toen heb ik wat dingetjes meegepikt.
0: Ja?
1: Even kijken hoor, of dit werkt... Even kijken.
2: Waarom doe je dat nou? Ik zit in de mikmak.
3: Oeh ja, neem me niet kwalijk, ja. Paulus. Ik vergeet steeds dat jij wilt slapen.
2: Ja, dat zou ik erg graag willen, want ik heb slaap, hè.
1: Oh, wat slecht.
0: Slecht, hè? Ja, en dat ging ons al zo ontzettend langzaam.
1: Ja, het was gewoon als iemand een beetje een stemmetje deed, was het al goed. Kijk hoor, wat is dit dan?
0: Ja, ik probeer hem na te doen, maar het gaat niet te doen, die Paulus de Bosbach.
1: Nee.

0: Wauw.
1: Geweldig.
0: Dit was echt weg ook. Dit is, ik weet niet wat er vannacht aan de hand is, maar er komen allemaal dingen boven.
1: Ja, dus dat is iets anders als die andere kabouter. Hoor je ook alweer? Hoe heet die van die Belgische kabouter?
0: Kabouter Wesley.
1: Ja, precies.
0: Oh,
1: ja,
0: die was zo grappig. Oh, een kabouter Plop. Oh ja, dat, ik denk dat jij die bedoelt. Maar ik denk, de kabouter Wesley is wat nieuwer, maar die is heel grappig. Ja, goed.
1: Maar goed, even terug naar mijn vraag.
0: Ja, is misschien een idee, ja, man.
1: Ik zag vanmiddag op de Tour de France op televisie, zag ik een zo'n volgwagen.
0: Ja.
1: En die had hun bestickering eigenlijk op ondersteboven neergezet op hun auto. Dan denk ik, waarom zet men dat dan ondersteboven? Want dat is dan waarom doen ze dat?
0: Ondersteboven? Misschien wordt er misschien van boven gefilmd?
1: Nou ja, als je dus weet, als je een auto ziet en de letters staan ondersteboven, dan denk ik van, waarom zetten ze dat niet recht?
0: Maar waar stond het op de auto? Op de zijkant, de motorkap? De
1: zijkant van de auto.
0: Ja. Zijkant van de auto. Maar zou het zo zijn dat als je die dan van boven filmt, of van heel hoog, met een drone of zo, dat het dan makkelijker leest? Nee, hè?
1: Nee, dan zou je dat via een... Ja, er is wel een methode om dat dan weer recht te zetten. Maar normaal gesproken lees je dat toch niet van ondersteboven, hè? Want het lijkt vanuit de helikopter of een drone tegenwoordig. Ja, dan blijft het toch op zijn kop staan.
0: Misschien dat ze al voorbereid waren op een ongeluk. Dus als er één auto over de kop gaat, dan is het in ieder geval leesbaar.
1: Ja.
0: Maar dat zal het ook niet zijn.
1: Nee, dat zal het niet zijn. Nee. Dat kunnen we wel humoristisch. Ja, geweldig.
0: Nou ja. Nee, ik heb geen idee. Maar ja, de mensen zitten de hele dag dit te volgen. Dus dan komt er ook informatie voorbij. Dat je denkt van, goh, ze weten dingen over... Over die Tour de France en de omgeving en de hele Franse gemeenschap. Dit is ook vast wel voorbij gekomen.
1: Ja, maar het is niet alleen bij Tour de France. Ik zie het ook wel eens in busjes in straatnamen. Of in bepaalde straten van een bedrijf. En dan staat het op zijn kop.
0: Oh.
1: En waarom doet men dat dan?
0: Oh, ja, want dan is het geen vergissing meer natuurlijk.
1: Nee, want het is niet in spiegelbeeld. Want als je een politieauto neemt en die zegt stop en het staat in omgekeerde volgorde...
0: Ja, dan zie je het in je spiegel. Ja,
1: precies. Ja, maar in dit geval denk ik van waarom doen ze dat?
0: Ja, geen idee. Nou ja, hopen dat iemand dat wel weet en de moeite neemt om even te bellen. 0800-1121. Dankjewel, Herman.
1: Oké, ben benieuwd. En succes.
0: Dank je.

0: Mijn lievelingsversie van dit liedje, Upside Down, van Vanessa was dat. 0800-1121. We hebben het nog over Snugger, Laurel, Pielala. Oh, net, nee, hebben we het net over gehad. Pakketjes uit Azië, helikopters in Heerenveen, lussen in de kettinkjes, luistercijfers via de telefoon, hoge lage frequenties, Tata Steel. Hom en kuit hebben we gehad. Woorden kwijt zijn in je hoofd eventjes. Draadverlichting, Noorderzee en Zuidzee. En ondersteboven bestikkerde volgwagens in de Tour. Dat zijn alle onderwerpen die nog hier zo op mijn lijstje staan, die nog besproken kunnen worden. 0800-1121. Pieter.
1: Goeiedag.
0: Hallo.
1: Goeienacht. Ik heb twee antwoorden.
0: Fijn, Pieter. Ga je gang.
1: De eerste, Snugger.
0: Ja.
1: Dus niet helemaal zeker dat het daar vandaan komt. Maar wordt in het Nederlands werd dat in 1599 voor het eerst gebruikt.
0: Tuurlijk.
1: En het schijnt van het Engelse snug te komen.
0: Maar snug, dat is knuffelen, toch? Of soms zelfs iets meer?
1: Nou, vroeger was het gewoon iets meer beschaafd. Of in ieder geval dat je je eigen prettig voelt, een soort gezellig. Of...
0: Oh ja. Maar als je dan snugger bent, ben je dan. Als je snugger bent, dan ben je gezelliger.
1: Ja, of heb je een hogere IQ, EQ, zoiets.
0: Oh ja, want ik ben dan niet zo snugger. Oh, de snugger is eigenlijk slim.
1: Ja.
0: Oh, natuurlijk. Oh, dus prettig.
1: Tenminste, verder kom je niet, denk ik.
0: Ja. Omdat prettig begiftigd met snuggerheid.
1: Ja, absoluut.
0: Oh. Maar je zegt 1599, zei je?
1: Ja.
0: Grappig, dat net voor 1600 nog opdook. Ja. Ja.
1: Even iets anders. De dood van Pirala.
0: Ja.
1: De film van Ome Willem.
0: Echt waar?
1: Ja, daar kwamen altijd Jan Klaas en Katrijn in voor.
0: Oh ja.
1: En de derde figuur, wat heel vaak voorkomt, is Pirala. En die werd ook wel de dood van Pirala.
0: Ja, want het is gewoon een poppenkastfiguur. Net als Jan Klaas en Katrijn.
1: Ja, en dat komt eigenlijk van het Vlaamse oud. Hoe noem je dat? Oud gezegd. Of in ieder geval een oude.
0: Legende, verhaal.
1: Uit Vlaanderen. En die heet Pirala. En dus van, eigenlijk denken ze een samenvoeging van Pierke en van Lala, het Franse Lala. La-la-la. En, en het is dus een equivalent van, zeg maar, hoe noem je het? Van Tel Uilenspiegel.
0: Hetzelfde
1: soort figuur.
0: Ja, uit die oude verhalen stamt het natuurlijk gewoon.
1: Ja.
0: Nou, dat is heel duidelijk. Ja. Dankjewel, Pieter.
1: Goed zo. Dat
0: fijn, was. Dankjewel voor de moeite.
1: Doeg.
0: Doeg. Ruud.
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen.
2: Ja, hoge en lage tonen, of lage en hoge tonen uitzenden. Hoe doen we dat? Ja, kijk, geluid is natuurlijk op zich ook al een signaal met een bepaalde frequentie, namelijk hetzelfde als de geluidsfrequentie.
0: Ja.
2: En dat varieert, althans voor het hoorbare gedeelte, tussen de 0 en 20 kilohertz. En op de radio zenden we dan maximaal 15 kilohertz uit. Dus dat betekent dat er een bepaalde bandbreedte is van, laten we zeggen, 0 tot 15 kilohertz. Het is makkelijkst uitleggen voor AM, voor amplitude-modulatie, oftewel middengolf. Dan wordt het gewoon bij de uit te zenden frequentie opgeteld en overigens ook afgetrokken. En dat betekent dat je dus een bepaalde bandbreedte krijgt.
0: Mm-hmm.
2: Dus als je op 1000 kilohertz uitzendt En je zendt geluid uit, dan komt er de geluidsfrequentie komt erbij. Dus als ik een 1 kHz toon heb, dan komt er 1001 kHz bij. Overigens gaat er ook 1 kHz af, dus 999 kHz. En dan bij elkaar is dat een bandbreedte van 2 kHz. Maar dat betekent dus dat een zender op een bepaalde frequentie meerdere frequenties uitzendt in een bepaalde bandbreedte. Met als gevolg dat je dus niet eindeloos zenders kan plaatsen.
0: Mm-hmm.
2: Vandaar dat er altijd gesproken wordt over schaarste op de frequentiebanden.
0: Ja, daarom hebben we ook die hele DAB Plus nu gekregen.
2: Ja. Onder andere, en dat natuurlijk allemaal digitaal moest worden, want dat was beter, goedkoper, enzovoort, enzovoort.
0: Ja.
2: FM, dan wordt de frequentie van de zender zelf al veranderd in de vorm van het geluidskanaal. Dus wij zitten op 98,9 megahertz via de zender loop ik. En die frequentie die verandert voortdurend. Terwijl ik spreek, verandert die frequentie voortdurend tussen die 98,9 plus 75 kHz. En die frequentie min 75 kHz. We spreken dan van een frequentiezwaai van 75 kHz. En dat betekent dat een FM-zender ook een bepaalde bandbreedte in gebruik neemt. Waar dus ook maar een beperkt aantal zenders geplaatst kunnen worden.
0: Nou ja, en de vraag was dus, maar dat kwam ook door de verwarring door twee keer het woord frequentie, hoe het dan mogelijk is om hoge frequentiegeluiden en lage frequentiegeluiden op diezelfde frequentie binnen te krijgen.
2: Nou, die worden natuurlijk niet, als het ware, niet helemaal tegelijkertijd uitgezonden. Je hoort, die worden wel.
0: Ja, ik hoop het wel, precies, als het in een liedje of iets dergelijks zit. Ja,
2: dat wordt heel saai. Dus vandaar dat je dus ook een frequentie bandbreedte spectrum krijgt. Dus het zijn een heleboel frequenties die tegelijkertijd worden uitgezonden door een radiozender.
0: Ja. Zeg, ik weet dat het niet zo is, maar ik weet niet waarom. En misschien weet jij het wel. Dat uitzenden van die geluidsfrequenties, dat is niet schadelijk voor mensen.
2: Ja, dat ligt hem aan wat voor zender het is. En hoe dicht je bij de zender bent en met wat voor vermogen de zender uitzendt. En een zender is gewoon een zender. Het maakt niks uit wat hij uitzendt. Of dat nou televisie, geluid is of data.
0: Nee, maar als je het heel simpel maakt.
2: Yeah.
0: En je zendt geluid van een zendmast naar. Nou, je staat zeg maar tussen het sturen van het geluid en het ontvangen op je radio. En je staat daartussenin. Dan is het niet schadelijk voor je.
2: Ja, dat volg ik niet, moet ik je eerlijk zeggen.
0: Nou, die geluidsgolfjes die gestuurd worden.
2: Ja.
0: Als je daartussen gaat staan.
2: Ja, waar sta je dan precies tussen? Tussen de zendmast en.
0: Ja.
2: En waar het geluid vandaan komt?
0: Ja.
2: Ja, dat geluid komt uit de studio. Dat maakt niet zoveel uit waar het geluid vandaan
0: komt. Of daar naartoe gaat, of het gaat naar iemands radio vanuit de zendmast.
2: Ja. Nou ja, goed, die ontvangt gewoon dat signaal, dat hoogfrequentsignaal uit die zender.
0: Mm-hmm.
2: En er is veel onderzoek naar gedaan. Er is ook een beetje omstreden of dat nou wel of niet schadelijk is. Je weet, er zijn mensen die zijn fel gekant tegen zendmasten omdat ze schadelijke straling zouden uitzenden. Maar dat maakt dan niet, het maakt dus totaal niet uit wat je via die zendmast uitzendt. Of dat nou geluid is, of data, of video. Of digitale signalen, dat zijn meestal data. Dat maakt niks uit. Het gaat dan om op wat voor frequentie er wordt uitgezonden, hoe sterk er wordt uitgezonden. En het allerbelangrijkste is hoe dicht jij bij die zendmast staat. En het zendmastje waar we natuurlijk met z'n allen dichtst bij staan is de telefoon. Dat is gewoon een zendertje met een klein zendmastje in die telefoon.
0: Ja.
2: En dat betekent dat je dus die straling krijgt. En daar zit dan ook geluid op als je die telefoon echt als telefoon gebruikt.
0: Ja.
2: Als het ware.
0: Ja. Ja, maar het blijft. Zoals vroeger waren we natuurlijk bang dat de goden boos waren als het bliksemde. Omdat we allemaal nog niet zo goed begrepen hoe dat werkte. En nu is dat hele verzenden van signalen via frequenties is voor zoveel mensen nog abacadabra. Dat ik me heel goed kan voorstellen dat je toch denkt. kan het geen kwaad.
2: Nee, die gedachte, die snap ik wel. Dat heeft, wat ik net zeg, te maken met zenders die straling uitzenden. En alles wat straling uitzendt, dat zou schadelijk kunnen zijn. En het is ook schadelijk als je te veel, te hoge dosis straling binnenkrijgt.
0: Mm-hmm.
2: En er zijn allemaal normen voor die de overheid, dat is allemaal wettelijk vastgelegd. Met hoeveel sterkte hoe sterk de veldsterkte mag zijn in een bepaalde omgeving. Dus dat betekent dat je ook op een gegeven moment een bepaalde afstand moet bewaren, een veilige afstand moet bewaren tot een zendmast die een heel hoog vermogen uitzendt. Dus en het is inderdaad heel gevaarlijk om dicht bij de zendantennes te komen voor een zendmast. Er is laatst iemand de Empire State Building opgeklommen, helemaal tot bovenin. En die kwam tot bij de antennes. En die heeft waarschijnlijk toch een dosis straling gekregen, ja. Je hoeft er niet meteen aan gevolgen te hebben, maar echt gezond is het niet. Als je dicht bij dat soort antennes komt. Maar het is sowieso geen goed idee om die mast te beklimmen. Dus.
0: Het is sowieso, kunnen we iedereen afraden om een zendmast te beklimmen.
2: Juist.
0: Het is namelijk niet voor niks een mast.
2: Ja. Nou ja, goed, hij staat natuurlijk hoog, omdat je hoe hoger de mast staat,
0: hoe groter het bereik
2: is. Ja. Hoe groter het bereik is, want de aarde is nu eenmaal rond.
0: Ja. Nou, en dat vind ik nou een heel mooi gegeven om mee te eindigen. Dankjewel, Ruud.
2: Oké.
0: Doeg. Doeg. Want de aarde is inderdaad rond. Carla?
3: Ja, Ingrid, ik zie dat het al bijna 5 uur is.
0: Ja,
3: en
0: maar
3: ik heb twee antwoorden. Eén, tenminste aanvullingen op Snugger en de dood van Pierlala. En die eerste is vrij lang, want die is uit het door jou genoemde etymologisch woordenboek. Toevallig heb ik er nog één uit 1973.
0: Heerlijk.
3: Maar dat is echt heel lang. En ik start van alles in, uit het Noors, uit het Fries, het zijn allemaal verschillende vertalingen. Het eindigt dan met dat het toch wel slim is. Maar dat komt ook in voor het kortharig en het komt van alles in voor, heel stukje.
0: Wat leuk.
3: En de dood van Pilala was niet uit Paulus de Boskapouter, dat was zoals jij zei eucalyptus. Maar hij is inderdaad uit Jan Klaas en Katrijn. En die zag ik altijd eind jaren 50 op de Dam. Grote poppenkast, 2 meter hoog.
0: Och.
3: En ik wilde daar steeds met mijn moeder langs. En toen kreeg ik zelf een kleine poppenkast van 1 meter. En dan ging ik zelf spelen met 4 poppen. Waaronder de dood van Pierlala. Voor de kindjes uit de buurt.
0: En wat was dan de 4e pop? Dus Jan Klaas en Katrijn, Pierlala en?
3: Een agent, Bromsnoorachtig, weet je wel.
0: Bromsnoorachtig agent.
3: Houten poppen, enig cadeau was dat toen, ja.
0: Wat leuk. Maar Carla, kunnen we nog even dat snugge verhaal doornemen straks na het nieuws? Of moest je ergens naartoe?
3: Nee, dan bel ik zo. Nee, dat is ook lastig. Nee, dan wacht ik wel.
0: Ja, of we bellen jou zo weer even.
3: Oh, dat is fijn.
0: Dan bellen we je zo weer even.
3: Goed, oké.
0: Tot zo.
3: Tot zo.
4: Samen Max. NPO Radio 1.
5: 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden verwaarloosbaar. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is dat bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch het omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust... tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
6: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Ja, die Laurel, daar komen we niet echt achter, geloof ik. Een zangeres bekend in Duitsland heeft onder andere het liedje Habit en het liedje All In uitgebracht. En Siebe wil meer over haar weten, maar tot nu toe heeft er nog niemand iets over haar kunnen vinden. 0800-1121 als je meer weet. Of even een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl of een berichtje op X of op Facebook. Of even een appje. Via de NPO-luister-app kun je berichtjes sturen hier naar de studio. Je kunt ook komen chatten. Dat doe je dan weer via radio1.nl/nachtzuster. Daar de chat aanklikken. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. Misschien kun je Annelies vertellen waarom er maandag, dinsdag en woensdag zoveel helikopters vlogen en landen bij Heerenveen. En Bert wil graag weten waarom het vervoer van pakketjes vanuit Azië gratis kan. Henk, die was op zoek naar de dood van Pierlala. Nou, daar gaan we straks Carla nog even over horen. Net als over het woord snugger. Dat komt goed dus. En eens even kijken. Hoe kan het dat kettingjes altijd in de knoop raken? Weet iemand hoe wij hier bij de radio de luistercijfers... tellen? Het aantal luisteraars tellen. Dat luistert via de telefoon. Hoe zit het met Tata Steel? Als dat bedrijf failliet gaat, wie gaat dan dat terrein opschonen waar de fabriek op staat? En wat gebeurt er met al die mensen die qua werk afhankelijk zijn van Tata Steel? En waarom kan Dabbes af en toe niet op een woord komen, maar dan wel op datzelfde woord in een andere taal? 0800-1121. Theo wil weten waarom zijn draadverlichting zo verschrikkelijk lang meegaat en waarom we de Noordzee noemen en de Zuiderzee en niet de Zuidzee. En Herman die zag een volgwagen bij de Tour de France met de bestikkering op zijn kop en wil graag weten waarom dat was. 0800 1121.

0: Jan Klaassen, de trompetter, hè? Daar komt het allemaal vandaan. Rob de Nijs was dat. Volgens mij een tekst van Boudewijn de Grote of Lennart Nijg. Ik weet het niet heel zeker. 0800-1121 is het telefoonnummer. En ik was in gesprek met Carla en ze is weer terug. Ja. Hi Carla.
1: Ja, hallo.
0: Hi.
1: Ja, ik denk trouwens dat heel veel door Nijg en de Groot zijn gedaan. Dat zag ik dat toevallig van de week ook weer
0: eigenlijk. Is ook zo. Ze hebben heel veel samengemaakt.
1: Ja, leuk,
0: maar daardoor
1: ja,
0: weet ik nooit zo goed als Boudewijn dan iets alleen heeft gedaan. Of dat zo is.
1: Ik vind het ook, ja, logisch.
0: Maar je hoort het wel. Het is gewoon zo textueel zo goed.
1: Ja, hetzelfde stijl allemaal. Ja, Malle Baba, daar heb ik laatst nog opgezocht. Ook van beide.
0: Ja, nou, ook zo goed.
1: Drie, alle drie, hè, de zanger niet te vergeten als eerste.
0: Rob deed het ook niet onaardig, hè?
1: Nee.
0: Ja, leuke man ook. Ja,
1: halve jeugd, hè.
0: Goed,
1: nou,
0: ja.
1: Wat wil je eerst horen?
0: Nou ja, Pielala, dat geloof ik nu wel.
1: Ja.
0: Want volgens mij is dat duidelijk, die komt uit het verhaal van Jan Klaassen.
1: Ja, maar ja, zeker. Dat is zo. Maar degene die Paulus de Boskabouter zei, dat is volgens mij was dat eucalyptus. En ik heb het toch vrij vaak gehoord.
0: Eucalypta, toch?
1: Dus daar kwam het niet in voor.
0: Nee.
1: Maar de Joodse Pilaar is wel daarin. Nou ja, goed, inderdaad. Eerst op de Dam had ik je nog verteld. Al,
0: ja.
1: Die grote poppenkassen eind jaren 50. En toen kreeg ik er een in het klein en heb ik dat nagespeeld allemaal. Maar goed, dat snugger dus.
0: Ja.
1: Dat is heel erg ingekort. Want het is een pocket entymologisch woordenboek van Dr. J. de Vries uit 1968 en in 73 herdrukt. Die laatste heb ik dus.
0: Ja.
1: En daar staat dus, af en toe moet jij de afkorting maar uitleggen, maar ik begin met vergelijk met ND en dan dacht ik Noord-Duits of Noord-Nederland, Duits-Nederlands. Nou ja, dat is een afkortingtje en er komt steeds schuin gedrukt het woord. Er komen er een stuk of vijf, hoor.
0: Ja.
1: Snigger staat er dus eerst en er staat erachter wat het betekent. En snugger met een accent circumflex, ja. Er staat het ook nog snugger. En er staat achter slank, sierlijk. In het Noord-Engels snug, S-N-U-G.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dan aangevlijd, lief. En met andere medeklinkers Fries, snokker, met dubbel K.
0: Yeah.
1: En dan staat er als vertaling zindelijk, fris. Dus allemaal positief ook, hoor. Oost-Fries, snikker. En het is dan slank, plat, sierlijk. En dan weer snik, is snugger. En dan staat er de betekenis snel, hebben de Noorse. Dan is het snugger. Snugger zonder E op het end en dan met een umlaut. En dan staat er weer Noors snug afgekort. Dus dat zal dan de bevolking gewoon zijn met dubbel G. En dan staat er weer achter kortharig. Krijg je in het Noors weer snugger zonder E. En het Noors dialect is dan snuk weer. Nou, het is ongelooflijk. Ik doe het letterlijk, hoor.
0: Ga lekker door, Carla. We hebben alle tijd. Ja. Ja.
1: Tot 6 uur, hè?
0: Ja.
1: Nou, de helft komt nog.
0: Okay.
1: Dat had ik gehad. Deze woorden behoren alle. Oh, het is bijna ten eind. Tot de ondersnuit. Ja, daar ga ik dus echt niet naartoe. Behandelde woorden van een Germaanse stam snu. En daar heb je hem. Spits zijn, punt, neus. De woorden van het type snavel, punt. Dat is het. Dus die gaan alle kanten op.
0: We gaan helemaal nergens naartoe. Er komt nergens uit waarom het slim is.
1: Oh nee, spits. Nee, dan dacht ik aan spits en slim. Maar nee, slim, dat dacht ik. Nee,
0: dat is de snavel. Nee. We moeten naar snuit. Nee, want snuit is gewoon je snuit. Dat is weer die snavel.
1: Ja, nee. Dus dan is het alleen wat die eerste meneer dus in het begin zei. Lief of aardig, slank. Ja, er staan al kortharig. Hebben we daar wat aan nog?
0: Nou, ja, mijn vader zei altijd. Hoe zei hij dat nou altijd? Even denken hoor. Hij had twee van die wijsheden. De ene was dat sproeten waren de roestige uiteinden van je stalen zenuwen.
1: Oh.
0: Terwijl staal niet roest volgens mij, maar dat terzijde. En hij zei, en een grote neus is een teken dat je hersenen meer ruimte nodig hadden. En ik denk hieraan, omdat ik later wel eens van mannen heb gehoord dat ze zeggen op, hoe was het ook alweer? Op hersenen groeit geen haar of zo.
1: Zou kunnen, want er zijn inderdaad veel kale mensen omheen.
0: En dat zijn extreem slimme mensen allemaal, mensen. Dat zeggen ze zelf tenminste altijd. Maar kortharig.
1: Ja, hebben we daar wat aan of niet? Er staat ook verder niks anders, nee.
0: Nee, ik kom me ook niet echt helemaal snugger, snug.
1: Je kunt er van alles mee. Maar
0: ja, maar de eerdere uitleg van Pieter, denk ik... Dat snug, want snokker, dat betekende, dat was in het Fries, dat betekende slank.
1: Zindelijk en fris.
0: Fris, misschien dat je dan fris in je hoofd bent als je slim bent of zo. Dat zal het wel zijn.
1: Je hebt ook nog slank en sierlijk snugger, dus daar met die umlaut. Nee, die accent circumflex heet dat toch, zo'n dakje.
0: Ja, maar dat heeft niks met je hersenen te maken. Maar als je fris bent en... Ja. Fris en snugger misschien.
1: Vindelijk. Zo heet het ook met je hersenen.
0: Ik ga gewoon het woord niet meer gebruiken. Want eigenlijk zeg ik dus, als ik zeg ik ben niet zo snugger, dan bedoel ik eigenlijk ik ben niet zo slank.
1: Ja, zoiets.
0: Wat op zich ook klopt, maar niet wat ik wou zeggen. Ja?
1: Nee, dat zou ik kunnen gebruiken. Niet meer.
0: Wat een rare... Nou, ik ben wel blij dat je het hebt opgezocht.
1: Ja.
0: Maar ik ben ontevreden met de uitslag.
1: Nee, maar jij zei het in het begin van de nacht. En toen dacht ik, ja, dat heb ik, dat woordenboek. En toen vond ik iets verhaal. Ik dacht, laat maar zitten. En
0: ja, nee. Nee, zo werkt het niet. Nee, fijn dat je even belde, Carla.
1: Ja, oké.
0: Okay, dank je wel. Doeg. Kitty.
2: Hi.
0: Hallo. Dag, Kitty.
2: Hi. Ik zit me helemaal voor te bereiden op mijn antwoord.
0: Ja, daar ga je. Ja.
2: Daar ga ik. Nou, heel vlot. Ik reageer op die meneer die de volgende auto had gezien. Van, ja. De ploeg Red Bull Bora is dat, geloof ik. En die is ook nog een Duitse formatie, Hans Greuze. Ik kijk altijd bij de Belgen naar de Tour. En ik kijk niet de hele Tour. Dus ik dacht, oh gut, ik heb de klok horen luiden. Maar dat is niet helemaal zo. Een nieuwe sponsor erbij, ik geloof Red Bull. En nou is het zo dat je zou denken, waar gaat ze heen? Maar nummer 13 in de Tour de France wordt altijd op de kop. Dat is bijgeloof.
0: Oh.
2: Ja, dus dat is het eerste. Dat wordt altijd op de kop gedaan. Deze ploeg, Red Bull Bora, zeg ik maar even, doet dit jaar voor de 13e keer mee. En hun rustdag viel op 13 juli. En ze kregen nieuwe shirts vanwege de nieuwe... wielrenners hebben altijd sponsoren, hè? Dat weet jij waarschijnlijk wel. Of mensen weten dat wel. En zo'n ploeg hebben altijd mensen die hun sponsoren. En die staan altijd op hun shirts. Nou dachten ze, laten we het nog eens verder doortrekken. Niet het nummer 13 wat op zijn kop staat. Maar we doen de shirts ook met de sponsoren op de kop erop zetten. En ook op de volgauto. Nou was het zo dat de wielrenners mochten niet van de toerdirectie met die shirts gaan fietsen. Anders hadden ze dat na de rustdag ook gedaan. Maar op de rustdag hebben ze ook met hun nieuwe shirts, waar alles op de kop staat, rondgelopen en gefietst. He, op een rustdag fietsen ze ook een beetje trainen. Maar de volgauto van deze ploeg, Red Bull Bora Hans Greuze, dat heb ik dan net even opgezocht, die heeft dat nog wel gewoon op de auto. Dus het is eigenlijk een manier om te laten weten, we hebben een nieuwe sponsor. En we doen voor de 13e keer mee, maar 13 is een ongeluksgetal. Dus laten wij het nog verder doortrekken. Dan doen wij, omdat het de 13e keer is, ook de nieuwe namen van de sponsoren ook op de kop. En wat natuurlijk zo is, want die meneer zei, ik zie dat wel eens vaker, hè, met naambordjes had hij het over, of op een gebouw of zo, hè, zei hij, geloof ik.
0: Oh.
2: Ik zie dat nooit, maar goed.
0: Nee, ik ook niet.
2: Ik ook niet. Maar goed, dat kan prima. Het is natuurlijk zo, en dat hoor je wel aan die meneer, die is het ook als je de boel op zijn kop zet, dan val je natuurlijk wel meer op, hè.
0: Ja, nou ja, Jacob die zegt ook, die reclame op zijn kop, die heb ik ook gezien. En het prikkelt om te lezen, want je denkt, wat staat daar nou?
2: Ja,
0: en dan,
2: het is een manier om op te vallen.
0: En Jacob zegt, we hebben het er ook weer over. Maar Lisbeth die zegt, de tekst op zijn kop op de auto's ligt in het verlengde van de renner met nummer 13.
2: Ja.
0: Deze draagt het nummer op de kop om het ongeluk van nummer 13 om te draaien van ongeluk naar geluk.
2: Ja, en omdat het nou de 13e keer is dat die ploeg van Red Bull Bora, een Duitse formatie, meedoet, toevallig dit jaar.
0: Ja.
2: En het ook nog 13 juli was dat ze de nieuwe sponsor bekendmaakten vonden ze het heel origineel om dan de nieuwe shirts... maar die mochten dus niet gedragen worden op de volgende dag. Maar die hebben dus allemaal nieuwe shirts op de kop die dag aangehad. Die ja. rustdag. Toen waren ze natuurlijk niet op tv. Behalve, ja, de volgende dag hadden ze interviews natuurlijk van de rustdag. Dus dan zag je wel een paar... Evenepoel bijvoorbeeld, die fietsen bij die club. Dat is een wielrenner. Volg je een beetje de Tour of niet?
0: Helemaal niet.
2: Oké. Okay. Nou, de Evenepoel is een Belg en die zit bij die club. Die hebben ze bijvoorbeeld geïnterviewd. Die had het shirt aan op de rustdag. Maar de wielrenners van die club mochten daarna verder niet mee in de Tour mee rijden. Dus die hebben nou shirts waarbij het gewoon recht staat.
0: Oh ja.
2: Maar de auto mocht wel.
0: Oké. Okay.
2: Dus het was gewoon een manier om heel feestelijk en opvallend... en een beetje doorgetrokken met geluk en ongeluk... dat getal 13, door te trekken naar op alles op de kop te doen.
0: Is ook helemaal, ja. Nou.
2: Ja, en je valt op, hè?
0: Ja, nou ja, dus de combinatie is natuurlijk helemaal geweldig. Ja,
2: het is slim. De manier om op te vallen, want iedereen denkt, gus, wat staat daar?
0: Ja. Nou, de combinatie, dat is dus twee redenen om het te doen. En het werkt dus.
2: Nou, in ieder geval
0: we hebben het er weer over. Ja.
2: Ja, we hebben het erover. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar voor die sponsoren is het superbelangrijk. Hè? Want in de Tour, je moet altijd je petje opzetten als je geïnterviewd wordt. Dan weet
0: ja, tuurlijk, want anders gaan die sponsors niet betalen voor al die
2: heel belangrijk
0: dunne fietsbandjes. Ja. Ja. Oké, dankjewel, Kitty.
2: Oké, okay, ja. Goeienacht nog, hè.
0: Jij ook.
2: Oké, okay, en wel thuis straks, hè.
0: Ah, dankjewel. Okay. Ik zal voorzichtig zijn. Dag,
2: dat
0: Kitty.
2: Groetjes.
0: Dag. Niet ondersteboven kom te liggen. Bakker Johan die heeft, is ook even uit bed gegaan om de dikke vandalen te pakken. Of staat hij nog te bakken? Staat nog te bakken natuurlijk, ja. Die heeft ook even de vandalen erbij gepakt. En die zegt, snugger is volgens vandalen ook schrander. Schrander. Van schrander naar snugger. Ja, dat is natuurlijk ook nog een logische weg. En ik heb nog een cryptogram voor je. Hier liggen artikelen nat in de winkel. Hier liggen artikelen nat in de winkel. 13 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121.

0: Jason Mraz en Colby Calais, die vinden ook dat ze lucky zijn, omdat ze zulke goede vrienden zijn. 0800-1121 is het telefoonnummer. We hebben nog iets meer dan een half uur en ik heb me een lijst met vragen waar je u tegen zegt. Dus hopelijk krijgen we ze nog beantwoord. Zangeres Laurel, daar heb ik inmiddels mailtjes over gekregen. Daar komen we zo op. Waarom zijn pakketjes uit Azië zo goedkoop qua vervoer? Waarom waren er helikopters maandag en dinsdag en woensdag bij Heerenveen? Hoe kan het dat kettingjes altijd gaan knopen als je ze neerlegt? Die luistercijfers, hoe meten we die als mensen via de telefoon luisteren? Laat ik nog even openstaan. Tata Steel, wat gebeurt er met dat terrein als Tata Steel failliet zou gaan of zou moeten verdwijnen? Hoe wordt dan dat terrein nog schoongemaakt? Wie draait erop voor de kosten, wil Sjaak weten. En wat gebeurt er met die duizenden mensen die daar werken? Dammers wil graag weten hoe het kan dat hij soms een woord niet meer weet, terwijl hij het wel in een andere taal weet. Theo heeft draadverlichting die maar blijft branden. Hij vraagt zich af waarom dat zo lang meegaat. En waarom heet de Noordzee de Noordzee en de Zuiderzee de Zuiderzee? En is het niet Noorderzee of Zuidzee? En die Volkswagen die ondersteboven lag, maar die hebben we beantwoord gekregen. En dan nog het cryptogram. Hier liggen artikelen nat in de winkel. 13 letters. Als je het kunt verzinnen, bel dan eventjes naar 0800-1121. Pieter?
1: Ja, goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen.
1: Over die trillingen en de elektromagnetische en mechanische straling.
0: Ja.
1: Nou, ten eerste, geluid is een mechanische straling of mechanische overbrenging. Dat wordt via de lucht mechanisch overgedragen.
0: Ja.
1: En daar heb je verschillende frequenties. En dat is dus kortgolven tot 20.000 hertz, zeggen we. Maar eigenlijk op mijn leeftijd tot 1200 trillingen per seconde. 12.000 trillingen per seconde kan ik nog horen. En dan houdt het wel op. Maar jonge mensen kunnen wel tot 20.000 trillingen horen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is mechanisch.
0: Ja.
1: Dan krijgen we radiostralingen en die zijn elektromagnetische stralingen. En elektromagnetische stralingen die gaan ontzettend ver. Die gaan tot megahertzen, tot met terahertzen. Nou, dat is dus vele duizenden. En licht is een elektromagnetische straling. Dat soort dingen. Maar goed. Radiofrequenties die gaan dus van kilohertzen en dan megahertzen en kilohertzen. Dan heb je dus daarop kan je moduleren. De geluidsgolven. Dus die geluidsgolven die gaan dan als het ware op een elektromagnetische zender stellen. Maar als je bijvoorbeeld bij een kilowatt aan straling gaat staan, ja, dan word je gekookt ongeveer. Zo ook. Dat is ook echt waar. Bij 2,4 megahertz word je ook gekookt. En dus de straling van radarstraling, daar mag je dus niet in de buurt van die straling komen. Waarom? Omdat de watermoleculen in het lichaam, die reageren op die 2,4 megahertz, gigahertz bedoel ik. Dat is dus miljoen hertz.
0: Trillingen.
1: Trillingen.
0: Ja. Maar dan hebben we het over een magnetron.
1: Een magnetron, ja.
0: Ja, dan hebben we het niet over
1: dus dat,
0: een...
1: Dat zit helemaal ingesteld. En die mag je dus niet... die metalen kast openmaken, want dan komt die straling naar buiten.
0: Ja.
1: Maar radarmonteurs, die mogen dus niet... En televisie of die telefoon die op gigahertz uitzenden... die mogen dus niet... die moeten dus uitgeschakeld worden...
0: Ja.
1: Dus op die frequentie, toevallig omdat dat die trillingen van water, dat is een dipool, blijkt dat te zijn. En dat gaat dus heel snel. Maar veel hoger zonnestraling, of ultraviolet. Daar zijn we ook gevoelig voor.
0: Ja. Ja, maar als we het over geluid hebben...
1: Nee, geluid heeft geen... Ja, goed, je kunt inderdaad geluid met een zodanige intensiteit gaan uitstralen... dat mensen daar problemen mee hebben. Maar dat is oorverdovend. En
0: ja, als het te hard is... Te hard is natuurlijk sowieso slecht. En ik geloof dat heel laag kan ook nog vervelend zijn.
1: Nee. Als het mechanisch is, dan gaat dat gewoon... dan moet je er toch wel heel erg hard... Maar
0: dat is waar mensen nu toch wel problemen mee hebben. Bijvoorbeeld met die windmolens. Dat als dat op een hele lage frequentie geluid maakt, dat je dat...
1: Nee, dat komt niet door die straling. Dat komt niet door die mechanische... Ja, er zijn mensen die hebben daar last van.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet of dat echt de last is of...
0: Ja, dat is het. Ik denk, er zijn vast mensen die er last van hebben. En er zijn ook vast mensen die er geen last van hebben, maar denken dat ze er last van hebben.
1: Precies.
0: Zo zal het ook daar wel weer werken. Ja. Maar
1: dan heb je dus verschillende vormen van modulatie. Want je kunt dus die AM, dat is het. In amplitude, de grootte van de grootte van de trilling, die kan je dan demoduleren. Dus eerst moduleren en aan de ontvangkant demoduleren. Dan haal je dus dat af en dan ga je er... dan heb je dat dus gedemoduleerd. En dan kan je dus dat op een... oude kristalontvangers, die ik zelf ook nog gebouwd heb vroeger... kan je dus de radiogolven uit... dan ga je dus... dan is een FM, dat was AM... amplitude, dus het vermogen wat je uitzendt. En in FM, dan ga je dus in...
0: Snelheid.
1: Iets in de frequentie variëren.
0: Ja.
1: En dat kan je ook... En dan heb je nog digitale... dus dat je het in pakketjes verzendt.
0: Ja.
1: Nou ja. Maar dus... dat je van, zo, van die giga, nou, hele hoge frequenties, dus van licht, dat heeft een hele korte golflengte en dus hoge frequentie. Dan heb je dus dat je in ultraviolet weet je dat je zonnebrand kan krijgen. Dus dat ja. daar kan de mens ook weer op reageren. Maar die gigahertz, dat is toevallig die frequentie van... dan heb je dus dat je in ultraviolet weet je dat je zonnebrand kan krijgen. Dus dat ja. daar kan de mens ook weer op reageren. Maar die gigahertz, dat is toevallig die frequentie van die het licht

0: waterig gebol. En als je dat...
1: Ja, ja, je oog is een waterige bol. Pieter, ik moet echt gaan afronden. Want anders dan krijgen we de rest van de vragen niet beantwoord.
0: Ja, maar dit is dus... omdat modulatie... dan kan je verschillende lichten... maar geluid is dus heel iets anders dan... elektromagnetische straling. Ja. En elektromagnetische straling is het hele spectrum van radiogolven tot en met licht en röntgenstraling en weet ik veel wat allemaal meer.
1: Ja, dus een heel erg breed begrip. Dankjewel, ja. Pieter.
0: Oké.
1: Okay. Goeienacht nog.
0: Goeienacht.
1: Dag. Ja. David.
2: Ja, goedemorgen, nachtzuster.
1: Goedemorgen, David.
2: Het gaat om het woord snugger. Het is een verbastering van het oud-Jiddisch sjoege. En sjoege betekent wijsheid. Dus iemand die geen sjoege heeft, heeft geen wijsheid. Iemand die snugger is, is niet slim, dus die heeft geen wijsheid.
1: Oh, wat erg. Er was iemand aan het begin van dit hele verhaal die dat zei. En toen dacht ik, ja sjoege en snugger, dat zijn twee hele verschillende dingen.
2: Ja, het is gewoon een volksverbastering.
1: Geen sjoege hebben is geen wijsheid hebben. En niet snugger zijn is ook... niet en wijs zijn,
2: Maar het is een oud-Jiddisch woord. Maar de Jiddisch wordt bijna niet meer gesproken.
1: Nou, het zit toch nog wel in een hoop dingetjes verborgen, hè?
2: Jawel, natuurlijk. Je hebt ook jatten.
1: Nou, zo kunnen we er nog wel een paar, denk ik.
2: Is gewoon, dat is gewoon handen.
1: Ja, jatten doe je met je jatten.
2: Juist, inderdaad.
1: Dankjewel, David.
2: Heel graag gedaan.
1: Doeg.
2: Hele fijne dag verder.
1: Jij ook, hoi. Appie.
3: Ja, daar ben ik dus. Goedemorgen, Astrid.
1: Dag, Appie.
3: Ja, ik hoop niet dat ik erg laat ben daarmee, maar ik hoorde net het verhaal over al die frequenties.
1: Ja.
3: Ik vond het nogal verwarrend, om eerlijk te zijn. Het hele probleem is, geloof ik, de vraagsteller die had een heel ander verhaal namelijk. Waarom hij niet bepaalde geluiden kon horen en wel, sommigen wel. Het hele verschil is tussen hoog en laag frequent. De geluiden die wij gebruiken zijn laag frequent. He, dus gewoon het menselijke stem, muziekinstrumenten, is altijd laag frequent. Maar de radiogolven zijn altijd hoog frequent. En alleen hoogfrequente golven die kunnen zich door de ether verplaatsen. He, dus een zender zendt altijd hoogfrequent uit, want laag frequent is niet uit te zenden.
1: Nou ja, dit overlapt wel met wat hij volgens mij echt het liefste wilde weten.
3: Ja.
1: En dat is hoe het kan dat je zowel hoge als lage tonen via één frequentie kunt verzenden.
3: Ja, en dat die ene frequentie is dan juist die hele hoge, hè, die de zender doet.
1: Ja.
3: Je zou het kunnen vergelijken, daar ontstaat verwarring trouwens ook door, omdat allebei in het woord frequentie wordt gebruikt voor allebei.
1: Ja, daar ontstond de verwarring inderdaad.
3: Ja, dat is ook zo. Maar je zou het zo kunnen vergelijken, de hoogfrequentie, dus de zender doet, dat is een trein.
1: Ja.
3: En de lage frequentie, dat zijn de passagiers in de trein.
1: Ja.
3: Dus jij zendt uit, je zendt de trein uit, want dat is de enige die over de rails kan.
1: Mm-hmm.
3: Met grote snelheid. En de passagiers die erin zitten, dat zijn de laagfrequenten. En bij de ontvangstkant staat de trein stil en haal jij de lage frequenties eruit.
1: Ik vond op zich mijn postduifvergelijking mooier, maar laten we daar dan maar niet naar terug gaan.
3: Ja, dat heb ik even niet gehoord.
1: Nee, precies. Dat is ook alweer 2 uur geleden.
3: Ja.
1: Maar ik hoop in ieder geval dat Michel nog luistert, dat hij dit allemaal heeft meegekregen. En dan kan hij inmiddels afstuderen op frequenties.
3: Ja, het is wat.
1: Ja.
3: Het is inderdaad een beetje moeilijk, hoor. Voor iemand die dat eigenlijk helemaal niet weet, is dat moeilijk te begrijpen.
1: Ja.
3: Maar
1: ik denk dat de basis al wel zit in het feit dat frequentie 3 verschillende dingen kunnen betekenen.
3: Ja,
1: of misschien nog wel meer.
3: Vooral de hoogte daarvan. Hè. Het is het hoorbare geluid, bedoel ik, houdt inderdaad op bij ongeveer 20.000 hertz. Maar in de zendtechniek heb je veel hogere frequenties. En dat is het transportmiddel alleen maar. Als je een postduif hebt, ik kan me ook wel iets bij voorstellen. De postduif neemt een berichtje mee. En de ontvanger die haalt dat berichtje er weer uit.
1: Ja, of je krijgt, en dat is dan met hoogfrequent en laagfrequent en hoge en lage tonen. Als je die dingen niet zeg maar als hetzelfde beschouwt,
3: yep.
1: dan

0: dan krijg je, ja, hoge en lage tonen zitten gewoon in dezelfde postduif. En die postduif, die komt in het hokje binnen.
1: Ja, dat is best een leuke vergelijking.
0: Dat is mooi bedacht, hè? Vond ik zelf ook wel. Daarom ging ik hem gewoon nog een keer herhalen.
1: Ja, nou ja. Dan zal ik ophouden eventjes nog over de Zuidzee.
0: Ja.
1: De Zuiderzee.
0: Ja.
1: Wat werd genoemd wat de Zuidzee al bestond.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, die enorme grote plas water, wat ook wel Stille Oceaan genoemd. Maar dat is eigenlijk de Zuidzee.
0: En dan is de Zuiderzee zuiderder, alleen ligt die noorderder.
1: Ja, maar kijk, het woord bestond al, hè, het woord Zuidzee. Ja. Dus toen ze hier in Nederland een naam moesten geven, hebben ze dat dan maar Zuider genoemd.
0: Hmm.
1: Maar je anders verwarring krijgt van alles.
0: Ja, dat heb je nu helemaal niet.
1: Nee, precies.
0: Dankjewel, Appie.

0: jongens, wat heerlijk. Zou deze gewoon iedere week moeten draaien. De Zuiderzeeballade. En dan in de uitvoering van Sylva Pons. 0800-1121. Die Laurel, die zangeres, die mis ik nog. Ik weet nog steeds niet waarom de postbode zo goedkoop is als die pakketjes uit Azië brengt. De helikopters die 10 keer opstegen en weer landen bij Heerenveen afgelopen week. De kettingjes die in de knoop gaan. De sanering van het terrein van Tata Steel. Wie daarvoor verantwoordelijk is. En wat er gebeurt met die 9000 werknemers. Stel dat Tata Steel het werk neer moet leggen. Dammes die af en toe een woord kwijtraakt, maar dan in een andere taal nog wel weet, vraagt zich af hoe dat kan. En die draadverlichting van Theo die maar niet uitgaat. Dat zijn de vragen die ik nog open heb staan. Heb ik dan alles gehad? Ja, dan heb ik alles gehad. 0800-1121. Maar dat moet dan wel heel snel, want Bagheera die is er zo ook weer. En die heeft ook nog weer antwoorden gevonden via de sociale media of via onze chat. Waar ook een hoop wordt verteld, moet ik zeggen. En ik had nog het cryptogram. Hier liggen artikelen nat in de winkel. En de oplossing van dat cryptogram moet bestaan uit 13 letters. Even kijken, Jaap.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jaap. Sorry. Zeg het eens.
1: Ja, ik belde voor de oplossing van het cryptogram.
0: Ah, ja. Inderdaad, hier liggen artikelen nat in de winkel, 13 letters. En waar kwam jij dan op uit?
1: Op waterschappen.
0: Nou, hoe kom je daar nou bij?
1: ja, hoe kom je daarbij? Zo probeer uit te leggen.
0: Ja.
1: Nat in de winkel, nat is water. En artikelen die in de winkel liggen, liggen in schappen.
0: Ja.
1: Dus bij de waterschappen, en die zijn het nieuws nu, hè?
0: Ja, de waterschappen die spreken op verschillende plekken in Nederland hun zorgen uit over het watertekort, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus inderdaad, de waterschappen. En dat zijn 13 letters, dus dat is helemaal goed, Jaap. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou heb ik begrepen dat Daphne van de Postkamer, die is op vakantie.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dus ik hoor nu opeens van allemaal mensen dat ze of hun sokken of hun kaartspel niet hebben gekregen. Dat zou zomaar kunnen. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, ik heb ook sokken of een kaartspel gewonnen, stuur dan even een appje of een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl. Want dan gaan we eens eventjes kijken wat we gemist hebben de afgelopen tijd. Dat kan natuurlijk niet als je je prijs niet gekregen hebt. Dit voorspelt ook niet veel goeds voor jou, Jaap. Maar we hebben het probleem gevonden, dus dat betekent dat we extra gaan opletten. Wil jij een Omroep Max kaartspel of liever de Omroep Max sokken?
1: Ga ik een keer voor de Omroep Max sokken.
0: Oké, nou, dan komen de sokken. Waar woont jouw huis?
1: In Middelburg.
0: Middelburg, oké. Nou, dat duurt extra lang natuurlijk. Dan moeten we helemaal naar Zeeland vanuit Hilversum.
1: Ik zou niet zeggen dat ik bij de post werk. Dan duurt het nog langer.
0: Ja, precies. En het kost tegenwoordig ook €4,50 om een paar sokken op te sturen.
1: Ja.
0: Dus. Maar misschien sturen we een duif.
1: Dat is aan het artikel, hè?
0: Ja. Nou, het komt in ieder geval niet nat jouw kant op, Jaap. En ik wens je er veel plezier mee.
1: Ja, oké. Dankjewel.
0: Oké, gefeliciteerd.
1: Succes met het programma.
0: Doe. Alja.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Dag.
0: Ja, mag ja, het zeggen.
2: De oplossing voor die kettingtje. Als je het ketting afdoet, en je, moet je hem gelijk weer op slot doen.
0: Ja.
2: En dan raakt hij nooit meer in de knoop.
0: Maar, Alja. Dit ligt ongetwijfeld aan mij. Maar hoe lang ben jij bezig om zo'n kettingje weer even in het slotje te haken?
2: Dat doe je toch... Dat heb je zo gedaan.
0: Ja? Ja. Dus ik denk dat dit is gewoon een van die skills die ik niet heb meegekregen. Als ik eenmaal bezig ben met zo'n slotje en zo'n dingetje, dan denk ik van ja, het is... Dit duurt gewoon een half uur voordat ik het weer in elkaar heb.
2: Ja, maar je doet het kettingje toch. Als je hem zelf om kan, in je hals kan doen.
0: Ja, dat is ook al een hele onderneming.
2: Ja, maar dus... als je hem afgedaan hebt.
0: Gaat wel makkelijker.
2: Dan is het toch veel makkelijker.
0: Dat is wel waar. Het gaat makkelijker dan omdoen.
2: Ja.
0: Maar ik denk nog steeds dat mijn geduld hier niet op berekend is.
2: Ja, maar het scheelt wel. Dat raakt dan niet meer in de knoop.
0: Dat is waar. Het scheelt het ontknopen. En daar is het natuurlijk allemaal om te doen vannacht. Dus ik neem deze tip mee. Dank je wel, Alja. Goed. Doeg.
2: Dag.
0: En Vinny?
3: Hallo, goedemorgen.
0: Dag Vinny, zeg het eens.
3: Ik had nog een extra toevoeging op het radiogedeelte.
0: Oh jee, ja.
3: Ik heb wel eens op een computer software-defined radio gehad. Met een antenne die je aansluit op je computer. En dan zie je zeg maar de radiogolven.
0: Ja.
3: En dan kan je bijvoorbeeld ook instellen dat je radio kan luisteren. En dan zie je daadwerkelijk de golven van een bepaalde frequentie.
0: Oh.
3: En wat me toen...
0: Ja.
3: Opviel, was die golven die waren niet per se... Stel voor je gaat naar de radiozender die op 95,8 hertz is.
0: Mm-hmm.
3: Of megahertz. Dan zit die niet precies statisch zeg maar, op dat nummer. Hij heeft zeg maar een bereik van misschien wel... Ik zeg het waarschijnlijk niet precies goed.
0: Ja.
3: Maar hij is wat breder dan die... zender alleen,
0: mm-hmm.
3: Maar dan als je bijvoorbeeld 10 hertz erbij pakt, dan is het van 95,8 tot en met weet ik veel wat.
0: Ja.
3: Dan zie je ook een golf ontstaan. En je kunt bij wijze van spreken die lijn pakken en van links naar rechts schuiven. En op een gegeven moment kom je bij de andere zender.
0: Mm-hmm.
3: En dan zie je dat daar al een soort van golfbeweging gaande is.
0: Ja.
3: En ik weet niet of het wat duidelijker maakt hoe dan die, zeg maar, die lage tonen en die hoge tonen meekomen. Maar in principe, het is gewoon extra. Het is een soort van ja, bergje op de zenderlijn, zeg maar.
0: Ik begrijp helemaal wat je bedoelt, maar ik ben zo bang dat ik de enige ben.
3: Oké. Okay.
0: Nee, maar dat is natuurlijk wat ook bedoeld wordt met die bandbreedte. Het is gewoon alsof je een lint voor je hebt en daar een zeg maar een centimeter van in gebruik hebt.
3: Precies wat u zegt. En ik kan misschien aanraden om eens op YouTube of zo te gaan. Te zoeken naar SDR, Software Defined Radio. En dan te zoeken naar iemand die radio luistert. Het zal waarschijnlijk lastig zijn om het direct te vinden. Maar dan zie je ongeveer wat ik bedoel met... als je hebt ook bijvoorbeeld één frequentie en dan hoor je dan een piepje op. Maar dat is dan één lijn waar ze dan soort van een bepaalde code... En in principe, als jij een afstandsbediening voor je smart home gebruikt... om je lamp aan te zetten, dat heeft waarschijnlijk één zender.
0: Eén pulsje.
3: Één. Ja. Klopt, ja.
0: Ja. Nou, leuk, Vinnie. Dank je wel.
3: Ja. Vind ik wel. Ja, vind ik wel.
0: Pakken we nog is even goed. Mee. Dank je wel, hè.
3: Oké, fijne dag.
0: Doeg. Dag. Fijn weekend ook. Ja, en dan is er Bagheera, oftewel Martin... die meeleest met de chat de hele nacht... en ondertussen ook de sociale media nog bijhoudt. Want er komen ook nog allerlei antwoorden binnen. En we hebben nog een flinke lijst. Dus Martin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, barst maar los, zou ik zeggen.
4: Af en toe kom je ook op antwoorden die echt mooi zijn.
0: Oh.
4: Ja, deze bijvoorbeeld. Als je wel een woord in het buitenlands kent, maar niet in het Nederlands...
0: Mm-hmm.
4: Dat heet taalatrifie.
0: Oké.
4: Nou, dat is toch een geweldig mooi woord.
0: Taalatrifie?
4: Atritie.
0: Atritie, taalatritie, tuurlijk. En als je dat woord kunt onthouden... Dan raak je automatisch 100 andere woorden kwijt.
4: Dan hebben we het over die zangeres Laurel.
0: Ja.
4: Een Canadese zangeres, 47 jaar op dit moment. Woont momenteel in Zweden. Zij schrijft ook heel veel mee met nummers voor anderen. Ze heeft in 2018 een Juno Award gewonnen voor Dance Recording of the Year. Geen idee voor welk nummer, dat hebben ze me er niet bij verteld.
0: Oké.
4: En ze heeft ook nog Oh My Girl geschreven.
0: Oké, nooit van gehoord. Maar,
4: dus schijnt beroemd te zijn.
0: Ja, schijnt beroemd te zijn. En Clemens, die stuurde hier een mailtje over. En die zegt dat hij niks terug kon vinden over Duitsland. Bekendheid in Duitsland. Maar wel over de titels die genoemd werden. Dat dat inderdaad liedjes van haar zijn. Dus het is in ieder geval de goede Laurel.
4: Oh, gelukkig.
0: Ja.
4: Weet je wat ook beroemd is? Die helikopter in Heerenveen.
0: Nou, wat is er aan de hand met die helikopter?
4: Die is een marine helikopter geweest. Die is op diverse plekken in de gemeente gaan oefenen om het ophalen van gewonden te oefenen.
0: Oh, dus het klopt ook precies dat die moest oefenen om te landen op plekjes. Sorry, wat zei je?
4: Ik zeg op meerdere plekken in de gemeente. En voor de liefhebber, het was een NH-90 marine gevechtshelikopter.
0: Oh ja, die.
4: Ja, nee, ik weet ook waar ik het niet over heb. die draadverlichting die niet uitgaat. Mm-hmm. Dan staat er waarschijnlijk nog spanning op de nuldraad. En dat schijnt lekstroom te zijn. Die regelmatig bij ledverlichting dan een zachte gloeiende... dat het zacht gloeiend blijft veranderen. Zo, dan er even niet uit.
0: Oh ja. En Theo vroeg zich ook af waarom het zo lang door blijft branden. Maar ik kreeg berichtjes binnen van mensen dat die draadverlichting, dat heeft maar een heel klein beetje nodig. Dus dat kan duizenden en duizenden uren branden.
4: Nou,
0: goed om te weten voor je kerstboom.
4: Deze uren tuiden toch mooi meegenomen.
0: Ja.
4: En die luistercijfers, die maakt wel degelijk verschil tussen DAB, FM en online. En de telefoon geldt dan als online.
0: Oh,
4: en het
0: natuurlijk.
4: Wordt gemeten via een app. Dus de mensen die daar bereid zijn te laten meetellen, die hebben een app die meekijkt of luistert.
0: Ja, het is heel stom, maar als je via je telefoon radio luistert, dan luister je natuurlijk via iets. En dat wordt natuurlijk gewoon gemeten. Ja. Juist.
4: En dan was er nog de vraag, wel een goede woord, van dat slotje weer dichtmaken. Maar de vraag was eigenlijk waarom die kettingjes dus gaan knopen.
0: Ja.
4: Nou, ik heb echt meerdere varianten langs zien komen. Samengevat komt het erop neer dat het de wrijving is van de ondergrond. Met bewegingen als kleine trillingen in huis. Waardoor ze dus uiteindelijk gaan bewegen en daardoor gaan kronkelen. Je kan het voorkomen door ze gewoon op te hangen.
0: Ja. Ja, en ik zag in de chat voorbij komen, volgens mij was dat een Anne die dat schreef, of een Anne, dat je hebt, als je een kettingje hebt, dan kan een kettingje duizenden vormen aannemen en één van die vormen is niet in de knoop. Dus de kans dat het een van die andere duizenden vormen is, namelijk in de knoop, is vele malen groter. Ik weet niet of het waar is, maar ik vond het filosofisch een heel mooi beeld.
4: Helemaal mee eens.
0: Ja.
4: Die pakketjes uit China, die zijn, en dat vond ik ook een hele mooie, best goedkoop, omdat China nog aangemerkt is als ontwikkelingsland en daardoor veel goedkoper pakketjes mag versturen.
0: Ja, krijgen gewoon subsidie nog, hè?
4: En die krijgen dus echt ook nog een keer vanuit de Chinese overheid subsidie. Er zijn dan nog subsidies omdat ze als ontwikkelingsland te boek staan. Nou, dat schijnt dus een heleboel redenen te zijn waarom die dus zo goedkoop zijn. En als laatste, als Tata Steel failliet gaat, dan zijn wij is de overheid, dus wij als burger, de klos.
0: Ja, en ik kreeg nog een heel positief verhaal van Jan. En dat vond ik wel mooi, omdat degene die belde, Sjaak, bij Tata Steel werkt en zich heel erg druk maakt natuurlijk. Niet alleen over het bedrijf, maar ook over zijn collega's. Maar Jan, die zegt, de historische vervuiling van het grondwater bij Tata's is volledig inzichtelijk, zowel bij de overheid als bij Tata's, zal beperkt blijven tot tientallen plaatsen, niet het hele gebied. Nieuwe verontreinigingen worden nu voorkomen. Ook, even kijken, ja, ik sla een stukje over, want het is heel veel. Maar als land zijn wij een van de weinige landen ter wereld die dit op relatief korte afstand van woningen op kunnen lossen. Het bedrijf verplaatsen naar een ander land, dat zou pas slecht zijn voor het milieu.
4: Ja, dus er wordt allemaal gehad.
0: Ja, er wordt in ieder geval zeg maar veel meer over nagedacht dan dat ik dacht. Maar ik hoop dat het ook zo positief uit zou kunnen pakken. Zowel voor Sjaak als voor de mensen daar in de omgeving natuurlijk. Nou, helemaal fijn. Zijn we eruit. Dank je wel, Martin. Oftewel, Bagheera, ik zeg tegen jou tot volgende week. En tegen jou thuis zeg ik bedankt voor alle vragen, alle antwoorden. Maar vooral natuurlijk voor het luisteren. En tot volgende week. Dag. Be the one.
5: Samen Max.
6: NPO Radio 1.
7: 6:00, Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut zaten. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: NPO Radio 1. VPRO.
15: Een uur cultuur. Teddy Tops.
16: Het komende uur ga ik met een maker in gesprek over eigen werk en over alles wat we niet mogen missen de komende tijd. En aangezien die komende tijd warm, minder warm dan afgelopen week, maar niet minder zwol en net zo bont gevederd is, een gedicht. Er zijn vogels op deze aarde, van Homero Arigis. Er zijn vogels op deze aarde. Er is het gezang van het groen tot het droge. Er is de boom met vele namen. Er is het mengsel van modder en stro. Er is de steen in de nacht, als een glimworm die roerloos ligt. Er is het kwinkeleren van het stof in de vlakte. Er is de rivier die de berg opstroomt, met al ijler geruis. Er is de mens, er is het licht. Er zijn de vogels op deze aarde. Naast mij aangeschoven is muzikant, acteur, theatermaker, paradijsvogel Jelle Hoekstra. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
16: Jelle studeerde 10 jaar geleden af aan de performanceopleiding van de Toneelacademie Maastricht. En sindsdien werkt hij als componist, als acteur, als theatermaker voor verschillende gezelschappen. En voor de liedjes en de vormgeving van de voorstelling Dagpoes werd hij genomineerd voor een Gouden Krekel. En er is een debuut-EP, Zeemeermin. Jelle Hoekstra werd in 1994 geboren in Haarlem. En zit nu naast mij, achter Hoera. Een kopje koffie.
5: Achter een kopje koffie, ja. Goedemorgen. Ja.
16: Het is World Pride in Amsterdam.
5: Klopt.
16: Tenminste, ja, is het dat al vanaf 1 juli? Is het dat vanaf 25 juli? Het is altijd. Het startschot heeft verschillende momenten.
5: Ja, het is grappig. In Amerika is natuurlijk juni Pride maand geworden. Het was volgens mij vroeger gewoon een dag dat er protesten waren. En in Amerika is het nu een maand. En in Nederland hebben wij op 1 augustus, of volgens mij de 1 augustus van zaterdag, hebben wij onze Pride. Maar
16: De botenparade,
5: ja, precies. Maar het is nu World Pride. Maar het is wel grappig, want ik wist dit dus helemaal niet. Maar de ondernemers van de Reguliers Dwarsstraat, dat is zo de Pride straat van Amsterdam, die hadden gewoon zoiets van, ja, we kunnen het wel in juni doen, maar het is nog best wel koud. Wat is nou de warmste dag gemiddeld genomen van het jaar? Het is gewoon ondernemers, weet je wel. En toen dachten ze, toen kwamen ze erachter van, oh, dat is de eerste zaterdag van augustus. Dus daarom hebben ze die dag gekozen voor Pride. Maar dat heeft eigenlijk verder geen soort inhoudelijke of historische betekenis.
16: Maar ja, inhoudelijk, we hebben dan het meest dorst. Ja. We hoeven zo min mogelijk kleren aan.
5: Precies.
16: Dus ik begrijp het eigenlijk.
5: Briljant. Ja.
16: De sweet spot.
5: Ja.
16: Ik zeg het omdat jij ook de 31 juli op Pride is a Protest presenteer je EP,
5: ja,
16: ook.
5: Klopt.
16: Of nou van een deel daarvan.
5: Ja.
16: En inhoudelijk heeft het er ook nogal wat mee te maken.
5: Ja, het is grappig, want die augustusdag is inderdaad het feest. De Pride, het trots, het vieren. Maar dus wel afgelopen jaren, omdat het natuurlijk niet zo, ik denk dat ik daar niet iets heel nieuws of schokkends mee zeg, het gaat redelijk bergafwaarts met de homo-acceptatie of de queer-acceptatie in Nederland. En ja, er is een feest in Skatecafé, nu voor de 2e keer volgens mij. Pride is a Protest. En daar ga ik mijn nieuwe EP spelen, ja.
16: Ja, maar wij mogen nu al. We hebben hier een
5: Jullie hebben het debuut, de sneak preview. Ja, ik zit echt al de hele week. Ja, ik hoop dat Nederland wakker is, want ze gaat het zo worden. Nee, weet ik zit al de hele week zo uit te kijken naar dat het 6 uur 's ochtends is. En nou ja, de onderwerpen die voorbij gaan komen, die ga je wel horen. Maar
16: want eerst wil ik weten, want je bent al een componist. Je hebt al veel muziek gemaakt, ook voor voorstellingen. Wanneer wist je, ik wil ook gewoon zelf een EP hebben?
5: Ja, ik moet wel zeggen, dat is al heel lang een verlangen. Maar de noodzaak was er eigenlijk nooit. En ik heb inderdaad, maak al nu 10 jaar muziek voor eigenlijk iedereen en zijn moeder. Met heel veel plezier. En ik wilde ook voor de rest van mijn leven liedjes voor andere mensen blijven maken. Maar wat eigenlijk de katalysator was dat ik een break-up had 1,5 jaar geleden. Een relatie van 6 jaar of zo die voorbij ging. En nou, ik was heel verdrietig en boos. En eigenlijk gewoon alle emoties die daarbij horen. En ik had toen net mijn eerste eigen studio gefixt. Die heb ik nu nog steeds. En ja, ik speel helemaal geen gitaar. Ik ben eigenlijk een pianist en ik maak op de computer beats en zo. Maar toen heb ik een gitaar gepakt en er allemaal soort effecten en zo over gedaan. En toen ben ik gewoon eigenlijk in eerste instantie alleen maar gaan schreeuwen. Als soort therapie en pure frustratie. En dat was zo, ja, dat was voor mij heel fijn. En daar heb ik uiteindelijk teksten opgeschreven. Of eigenlijk toen daarna ben ik pas gaan nadenken van, oh, misschien wil ik hier wel iets mee. En is het nu tijd na al die jaren om, eigenlijk wat ik toen heb gedaan is dat ik gewoon al mijn vrienden heb uitgenodigd voor een show. Ik had gewoon bij Sinatol, dat is een podium in Amsterdam, kan je gewoon huren, zeg maar. Ik heb al mijn vrienden uitgenodigd en gewoon 1 show gedaan. En gewoon alles gespeeld wat ik had tot dan. En Ja, toen, het is heel raar. Toen is dat soort dat balletje een beetje gaan rollen. Of toen had ik gewoon opeens... mocht ik dus bij Skatecafé optreden. En toen bij de Gouden Kalveren mocht ik opeens de aftershow verzorgen. En toen, zonder dat ik muziek had uitgebracht... rolde dat balletje door. En ik moet zeggen, ik had eigenlijk al het plan om vorig jaar die EP uit te brengen. Ik dacht van, nou, die nummers die zijn er. Maar heb ik me dan toch ook wel stiekem weer een beetje op verkeken. Dat duurt dan toch weer een jaar voordat je een persoon hebt gevonden... die het nog even aanscherpt met de mix en met de master. En, maar ik heb nu hele fijne mensen gevonden. En now is the time.
16: Het bestaat.
5: Het bestaat, ja.
16: En laten we dat bestaan aftrappen met Ik ben Jelle. Ja. Lijkt me een logisch begin.
5: Ja, dat is mijn eerste single. Die is vorige week uitgekomen.
16: Ja. Wil je me introduceren?
5: Ik denk dat dit de enige single is, of het enige nummer wat geen introductie nodig heeft. Het is vrij. Ik weet niet precies welk stukje je gaat laten horen, maar het is vrij 1-op-1.
16: Spreekt voor zich.
5: Ik ben Jelle, mijn coming out als artiest.
16: We gaan nu luisteren.
17: Ik koop, ik pin, ik slik, begin. Ik draai, ik date, ik neuk, ik in. Ik slik, ik zuig, ik pak,

0: Dan zijn we wakker.
1: Dit is voor de ochtendgymnastiek.
0: Ja, een hele goede morgen. Ja. Ik ben Jelle, ja.
1: Jij bent Jelle. En dat moest nog even verteld worden.
0: Ja, het is altijd mijn openingsnummer in mijn set. En ik had wel laatst het idee, ik moet eigenlijk ook een nummer maken dat heet Ik Was Jelle, als afsluiter van de set.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en bent nog steeds.
0: En bent?
1: Je blijft nog steeds Jelle.
0: Klopt,
1: ook
0: ja.
1: Daarna.
0: Ik kwam, ik zag, ik was Jelle.
1: Heb
0: ja.
1: je een andere persona die je aantrekt als je het podium opgaat? Is er een andere Jelle?
0: Als ik heel eerlijk ben, I wish. Ik heb echt denk ik al 10 jaar boekjes waarin ik anagrammen met mijn naam aan het maken ben. Om eigenlijk wat Elmer heeft gedaan. Ik weet niet of mensen deze artiest kennen. Een waanzinnige artiest. Zij heet Merel. Nou, daar kan je Elmer van maken. Briljant. Van Jelle. Daar is... Ja... Elige, whatever. Nou, werkt allemaal niet. Nee, ik heb veel dingen geprobeerd. En uiteindelijk Jelle in hoofdletters. Daar ben ik dan op beland, zeg maar. Maar ja, ik denk, je wordt natuurlijk... als je gaat optreden in een bepaalde mate sowieso... even een andere versie van jezelf. Maar het is af en toe wel bizar dat je... Ik had laatst een optreden en toen ging iedereen op het eind... Jelle, Jelle. En toen dacht ik wel zo, oh ja, hier moet ik niet aan wennen. Of dit moet niet een soort... Het is natuurlijk heel gek dat het mijn eigen naam is. Of tenminste, soms vind ik dat gek. Maar ja, ik ben Jelle. En ik vind de meta-laag en dat ik ook maar een beetje een kluns ben... die soort van het ook niet zo goed weet, vind ik ook wel de charme ervan.
1: Want je hebt jezelf wel een beetje ook ontleed met deze plaat. Heb ik het idee. Hoe was dat? Waar kom je dan op uit? Wie is Jelle dan?
0: Dat is een goede vraag. Ja, ik denk... Alles en niks tegelijk. Ja, echt een heel pathetisch antwoord. Ja, mijn grote inspiratie, of een van, is David Bowie. En die heeft natuurlijk heel veel verschillende persona's gehad. Hij was wel zo slim om er allemaal verschillende namen aan te geven. Ik heb helaas... Nou, wie weet dat ik over een jaar Victor heet, dat zou kunnen. Maar ja, het idee dat we één ding moeten zijn... Ik heb wel het gevoel, dat komt misschien mede door internet... maar ik ben eigenlijk best wel blij dat we daar een beetje van af zijn... Er zijn volgens mij ook steeds meer artiesten die andere genres durven te ontdekken of een nieuwe persona durven te creëren. En ik ben zelf ja, net zo veelkleurig als ieder ander of zo. Dus,
1: en welke dingen ben je dan allemaal?
0: Ja, nou, het is grappig, want bijvoorbeeld vroeger was mijn lievelingsvideoclip was een videoclip van de Red Hot Chili Peppers, Danny California. Waarin zij de hele tijd van outfit switchen. Dus ze zijn metal, alt, rock. Ze zijn queen, op een gegeven moment allemaal verschillende kleren. En misschien dat ik daarom ook wel theatermaker ben geworden. En ook, ik zou mezelf bijvoorbeeld nooit punkartiest noemen. Terwijl er staan wel wat liedjes op deze EP... die best met gitaren en best wel punky zijn. Maar als ik kijk naar andere punkartiesten in Nederland... en ik zie hem denk van, oh ja, jij bent echt een punkartiest... want jij bent dat en dat blijf je. Tenminste, voor zover ik weet. Maar het zou kunnen dat ik... Ik vraag niet dat ik bijvoorbeeld reggae ga maken of zo. Maar het is meer dat ik uit verschillende genres put... om bepaalde emoties of bepaalde gedachten kracht bij te zetten. En ik moet zeggen, als je boos bent, dan zijn elektrische gitaren gewoon top.
1: En je hebt het wel geschreven op het moment dat je ook boos was.
0: Ja, zeker, ja. Ja, het gaat, wat ik al zei, dus niet heel denderend... met de homo-acceptatie in Nederland. En
1: hoe merk ja. jij dat?
0: Nou, ik merk het anekdotisch op straat. Vriend van mij is vorige week nog in zijn gezicht gespuugd bij het uitgaan. Het zijn verhalen die, denk ik, veel queer mensen meemaken. Je merkt het ook online. Je merkt het in de media natuurlijk. Ja, ik word er altijd een beetje verdrietig van. Maar ik heb wel ook het gevoel dat er dus een tegenbeweging gaande is van mensen die gewoon gefrustreerd of boos zijn. En ook zoiets hebben van oké, okay, de tijd van lieve woorden is ook een beetje voorbij.
1: En is woede dan een goede vlam onder die creativiteit die je voelt?
0: Ja, zeker. Ik denk ook echt dat het de eerste stap is dat je ook afstand mag nemen. Of agressie kan een hele goede manier zijn om... eerst ook in eerste instantie jezelf te uiten... maar ook om gelijkgestemden te vinden, om een community te vinden. En dat is toch waar denk ik, er zijn heel veel queer plekken verdwenen de afgelopen jaren, omdat door internet heel veel mensen verspreid zijn. Ik denk dat die woede wel een manier is waardoor mensen ook weer samen kunnen komen en samen een soort stem kunnen creëren en een geluid kunnen creëren wat groter is.
1: Samen kwaad worden.
0: Ja.
1: En dan misschien samen wel vinger in je reet zingen.
0: Oh my god, is het tijd.
1: Ja, toch?
0: Ja, let's go.
1: Ja. Wil je deze wel introduceren?
0: Nee.
1: Of zeg je nee?
0: Nou, oké, okay, ja. ja, misschien eigenlijk vereist deze wel wat introductie. Want het is eigenlijk een oproep aan iedereen die niet queer is om zijn eigen prostaat te gaan ontdekken. Misschien moeten we er toch gewoon naar luisteren. En blijf vooral luisteren als je of wil weten waar het over gaat. Want er zit meer achter dan alleen het geblaar.
1: We gaan straks het verhaal achter het prostaat doen. Maar nu luisteren naar Vinger in je reet.
2: Voor elke hetero die houdt van zijn prostaat, wordt er één homo minder geslagen op straat.

0: er zijn een paar ontbijtjes nu veranderd in iets anders.
1: Ik heb gewoon al de hele week de fantasie van hoe ziet het gezicht eruit van de persoon die de radio aanzet op het moment dat dit nummer klinkt.
0: Ja, misschien en heb je mensen wel geïnspireerd.
1: Ja, dat zou nu al. Ja, dat zou fantastisch zijn.
0: Dan begin je je dag wel goed.
1: Ja.
0: Want waarom nodig je mensen uit?
1: Ja, voor elke hetero die houdt van zijn prostaat wordt er één homo minder geslagen op straat. Mannen hebben een prostaat. En dat is, behalve dat het een anatomische, fysieke functie heeft, ook een genotsorgaan. Het wordt ook wel de P-spot genoemd. En Maurits de Bruin die heeft in zijn boek Man maakt stuk, heeft hij een hoofdstuk, ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar die heeft een stuk over dat elke man eigenlijk eens een keer naar bed zou moeten gaan met een ander of met iemand van hetzelfde geslacht om te ervaren hoe die dynamieken zijn in bed en wat die switch is. En aangezien dat denk ik voor veel mensen best wel een grote stap is, zeker als je in een gelukkig huwelijk zit, voelde ik van oké, okay, maar de prostaat en prostaatorgasme en oh my god, al deze woorden, die associëren best wel met homoseksualiteit, maar het zou eigenlijk best wel cool zijn als we dat los zouden kunnen trekken en dat dat gewoon over jezelf gaat. En mijn theorie, en ik heb dit is gewoon het experiment waar we het komend jaar aangaan, is dat als mannen een betere band zouden hebben met hun eigen lichaam en daar minder bang voor zouden zijn, dat ook begrip op kan wekken voor homo's en voor queer mensen. En ik zeg nu mannen, maar het zijn ook vrouwen die een partner hebben die daar misschien niet aan wil. Het is zeg maar een beetje het idee van dat we vaak zien dat gemarginaliseerde groepen als de queer community, maar je ziet het ook bij feminisme of bij racisme, dat gemarginaliseerde groepen zelf opkomen voor hun rechten, wat heel terecht en heel goed is, maar dat je echt de meerderheid nodig hebt. Dus meer mensen die zich boos maken en ook mee de straat op gaan. En nou ja, een vinger in je reet is daarmee misschien een heel kleine vorm van activisme die je gewoon in je eigen bed kan doen. Dus ja, je hoeft dan niet de straat op, je hoeft niet meteen allemaal hele heftige dingen te doen, maar het is eigenlijk een soort huis, tuin en keuken
0: oplossing.
1: Ja.
0: Terwijl ik dacht dat nu net die hetero, dat de orgasme kloof tussen die hetero mannen.
1: Ja.
0: Maar die kunnen nu nog op nog meer manieren klaar.
1: Het is fantastisch. Ja. Want een prostaatorgasme is echt veel beter dan een normaal orgasme. Dus je seksleven gaat er ook op vooruit. En het is ook gezond. Dus ze zijn nog onderzoek aan het doen. Of tenminste, er is eigenlijk nog niet echt gedegen onderzoek gedaan naar wat het met want de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen is prostaatkanker.
0: Dus je komt er ook meteen achter.
1: Nou ja, het is sowieso gezond voor mensen om voor mannen om zeg maar veel. Oh my god, we zijn over seks aan het praten. Dat is gewoon top, toch?
0: Ja.
1: Nee, als je veel klaarkomt als man, gaat de kans dat je prostaatkanker krijgt gaat naar beneden. Maar ze hebben dus nog geen onderzoek gedaan. Ik heb het gisteren nog even gecheckt naar of mensen die vaak die homo zijn of die vaak een prostaatorgasme hebben of die een kleinere kans hebben op prostaatkanker. Maar ik denk dus van wel. Maar dit is dus voor de duidelijkheid nog niet onderzocht.
0: Nee, dit is onze aanname.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, ik denk dat dit de orgasmekloof alleen maar groter maakt. Maar goed, dat is niet misschien voor het grotere goed is dat alleen maar beter.
1: Ja, het is een andere soort kloof, denk ik. Want het is de dynamiek verandert, denk ik ook.
0: En het gaat natuurlijk in het boek van Maurits de Bruin ook over genomen worden als man. Wat een ervaring is dat niet.
1: Ja, nee, het is heel kwetsbaar. En dat is dit denk ik ook, maar het is wel super.
0: Want zou het inderdaad mannen zachter maken, is jouw theorie.
1: Ja.
0: Ja. En dat is dan weer een vorm van emancipatie waar we.
1: Ja, en begripvoller naar dat ze denken, oh, dit is wat die gays de hele dag aan het doen zijn.
0: De hele dag.
1: Ja.
0: Het is toevallig dat je hier nu zit. Even vrij hebt gemaakt, dat is heel fijn. Ik wil heel graag het hebben ook over Luister Anita.
1: Ja.
0: Dat is een podcast, maar ook een nummer op jouw plaat. Ja, vertel, wat hebben die twee met elkaar gemeen? Wat heb je gemaakt?
1: Ja, Luister Anita is een nieuwe podcast. Is dit afgelopen weekend online gekomen van de NOS. Winfried Baijens heeft die gemaakt samen met Marieke en Marjolein en met mij. Ik doe de muziek wederom. Ik word ook geïnterviewd, eigenlijk zoals ik nu word geïnterviewd, over activisme en muziek. En hoe activisme een rol kan hebben in de muziekindustrie. En wat dat van oudsher ook heeft gehad. En ja, de podcast heet Luister Anita. Dat is een nummer van de zangeres zonder naam. Jullie trouwe NPO Radio 1 luisteraars wel bekend, heb ik zomaar vermoeden. Die heeft 50 jaar geleden, in 1977, schrijven we, een nummer geschreven dat heet Luister Anita. En dat was een protestnummer tegen Anita Bryant. Een rechts-christelijk conservatieve vrouw uit Amerika, notabene. Ik vond dat echt een heel erg een, ja, fun fact. Want dit is voor de duidelijkheid de start geweest van de Pride, zoals we die nu kennen in Nederland. Dus je hebt de bekende Stonewall Riots, die waren in de jaren 60 in New York. En ik dacht zelf, voordat ik aan deze podcast begon, dat dat ook de start was van de Nederlandse Pride-beweging. Maar die is dus eigenlijk 10 jaar later pas in Nederland op gang gekomen, op de manier zoals we die nu kennen.
0: Dus er kwam een protestlied en wat nog meer?
1: Nou, het dat nummer werd geschreven door de zangeres van de naam voor een bepaalde avond. Dat was een benefietavond in het Concertgebouw, georganiseerd door, nou ben ik zijn naam vergeten, super. Maar in ieder geval gepresenteerd door Mies Bouwman. Hoe heet die vent nou? Wat erg. Hij was ook 50-plus voorzitter of lijsttrekker.
0: Nou, het opzoeken.
1: Het maakt eigenlijk niet zo uit. Het was een man en hij had Mies Bouwman gevraagd om te presenteren. En eigenlijk toen Mies Bouwman aan boord was, toen wou Toetie Nederland, en dat hebben we het over hetero Nederland voor de duidelijkheid, die wou daar wel komen optreden. En eigenlijk om dus geld in te zamelen om een advertentie in te kopen in Time Magazine tegen Anita Bryant. Want Anita Bryant, die wou allemaal conservatieve wetgeving doorkrijgen. Die was op een soort tour tegen de homo's. Homo's waren vies en et cetera. En die benefietavond staat in zijn geheel op YouTube. Kan ik echt, het heet Miami Nightmare, kan ik echt van harte aanbevelen. En ja, dat is eigenlijk de start van die podcast. En ik heb in aflevering 2 mocht ik iemand ontmoeten. En dat was Marty. En Marty was frontman van een punkband. 50 jaar geleden hebben we het over. Die punkband heet Tetje en de Flikkers. Nou, misschien, ik hoop echt dat er mensen zijn die dit nog kennen, want het is echt fantastisch. Ze hebben nummers als Ik ben een hoer en Flikker van 8 het raam uit. Hele leuke woordgrap, vond ik zelf. Maar dat is punkmuziek van 50 jaar geleden. Dat is een band die eigenlijk uit de rode flikkers voortkwam. Dat was een soort, ja, ook een activistische punkbeweging die ook samenviel met de kraakbeweging, et cetera. Ja, er is gewoon, ik denk zowel voor queer mensen als voor hetero, eigenlijk voor iedereen in Nederland, is dit gewoon een superrijke en interessante geschiedenis om naar te luisteren. En het heeft dus heel veel raakvlakken met waar we nu doorheen gaan.
0: En dat is ook wat je zegt van je gezamenlijk kwaad maken ergens over.
1: Ja.
0: Dat is wat muziek kan teweeg brengen en wat je door samen te luisteren naar die muziek ook kunt ervaren. En jij hebt dus het nummer Luister Anita ook gemaakt, waar wij nu naar gaan luisteren.

0: Ja, we willen niet meer terug.
1: Nee. Nee, maar we zijn wel een beetje terug.
0: Ja, heb je dat gevoel?
1: Ja, ja. En het gaat vooral... ik denk dat er wel iets veranderd is met 50 jaar geleden. We mogen trouwen. Er is een verbod op discriminatie. Er is eigenlijk best wel veel in wetgeving vastgelegd. Maar de strijd is een beetje veranderd. Dus je mag wel homo zijn, maar je mag niet homo doen. En daarnaast zie je ook dat er vooral richting de trans community en mensen die, of die non-binair zijn of zo, dat er heel veel onbegrip is. En dat je eigenlijk een soort van, oh ja, nee, homo's en lesbisch, die begrijpen we nog wel, maar de rest wordt allemaal weggeserveerd als een soort geestesziekte. Wat homoseksualiteit 60 jaar geleden, zo werd dat ook nog gezien. Dus daarin zie ik wel een verharding van het debat.
0: En waarom is voor jou muziek de manier om daar uiting aan te geven? Geworden dus?
1: Honestly, ik kan niet een andere... Ik moet wel zeggen, je kan ook theatervoorstellingen maken. Of ik kan helaas geen boeken schrijven. Maar wat heel fijn is aan muziek is dat je kan binnen een kwartier een nummer hebben en iets schrijven. En je kan het binnen een week optreden. Dus ik hou ook heel erg van theater maken. Maar ik merkte soms van, oh ja, als je dan iets wil zeggen of iets wil maken, dan ben je soms een jaar, 2 jaar verder eer het er is. Dat zorgt ook voor dat het een bepaalde diepgang wellicht kan hebben. Of dat je daar meer in kwijt kan of zo. Maar ik merkte zelf dat ik een beetje er tegenaan liep van, ja, maar ik ben nu boos of ik wil nu iets zeggen en ik wil nu iets doen.
0: Ja.
1: En dan is muziek echt fantastisch, want het kan zo snel de wereld in.
0: Een kortere vuistslag misschien. Ja. Je hebt voor de voorstelling Dag Poes een nominatie voor de Gouden Krekel ontvangen.
1: Ja.
0: Wat is het voor voorstelling? Wat gaan we zien?
1: Dag Poes is een voorstelling die heeft vorig jaar gespeeld en die gaat vanaf september weer spelen. Het is een 4+. Dit is echt een totaal ander... We gaan even een totaal ander hoofdstukje in van mijn leven. Dagpoes is een 4+ voorstelling over een poes die verdwenen is. En 3 mensen zijn op zoek naar die poes. Maar komen al vrij snel tot de conclusie dat die poes misschien niet terug gaat komen. Of hij dood is, dat laat ik even in het midden. Maar poes is wel weg. En daar heb ik 5 liedjes voor gemaakt. En we zijn nu met het hele vormgevingsteam eigenlijk als collectief. Het gebeurt ook niet heel vaak, dus dat is heel leuk dat we als groep zijn we genomineerd voor de Gouden Krekel.
0: Ja. En een vormgevingsteam, aan welke dingen moeten we dan denken?
1: Ja, dit is een... we hebben een scenograaf. Sascha, die heeft... Zwierman heeft zowel de kostuums als de vormgeving gedaan. De scenografie. Video is er. Licht... Met z'n 4 zijn we genomineerd.
0: Ja, ja, leuk. En ik heb een fragmentje klaarstaan van een stukje van de muziek die je hebt gemaakt voor de voorstelling. Laten we even luisteren.
1: Leuk.

0: huilen.
1: Dat is een heel andere schakering in je maken.
0: Ja, dus dat wel toevallig ook. Deze heb ik ook allemaal na die break-up gemaakt. Ja. Dus ik heb zowel mijn woede ergens in kwijtgekund als ook mijn verdriet, ja.
1: Want waar zit dat op dezelfde plek bij jou?
0: Nee, verdriet zit veel lager en dieper. En woede zit. Ja, dat zijn echt andere plekken in je lichaam, inderdaad, waar dat zit. En het is een hele andere energie. Ik merk dat ik nu ook meteen heel anders begin te praten. Ja, het verdriet. Ik heb altijd een moeilijke band met verdriet. Net zoals wel meer mannen, dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe je dat naar buiten moet laten en zo. Of dat je wel spanning voelt of iets voelt, maar dan weet je eigenlijk niet wat het is. En ja, als je er dan naartoe gaat, dan opeens zit daar van alles. En maar dat kan je gewoon oefenen. Dat is wel echt fijn. Je kan daar beter in worden.
1: Of muziek maken of naar de voorstelling gaan. Dag.
0: Ja, vanaf september. Ja.
1: Vanaf september.
0: Hij is heel mooi.
1: We zijn alweer op een half uur van ons uur cultuur.
2: Een uur cultuur. Teddy Tops.
1: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert dus naar een uur cultuur. En naast mij zit acteur, muzikant Jelle Hoekstra. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst. En ik wil eigenlijk de eerste twee tips die je deed, die hebben we al een beetje genoemd. Namelijk de podcast Luister Anita en Dagpoes van A&T Jong. Van 12 september te zien. En wanneer hoor je of je daar de gouden krekel voor?
0: De tweede week van september is het theatergala. En dan zitten we met z'n allen in de Stad Schouwburg Amsterdam. En dan horen we wie de gouden krekel wint. Maar wat wel leuk is aan de krekels, dus dat zijn de prijs voor het jeugdtheater, is dat als je genomineerd bent, dan krijg je al een zilveren krekel.
1: Ja.
0: En dat is een ingelijste soort gravure. Dus dat is wel
1: dus
0: cute.
1: Die heb je al?
0: Die heb ik al, ja.
1: Fantastisch.
0: Hij hangt nog niet thuis, maar die komt eraan.
1: Ja. Ja. De krekel komt je tegemoet. Je hebt ook het concert Pride is a Protest in Skatecafé getipt. Daar ga je die plaat presenteren. Maar daar komen nog allerlei andere artiesten.
0: Merel, Maan, Alice Osthorn.
1: Fantastisch.
0: Hij hangt nog niet thuis, maar die komt eraan.
1: Ja. Ja. De krekel komt je tegemoet. Je hebt ook het concert Pride is a Protest in Skatecafé getipt. Daar ga je die plaat presenteren. Maar daar komen nog allerlei andere artiesten.
0: Merel, Maan, Alice Osthorn.

0: ja, dit festival is begonnen een paar jaar geleden, ja.
1: Ja, op 31 juli in het Cake Café in Amsterdam.
0: Ja.
1: Als we dan toch in Amsterdam zijn, kunnen we ook naar Pride Night. Op 24 juli in Sexyland in Raum.
0: Ja.
1: Wat is dat voor avond?
0: Ja, dat is inderdaad door Sexyland en door Elmer en No Arts Castles uit mijn hoofd georganiseerd. En ja, dat is gewoon een van de vele dingen die er komende maand in Amsterdam te doen zijn. Er is een Drag King Contest, geleid door Elmer. Ja, ik ga erheen en ik ga gewoon mijn ogen uitkijken.
1: Ja, dus ga daar ook heen, dan kunnen ze jou zien.
0: Ja.
1: Ga je meedoen aan de Drag King
0: Contest? Nee, ik ga niet meedoen. Nee, ik ga van een lief afstandje kijken en toejuichen.
1: Kijk, je hebt de film Inside van Bo Burnham. Ook op je lijst gezet.
0: Ja.
1: Die is op Netflix te streamen.
0: Ja.
1: Wat is dit voor film?
0: Heb jij hem gezien?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh my god. Ja, Bo Burnham is mijn held. Is eigenlijk al heel lang, denk ik, ook onbewust een hele grote inspiratie voor mij. Het is een Amerikaanse comedian slash acteur slash muzikant. Gewoon zo'n millennial die 100.000 dingen tegelijk doet. En hij is begonnen op YouTube met allemaal best wel cringy video's die vooral zo offensive mogelijk moesten zijn. En het idee was wel dat ze grappig waren. En die is toen, heeft hij een aantal specials gereleased op YouTube en Netflix. Dus echt solo comedian programma's die ik hilarisch vond, die heel grappig zijn, heel erg meta zijn en over zijn, ook zijn worsteling met het artiestschap en het comedianschap zijn. Zeker in Amerika is natuurlijk een hele oude, ja, traditionele manier van stand-uppen met allemaal regels en ja, best wel afzeik humor of zo. En daarin probeerde hij zich, ja, was hij zich aan het navigeren van hoe verhoud ik me nou tot, hij heeft zo'n nummer, Ik heb hier mijn naam in lichten, maar ik had van dit geld, de show has got a budget. Ik had van dit geld ook allemaal gezinnen een maand te eten kunnen geven, maar ik wou zo graag mijn naam hier in lichten. Zij is de hele tijd de vorm aan het bevragen. En dat vind ik super vet. Inside, dat is inderdaad zijn, zou je kunnen zeggen, wel zijn magnus opus. En tegelijkertijd ook volgens mij zijn vaarwel van het comedian en artiest zijn. Daarna heeft hij een film geregisseerd, volgens mij. Het is, vind ik, een van de allerbeste dingen die uit de COVID-periode is gekomen. Er zijn natuurlijk massaal mensen die tijdens COVID muziek of dingen zijn gaan maken. En volgens mij, op YouTube zag ik zoveel mensen die zo COVID-sessions of break, hoe heet het, lockdown, listening, party, whatever. Wat hij heeft gedaan, hij heeft zichzelf opgesloten in zijn schuur en heeft liedjes gemaakt, scènes. Heeft het allemaal zelf gefilmd, zelf geëdit. Het is eigenlijk een soort tijdscapsule geworden. Ik heb het laatst teruggekeken en het vangt eigenlijk alle facetten die we tijdens die COVID-periode gehad en gezien hebben, vangt het in dat ding. Dus het is en heel grappig en heel ontroerend. Ook weer heel meta. En wat heel vet is, is dat hij is dus heel groot Hans Steeuwen-fan. Wat je volgens mij nog nooit een Amerikaan hebt horen zeggen. Maar hij heeft echt in een interview dat zegt, ja, ik ben fan van Hans Steeuwen. En zo de hele zaal is stil, want niemand heeft ooit van Hans Steeuwen gehoord. Dus hij heeft ook een scène met sokken, waar natuurlijk Hans best wel bekend mee is geworden. Of in ieder geval online. Dus dat vond ik nogal even grappig, ja.
1: En dat hij heeft ook een soort Disney-meta in die insight gestopt.
0: Oh ja, welke bedoel jij nu?
1: Nou, we gaan even luisteren.
0: Oh, vet. Oh,
1: je weet precies wat ik bedoel.

0: ja, de wereld verbeteren met comedy. En dan, ja. Ja, dan hebben we precies deze jongen nodig.
1: Ja, ik moet wel zeggen, dat is wel ook... als in, ik ben boos natuurlijk en zo, maar het is ook... ik hoop dat mensen er ook om kunnen lachen. En dat het ook... dat ik ook middels soort humor en zo... ook tot mensen kan spreken die misschien anders niet zouden luisteren. Dat is

0: als je die combinatie kan vinden, dat is wel fijn, zeg maar. En ja. Ik ben van mezelf ook best, ben niet een heel boos persoon of zo. Dus, ja.
1: Ben je bang dat je nu te boos over bent gekomen?
0: Ja, of een soort van. Ik zat net in de. Toen ik hier naartoe kwam, zat ik met iemand in de auto die. Die zei van: je moet niet mensen de hele tijd wegzetten of dat ze het niet begrijpen of boos of dat horen we al zo vaak. En toen dacht ik: oh ja, ik snap wel wat je bedoelt. Want we hebben uiteindelijk iedereen nodig en ik wil ook een handreiking doen en zo. En er ook samen om kunnen lachen.
1: Maar dat is die vinger. Heb je hem dat niet verteld?
0: Ja, dat heb ik hem wel verteld, ja. Ik hoop dat hij nu luistert.
1: Maar Bo Burnham doet dat ook. Die heeft ook iets te vertellen. En die probeert dat ook met alle lichtheid die hij heeft te doen.
0: Ja, ja.
1: Maar je ziet dat hij daar ook mee worstelt.
0: Ja. Ja, hij worstelt inderdaad met dat hij heel veel publiek krijgt. En dat heel erg om hem gelachen wordt. En verwacht van hem wordt dat hij grappig wordt. Dat is eigenlijk een soort stadium waar ik ook nog niet ben, hoor. Dat ik massale groepen mensen heb die.
1: Die allemaal jellen roepen.
0: Die allemaal jellen. Het is inmiddels al één keer gebeurd.
1: Het is al gebeurd.
0: Ja, oh my god. Misschien is dit wel het begin van het einde.
1: Ik denk het.
0: Dat het nu naar mijn hoofd stijgt.
1: Ik ben er bang voor.
0: Oh my god.
1: Het boek Kuren van Thijs Hoekstra. Leuke achternaam. Heb
0: Leuk,
1: je ook op je tiplijst staan?
0: Ja. Heb je het gelezen?
1: Ja.
0: Echt waar? Je hebt al mijn tips toevallig.
1: Niet toevallig, dat doe ik.
0: Oh, je hebt ze deze week allemaal gelezen? Ja. Wow, oh my god, sorry. Dat is eigenlijk heel logisch.
1: Dat ja, is mijn werk.
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, gaaf. Maar jij moet vertellen waar het over gaat.
0: Ja, dit is het boek wat mijn broertje, waar die vorig jaar mee gedebuteerd is. Het gaat over. Het is semi-autobiografisch. Het gaat over een periode dat hij op zijn 13e kanker kreeg. Ik was toen net aangenomen op de Toneelacademie Maastricht. En het gaat eigenlijk over die periode. En ja, je zou misschien niet zeggen met een onderwerp als kinderkanker. Maar het is echt een van de allergrappigste boeken die ik ooit heb gelezen. En dat zeg ik een beetje bevooroordeeld. Want het is mijn eigen broertje. Maar ja, het is inmiddels door veel vrienden van mij gelezen. En de consensus is toch wel dat het heel grappig is.
1: Het is erg grappig, kan ik ook beamen. En waar zit hem dat in, denk jij?
0: Ja, ik denk dat hij zich verplaatst heeft in toen hij zelf nog puber was. En heel recalcitrant was. En eigenlijk gewoon alles neer begon te halen. Dus hij heeft op een gegeven moment zo'n quote: Haarlem is de stad waar je naartoe verhuist als het tijd is om je dromen op te geven. Wij komen uit Haarlem. Shout-out naar Haarlem. Love Haarlem, maar...
1: Je bent geboren in Haarlem. Ben jij een van die dromen die is opgegeven?
0: Ja. Nou, ik in mijn vriendengroep van mensen die uit Haarlem komen zie je wel een tweesplitsing van mensen die inderdaad graag terug willen om daar een gezin te beginnen of een whatever. En mensen die niet meer terug willen. En ik behoor wel tot die laatste categorie.
1: Ja.
0: Druk ik mij voorzichtig uit. Ja.
1: Wat is dat dan? Waarom? Ik heb nog nooit in Haarlem gewoond. Dus...
0: Nou, Haarlem is. Het gaat gewoon relatief goed in Haarlem. Het is heel lief. Het is daarmee ook burgerlijk. En er zit niet echt een randje aan Haarlem. Rotterdam heeft dat al meer. Amsterdam heeft dat ook wel. Tilburg heeft dat ook, vind ik. Zwolle trouwens ook. Om even een paar steden te noemen. Maar dat mis ik een beetje in Haarlem. Ik moet ook wel zeggen, ik ben er al een tijd niet meer geweest. Dus misschien is er inderdaad wel een randje ergens gaande waar ik geen weet van heb.
1: Want toch heeft Haarlem, nou, in elk geval een schrijver en een theatermaker / muzikant gebracht. Hoe was dat dan bij jullie thuis? Waar zat hem dat in?
0: Ja, we komen wel uit een heel muzikaal en kunstliefhebbend gezin. Dus wij hebben denk ik alle twee vanaf hele jonge leeftijd alleen maar gehoord: ja, is goed, doe maar. Ga maar kunst maken en ga maar muziek maken en zo.
1: Want je ouders deden dat zelf ook?
0: Nee, nou, eigenlijk al mijn familieleden geven les op kunstacademies. Mijn oom is, die zit trouwens ook in de podcast, luister Anita, die komt nog even aan het woord. Die geeft les op een... geeft muziekles en kunst en zo. Maar mijn ouders die houden heel erg van kunst en van muziek. Dus we zijn er helemaal mee doorspekt. Maar hebben niet zelf ooit de ambitie. Het zijn eigenlijk twee hele... Nou, verlegen is misschien een groot woord, maar het zijn twee lieve, rustige mensen.
1: Dus waar andere mensen misschien juist op de toneelacademie, waar je dan ook terecht bent gekomen, pas zichzelf ontdekten, dat had jij niet nodig. Jij wist al wel...
0: Nou, ik was zat wel nog in de kast bijvoorbeeld. En er is wel ook iets geks natuurlijk dat als je... ik had op de middelbare school speelde ik in heel veel voorstellingen. En had ik best wel vaak een grote rol. En dan kan er toch wel een soort idee in jezelf ontstaan als je 17 bent. Van wow, ik ben echt best wel goed. En toen ging ik auditie doen voor de toneelacademie. En toen zat ik in de laatste ronde. En toen, ik weet nog heel goed dat ik echt 17 was. En dacht, wow, ik ga beroemd acteur worden. Wat fijn voor mij en mijn omgeving. En volgens begin je aan zo'n toneelschool en kom je in een klas, of in totaal zit je in zo'n eerste jaar met 30, 35 mensen die dat allemaal misschien wel hebben gevoeld. En dat is best wel op een goede manier best wel humbling. Omdat je opeens voelt, oh ja, ik ben ook maar een persoon. En ja, zo'n school is dan wel intens. 4 jaar toneelacademie Maastricht. Dat was wel intens, maar ben er wel... ja, als je daar dan van afstudeert... ik vind het heel fascinerend. Het verschilt. Sommige mensen die vinden iets en die gaan daar meteen... Die gaan er meteen voor, maar ik ben 10 jaar geleden afgestudeerd. En denk dat ik nu pas voor het eerst sinds een paar jaar een soort van denk... Oh ja, ik schrijf liedjes. Daarnaast mag ik af en toe een theatervoorstelling spelen. En nu sinds een jaar treed ik als solo-artiest op.
1: Maar dat is hartstikke veel. En je zegt, ja. Toen je daar die opleiding op kwam, was je ook nog niet uit de kast. Dus eigenlijk zijn er heel veel dingen juist daar samengekomen.
0: Ja, maar het heeft dus wel nog voor mijn gevoel 10 jaar... geduurd zoals nu tegen jou kan zeggen van hey, dit is wat ik doe, dat is wat ik doe, dat eigenlijk alle grote vragen wel een beetje beantwoord zijn, denk ik. Famous last words.
1: En is dat erg? Is dat iets? Je zegt het alsof het.
0: Is dat erg? Nou, het voelt soms wel definitief of zo. Ik heb af en toe wel de fantasie van oh my god, wat als ik gewoon toch een studie ga doen of naar Rome emigreer en daar een jaar in de horeca ga werken. Dat zijn een soort escapistische gedachten die misschien wel meer mensen hebben. Dat heeft misschien niks met mijn cultuurachtergrond of mijn leven als artiest te maken.
1: Nou, misschien wel met inderdaad wat je zegt, dat je wel bent opgevoed met het idee van dat mag allemaal. Je kunt het allemaal nog gaan ontdekken. En dan zal ik daar gewoon ook mijn steentje aan bijdragen. Want ik denk dat je bent 32?
0: Bijna, ja.
1: Het kan echt nog.
0: Ja, het is wel grappig, want ik las laatst een artikel dat... want ik voel me best wel vaak oud. Of ik heb me best wel vaak... Oh, ja, jij gaat nu lachen. Maar nou, er zijn natuurlijk heel veel artiesten die zijn op hun 18e, 21ste, 25ste doorgebroken. En er is best wel een soort jongheidscultus van... Je bent jong, je bent knap. En je hebt ook scheid aan de wereld. En daar zit een soort kracht of zo. En als je dan de 30 bent gepasseerd en je gaat voor het eerst liedjes releasen, dan denk dat, ik weet niet of er andere 30-plussers zijn die dit herkennen. Dat je denkt, oh my god.
1: Je prime.
0: Ja, of ben ik er al overheen of zo, maar ik las laatst dat dit hele window aan het verschuiven is. Dat juist door dat heel veel Gen Z'ers en andere mensen, jonge mensen, heel veel op TikTok en social media en zo zitten, dat juist dat het wat langer duurt voor mensen om iets te vinden waar ze... Nou goed, dit is iets waar ik me gewoon wanhopig nu aan vast aan te klampen ben.
1: Als een drenkeling aan een reddingsboei.
0: Dat ik nog relevant ben, ja.
1: Je zit je hier bij Radio 1 te vertellen. Heel goed. Je hebt een theatervoorstelling, Eindelijk Paniek,
0: ja,
1: op je lijst staan.
0: Klopt.
1: Een jeugdtheatervoorstelling om de kinderparade te zien.
0: Ja.
1: Waarom moeten we hierheen?
0: Ik heb deze voorstelling vorige week in een try-out gezien. En het is de voorstelling heet Eindelijk Paniek. En... Ja, het is gemaakt door Semna, Segal en Gaim. En met z'n tweeën spelen zij ook die voorstelling. Het is nu op de kinderparade te zien. Ja, het is heel grappig. Neem je kinderen mee. En het gaat heel erg uit van het idee dat kinderen iets kunnen wat volwassenen niet kunnen. Namelijk hun emoties ongebreideld de wereld in sturen. En dat is gewoon waanzinnig. Dus de kinderen staan daar eigenlijk 10-0 voor op de volwassenen. Dus die volwassenen. Het is een beetje interactief. Had ik misschien niet erbij moeten zeggen, want heel veel mensen cringen daarvan. Maar als er kinderen zijn, is het sowieso interactief. Want die roepen sowieso door alles heen. Nee, het is echt een fantastische voorstelling.
1: Is dat ook waarom je graag jeugdtheater maakt?
0: Ja, het is een zaal vol met kinderen. Is het meest eerlijke publiek wat er bestaat op de hele wereld. die zullen altijd reageren op wat je maakt op een manier dat ik ook wel zou willen dat volwassenen dat doen, ja.
1: Meer interactie. Daar gaan we dan toch voor. En je hebt ook de serie Friends getipt.
0: Ja, oh my god. Ja, ik moest even iets opschrijven.
1: Zullen we even luisteren?
0: Leuk.

0: Ja, dit is leuk van geworden.
1: Ja. Ik ben meteen weer... hoe oud was ik? Weet ik niet meer. Maar waarom is dit... is dit nostalgie?
0: Nee, dit is eigenlijk... Ik keek best wel veel tussen quote-unquote goede series. Ik had vorig jaar nog The Pit gekeken. Dat kent heel heftig. En ik werd gewoon helemaal lijp. En ik merkte van... Friends is een soort comfort, iets rustigs, waar je een soort van, je weet de afloop, het is grappig, er zijn ook wel wat dingen mis mee, heb ik me laten vertellen. Nee, dat is ook wel zo, het is heel wit en heel whatever. Maar ja, het is een soort comfort tv.
1: Ook een soort chosen family,
0: ja.
1: Gekozen familie,
0: ja.
1: Samenstelling.
0: Ja. Ik heb dit overigens ook, dus je hebt Friends, maar ik heb het ook met Sex and the City en met Girls. En er zijn gewoon een aantal series die soort, waar je gewoon een deel van, een soort parasocial deel van een vriendengroep kan voelen.
1: Ja, en heb je dat zelf ook?
0: Een vriendengroep?
1: In het echte leven, zo een gekozen familie?
0: Een gekozen familie.
1: Of heb je genoeg aan?
0: Nou, ik ken de metafoor. Er zijn inderdaad veel queer mensen die bijvoorbeeld in hun, waar ze vandaan komen, niet geaccepteerd worden. En dan in een grote stad. Inderdaad. Ik zou zelf denk ik niet die term gebruiken, omdat ik een eigen familie heb waar ik heel veel van hou, waar ik niet voor heb gekozen. En verder zou ik mijn
1: van
0: vrienden...
1: Van wie je niet weg hoefde.
0: Nee, precies, helemaal. Ik ben heel liefdevol en open-minded opgevoed. En ik zou ook mijn vriendengroep en alle vrienden die ik heb, zou ik denk ik niet mijn familie noem, het zijn gewoon mijn vrienden.
1: Ja, ja. Heel helder.
0: Ja.
1: Ja. Je hebt balletvoorstelling Legacies getipt.
0: Ja.
1: Wat is dit? Je hebt het al.
0: Die gaat spelen in september. En wat. Ik was dus nog nooit naar ballet geweest tot een maand geleden. Maar wat ze heel slim doen bij het Nationale Ballet is dat ze dus soort programma's hebben waarbij er drie eigenlijk shows van zeg een half uur, of drie choreografieën van een half uur zijn, met ook eens een kwartier pauze ertussen. In plaats van dat je 3 uur lang het Zwanenmeer aan het kijken bent of iets in die trant. Dus het is best wel, in september is hij te zien, Legacies. En dat zijn ook drie choreografieën van drie verschillende choreografen, drie verschillende stukken eigenlijk, met ook eens een kwartier, 20 minuten pauze. Dus ja, ik denk dat zeker voor mensen zoals ik die een iets kortere attentiespan hebben, een hele toffe ingang is voor ballet. Of ik was zelf in ieder geval bij de laatste show die ik zag, dacht ik echt, oh my god, ballet is waanzinnig. Als het klopt, zeg maar.
1: Vanaf 10 september gaan we dat kunnen zien. Je hebt ook de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad in de Nieuwe Kerk. Dat is nog tot en met 4 april 2027 te zien.
0: Ja.
1: Op je lijst gezet. Wat zien we daar? Wat leren we?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er zelf dus nog niet geweest. Maar ik heb begrepen dat er een... hoe heet zo'n ding? Dan ben ik weer dat woord vergeten. Zo'n ding waarop mensen trouwen, zeg maar. Katheter? Nee, dat is iets wat je met plassen hebt.
1: Het is die katheter verwarring.
0: In ieder geval iets, want er zijn schijnbaar mensen ergens in 1600 queer mensen, of een homostel, getrouwd. Niet officieel bij wet, maar dat object staat daar in de Nieuwe Kerk. Dus het is eigenlijk een geschiedenis van queer gerelateerd ding, maar dus meer in een soort fysieke manifestatie dat er allemaal objecten staan die geschiedenis heel voelbaar maken, ja. Ja, ik ben er zelf niet geweest, maar het schijnt heel mooi te zijn.
1: We gaan er naartoe. We gaan ook naar de musical Cabaret van Daria Bukvic.
0: Ja. Ja, met Chantal Jans in de hoofdrol. Ja, I love dat heel Theater Nederland musicals aan het maken is. En Daria is een waanzinnige regisseur die net Aletta de musical heeft gedaan. Overal met 5 sterren ontvangen. En ja, dit is haar nieuwe endeavor waar ik heel erg naar uitkijk.
1: Ben je een musical liefhebber?
0: Ik begin erin te worden. Ik moet zeggen, ik vind vooral de oude Nederlandse musicals van Harry Bannick en Annie M. G. Smit echt briljant. Zij heeft ook over queer activisten gesproken. Maar Romeo en Julius is bijvoorbeeld een nummer van haar. Wat voor die tijd echt super activistisch was. En toen hebben we... dat is een beetje terug aan het komen. Dat we zelf ook weer musicals aan het maken zijn. En daar ben ik wel heel erg fan van.
1: Ben je dat zelf ook terug aan het zoeken?
0: Ja, ik ben zelf veel aan het luisteren. En het is ook nog steeds wel mijn droom om een eigen originele... Ik ga dit even nu manifesteren in de ether. Om een eigen oorspronkelijk Nederlandstalige musical te maken die echt Nederlands is. Dus is niet iets Amerikaans na probeert te doen, of maar echt onze humor probeert te vangen.
1: Kijk, als iemand het kan, dan ben jij het.
0: Nou, dat is lief.
1: Ik wil je heel erg danken voor je tips, Jelle Hoekstra. En op 31 juli sta je dus op Pride is a Protest in Skate Café in Amsterdam met je EP. Dankjewel, Jelle Hoekstra.
0: Jij bedankt, Teddy.
1: Morgen is filmregisseur Maarten de Schutter te gast bij Lara Luigi. En vanaf maandag ben ik elke nacht 2 weken lang middernacht te horen in de Nooit Meer Slapen zomerspecial Waar Zit Liefde? Dit was Een Uur Cultuur. Heb een heel mooi, cultureel en trots weekend. Een maand eigenlijk. Een jaar kan mij het schelen. Ik was en ben Teddy Tops.

0: NPO Radio 1.
1: Niet alleen de mussen vallen van het dak, ook gierzwaluwen hebben het zwaar te verduren.
2: Ja, er zijn er best wel veel dood gegaan ook, hè. Die redden het gewoon niet.
1: Op de Oosterschelde gaan we naar de haaien.
3: De grootste die wij ooit in Nederland hebben gevangen is 1,75 meter.
1: Daar worden ze gevangen en gezenderd voor onderzoek. Verder... Dankzij agrarisch natuurbeheer vind je in Friesland een bolwerk van de gekraagde roodstaart. En we maken de resultaten bekend van de allereerste doorrekening van de nieuwe stikstofmaatregelen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, het is weekend. Rijkswaterstaat wil natuurgebieden op de Waddeneilanden beschermen door ze te sluiten voor het publiek. En voor de zevende nacht op rij vallen de Verenigde Staten en Iran elkaar aan. Het nieuws met Katrien Straatman.
6: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerden de VS operaties uit op verschillende steden in het land. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog leven onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand in Venezuela stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in een blokhut in de buurt van een meer. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden al vaker zwarte beren gezien in het gebied, zei hij. De beer die hen doodde wordt binnenkort afgemaakt. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting zo'n 90.000 Nederlanders hebben te maken met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar moet uitzien. Voor de tweede dag op reis op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een ander stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd kwam. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is om dat niet te doen. Het weer. Het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar ook wel wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden.
5: Bewoners op de Wadden zijn er niet blij mee, de sluiting van de natuurgebieden. Straks de burgemeester van Vlieland hierover.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater, 1,49.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots.
2: Neem Tergazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op tergazom.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Neem Tergazom op in je testament. Kijk op tergazom.nl.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Ruim 7:05. De natuurgebieden op de Waddeneilanden staan onder druk. Rijkswaterstaat heeft namelijk het plan om ze het hele jaar af te sluiten voor bezoekers. Aanleiding daarvoor is de komst van de inspectie van UNESCO. Komen kijken of de Wadden nog wel recht hebben op de beschermde erfgoedstatus. Eilandbewoners komen nu in verzet. En ook burgemeester Michiel Schier van Vlieland is hierover in gesprek met Rijkswaterstaat.
15: En daarin hebben we ook aangegeven dat het belangrijk is, hè, dat zij nog een keer terugkomen op het eiland om met onze inwoners te gaan praten over de plannen die ze hier gaan doen. Want het heeft heel veel impact op het eiland. Je bent nu op Vlieland. 99% van het eiland is natuur. We leven hier in de natuur, we leven met de natuur. En dat doen we al honderden jaren. En dan moet je niet over de mensen praten, maar dan moet je met de mensen gaan praten als je dit soort plannen gaat ontwikkelen.
5: Met de mensen praten, praten dus. Verslaggever Dennis Simons ging alvast naar de Wadden.
16: Zo. Deurtje dicht. Op pad met Aant Dirk van der Veen in zijn bus. We hebben afgesproken dat ik jij gewoon mag zeggen, hè?
17: Ik ben ondernemer. Ik rij met mensen over het strand heen, onder andere in grote vrachtwagens. En ik heb een hotelrestaurant en een evenementenbureau.
16: En vandaag dus eventjes mijn persoonlijke gids.
17: En gids. Nou, misschien is dat leuk om erbij te gaan doen.
16: Gordel. Zo, nou, we kunnen.
17: We rijden nu op de Vlios. En dat is een van de grootste open zandgebieden van Noord-Europa. Dit stuk wil ik sowieso laten zien, omdat dit hele stuk waar we nou rijden, dat dreigt afgesloten te worden door Rijkswaterstaat.
16: Ze zeggen dat het er slecht voor staat met de natuur hier.
17: Alleen het grappige is dat dat komt door dingen die ze zelf vergund hebben. De UNESCO Werelderfgoedstatus die staat onder druk, omdat er een vergunning is afgegeven om een kabel door heel Schiermonnikoog en het Waddengebied heen te graven op meer dan 8 meter diep, wat enorm veel beschadiging aan het gebied gaat geven. Er is net een nieuwe vergunning verstrekt voor zoutwinning. De gasboringen gaan gewoon door.
16: U zegt eigenlijk het komt helemaal niet door de menselijke druk van de eilandbewoners, van de toeristen. Het zijn al die grootse bedrijven, organisaties die de natuur hier bedreigen.
17: Nou, dat klopt helemaal. We hebben wat minder toeristische bedden gekregen. Daardoor hebben we minder mensen die hier op één moment op het eiland kunnen zijn. Daardoor is de druk ook een heel stuk minder.
16: Even uit de auto gestapt. Ja, wat ligt hier? Er is weinig meer van over, maar wat is het geweest?
17: Dit is een bruinvis, een volwassen exemplaar. En ze gaan ook wel eens dood. En met deze noordenwind, dan spoelen ze aan.
16: Hoe groot? 1,5 meter of zo?
17: Ja, 1,5 meter ongeveer.
16: We stappen weer de auto in. Het afsluiten van hele stukken natuur hier op het eiland, zegt u, is geen goed idee. Hoe moet het dan wel?
17: Nou, in plaats van een heel groot stuk af te sluiten, kan je beter maatwerk doen. Dat is eigenlijk wat er nou ook al gebeurt.
16: Kunnen we dat ook ergens zien?
17: Ja, we kunnen wel even naar een stukje toe rijden waar dat gebeurt. Toevallig was ik er zelf ook bij betrokken.
16: Weer de auto uit.
17: Dit is een gebied, hier zitten allemaal strandbroeders. En strandbroeders, dat zijn vogels die hun nesten op het strand maken. Toen dan bellen wij Staatsbosbeheer. En dan komt Staatsbosbeheer en die komt hier een week lang die vogels monitoren. En dan zien ze de eerste nesten en dan komen er borden om het gebied echt daadwerkelijk heen te staan waar ze zitten.
16: Deze houten palen met bordjes erop, er staat ook op: wij verzoeken u ruim om de borden heen te rijden en of te lopen en honden hier omheen aan te lijnen, zodat ze dus niet los het broedgebied in kunnen.
17: Zeker, iedereen luistert hiernaar. En wat nog mooier is, het kan bijna niet, hè, maar stel je zou dit bord missen en toch hier per ongeluk inlopen en een Vlielander ziet dit, dan spreken wij die mensen aan en zeggen: joh, kijk even uit, dit is onze natuur, dit hoort bij Vlieland. En mensen begrijpen dat ook.
16: We hebben Rijkswaterstaat ook gevraagd om voor de microfoon te reageren. Dat willen ze niet, wel lieten ze ons weten. We zijn er niet op uit om gebieden af te sluiten. Integendeel, dat berust echt op een misverstand. Wat wij hebben gezegd is dat er ook buiten de broedseizoenen iets moet gebeuren om de natuur te laten herstellen. En hoe dat er precies uit komt te zien, dat is nog onderwerp van gesprek. Dat gaan we na de zomer voeren met eilandbewoners. Als u dit hoort, wat denkt u dan?
17: Nou, compleet onzin. Echt het tegenovergestelde werd geschetst in de bijeenkomst. We zijn een petitie gestart, die is meer dan 20.000 keer getekend. Overal op de eilanden en in het Waddengebied hangen blauwe vlaggen, blauwe borden om aandacht te vragen voor dit probleem.
16: Het is geen rustige zomer dit jaar voor u?
17: Het is geen rustige zomer en het is een zomer met veel zorgen en veel strijd.
5: Verslag was dat van Danny Simons. In Nieuwsuur gisteren aandacht voor een groep oud-politieagenten uit Assen. Ze dienden tijdens de gewelddadige acties van de Molukkers in de jaren 70. Destijds kregen zij van de regering de opdracht hard op te treden, onder meer tijdens de treinkaping bij De Punt. Nu vragen ze om erkenning voor het leed en de trauma's die deze gebeurtenissen ook bij hen hebben veroorzaakt. Ed Jessink is voormalig brigadier van de politie in Assen en hij vertelde hoe dat destijds ging.
18: Uiteraard blijf je dus houden dat er nog momenten zijn dat je gewoon hard moet optreden. Omdat het een strafbaar feit is gepleegd of zo. Maar het besef groeide steeds meer van dit kan zo niet kloppen. Ja, dat doet pijn. Dat raakt heel veel harten. En mensen zijn traumatisch geraakt met PTSS. Sommigen hebben zichzelf het leven beëindigd.
5: Premier Jette maakte vorige maand namens de Nederlandse regering excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Gaat iets soortgelijks gebeuren voor de agenten van toen?
18: Van alle sores die we meegemaakt hebben, als uitvloeisel van een beleid waarvan de regering nu zegt dat het verkeerd was. Want ze erkennen dat richting de Molukkers. Ja. Laat ze diezelfde erkenning dan ook doen naar de politie.
5: In langste lijnen en omstreken ging het over Donald Trump en Spanje. Komende zondag reikt de Amerikaanse president de wereldbeker uit na de WK-finale. Trump hoopt dat de Lionel Messi naast hem op het podium staat. En dat heeft vooral te maken met Spanje, vertelde Spanje-correspondent Edwin Winkels. Zo verzette Spanje zich eerder tegen de fors hogere defensieuitgaven voor alle NAVO-landen.
19: Premier Sanchez van Spanje was de enige die zich daar openlijk tegen verzette. Ze hebben andere prioriteiten in het land, niet alleen defensie, ook gezondheidszorg, onderwijs, et cetera, et cetera. Nou, dat was tegen het verkeerde been van Trump. Toen begon hij al van die Spanjaarden, dit en dat. En sinds is het alleen maar erger geworden.
5: Want er kwam nog wat bij de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran had Spanje binnen Europa de meeste kritiek.
19: De Verenigde Staten hebben twee grote bases in Spanje. Een van de luchtmacht, een voor de marine. Maar Spanje, Sanchez verbood hem om die basis te gebruiken bij de aanval op Iran. Daar staan vliegtuigen bijvoorbeeld die in de lucht de gevechtsvliegtuigen van brandstof voorzien. Die stijgen op boven de Middellandse Zee en dan kunnen andere vliegtuigen tanken. Nou, Spanje verbood dat. En dat was ook weer tegen het zere been van Trump. Hij heeft Spanje een beetje uitgekozen. Nou, dit is het slechtste jongetje van de klas.
5: En de meeste mensen die zullen die WK-finale op vakantie meemaken. Nederland heeft vakantie en er was aandacht in langs de lijn en omstreken ook voor kamperen. In Nederland komen er steeds meer adult-only campings bij. De campings alleen voor volwassenen. Voor gezinnen met kinderen maakt dat de zoektocht naar een geschikte vakantiebestemming best lastig. Campinghouder Edward Houweling heeft zo'n adult-only camping. Hij vindt het ideaal, een camping zonder zwembaden, zonder herrie, zonder muziek. En er zijn veel meer voordelen, zegt hij.
20: Er is hier meer aandacht op ons park, ook voor de natuur. En ja, dat vind je eigenlijk niet zo snel terug bij grotere campings die echt helemaal ingericht zijn op kinderen.
5: Julia Steenwegen, senior onderzoeker jeugd en familie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, benadrukt het belang van campings voor iedereen, voor volwassenen en kinderen.
21: Kinderen groeien op in een samenleving en we willen graag dat zij burgers worden van die samenleving. Maar samenleving kan je alleen maar
0: te doen door het ook echt samen te doen. En als we die kansen ontnemen, dan, ja, dan wordt het er moeilijk gemaakt. En ik maak me soms wel zorgen om hoe de samenleving er dan binnenkort in de toekomst uitziet.
5: Dat was gisteravond op Radio en TV. Minstens 99 Nederlandse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk worden afgestoken. Ook niet door verenigingen.
21: Precies, want dat was die uitzonderingen, hè? Ja. En dat schrijft het AD vanochtend. De krant deed samen met 7 regionale kranten een rondvraag onder 300 gemeenten. Het nieuwe landelijke vuurwerkverbod verbiedt dus wel de mogelijkheid voor verenigingen om gecontroleerd vuurwerk af te steken. Maar veel gemeenten staan dat dus nu ook niet toe. Dat volledige verbod speelt vooral in grote steden als Eindhoven, Nijmegen en Utrecht, maar dus ook tientallen andere. Politie en justitie slaan alarm over de zorgwekkende toename van groepen van jongeren die op het internet andere jongeren dwingen om misdaden te plegen. Dat staat op de voorpagina van de Telegraaf. Het gaat onder meer om de radicale groepering The Com. In die online gemeenschap worden jongeren aangezet tot seksueel misbruik, dierenmishandeling en zelfbeschadiging. Het is de bedoeling dat de handelingen dan ook live gestreamd worden. Het OM spreekt van tientallen verdachten in Nederland, of mensen die dus andere mensen aanzetten daartoe. En de voorzitter van Farmers Defence Force vreest voor de veiligheid van zijn collega Ger Koopmans. Koopmans is voorzitter van een andere boerenorganisatie, LTO. Op een Forum Defence Force vergadering dreigden meerdere boeren om Koopmans thuis op te zoeken en hem, en dat is heel naar, daar te willen castreren. Dat schrijft de Volkskrant. De boeren zijn boos omdat ze menen dat LTO achter de nieuwe stikstofplannen van het kabinet zit. Farmers Defence Force voorzitter Mark van der Oever is het eens met de boeren, maar vindt dat de oproepen tot geweld veel te ver gaan. En ons stroomnet is kwetsbaar voor Russische cyberaanvallen. Dat zeggen experts tegen nu.nl. Een cyberaanval kan ervoor zorgen dat in ons hele land of zelfs grotere delen van Europa de stroom dagenlang uitvalt, zo zegt een van de experts. Ook de Europese Commissie ziet cyberrisico's voor de energievoorziening. Afgelopen maandag zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas nog dat Rusland verantwoordelijk was voor een grote aanval op de Poolse energiesector.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Nederlandse voetballiefhebbers zullen ontspannen voor de televisie zitten voor de WK-finales. Maar voor Spanjaarden en Argentijnen staat er eeuwige roem op het spel. En bij zo'n belangrijke wedstrijd kunnen de zenuwen oplopen. Zo hoog dat hartinfarcten eerder voorkomen, blijkt uit Duits onderzoek. Cardioloog Leonard Hofstra, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
5: Dus voor onze gezondheid is het beter dat we uitgeschakeld zijn.
23: Nou, eigenlijk wel. Hè. Dus als je kijkt naar die Duitse studie die jij zelf ook net noemde, dan blijkt dus dat op wedstrijddagen waarin je eigen team speelt, de emotionele stress zo kan oplopen, dat de kans op een hartinfarct, ja, misschien wel 3 tot 4 keer zo hoog is.
5: Ja.
23: En dus als er zoveel op het spel staat, dan is dat kennelijk zo'n sterke trigger dat het aantal hartinfarcten dramatisch kan toenemen.
5: Ja, echt meetbaar dus.
23: Dat is echt meetbaar. Dus in die Duitse studie, dat heeft men ook opgezet, vooropgezet aan die WK in Duitsland in 2006.
5: Mm-hmm.
23: Dan zie je dat tijdens de groepswedstrijden het aantal hartinfarcten wat in die regio, hè, rond München, ongeveer 15 tot 20 per dag is, oploopt naar zo'n 40 tot 50 hartinfarcten per dag. En dat tijdens de knock-out fase. Ook al wint het Duitse team, bijvoorbeeld in de kwartfinale van Argentinië, dat het dan oploopt naar 60 tot 70 hartinfarcten. Dus ja, 3 tot 4 keer zo hoog. Dus daar staat kennelijk heel wat op het spel voor de kijker. Vooral het kijken naar het eigen team. Dat is wat het gevaarlijk maakt.
5: En dat is gewoon de stress van het moment.
23: Dat is de stress van het moment. Hè. Dus je moet je ook voorstellen dat die emotionele stress, die geeft een verhoging van adrenaline, van het sympathische deel van het zenuwstelsel. Dat is helemaal ingericht om op stress te reageren. Maar zo'n wedstrijd duurt natuurlijk ook best wel lang. Hè. Dus niet even schrikken, maar het is 2 uur lang, die spanning. En dat is kennelijk een trigger genoeg om het aantal hartinfarcten te laten toenemen.
5: Ja, want je merkt zelf dan wel eens dat je hartslag omhoog gaat. Dat zijn dat soort dingen?
23: Dit zijn dat soort dingen. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk ook iets heel moois. Hè? Die collectieve emotie als het goed gaat. De opluchting als je team wint. Dat zijn natuurlijk prachtige emoties.
5: Mm-hmm.
23: Maar kennelijk staat voor kijkers toch enorm veel op het spel. Ja, ik merk dat zelf ook. Hè, toen Oranje werd uitgeschakeld, had ik eventjes een hele slechte dag. Ik begrijp ook dat soort effecten kunnen gebeuren. Ja, en dat Duitse onderzoek zie je ook dat Duitse team in tijdens die WK wint van Argentinië in de penalty shootouts. Maar dan zie je ook die stijging. Dan verliezen ze uiteindelijk van Italië in de halve finale. Ook weer die enorme stijging, 3 tot 4 keer zo hoog. Mm-hmm. Ja, vanaf dan is er ontspanning, lijkt het. Want ja, dan staat er eigenlijk niet zoveel meer op het spel. De wedstrijd om de 3e of 4e plaats die Duitsland dan doet. Mm-hmm. Ja, dat doet er eigenlijk niet meer zoveel toe. En dan valt die pieken, die vallen dan ook weg. Die zie je dan niet meer terug.
1: Nou is het grootste risico voor ons natuurlijk geweken, want we staan niet eens in de troostfinale, laat staan in de echte finale. Maar toch, om de stress een beetje te beperken tijdens die wedstrijd en dus het aantal hartaanvallen. Wat kunnen we doen? Wat kun je doen om het te voorkomen?
23: Nou, belangrijk is ook om te weten dat die hartinfarcten ontstonden bij mensen die al bekend waren met hart- en vaatziekten. Dus als dat zo is, zorg ervoor dat je medicatie op tijd neemt. Misschien wat hogere dosis beta-blokker, zeggen die Duitse onderzoekers. En zorg dat je echt ook goed voorbereidt op die wedstrijd als je patiënt bent. Ja, als je nog niet wist dat je wat onderliggends had, kun je dat natuurlijk niet doen. Mm-hmm. Maar ja, wat je wel kunt doen is natuurlijk wegblijven van al te veel alcohol en hele slechte snacks.
1: U maakt een grapje.
23: Nee, ik maak geen grapje, maar ik ga zelf ook wel eens met mijn zoon naar voetbalwedstrijden. En ja, je wordt uiteindelijk toch verleid om die knakworst te eten of een biertje te nemen misschien. Maar maar dat is eigenlijk niet het effect trouwens. Hè, want dan zou elke wedstrijd waar je naartoe gaat
1: een risico zijn. Maar ja, je kunt het maar beter.
23: Maar dat is niet zo.
1: Nee, maar toch maar beter laten staan. Nou ja, ik hoop dat het niet tegen Dovermans oren gericht is. Dank, cardioloog Leonard Hofstra. Midden in Berlijn ligt al decennia lang braakliggend terrein. Het is de plek waar de nieuwe Rijkskanselarij stond. Oftewel, het kantoor van Hitler. De stad wil er nu 66 woningen bouwen. Maar dat roept weerstand op bij historici, omdat voor de bouw ondergronds erfgoed gesloopt moet worden. Een verslag van correspondent Gim Balduk.
3: Voor jaarsfrist gab der Führer den Befehl, zwischen Wilhelmplatz und Hermann-Göring-Straß in Berlin ein neues Repräsentationshaus für die Staatsführung des Dritten Reiches zu schaffen. Und 9 Monate nach seinem Beginn war der Bau vollendet.
6: Het was een prestigeproject van Adolf Hitler en zijn huisarchitect Albert Speer. De nieuwe Rijkskanselarij.
3: Een symbool der macht. De sterke des Großdeutschen Reiches.
6: Het was een indrukwekkend gebouw, vertelt historicus Kai Heine.
8: Das Gebäude war tatsächlich sehr lang, nicht sehr tief und war so aufgebaut, dass es für alle Gäste, vor allem Staatsgäste, einen beeindruckenden, fast schon demütigenden Weg hin zu Hitlers Büro geben sollte.
6: Een imposante lange gang liet de gasten van Hitler zich nederig voelen. Lang kon de dictator niet van genieten. In de oorlog raakte het zwaar beschadigd. Daarna werd het gesloopt door de Sovjets.
8: Und das Ganze war so eine Art Sightseeing-Objekt, das man halt besichtigen konnte, ne, diese Reichskanzlei. Und das war tatsächlich den sowjetischen Behörden ein Dorn im Auge.
6: Dit Nazi-Prunkstück muss so schnell mogelijk worden uitgewist. Althans, alles dat bovengrond stond.
8: Damals sind aber die unterirdischen Anlagen alle erhalten geblieben, weil die nicht interessiert haben.
6: De ondergrondse bunker bleef behouden. En toen later de Berlijnse muur ernaast werd gebouwd, was de bunker niet meer te slopen. Want daarvoor zouden explosieven nodig zijn geweest. Wie nu in de Vosstrasse in het hart van Berlijn loopt, kan een kleine heuvel herkennen.
8: Een klein hügel in de midden des grondstuks. Daaronder verbirgt zich de zugang zum bunker der neuen Reichskanzlei.
6: Daar ligt het. Maar toegankelijk is het niet. De collega's van Heine hebben de bunker jaren geleden kunnen bezoeken en toen gezien dat een groot deel nog behouden is gebleven.
8: Also, we hebben onder de erde etwas meer als 45% der Anlage nog erhalten. Man kann die Raumstruktur erkennen, man kann die Eingangs-Ausgangssituation erkennen.
6: De ruimtestructuur, de ingangen, al staat het wel deels onder water.
8: Das heißt also, auch an dieser Anlage kann man sehr vielschichtig über den Zweiten Weltkrieg und auch sein Ende in Berlin erzählen.
6: Heine zou de bunker graag willen openstellen voor publiek, om dan zo over het einde van de Tweede Wereldoorlog en de slag om Berlijn te informeren. De stad Berlijn heeft echter andere plannen. De bouw van ruim 60 woningen bovenop de bunker.
8: Daarvoor moest, wenn man das Projekt so umsetzt, den gesamten Bunker wegreißen.
6: Volgens de verantwoordelijk wethouder is woningbouw nu belangrijker dan het behouden van een plek waar nazi's zich hebben schuilgehouden. Ook vreest hij dat openstelling ertoe leidt dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. onzin, zegt Heine.
8: Den Ort ohne Begleitung zu lassen, wird eher dazu führen, dass er ein Wallfahrtsort wird. Es geht darum, diese Orte auch einzuordnen.
6: Juist door het in een museale, informatieve context te plaatsen, voorkom je dat de verkeerde mensen ermee aan de haal gaan.
8: Und wir haben einen Vorschlag gemacht, wie das geht. Wir sind davon überzeugt, dass es geht.
6: Overigens is deze locatie nu al een trekpleister voor toeristen.
2: I'm from the USA.
7: Milan.
2: Nähe von Stuttgart.
7: In Chile.
9: Austin, Texas.
6: Uit de hele wereld komen mensen deze plek bekijken. Al is er niets te zien op een enkel informatiebord na over specifiek de Führerbunker waar Hitler zich schuilhield.
7: Ja, ik denk dat het interessant is dat de mensen vielleicht zien kunnen wo das war, was daar was.
2: Even though there's maybe not anything specific to see here, there's many things we can learn about the things that happened here.
6: Interesse genoeg dus. Daarom is Heine met een plan gekomen waarbij de woningbouw iets wordt aangepast, zodat de bunker behouden kan worden en opengesteld kan worden.
8: Man ändert den Bebauungsplan so, dass das darüber geplante Wohngebäude leicht in seiner Ausrichtung verschoben wird und damit der Bunker erhalten werden kann.
6: Bleibt die Frage over wie hier eigentlich will wohnen. Bovenop een prominente Nazi-Bunker.
8: Also ich glaube, für einen Historiker wäre das ein richtig guter Wohnort, in dem man tatsächlich dann quasi mit seinem Sujet verwoben sein kann. Ja.
6: Historikus Heine sieht sich selber wohl wohnen, dichtbei sein Untersuchungsobjekt.
8: Das wäre tatsächlich ein sehr interessanter Ort, um als Historiker auch zu wohnen und zu leben.
1: Reportage was dat van Gim Balduc. Het is 7:55. Mijn voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse is vooral niet naar de snolle bollekes luisteren of naar Marco Schuitmaker, maar naar andere Nederlandse artiesten. Deze bijvoorbeeld, Isabel van Gelder. Complicated.

0: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu... voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: NPO Radio 1.
7: 8:01, de hoofdpunten van het nieuws. Katrien.
8: Voor de 7e dag op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Als reactie daarop heeft het Iraanse leger vannacht Amerikaanse doelen onder vuur genomen in Jordanië en Kuwait. In Bahrein is het luchtalarm afgegaan. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Zo'n 200 mensen moesten hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. Er zijn 2 verdachten aangehouden. In Venezuela staat het officiële dodental na de verwoestende aardbevingen nu boven de 5000. Er zijn nog tienduizenden vermisten. De kans dat er nu nog levenden worden gevonden onder het puin is verwaarloosbaar. En in Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in een blokhut in de buurt van een meer.
7: Ja, alles is relatief natuurlijk, Berend van Straten. Goedemorgen, maar ik vond het vanmorgen een beetje fris zelfs.
9: Ja, dat is het ook wel, hoor. Ja, en nog wel een ander weertype dan dat we de afgelopen periode natuurlijk gewend zijn geraakt. Ja, want flink wat bewolking op dit moment boven het land. Temperaturen zo tussen de 15 en 19 graden. Dus echt koud is het niet, maar wel wat frisjes. En het wordt ook wat minder warm vandaag dan de afgelopen dagen. Want de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n slechts 19 graden vlak aan zee. Tot zo'n 21, tot lokaal misschien nog een 24. Zeer lokaal misschien nog een zomerse 25 graden in Limburg. Mm-hmm. Maar goed, wel wat minder warm dan de voorgaande dagen. En ook de zon die gaan we echt wat minder vaak zien. Dan misschien dat die vanmiddag hier en daar eventjes door gaat breken. Maar van zonder overgrote dagdelen is geen sprake meer vandaag.
7: Heb ik dan mijn winterjas morgen ook nog nodig?
9: Nou, dat valt wel mee. Maar het wordt morgen ook niet meer zo warm, nee. Van zomerse temperaturen is geen sprake meer. De temperatuur die ligt morgen tussen de 18 graden vlak aan zee en zo'n 22 graden in het binnenland. Dus dat is echt wel wat frisser dan de voorgaande periode. Ja. Maar desondanks eigenlijk helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar. We zien morgen de zon wel wat vaker. En dan vandaag in het noordoosten kan er enkel buitje vallen. Stelt allemaal niet heel veel voor. En de noordwestenwind die is ook wel aanwezig. Dus het voelt ook nog wel ietsje frisser aan dan die 20 graden op de meeste plekken. Ook in de nieuwe week beginnen we de nieuwe week toch nog wel aan de koele kant. Met temperaturen zo rond een graad of 20. Wel vaak droog, misschien hier en daar. enkel spatje regen, maar het gaat eigenlijk nauwelijks iets helpen met de droogte die inmiddels toch wel steeds meer parten aan het spelen is. Pas richting het weekend lijkt het weer wat warmer te gaan.
7: Maar voor een vriend als ik het vraag, natuurlijk voor de Vierdaagse is dat natuurlijk prima weer om te wandelen.
9: Voor de Vierdaagse is het echt ideaal wandelweer inderdaad. Ja. Gewoon rond 20 tot 22 graden, af en toe een zonnetje, maar ook flink wat bewolking. Dus veel beter kan het eigenlijk niet.
7: Nee. Berend, dankjewel.
9: Doei, doei.
7: Zometeen over die drugsvondst in Den Haag, waardoor 200 mensen hun huis moesten verlaten. We spreken de brandweer.
6: Ster. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Blijf bewogen. Kijk, blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: Ander, ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Een drugslab met duizenden liters chemicaliën is opgerold in een Haagse woonwijk. Twee verdachten zijn daarbij aangehouden. Politie en brandweer moesten voorzichtig te werk gaan bij de ontmanteling om explosies te voorkomen. En daarom moesten zo'n 200 omwonenden geëvacueerd worden, maar die konden gisteravond toch weer terug naar huis. Wilco van der Hee, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Van de brandweer Haaglanden. De situatie is dus veilig genoeg voor die mensen om thuis te slapen?
3: Ja, ze hebben gisteren een drugslab ontdekt. En daarin is het proces was nog in volle gang. En de brandweer, in ieder geval de politie, LFO en CEON, die hebben gisteravond om rond een uur of 10:30, 11, hebben zij dus alle spullen, alle materialen die tijdens het proces gebruikt worden, dus in het proces deelnemen, hebben ze dus af kunnen pompen en veilig kunnen stellen, zodat het proces stil ligt. En als het proces stil ligt, dan is het veilig voor de mensen om terug te keren naar hun woning.
2: Ja. Maar als ik dat hoor en ik hoor u over afpompen spreken, dat is een enorm lab geweest dan dus.
3: Ja, het is een behoorlijk lab geweest met duizenden liters vloeistoffen. En die duizenden liters doen niet allemaal mee met het proces. Die staan daar in opslag om volgende processen te maken. Mm-hmm. Maar er was nu een proces van ongeveer een 500 tot 700 liter was er in volle gang om geproduceerd te worden.
2: En was dan het risico ontploffing, brand, giftige stoffen?
3: Ja, als dat proces gestopt wordt door op een of andere manier dat de stekker eruit getrokken wordt, dan kan een proces gaan afkoelen of gaan opwarmen. Dat kan een chemische reactie veroorzaken. En dat kan dus een explosie tot gevolg hebben waar bij dan ook alle stoffen die dus in die ruimte staan, die niet meedoen met het proces, ook mee gaan doen bij die explosie.
2: En wat voor drugs werden daar gemaakt?
3: Synthetische drugs. En dat kan in verschillende dingen zijn. En daar weten we, daar zal onderzoek naar gedaan worden. Welke stoffen daar liggen en wat voor drugs daar gemaakt kan worden.
2: Zo'n groot drugslab in een woonwijk, komt dat vaak voor?
3: Nee, komt niet vaak voor. Vaak vind je deze labs buitenaf. Ja.
2: Omwonenden 200 zijn dus weer thuis. Maar ik neem aan dat het... u moet ook nog onderzoek doen. Wat gaat u vandaag doen?
3: Nou, ik ga vandaag niet zoveel doen, hoop ik. Maar de politie die zal vanmorgen, of misschien zijn ze al bezig, recherche zijn bezig met onderzoek. Gaan sporen veiligstellen. En als dat onderzoek gedaan is, dan gaat LFO en CEON, dat is een overkoepelend orgaan, een onderdeel van de politie, gaan ze dus kijken wat voor stoffen daar nu opgeslagen liggen door middel van metingen en gaan die inventariseren en dan wordt het hele spul wordt afgevoerd en dat is de feitelijke ontmanteling.
2: Wilco van der Hee van de brandweer Haaglanden, dank voor de toelichting. Sinds vorige week is in Kerkrade het Wereldmuziekconcours in volle gang. Zegt u misschien niets, maar het is een van de grootste internationale blaasmuziekfestivals en kampioenschappen ter wereld. Toch valt er ook iets op aan de jeugddivisie, want die is er ook, doet geen enkel Nederlands harmonieorkest mee. Bart van der Roost is directeur van het Wereldmuziekconcours. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Is dat niet populair bij onze jongeren?
4: Weet je, het is populair geweest in elk geval. En ik denk dat het vooral ook een beetje te maken heeft met de stand van zaken in het muziekonderwijs in Nederland, waar toch een aantal dingen aan het gebeuren zijn die ons zorgen baren. Dus wij zijn als festival super blij met de enorme aandacht uit het buitenland. Mm-hmm. Die hele jeugddivisie zit vol met Colombianen, met Spanjaarden, met Belgen, met Fransen, met Polen, noem het maar op. En dus helaas blijft Nederland daar een klein beetje achter in dat hele verhaal. Ja. In de hele competitie trouwens zie je een

0: een hele leuke, fijne instroom uit het buitenland. Het publiek komt ook al massa af, maar dus de Nederlandse orkesten blijven een beetje achter.
1: U heeft het over het, nou ja, het onderwijs ook in Nederland. Volgens mij, ja, ik ga nu een beetje profileren op basis van uw accent, maar kunt u ook iets zeggen over België? Hoe is het onderwijs daar?
0: Ja, ik ben import in Kerkrade, dat klopt inderdaad. En dat is bijvoorbeeld wel een van die leuke, enfin, een van die dingen die wel opmerkelijk zijn. Ik heb zelf twee kinderen die zelf alle twee muziek spelen. En als je dan ziet wat ik in België mag of moet betalen voor kwalitatief muziekonderwijs. Mijn kinderen betalen ongeveer €90 per jaar voor ongeveer 30 lessen van de professional van het instrument dat zij spelen. Ja, als je dat in Nederland moet doen, ten eerste al überhaupt iemand vinden die de les kan geven. Dat is één dingetje. En de kostprijs die eraan bij hoort, het instrument dat je er moet bij dan zelf aankopen. Ja, dat maakt dat wat vroeger een hele toegankelijke, fijne en leuke hobby was. Ja, nu hoe langer hoe moeilijker wordt om überhaupt te kunnen betaald krijgen. En uiteraard zie je dat dan ook in de instroom in de orkesten. Er is volgens mij niks mis met het product. Het is een fantastische manier om je avonden door te brengen om samen muziek te maken. Maar ja, als de toeleiding een beetje stokt, ja, dan merk je automatisch het vervolg ervan.
1: Ja, kennelijk had een aantal jongeren in Katwijk de weg wel gevonden. In elk geval naar de marsmuziek. Want ja, dat was vorig jaar op dat wereldmuziekconcours. Toen bewezen de junioren van DVS Katwijk dat er wel degelijk gewonnen kan worden door Nederlanders. En dat klonk zo.

0: Marsmuziek inderdaad, niet voor niks. U sprak eerder deze week met minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, juist over die verschraling van het Nederlands muziekonderwijs. Wat heeft u tegen haar gezegd?
1: Weet je, het is eigenlijk voor de minister, heel erg fijn dat ze überhaupt naar Kerkrade is gekomen. By the way, wat u van Davis Katwijk liet horen was vorig weekend bij ons ook in Kerkrade. Dus er zijn wel degelijk pockets in het Nederlandse landschap waar die jeugdwerking wel fantastisch werkt en waar echt de verenigingen zelf dan maar het heeft in handen nemen. Ik denk dat het eigenlijk tamelijk eenvoudig is om een kering te maken in het hele proces. Met name gaan kijken naar die landen waar het goed gaat, bijvoorbeeld in Noorwegen of in dit geval ook in België. Mm-hmm. En er zijn wat mij betreft een aantal zaken die kunnen gebeuren. Ten eerste, dat is een van de dingen in Nederland, er is een tamelijk grote versnippering. Als je meneer of mevrouw amateurkunst wil bellen in Nederland, ja, dan zou ik je eigenlijk nu niet kunnen zeggen wie je moet bellen. Er zijn heel wat bonden, er zijn heel wat organisaties die op zich allemaal echt prima werk leveren. Maar laten we zeggen, er is geen centrale aansturing. En ten tweede, en dat is voor mij heel erg belangrijk, ja, muziek hoort wat mij betreft thuis zowel in het reguliere onderwijs als in het gespecialiseerde onderwijs. En er zal denk ik toch een beetje moeten gekeken worden, ook buiten de Randstad, waar die cultuur-euro's naartoe gaan, om ervoor te zorgen dat terug wat meer verspreid wordt. Het is wat mij betreft ook het pleidooi dat ik positief wil brengen. Mm-hmm. Muziek en samen muziek maken is een van de makkelijkste manieren en goedkoopste manieren om een maatschappij vorm te geven. Het is een van de weinige dingen die je kan doen, van jong tot oud, van arm tot rijk. Je hoeft zelfs de taal niet te spreken om samen muziek te maken. En als ik zie wat er hier op onze podia gebeurt, waarbij pakweg uit Groningen, uit Antwerpen, uit Oslo, what have you, heel de communities naar Kerkrade afzakken om hier ten eerste fantastische muziek samen op het podium te leveren. Niet alleen in Martin Show, ook in die harmonie van Farah Brasman het percussie ensemble. Ja, dan merk je dat de impact van zorgen voor jouw gemeenschap via een gedegen muziekonderwijs en via een fantastische manier om aan muziek samen muziek te maken, ja, dat je niet alleen vandaag hier in Kerkrade met winnaars en verliezers dat doet, maar dat je eigenlijk maandenlang tot jarenlang daarna een impact hebt op hoe warm of hoe dicht bij een maatschappij zit. En dat klinkt een beetje wollig, mm-hmm, maar het is gewoon zo.
0: Aan het enthousiasme en de wervende tekst heeft het in elk geval niet gelegen. Dus misschien dat er mensen naar uw pleidooi hebben geluisterd. Bart van der Roost, dank van het Wereldmuziekconcours. En in elk geval hebben er mensen bij de NOS geluisterd. Want een begin van de avond op NPO 1... een speciale uitzending van het Wereldmuziekconcours bij de NOS.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij het afrekenen van een kopje koffie, een borrel of een hapje eten is het voor veel mensen een dilemma. Geef ik fooi überhaupt en hoeveel dan? Steeds meer horecazaken verschijnen pinautomaten waar je achteraf dan dus kunt kiezen hoeveel percentage, hoeveel procent fooi je geeft. Handig of juist ongemakkelijk? Want dan moet je dus ook op 0% drukken als je geen fooi wil geven. Ruben Eg van onze economieredactie vroeg het aan mensen in het centrum van Utrecht.
3: Betaalt u wel eens fooi in de horeca?
4: Ja, zeker. Ja, eigenlijk altijd.
5: Ja, dat doe ik wel. Maar als ik slechts bediend word, dan minder of niet?
6: Bijna elke plek die ik heb gezien die je facturen geeft in de horeca, geeft minimumloon. En natuurlijk is het allemaal fijn om iets extra's op zak te hebben.
3: Ook wel eens een pinautomaat gezien, waar wordt gevraagd om fooi?
4: Ja, dan zie je meestal iets van 5, 10 of zelfs 20 procent. En dat vind ik eigenlijk heel gemakkelijk.
5: Ik heb het één keer gezien, geloof ik.
3: En, vindt u het prettig?
5: Nou, ik vind het een beetje opdringerig. Dan heb je toch het gevoel van dat je dan echt fooi moet geven. Terwijl het eerder een fooi moet verdiend worden door de service die ze bieden.
7: Op zich is het wel handig, omdat niet heel veel mensen meer cash op zak hebben. En ze verlenen wel een service. Dus je kan er zelf voor kiezen of je het wil betalen of niet.
6: Ik weet niet echt precies wat ik van moet vinden. In het buitenland heb je dat heel vaak. In Amerika natuurlijk helemaal. Misschien is het volgens mij daarvan gekomen.
3: In het hartje van Utrecht staat een hele mooie Ierse pub. Mooi bruin van binnen. Langzaam loopt het vol hier. Ja, daar staat al een paar jaar achter de tap een pinautomaat waar je ook voor fooi kunt kiezen. James O'Halloran, die is de manager. Wordt hier nog veel met cash betaald?
8: No, we don't use cash here anymore at all. It's all card.
3: Geen cash meer. Ja, en dat heeft gevolgen voor het geven van fooi. En sowieso zit fooi geven nou niet echt in onze zuinige cultuur.
8: They're not the worst. Because I feel like tipping culture is still kind of new here.
3: Maar de rekening naar boven afronden of het wisselgeld achterlaten, dat doen we toch wel. Maar ja, nu vraagt het pinautomaat van de pub dus om fooi.
8: you do get a mixed reaction from customers.
9: De ene klant zegt gewoon, ik wil geen fooi geven. En de ander die drukt heel opzichtig op de geen fooi knop, zo vertelt manager James.
8: Sometimes they might make a joke about it. Sometimes they very rarely do they get annoyed or say something that they're unhappy with about it.
9: Nu wordt er dus vaker een grapje over gemaakt dan dat mensen geïrriteerd raken. Maar James valt wel op dat er vooral gevraagd wordt, krijgt het personeel die fooi ook echt?
8: Well, the tips go into a pool here.
9: Nou, de fooi die je pint, die staat dus apart. Na het eind van elke maand krijgt bij deze pub elke medewerker van de bar tot de keuken een percentage op basis van de gewerkte uren.
8: You can always ask, you know, do you guys get the tips?
9: Dan nog even terug naar de gracht in Utrecht, waar sommige mensen zich toch wel afvragen, waarom moet je eigenlijk fooi geven in de horeca?
5: Meestal zit de fooi er eigenlijk al bij inberekend.
8: I think it's a bit of a like a knockover from like American culture as a little bit of a thank you.
9: Want ja, bij de supermarkt geef je het personeel toch ook geen fooi?
8: But you say you don't tip in the supermarket, you know, sometimes you tip your barber.
9: Oké, nou ja, zegt James, misschien geef je dan geen fooi in de supermarkt, maar steeds vaker wel aan de taxichauffeur of de pizza bezorger of misschien wel de kapper.
8: I think it's becoming more common.
9: Dan wijs ik toch maar even naar mijn kale hoofd. Mijn kapper die krijgt voorlopig daar nog maar geen fooi.
8: I won't be paying mine for very long either, so I think it's the exact same.
0: Ja, over kale hoofden gesproken, Ruben Echt was dat trouwens, onze economieredacteur met dat kale hoofd. Ik merk ook een beetje kalend dat ik op 2,5 euro afrond van vroeger de Rijksdaalder. Dan zei je van maak er maar 7,50 van.
10: Merk gaat er nooit meer uit.
0: Ja, maar hoe is het met jouw fooi gedrag?
10: Ik moet wel zeggen dat het een beetje tegen mij werkt als het mij wordt opgedrongen dat je moet kiezen op een apparaatje voor een fooi. Dat vind ik op een of andere manier werkt het bij mij niet.
0: En dan ga ik uit pure narigheid soms die 0%. Maar ja, dat is dan weer ongemakkelijk. Nou, u hoorde het in elk geval in een reportage. We zijn niet de enige die daar een probleem mee hebben. De Belgische voetbalclub Royal Antwerp krijgt nieuwe eigenaar.
10: Zeker, en een daarvan is Antwerp-icoon Toby Alderweireld. Dat schrijft de Belgische omroep VRT Nieuws. Het gaat om een grote investeringsgroep met hoofdaandeelhouder Wouter van den Houten, een Vlaamse journalist, en dus Toby Alderweireld. Vorige eigenaar wilde Antwerp van de hand doen omdat zijn bedrijf een schuld heeft van 889 miljoen euro maar liefst. In 2023 scoorde Alderweireld in de allerlaatste seconde van de beslissende wedstrijd en maakte Antwerp voor het eerst in 66 jaar landskampioen.
11: Alderweireld trapt en scoort! Alderweireld scoort! Oh la la! Wat een trap! Uitgerekend Toby Alderweireld!
10: Ja, dat was nog maar 3 jaar geleden, Sander. Nu is hij al eens een zakenman. Hij gaat Antwerpen overnemen. Ik moest er nog even kijken. Weet jij hoe het stadion van Antwerpen heet? Heel leuk.
0: Oh my god, nee.
10: De Bosuil.
0: De Bosuil? Ja, die had ik ook niet verzonnen.
10: Nee, ik las na jaren van onzekerheid eindelijk duidelijkheid op de Bosuil. Ik denk, wat is dat leuk. Maar dat is dus de naam van het stadion.
0: Ja.
10: Zo zie je maar weer. Vandaag is de open dag trouwens bij voetbalclub Feyenoord. Een dag waarop traditiegetrouwde nieuwe aankopen in een helikopter stadion de Kuip in worden gevlogen. En dat zorgt voor de nodige zenuwen natuurlijk. Weet ook Michael Mols. Hij maakte die vlucht in 2008 nadat hij overkwam van ADO Den Haag. En Mols vertelde gisteren bij RTV Rijnmond dat hij zich niet alleen zorgen maakte over de vlucht.
12: Voor mij was het nog helemaal spannend. Als ik dan zeg maar, werd omgeroepen en ik moest dan naar buiten lopen, dat er niet werd gefloten. Nu je zei dat ik uit Amsterdam kwam.
10: Ja,
0: ja precies.
12: Maar dan heb ik het mazzel en of geluk dat er meerdere spelers waren. Dus ik denk dat daar het meer wachten was.
10: Ja, en met de populariteit kwam het ook wel goed voor Mols. Hij had een groot aandeel in de bekerwinst en kon niet meer stuk bij de Feyenoord supporters.
0: Dan mag je zelfs mazzel zeggen.
10: En dan nog een mooi verhaal, want 81 jaar is hij al, Hans Dekker uit het Zeeuwse Kamperland, maar die leeftijd is voor hem geen reden om stil te zitten. Sterker nog, vandaag doet Dekker op de racefiets een poging om het werelduurrecord van 80-plussers te verbeteren. Zo is te lezen bij Omroep Zeeland. Dekker moet op de wielenbaan in Apeldoorn in 1 uur 40 kilometer afleggen om het record te pakken. Dus dat is niet niks. En daarmee haalt hij bovendien geld op voor het Diabetesfonds. Eigenlijk was het de bedoeling om de recordpoging vorig jaar al te doen, maar toen liep hij in zijn voorbereiding bij een val onder meer 2 gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen op. Vervelend zou je denken, maar Dekker bekijkt alles positief. Ik denk dat het beter is geweest om 2 in plaats van 1 jaar naar de recordpoging toe te werken, zei hij.
2: Elke zaterdag
13: van 7 tot 8:30.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 75 jaar geleden was het allereerste Haarlemse orgelfestival. Dit jaar wordt dus een jubileum gevierd. Op de openingsdag spelen Dirk Luimers en Barry van Berkum op het orgel met een film van Walt Disney mee. Verscholen achter een groot scherm zag verslaggever Mark Hamer hoe dat ging.
14: Nou, daar gaat
15: hij. Alle instrumenten zijn startklaar.
14: Proberen, ja. Kijken of dit een beetje klopt.

0: Ja, ik breek even in. Dirk Luimers en Barry van Berkum. Wat zitten jullie hier knus met z'n tweetjes achter? Ik kom even iets omhoog zo. Ja. Maar jullie moeten de handen door elkaar heen halen zo ongeveer, of niet?
1: Nou ja, het is gelukkig heeft het orgel 3 klavieren. Dus je kunt er zo wat onder verdelen. Dus je hebt, uiteindelijk heb je meer toetsen dan een piano.
0: Volgens mij herkende ik Walt Disney.
2: Dit is een deel van de muziek bij de film waar Noach en Donald Duck op de ark de zonsvloed beleven. En dat is een heel leuke film. En je hoort dan Land of Hope and Glory en zo, dat soort dingen. Het is heel, heel afwisselend. De muziek en de beelden zijn heel mooi bij elkaar.
0: Is het nou moeilijk om muziek te maken bij een film?
1: Het is een heel apart vak eigenlijk. Hè? En aanvankelijk had je natuurlijk de zwijgende film. En toen was de muziek die daarbij werd gespeeld, die werd improvisatorisch gedaan. Of er werd muziek bijgemaakt. Meestal was het zo, de film was er en dan kwam de muziek erbij.
0: Ja, dat is wat ik een beetje weet.
1: En hier is het omgekeerd. Oh. Dus de muziek was er. Dat zijn literatuurstukken van Elgar, van Stravinsky. En daar heeft Walt Disney de films bij gemaakt.
0: Is dat nou lastiger voor jullie?
1: Het lastige voor ons is dat de film is zo precies bij de muziek gemaakt dat je qua timing zeer precies moet zijn. Dus dat is best lastig.
0: Peter Ouwekerk, sinds 2010 directeur van dit festival. 75 jaar geleden is dat begonnen. Waarom in Haarlem?
3: Ja, Haarlem heeft 2 orgels in bezit. Een Franse orgel en een Duitse orgel. En net na de oorlog, waarbij Frans en Duitsers natuurlijk nogal gebrouilleerd waren, hebben ze die kans gegrepen om daar een cultureel evenement van te maken. Een wedstrijd. Dus een culturele wedstrijd tussen 2 landen die eigenlijk elkaar niet meer uit konden staan. Maar op die manier toch alweer wat nader bij elkaar kwamen.
0: 1951 was het.
3: Ja, dat is 6 jaar nadat de oorlog beëindigd werd.
0: Haarlem lag er nog goed bij.
3: Ja, Haarlem is goed uitgekomen. Zeker vergeleken met Rotterdam of Arnhem. In Haarlem stond alles eigenlijk nog.
0: Dus de orgels, die deden het nog?
3: De orgels stonden er nog en die werden ook meteen door de stad heel intensief gebruikt. Dus het was de kans die Daaf Geluk, een bekende naam in Haarlem, niet liet lopen. Hij pakte dat meteen het thema op en het werd een wedstrijd.
0: Nou is dat orgel, dat doet mij misschien wel een beetje aan 1951 denken. Maar hoe breng je het nou naar de moderne tijd?
3: Kijk, orgel is natuurlijk heel divers. Orgel is een kerkinstrument, zou je kunnen zeggen. Maar orgel is ook een theaterinstrument. Hè? Als je dit programma wat je net hoorde van Disney, als je dat hoort, dan hoor je het orgel op een totaal andere manier. En dat is precies wat wij met het festival willen laten horen. Het orgel buiten de kerkelijke kaders, op een verfrissende, nieuwe en toekomstgerichte manier.
0: Even terug met Dirk en Barry achter het orgel. Wat stel je nou voor? Jullie zijn, hoe lang duurt de film?
1: De fragmenten die wij spelen, dat is bij elkaar ongeveer 1/2 uur.
0: Jullie zijn 20 minuten bezig. Je komt erachter, we lopen achter.
1: je moet heel snel kunnen schakelen. Ja. Kijk, we houden het met z'n tweeën in de gaten. En als de ene heel druk aan het spelen is, kan de ander weer iets meer naar de film kijken.
4: Sneller, kan even een beetje
1: dirigeren.
0: Ja, maar dan moet je opeens heel snel gaan spelen.
1: Dan moet je af en toe even sneller.
0: Dan klinkt het op die manier.
2: We doen het natuurlijk met smaak. We gaan heel geleidelijk, maar wij, niemand hoort dat wij zeggen sneller.
0: Het is wel bijzonder dit dan.
1: Ja, zeker.
2: Heel leuk.
1: Het vraagt heel veel tijd en inspanning, maar het is ook heel erg leuk te doen.
5: Het Orgelfestival in Haarlem. Het begint vandaag en het gaat door tot 1 augustus.
6: NPO Radio 1. Nieuwsweekend straks om 8:30. Valentijn de Heer over zijn nieuwe roman Neverland. Over zijn opa die ooit de hit Comment ça va schreef. En over zijn eigen jeugd. Het is een wervelend boek geworden.
7: Ik moest zorgen dat ik snel genoeg was om alles op te schrijven, omdat het verhaal anders voortenderde zonder mij erbij.
6: Een nieuwe apensoort is ontdekt in Congo. En dit is het geluid dat hij maakt. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En Palestijnen die zonder aanklacht vastzitten in een Israëlische gevangenis en worden mishandeld.
8: Ja, dan gaat het steeds verder en dan wordt het steeds extremer.
6: Waar is het internationale recht? Max Nieuwsweekend straks om 8:30.
9: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde.
4: Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
11: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen. De rook van natuurbranden in Canada zou de WK-finale in New York kunnen beïnvloeden. Straks onze correspondent. En in Duitsland woedt de natuurbrand op een wel heel ingewikkelde plek. Het nieuws met Katrien Straatman.
20: In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die proberen door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico's stad. Voor zover bekend raakten alleen 2 mensen gewond. Omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab 1000 liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab verder ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Dat gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden al vaker zwarte beren gezien in het gebied, zegt hij. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Voor de 2e dag op rij is op Festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is om dat niet meer te doen. Het weer, het is vrij bewolkt, maar later vandaag. Later vanochtend kan er hier ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden.
5: De dikke rook van natuurbranden in Canada hangt ook boven New York. Straks onze correspondent over de vraag of je dan nog wel een WK-finale kan spelen daar.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost. Autotaalglas.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
29: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
30: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 6:08. Na hitte, zware regen en zwaar onweer kwam er op dit WK-voetbal nog een weer extreem bij. Natuurbranden in Canada. En daardoor is de luchtkwaliteit in het noordoosten van de VS erg slecht. En dus ook in New Jersey, waar de WK-finale wordt gespeeld morgen. Correspondent Sjoerd en Daas, ja, die luchtkwaliteit die is inmiddels niet meer bedreigend. Dus kan er gevoetbald worden morgenavond?
31: Ja, daar lijkt het wel op. Het weer doet natuurlijk altijd wat het wil. Maar als we puur kijken naar die luchtvervuiling, FIFA heeft daar sowieso geen protocollen voor en geen fijnstofniveaus waarbij ze zeggen, nu gaat die wedstrijd niet meer door. Dat zagen we wel in het honkbal, onder meer in Chicago. American Football ook, waar een wedstrijd in het American Football werd uitgesteld, omdat het gewoon echt niet gezond was om in hoge fijnstofniveaus te gaan sporten. Nou ja, op het voetbalveld, het ziet er wat beter uit morgen. Er komt wat regen aan. Wind uit een betere richting, maar goed, 90 of 120 minuten op het veld bij ongezonde waarden lijkt me toch geen pretje.
5: Ja, in een stadion zonder dak, het is geen Amsterdam Arena of zo die je kunt afsluiten.
31: Nee, dat klopt. In Dallas, in Houston ook onder andere, kon het dak dicht, konden de luchtfilters aan, kon de airconditioning aan ook tegen de hitte, maar dat hebben ze hier niet. Nee.
5: Dit weekend het einde aan een lang WK, maar ook een politiek WK. Maar ja, dan zou je denken, die branden, dat is een act of God, daar kan niemand wat aan doen. En toch is ook dat politiek gemaakt. Hoe komt dat?
31: Ja, daar kan Canada wel wat aan doen, vindt Trump. Canada heeft gevraagd, onder andere vanuit Ontario, een van de provincies kwam die vraag, kan Amerika misschien niet meeblussen? Nou ja, Trump die blust in principe geen brandjes. Integendeel, Trump noemt dit nu ook een invasie, deze bosbranden. De lucht, de vieze lucht die deze kant op komt. En dreigt met straf, met importheffingen. Die wil hij gaan invoeren, zoals hij dat zo vaak heeft gezegd. Zo vaak mee gedreigd. Om in zijn woorden dan de kosten weer terug te verdienen van die vervuiling. Dus nee, het wordt niet erg gezellig. Mark Carney, de premier van Canada, net als de president van Mexico trouwens, die komen allebei naar New York morgen hier om die finale te gaan kijken. Zijn mede-organisatoren. Maar ik ben benieuwd hoe gezellig dat gaat worden op de tribune. Maar goed, al met al, ja, best wel een politieke potpourri geweest dit WK van relletjes en politieke inmenging van Trump ook. Luister even mee naar de reportage die we hier in New York haalden.
0: Staat hier bovenop de Skylift, zoals het heet. Het hoogste puntje van het Rockefeller Center. Vanuit hier kun je over heel New York uitkijken. En ook de Trump Tower weg daar is afgesloten, want daar is de receptie die FIFA-baas Infantino houdt met onder andere Trump. En als je dan over het water kijkt, dan zie je daar echt in de verte het MetLife Stadion. Het stadion waar die finale gespeeld gaat worden. Maar ik moet zeggen dat het echt extreem smoggy is. Het is minder dan gisteren, maar je kunt ook nog steeds niet heel goed kijken in de verte.
31: Er worden veel foto's gemaakt hier natuurlijk. Een paar meiden uit Taiwan staan hier. We zijn altijd wel aan het photoshoppen, maar dat was gisteren nog iets meer nodig dan vandaag. Maar toch, nu dat rookgordijn is opgetrokken, is het misschien toch ook wat makkelijker inmiddels om te zien waar we nou precies naar hebben zitten kijken de afgelopen weken dit WK. Nu beneden aan de grond bij de Trump Tower. Wegen afgesloten hier, is niet iedereen blij mee. Straten geblokkeerd. Trump heeft hier Infantino op bezoek vanavond.
1: Hey, he need to go back to fucking Washington. Tell him go back to Washington. Ain't nobody want him in New York City.
31: Leidt tot veel frustratie hier, u hoort het. Zoals het ook gold voor de rode kaart, vraag ik aan een stel Argentijnen hier. Ze hebben hun shirts al aan. Wat vonden jullie daarvan?
2: Oh, yeah. It was weird.
31: Heel raar, zegt deze Argentijn. Ik vroeg, kon jullie president niet ook even bellen nog om iets te regelen voor zondag? Nee, zegt hij, Infantino neemt dan toch niet op. Ik denk dat hij gelijk heeft. Bovendien, zo zegt hij, wij hebben dat niet nodig. Wij flikken het gewoon op het veld.
2: We don't need to do that. We have the best players. We just are winning on the field.
31: Ja, die rode kaart toch wel een van de meest opmerkelijke momenten. Zegt ook Jules Boykoff, een FIFA-criticus.
3: One of the biggest controversies in the history of the World Cup event.
31: Hij zegt, ik denk dat dit de geschiedenisboeken ingaat als een van de grootste controverses van het WK-voetbal ooit. Normaal komt niemand hiermee weg, word je gestraft voor dit soort politieke interventies.
3: Trump himself has made it very clear.
31: Zegt ook, het mag allemaal geen verrassing zijn. Trump wil aan zijn eigen achterban laten zien dat hij internationale organisaties zoals de FIFA in zijn zak heeft en dat hij de onbetwiste leider is. Noemt ook de Somalische scheids die er niet in kwam. Hij zegt dat alles moeten we echt door een politieke lens bekijken. Ja, dat doet ook Minky Warden van Human Rights Watch. Ik vroeg haar, we hebben in elk geval geen ICE-arrestaties gezien voor zover bekend de afgelopen weken rond de stadions.
4: And just this past week, two fathers, one in Houston, a World Cup host.
31: Ja, zegt ze, maar op de achtergrond van dit WK zagen we ook dat alleen afgelopen week al twee vaders door ICE werden neergeschoten terwijl ze onderweg waren naar hun werk. Eén in speelstad Houston, de ander in Maine. Hun families zullen de WK-finale niet feestelijk voor de televisie kunnen volgen. Ja, de fans hier bij het Rockefeller Center kunnen wel gewoon kijken. Verzamelen zich bij een fanvillage hier. Grote Lego-wereldbeker staat er ook. Kleine 1,5 miljoen Lego-blokjes. De meesten zeggen hier de wedstrijd op het scherm te gaan kijken. Een Spanjaard hier. Spanje heeft natuurlijk zijn eigen fitty met Trump. Die is vrij uitgesproken, deze man.
7: En voor jou, zolang Spanje het maakt.
31: Hij zegt, ik vind hem een klootzak, maar we vinden het hier geweldig. En ik hoop dat we onze tweede ster gaan binnenhalen en wereldkampioen worden.
7: Ja,
31: sommige gelukkigen kunnen wel naar het stadion. Argentijnse supporter hier.
7: $8,000 voor één ticket.
31: Liefst $8,000 betaalde die.
7: Hij
31: zegt, ik ben trots op mijn team en ik wilde hier per se bij zijn.
7: We want to be there.
5: Dat was een verslag van correspondent Sjoerd en Dagen. Die finale, ja, mocht u het nog niet weten, die is natuurlijk om 9 uur morgenavond. 9 uur Nederlandse tijd. Ieder jaar vallen er gemiddeld 123 verkeersdoden op Nederlandse N-wegen.
6: En dat schrijft de Telegraaf vanochtend. En daarmee gaat het op N-wegen vaker mis dan op andere wegen. Ruim een vijfde van alle geregistreerde verkeersdoden valt op zo'n N-weg. En dat terwijl de wegen slechts 5% van het totale wegennet beslaan. Het meest recente voorbeeld van een dodelijk ongeval op een N-weg was eergisteren nog in het Groningse Den Ham. Er kwamen twee mannen om het leven toen ze tegen een boom aanreden. De familie van de deze week overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Nabestaanden vragen het publiek om op de pagina herinneringen aan de acteur en zijn werk te delen, schrijft persbureau ANP. Geel overleed, we weten het, dinsdag onverwachts op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. En vanavond wordt op NPO 3 de film Simon opnieuw uitgezonden. En daarmee won Geel in 2004 een gouden kalf. In Italië is veel te doen over een veroordeelde juwelier. De 68-jarige Mario Ruggiero is veroordeeld tot bijna 15 jaar cel voor het doden van twee overvallers in zijn winkel in Milaan. Hij heeft zich inmiddels zelf bij de gevangenis gemeld, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera. De politieke partij Lega laat weten Ruggiero op alle fronten te steunen. Zo zou de partij overwegen de juwelier kandidaat te stellen voor een politieke baan. Want die vinden hem wel een held dat hij dat heeft gedaan, die twee mensen doodschieten. Maar Ruggiero zelf ziet zo'n politieke carrière niet zitten. En dan, op 28 augustus wordt hij officieel onthuld, maar nu is hij al te zien een metershoge halsbandparkiet in het Amsterdamse Wilhelmina Drukkerpark. Volgens kunstenaar Teun Kastelein is het felgroene beeld een ode aan alle vreemde vogels. De lokale omroep AT5 sprak met Amsterdammers die verdeeld zijn over het beeld.
8: Vrolijk, denk ik. Het heeft in ieder geval meer kleur dan de rest, dus wat dat betreft.
9: Ik vind hem afschuwelijk. En het is ook nog een hele nare, lelijke vogel.
6: Ja, iedereen vindt er wel wat van natuurlijk.
5: Een beetje denken aan Kabouter Buttplug in Rotterdam toen, weet je nog?
6: Dat beeld, ja, ja zeker. Ja, dat was natuurlijk nog veel omstreden. Maar ja, die vogels die vliegen daar rond, maken veel herrie. Die kunstenaar vindt het wel leuk, maakt er een beeld van. En die vindt het weer verschrikkelijk hoe al die mensen dan weer zo negatief reageren op zijn beeld. Hoor maar.
10: Herrie weer, poept. En denk je, jezus man, je maakt zelf heel veel herrie. En je poept ook.

0: entendeur, le temps est bon. De Tour. Langste étappe vandaag bij de Tour de France. Of dat was die gisteren eigenlijk. En dat werd echt een vluchtetappe om je vingers bij af te likken. De Zwitser Schmid won, maar de Brit, Tom Pidcock, die werd derde. En toen gebeurde er wat. Stef Clement, wielercommentator, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want Pidcock die komt nu opeens wel heel dicht bij het podium.
1: Ja, die kreeg in één keer een minuut of acht cadeau, hè, in die hele grote vlucht gisteren. Bijna 57 man wist weg te rijden uit het overgebleven peloton van 171 renners. Dat betekent dat een derde van het peloton eigenlijk vooruit reed. Het was een etappe ja, in meer delen, in meer hoofdstukken eigenlijk. Een grote kopgroep reed weg. Daar zat de groene trui niet bij gisteren. Toen moest de groene trui in de achtervolging omdat hij punten wilde scoren. Dus bij 37 man kwam nog eens 20 man. Toen werd er gesprint. Daarna werd er geklommen. Toen werd de groene trui gelost. Maar die voorsprong die bleef maar oplopen. En Tom Pidcock was eigenlijk ook wel de favoriet voor de dagzege als je het mij had gezegd. Maar het liep allemaal anders. De versnelling die kwam niet bergop, of tenminste, de versnelling was niet voldoende van Pidcock bergop. En ook in de afdaling wist hij het verschil niet te maken. Ja, dan zul je altijd zien dat na die afdaling, als het dan nog een kilometer of 15 is, dat er nog twee vandoor muizen. Dat gebeurde met Tejada en die Mauro Schmid inderdaad, die de dagzege pakte. Maar 8 minuten, ja, Tom Pidcock die heeft al wel eens op het podium van de Vuelta gestaan. Daar bleek toch achteraf niet iedereen zo blij mee. En je zag ook wel dat de ploegen eigenlijk na UAE, dus Visma Leasebike, Lidl Trek en zelfs Red Bull Bora, die gingen toch een beetje aanstal te maken. Want anders dan werd het misschien wel echt gevaarlijk de komende dagen.
0: Ja, en dan vandaag een bergetappe in de Vogesen. Ik had het zelf niet helemaal op de radar, maar er zitten gewoon 3 klims van de eerste categorie in. Dat is echt wel een bergrit te noemen dan.
1: Nou, het gaat een beetje aan liggen wat de renners doen. Maar misschien concluderen we aan het eind van de Tour dat dit de zwaarste etappe van de Tour was. Want kijk, er is werkelijk geen meter vlak vandaag.
0: Nee.
1: Er is geen meter om te herstellen. Het is ook vanuit de start eigenlijk meteen een kilometer of 36 bergop. Dus het is misschien geen hoge bergte. We gaan maar tot 1300, 1400 meter. Maar toch, het is een echte Alpenkraker buiten de Alpen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies inderdaad. Ja, het enige voordeel is dat je een klein beetje bergaf gaat finishen. Maar is dat dan klassementsrenners die zich vandaag gaan laten zien? Of toch weer de entrepreneurs, zoals gisteren?
1: De entrepreneurs, dat is een mooie. De ondernemers. Nou, het wordt een hele onderneming. Ik denk wel dat we het echt gaan proberen vandaag. Dat er heel veel renners opnieuw zullen proberen om weg te komen. Alleen als ze van bijvoorbeeld de ploeg van Tadej Pogacar erachteraan gaan rijden, hoe ver kom je dan weg?
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk het probleem, hè? Hoeveel harder kun je bergop rijden dan de ploeg van Pogacar? En misschien heeft hij zelf zijn zinnen er wel op gezet om het definitieve verschil te gaan maken. Om de definitieve klap te geven aan zijn achtervolgers kun je ze bijna niet meer noemen. Maar achter de mannen achter hem in het klassement. Ik denk dat het heel lastig wordt hoor, voor de vlucht. Want als de ploegen van de klassementsrenners nog een plan hebben, en dan kijk ik ook naar Vingegaard, want wil die de Tour nog winnen, dan moeten ze ontzettend hard gaan rijden. En dan kom je eigenlijk

0: bijna niet weg. En dan ontkom je dus ook niet aan een gevecht tussen de klassementsrenners.
1: Tja, en dat alles dus dan vandaag in een rit die niet in de open is, maar heel goed wel eens de koninginrit zou kunnen worden. Stef Clement, dank. En ook te horen vanmiddag natuurlijk in Radio Tour de France. En dat dan in een andere setting, want vanaf vandaag komt die uit beeld en geluid. En dat worden mooie uitzendingen. Ganzen in de wei zijn een vertrouwd beeld, maar voor boeren ook een kostbaar probleem. Ze vreten gras op, vervuilen landbouwgrond, veroorzaken jaarlijks voor tientallen miljoenen euro's aan schade. In heel Nederland wordt vandaag geteld hoeveel ganzen er eigenlijk zijn. Verslaggever Roel Pauw is in Kwaadijk in Noord-Holland en hij telt dus ook mee hoeveel ganzen er zijn. En dat wil ik meteen weten. Je bent ook een vogelaar, dus je bent gewend vogels te kijken. Hoeveel zie je?
2: Hoeveel ik er zie?
1: Ja.
2: Oh,
1: ja, ja, je moet tellen, ja, Roel.
2: Oké, ik ga nu tellen. Ik ga nu tellen, maar dat doe ik niet alleen. Ik doe dat met Vincent de Boerhuis van de organisatie Sovon. En hij is professioneel vogelteller. En hij heeft ook zo'n apparaatje bij zich waarmee hij de stand kan bijhouden. Dat is heel handig, want het zijn er best veel hier zo in de weilanden in Noord-Holland. Een gebied met kleine slootjes, rietkragen. Dit is echt ganzenwalhalla, kun je wel zeggen. Meneer de Boer, hoeveel heeft u er al op de teller?
3: Een kleine 100 tot nu toe, maar dat is vooral adulte juvenielen waar ik steekproef van neem.
2: En dat is alleen in dit gebiedje?
3: Dat in dat stukje waar we nu over kijken. Maar dit is wel een hoekje waar wel een mooie concentratie ganzen bij elkaar zijn.
2: Wat voor ganzen zijn dat dan?
3: Nou, we zien nu grauwe ganzen, de meest talrijke soort. En boerenganzen of soepganzen, zoals we ze noemen. Ja. En wat hybrides brandmakken aan deze ganzen.
2: Oké, ja. En we zijn hier niet alleen. Patty Laan is er ook. Zij is van de Faunabeheereenheid Noord-Holland. Ook lekker meetellen vandaag. Ja. Want er wordt in 250 gebieden, alleen al in Noord-Holland, geteld door 500 tellers.
4: Ja.
2: Is het moeilijk?
4: Nee, het is niet moeilijk. Je moet het natuurlijk wel even weten hoe het moet.
2: Ja.
4: Maar het is sowieso ontzettend leuk om bezig te zijn in de natuur. Ja. En te tellen. En je doet het ook voor een goed doel. Want je wilt gewoon weten hoeveel ganzen zijn er eigenlijk.
2: Ja, waarom is dat belangrijk?
4: Nou, we willen heel erg weten hoe gezond is de populatie. Ja. En dat willen we van heel veel wilde ganzen weten.
2: Nou ja, die van de gouden ganzen lijkt wel overgezond. Want ik heb het nog even opgezocht. In 1977 waren er 150 broedpaar, 150. Ja. En nu zijn het er 1000 keer zoveel.
3: Ja, we hebben het wel over de meest succesvolle vogelsoort op dit moment in Nederland. En ja, als je kijkt, de gouden gans, ja, die profiteert natuurlijk van het landschap. De eiwitrijk gras, water.
2: Perfect.
3: Perfecte plekken. En zeker hier in Polder Zeevang kijk je gewoon rond. Je ziet overal gras, je ziet overal slootjes. Dus ze profiteren gewoon van het landschap hier.
2: Ja, maar het gaat niet alleen over de gouden gans. Ook de brandgans, de Canadese gans. En daar gaat het iets minder goed mee.
4: Ja, klopt. We zien heel veel hybridisatie. Maar ook de aantallen, daar moeten we echt goed op letten. Dat het goed blijft gaan. Mm-hmm. En daarom tellen we ook.
2: Ja, en hoe gaat het dan met die brandgans bijvoorbeeld?
4: Nou,
2: dat is zo'n mooi zwart-wit gansje met een witte kop.
4: Ja, de brandganzen, zowel internationaal als nationaal, monitoren we die. Mm-hmm. En dan zien we dat de aantallen gewoon naar beneden gaan.
2: Ja.
4: Nu lijkt het wel weer wat te stabiliseren. Maar als we die populaties wel willen behouden, dan moeten we daar goed op letten.
2: Ja, en dan moet je misschien ook af en toe een beetje schade op de koop toenemen?
4: Ja, klopt. Wij kijken als faunabeheereenheid natuurlijk ook naar de schade. Naar natuurschade, landbouwschade. En daar gebruiken we deze tellingen ook voor. En als die schade uit de hand loopt, dan gaan we kijken, kunnen we met preventieve maatregelen dat voorkomen. En als dat niet gaat, ja, dan komen ook dodelijke maatregelen in beeld. Ja, maar bijvoorbeeld
2: vangen, afschieten.
4: Inderdaad. En, maar als het niet goed gaat, als de aantallen tegenvallen, ja, dan kunnen we niet ingrijpen, omdat we toch die ganzen willen behouden voor Nederland.
2: Maar even voor de goede orde, dat er vandaag wordt geteld in heel Nederland. En uiteindelijk komt daar een resultaat uit. Dat betekent niet van, we komen tot de conclusie dat er te veel zijn, we moeten gaan schieten.
3: Nou, we komen tot de conclusie dat we een aantal vaststellen wat er op dat moment zit. En ik denk dat het een goede zaak is dat we met z'n allen samenwerken. Professionele vogeltellers, vrijwilligers, jagers, terreinbeheerders.
2: Maar het betekent in elk geval niet, we zitten aan ons quotum, we moeten er een paar kwijt.
3: Er is geen quotum. En in principe moeten we gewoon kijken van wat we als samenleving acceptabel gaan vinden. En dit zijn de aantallen die we vaststellen. Dit is een goede telling. Dit is een telling die we kunnen herhalen op dezelfde manier.
2: Ja.
3: Er wordt gevalideerd. Dus uiteindelijk hebben we gewoon de aantallen.
2: We moeten stoppen, want de uitzending gaat verder. En het tellen gaat ook door. Ik zie er nog wel een paar. Bedankt, Vincent, Patty.
1: Roel Pauw was dat in Kwaadijk. Ganzen worden er vandaag geteld. Vandaag.
5: 3 voor het weekend.
1: En vandaag gaan ze ook verder in Den Haag. Op de locatie waar een drugslab werd ontdekt. Dat wordt leeggehaald. Wilco van der Hee van de brandweer Haaglanden vertelt wat er vandaag nog te gebeuren staat.
6: De politie die zal vanmorgen, of misschien zijn ze al bezig, recherche zijn bezig met onderzoek. Gaan sporen veiligstellen. En als dat onderzoek gedaan is, dan gaat LFO en CEON, dat is een overkoepelend orgaan, een onderdeel van de politie, gaan ze dus kijken wat voor stoffen daar nu opgeslagen liggen door middel van metingen. En gaan die inventariseren en dan wordt het hele spul wordt afgevoerd. En dat is de feitelijke ontmanteling.
1: In Amerika zijn er meer dan 120 protesten gepland tegen de komst van datacentra. Onder de Trump-regering hebben Big Tech en AI ruim baan gekregen en neemt de vraag naar die datacentra enorm toe. Maar veel conservatieve Amerikanen zijn daartegen. Dat zijn dus ook Trump-stemmers. Amerikanist Marco Manos-Portos Minetti over die weerzin.
7: Die weerzin is heel groot en is heel gelaagd. Mensen zijn vooral heel erg bezig met het idee dat er een risico veiligheid is voor kinderen. Kinderen die met AI allemaal dingen doen, ouders weten dat niet. En ook in de VS zien we dat mensen echt hun banen aan het verliezen zijn door AI. Sneller dan in Nederland, veel meer ook dan in Nederland.
1: En in Nijmegen beginnen vandaag de Vierdaagse feesten. Traditionele stadsfeesten ter ere van de Nijmeegse Vierdaagse. De wandeltocht zelf die begint dinsdag. De startbewijzen die kunt u natuurlijk zondag al afhalen. Zometeen het nieuwsweekend met Alice de Bruin en Pieter van der Wielen. Fijn weekend.
8: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
20: Honderden brandweermensen zijn in Duitsland nog altijd bezig met een brand die maandag begon in een nationaal park, zo'n 100 kilometer noordelijk van Berlijn. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. En het officiële dodental na die verwoestende aardbevingen staat nu boven de 5000. Tienduizenden Venezolanen worden nog altijd vermist. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. En in het noorden van Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Een gepensioneerd echtpaar van in de 70 werd doodgevonden in een blokhut bij een meer. Ze zouden in dat gebied al vaker beren hebben gezien. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag gaat hier en daar de zon wel schijnen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler.
0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
28: Rustig, adem in,
27: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
28: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
19: NPO Radio 1. Max.
30: Nieuwsweekend. Pieter van der Wielen en Alice de Bruin.
31: Goedemorgen, u luistert naar Nieuwsweekend. We zijn er nog tot 11 uur. In het laatste uur beschouwingen van Tussen de Lakens. Want dan komt Helene van Rooyen, die alle seksadviezen die ze al jaren geeft heeft gebundeld. Die gaf ze in De Linda. En ja, waar gaat het over? Gebrek in lust, lustbeleving. Hij wil wel, zij wil niet, zij wil iets anders. Nou ja, dat gedoe allemaal dus na 10 uur. Valentijn de Heer komt ook op bezoek. Schreef een roman over families en trauma. Onder meer geïnspireerd op zijn opa Eddy. En Eddy de Heer zou je kunnen kennen, want die schreef ooit een gigantische hit. Comment ça va? We hebben het over sleeveless. Waar is de mouw gebleven in de huidige zomermode? En waarom is een damesarm ineens omstreden? Liedewijde Paris doet de boeken. Ja, het is nog niet voorbij, dit knotsgekke WK, maar wij blikken vast terug. Wie durft er nog te juichen voordat de VAR heeft gesproken? En sinds wanneer gaan presidenten over rode kaarten? En al dat gedoe, waarom blijven de fans toch gewoon kijken? Maakt het dan allemaal niets uit? Een pleidooi voor een opener overheid, dat hoort u ook zo meteen. Waarom moet altijd alles zo geheimzinnig bij onze regering? Een nieuwe apensoort in Congo, nieuw, voor wie eigenlijk? Geweld in de Britse politiek, daarover hoort u Lia van Beckhoven. En we gaan het hebben over torenhoge boetes voor wie geen slimme meter wil. Maar eerst gaan we het hebben over de rechten van Palestijnse gevangenen.
1: Ja, en we praten over Houssam Abu Safia. U kent hem waarschijnlijk wel als die kinderarts. En hij was directeur van het Kamal Adwan ziekenhuis in Gaza. En sinds 18 maanden zit hij vast in een Israëlische gevangenis. Hij is nog altijd niet aangeklaagd of voor een rechter verschenen. En afgelopen week luidde zijn advocaat de noodklok en wees op de ernstige verslechterde toestand van zijn cliënt. En hij is niet de enige Palestijnse gevangene die er zo slecht aan toe is. We gaan erover praten met Alette Smeulers. Zij is hoogleraar internationale misdrijven aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemorgen, Alette.
2: Goedemorgen.
1: Ja, waarom laat die advocaat zo nadrukkelijk nu opeens van zich horen? De Palestijnse gevangenen die er zo slecht aan toe is. We gaan erover praten met Alette Smeulers. Zij is hoogleraar internationale misdrijven aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemorgen, Alette.
2: Goedemorgen.
1: Ja, waarom laat die advocaat zo nadrukkelijk nu opeens van zich horen?
2: Omdat hij zich heel veel zorgen

0: iets te laten gebeuren.
1: Ja, we zagen de arts op 10 juni opeens even in beeld, hè, tijdens een rechtszitting. Hoe was hij eraan toe?
0: Hij zag er heel slecht uit. Hij is meer dan 40 kilo afgevallen. Hij ziet er slecht uit en met verwondingen op zijn lichaam. En ook de advocaat die hem gesproken heeft, die zegt ook van ja, het gaat gewoon echt heel slecht met hem. En hij had zelf gezegd van ik ben hierheen gebracht omdat ze me willen vermoorden.
1: Ja, hij zag er inderdaad slecht uit. Had mooie kleren aan, hè? Een mooi wit pak. Dat hadden ze hem wel aangedaan. De vraag is natuurlijk, waarom hebben ze hem toen laten zien? Wat was het idee daarachter?
0: Nou, ik denk dat dubbel is. Enerzijds om te laten zien dat hij wel nog leeft en dat het zogenaamd goed met hem gaat, omdat hij nog leeft. Tegelijkertijd denk ik dat de Israëli's zelf er ook zo aan gewend zijn dat voor hun eigenlijk niet zo duidelijk is dat hij er zo slecht uitziet. En dan ook nog een soort waarschuwing aan iedereen van kijk, als je iets doet wat ons niet bevalt, dan kan dit met je gebeuren.
1: Ja, dat was heel duidelijk. Nou, ging het om een soort verlenging van de administratieve hechtenis, zoals dat heet? Wat houdt dat dan precies in?
0: Nou, dat is een soort hechtenis die geldt voor wat zij noemen unlawful combatants. Nou, unlawful combatants is een term die in het internationaal recht eigenlijk helemaal niet bestaat. Het is een beetje gebaseerd op het internationaal humanitair recht, waar je strijders van de andere partij, die mag je gevangen nemen om te voorkomen dat ze verder vechten, maar dan zijn ze krijgsgevangenen en zouden ze dus eigenlijk juist heel goed behandeld moeten worden in krijgsgevangenkampen. Maar hier gebruiken ze dat een beetje om hem gevangen te nemen op basis van terrorisme-aanklachten.
1: Precies.
0: Maar dan vervolgens een unlawful combatant te maken, waardoor ze eigenlijk juist alle rechten weghalen. Dus hij wordt incommunicado vastgehouden. Dat betekent dat hij geen contact heeft met de buitenwereld, heel weinig met zijn advocaat en dat hij ook heel moeilijk contact kan krijgen met rechters om die detentie te testen. Dus hij kan bijna oneindig lang, zonder aanklacht, zonder openbare verdenking, vastgehouden worden.
1: Ja, heeft hij trouwens contact met zijn familie?
0: Nee. Nee, dat mag hij ook niet hebben. Hij heeft alleen maar contact met zijn advocaat en dat maar op heel beperkte schaal. Dus het is een hele kwetsbare situatie waar hij in zit. Want juist als je contact hebt met familie, met het Rode Kruis, dat hem mag bezoeken, met advocaat regelmatig, met rechters, dan is dat een check op hoe het met hem gaat. Maar nu zit hij in die kwetsbare, gevaarlijke situatie die oneindig lang verlengd kan worden.
2: Wat vindt u ervan als expert internationale misdrijven? Van hoe Israël dit doet? Zegt u dit is een grijs gebied? Of zegt u van, we moeten uitkijken? Of heeft u eigenlijk een sterker oordeel inmiddels?
0: Nou, veel sterker. Dit is echt afschuwelijk wat daar gebeurt. Mensen zeggen wel eens, het doden van een ander mens is het meest afschuwelijke. Maar ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat foltering en zo overgeleverd worden aan Israëlische gevangenissen is verschrikkelijk. En als je de rapporten leest, want het zijn consistente rapporten. En ik heb even een paar titels op geschreven. Torture and Genocide, maar dan de volgende. Welcome to Hell and More Than a Human Being Can Bear. Dus dat zijn rapporten die beschrijven wat er in die gevangenissen gebeurt. En ik heb regelmatig dat soort verslagen gelezen. Dat is echt het meest afschuwelijke wat je kan gebeuren als je zo overgeleverd bent aan gevangenisbewakers, een systeem dat jou als niet als mens meer ziet en ook niet als mens meer behandelt. Je krijgt geen voedsel meer, je krijgt geen of heel weinig voedsel. Je krijgt geen medische zorg, je hebt geen toegang tot de buitenwereld. Ja, je bent in alles totaal afhankelijk van de bewakers die jou als de grootste vijand en niet meer menselijk zien.
2: Maar de Nederlandse regering kiest hele milde woorden eigenlijk, valt me op, als ze al woorden kiezen, als ze er al iets over zeggen. Terwijl in andere landen waar mensenrechten worden geschonden, Nederland toch altijd wel klaarstaat met een scherp oordeel. Ja, het is stilte of het is nou ja, we houden het in de gaten, dat soort woorden. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, dat vind ik heel kwalijk dat gebeurt. En dat is eigenlijk in de loop van de geschiedenis steeds meer gegroeid natuurlijk. We hebben vanuit die Tweede Wereldoorlog een soort schuldgevoel ook richting de Joodse gemeenschap in zijn algemeenheid. En daardoor steunden we de staat Israël. Maar eigenlijk altijd onze ogen gesloten over wat Israël in de loop der jaren gedaan heeft. En dat is van

0: kwaad tot erger gegaan. En toch ging onze sympathie vooral uit naar, omdat Israël natuurlijk ook te maken heeft met vijandige staten eromheen, met terrorisme. Maar dat terrorisme is op een gegeven moment ook deels een gevolg van de behandeling die Israël aan de Palestijnse bevolking geeft. Maar Nederland en heel veel andere Europese landen hebben dat eigenlijk steeds maar toegestaan, de ogen daarvoor gesloten. En Nederland ziet Israël als een bondgenoot en zegt daarom niks. En dat is verschrikkelijk pijnlijk, want dat zegt ook heel veel over onze normen en waarden.
1: Maar
0: dat
1: is de Nederlandse regering het er niet gewoon mee eens? Ik denk, als iemand heel langdurig niet protesteert of amper, dan zou je het er wel mee eens zijn.
0: Ja, dat zou je bijna denken. Maar als ze echt zich verdiepen in wat daar gebeurt, denk ik haast niet. Alleen het punt is dat je een soort zwart-wit beeld krijgt. Van Israël is goed en de terroristen zijn slecht. En dan wordt bijna de gehele Palestijnse bevolking wordt als terrorist gezien. En daarom wordt dat label van terrorist ook op alle Palestijnse gevangenen en bijna de hele Palestijnse volking geplaatst. En ook op deze man die daar verder helemaal niets mee te maken heeft. Gewoon een kinderarts die zijn werk probeert te doen. En dat is het beeld waarin de Nederlandse regering in meegaat.
2: Ja, hoewel het wel zo is dat er wel wordt gezegd dat zijn ziekenhuis een dekmantel zou zijn geweest voor Hamas.
0: Daar is helemaal verder geen bewijs voor. En als je ook kijkt wat deze man gedaan heeft en hoeveel gewonden en alles daar binnengebracht werd. Die man was de om proberen de mensen te helpen, om medische zorg te verlenen. Dus het is een onderdeel van ook echt de genocide om ook de gezondheidszorg aan te vallen, zodat die ook niet meer bestaat.
2: En wat kan het internationaal strafhof dan nog in deze? Want dat hebben we ook nog, hè? Daar mag je ook wat van verwachten, of niet?
0: Ja, dat klopt. En daarom zijn er ook arrestatiebevelen in ieder geval tegen Netanyahu en Gallant. Mogelijk komen er op een gegeven moment nog meer. Kijk, het punt is, het internationaal strafhof dat heeft alleen rechtsmacht voor de landen die partij zijn bij dat strafhof. En dat is Israël niet. Maar de staat Palestina wel. Dus ze hebben wel rechtsmacht over alles wat in de bezette gebieden gebeurt. Nou, op basis daarvan zouden ze kunnen handelen. Maar het internationaal strafhof heeft nu ook te maken met die aanval van de Verenigde Staten, die hun het werk heel moeilijk maakt. Terwijl het strafhof wel heel erg afhankelijk is van hulp van staten, omdat ze zelf geen politiemacht hebben die onderzoek kan doen. Dus ze zijn volledig afhankelijk van de hulp van staten en ze zullen die hulp niet krijgen van Israël. En een land als de Verenigde Staten werkt het strafhof juist heel erg tegen met de recent uitgeroepen en altijd geldende sancties.
2: Ja, wat is het dan nog waard, hè, dat internationale strafhof en al die checks en balances die we hebben?
0: Nou, op zich is het wel heel veel waard in die zin. Kijk, het zet wel een heel belangrijk normatief kader. Alleen het hangt van de politieke wil af of je ook handelt op basis van dat kader. En het ontbreekt aan die politieke wil. En dat onderscheid moeten we wel heel sterk maken. Kijk, nu wordt heel erg gezegd van ja, dat internationale recht stelt niks meer voor. Nee, absoluut wel. Dat is heel belangrijk. En dat geeft op basis van dat recht kunnen we ook precies zeggen wat er gebeurt en wat daar fout aan is. Alleen waar we de vinger op moeten leggen, het ontbreekt aan de politieke wil van krachtige, sterke staten om dat ook echt na te leven. En Nederland doet daar ook veel te weinig aan.
2: Ja, Pieter zei het al, je kan als overheid ook anders daarmee omgaan. In Duitsland bijvoorbeeld hebben 50 parlementariërs deze week opgeroepen om hem formeel aan te klagen of vrij te laten. We zien ook een beweging in Engeland. 800 Britse artsen en verpleegkundigen die hebben aan hun minister gevraagd, nou, ga nou eens een beetje druk uitoefenen op Israël. Zoiets hoeven we hier dan niet te verwachten, want ik zie niet zoveel eigenlijk. Dat is toch een beetje vreemd.
0: Ja, ik hoop wel dat het komt. En ik had eerlijk gezegd mijn hoop ook wel op Rob Jetten gevestigd toen die premier werd, die nog meegelopen heeft in de rode lijn demonstraties. Maar nu eigenlijk heel weinig doet in de huidige regering. En dat is doodzonde. Maar ik hoop dat heel veel anderen ook daarvoor opkomen. Dus ik ben ook heel blij voor de aandacht die jullie nu aan dit geval geven. Omdat wereldwijd is er nu steeds meer aandacht voor Abu Safia en zijn situatie, die eigenlijk symbool staat voor heel veel anderen die in de vergelijkbare situatie zitten.
2: Ja, en wat kan je als individu dan eigenlijk doen? Je zit hier naar te luisteren en denkt, jeetje, wat erg die man. Ik heb hem inderdaad gezien op een filmpje. Hij zag er vreselijk uit. Ik kreeg een associatie met Navalny. Daar kregen we ook dat soort beelden van te zien. Maar je kijkt ernaar en je doet eigenlijk niks, of kan je toch wat doen?
0: Nou, je kunt toch wel wat doen. Je kunt petities ondertekenen, brieven schrijven. Er zijn diverse campagnes van Amnesty International, Human Rights Watch. Je kunt ook, als je lid bent van een politieke partij, daar meer druk op zetten. En ook in je keuze voor een politieke partij kijken welke partijen ook echt aan dat internationaal recht vasthouden en voor dit soort mensen opkomen.
2: Goed. Alette Smeulers, dankjewel. Hoogleraar internationale misdrijven aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Er is vanmiddag ook nog een protest en een soort eis om vrijlating ook van de arts. Wel een paar mensen die wel bewegen, zou je kunnen zeggen, van het ander Joods geluid. En dat gebeurt dan allemaal bij het gebouw van het Rode Kruis in Amsterdam. En dat is om 14:00.
1: Bij de meeste Nederlanders hangt er een slimme meter inmiddels in de meterkast, maar er is een kleine groep die daar zich aan heeft weten te onttrekken. Die hebben nog de analoge meter. De netbeheerders die willen daar echt vanaf en dus komen ze met een voorstel voor torenhoge boetes. Wie straks nog vasthoudt aan zijn analoge meter, kan, ik las, €1650 boete krijgen. Wat zijn dat voor bedragen? Ja, waarom vinden ze dat zo erg, een analoge meter, en waarom houden sommige mensen er zo aan vast? Heiter Hugo van techwebsite Tweakers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Dat zijn wel reusachtige bedragen, €1650.
3: Ja, daar blijft het ook niet bij. Het idee van die boete is dat je dan alsnog overstag gaat, maar als je dat niet doet, dan kunnen ze die boete nog een keer geven. Dus dan kan het eigenlijk blijven oplopen en kan het oplopen tot duizenden euro's in een jaar tijd.
1: Ik had laatst zo'n man weggestuurd. Die zei, kom een slimmer meter installeren. Ik zei, kom buitengewoon slecht uit. Ik zei, ik ben heel druk. Nou, ik lag gewoon nog te slapen, maar vooruit. Maar van wie is de meterkast eigenlijk?
3: De meterkast, die is van jou.
1: En van wie is de meter? Die is van de beheerder. De beheerder,
3: ja. Dus je denkt, het is mijn huis, het is mijn
1: mijn huis, mijn meter, wat heb jij ermee te maken? Maar precies. Zo werkt dat toch niet?
3: Helaas niet, nee.
1: En waarom willen mensen zo graag die analoge meter met die ronddraaiende schijf?
3: Waarom die willen houden?
1: Ja, waarom willen ze die houden?
3: Omdat het eigenlijk wel... Er zijn twee redenen worden gegeven. Enerzijds zeggen mensen van... het gaat me om de privacy. Ik wil niet dat zo'n netbeheerder weet wanneer ik thuis ben, wanneer ik op vakantie ga. Want dat zou je kunnen zien aan die meterstanden. Dat vinden die mensen niet fijn.
2: Wat is er erg aan dan?
3: Nou ja, die mensen vinden dat geen fijn idee. In theorie zou een medewerker van een energieleverancier het kunnen inzien, denken ze. In theorie kunnen ze daardoor zien, iemand is op vakantie, dus dan kan ik even langs even wat spullen meenemen. Maar in de praktijk werkt het niet zo. Die hebben er helemaal geen toegang toe, die kijken daar niet zo naar. Dus dat is niet zo, maar goed, daar zijn mensen wel bang voor. En anderzijds is er ook een financieel component. En dat heeft alles te maken met solderen en zonnepanelen. Als je zonnepanelen heel veel energie, heel veel opwekt en die leveren terug aan het net, dan mag je die energie dan wegstrepen tegen wat je verbruikt. Dus in de zomer lever je zonnepanelen heel veel op en die elektriciteit mag je wegstrepen tegen wat je meer verbruikt in de winter. En dat levert mensen met zonnepanelen heel veel geld op.
2: En dat heet salderen.
3: Dat heet salderen. Ja. Ja.
1: Dan gaat die analoge schijf de andere kant op draaien.
3: Ja. Dat zie je ook inderdaad.
1: Dat is een heel leuk gezicht als je dat hebt.
3: Klopt. Ja.
1: En met een slimme meter kan dat niet meer.
3: Salderen kan nog wel. Tot eind dit jaar, januari 2027, is het klaar met salderen. Dan kan dat niet meer. Maar als je zo'n draaischijfmeter hebt, kan het nog wel.
2: Ja, dus ik begrijp heel goed dat die mensen niet van die meter af willen. Want dat is gewoon kassa, toch?
3: Eigenlijk wel, ja.
1: Je draait gewoon de meter terug en daarmee de kosten.
3: Precies. Die gaan omlaag.
1: En dat is de reden waarom ze zeggen, nou, iedereen aan die slimme meter, stop met muiten.
3: Ja.
1: Zo simpel is het.
3: Ja, in feite wel, ja.
1: Is er dan nog een weg omheen? Of is dit, ik bedoel, dit is eigenlijk heel eenduidig. Je moet aan die slimme meter of je krijgt een hoge boete. Dus dat terugleveren, dat is voorbij. Of dan dat salderen. Mm-hmm. Of is er toch nog een truc te bedenken?
3: Die heb ik nog niet bedacht. Ik denk dat er wel wat mensen zijn die nu daar hard aan werken om die truc te bedenken. Maar,
1: een grote batterij in je huis plaatsen of een accu of je auto.
3: Oh, het salderen zelf. Ik dacht het ontwijken van die meter.
1: Die meter ontkom je niet meer aan.
3: Nee, die meter ontkom je niet aan. Nee, het beste is om die energie gewoon zelf te verbruiken. Om overdag je wasmachine aan te zetten of overdag je auto op te laden.
2: Want dat levert nog steeds geld op als je dat op die manier doet.
3: Nou, dan gaat het niet terug naar het energienet en dan verbruik je het zelf. Dus dan levert het nog wat op, inderdaad.
1: Precies. Dan bespaar je ermee in ieder geval.
3: Ja, precies. Dan hoef je die energie niet later alsnog weer in te kopen.
1: Kun je eigenlijk ook een anonieme, als dat je grote angst is, hè, van ze kunnen zien wanneer het licht brandt en wanneer ik thuis ben.
3: Mm-hmm.
1: Is daar eigenlijk niet iets op te ontwerpen dat je zegt, nou, we hebben een gegarandeerd anonieme slimme meter?
3: Nou, dat is een beetje. Het gaat nu om de slimme meter. Er wordt gezegd, je moet naar een slimme meter. Maar dat klopt niet helemaal. Je moet af van die draaischijfmeter, van die analoge meter. Maar je mag ook een digitale meter nemen. En die heeft dan niet die koppeling met de netbeheerder en de energieleverancier. Dus het verschil is, die meet dan nog wel hoeveel jouw zonnepanelen terugleveren. Die meet dan nog wel apart. Maar die heeft niet iedere dag communicatie met je netbeheerder. Dus dan moet je nog steeds elk jaar, net als bij die analoge meter, je meterstanden doorgeven. Alleen heb je dus niet dat hele privacy component van, oh, ze kunnen bij mij en ze zien wanneer ik thuis ben, wanneer ik weg ben.
2: Ja, ik krijg opeens een visioen van allemaal mensen die bij zo'n energiemaatschappij werken, die overal op de deuren staan te bonken, want die willen die analoge meter weg hebben. Hoe gaat dat? Ik bedoel, er zijn toch heel veel mensen die, dat kost toch heel veel geld om die lui op pad te sturen en op zoek te laten gaan naar die meters, of niet?
3: Nou ja, je weet wel waar die meters hangen en waar die niet hangen. Dus je hoeft niet bij iedereen in de meterkast te kijken. Dat zo erg is het gelukkig niet.
2: Nee, maar het zijn best veel mensen nog, toch?
3: Nog een 500.000 huishoudens, ja.
2: Precies, dus Dan moeten heel wat mensen op pad naar die adressen waar dat ding nog hangt.
3: Ja, uiteindelijk
2: zoals
3: wel.
2: Zoals bij Pieter.
1: Ja, ik snapte niet dat ze niet van tevoren netjes een brief sturen en zeggen, we komen maandagochtend veel te vroeg. Dan kan je de rekening, maar gewoon lukraak aanbellen.
3: Ja, dat vind ik ook heel raar.
1: En je hebt ook allemaal van die spotjes op de radio, laat ze niet binnen wat ze ook verzinnen. En dan staat er ineens een man in een shovel jack. Met een meter onder zijn arm. Ik zei, ja, leuk bedacht, vriend. Maar dus in die zin kunnen ze zelf ook nog wel wat innoveren.
3: Als het goed is, krijg je eerst een brief, ja.
1: Ja, die heb ik niet gezien. Maar goed. Wat zijn jouw verwachtingen? Gaat dit nog serieuze muiterij opleveren? Of denk je van, nou, nu is de analoge meter gewoon ter ziele?
3: Ik denk niet dat mensen hier heel blij mee gaan zijn. Muiterij, dat weet ik niet. Maar
2: Wat kan je dan doen als je het niet wil?
3: De boete betalen.
2: Ja, maar dat loopt dus op. Want jij zegt, er zijn meerdere boetes.
3: Ja.
2: Dus je wordt eigenlijk gedwongen om er gewoon vanaf te gaan. Toch?
3: Eigenlijk wel, ja. Ja. Sinds dit jaar kan je die niet meer weigeren. Ben je verplicht om die toegang te verlenen tot je huis. Om die meter om te wisselen, als het ware.
1: Dus is dat onrechtvaardig? Want mensen hebben vaak zonnepanelen aangeschaft. Toch met een soort verdienmodel in hun hoofd. Een lange termijn investering. Misschien zijn ze zelfs wel op een bepaalde plek gaan wonen. Omdat ze dachten, dan heb ik een groot dak, dan kan ik lekker veel zonnepanelen.
3: Dat is zeker een gevoel dat heerst. Ja, er zijn mensen die zeggen, ik vind het onrechtvaardig. Ik heb heel veel geïnvesteerd in die zonnepanelen. Met de gedachte, ik kan salderen, ik kan dit, ik kan dat. En nu passen jullie halverwege opeens de regels aan. Nu gaat het mij opeens meer geld kosten en verdien ik het pas veel later terug.
1: En er werd ook al gezegd, je doet het goede als je zonnepanelen aanschaft. En ineens ben je een soort halve crimineel.
3: Nou ja, het lastige is dat we eigenlijk te snel zijn gegaan met die energietransitie. Te snel zijn gegaan met al die zonnepanelen overal neerleggen. Te snel zijn gegaan met elektrische auto's. Maar we hebben niet genoeg geïnvesteerd in ons energienet. Dus die kan het helemaal niet aan. Dus zeker in de piektijden, als iedereen om 6 uur 's avonds thuis komt, steekt de auto in de lader, doet een wasje. Dan gaat heel veel stroom over het net en dat is daar niet voor gemaakt.
1: Maar kon je dat niet van kilometers afstand zien aankomen?
3: Ja, dat is ook zeker wat mensen zeggen. Ja, ik ben nu de dupe, ik krijg nu die slimme meter. Ik kan niet meer salderen, omdat er niet is geïnvesteerd in het energienet.
2: Ja, waar is dat net dan wel voor gemaakt?
3: Voor de oude situatie eigenlijk. En voor een situatie waarin we ook veel van gas gebruik maakten, wanneer we benzine tankten, diesel tankten. En nu willen we veel meer met dat energienet gaan doen, dat er niet voor is gemaakt. En ja, je kan zeggen, goh, hadden ze niet veel eerder daarin moeten investeren? Ja, dat kan je zeggen. Maar we zitten nu in de situatie dat wij nu netcongestie hebben. Dat wij nu nieuwe huizen niet kunnen aansluiten, nieuwe bedrijven niet kunnen aansluiten. Wij moeten op een andere manier met ons energienet leren leven. Dat we wel hebben. En een van de manieren is om stroom anders te gaan gebruiken. Om niet in die piekmomenten alles aan te zetten. Om niet je zonnepanelen overdag aan te laten staan. Al het energie terugsturen en dan later weer verbruiken. Dat gaat gewoon niet meer. Dat kunnen we gewoon niet meer doen. Dus we moeten echt anders leren omgaan. En dat is ook het probleem met die draaischijfmeter, met die analoge meter. Je hebt die prikkel gewoon niet om dat te doen. Want het is een heel simpel ding. Hij doet plus en hij doet min. Maar hij weet niet wanneer je die energie verbruikt. Hij weet niet waar die of het van zonnepanelen komt of niet.
2: Nee, en dat kan je tegenwoordig allemaal zien met zo'n slimme meter. Want ik heb die digitale zonnepanelen. Ja. En je ziet een app en dan zie je al die pieken wanneer. Ik vind dat heel ingewikkeld, maar je kan het wel zien.
3: Ja.
2: Dat kon ik vroeger niet.
3: Nee.
1: Dat is ook leuk, hè? Het is ook stof voor conversatie.
2: Ja.
1: Ik heb tegen mensen gezegd, als ik nog één keer hier een etentje meemaak waar het alleen over zonnepanelen gaat, kom ik echt nooit meer. Dan was dit de laatste keer.
2: Totdat je zelf ook aan de zonnepanelen gaat, Pieter.
1: Het is verslavend.
2: Het komt er misschien niet aan.
1: Is die netcongestie gewoon een tijdelijk probleem? Is dat gewoon een kwestie van een paar draden aanleggen? Ik maak het expres wat simpel. En dan zijn we daar vanaf. Of is dat iets structureels?
3: Dat is een goede vraag. Het is niet iets dat morgen is opgelost. En er zijn wel projecten, plannen om hoe kunnen wij die netcongestie verlichten. Hoe kunnen we met buurtaccu's werken? Kunnen we de auto's als accu gebruiken? Maar daarnaast moeten we wel dat energienet blijven verzwaren. We moeten daar wel blijven in investeren. En we moeten nu een achterstand inhalen eigenlijk die we hebben opgelopen.
1: Dus dat gaat, daar zitten we nog wel even aan vast. Ik las van roltrappen die het niet meer deden omdat de airco hoger moet. Dat soort dingen, daar moeten we aan wennen.
3: Aite
1: Hugo van techwebsite Tweakers over de slimme energiemeter. En zometeen dan gaat het onder meer over politiek, over de openheid van de overheid, over een nieuwe apensoort. Sarah Mutsaars komt daarover vertellen en nog heel veel meer. Tot zo.
4: WNL in de kantine opent deze maand de deuren voor bijzondere duo's. Deze week ontvangt Fidan Ekies Roel en Jan. Twee van de inmiddels meer dan 100 kinderen van vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Hoe verandert één DNA-test je leven? En hoe is het om opeens deel uit te maken van een familie die je nooit kende? Vanavond, 6 uur, WNL in de kantine. Live vanuit het Tourcafé in Hilversum.
5: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: NPO Radio 1.
13: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten er in Mexico 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders te maken met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om nu uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt en later vanochtend hier en daar ook een spat regen. Vanmiddag gaat hier en daar de zon wel schijnen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
20: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
21: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
22: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
21: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
23: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
21: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: NPO Radio 1. Max.
25: Nieuwsweekend. Pieter van der Wielen en Alice de Bruin.
1: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Tot 10 uur gaan we het hebben over de vraag waar we eigenlijk naar hebben zitten te kijken tijdens dit knotsgekke WK-voetbal dat morgen dan eindelijk voorbij is. Sarah Mutsaars die weet alles, althans bijna alles, over de nieuw ontdekte apensoort in de Congolese jungle. En rond 9:45 dan vertelt Lia van Beckhoven over de ja toch opmerkelijk lauwe reactie van de Britten op de politieke moord in hun land. Maar we gaan beginnen met een potdichte overheid.
2: Ja, want de politiek en de overheid in ons land hebben grote moeite met openbaarheid. Dat stelt Serf Wiemers, directeur van de Open Steent Foundation. Burgers hebben het recht om te weten hoe de publieke middelen worden besteed en hoe besluiten tot stand komen. Openheid is eigenlijk een voorwaarde tot een goede democratie, maar dat gaat niet altijd even goed. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
2: Ja, vanaf 2020 zet u zich al in voor een meer transparante overheid.
26: Ja.
2: Ja, ik vond het nog redelijk abstract af en toe. Waarom wordt u daar zo blij van, om zich daarvoor in te zetten?
26: Nou, ik vind democratie niet abstract. En we hebben de afgelopen jaren behoorlijk geknokt om de overheid opener te krijgen. En dat doen we soms door te praten over het grote, misschien abstracte idee van een democratie en open overheid. Maar het kan ook heel erg concreet zijn. We hebben als Open State Foundation ons bijvoorbeeld ingezet voor open weerdata. Vroeger de KNMI verzamelde altijd de weerdata en dacht, nou, die zijn van mij. Toen hebben wij gezegd, nee, weerdata is ook iets wat je met openbaar geld, openbaar middelen hebt verzameld. Dus maak ze open. Nou, sinds het open is, hebben mensen bijvoorbeeld de buienradar op hun telefoon zitten.
2: Ja, precies. Maar dit is heel concreet. Hè? Ik zeg transparant. Maar
26: maak het even concreet.
2: Ja, precies. Want ik begrijp dat jullie ook inzetten voor open zorg. Dat ligt ook dicht bij mensen. Wat houdt dat dan in?
26: Ja, daar gaat het over kosten van de zorg. Maar bijvoorbeeld, een punt waar mensen zich ook wel druk over maken is het lobbyen. Onze politici worden belobbyd. En dat is op zich prima. Dat hoort ook bij een democratie. Dat bestuurders, dat politici openstaan voor signalen van buitenaf. Alleen het rare in Nederland is dat er niks over geregeld is. Het is helemaal niet bekend wie eigenlijk lobbyt bij onze politici. En hebben wij de afgelopen jaren gezegd, ja, daar moet verandering in komen. We moeten weten hoe een besluit genomen is. En
2: maar daar gaat ook wat gebeuren nu, hè?
26: Ja, eindelijk wel. We hebben daar echt, nou ja, de afgelopen 6 jaar voor geknokt. Het is ook regelmatig in het parlement, in de Tweede Kamer besproken. Het is in de ministerraad besproken. Er waren nog steeds politici en bestuurders die zeiden van, ja, dat is helemaal niet nodig. En dat is niet meer, wie zit erop te wachten en dat soort dingen. Maar uiteindelijk heeft nu in dit coalitieakkoord van de huidige regering is gezegd dat hier gaat komen.
2: Ja, dus je zou zeggen, er is een beweging naar de goede kant, hè?
26: Ja.
2: Want waarom is dat zo nodig dat we het op een goede manier doen?
26: Openheid zorgt ervoor dat de kwaliteit van het bestuur beter wordt. Als er mensen meekijken over je schouder, dan neem je over het algemeen toch betere beslissingen. Minder corrupte beslissingen ook. We zijn inmiddels in een soort maatschappij waarin iedereen ook wel mee wil denken op verschillende momenten. Ja, ik heb het beschreven in die analyse dat vroeger had je in Nederland de verzuiling. En in de verzuiling was het zo dat de top van de zuilen, de elites, maakten met elkaar afspraken over hoe het gaat met het land. En als je in zo'n zuil zat, dan wist je eigenlijk, nou, je belangen waren wel vertegenwoordigd. Daar kon je op vertrouwen en vertrouwelijkheid hoorde daarbij. Nou, we hebben inmiddels geen verzuiling meer. We hebben op een gegeven moment die polder gekregen, het poldermodel. Daar wist je dat de punten van de polder zorgden wel voor jouw belangen. Maar mensen zitten inmiddels ook niet meer in polderpunten en zelfs eigenlijk niet eens meer in politieke partijen. De Nederlander wisselt van positie, net als in elk ander land. De individualisering heeft ertoe geleid dat mensen aparte en veranderende belangen hebben. En dat is de trend. Daar hoort dus geen vertrouwen en geen vertrouwelijkheid meer bij. Daar hoort bij accountability. Mensen willen mee kunnen kijken. Politici moeten hun besluiten kunnen verantwoorden. En ook burgers willen meedoen, meewerken, soms op basis van die open data, zoals de buienradar die ik zei, dat je zegt, nou, je wil iets maken. Maar soms ook omdat je misschien een beter idee hebt over hoe het ingericht moet worden.
1: Maar zei ook corruptie. U zei een opener overheid is een minder corrupte overheid. Heeft u een groot vermoeden van corruptie? Al die zwartgelakte bladzijden die dan naar buiten worden gebracht, al die archieven die dicht moeten blijven, al die gesloten deuren zit daarachter. Corruptie?
26: Nou, er zitten heel veel redenen achter. En corruptie is natuurlijk een breed begrip. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, het voorbeeld van Mark Rutte, die de dividendbelasting ineens wilde afschaffen. Wat de Nederlandse belastingbetaler miljarden zou kosten.
1: En die bleek geen sms'jes te bewaren, want daar zat misschien ook wel een sms'je van de directeur van Unilever tussen.
26: Ja, precies. Unilever en Shell hebben daarvoor gelobbyd. Dat kan je corruptie noemen. Ik zeg niet daarmee dat Mark Rutte persoonlijk daar rijker van werd. Maar dit is wel netwerken die elkaar beïnvloeden en in stand houden. Dat wil je niet in een moderne democratische maatschappij.
1: Dus corruptie in de zin van vriendjespolitiek, old boys network, zo moet je het zien. Niet dat Mark Rutte nu ergens een bootje heeft.
26: Zeker, dat is meer dat wat ze noemen netwerkcorruptie. En je ziet, dat vind ik wel interessant, mensen in Nederland denken vaak, ja, corruptie, dat heb je bij ons niet. En het effect is dat in de Zuid-Europese landen, waar iedereen weet dat er corruptie is, is het redelijk goed geregeld. Daar is het eigenlijk afgetimmerd. Daar heb je allerlei regelingen die het proberen te onderdrukken. In de Noord-Europese landen, dan heb ik het over Scandinavië, de Baltische landen, daar zijn de besturen sowieso heel erg open. Daar kan iedereen meekijken, meedenken, meedoen. Daar heb je de openheid, de transparantie zit daar gewoon in de cultuur ingebakken.
2: Maar waar zitten wij dan een beetje?
26: Nee, nou, precies ertussen. Een beetje eigenlijk tussen wal en schip. Wij zijn niet, we hebben niet zo goed afgetimmerd als in Zuid-Europa, maar we zijn ook niet daadwerkelijk zo open als in Noord-Europa. We vallen tussen wal en schip en daar moeten we wat aan doen.
1: Ja, kan het eigenlijk wel? Kun je wel open zijn en regeren? Je moet toch af en toe gewoon een besloten overleg hebben. Als je diplomatie wil bedrijven, dan moet je dat toch ook met een gesloten deur doen. Is het eigenlijk niet een klein beetje naïef om te denken dat alles met openheid gebaat is?
26: Nou, ik heb ook al gekeken aan hoe zou het kunnen werken. En bijvoorbeeld de burgemeester van Stockholm, die heeft dan real-time alle e-mail die hij heeft, wordt gepubliceerd.
2: Alle e-mail?
26: Alle e-mail.
2: Maar ook zijn privé-e-mail?
26: Nee, wat te maken heeft met zijn werk.
2: Ja, oké. Okay.
26: Ik heb contact gehad met de burgemeester van Digitale Zaken van Taiwan. En zij heeft gezegd, ik wil gewoon radicale transparantie. Dus als zij een meeting heeft, een ontmoeting heeft met wie dan ook, wordt dat gelivestreamd. Dan kan je naar kijken. Ik heb haar ik heb gezegd, kan ik je interviewen? Gewoon per e-mail. En zei ze, dat is prima, e-mail ze terug. Maar jouw vragen ga ik niet rechtstreeks beantwoorden. Post ze op dit platform, zodat iedereen mee kan kijken. En misschien ook mee kan doen. Zeggen, ik heb een beter antwoord dan jij.
1: Maar als de burgemeester, als dan de politiechef zegt, we gaan morgen een belangrijke maffiabaas arresteren, dan zou ik dat even niet aan die transparante burgemeester vertellen.
26: Precies.
1: Er zijn natuurlijk tal van voorbeelden te bedenken waarin je dat nou net even niet moet doen.
26: Ja, nou, tal, dat zou ik een beetje willen beperken. Er zijn altijd twee hele belangrijke voorwaarden. En dat is natuurlijk privacy. Wat mij betreft hoeft niemand zijn BSN-nummer en zijn belastingaangifte te openbaren. En het andere is veiligheid. En dan heb je natuurlijk over het voorbeeld dat je net zei. Dat kan ook internationale veiligheid zijn. En dat is logisch, dat begrijpen we allemaal. Maar we hebben begin dit jaar nog onderzoek naar gedaan. Wat wordt er eigenlijk allemaal gelakt? Dat betekent dat daar bleek uit dat privacy de belangrijkste lakgrond was. Nou, dat begrijp ik ook. Maar de één na belangrijkste, namelijk 56% van de gelakte stukken, waren gelakt op basis van het goed functioneren van de staat. Nou, dat is gewoon een niksig ding. Dat is een soort van restcategorie van, dit vinden we eigenlijk niet zo prettig, laat maar zitten.
1: Maar je moet toch op een vergadering ook een slecht idee kunnen inbrengen zonder dat het meteen de krant haalt. Bij wijze van brainstorm dat je zegt, zou het niet leuk zijn om een brug over het ei? Nee joh, slecht idee. Maar dat moet je toch even kunnen experimenteren.
26: Precies, en dat begrijpt ook iedereen. Er zijn ook onderzoek gedaan naar dit punt door het Sociaal Cultureel Planbureau. En die hebben, daar kwam ik uit, Nederlanders willen asiel, inflatie, woningnood, Maar het enige wat ze echt belangrijk vinden is politici die open zijn, die ook gewoon hun fouten kunnen durven toegeven. En we zijn allemaal mensen. En natuurlijk zal het een keertje als een boemerang terugkomen. Natuurlijk zal iemand zeggen van, wat een bizar idee. Dat gaat gebeuren. Maar als je kiest voor een publiek ambt, en dan kies je niet voor jezelf, het is niet je eigen baantje. Je kiest ervoor om in dienst van de maatschappij te werken. En dat is prima, maar dan moet je ook dit soort dingen kunnen accepteren.
2: Ja, dat hoort er dan gewoon bij. Kun je dan constateren dat wij een bange overheid hebben?
26: Ik zou graag inderdaad een oproep willen doen aan de overheid om even iets meer durf te tonen. En er zijn zeker voorbeelden, er zijn zeker goede mensen op verschillende plekken binnen de overheid, de politie, die het wel doen. Ik noem bijvoorbeeld Joost Sneller van D66. Die heeft, toen wij met hem spraken, gezegd, weet je wat, ik ga mijn eigen agenda gewoon openbaar maken. Iedereen mag kijken wat voor afspraken je hebt.
2: Nou, dus u heeft wel vrienden in de politiek?
26: Gelukkig wel, die zijn er. En van allerlei partijen. En dat is ook prima. Maar over het algemeen zit er toch best wel veel kramp. En dat hoort denk ik niet bij een openbaar ambt.
2: Nee, want gisteravond in het NOS-journaal een gemeente in het nieuws, of een man zag ik die heel boos was, want zijn BSN-nummer was vrijgegeven. En ik zag dat eerst afgelakt was. Hoe zit dat?
26: Ja, dus als je documenten vrijgeeft, dan moet je natuurlijk altijd aan privacy denken. Bovendien roepen wij altijd op, doe privacy bij design. Het moment dat je een document produceert, hou er rekening mee, of een document of wat dan ook, rekening mee dat het ooit een keertje openbaar gaat worden. Dus zorg daar van tevoren voor. Dat kan gewoon, dat weten we natuurlijk al jaren, maar dat gebeurt nog niet onvoldoende. Als je nou dus documenten vrijgeeft, moet je dus daar op letten, moet je dingen, privacy dingen wel lakken. Wij hebben vanuit Open State Foundation ook gewerkt aan het bouwen van een systeem waarin alle informatie uit gemeenten openbaar wordt gemaakt. En als je dat doorzoekt, kan je dus zien, ja, daar zitten wel de gaten.
2: Maar waar ging het hier mis dan? Waar ging het hier mis?
26: Dat gemeenten onvoldoende hebben nagedacht dat de privacy van burgers ook beschermd moet worden.
1: Nou, dus, dan gaan we daar. We zitten al in een nieuwe tijd. We hebben het nu nog over papieren documenten en gelakt. Allemaal lekker uit het tijdperk van de printer.
26: Ja.
1: We zitten in het tijdperk van het algoritme. Bij de toeslagenaffaire wisten zelfs de ambtenaren zelf niet hoe het algoritme werkte waar zij zich op baseerden. En dat algoritme bleek racistisch. Dan wordt het moeilijk om openheid te verschaffen als je het zelf eigenlijk ook niet meer begrijpt.
26: Ja,
1: hoe moet je nog openheid betrachten in zo'n tijdperk?
26: Nou, juist. Als een algoritme een black box is geworden, moet je hem gewoon niet gebruiken. Dan maar even geen algoritme. En wat wij als Open State Foundation ook hebben gedaan, we hebben opgeroepen om een algoritmeregister te vullen met impactvolle algoritmes die door de overheid worden gebruikt. Hè, dus die echt direct effect hebben op een burger, op een bedrijf, op een instelling. Nou hebben we inmiddels gezien dat algoritmeregister is er. Maar slechts 4%, naar schatting 4%, van alle door de overheid gebruikte algoritmes staat erin.
2: Ik had een paar weken. Helemaal niks natuurlijk.
26: Er is helemaal niks.
2: Nee, dus we hebben er helemaal niks aan.
26: Een paar weken geleden nog een gesprek met de nieuwe staatssecretaris van Digitale Zaken, Willemijn Aerts. En toen zei ik van, u bent van het ministerie van Economische Zaken. Weet u hoeveel er van Economische Zaken in staan? Nou, dat wist ik niet, maar dat was er maar eentje. En dat is nog steeds van de uitvoeringsorganisatie, niet van het ministerie zelf. Dus daar wordt onvoldoende naar gekeken. Nou is het ook best moeilijk, maar er zijn methoden. We hebben ooit een keer het vijfsterrenmodel bedacht. Dat je zegt, definieer het algoritme, beschrijf het algoritme, laat de mensen mee werken, geef de code vrij. Je kan op verschillende stappen kan je eraan werken en kan je iets van transparantie erin brengen. En als een gemiddelde burger het misschien niet begrijpt, wat ook logisch is, dan heb je daar natuurlijk intermediairs voor.
2: Maar je zei net dat er wel een verbetering is, dat lobbyregister bijvoorbeeld. We hebben een wet open overheid.
26: Ja.
2: Hoe zie je wat dat betreft de toekomst? Want jij houdt op met deze functie. Terwijl, als ik jou zo hoor, is er nog heel wat te doen.
26: Er valt nog wat te doen, zeker. Er zijn zeker ook positieve stappen gezet afgelopen jaar. Die wet open overheid is een verbetering ten opzichte van de WOP die we ervoor hadden. We hebben ook nu voor het eerst gezien dat de termijnen van beantwoording teruglopen. Ze voldoen nog steeds niet aan de wet, maar ze lopen nu terug. Dat is goed nieuws. Er is ook de afgelopen jaren een zogenaamde anti-draaideurwet gekomen. En dat gaat erover dat politici, als ze de politiek verlaten, niet zomaar terugkomen als lobbyist dan weer in de politieke arena. En je hebt tegenwoordig ook, daar hebben we ook erg op aangedrongen, maar die is ook gekomen, een ambtenaren-eed. Dus als een ambtenaar begint met zijn werk, moet hij beloven bij te dragen aan een open overheid. Dus je ziet, er zijn een aantal dingen ook gewoon wel gebeurd, gelukkig. En ik vind het ook prima om na 6 jaar te kijken, laat een andere het ook een keertje overnemen. Ik sta nog steeds helemaal achter die missie.
2: Serf Wiemers over het belang van een transparante overheid.
26: Dankjewel.
2: Tot 1 augustus, hè?
26: 1 augustus, ja, maar 2 weken.
2: Nou, goed. Geniet ervan, zou ik zeggen.
26: Ga je doen.
1: Ja, morgenavond komt er een einde aan dit WK. Het was een knotsgek WK, laten we eerlijk zijn. Meer plotwendingen dan een gemiddelde soapserie. Neem bijvoorbeeld de wedstrijdschorsing van een Amerikaanse speler die dan werd teruggedraaid na een telefoontje van de Amerikaanse president. En alle ingetrokken doelpunten en de VAR die zich er steeds mee bemoeide. Nou ja, en toch, we blijven kijken. Dat is het meest wonderlijke. Journalist, voetballiefhebber, verhalenverteller Danielle Kliwon. Goedemorgen.
0: Morning.
1: Hoe ga je terugkijken op dit WK?
0: Teleurgesteld. Zowel in Oranje als in Frankrijk. Gewoon 2 landen. Ik denk, ik spreid mijn winkansen. Dan kan ik ver komen dit WK. Heb ik iets om naar uit te kijken. En dat ze allebei gewoon niet de finale halen.
1: Ik vind het grappig dat je toch nog over het voetbal begint. Misschien ook prijzenswaardig.
0: Nou, is het gelijk weer zo deprimerend. Als we het ook weer, we hebben net gehoord over open overheid. Het stemt toch wel een beetje hoopvol tegen corruptie. En dan gaan we het nu weer hebben over een WK. Wat eigenlijk bol stond is een beetje overdreven, want dan wordt het een beetje complottheorie, maar het voelt wel alsof het bol stond van corruptie en discutabele beslissingen met inderdaad wat jij zei, de rode kaart op de schorsing van Bellingham als meest opzienbarende bewijs van zeg maar transparante corruptie, om het maar zo te noemen, open voor iedereen om te zien, waardoor je eigenlijk al het andere dat voorafgaand dit WK en tijdens dit WK is gebeurd in twijfel gaat trekken.
1: Want het was ook zo dat dan het ene team al in het land mocht zijn en het andere land pas op de dag zelf binnen mocht komen.
0: Nou, en dezelfde dag ook weer terug moest.
1: Dus dat is natuurlijk een voordeel voor het land dat al die tijd daar al kon acclimatiseren.
0: Precies.
1: Dubieuze beslissingen van scheidsrechters, waardoor je ging denken, nou,
0: inconsistente toepassing van de VAR, mistaken identity in de allereerste wedstrijd. VS tegen Algerije uit mijn hoofd was er al een geval van mistaken identity. Onze eigen scheidsrechter Makkely had toen die call gemaakt. Een speler van de VS, zeg Paraguay was trouwens, speler van de VS kreeg gele kaart. VAR review zei mistaken identity. En toen kreeg Miguel Almiron van Paraguay kreeg uiteindelijk geel, omdat het is aan een verkeerde persoon was toegekend.
2: Wat is een mistaken identity? Help me even.
0: Officieel volgens de regels, als een speler geel heeft gekregen en het blijkt de verkeerde speler te zijn, dan kan de VAR het beeld nog een keer laten zien aan de scheidsrechter. Die kan dan die gele kaart intrekken en hem geven aan de juiste speler. Maar dat is eigenlijk bedoeld voor als het voor een verkeerde speler in hetzelfde team is, zeg maar niet een andere speler van een ander team.
2: En dan gebeurde dat?
0: Dat gebeurde in de allereerste wedstrijd. Toen is ook, volgens mij heeft Colina, dan de voorzitter van de scheidsrechterbond, die heeft ook gezegd, dat is eigenlijk niet hoe deze regel moet worden toegepast. Maar goed, we laten het gaan. Kijken of we allemaal kunnen met VAR, met videoscheidsrechter. En vervolgens in de wat is het, kwartfinale van Argentinië tegen Zwitserland, was er ook weer mistaken identity. En dit werd dan gebruikt om een gele kaart van een Argentijn terug te draaien en vervolgens te geven aan een Zwitser. Bruel Embolo, die had al een gele kaart, kreeg vervolgens rood, moest van het veld af en de rest is geschiedenis, want Argentinië staat in de finale.
1: Kun je nog juichen eigenlijk, als iemand scoort, hè? Juich jij dan meteen of wacht je even een paar minuten om te kijken of er een VAR tevoorschijn komt?
0: Ik trap nog steeds in die val.
1: In die oude reflex van
0: juichen en dan, oh wacht, is er een vlag omhoog, komt er een VAR, wat doen de spelers op het veld, hoe kijkt de scheidsrechter, heeft hij zijn handje op zijn oor of niet? Maar ja, ik ben wel meerdere keren gaan juichen voor doelpunten die terug werden gedraaid.
2: Ja, want ben je dan toch concluderend als liefhebber dan blij met die VAR? Ik bedoel, is dat nou een verbetering van het voetbal? Of worden we daar helemaal gek van?
0: Ik denk dat, vooropgesteld, zeg maar, arbitrage is inconsistent. Het is altijd een menselijke maat. Dus voor dezelfde overtredingen zal niet altijd dezelfde kaart of consequentie worden gehangen. Echter dacht ik dat VAR wel iets goeds was. Want als je iets niet hebt gezien, dat je gewoon even als scheids terug kan kijken van, oh, hier heb ik een fout gemaakt, cool, ik herstel dit, dan is het prima. Maar ik heb wel het idee dat we nu te ver zijn doorgeslagen. Dat, zeg maar, grensrechters, lijnrechters, hoe mag je ze nu noemen, die aan de lijn staan met de gele vlag, die niet eens meer vlaggen als zij buitenspel zien, omdat ze denken, ik wacht tot er is gescoord. Want dan kan de VAR ernaar kijken. Want als ik nu vlag, dan stop ik de aanval. En we zien, is het dan helemaal geen buitenspel? Dan heb ik een groter probleem dan wanneer ik achteraf pas zeg maar vlag. Wat doe je daar dan nog? Het leuke juist van voetbal is dat het super onvoorspelbaar is. En dat het alle kanten op kan gaan. Het is een super emotioneel spel. En dat wordt een beetje lam geslagen door alles maar vast te hameren. En iedere millimeter te meten met een sensor en camerabeelden in te zoomen. Overtredingen die met snelheid 0,2 worden afgespeeld, waardoor het er 10 keer erger uitziet dan het eigenlijk in real life was.
1: Maar dan hebben we ook nog, ja, de corruptie. Oh. Een president die dus gewoon een rode kaart kan annuleren met 1 telefoontje.
0: En ook niet, de rode kaart is ook niet geannuleerd. Alleen de consequentie is geannuleerd.
1: De schorsing. Nog erger. Waarom blijven voetbalfans kijken nadat zoiets is gebeurd? Je zou toch op zo'n moment moeten zeggen, joh, mijn rug op met je WK, ik heb het wel gehad, dit is niet eerlijk, hier hoef ik niet naar te kijken, ik ga lekker naar Cartoon Channel, ga lekker naar tekenfilmpjes kijken. Maar toch blijft iedereen kijken en blijft iedereen opgewonden. Wat is dat?
0: Ik denk dat er heel veel voetbalsupporters zijn die ook echt zijn afgehaakt. Dit WK, Qatar natuurlijk ook. Veel mensen in mijn eigen omgeving die niet hebben gekeken. En ook nu zie je ook wat voetbaljournalisten zoals Menno van den Bos bijvoorbeeld, die zegt, ik boycott dit WK, want het heeft niks meer met voetbal te maken. En ik heb er zelf ook over nagedacht van, ga ik het wel of niet doen, wel of niet doen. Uiteindelijk wint de liefde voor het spel. Het klinkt echt zo hypocriet en stom, maar de liefde voor het spel, die
1: maar waar
0: wint
1: kijk je dan nog naar?
0: Naar die kleine landen die op het hoogste podium iets proberen te doen. Naar de romantische verhalen van een Fosinha, de keeper van Caverje, die opeens miljoenen volgers heeft en zich in de kijker speelt op zijn WK en op zijn 40ste random die nog een transfer gaat maken naar een grotere club. Naar Curaçao, wat het wel heeft gehaald in tegenstelling tot mijn Suriname. En die dan ook nog 7-1 eraf gaan. Maar ze scoren wel en ze pakken ook nog een punt. Die kleine verhalen, Goliath tegen David, dat soort dingen. Die romantiek die er toch nog steeds achter schuilt, daar blijf je voor kijken. Maar ik moet wel ook eerlijk zeggen, die laatste 4 landen die dan over zijn, halve finale en dan nu vandaag troostfinale, morgen finale, dat wordt wel echt van een soort van hate watch. Ik heb nu al zoveel uren erin zitten, nu moet ik het afmaken ook. Maar het liefst zou ik ook niet meer kijken.
1: Je bent blij als het voorbij is. Een ander aspect, en dat ligt dan weer bij die fans. En ja, daar heb ik ook steeds meer moeite mee. Is dat als een speler een penalty mist, dan ineens wordt hij racistisch bejegend. Dan blijkt hij niet al die tijd voor Nederland op het veld te hebben gestaan, maar dan hoorde hij er gewoon helemaal niet bij. Ik heb ook gewoon moeite met die sfeer rond het veld.
0: Maar dat sentiment is natuurlijk ook niet alleen van dit WK. Ik kan me nog herinneren toen WK 2018, toen Nederland schitterde in afwezigheid. En toen was het iedereen opeens van onze jongens in Marokko, in de Marokkaanse elftal. En toen werden ze omarmd en geweldig. Kijk onze Nederlandse jongens nou in het rood met groen voor de Atlasleeuwen. En zodra ze, zeg maar, niet meer goed op het voetbalveld. Nou, we kunnen regelmatig in de media en op social media lezen wat mensen vinden van mensen van Marokkaanse afkomst, islamitische afkomst, hoe je dat ook wil noemen. Maar als het om voetbal gaat, dan opeens zijn ze een van ons. Het is zo'n lelijk sentiment, maar dat zegt heel veel over onze maatschappij. En niet alleen over voetbal.
1: Ik wil eigenlijk helemaal niet zo negatief doen, maar ze hebben het me wel moeilijk gemaakt, dit toernooi.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En het begon al voor het toernooi.
2: In welke opzicht moeilijk gemaakt?
1: Om niet negatief te doen.
2: Ja, maar je blijft ook kijken.
1: Ja, ja, tot mijn eigen verrassing.
0: Is maar, ook een hate watch voor jou.
1: Ja, het is een soort guilty pleasure dat je denkt, ja, waar kijk ik eigenlijk naar?
2: Ja, omdat we toch allemaal enorme fans zijn.
0: Van het voetbal. En ik bedoel, je houdt ook een beetje in je achterhoofd van het voetbal hoe wij het nu kennen. Ik bedoel, het is in China begonnen, in Italië begonnen. Er is overal voetbal geweest. Maar hoe wij het nu kennen, association voetbal, maar zo te noemen, is natuurlijk in Engeland begonnen. Was van de rijke lui, de elite, de kostschooljongens. En dat is toch door de arbeiders weer teruggewonnen. En dan heb je zo'n raar romantisch idee in je hoofd. Ja, ik word bijna ook een complottheorist. Oké, we zijn nu weer, geschiedenis herhaalt zich. We zijn nu weer op het punt dat de elite probeert om het voetbal te grijpen. Maar nee, wij van het arbeidersvolk, het gepeupel, wij blijven kijken en wij pakken onze sport. Want het blijft uiteindelijk onze sport, die niet alleen draait om zeg maar zoveel mogelijk geld maken als Infantino nu wil en zoveel mogelijk landen laten meedoen, maar vooral om die verbroedering en het samen zijn. Ik denk dat dat de essentie van het voetbal is. En dat, daar blijf je altijd voor hopen. En ik heb ook het idee dat als ik stop met kijken, dat ik dan vrije baan geef aan de nefareuze machten om het echt over te nemen. Ja, ja. Dat klinkt echt heel erg als een complottheorist.
1: Misschien is dit het moment dat de schip de kant keert en dat
0: absoluut niet. Heb je dat gelezen? De 200 landen hebben zich al uitgesproken voor een verlenging van vierde term voor Infantino bij de FIFA. Ik had echt hoop na die schorsing die geschorst werd van Bellingen. Noorwegen, Zweden, Duitsland, UEFA, meerdere bonden die zich uitspraken daartegen. Ik dacht, dit is het kantelpunt. Ik had het gisteren nog over met
2: het
0: dames.
2: Kantelpunt om hem echt naar huis te sturen.
0: Om hem echt weg te sturen.
2: Ja, maar dat
0: het
2: gebeurt
0: Europees
2: dus
0: parlement
2: niet.
0: Is erover gesproken. Die moet zich wel met andere dingen bezighouden. Maar ze hebben erover gesproken. Je dacht, this is it. It's now or never. En it's blijkbaar never. Want hij gaat gewoon weer een vierde term krijgen. Tenzij er voor 18 november een kandidaat wordt, of tegenkandidaat wordt gekozen. Maar zelfs dan, als alle Europese landen tegen hem stemmen en voor die andere kandidaat, die fictieve kandidaat die ik nu bedenk, dan nog heeft hij een meerderheid. Want we zijn maar met z'n 48 en er zijn 211 leden van de FIFA.
2: Nou ben je ook bekend als een liefhebber van het Afrikaanse voetbal. Werd je daar dan wel blij van,
0: dat
2: wat je daar hebt gezien?
0: Ja, 9 van de 10 gekwalificeerde Afrikaanse landen hebben het gehaald. Tunesië was zeg maar het bloedoffer voor de andere landen om door te gaan. Tunesië echt bloedeloos uitgeschakeld. En ook na 50, 60 jaar, toen pas mocht Afrika, het Afrikaanse continent, meedoen aan zo'n WK. Terwijl het al in de jaren 30 voor het eerst was. En we zijn dus in betrekkelijk korte tijd, want het is maar 1 keer in 4 jaar, zijn de Afrikaanse landen zo ver gekomen. En dat ze dan ook met z'n 9e doorgaan naar de beste 32. Want dat ben je dan als je die knock-outfase haalt. Ben je een van de beste 32 landen ter wereld. Dat is gewoon prachtig om te zien. En dan ook, we hebben het heel vaak 1 keer in de 2 jaar over in Nederlands, naar de sportmedia van, ja, die Afrika Cup, dat is wel heel vervelend. Het is vaak in de winter, midden in het seizoen van Europese clubs, al die clubs die spelers moeten afstaan, kan eigenlijk niet. Of het waarschijnlijk niet zo bedoeld, maar het komt wel een beetje denigrerend over. En nu is het toch alweer bewijs van, dit voetbal is groeiende. Kijk hoe ver ze zijn gekomen. Kijk wat ze doen op het veld, hoe technisch en tactisch het ook gegroeid is. Het zijn niet meer van die, wat ze vroeger de Afrikaanse tackle noemden. Het is gewoon mooi voetbal. Ze horen er echt bij. They're here to stay. Dus over 4 jaar, als het dan weer met, wat is het, 64 landen is, nog meer Afrikaanse landen, let's go.
1: Dat is leuk, maar nu wordt het een leuke finale. Want Trump heeft een hekel aan Spanje. Die elke derde zin die hij uitspreekt is een hekel aan Spanje tegenwoordig.
0: Let's go.
1: En er wordt gezegd dat Argentinië toch al de gunst van de FIFA heeft. Dus ja, een onverwachte overwinning van Spanje zou natuurlijk wel een grappig iets kunnen zijn.
0: De scheidsrechter die is aangesteld heeft volgens mij 2 wedstrijden van Argentinië gefloten eerder op WK's die ze niet hebben gewonnen. Dus dat is ook weer van pas in het complot. Wat gaat er nu gebeuren? En ik denk wel dat Spanje, als we het even voetballend bekijken, dat Spanje natuurlijk het beste middenveld van de hele wereld heeft. Controle, prachtig. Maar we moeten niet de religieuze verering van onze Messias Lionel Messi onderschatten. Die man, als hij op het veld staat, haalt hij onwaarschijnlijke krachten in zichzelf, maar vooral in zijn medespelers naar boven. Die kunnen steeds uit een apart nieuw fase tappen en maar doorgaan en maar doorgaan en maar doorgaan. En daarom stort me eigenlijk nog meer dat er is wel echt een soort van big country bias, om er zo te noemen. En dan de grotere landen, dat die gewoon vaker de scheidsrechten aan hun kant hebben. Dat er vaker beslissingen die 2 kanten op kunnen gaan, toch de goede kant voor de grotere landen opvallen. Bij Argentinië gebeurt dat gewoon vaker dan gemiddeld. Is dat dan corruptie? Ik denk dat dat een soort van, ja, bias is. Hoe zeg je dat in het Nederlands?
26: Vooroordeel?
0: ja, een onbewust vooroordeel eigenlijk. Van ik moet toch voor die landen gaan. Niet dat is ingefluisterd of wat er steekpenningen zijn uitgewisseld of geld. Maar inderdaad, dat inherente vooroordeel wat in je zit, dat je dat die kant op gaat. Net als in de eerste wedstrijd trouwens, waar je een rode kaart moest krijgen. Maar dat maakt ook dat ik en veel van mijn vrienden, en ik denk ook veel Nederlanders, gewoon ook iets tegen Argentinië hebben. Ja. Kwartfinale natuurlijk. Dat het, och,
2: en terwijl je Messi eigenlijk diep in je hart fantastisch vindt, maar ook weer
0: fantastische
2: irritant.
0: Voetballer, maar ook zie je weer zijn wenkbrauw optrekken. Ja. En dan denk je, ah, oh, had het bloed door je nagels vandaan. Maar hetzelfde ook met Spanje, want die heb ik nog niet vergeven voor de verloren WK-finale van 2010. Dus het is voor mij echt van, oh, van wie heb ik een grotere afkeer, zeg maar. Ga ik juichen voor een land? Nee, ik ga juichen tegen een land. Dus dan ben ik voor Spanje.
1: Nou, het wordt haat kijken, kortom. Dankjewel, Danielle Criwon. Was leuk om je te ontvangen. Dank je hartelijk.

0: Diana Ross. Ja, we gaan het hebben over een nieuwe aap, of een oude aap die we nu opeens zien. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Hij zat een hele lange tijd verborgen in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo. Maar nu is hij officieel erkend als een nieuwe apensoort. Ik ga proberen hem gewoon goed uit te spreken. De Colubos kungunsis wordt ook wel de Likweli genoemd, of gedoopt door de lokale bevolking. Hij is, nou, ik ga het helemaal niet voor. We hebben hier een kenner, Sarah Mutsaars. Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, hij lijkt erg op de andere franje-apensoorten. Maar er zitten toch wel unieke eigenschappen aan.
0: Zoals?
1: Onder andere hele mooie oranje lippen.
0: Ja, maar daar zat ik naar te kijken op zo'n fotootje of een filmpje van de NOS. Dacht ik, oranje lippen? Ik dacht, ligt dat aan mijn iPhone? Ik vond het helemaal niet zo oranje. Vind ik nou gek?
1: Nou, de foto is van ver afgenomen. Voor je beeld, zeg maar, het tropisch regenwoud heeft heel veel verschillende lagen. En dit is een bladeter, dus ze zitten vrij hoog. En dat betekent dat je ook meteen best een flinke uitdaging hebt met goede foto's.
0: Ja, maar hij heeft dus oranje lippen en hij heeft een witte kont.
1: Ja.
0: Of een witte anus, hoe zit het precies?
1: Ja, een witte patch, eigenlijk een witte vlek rondom zijn anus. Die zien we overigens bij meerdere franje-apen wel. Maar er zitten wel bijzondere manieren van communicatie.
2: Maar dus witte billen als het ware.
1: Ja, bedoel, dit achterwerk.
2: Heeft zoiets... Overigens. Praat je dan als bioloog meteen over een functie of een voordeel? Of is het gewoon van, nou ja, hij heeft een bepaalde kleur lippen en een bepaalde kleur kont? Of ga je meteen denken, wat biedt dat eigenlijk voor voordeel? Hoe is dat evolutionair zo gegroeid?
1: Ja, exact. Het zijn wel die dingen, die radertjes die meteen gaan werken. In die zin, wat voor functie heeft het? Wat gebeurt ermee? Hoe communiceren ze ermee? Want dat is vaak de functie van opvallende kleurtjes, opvallende uiterlijkheden. Dat als je in zo'n dik bladerdak leeft...
2: Je meteen denken, wat biedt het eigenlijk voor voordeel? Hoe is dat evolutionair zo gegroeid?
1: Ja, exact. Het zijn wel die dingen, die radertjes die meteen gaan werken. In die zin, wat voor functie heeft het? Wat gebeurt ermee? Hoe communiceren ze ermee? Want dat is vaak de functie van opvallende kleurtjes, opvallende uiterlijkheden. Dat als je in zo'n dik bladerdak leeft, dat je heel duidelijk en heel snel...

0: Dan het voordeel.
1: Ja. Als je in een leefgebied leeft met heel veel andere soorten, is het heel handig om heel snel dus te communiceren. Ja, ga je ermee paren? Ga je eten delen? Ga je ermee communiceren? Ja, de communicatie tussen soorten is wat dat betreft bijzonder fascinerend.
2: Maar we hebben nu deze aap in het vizier, zullen we maar zeggen, met al die eigenschappen. Waarom is die ontdekking dan zo bijzonder?
1: Ja, althans, hij was al langer in het vizier. En ik vind het vooral heel bijzonder, omdat dit een van de redenen is waarin je dus heel mooi de lokale kennis die er is ook combineert met de wetenschap, met de biologische kennis. Hij staat dus nu voor het eerst ook in een biologieboekje. Oftewel, die wetenschappelijke kennis, die heeft de boel ingehaald. In die zin, hij is nu beschreven. Hij heeft een Latijnse naam inderdaad. Die Latijnse naam vind ik ook wel heel bijzonder. In die zin dat hij, voorheen zag je dat degene die hem onderzocht en degene die hem heeft gevonden vaak zijn eigen naam in een verkapte variant in de Latijnse naam verwerkte. Maar deze Latijnse naam gaat over de diversiteit van het leefgebied. Dus in die zin, ja, prachtig.
2: We kunnen hem laten horen trouwens ook.
1: Leuk.
2: Over die witte kont en die oranje lippen. Maar hoe klinkt het beest? Wij denken meer aan een vark eigenlijk.
0: Wat is hij nu aan het doen?
1: Ja, dat is dus ook een van die vragen die heel mooi onderzocht kunnen worden. Wat is hij nu aan het doen? Waarschijnlijk of zijn territorium aan het afbakenen, of dus inderdaad aan het communiceren naar andere mannen of naar andere vrouwen. Waar je zit.
0: Klinkt best vreemd. Ik vind het best raar. Best gek geluid.
1: Ja, inderdaad. Het doet denken aan zwijnen inderdaad. Maar het doet ook wel een beetje denken aan baritons. Bassen, als je kijkt naar de zwaarte van stemgeluid. Dit is een heel diep basachtig geluid, wat ergens in de BBC ook wel omschreven werd als diepe boeren. Vond ik ook wel interessant.
2: Precies, ja.
1: Maar in die zin, die geluiden, ook daarin zie je dus altijd heel mooi de samenwerking tussen soorten. Oftewel, als je een andere soort bent, dan snap je meteen. Dit is...
2: Je hoort erbij.
1: Ja,
0: we hebben ook het geluid van de goede ouderwetse zwarte aap die 1200 kilometer verderop een heel ander geluid maakt.
2: Je ogen gaan stralen.
0: Wat is deze aan het doen?
1: Dit is toch een akoestisch feestje.
0: Ja, jij vindt het leuk. Ja. Is dat een hard geluid als je er langs loopt?
1: Ja, en dat is de reden waarom lokale observaties en lokale kennis zo belangrijk is. Omdat je dan dus gaat leren wanneer maken ze dit geluid. Op welk ritme van de dag komt dit geluid naar voren. Hoe reageren andere apensoorten ten opzichte van dit geluid als je dit hoort. En het mooie is dat die lokale gemeenschappen die wisten al dat deze apensoort bestond op basis van het geluid. Het voordeel van hoog in die bomen leven is dat je dus ook eerder gehoord wordt in plaats van dat je gezien wordt. En nu hebben we een completer plaatje doordat de westerse wetenschap mee is en dus ook foto's heeft gemaakt en inderdaad die Latijnse naam daaraan heeft gegeven.
0: Hoe leef je eigenlijk hoog in de boom?
1: Dit is een bladeter. Dus voornamelijk hoog in die bomen.
0: Blaadjes in die zin... genoeg en dan hang je een beetje aan die tak. En dan af en toe zwiep je naar een soortgenootje toe. En dan worden er kleine soortgenootjes geboren. Die hangen dan ook meteen aan de top van de boom?
1: Ja, dat is wel een leerproces. Apen moeten wel leren hoe ze dus net als mensen om moeten gaan met coördinatie en goed van tak naar tak zwiepen. En
0: dus daar ze vallen er in het begin
1: ook nog
0: wel
1: eens fout. Ja, ook apen vallen wel eens uit bomen. Dus dat moet je oefenen. En daar helpen ouders en de groepsgenoten in. En dat wat ik wel, en ook een mooie link naar deze apensoort, is bij de meeste zwart-witte franje-apen, colobus-apen, worden kinderen dus heel wit geboren. Helemaal wit. En dat helpt in dat soort oefenprocessen. Omdat ze dus enorm opvallen in dat dikke bladerdak.
2: Zie je ze vallen?
1: Exact. Zie je ze vallen, maar kun je ze ook op tijd oprapen. En kun je ze op tijd helpen. Ook
0: is
1: als
0: het dan
1: andere.
0: Gevaarlijk? Niet alleen vanwege de val, maar ook vanwege roofdieren beneden. Is het dan dat de grond als gevaarlijk wordt ervaren?
1: Wat je ziet is dat elke diersoort en elke apensoort heeft een eigen tactiek.

0: en een eigen strategie om zijn leefomgeving en zijn landschap te kunnen overleven. Dus klimmen is een hele strategie. Wat je vindt aan voedsel, het blad eten. Een van de unieke eigenschappen van deze franje-apen, van bladetende apen, is dat ze vier, een beetje vergelijkbaar met koeien of runderen, vier compartimenten in de maag hebben. En dat ze dus het blad ook kunnen fermenteren in de maag. En dus zo kunnen verwerken. En daar de voedingsstoffen uit kunnen halen.
1: Maar nu hebben we deze aap dus in beeld, hè, letterlijk in beeld. Hij is wetenschappelijk bewezen. Wat levert dat uiteindelijk op? Wat kunnen we daarmee, dat we dat nu allemaal zo in beeld hebben gebracht?
0: Nou, wat het voornamelijk oplevert is dat je weet wat je beschermt of weet wat je moet beschermen. Het mooie van ecosystemen is dat diersoorten met elkaar samenwerken, samenleven en dat alles onderling verbonden is met elkaar. En dat je uiteindelijk ook weet dat als je één ketentje in die hele schakel van samenleving in zo'n ecosysteem niet meer hebt, dat er een soort van domino-effect ontstaat. Dus dat ook andere soorten daar last van gaan krijgen. En dit soort ontdekkingen en dit soort registraties geven ons een handleiding in feite in wat bescherm je in zo'n ecosysteem. Hoe ziet die sociale diversiteit eruit? Wie heeft welk aandeel in dat hele gebied? En dat hele ecosysteem kan dus, wordt al beschermd, is een natuurgebied. Maar dit is een belangrijk onderdeeltje van dat natuurgebied. En zijn aandeel of haar aandeel van de groep in dat gebied, wordt een heel mooie nieuwe ontdekkingstocht daarin.
2: Want er zijn veel gebieden in de wereld waar ontbossing dreigt en houthakkers oprukken.
0: Ja.
2: Ik heb wel eens een filmpje gezien een hele documentaire trouwens, over hoe dat is vanuit de aap bezien als die bomen worden omgezaagd.
0: Ja.
2: En die hele leefomgeving in razend tempo eraan gaat.
0: Ja.
2: En dat is echt zeer, zeer dramatisch om te zien.
0: Zeker. En dat is dramatisch. Je moet je voorstellen, zo'n woudreus is een meter of 30, 40 hoog. Dus daar zit heel veel leven in. Onder andere dus dit soort apensoorten. En op het moment dat zo'n boom wordt neergehaald, dat zijn dramatische momenten. Dat betekent dat heel veel impact heeft op al die kleine ketentjes in dat hele ecosysteem.
1: Ja, zouden die hackers daarover nadenken?
0: Ik hoop dat ze er steeds meer over nadenken. Ik hoop dat we er steeds meer over na gaan denken.
1: Want verwacht jij nog meer van dit soort vondsten, noem ik het maar even?
0: Zeker. Ja?
1: Want hoeveel van die apen zijn nog ergens waar we...
0: Ja, wie weet.
1: Geen flauw benul van hebben dat ze met die oranje lippen en die witte kont in een boom hangen.
0: Ja. Er zijn al heel veel soorten beschreven. En er zijn ook heel veel soorten bekend, inderdaad, in lokale gemeenschappen. Het mooie is dat je, als je dit dus samen bekijkt en samen die informatie en die kennis met elkaar deelt, haal je ook veel meer informatie op over wat is de functie daarvan. Een van de lokale gemeenschappen, vind ik wel mooi, heeft deze apensoort de branch shaker genoemd. Oftewel, hij schudt aan bomen, hij schudt aan takken. En dat geeft waarschijnlijk inzicht in hoe werkt dat imponeergedrag of hoe werkt het paringsgedrag tussen individuen en in zo'n sociale dynamiek. Op het moment dat je die kennis blijft delen met elkaar, krijg je veel meer kansen, veel meer gelegenheid om te kijken hoe werkt zo'n ecosysteem eigenlijk en hoe belangrijk zijn al die kleine onderdeeltjes in die diversiteit daarin.
1: Goed, we zijn weer veel wijzer geworden. Dankjewel, Sarah Mutsaars, dierwetenschapper bij het Apenmanagement. En als u dit gesprek nou nog eens een keer wilt terugluisteren, wat ik u kan aanbevelen, want je vertelt er heel erg boeiend over, ga naar de Nieuwsweekend podcast.
2: Groot-Brittannië krijgt een nieuwe premier. Andy Burnham die neemt het over van Keir Starmer na een turbulente politieke periode. Tegelijkertijd was er een grote dramatische gebeurtenis, de moord op Anne Whitcomb. En dat had het land bezig. De discussie over de veiligheid van politici is opnieuw opgeleid. Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
2: Ja, en die Burnham die had het over het terugwinnen van vertrouwen. Nog beter luisteren. Dit keer gaan we echt luisteren. Dit is onze laatste kans. Hoe ziet hij zijn opdracht?
3: Nou, dat is het ook. Ik bedoel, zijn opdracht is te voorkomen dat de partij van Nigel Farage bij de volgende landsverkiezingen wint. En dat Nigel Farage premier wordt.
2: Gaat hem dat lukken?
3: Moeilijk te zeggen. We hebben nog minstens 2 jaar te gaan. Misschien dat hij voor die tijd verkiezingen uitschrijft. Wat niet onmogelijk is, denk ik. Want hij heeft dus niet echt een mandaat. Hè? Andy Burnham. Hij is gewoon binnengeschoven. Hij heeft de boel overgenomen van premier Keir Starmer zonder dat Britse kiezers op hem gestemd hebben. Sterker, ik las gisteren een peiling, of eergisteren een peiling, waarin stond dat 40% van de Britse kiezers hem niet echt kennen. Ik bedoel, de man was, hij zat heel lang in de landspolitiek, heeft zich 10 jaar geleden daaruit teruggetrokken en is toen burgemeester geworden van de regio Manchester. Hij heeft 2 keer in het verleden geprobeerd om leider te worden van de Labour-partij. 2 keer mislukt. Hij vond Manchester hopeloos en kliekachtig en is daarom dus vertrokken naar Londen en is daarom vertrokken naar Manchester. En nu wordt hij binnengehaald als redder, want hij is bij degenen die hem wel kennen waanzinnig populair en wordt daarom gezien als de enige Labour-politicus die het kan winnen van Nigel Farage, die al een jaar lang voorligt in de peilingen.
2: Intussen is de polarisatie in Engeland, zoals in veel landen, toch nog steeds tamelijk heftig. En er was weer een politieke moord in Groot-Brittannië, de derde in een decennium. Ja. Veroorzaakt dat nou een hele grote schok in het land?
3: Nou, minder dan 10 jaar geleden. Je zei de derde politieke moord in 10 jaar, dat klopt. En als je vergelijkt wat er vorige week gebeurde met Anne Widdecombe, oud-conservatief politicus sinds de afgelopen jaren verbonden met de partij van Nigel Farage. Ze was daar actief als woordvoerder, niet als Kamerlid meer. Een vrouw van 78. De politie zei in eerste instantie, ze is overleden. Dan denk je, ach, jammer. Maar een dag later bleek het een moord. En nog meer later leek het inderdaad, of zei de politie, we denken aan een politieke moord. Iedereen, natuurlijk, ik bedoel, dat kwam hard aan. Het domineerde het nieuws enkele dagen. Maar ik vond het opvallend dat het ook weer vrij snel terug was naar de orde van de dag.
2: Hoe kan
3: Zeker
2: dat?
3: Zeker als je het vergelijkt met de eerste politieke moord 10 jaar geleden. Toen stond echt het hele land op zijn kop.
2: Welke was de eerste? Was dat Joe Cox? Of?
3: Ja, dat was Joe Cox. Dat was een Labour-Kamerlid. En zij werd neergestoken en geschoten door een extreemrechtse extremist. En dat was ook, Pieter, en dat is ook een verschil, de week voor het referendum over Brexit. Dus het land was al enorm verdeeld. Het was een hele gespannen tijd. Dus dat leidde ook daarna tot diepe discussies en zo. Nu was dat toch een stuk minder, echt een stuk minder.
1: Maar geen discussie, maar je zou kunnen zeggen, het is toch ook wel een opvallend moment, want we krijgen een wissel van de premier. Dus dat is misschien toch ook niet voor niks dat het nu gebeurt.
3: Ik weet niet of je het een met elkaar met het ander kan verbinden. Wat ik wel weet is dat politiek een gevaarlijk beroep is. Ik bedoel, de vijandigheid, dat heb je ook in Nederland.
1: Precies hetzelfde,
3: Precies hetzelfde in veel meer westerse landen. In alle democratieën worden politici bedreigd. En veel meer dan een aantal jaren geleden. Misdaad tegen Britse Kamerleden is verdubbeld in 7 jaar. Ruim 1/4 van Britse Kamerleden krijgt doodsbedreigingen. Ik bedoel, Farage had het over 30 doodsbedreigingen per week. Ja. Begrijp je? Vorige week nog is een man gearresteerd omdat hij dreigde Farage via e-mail te willen doodschieten. Dus het is bijna alsof geweld, of misschien wel helemaal, genormaliseerd is. Extremisme is dat zeker in de samenleving. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom er toch minder sterk gereageerd werd op de moord van deze vrouw.
2: Maar nou is het opvallende in Engeland. Joe Cox ging naar een politiek café dat overal stond aangekondigd waar nauwelijks beveiliging was. Dat was een soort traditie destijds. Het adres van Anne Widdecombe was min of meer publiek bekend, omdat mensen wisten in welk dorp ze woonden. Dat hoort geloof ik ook een beetje in het systeem, dat je weet waar iemand vandaan komt. Dus er lijkt een soort goed bedoelde openheid in de Britse politiek te zitten die in het voordeel van eventueel kwaadwillende werkt.
3: Ja, ik denk dat mensen als Anne Widdecombe vrij uitzonderlijk zijn wat dat betreft. Ik bedoel, de meeste Britse politici zijn niet zo, je zou bijna zeggen, naïef. Zij zei, god, als mensen mij kwaad willen, dan doen ze dat maar. Ze was niet van plan om in het geheim te wonen. Daarom was het ook heel makkelijk om inderdaad haar adres te vinden. Ik bedoel, 9 seconden op Google en je wist waar ze zat. Ze was ook heel open over waar ze woonde. Ik bedoel, ze was een vrouw waar wij misschien in Nederland niet van gehoord hebben. Maar ze was bijna een politieke celebrity. Ook al was 78 en al lang uit de actieve politiek weg. Omdat ze een hele uitgesproken vrouw was. En ja, niet bang was om haar leven publiek te leiden. Maar dat geldt niet meer in ieder geval, voor de doorsnee Britse politicus. Vooral politici die in het parlement dienen en die of vrouw zijn of uit een etnisch minderheidsmilieu komen, die moeten echt om een schouder kijken en die worden ook bewaakt, zoals vroeger politici gewoon nooit bewaakt werden.
1: Nee, maar wordt dat dan komt er meer bewaking nu? Ik bedoel, het is de derde politieke moord in 10 jaar.
3: Iedere keer wordt dat herzien. Iedere keer wordt dat inderdaad herzien. Maar dat politiek café waar Pieter het over had, dat is een traditie in het Verenigd Koninkrijk. Je hebt 650 Kamerleden die vertegenwoordigen ieder een ander kiesdistrict. En de traditie is dat zij vrijdags naar dat kiesdistrict gaan en daar politiek spreekuur houden.
1: Ja, met alle gevolgen van dien.
3: Met alle gevolgen van dien. De tweede persoon die 5 jaar geleden vermoord is, een conservatief politicus, MS, die werd vermoord tijdens zo'n spreekuur. Ja. En toen inderdaad is besloten, nogmaals, het hangt af van individuele politici, maar toen is besloten om die spreekuren in ieder geval veel moeilijker toegankelijk te maken dan ze voorheen waren. En je moet nu van tevoren echt een afspraak maken. Je moet het op papier hebben, je naam moet bekend zijn, er is bewaking en zo. Ja, dat was voor die niet. Dus natuurlijk worden er maatregelen genomen.
1: Ja, en wat zegt Nigel Farage hierover? Wil hij nu ook meer bewaking of hoe reageert hij daarop?
3: Nou, hij zei meteen vanaf het allereerste begin dat de moord politiek gemotiveerd was. In tegenstelling dus wat de politie zei. De politie hield zich op de vlakte. Die was vrij terughoudend. Later, na huiszoeking van de verdachte, zei de politie, het is duidelijk dat het hier om een politiek gemotiveerde zaak gaat. Hij werd toen ook overgedragen aan de terreurbestrijding, dit hele onderzoek. Farage betichtte de politie van opzet, van het moedwillig misleiden van het publiek. Terwijl de politie zei, ja, kijk, zo gaat dat nou eenmaal. Hoe meer je zoekt, hoe meer je vindt.
1: Hmm. Hebben ze gevonden dan? Dat ze dat kunnen concluderen?
3: Nou, dat zeggen ze niet. Nee. Maar je weet hoe die onderzoeken gaan. Als ze huiszoeking doen bij een verdachte, en ze hadden binnen 2 dagen een verdachte die nog steeds vastzit, dan neem je telefoontje door van die persoon. Mm. Je kijkt naar de Facebook-sites, je kijkt op welke sites hij actief was. Je kijkt naar de berichten op sociale media. Je kijkt naar wat hij allemaal in huis heeft. En dan heb je een beter idee over wat zo'n verdachte beweegt. En dan zeg je, naar aanleiding daarvan zeg je, in dit geval, maar dit is echt speculatie, maar volgens 1 krant bijvoorbeeld zou er de communistische propaganda van van de Russische Communistische Partij in zijn huis gevonden zijn. Dus als je dit soort aanwijzingen krijgt, dan zeg je, ja, het is een politiek gerichte moord.
2: Krijgt het ook politieke gevolgen? Werkt het in iemands voordeel, deze moord?
3: Nou, wat mij opviel is dat na de eerste moord alle politieke partijen tegelijkertijd zeiden met elkaar, dit is vreselijk. Dit is een politiek gerichte moord. Wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen. Gezamenlijk zeggen wij dat wij ons hiervan afkeren. Wij geven de politie alle vertrouwen om te doen wat zij denkt dat nodig is. Maar nu is dat anders. Ik bedoel, met Farage is het toch vrij duidelijk dat hij deze moord gebruikt om de aandacht opnieuw te richten op het gebrek aan beveiliging dat hij, volgens zijn zeggen, niet krijgt. Ik Farage zit in een moeilijke situatie, politiek gesproken. Hij wordt onderzocht. De donateurs die hem de afgelopen zaken, en het zijn vaak crypto-donateurs geweest, miljoenen hebben gegeven, worden tegen het licht gehouden. En hij zegt dat het allemaal een coup is van de elite om hem tegen te houden. En in die hoek moet je het vinden als je kijkt naar de uitspraken van Farage hierover.
2: Dankjewel, Lia van Beckhoven, over het politiek geweld in Groot-Brittannië. Zometeen gaan we verder met Nieuwsweekend.
4: NPO Radio 1.
5: Vandaag verzorgen wij de proloog vanuit het Tourcafé. Ik hoop u daar te zien. Wie er ook zullen zijn, Auke Kok over zijn biografie Mussert, Reis naar het Kwaad. Boudewijn de Groot vertelt over onze

0: over zijn liefde voor wielrennen. En René Appel bespreekt de TNA van Marcel Kittel. Tot in het Tourcafé. Zometeen vanaf 11 uur.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten. Waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: NPO Radio 1.
14: Het is 10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. In Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
15: ANWB verkeersinformatie. In Nederland heb je nu vooral vertraging bij de grensovergangen met Duitsland. Zoals op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte 10 minuten extra. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging. En de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de grensovergang, 5 minuten vertraging.
16: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: NPO Radio 1. Max.
23: Nieuwsweekend. Pieter van der Wielen en Alice de Bruin.
24: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, de boekenmevrouw van dienst. Liedewijde, goedemorgen. Wat heb je allemaal meegebracht?
25: Ja, ik heb twee mastodonten bij me. Twee verschillende mastodonten. Eén is een klassieker, een Deens. Jens Christian Groendaal. Nou, dat doe ik net alsof hij dood is, maar dat is helemaal niet zo. Iets verloren in het donker. En dan Catherine Stockett, die kennen we misschien.
24: Wat een pil, wat een baksteen. Wat een
25: ja, wat een baksteen. Was die vorige ook. He, dat was keukenmeidenroman De Hulp, ja. Weet je wel. Over ja. Al die zwarte huishoudsters in de jaren 50 in Amerika. En dan de Calamiteitenclub. En dat speelt in de jaren 30 Amerika. En dan Anne-Marie van Niekerk, De Strafstoel. En dat speelt in Zuid-Afrika. Dus we gaan weer overal heen.
24: Van alles wat en dat allemaal rond 22:30. Verder komt in dit uur op bezoek Valentijn de Heer. Die heeft een nieuwe roman geschreven, Neverland. En daarin gaat het over de ranch van Michael Jackson. Over een ontplofte jeugd. Maar ook over zijn grootvader Eddie de Heer. Die schreef ooit het hitje Comment ça va. Dan gaan we het hebben over de mouwloze jurk. De zomertrend van, 2026. Maar eerst, seks.
25: Ja, zie jouw seksleven als de Olympische Spelen van je bestaan. Meedoen is belangrijker dan winnen. Het is een van de tips die Helene van Rooyen geeft in de rubriek Lieve Helene in Linda. En daarin beantwoordt ze vragen over seks. Van twijfels in bed tot intieme dilemma's. Geen onderwerp is te gek, geen vraag is te intiem. Helene, welkom.
26: Dank je.
0: Hallo.
1: Waarom heb ik nou zo'n... voel ik bij mezelf toch een beetje een ongemak over dit gesprek?
0: Ik, is dat dan, ik heb geen idee.
1: Ja, is dat dan
0: heb er geen last van.
1: Nee, dat weten we. Dat weten we, want jij gaat all the way. Ook in je column zou je kunnen zeggen. Want dat gaat niet alleen over de vragenstellers. Maar in het antwoord beschrijf je toch heel vaak ook hoe jij het doet.
0: Ja, zeker.
1: Dus jij bent daar totaal niet... hoe zeg je dat? Ongemakkelijk voel jij je daarbij kennelijk?
0: Nee, niet.
1: Maar is dat het heersende taboe wat nu toch een beetje op mij zit?
0: Nou, ik denk dat het een heel menselijk taboe is. En dat ik meer de uitzondering ben dan de regel. En daarom kan ik er heel makkelijk over schrijven en praten. Seks is natuurlijk iets wat zich in de slaapkamer doorgaans afspeelt. Tussen twee mensen. Je doet het niet in het openbaar bij voorkeur. En dus het is wel logisch. Het speelt zich altijd af. Iets intiems. Dus, en het is een beetje gekkig. Seks is gewoon gek. Je gaat je kleren uittrekken. Je gaat allemaal rare handelingen doen bij elkaar. Die je ook allemaal in het dagelijks leven niet doet. En je moet het soort van leren. En niemand leert het je echt. Want je leert het terwijl je het doet. Dus het is een heel...
24: Ja, volgens Freud is dat de basis van alle neurose. Dat al deze mensen die hier in dit reusachtige gebouw rondlopen... op dit prachtige betonnen park, die hebben wel eens seks.
0: Ja.
24: Die hebben geslachtsdelen.
0: Ja.
24: En tegelijk zou je ze nooit zien. En dat die overschakeling van dat... bestiale seksuele naar dat beschaafde geklede, dat is de bron van alle neuroses. Al dus de autoritaire ontwegger.
0: Alle neuroses daardoor komen. Maar...
24: Was jij altijd schaamteloos daarin?
0: Om erover te praten. Het is niet zo, want dat is een beetje een misvatting... dat ik nou de hele dag seks heb en niks anders wil dan seks hebben. Dat is helemaal niet zo. Ik vind het gewoon een leuk onderwerp. Juist vanwege dat inderdaad bestiale.
24: Heb je ook wel eens geen zin? Vandaag niet?
0: Natuurlijk. Ik heb ook niet elke dag seks. Ik heb gewoon een redelijk normaal seksleven, denk ik.
24: Lange periodes van totale droogte en gebrek aan lust?
0: Nou, heel lang. Niet al te lang. Nee, dat niet. Nee, want dat... Nee. Nee, maar natuurlijk heb je wel eens periodes dat je hoofd er helemaal niet naar staat. Dat ligt er ook allemaal aan wat er in je leven gebeurt. Dus als jij te maken hebt met een sterfgeval of iets naars... dan aan de ene kant kan je soms heel erg zin hebben dan in seks. Ik heb het heel erg rond begrafenissen. Ik weet niet wat dat is. Maar dat ligt ook een beetje aan wie je begraaft natuurlijk op dat moment. Dus als het iemand is die wat verder van je afstaat... dan voel ik altijd van, ik leef nog. Ik moet dit nog doen, nu het nog kan. Maar,
24: dan is het levenslust. Maar wanneer werd seks jouw onderwerp?
0: Nou, al heel vroeg, want ik heb school voor journalistiek gedaan... en ik ging schrijven voor Yes. Dat was een meidenblad dat er niet meer is. En daar zaten de redactie van Yes vroeg aan mij... wil jij korte romantische verhalen schrijven? Ik dacht, dat is leuk. En dan wel een beetje pikant. Dus het mocht dan een beetje pikant zijn. En dat ging me goed af. En eigenlijk daarna werd dat al snel gewoon een thema... waar omdat je er makkelijk over schrijft, word je er weer sneller voor gevraagd. Dus.
1: Ja, maar jij zei net van praten erover is ook ingewikkeld. Wat ik dan nu even voelde bij het begin van het gesprek.
24: Nu niet
1: maar,
24: meer, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar ik ga ook nooit mensen overvallen. Ik ga niet tegen mensen zeggen, hoe doe jij het nou met seks? Omdat ik gewoon weet dat dat vervelend is.
1: Nee, maar het viel me op in een van jouw columns, of het antwoord eigenlijk wat je daarin geeft, dat je ook toegeeft dat je nu met jouw jongere partner heel makkelijk over seks praat, zeker. Maar dat met jouw voorgaande partners,
0: klopt.
1: Dat je dat ook niet kon.
0: Nee, nou niet kon. Nee, het was zeker als dan inderdaad zo'n soort seksluwte ontstond, dan is dat best moeilijk om aan te kaarten. Want je hebt seks met z'n tweeën en je begint en dan ben je altijd verliefd en heb je heel veel seks. Nou, dat is het bekende verhaal van de bonenpot. Als je in het begin van je relatie elke keer een boon in een pot doet en na een paar jaar je gaat er elke keer een eentje uithalen, dan raakt die nooit leeg. Maar het is, je moet het altijd met z'n tweeën uitzien te vogelen. En meestal is er wel een verschil in libido. Dus dat de een net iets meer wil dan de ander. En dat kun je alleen maar met elkaar oplossen. Want als jij niet inderdaad van salsa dansen houdt, maar je partner wel, dan kan je partner gaan salsa dansen met iemand anders. Maar seks kan je niet gaan. Bij voorkeur doe je dat toch binnen je relatie.
24: Hier gaan de meeste brieven, en dan heb je waarschijnlijk nog geselecteerd.
0: Ja.
24: Maar dit is het nummer één onderwerp. Ja. De een heeft meer zin dan de ander of op een ander moment.
0: Precies. Of wil andere dingen. De een wil op een gegeven moment, is gewoon wat avontuurlijker aangelegd. En die wil meer ontdekken. Meer alles. Wat is natuurlijk ook een beetje de trend van deze tijd. Je wil alles uit het leven halen. Iedereen heeft bucketlist. Je moet alles doen. Alles
1: bucketlist ook wat betreft seks.
0: Ook wat betreft seks. Want ik wil dit nog een keer meemaken. Dat. En als je dat hebt en je partner heeft het helemaal niet. dan hoe los je dat dan op? Als jij zegt, ik wil gewoon een keer een trio meemaken voor mijn dood. Weet je wat dan? Hoe, ja,
24: en hoe los je dat op?
0: Nou ja, dan moet je mijn boek lezen en dan moet je mijn brief
25: maar
0: schrijven.
25: Maar wat is jouw advies als iemand
0: ja,
25: dan
0: het is
25: zo'n brief
0: altijd,
25: schrijft?
0: Het begint het natuurlijk, valt in staat met communicatie. Je moet er met elkaar over kunnen praten. En dat is, denk dat dat ook, dat is eigenlijk zit dat in elk antwoord wel waarschijnlijk. Zolang je met elkaar in gesprek kunt blijven en je niet dat het een soort doodgezwegen wordt, dat is altijd lastig. Dan ontstaan de echte problemen, omdat je je dan ook niet gehoord voelt.
25: Nee, en zijn het dan meer mannen die vragen stellen of zijn het ook juist vrouwen?
0: Vooral vrouwen, omdat natuurlijk het is een rubriek die ik bij Linda heb, dus het is
25: de
0: platform is een grote vrouwenplatform. Maar ik zit ook op een 18+ content site en dus ik en sowieso ook op mijn Insta heb ik veel mannelijke volgers. Dus ik krijg ook vragen van mannen. En dat vind ik heel erg leuk. Want ik vroeg in het begin aan Linda van, mag dat wel? Mag ik wel vragen van mannen ook beantwoorden? Ik wilde dat natuurlijk heel graag. En ze zeiden, ja, tuurlijk mag dat.
25: En wat
24: maar
25: mij dan opvalt,
24: jij zegt meestal, want ik denk dat jij dat ook wilde zeggen. Meestal is jouw antwoord, niks doe waar je geen zin in hebt.
0: Ja, tuurlijk.
24: Dat is, is een open deur eigenlijk. Ja. Maar dan zegt dus bijvoorbeeld een vrouw van, mijn man wil niet orale seks. En een man die had verderop eenzelfde brief. En dan zeg je van, bij de een zeg je, als je het niet wil, dan moet je dat vooral niet doen. He, ik vind het goor, dan moet je het niet doen. En bij de ander zeg je dan, als hij niet wil wandelen, dan kan je met een ander gaan wandelen. Maar als hij geen orale seks wil geven, dan ben je toch op hem aangewezen. Je moet aandringen.
0: Heb je een inconsequentie in mijn antwoord?
24: Nou, totaal. Ik dacht, dat kan niet allebei waar zijn, Helene.
0: Ja, ik weet het niet. Dat lag misschien ook aan de toon van de vragensteller. Je kijkt natuurlijk ook, je probeert wel een soort antwoord op maat te geven. Dat probeer ik, dat doe ik sowieso. Dus je kijkt van, hoe ligt het bij die persoon? En daar geef je antwoord op. Als iemand echt ervan walgt, dan wordt het natuurlijk heel lastig om het te gaan zeggen, nee, je moet het toch doen. Maar ja, Het is voor iedereen anders. En ik denk dat ik ook vaak genoeg zeg, je kunt het wel een keer proberen. Je kunt het natuurlijk altijd een keer proberen.
25: Wat is de reden dat jij eigenlijk in elk antwoord bijna je eigen seksleven?
0: Volgens mij niet in elk antwoord, maar wel in veel
25: antwoorden. Toch zeg jij van als ik met mijn Barton doen we het zo.
0: Ja. Nou, ik denk dat is het verschil tussen mij en ChatGPT, zeg maar. Want je kunt elke vraag aan ChatGPT stellen tegenwoordig. Of Claude, of wie je dan, welke chatbot je dan ook kiest. Dan komt er een soort antwoord op maat uit. En ik verwerk mijn eigen ervaring erin, omdat ze de vraag stellen aan een mens. Ja. Het is eigenlijk alsof ik een vriendin ben aan wie je zegt, hoe doe jij dat nou eigenlijk? Hoe vlieg ik dat nou aan?
24: Dat doet Claude niet.
0: Dat doet Claude niet, want Claude is geen mens.
24: Claude
0: heeft geen kloten. Die heeft helemaal niks.
24: Ik las in de krant vanochtend dat jij, want je noemt al je Instagram en je 18+ content, dat je ook op OnlyFans
0: Ik zit niet op OnlyFans, ik zit op F2F. Dat is een Nederlands platform.
24: Maar het is een soortgelijk iets. Ja. En dat mensen kunnen betalen voor exclusieve content.
0: Ja.
24: En om jou en je jonge minnaar aan de slag te zien, dan betalen ze 46 euro.
0: Ja, ik praat je bij. Ja, ik heb één filmpje gemaakt. Het heet My First Porn. Weet je, gemaakt in de zin van My First Pony. Weet je wel. Als je dus in die 18+ content zit, dan ga je toch ook een keer iets met je partner maken. Het is niet echt. Ja.
25: Maar waarom ga je iets met je partner maken? Waarom wil je dat zo graag laten zien? Is dat alleen omdat je er dan zoveel geld voor krijgt?
0: Het is omdat je seks hebt met je partner. En het is, Bart heeft al, die heeft het archief. Dat wil je niet weten. Die filmt bijna al onze seks. Die vindt dat altijd leuk. Dus die doet dat soort van standaard.
25: Maar dat wil nog niet zeggen dat je het in de openbaarheid moet gooien.
0: Nee, zeker niet. Nee, dit is mijn grootste. Ik weet dit ook nog niet zo. We hebben dus één filmpje inderdaad. Maar dat is niet een pornofilm. Want dat is een filmpje wat we gewoon samen hebben gemaakt. Niet op het moment dat we seks hadden. Maar van, laten we dit eens doen kijken.
24: Maar is het een soort wild opgewonden exhibitionisme? Of is het, het geld?
0: Exhibitionisme speelt zeker een rol. En ik ben het begonnen. Ik ben op dat platform gegaan omdat ik er een boek over wilde schrijven. En dat boek komt
24: nieuwsgierigheid
0: toevallig
24: dus.
0: eind september komt dat uit.
25: Maar waar was het research?
0: Het was research, maar ik moet eerlijk zeggen, ik dacht ook, ja, ik doe dit misschien een paar maanden. Ik ga hier wel weer mee stoppen. Het is research. Ik ga dat boek schrijven. Dan weet ik eindelijk eens hoe dat is. Hoe het is om aan de andere kant te gaan staan.
25: Ja, het zijn een soort influencers, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, het zijn
25: een nieuwe vorm van porno-industrie. Precies, werd het vanmorgen in de Volkskrant.
0: Ja, nou, dat klopt wel. Het is alleen porno-industrie. Ja, heel veel mensen uit de porno-industrie zijn zo gaan werken omdat ze zo eindelijk weer eens geld konden verdienen.
24: Maar waarom betalen mensen daarvoor? Het deed mij denken aan tijdens corona dat dan veel muzikanten die gingen dan een concert online doen en dan kon je via de laptop en dan zei je 20 euro voor een kaartje en dan dacht ik, ja, als ik op mijn laptop ga kijken dan kan ik vanavond naar de Beatles of Bob Marley, dan hoef ik jou niet te zien. Maar het geeft een gevoel van intimiteit als je zelf rechtstreeks contact hebt of zo?
0: Ja, heel veel mensen in de coronatijd zijn ook porno gaan maken. Maar echt porno. Toen zijn dus inderdaad, dat heet dan fan engagement, is begonnen. Dus mensen vinden iemand leuk, vinden iemand interessant en die willen gewoon alles zien van die persoon. En dan abonneer je dus. Ik heb ook abonnees en die willen veel van mij zien. Maar ze willen ook contact. En dat is natuurlijk het grote verschil wel met de klassieke porno, zeg maar. Dan had je geen contact met.
24: Maar is dat eng voor jou om contact te hebben met
0: Nee, porno? Nou ja, dat echt. Het heeft me helemaal. Het was de grootste mindfuck van mijn leven. Ik ben ermee begonnen toen ik 60 was. Natuurlijk, dat is krankzinnig. Niemand begint in die branche op zijn 60ste. Iedereen hoopt er dan al lang uit te zijn. Dus het is. Ik vind het heel. Ik heb er enorm van en geniet er eigenlijk nog steeds wel van. Veel meer dan ik had gedacht. Dus ik ben een exhibitionist. Daar kwam ik echt wel achter. Dat is echt wel waar.
25: Ja, nog heel even over die columns. Hè? En dat boek wat daarover is.
0: Lieve Helene.
25: Ik vroeg me af, zijn al die vragen echt?
0: De eerste niet natuurlijk. Want toen hadden we nog geen rubriek in de zin van die was er niet. Dus de eerste hebben we wel met de redactie gemaakt. Ik weet niet meer welke dat was. Maar daarna, ik timmer er elke week doe ik oproepen van schrijf me. Daarom, dat platform is dus ook heel fijn, omdat ik daar veel vragen via mannen krijg.
24: Maar er was een vrouw die vond sperma vies. En
25: Robijn, precies, dat punt
24: die
25: wilde ik maken.
24: Die heet Robijn, toen dacht ik.
0: Nee, die namen zijn niet echt. Nee, natuurlijk niet. Die namen zijn niet echt, maar de vragen wel.
24: Hoe staat Nederland ervoor tussen de lakens? Wat is jouw algehele impressie van de seksuele tijdgeest?
0: Ja, het is lastig. Omdat je aan de ene kant natuurlijk die enorme de porno in internet. En daar lijkt het alsof iedereen de hele dag van seks zit te genieten. Maar aan de andere kant in het dagelijks leven. Ja, ik vind de gemiddelde Nederlander niet heel erg seksgericht. Maar aan de andere kant, wat ik dus meemaak op het platform. Is wel bij de mannen dan vooral natuurlijk een enorme honger naar seks en sensatie. En gewoon aandacht. Ik vind het vaak. Ik ben wel echt anders weer naar mannen gaan kijken door dit jaar.
25: Hoezo?
0: Nou, omdat je dat contact hebt. En het is natuurlijk gewoon via internet. Het is niet echt. Ik zit niet naast ze. Dus ze zijn heel openhartig. En dat, ja.
25: Maar wat zegt dat dan? Want je zegt, ik ben anders over ze gaan denken.
0: Nou, dat er dus veel meer verlangen is. En ik denk ook dat dat door MeToo komt. Er is heel veel verlangen, maar het wordt minder makkelijk gezegd natuurlijk. En minder makkelijk geuit. Omdat je al heel snel bang bent als man nu om iets verkeerds te zeggen. Of verkeerd over te komen.
25: En dat voel jij terug. En
0: dat,
25: ook in
0: nee, dat voel, ja, dat voel ik gewoon in die gesprekken terug.
24: En is want dat jij creëert een vrijplaats. Jij creëert een soort vrijplaats waarin ze wel.
0: Ja. En dat vind ik echt fijn. Ook dat ik die rol vervul. Dat ze tegen mij zeg maar alles tussen aanhalingstekens kunnen zeggen. Dat is straks het boek. Je kunt het samenvatten is dat als mannen snakken naar vrouwen die naar ze snakken. Daar snakken mannen naar.
24: Naar iemand die het leuk vindt om het met hun te doen, ze begeerd worden.
0: En dat is natuurlijk precies het andere dat wat je van MeToo allemaal meekrijgt. Je moet bang zijn voor mannen. Ze bespringen je, ze verkrachten je, je kan niet over straat willen. Dat is dat hele verhaal. En er zijn mannen die gevaarlijk zijn, dat bestaat allemaal. Maar het hele andere verhaal lijkt wel helemaal weg. En eigenlijk de mannen die ik daar allemaal tref, die snakken allemaal naar mannen. Naar vrouwen die naar ze snakken.
24: Dat is interessant. Ja. De meeste mensen in jouw boek, de meeste briefschrijvers, die doen toch gewoon in essentie nog altijd aan monogamie.
0: Ja, meestal. Ja, maar jongeren heb je wel meer wel trends. Jongeren die zijn toch meer, althans, maar dat zal ook in bepaalde bubbels zijn, wat meer avontuurlijk. Die willen meer ja, die willen meer proberen. Die hebben meer die bucketlist. Maar ook niet alle jongeren natuurlijk. Maar dat komt. Dat, ja, je hebt ook nu van die seksfeesten en dat soort dingen. Waar mensen zeggen: Big Little Secrets. Dus daar, dat is wel wat meer mainstream geworden dan vroeger. Maar de oudere generaties natuurlijk niet. Dat is echt een generatieding wat jij net zei.
24: Ja. Nou, het is helder. Dankjewel, Helene van Rooyen, voor het boek Lieve Helene, 100 vragen over den en seksualiteit. Dank je hartelijk.
0: Gedaan.
24: Ja, de sleeveless summer. De schappen in de modewinkels en de webshops die hangen vol met mouwloze tops, mouwloze shirts, mouwloze jurkjes. Ja, waar is de mouw nou toch ineens gebleven? En niet iedereen heeft zin in al die blote armen, want het is ook weer een bron van schaamte en afgunst. Nienke Bloemberg is modeconservator van het Centraal Museum in Utrecht. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
25: Even zeggen hoe jullie eruit zien, toch? Want dat is nu even relevant. Ja. Iedereen heeft nagedacht bij dit onderwerp, wat doe ik aan? Ik heb zo'n tuttig, half lang mouwtje. Helene, jij bent natuurlijk als enige gewoon met de sleeveless.
0: Ik wist niet van dit onderwerp. Niet. Nee, dit is gewoon toeval.
3: Dit is helemaal on-trend.
25: Ik zie ook een lange mouw. Ja. En ik zie een kapmouwtje.
3: Ja.
25: Toch? En jij zit gewoon met je Colbert.
24: Ja, ik dacht eindelijk koud.
0: Ik ben op de fiets. Dus ik...
24: Maar het viel me wel ineens oplopend door de stad dat met name bij de vrouwen de mouw ineens verdwenen is. Waar komt zoiets vandaan?
3: Nou ja, je zou in eerste instantie natuurlijk heel gemakkelijk kunnen denken, het is nogal warm geweest de afgelopen weken. Niet alleen in Nederland, maar op heel veel gebieden in de wereld. Dus dat zou een hele makkelijke verklaring zijn. Maar ik denk wel dat er meer is dan dat. Je kunt ook, wat je eigenlijk ook al langer gaande ziet, is dat de sportswear steeds meer in het straatbeeld verschijnt. Dat had je in het verleden natuurlijk ook meer met de hoodies en de joggingbroeken en de sneakers. Nu is denk ik, nou ja, op ieder schoolplein in de straat zie je de strakke yogabroeken en de haltertopjes. Dus dat is eigenlijk een heel gewoon onderdeel van ons straatbeeld geworden.
25: En is dat dan een modegril of hoe moet je dat dan zien?
3: Ja, het is wel, nou ja, die normen en waarden die verschuiven daarin denk ik wel heel erg. En ik denk dat het misschien ergens ook een onderdeel is van de plek opnemen de ruimte innemen in de wereld. Dus,
24: dat de arm gezien mag worden. Want,
3: dat de arm gezien mag worden, precies.
24: Ik las ook protesten, werkgevers, met name in de Verenigde Staten, die zeggen, ik wil geen vrouwenarmen zien. Ik vond het opmerkelijk, omdat het altijd gaat over vrouwenbenen.
3: Ja.
24: En ik had eigenlijk nooit zoveel discussie over de vrouwenarm meegekregen. Mm-hmm. Ja. Is dat ook altijd zo'n gevoelig punt geweest?
3: Ik denk dat er op dit moment nog steeds op heel veel werkplekken dat er geschreven of ongeschreven regels zijn dat je toch als vrouw wel je armen bedekt. In ieder geval inderdaad met een kapmouwtje.
0: Maar mannen toch ook wel?
3: Mannen gaan ook niet in een
0: wife beater naar hun werk.
3: Dat, nee, dat maar toch niet. Komt dat, doen ze dat automatisch misschien iets minder snel. Terwijl als vrouw trek je denk ik wel makkelijker een hemdje aan of een gilet, mouwloos giletje. En dat zijn, nou ja, we liepen al een beetje te grappen van, het is letterlijk een dun lijntje, weet je wel, wel spaghettibandjes. Of moet het hoe breed moet dan, zeg maar, het hemd een bandje zijn. Dus ja, zeker bij werkgevers ligt daar best wel, zijn er best wel geschreven of ongeschreven regels. En nou ja, wat je zegt in Amerika is natuurlijk wel interessant, want daar is in 2017 ook een protest geweest vanuit de Congresswomen.
25: Wat voor waar ging dat over dan? Over die
3: over mouwloos. Dus er waren ongeveer 30 congressdames die zowel democraten als republikeinen die eisten dat zij mouwloos naar hun werk mochten komen.
25: Ja, er is zo'n bekende foto, hè? Daar staan al die vrouwen op die in de politiek zitten. Ja. Met een of zonder mouw,
3: precies,
25: eigenlijk. Die zeggen van, wij willen gewoon zo naar ons werk.
3: Ja,
25: en dat is uiteindelijk ook gelukt.
3: Dat is ook gelukt, maar je merkt dat het toch, zeg maar, dat is toch de tijd die steeds verandert. Het zijn ook wel dingen die we, denk ik, als vrouw toch steeds moeten opeisen.
25: Een soort feminisme is het eigenlijk.
3: Zeker,
25: ook.
3: Ja, zeker. Ja.
24: Michelle Obama kreeg credit voor het bevechten van het mouwloze shirt. Is dat terecht?
3: Ze kreeg credits, maar ze is ook ontzettend neergezabeld in de media.
25: Ja, want haar statiefoto was precies in een prachtige jurk zonder mouwen. Maar daar had ze research naar gedaan of dat mocht. En ze was niet de eerste.
3: Nee.
24: Oh.
4: Wie ja. was de, weet jij ook wie die de eerste was?
3: Jackie Kennedy was ook maar.
25: Ja, en ik geloof Burt Johnson. Ja. Ik weet het niet meer zeker. Ja.
3: Ja.
4: Maar wat is het verlangen om je schouder te laten zien? Wordt dat gevoed ook doordat veel mensen tatoeages hebben? Ik zie dat Helene op haar pols een prachtige kroon heeft van een koningin.
0: maar die zie je ook als.
4: Maar die zie je ook met lange mouwen. Ja. Maar veel mensen hebben natuurlijk hoger op de arm iets. Is dat een drijvende factor?
3: Dat zou wel kunnen, want het taboe rondom tatoeages is natuurlijk ook wel verschoven. Dat is minder een taboe dan in het verleden. Als je kijkt naar jonge medewerkers, dan zijn er meer die een tattoo hebben dan niet. Dus dat, Maar ik denk, sowieso. Wat ik net zei, aan de ene kant is het inderdaad die leisure wear, maar aan de andere kant zie je het ook bij de chique modehuizen dat ze ook zeg maar die richting op gaan van mouwloze kledingstukken in de. Ja,
1: en heeft het dan nog met de economie te maken? Ik bedoel, geen geld meer voor mouwen. Ik bedoel, zo simpel ook goedkoper lijkt me.
3: Het is zeker voor de grote merken is dat. Hoe minder stof je gebruikt en hoe minder. Kijk, mouwen inzetten is gewoon ingewikkeld.
1: Ja, en is dat dan in elke cultuur hetzelfde? Ik ben toevallig onlangs in Rio de Janeiro geweest. Daar lag ik op het strand in een badpak. Liet mij masseren, dat kan daar heerlijk natuurlijk.
0: Wat?
1: Er komt toch nog iets uit, buffeltje uit het doosje. Nee, maar toen lag ik daar en toen zei die vrouw tegen mij die mij masseerde, waarom heb jij zo'n badpak aan?
3: Ja, precies.
1: Het is veel te warm. Ja. Doe het uit, koop een bikini. Al die vrouwen hier laten alles zien of je nou een maatje meer hebt of niet. Dat was eigenlijk de boodschap. Dat maakt helemaal niet uit. En toen dacht ik, dat klopt. Iedereen loopt hier gewoon in een bikini. Wat is dat dan? Heeft dat daarmee te maken?
3: Nou, ik denk de bodyshaming en ook wel dat je, zeker als je als vrouw ouder wordt, is er eigenlijk altijd wel kritiek op. Hè? Dat zie je natuurlijk bij actrices die op een gegeven moment bij de films van het witte doek verdwijnen.
1: De kippendij, toch? Noemen ze dat?
3: De kippendij en ook überhaupt de rimpeltjes. Weet je, je kunt van alles aan je gezicht laten doen, maar je armen, daar blijf je toch aan zien dat je wat ouder wordt.
1: Maar als je naar de sportschool gaat, dan is het ook nog lastig.
0: Michelle Obama heeft heel gespierde armen. Heel echt.
1: Maar jij ook eigenlijk. Ik zit naar jou te kijken. Ik denk, hoe doe jij dat dan? Want jij ook al 60? Zei je dat nou net?
0: Ik ben 61.
1: Ja, ik ben 63. Nou, we kunnen de armen even vergelijken. Dat hoeft niet. Nee, maar bedoel, hoe doe jij dit?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ik van nature gewoon snel. Ik heb gewoon
1: goede
0: spieren. Ja, spieren vooral. Want als ik heb echt een tijd heel fanatiek getraind. En toen was ik echt heel snel heel gespierd. Nu heb ik het weer een beetje laten zakken. Maar als ik even een paar keer train, heb ik wel snel spieren. Dus dat is gewoon genetisch aanleg.
4: Ja. Maar wat je zei over body shame. Ja, ik ben ook wel eens in Rio geweest. Daar is een veter een volkomen aanvaard kledingstuk. Maar mensen die dragen daar dat ook als het lichaam er niet naar is. Dus
0: ja,
4: dat is ook
0: juist
4: een,
0: leuk, toch?
4: Een innerlijke
1: dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat zei die vrouw ook, van dat kan gewoon. Ja, ook al weeg je 80 kilo te veel, laat het gewoon zien.
0: Maar dat is typisch Rio de Janeiro, toch?
4: Dat vind ik heel
0: iedereen
4: mooi.
0: Alles zien, ik vind
25: ook,
0: heel
25: ik was in Australië ook, alles loopt daar gewoon, met alles wat lubbert en alles. Ik vond het enorm bevrijdend.
3: Ja. Heel orde. Ik denk dat we in Nederland best ordeelend zijn.
0: Op een platform gesproken, het is ook niet dat iedereen daar prachtige lichamen heeft. Die mannen vinden het gewoon leuk om naar alles te kijken. Weet je, maakt niet uit, groot, klein, dun, dik. Zit zelfs iemand, hoe noem je dat nu? Iemand met dwerggroei zit op dat platform. Nou, die heeft ook gewoon allemaal fans. Vinden ze helemaal mooi. Dus iedereen is daar welkom.
4: Heel maar is het volgend jaar weer gewoon lange mouwen? Want zo werkt dat toch in de mode?
3: Dat gaat inderdaad wel op en af. Maar ik denk dat we dit nog eventjes volhouden.
4: De Sleeveless Summer, Nienke Bloemberg, modeconservator van het Centraal Museum Utrecht. Dank je hartelijk.
3: Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Frans Ferdinand met Take Me Out. Liedewijde Paris.
1: Ja, ik zei het al. Ik heb twee mastodonten bij me. En de één is Jens Christian Groendal, Iets verloren in het donker. Nou, Jens Christian Groendal heb ik een paar keer geïnterviewd. Ik heb heel veel boeken van hem gelezen. En deze had ik aangevraagd. Toen dacht ik, ik weet het niet. Volgens mij ben ik wel klaar met meneer Groendal. En op het moment dat je dat denkt, word je afgestraft. Ik zeg het even, het is vertaald uit het Deens van Femke Muller. En waarom zeg ik dat nou? Ik ben wel klaar. Omdat eigenlijk al die boeken hebben dezelfde ingrediënten. Altijd relatie, altijd schuurte was. Of er is een relatie in het verleden die schuurde. Dan is er iets goeds, dan gaat er toch weer iets fout. Ja, waar eigenlijk heel veel romans over gaan. Maar hij heeft wel een heel vast stramien. Maar dit boek, je zegt altijd, geluk laat zich niet vertellen. Nou, en dit boek komt verdomde dicht in de buurt. Deels door het contrast wat ze doet met een ander huwelijk. En het gaat over een vrouw. Die is met een man, ja, eigenlijk gedwongen, min of meer met hem. Vreselijk dwingende man. Ze wordt zwanger en hij zegt, zullen we dat kind houden? Maar op het moment dat dat kind geboren is, vindt hij eigenlijk dat dat haar taak is. En denk je, maar waarom wou je dan dat kind? En hij verwijt, ja, waarom wou jij dat kind? Ho, ik wou dat kind helemaal niet. Maar goed, dat gaat niet goed. Ze krijgt een nieuwe relatie. En eigenlijk is het hele verhaal, in tijd is het dat zij terugkomt van een tocht naar Amerika. Ze heeft een topcarrière met haar nieuwe man. Is al 18 jaar getrouwd, gelukkig. En het is alleen maar geluk. En ze overdenkt haar leven, ze overdenkt hoe het is gegaan. Ze gaat weer naar het eiland waar ze samen wonen. Hij staat haar weer klaar. En dan hebben ze één gesprek. En dat gooit in deze heel raderwerk van geluk, gooit dat een cruciale zandkorrel. En dan ben je toch al op driekwart. Maar waarom lees je nou door? Omdat die man fenomenaal schrijft. Ik heb al de gewoonte om een kutje te zeggen als ik denk, nou, dat als een citatenboek zou maken, is dit een citaat. Nou, ik ben opgehouden, want anderhalve zin verder kan je weer een kutje zetten. Hij vertelt alles in metaforen. Ook dingen die ik denk, nou, dat staat ver van mijn bed, weet hij naar je toe te halen. En het is een overpeinzing van een leven. En ook al is dat leven heel anders dan van dat van jou, je kan je er zo in herkennen hoe die voelt, hoe die naar de natuur kijkt, hoe die naar het opgroeien van een kind kijkt, hoe die beschrijft hoe een vrouw denkt, ja, en waar kom ik nog in dit verhaal voor? Nou, al die dingen die altijd langskomen. Maar het is van een schoonheid en een precisie dat ik echt mijn bek viel open. En toen dacht ik, nou,
2: jongen, toch blij van dit boek, ook al wilde je hem eerst niet lezen.
1: Ja, nou, ik heb het gewoon achter elkaar uitgelezen. Ik kon het hem niet wegleggen. Ja. Ik vond het echt geniaal. En toen dacht ik, dat is toch knap dat je zo'n carrière hebt, zoveel boeken, zo beperkt arsenaal. Hè. Soms zat er ook nog wel eens een historisch onderwerp bij, maar zelfs dat niet. Het is een plot van de vierkante millimeter. En dat je dan zo'n geniaal boek eruit kan maken.
2: Dan ben je een geniale schrijver.
1: Nou, echt fantastisch. Dan gaan we naar een andere mastodont. En dat boek is ook heel erg dik. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het heel erg goed is. Maar die Catherine Stockett, hè, de Calamiteitenclub. Dat is uit het Engels vertaald door Caroline Metaal en Marion Drolsbach. We kennen Catherine Stockett misschien nog van dat andere dikke boek, Keukenmeidenroman. Dat ging over die zwarte huishoudsters in de jaren 50. Daar was natuurlijk een enorme rel om. Want hoe had ze nou de zwarte huishoudhulp van haar broer daarvoor gebruikt? Of degene die ze vroeger kende? Heeft ze eigenlijk wel zelf met die mensen gepraat? Nou, blijkbaar niet. Dus het had iets heel naars. Het is een film gemaakt. Die actrices hebben zich daar later van gedistanceerd. Dus ja, ik dacht,

0: Ja, dat is toch wel een slim begin. En toen dacht ik, oh, wacht even. Want het begint ermee dat iemand die we helemaal niet kennen, we weten niet wie ze is, we weten niet waarom ze het doet, in september 1933, nou, dan weet je het wel, dan zit je in de preutse Amerika, je zit in het zuiden, en die gaat 100 condooms kopen. Ja, nou wordt Pieter ook wakker. En dan denk je van, ja, daar zitten we daar. En toen denk ik, wacht even, wie heeft er, zelfs Helene van Rooyen zou in die tijd met 100 condooms best nog wel een tijdje kunnen doen. Hè? En dan moet je dus, je mocht als vrouw alleen maar een condoom kopen als je al getrouwd was en als het binnen een huwelijk was. Ja, ja, zegt ze, is het binnen een huwelijk. Nou, daar begint het boek mee. Dat is natuurlijk een worst, die wordt je het hele verhaal voorgehouden. Pas helemaal aan het eind van het boek kom je erachter wat het nou precies is. Nou, niet helemaal aan het eind, halverwege. Dat is het verhaal van Birdie. Birdie is een verarmde een jonge vrouw, die werkt in een supermarkt, zorgt voor haar moeder en voor haar oma, heeft een zus, maar die zus heeft niks meer laten horen. En die is naar het stadje gegaan waar dit boek zich afspeelt, is getrouwd met een rijke man, denken ze, en ze hebben geld nodig. En die moeder zegt, ja, we horen niks meer, ze neemt de telefoon niet op, dat kost ons ook al een fortuin om te bellen, ga er eens heen. Dus die verhaallijn ontwikkelt zich. Je voelt natuurlijk al aan je water dat er iets in dat huwelijk aan de hand is. Ze wonen ook in het rijke huis van zijn moeder. Ook foute boel natuurlijk. Maar die Birdie die mag daarbij inkomen wonen. En die gaat de boekhouding doen in een weeshuis waar haar zus liefdadigheidswerk verricht. En dan ontmoet ze, dan zit daar voor straf, zit daar een meisje, Mac. Mac is door een dokter daar gedropt in dat weeshuis. En langzaam krijg je het verhaal van Mac. Dus die twee lijnen volgt het. En wat heeft het met elkaar te maken? Dat duurt even voordat je het door hebt. En op een bepaald moment dan heb je het door. Dan denk je, aha, dan is dat de moeder en dan is het dat. En het loopt totaal fout eigenlijk. Alles loopt fout. Dat is altijd goed bij een dik boek. Ik moet ook zeggen, zoals Grönland voorspelbaar is, zitten hier ook bijna alle clichés waar je het over kan hebben. Lesbienne, homoseksualiteit, geen seks in het huwelijk, buitenechtelijke kinderen. Nou, alles kan je hebben, maar dan in die tijd. En aan het eind van het boek, in een verantwoording, legt ze ook wel uit wat de historische context was en de aanleiding. En dat was dat losbandige vrouwen konden in een gesticht worden gezet en dan kon van alles mee gedaan worden. Dat was wetgeving. Die heeft heel lang geduurd, die wetgeving. In sommige staten geldt die nog steeds. Dus als je dat eenmaal ziet, dan denk je, ja, daar heb je er wel een heel interessant thema en plot omheen gebouwd. Het is hartstikke spannend, het is ook mooi, het is goed geschreven, het is ook goed vertaald. En het leest ongelooflijk lekker. Het is totaal ongeloofwaardig hier en daar. En toch overtuigd ze je.
1: Ja, en beter dan het vorige boek van haar, De Help?
0: Ik vond dit interessanter. Omdat er dat andere wilde zo'n. Ik vind altijd. Wat weten wij er eigenlijk allemaal precies van? Van de slavernij en eigenlijk de apartheid, de segregatie in Amerika. Dat kan je nooit helemaal navoelen. En ik voelde er mij ongemakkelijk bij. En ik vond ook, je wil er een grappig, hilarisch verhaal ook omheen maken. Terwijl het natuurlijk gruwelijke dingen zijn gebeurd. En dat is hier minder. Dus hier, ze wil hier niet hilarisch zijn. Ze ontroert echt. Die relatie tussen die zussen is ook interessant. Dus ik vond dit een interessanter boek, ook qua plot en ook qua ontwikkeling. Dus dat is. Dus dat moet ik haar dan toch nageven. Het is gewoon ook een good read. Hè? En je steekt er ook nog wat van op. Dan ga ik naar Annemarie van de Marie. Ik weet nooit. Ik denk Annemarie van Niekerk. Dus Strafstoel. Waarom ik die naam niet goed weet uit te spreken, omdat ze van oorsprong Afrikaans is. En dit is ook waar het boek zich afspeelt. Ze is natuurlijk journalist. Ze heeft een memoir geschreven over haar eigen opgroeien daar, wat er allemaal gebeurd is. Haar eigen jeugd ook. Met een streng gereformeerde vader. En dit is een roman die ze ook gebaseerd heeft op onderzoek en op heel veel gesprekken. En het volgt twee vriendinnen. De een, ontdek je, is wit. Dat is al vrij duidelijk. Dat is Ada. En de ander is Mel. En Mel is zwart. En dat duurt even voordat je doorhebt dat zij zwart is. Maar op een bepaald moment zegt Mel, ik heb een huisje gekocht. Weliswaar aan de andere kant van de rivier, maar ik heb een huisje gekocht. Wat als jij nou eens komt en je gaat nou eens het verhaal opschrijven wat je altijd hebt willen opschrijven. En dat gebeurt. Die twee vrouwen kennen elkaar uit het verleden. Hebben jaren nodig gehad om na een grote tijd van geen contact meer weer een soort vriendschap te krijgen. En dan zitten ze opeens een maand bij elkaar in dat huisje. En aan de overkant heb je al heel gauw door, daar is de oude plaats, de

0: boerderij, zoals wij zeggen, maar plaats is veel groter, waar Ada is opgegroeid. En wat we dan lezen is het verhaal van deze twee vrouwen die met elkaar een band hebben die pas heel laat echt duidelijk wordt. Je vermoedt al heel snel, oké, dat zal wel ongeveer zo zitten, maar het duurt nogal heel erg. En je krijgt het verhaal te lezen dat Ada schrijft. En het hele boek is ik, zodra het in het heden is. En het is over Ada en over zij en haar jeugd op die plaats en wat er allemaal gebeurde. En dan lezen we dus eigenlijk de tekst die zij schrijft. En langzaam maar zeker denk je, maar wat heeft die, waar zit die Mel in het verhaal? Die heeft dat huisje daar gekocht, want die is daar onderzoek gaan doen naar, ik zeg het even heel simpel, hoe de natuur een biotopa heeft en hoe de natuur ook de mensen beïnvloedt en hoe de mensen de natuur beïnvloeden en de biodiversiteit. Dus een heel actueel onderwerp. Maar daar zitten ook de verhalen van de oude stammen in. En Mel stamt af van een van de oude stammen. En op een bepaald moment is het natuurlijk ook een verwijt. Ja, ik ben wit en dat verwijt je mij. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar wat heel snel duidelijk is, is dat Ada door haar vader is misbruikt. Haar moeder is er vandoor. Die komt ze nu en dan wel terug. Maar de vader is ontzettend streng. Straft steeds Ada. Straft steeds de broer. Heeft een relatie met die Ada ter vervanging van die moeder. Maar hoe dat nou precies zit, dat duurt nog wel even. Het is ongelooflijk goed geschreven. Het vlecht heel mooi door elkaar. En ik vind vooral ook de relatie tussen die twee vrouwen, die heel vriendschappelijk is, elkaar steunend. Pas op een bepaald moment had ik door wat de link is tussen het verleden en het heden. En dat is echt heel goed gedaan. En het speelt, het verhaal in het verleden speelt in tijden van het einde van de apartheid. Dus dat speelt er ook heel in hoe de relaties continu veranderen.
1: We zetten de titels als altijd op het wereldwijde web. Dankjewel, Liedewijde Paris. Het moest een boek worden over een man die op zoek gaat naar de fantasieën uit zijn jeugd. Hij droomde van Neverland, het landgoed van Michael Jackson. En door daar naartoe te reizen hoopt die herinneringen uit zijn eigen verleden wakker te maken. Als een soort therapeutische reis, zien wat er sluimert. Maar iets anders drong zich op. Het werd ook een boek over zijn opa. En wie was die opa? Nou, hij heeft één hit geschreven die zeker vele luisteraars nog zullen kennen. Come on, ça va.
0: Oh ja.
1: Kom, zing, kom, zing, kom, zing, kom, zing. Het boek heet Neverland, Valentijn de Heer. Hartelijk welkom. Ja, jouw opa heeft mijn jeugd verpest met dat liedje.
2: Ja, de mijne ook.
1: Ja,
2: ons aller jeugd.
1: Ons aller jeugd, ja.
0: Nee, maar mijne niet. Ik vond het altijd een leuk liedje.
3: Ik vond het ook wel leuk.
2: Oh, kijk. Nee,
3: je gaat in ieder geval een beetje. Iedereen raakt het op een of andere manier, denk ik, toch?
2: Ja, dat wel. Maar of het op de goede manier is, dat weet ik niet. Het blijft in ieder geval hangen.
3: Dat bedoel ik.
0: Nou, als zo'n liedje je jeugd heeft verpest, count your blessings.
1: ik had grotere trauma's hoor.
0: Ja,
1: maar
0: daarom.
1: Even serieus, ik heb jouw opa gekend. Ik was barkeeper in een café waar hij veel kwam. Eddie de Heer, een flamboyante persoonlijkheid met een soort tijgerpet. Een vrolijke man die grote rondjes gaf. Als hij binnenkwam, dan wist je, het wordt zo'n avond. En dat werd het dan ook wel. Of dat oorzaak gevolg, dat weet ik niet. Maar eigenlijk een ontzettend leuke man was dat.
2: Ja, als Eddie binnenkwam, dan kwam er inderdaad iemand binnen. En dan wist je, het komt wel goed vanavond. Of vanmiddag, of
1: dit
2: morgen.
1: Wordt geen saaie avond.
2: Nee, precies. Nee, hier hebben we wat aan. Ja,
1: ik was wel gesteld op Eddie. Maar je komt erachter dat hij ook een hele andere kant had.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En eigenlijk wilde je geen boek over hem schrijven, maar over je eigen jeugd.
2: Ja, dat is dus mislukt. Ja, dat,
1: hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, je legde het heel mooi uit. Ik als kind, zoals ieder mens doet, ik keek misschien net iets meer dan anderen heel erg op tegen anderen. Het was jouw man daar, ik zat op de vrije school. Het kon Zeus zijn of een andere god. Het werd Michael Jackson toen hij op televisie langskwam. In iedereen zag ik iets wat ik in mijn eigen omgeving niet zag en waar ik een bepaalde hoop uitputte.
1: Een soort verlossing zocht.
2: Nou ja, bijna wel, ja. En bij mij thuis was het niet altijd even gezellig. Ja,
3: zachtjes uitgedrukt.
2: Zachtjes uitgedrukt.
3: Vechtscheiding, een hoop ruzie.
2: Ja, klopt. Maar op die momenten had ik Neverland. Ik deed mijn ogen dicht en ik fantaseerde dat ik daar was. En alles om me heen bestond niet meer. Het hield op te bestaan wat er om me heen was. En ik was daar. Het landgoed achter de poort waar alles, met de wetenschap van nu misschien niet, maar toen goed was, waar het mooi was, waar het fantasierijk was, waar olifanten rondliepen, waar een speeltuin.
1: Het sprookje.
2: Het sprookje. En in het boek loopt de hoofdpersoon vast in zijn leven en gaat eigenlijk op aanraden van zijn therapeut. Ja, moet hij achterhalen waar het zit, waar schuurt het verleden? En hij weet de antwoord niet, hij komt daar niet achter. Er zijn bepaalde gaten zitten er in zijn herinneringen. En eigenlijk gaat hij op zoek. Gaat hij het landgoed bezoeken waar hij in zijn jeugd, nou ja, altijd verbleef wanneer het niet gezellig was thuis.
3: Neverland,
2: om te kijken of het mogelijk is dat herinneringen liggen opgeslagen, even plat gezegd, op een plek waar je fysiek nooit bent geweest, maar waar je mentaal, nou ja, je halve jeugd hebt doorgebracht.
1: En dan ga je naar Los Olivos, vlakbij Santa Barbara. Jij hebt die reis ook gemaakt.
2: Ja, ik denk als je erover wil schrijven, moet je toch op zijn minst daar zijn geweest om het te kunnen schrijven.
1: Maar wat tref je daar nu nog aan?
2: Ja, helemaal niets.
1: Niets.
2: Dus het boek sneuvelde ook eigenlijk. Het boekidee sneuvelde letterlijk voor de poorten van Neverland. Want het landgoed bestaat niet meer. Het is, weet ik veel, in 2020 volgens mij opgekocht door een filantropische biljonair uit Londen die er helemaal niets meer mee doet.
1: Maar het wordt wel goed bewaakt. Er staan borden. Iedereen die hier voorbij gaat, wordt geschoten. Wie het overleeft, wordt nog een keer geschoten.
2: Precies.
1: En als je daarna nog leeft, krijg je de derde kop.
2: Ja. Ik wist dat het niet meer bestond. Maar ik dacht, misschien te Hollands gedacht, ach, je gaat erheen. Ik had op Google Street View gezien dat er een heuphoog hekje was. Ik denk, daar stap je overheen en je ziet wel, je gaat lopen en je komt ergens. En nou, dan komt ineens, komen al die herinneringen, alles komt tot je. En dan kan je gaan schrijven, man.
3: En was dat hekje er?
2: Het hekje was er en dat loopt helemaal. Nou, ik had er niet eens heuphoog, ik had er overheen kunnen rollen. Maar toen ik mijn been over het hek wilde plaatsen, zag ik inderdaad ineens een bordje waarop werd gewaarschuwd dat er geschoten zou worden. Tot in de hoogste eik hingen camera's, er was een wachters. Het was bangmakend goed beveiligd.
1: Grimmig was het.
2: Ja, op z'n zachtst gezegd, ja. En toen dacht ik, ja, dat is mooi, ruk. Nu
0: is het eigenlijk wel heel symbolisch. Ik vind het wel heel symbolisch. Want wij hebben heel lang niet geweten wat daar gebeurde. En nu is het weer afgesloten.
2: Mm-hmm.
0: Op een andere manier.
2: Ja, zeker. Ja, maar op dat moment had ik helemaal niets aan symboliek. Ik dacht alleen maar,
0: nee,
2: wat is dit nou?
0: Het is ook niet dat ik je wil troosten.
2: Nee. Ja, nu is
1: maar
2: fijn,
1: jouw therapeutische missie ook en je literaire missie van kan je herinneringen hebben aan een plek waar je niet geweest bent.
2: Ja.
1: En kan je daar verlossing zoeken die je in je jeugd niet kon vinden. Die ging ook het water. En toen drong Eddie de Heer, jouw opa, we noemden hem al.
2: Ja.
1: Die drong zich ineens aan je op. Hoe ging dat?
2: Nou ja, totaal onverwacht. Ik ben een beetje gaan rondzwerven in de omgeving. Want ik had nog 2-3 weken voor me liggen waarin ik met ineens een lege agenda zat. Dus ik ben eerst een beetje de toeristische dingen gaan doen. Wat iedereen wel kent. En daarna dacht ik, waar word ik nou blij van? Ik denk, ik word blij van natuur. Waar heb je prachtige natuur in Amerika? Ik ben er nu toch. Laten we er gebruik van maken. Dus ik heb puur op een ochtend met een, ja, niet letterlijk, maar met een stip op de kaart besloten. Daar ga ik heen, daar rijd ik heen, daar schijnt het mooi te zijn. En daar was het prachtig. Ik stapte uit de auto en het was oorverdovend stil. Het was zo wijd, het was zo stil. Het was alsof mijn oren werden dichtgedrukt en ik letterlijk verdween in het niets. In het hele grote niets. Dus ik had zoiets van, yes, hier ben ik voor gekomen. Dit onderga ik, hoppatee. De pas erin. Ik ben gaan lopen het natuurgebied in. Eerst een mooi paadje, een prachtige berg. Maar het pad werd steeds smaller. De begroeiing werd steeds dichter. En na verloop van tijd was er ineens geen pad meer. En was er alleen nog maar begroeiing. En stond ik eigenlijk in het hele grote niets gevangen. Dus ik ben omgedraaid en ik teruglopen, terug naar de auto. Help, dit is eng. Maar er was geen weg terug, want het pad bestond niet meer. Dus ik ben alle kanten op gegaan. En dus een beetje de klassieke verdwaaltruc, hoe verdwaalt een klein kind, door alle kanten op te gaan en uiteindelijk helemaal nergens meer te zijn. En daar stond ik ook. Tot ik na een tijdje een bordje in de bosjes zag. Het was een beetje begroeid. Het viel niet meteen op, maar er werd gewaarschuwd voor beren. Californië schijnt bekend te staan om zijn beren. En het gebied waar ik liep, dat schijnt helemaal bekend te staan om zijn beren. Als je dat weet, maar dat wist ik niet. En er stond, kom hier niet alleen. He, als je hier toch komt, neem een waakhond mee, neem een wapen mee, neem iets mee wat de beren kan afschrikken. Wat je
3: echtpaar gedood door een beer in Canada.
2: Ja, recent inderdaad. Dus
3: zo werd jij bang toen je daar stond?
2: Ja, doodsbang. Maar ik was al bang voor toen ik erheen ging, hoor. Toen ik in het vliegtuig, ik ben voor alles bang. Dus dat is op zich niet heel interessant. Dus ik ben er gaan rondlopen in het gebied. Of tenminste rondlopen, het was meer rennen. Help, waar moet ik heen? Tot er ineens uit het niets een ranger opdook.
3: Hoe zag hij eruit? Dat is heel belangrijk dat is, in dit verhaal.
2: Nou, dat is belangrijk. Ik klamp me aan die man vast. Help, ik kom uit Nederland. Waar ben ik beland? Is het hier gevaarlijk? Ja, het is niet slim om hier nu in je eentje rond te lopen. Loop maar even met mij mee. Dus ik loop met de man mee. Hij begint te vertellen over hoe de natuur daar samen, hoe alles daar samenleeft en hoe het daar, over de wetten van de natuur.
3: Maar hij deed jou aan je opa denken.
2: Ik zit naar hem te kijken en ik denk, verrek, ja, dit is twee druppels water mijn grootvader, Eddie de Heer uit de kroeg.
1: Het feest kan beginnen, Eddie is binnen.
2: Nou ja, dat. Ja, inderdaad.
1: Een ranger die jou redt van de beren en de ondergang lijkt op jouw opa.
2: Sprekend. En ik ben sindsdien iedere dag teruggegaan om die man te zoeken. Ik
1: denk, jij dacht ineens, ik moet iets uitzoeken over mijn opa. Dat is eigenlijk de blinde vlek van mijn jeugd.
2: Klopt.
1: Niet Michael Jackson.
2: Helemaal niet. Wel, nee, het lag veel dichterbij. Ja.
1: En wat jij hebt ontdekt is dat achter deze vrolijke man van comment ça va, comme ci, comme ci, comme ça, dat het ook best wel eens een beetje comme-ci-comme-ça was, omdat hij een groot oorlogstrauma had.
2: Ja, Comansava bleek eigenlijk een soort masker om niet naar vroeger te hoeven kijken, om niet over vroeger te hoeven praten. Comansava stond garant voor, wat je al zei, een feestje. Als er vragen zijn, dan gaat het over het feestje. En niet over wat er achter het feestje ligt, maar er blijkt een lelijk oorlogsverleden achter schuil te gaan.
3: En daar sprak hij nooit over, in de familie, tegen jullie?
2: Hij was daar zeker niet open over. En tot de laatste maanden van zijn dood, toen begon hij daarover te praten. En wilde hij eigenlijk zijn verhaal niet voor zichzelf, maar voor de generaties die na hem kwamen, op papier zetten.
1: Kamp Amersfoort, een sadistische kampcommandant. Martelingen, ja. Ernstige vernederingen. Een werkelijk gruwelijk verhaal.
2: Ja.
1: En verklaart dat eigenlijk ook iets over hoe in een familie wordt omgegaan met emoties? Want als je niet praat over grote dingen, dan zeg je eigenlijk tegen kinderen, over belangrijke dingen praten we niet, we zingen een liedje.
2: Ja, het boek gaat ook over de erfelijkheid van oorlog eigenlijk. De oorlog stopt niet bij vrede, de oorlog stopt niet bij degene die de oorlog heeft meegemaakt. Het wordt doorgegeven zonder dat je je daar bewust van bent. Dus het er niet over praten is niet iets dat iemand bewust doet. Of wat je als.
1: Ja. Hij moest ook door.
2: Hij moest door en iedereen moest door, maar het vormt een familie.
3: Ja, en hij schreef toch ook wel dingen op. Dat stond in zijn computer. En stond wat in gebeurt zijn computer. Er dan? Dan ga jij die computer op een gegeven moment bekijken. Je ziet heel veel in die prullenbak.
2: Een verdomd volle prullenbak. Ik denk, kijk, daar hebben we het probleem. Als ik die leeg, nou, dan kan mijn grootvader de laatste hand leggen aan zijn memoires. En dan is het, komt het goed. Dan wordt het doorverteld. Achterdochtig als die was, heeft hij al zijn documenten die van belang waren opgeslagen in zijn prullenbak. Want als er een inbreker in je huis komt, nou, die trekt alle laagjes op, die kijkt overal, maar die gaat niet in de prullenbak zitten graaien.
3: Dus wat doe jij?
2: Ik maak die prullenbak leeg. Ik verwijder het, definitief verwijderen. Ja, tuurlijk. Weg.
3: Alles weg.
2: Alles weg.
3: Zijn hele verhaal weg.
2: Hele
3: al zijn
2: verhaal
3: aantekeningen
2: weg.
3: Over die oorlog. Ja. He, het vertrouwen wat hij die computer dus wel heeft gegeven.
2: En mij.
3: En
2: ja,
3: jou uiteindelijk.
2: Zeker.
3: Alles was weg.
2: Alles weg. Ja, ja, niets meer van over.
3: Maar je hebt nog wat gevonden.
2: Nou, gevonden. Ik had een paar kladjes waar nog wat dingen op stonden en ik had zijn verhalen. Daar heb ik de reconstructie van gemaakt in het boek. Maar zo lullig als het gelopen is, stond ik laatst bij een signeersessie en er werd mij ineens een envelop onder de neus geschoven met een titel Verhalen 4045. En ineens, vanuit het niets, was daar het verdwenen document van mijn grootvaders. Ja, oorlogsverleden.
1: Een nieuw boek is onderweg, ik hoor het al. Valentijn de Heer, dank je hartelijk. Het boek heet Neverland. En dit was Nieuwsweekend voor deze week. En zometeen kunt u luisteren naar De Taalstaat.
4: Nieuwsweekend.
5: Samen Max.
6: Ken jij alle toerwinnaars uit je hoofd? Noem je jezelf expert op het gebied van de bolletjestrui? Of schud je zo alle Nederlandse etappenwinnaars uit je mouw? Kortom, weet je echt alles over de Tour de France? Doe dan mee met de Tourquiz XL. Bezoek samen met je team het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. En speel mee tijdens de uitzending van Radio Tour de France. Quizmasters Henry Schut en Guylaine Plag leggen je het vuur aan de schenen. De Tourquiz XL. Maandagmiddag in het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum.
7: Meld je zo snel mogelijk aan.
6: Via nporadio1.nl/tour.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker.
4: Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
12: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: NPO Radio 1.
22: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijken en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie en de brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
23: ANWB Verkeersinformatie. Er staan vooral files aan de Duitse grens. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte heb je een kwartier vertraging. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten extra. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. 10 minuten vertraging door bergingswerk. En op de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de grensovergang, 5 minuten vertraging.
0: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op libris.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op libris.nl.
25: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
26: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
27: Als je Vodafone Mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot wel €20 korting.
28: Elke maand weer.
27: En hoe meer data en snelheid,
28: hoe groter die korting.
27: Dat is One van Vodafone
28: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen. Vandaag zitten we met ons programma in het Tourcafé in Beeld en Geluid hier op het Mediapark in Hilversum. Ik zwaai even naar de mensen die ze zwaaien terug. Heel goed, er zit publiek bij. En dat kunt u zelf ook. U kunt ons ook programma bijwonen als u nu hier naartoe komt. De komende 2 uur zijn we weer live uit. Dus stap nu op de fiets. Toen we ons programma deze week voorbereiden, moest ik toch eventjes aan mijn vader denken. Want hoe oud je als mens ook wordt, op een bepaalde manier blijf je altijd verlangen naar de waardering van je ouders. Zelfs wanneer die, zoals die van mij, al decennia lang dood zijn. Met mijn vader keek ik iedere zomer naar de Tour de France in de gloriedagen van de ploegpost. God, wat waren wij goed. Jaren later, in 1999, werd ik door Jeroen Wielaert van de NOS uitgenodigd om een etappe in zijn volgauto te mogen meemaken. Het was de eerste Tour van Lance Armstrong en het jaar na de spraakmakende Tour de Dopage, toen de wielersport op haar grondvest schudde. Omdat mijn vrouw zwanger was van onze tweede, had ik net mijn eerste mobiele telefoon aangeschaft. En terwijl Wielaert en ik in zijn zwarte Volkswagen net naast het peloton reden, bedacht ik het om mijn vader te bellen en te vragen of hij voor de buis zat. Natuurlijk zat hij te kijken. Papa, zei ik, zie je die arm uit het raam van die zwarte Volkswagen naast de gele truidrager? Papa, riep ik, dat is mijn arm, papa. Dat is mijn arm. Mijn vader had maar één reactie en sprak de woorden die hij het vaakst tegen mij zei. Jongen, doe je voorzichtig. Welkom in de Taalstraat.

0: Wat?
1: Ik ben hier nooit geweest. Ik denk dat ik het kan. Niemand weet hoe het werkt. We doen toch allemaal maar wat. Het refrein van we doen toch allemaal maar wat van Amina leest als een gedicht. Het gaat over een periode waarin de zangeres uit Bunnik veel verloor, maar toch elke ochtend weer opstond.
2: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
1: Nando Boers verklaart wielerjargon. Auke Kok over zijn biografie Mussert reis naar het kwaad. Boudewijn de Groot over de taalschat zijn album Nacht en Ontij. Peter van Hiemst is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Bart Hogenraad uit Rijnsburg met zijn vergeetwoord. Petra de Jong, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Astrid Honig, leesteraar van onze boekenclub Boek Nu over Agou. Blauwtsoen over zijn liefde voor taal en wielrennen. En René Appel met de TNA van Marcel Kittel.
3: Vooropgesteld.
2: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
1: De Tour de France is over de helft. We hebben al een hoop klassieke toertermen voorbij horen komen. Maar levert de Tour elk jaar nog nieuwe taal op, is de vraag. We spreken over de tourjargon met Nando Boers, die naast me zit. Schrijver van wielerboeken, van een roman. Redacteur van het literaire wielertijdschrift De Muur. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: De tactiek. De kritiek van het wielrennen zelf is natuurlijk al doorspekt met een eigen terminologie. Ooit bezongen door Peter Winnen in het nummer De Eeuwige Belofte samen met Jan-Willem Roy.
5: Kalm aan, jongen, kalm aan. Doseren, observeren, recupereren. En vooral niet demareren. Wachten moet ik, wachten, wachten.
1: Ja, doseren, recupereren, demareren, dat zijn drie klassieke termen. Leg eens uit, wat het betekent.
4: Nou, demareren is aanvallen eigenlijk. Ja. Dus wegrijden van de groep die achter jou aan zit. Of tenminste, dus dat is proberen te winnen eigenlijk. Dus je moet met wielrennen is wat dat betreft een heel simpele sport. Je moet als eerste bij de streep komen. Dus recupereren, ja, ik vind het een wonderlijk woord wat ik verder nooit gebruik. Eigenlijk ook niet in het schrijven, maar wel heel normaal is in het wielrennen. Dat is herstellen.
1: Okay.
4: En wat was ook die derde ook alweer?
1: Doseren.
4: Ja, dat is gewoon niet je krachten in één keer verschieten.
1: Oké. Okay.
4: Ja, daar gaat het in dit geval om. Ja, dus niet alles in één keer, niet alles op rood.
1: Hey, in dit nummer hoorden we ook de laatste bus.
4: Ja, de bus, dat is een term die gebruikt wordt als er geklommen wordt.
1: Ja.
4: En je kunt niet klimmen, dan hoor je bij de langzaamsten. En dan zit je in de bus met een hele grote groep die allemaal niet kunnen klimmen. Of tenminste niet kunnen klimmen. Ze klimmen allemaal harder dan jij en ik. Als we onze krachten bundelen, dan komen we nog niet tot de helft. Maar dat heet de bus. Dat is en ik vermoed dat het een beetje de bus bij Gerry Kneteman vandaan komt.
1: Oké. Okay.
4: Die een wonderlijke taalvirtuoos was.
1: Ja.
4: Op geheel eigen wijze. Maar dat is een hele aparte uitzending voor volgend jaar, denk ik.
1: Ja, nou ja, termen als stoempen. Ja. En je hol staat open.
4: Dat soort... Ja, het is wonderlijk. Als je een hele dag of een hele Tour de France kijkt, ja, je komt de meest wonderlijke dingen tegen. Dus als je van taal houdt, is het echt fantastisch.
1: Wat ben jij al tegengekomen nu?
4: Nou, eigenlijk niks nieuws.
1: Okay.
4: Het wordt eigenlijk altijd herhaald. En opeens komt er weer iets waar ik heel erg om moest lachen. En ik vind het een fantastische kerel, Michael Bogert.
1: Ja.
4: Die staat ook niet bekend als een taalkunstenaar, maar die had het in het begin van de Tour op een gegeven moment over dat iemand reglementair uit het wiel gereden werd. Toen dacht ik, uit het wiel, wat is een reglementair? Waarom wordt dat reglementair genoemd? Je wordt uit het wiel gereden of niet? Ik vond het prachtig.
1: En wat bedoel je daarmee?
4: Nou ja, dat iemand anders dus gewoon op pure kracht gewoon je achterlaat. Weet je, normaal gesproken is het, als je achter iemand fietst, heb je een slipstream of een slipstroom, waardoor je makkelijker, ja, de wind wordt eigenlijk al voor je weggeduwd.
1: Okay.
4: Maar als je dan toch nog aan kop harder rijdt dan degene achter je, nou ja. En hij had het ook nog over een platte kol. Dat vond ik ook zo schitterend. Dat bleek een uitspraak geweest te zijn van Joop Zoetemelk ooit.
1: Ja.
4: Die zei van, nou ja, je hebt dus kols. En kol is dan het Franse woord voor beklimming.
1: Ja.
4: Voor berg eigenlijk. En dan, ja, die gaat niet met 10 of 12% omhoog, maar met 3, 4, 5. Dat lijkt dus niet zoveel. En Joop Zoetemelk heeft dat ooit verhaspeld naar, dat is een platte kol.
1: Het is een vals plat eigenlijk.
4: Ja, het is eigenlijk een kol die niks voorstelt.
1: Oké. Wat is wegpoeven?
4: Dat is er tussenuit muizen.
1: En wat is tussenuit muizen?
4: Dat is wegsluipen. Dat is ook wat Joop Zoetemelk ook kon. Dus demareren zonder dat iemand het in de gaten heeft eigenlijk.
1: En hoe deed hij dat dan?
4: Ja, dat is het op het allerbeste moment weggaan. Want dan zitten ze dus niet op te letten.
1: Ik heb er nog eentje genoteerd. In het bolletje zitten.
4: Ja, dat vond ik ook zo mooi. Dat is eigenlijk als je dus in een sprintetappe, zeg maar de laatste 5 kilometer of zo, aan de kop van het peloton zit, daar is zeg maar. Je hebt dus die speerpunt wat die wind wegduwt. Dus nummer 1 en dan waait zo. Je moet eigenlijk, ik maak nu een soort piramide. Ja. En daar, in die piramide, daar is zo min mogelijk wind. Dus daar trap je eigenlijk met het vermogen waar je normaal gesproken, als je door de polder fietst, 25 kilometer maar haalt. En hier, als je op je teller kijkt, denk je 55.
1: Wat wow. Gewoon. En dat komt omdat je in het bolletje zit en meegezogen wordt.
4: Ja, in het bolletje zitten, ja.
1: Wat is in het, naar het casino gaan? Want ik hoor voortdurend Michael Bogert zeggen, ze gaan naar het casino.
4: Nou, wat ik ervan begrepen heb, ik heb het hem nog niet horen zeggen, maar ik heb ook niet alle etappes van A tot Z geluisterd, want dan word je denk ik krankzinnig. Maar ik heb herleid dat naar Primoz Roglic, die op een gegeven moment riep, vandaag wordt de Grande Casino.
1: Ah.
4: En Primoz is Sloveen, klinkt een beetje op zijn Italiaans-achtig, en Grande Casino is het wordt gekkenhuis vandaag. We weten helemaal niet welke kant het op gaat. Het is, dus zo heb ik het altijd begrepen.
1: Goed. Jij hebt een boek geschreven over Tom Dumoulin.
4: Zeker.
1: Wat is de wasmachine?
4: Dat is een term die hij in ieder geval heel vaak gebruikt. Wat eigenlijk ook, als je in dat bolletje zit, dan als het nog veel sneller gaat, dan willen mensen aan het einde van die etappe, ja, ik zei al, je moet als eerste bij die finish komen. Dus degene die vooraan gaat, levert eigenlijk de meeste kracht. Maar dat kan niet zo lang volhouden als dat je daarachter zit. En dus die kracht neemt af. Die renner valt eigenlijk een beetje terug. Dan gaat iemand anders, komt daar weer langs zij of achterlangs of onderdoor. En dan krijg je een wasmachine. Een tombola.
1: Ja, het begint te draaien.
4: Het begint te draaien.
1: Zeker. Hey, is nou die eigen taal uit de Tour, hoe ontstaat dat en hoe fijn voor jou als schrijver is dat?
4: Nou, als schrijver vind ik het op zich niet zo fijn, want ik probeer altijd dat allemaal te vermijden.
1: Oké.
4: Mijn gevoel is dat het heel erg een taal is die hoort bij het rechtstreeks in de microfoon spreken, schreeuwen, blaren. En je moet, die jongens en meiden moeten zoveel praten. Dat gaat op een gegeven moment, en ik denk dat daar dat jargon ontstaat. En het ontstaat ook in keukens, het ontstaat in restaurants, in het leger. Als een kleine groep mensen heel lang bij elkaar zit, dan gaan ze iets, een soort samenhorigheid ontstaat er dan. En een soort eigen dialect bijna. En dan ontstaan ook dit soort woorden. En ik denk dat het aardige hiervan is nog, dat er ook in het Nederlandse wielertaal, zoals dat al bestaat, dat die Vlaamse invloed ook heel groot is. Omdat, ja, wij hoorden de Italiaanse Mart Smeets, heb ik wel gehoord, maar wat hij zegt, ik heb geen idee. Maar van die Vlamingen natuurlijk wel.
1: Ja.
4: En dus je krijgt ook uitdrukkingen als, dat is een heel ander paar mouwen. Ik denk, dat is een heel ander verhaal.
1: Ja.
4: Is dat eigenlijk, zo heb ik het altijd. Ik bedoel, ik ben geen Nederlandicus, maar ik hoor het wel, ben er wel de hele tijd mee bezig. Dus zo heb ik het altijd een beetje gezien.
1: Ja.
4: En het is, ja, en deze mensen, je moet ook weten, die zijn 4 weken in Frankrijk met elkaar, renners, pers. Als je ze nu vraagt, wat stond er gisteren op de voorpagina, dan weten ze er echt helemaal geen idee van. Dan denken ze, er is iets in Iran, maar ze zijn bezig met wielrennen en alleen maar daarmee.
1: Ja, los van de wereld gezongen. Nan de Boers, dankjewel.
4: Graag gedaan.
2: De taal in de zaterdagkranten.
1: De zaterdagkranten maakten vanmorgen een uitgelaten sprongetje toen Jeroen van Kan ze kwam ophalen. Eindelijk is hij er weer. Dat betekent de Jeroen van Kan. Kijk, welke taal is jou opgevallen, Jeroen? Het gaat toch niet over wielrennen, hè?
0: Nee, stel je voor, zeg. Als je in het doorcafé zit en dan over wielrennen praten. Rijke nieuwe woorden oogsten dit weekend. Laat ik beginnen bij inderdaad het wielrennen.
1: Oh,
0: want je zit niet voor niets in het doorcafé. In de Volkskrant staat een stuk met de titel Van plakbidon tot plasbidon. Die laatste, de plasbidon, is een innovatie van renner Victor Kampenaerts. Volgens het reglement is het verboden om te urineren vanaf je fiets op plekken waar mensen langs de route staan. Maar ja, gezien de populariteit van de Tour zijn die plekken steeds zeldzamer. De oplossing is dan plassen in een bidon. En die mag dan weer niet in de berm worden gegooid, want dat is weer niet zo leuk voor bidonjagers. Die bestaan, dat zijn mensen die weggegooide bidons van hun favoriete renners uit de berm vissen en als trofee mee naar huis nemen. Je wil geen fles met urine in je vitrine.
1: Nee.
0: Hoewel, ook daar zijn misschien liefhebbers voor. Elke kok komt er even tussen. Wat wil hij zeggen?
6: Tenzij je een echte fan bent. Dan wil je misschien wel juist.
0: Een OnlyFans ben je dan. De plakbidon is ook mooi. En die heeft gelukkig minder met lichaamsvocht te maken dan je zou vermoeden. Als een renner een bidon met water krijgt aangereikt, kan die heel even profiteren van de snelheid van de auto. Het loont dus om even te blijven plakken. Vandaar dus plakbidon.
1: Ja.
0: AD schrijft onder meer over een renner die van zijn overtollige melkzuur af wil komen. De melkzuurbidon is misschien een te simplistische oplossing. In ieder geval, als ik even verder oplees dat renners zich niet over de kook willen rijden, dan zie ik toch een pannetje met melkzuur op het fornuis staan, maar dat ligt aan mij. AD gaat nog langs bij de oudste nog levende Nederlandse toerrijder. Dat is de 92-jarige Piet Dame. Hij bekijkt de toer het liefst op de Belg, want daar geven ze het gevoel dat je in de buik van het peloton zit.
1: Ah.
0: Wat je dan voelt, ik heb geen idee, maar hij voelt het wel. De dingen die het menselijk lichaam betreffen overheersen nogal in de kranten. De Volkskrant schrijft over OnlyFans. Het pornoplatform waar je tegen betaling van je fans allerlei spannende dingen kunt doen voor een camera. Of dat een gezellige wereld is? Nee, niet bepaald, maar dat verwachten we natuurlijk al. Maar wel heel inclusief. De krant gaat naar Miami, waar een congres wordt georganiseerd voor creators. Dat is een eufemisme voor mensen die tegen betaling seks hebben voor een camera. Op die bijeenkomst wordt een dansworkshop voor penisbezitters georganiseerd. Met de wervende aankondiging: It's not just about having a dick, it's how you swing it. Een mooi inclusief woord, penisbezitter, maar ook een wonderlijk woord. Het komt uit de familie hondenbezitter en huizenbezitter. Maar ja, honden en huizen, die zitten toch zelden aan mensen vast.
1: Ja.
0: Ik heb nog nooit gehoord van een beenbezitter of een hoofdbezitter of een handbezitter. De penis is dus een onderdeel dat je kunt bezitten. Hoewel het voor sommige mannen denk ik anders is. Die lopen aan de leiband van hun geslachtsdeel.
1: Zeker.
0: Het woord clitorisbezitter ben ik volgens nog niet tegengekomen. In de wetenschapssectie van de Volkskrant staat de kop: de clitoris komt eindelijk in kaart.
1: Ah.
0: In kaart komen. Ik weet, dat is een taalvorm waar ik even aan moet wennen. Dus daar kou ik nog even op. Nog altijd is in de wetenschap, citaat dus uit het stuk, nog altijd is in de wetenschap minder bekend over de clitoris dan over de penis. Amsterdamse onderzoekers proberen die kenniskloof te verkleinen. Vond ik ook heel mooi. De clitoris kenniskloof verkleinen. Met een wereldprimeur. Ze maakten in hoge resolutie 3D-scans van het clitorale zenuwnetwerk. Citaat van de onderzoeker: het waren echt kabels. Ja, en toen had ik best wel genoeg van lezen over het menselijk lichaam. Gelukkig kwam ik in het AD een artikel tegen met de kop: vinden vogels het leuk om te vliegen? Intrigerende kop. En ik ga dit weekend een kakatoe bestuderen en dan in kaart brengen.
1: Dankjewel, Rio van Kan.
2: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
1: Ingenieur Anton Mussert is ongetwijfeld de meest beladen politicus uit de Nederlandse geschiedenis. De voorman van de NSB stond synoniem voor collaboratie en landverraad. Maar wie was de man achter dit symbool van het kwaad? Journalist en schrijver Auke Kok dook 4 jaar lang in archieven, brieven en onbekend materiaal en schreef de biografie Mussert, Reis naar het kwaad. Daarin beschrijft hij niet alleen de opkomst en ondergang van Anton Mussert, maar ook de rol van toespraken, slogans en politieke taal in het denken van Mussert. Dit weekend spreekt Auke Kok daarover op Zwarte Cross. Vandaag is hij onze hoofdgast hier in het Tourcafé. Welkom, Auke.
7: Hallo.
1: Was Mussert een wielerfan?
7: Hij was geen wielerfan, ook geen voetbalfan. Zelfs bij de toen zeer populaire, in de jaren 20, 30, zeer populaire radioverslaggever Han Hollander. Ja. Als die op strijd der lage landen ging verslaan of dergelijks, dan ging ogenblikkelijk het radiotoestel uit.
1: Goed, nou, waarvan akte? Jij bent onze hoofdgast. Dat betekent dat je de hoofdkussenvraag krijgt. Ja. Op wie ga jij straks, als je terugkomt van Zwarte Cross, jouw vermoeide hoofd te leggen? En er liggen echt kussentjes. Mensen hier in het publiek waren verbaasd dat we inderdaad echt kussentjes hebben. We hebben Renate Dorrestein, we hebben Wim de Bie en Maarten van Roosendaal. Ja. Wie ga jij meenemen?
7: Ja, dat is voor mij heel snel besloten. Dat is Wim de Bie.
1: Oké, en waarom?
7: Omdat Wim de Bie en Kees van Kooten en daarnaast ook nog Wim T. Schippers eigenlijk in mijn schooltijd, dat waren de bakens van humor en ook hoe je in het leven zou willen staan. Dus als er een uitzending was geweest van Kooten en Bie, dan bestonden de pauzes de volgende dag uit het napraten.
1: Juist.
7: Hun taalvondsten opnieuw gebruiken, et cetera. En dan moest eigenlijk nog meer lachen dan wanneer je thuis met je ouders had zitten kijken.
1: Zou nou Wim de Bie een onderwerp kunnen zijn voor een biografie?
7: Dat lijkt me wel.
1: Oké. Okay.
7: Ja.
1: Nou,
7: ja.
1: Dan
7: Ik hou meer, omdat Wim de Bie zelf ook een commentator et cetera, ik hou meer van mensen die zelf in het leven allemaal dingen doen.
1: Ja.
7: Dan schrijven over commentatoren of schrijvers. Maar het zou zeker kunnen, omdat hij was onderdeel van een virtuose duo-machine. Ja.
1: Iemand die ook veel gedaan heeft in zijn leven is Anton Mussert. Om die brug maar even te maken.
7: Kan je zeggen.
1: Heel in het kort. Waarom nu een boek over Mussert?
7: Nou, omdat er gek genoeg naar mijn idee geen goed boek over was.
1: Okay.
7: Eigenlijk ook niet echt een voldragen biografie.
1: Nee.
7: Een jaar of 40 geleden, ik heb dat toen ook gelijk gekocht, had je een biografie van Jan Meijers.
8: Ja.
7: En dat vond ik toen trouwens best een leuk boek. Maar toen
8: pittige,
7: ik dat later.
8: Pittige leeskost.
7: Ja, als je dat nu leest, denk je, is het eigenlijk totaal achterhaald, ook qua taalgebruik. En hij veroorlooft zich ook van alles wat toen nog wel kon.
8: Ja.
7: Dus ik dacht, ook omdat Robert de Niot nog eindeloze rijen dozen over zijn persoonlijke leven bleek te zijn, dacht ik, ja, eigenlijk is het nog een licht. Toch een braakterrein ook van wie was nou eigenlijk de mens, Anton Mussert, hoe kwam hij zo?
8: Nou, geef eens kort antwoord wie de mens was.
7: Nou, hij kwam uit het dorp Werkendam. Hij is in zekere zin altijd ook wel een beetje een dorpeling gebleven, vind ik. We hadden een beetje een sneuwe jeugd, was ook niet zo lang. Dat kan compensatiedriften met zich meebrengen, zoals bekend. Daarna gaat hij, wordt hij ook een wat sneuwe student aan de TH in Delft. En allerlei jeugdtraumaatjes kun je noemen. Je weet nooit hoe belangrijk dat is. Maar in ieder geval, hij ontwikkelt een onwaarschijnlijke manifestatiedrang. Ja. En dus als ingenieur van de provincie Utrecht, waar hij heen gaat, omdat hij denkt, ja, daar werken maar een paar mensen op die afdeling. Dus dan kan
8: daar
7: ik
8: kan
7: snel
8: hem
7: lopen.
8: Gelden.
7: En dan manifesteert zich hij tegen binnen de kortste keren ook landelijk. Hij manoeuvreert de boven hem gestelde. En dan denk je, nu heb je een waanzinnige loopbaan. En dan besluit hij toch 31 om de NSB op te richten, omdat hij vindt dat hij het land moet gaan redden.
8: Jij begint je boek door te vertellen dat je van plan was om een reportage over zijn leven te schrijven. Niet moraliserend, schreef je. Althans, zo weinig mogelijk. En vooral proberen de gebeurtenissen voor zichzelf te laten spreken. Waarom vond je dat zo belangrijk?
7: Omdat ik, lees niet graag moraliserende lectuur.
8: Nee.
7: Ik ben eigenlijk zo opgevoed bij het weekblad Haagse Post in de jaren 80, 90. Je moet schrijven wat je zelf graag zou willen lezen. En niks anders dan dat. Dus ik probeer ook met mijn andere boek ook trouwens. Maar hierbij, over Mussert is altijd voornamelijk gemoraliseerd.
8: Ja.
7: De manier waarop mensen over. En dat is qua oorlog en collaboratie met de Duitsers was dat na de oorlog wel logisch. Maar we zijn nu 80 jaar verder. Het wordt tijd voor een wat meer onbevangen blik. Denk
8: juist, je wilde hem serieus nemen. Wilde je ook menselijker laten zijn?
7: Ja.
8: Okay.
7: Wat dus niet hetzelfde is als beter, maar wel menselijker.
8: Ja. Het boek begint, fascinerend vind ik, met Mussert's reis naar Nederlands-Indië, 1935. Je noemt dat een kantelpunt. Dat beschrijf je erg meeslepend. Wat gebeurde er tijdens die reis?
7: Nou, die reis door Nederlands-Indië was voor hem echt een succesvol. Hij werd overal toegejuicht. Dat is een Frans woord, succesvol. Een waanzinnig succes.
8: Okay.
7: Ook veel meer succes dan hij zelf had gedacht. Want hij ging er onder andere ook naartoe om orde op zaken te stellen.
8: Ja.
7: En er kwam altijd veel geld uit de kolonie naar de partijkas van de NSB. En het was niet alleen heel succesvol, hij raakte ook totaal in onder de indruk van de gouverneur-generaal die daar op grote afstand van het Binnenhof eigenlijk als een soort zonnekoning heerst over dat onafzienbare rijk waar 60 miljoen mensen wonen. En dan denkt Mussert, zie je wel, wij Nederlanders kunnen... Hier is al fascisme, hier in de tropen.
8: Ja.
7: We houden 60 miljoen mensen onder de knoet en we brengen het tot ontwikkeling, et cetera, et cetera. Wij Nederlanders kunnen net als Mussolini in Italië, wij kunnen dit.
8: Ja.
7: En met dat in zijn hoofd, met een hoofd vol illusies dat hij de Nederlandse Mussolini gaat worden, keert hij terug en dan wordt eigenlijk alles minder.
8: Ja, nou, gelukkig maar.
7: Ja, zeker.
8: Kijk, Mussolini was een voorbeeld. Echt een talige man. Mussert was ook wel een talige man. Je schrijft in je boek dat je hem taliger vond dan je had verwacht.
7: Ja, zeker. Niet dat hij nou per se een meeslepend redenaar was, maar hij had zeker gevoel voor taal en voor beelden. Daar hebben fascisten wel vaker een handje van.
8: Hè? Ja.
7: En dus we hebben bijvoorbeeld zijn slogan van de verkiezingen van 1937. Mussert of Moskou. Dat is kort en allitererend en nog waar ook.
8: Mussert in zijn beleving. Moskou. Dat Mussert was de keuze die als Nederlander had.
7: Dat was de keuze. Want het rode gevaar vanuit Moskou was natuurlijk alom tegenwoordig. Althans, dat was een belangrijk ding. De rode horde komen hierheen.
8: Ja.
7: En we verwaarlozen de defensie maar, et cetera, et cetera. Dus dat is een hele korte slogan en zeer to the point ook. Althans, als je dus NSB-achtig dacht.
8: Ja, Nou, ben jij schrijver? Je bent gevoelig voor stijl. Mussert, kon die een beetje schrijven?
7: Nee, het was vrij saai om te lezen.
8: Dat heb je allemaal moeten doorworstelen dan?
7: Ik heb sowieso heel veel saaie kost moeten lezen. Want ik vond zijn ingenieurstijd, van waaruit hij dus eigenlijk naar het fascisme evolueert, ook heel, heel boeiend. Maar over die waterstaatkundige dingen wordt niet vaak heel spannend geschreven.
8: Nee, nou, dat is jou wel gelukt. Maar goed, de echte vuurwerk zit natuurlijk in hoe het dan verder gaat. En hoe hij de democratie in Nederland probeert af te schaffen. Hij was tegen de democratie. Hij was ook, las ik in je boek, tegen het debat. Ja. Hij zei, debatteren doen wij niet.
7: Nee, dat is een dingetje van de liberalen. En zo zijn we niet. Hè. We hebben een leidersbeginsel en de leider stapt op uit het volk. En die heeft een magisch verband in zijn hoofd met de stammen en zo van vroeger. Dus, die volgen wij. Hè? Dus er is een eenheid van leider, volk en stam en land. En dat is eigenlijk één organisch geheel. Wij volgen de leider. Wij gaan niet discussiëren. Wij gaan allemaal met de neuzen dezelfde kant op. Ja. Dat idee.
8: Dan komt uiteindelijk de oorlog. Nou, dat is ook allemaal fascinerend om te lezen. En wat ik echt bijzonder vond, was het laatste levensjaar. Daar maak je een soort psychologisch drama van. De oorlog is dan verloren. Ja. De NSB is ingestort. Mussert heeft helemaal niks meer te zeggen. Maar hij blijft toch tot op het einde toe geloven dat hij het beste voor Nederland heeft gedaan.
7: Ja, fascinerend is dat. Ja, in zijn hoofd, delusional gehad, om er nog maar even een Nederlands woord te gebruiken. Hij meende dat echt. Het is voor een deel is natuurlijk ook zo dat hij dan al bezig is met zijn nagedachtenis.
8: Ja,
7: hij snapt dat zijn laatste dagen zijn geteld. Dus hoe gaan ze later over mij denken? Dat is zeker ook een factor geweest. Maar als je zijn hele leven in ogenschouw neemt, dan ben ik er helemaal van overtuigd dat hij werkelijk geloofde dat hij het beste aan het doen was voor Nederland. Dat hij weliswaar met de Duitsers vier jaar lang had samengewerkt, maar dat hij achter de schermen, zonder dat iemand het doorhad, heel vaak op de rem stond om Nederland zo autonoom mogelijk te houden.
8: Ja, en wat vind jij daarvan? Want in recensies kreeg je wel het verwijt dat je hem toch een te menselijk gezicht hebt gegeven?
7: Ja, door slecht lezende recensenten, maar die zijn er.
8: Ja, zeker. Nee,
7: helaas. Trouwens, van gewone mensen heb ik zulke reacties nooit. Omdat die goed lezen en die nemen er ook de tijd voor. Want ik moraliseer inderdaad niet. Ik laat de gebeurtenissen zoveel mogelijk voor zichzelf spreken. En dan, nou zelfs, en die citeer ik ook, zelfs de openbaar aanklager na de oorlog, die dus de doodstraf tegen hem zou eisen, die zegt in zijn requisitor ook: ik ben ervan overtuigd dat de verdachte Mussert oprecht was in zijn streven om Nederlandse autonoom mogelijk te houden. Ja. Binnen uiteraard de Nationaal Socialistische Federatie. Ja. Nou ja, als de openbaar aanklager en de rechter dat trouwens dat ook al vonden, wie ben ik dan om iets anders te vinden?
8: Jij gaat dit weekend naar Zwarte Cross.
7: Zeker.
8: Wat ga je daar vertellen?
7: Nou, ik ga natuurlijk eerst nog een beetje katapult springen. Ik heb opgegeven als vrijwilliger. Het ziet er heel spectaculair uit, Ronald. Dus ik denk, ik ga dat doen. En dan ga ik daarna ook spreken over Mussert. Ik bedoel, het is al bijna Duitsland, hè? Dichter worden. dus ik word daar ondervraagd, zoals nu door jou, dan door Erik Dijkstra en Mischa Blok.
8: Heel goed.
7: En dat wordt vast heel gezellig. In een flinke tent. En het schijnt daar de gewoonte zijn dat iedereen in de zaal gaat roepen wat hij wil.
8: Ja.
7: Dwars door de spreker heen. Dus dat wordt vast heel leuk.
8: Dat mag bij ons ook. Alleen hebben we gelukkig glazen platen ervoor zitten. Auke Kok, schrijver van de biografie Mussert, Reis naar het Kwaad. Veel plezier op Zwarte Cross.
7: Dankjewel.

staan. Hij ziet eruit als een prof, al ligt het hier niet aan. Hij is 13 jaar, zijn eerste fiets, nog een puf salbutamol.

0: Wie Leo Alkemade zegt, en ik ga het nu zeggen, Leo Alkemade, die zegt dat het programma Sluipschutters en andere hilarische en humoristische sketches, maar dat hij ook aan de weg timmert als zanger en liedjeschrijver, dat weten minder mensen. Dit was het nummer Trappes Door van zijn debuut allemaal In het Wiel uit 2022. En ik...
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: Het album Nacht en Ontui van Boudewijn de Groot.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Nacht en Ontij, het vierde studioalbum van Boudewijn de Groot, verscheen in februari 1969 op het hoogtepunt van de psychedelische jaren 60. Na succes van albums als Van de Overlevende en Picnic sloeg de Groot een heel andere weg in. Nacht en Ontij is een experimenteel conceptalbum opgebouwd rond het tweedelige Heksensabbat met teksten die de Groot voor het eerst niet met Lennart Nijg schreef, maar met zijn vriend Lucien. 1969 op het hoogtepunt van de psychedelische jaren 60. Na succes van albums als Van de Overlevende en Picnic sloeg de Groot een heel andere weg in. Nacht en Ontij is een experimenteel conceptalbum opgebouwd rond het tweedelige Heksensabbat met teksten die de Groot voor het eerst niet met Lennart Nijg schreef, maar met zijn vriend Lucien Duzé. De reacties waren destijds...

0: telt Nacht en Ontij als een cultklassieker binnen de Nederlandse popmuziek. Aanleiding is Boudewijn uit te nodigen is een nieuwe uitgave, waarin het album voor het eerst is te horen zoals Boudewijn het zelf voor ogen had. En hij is onze gast, zit hier naast me. Goedemorgen, leuk dat je er bent.
1: Dat is een heel verhaal.
0: Ja, toch? Klopt het een beetje?
1: Behalve dat de tweede LP niet van de overlevende naar voor de overlevende.
0: Voor de overlevende, kijk, dat is weer nog wat anders.
1: Maar van de overlevende kan ook.
0: Dat is ook mooi, ja.
1: Verder klopt het.
0: Wat was de inspiratie voor dit album? Nacht en Ontij.
1: Nou ja, inspiratie. We zaten een beetje na te denken. Want ik wilde niet meer een Nederlandstalig liedje zingen. Ik was klaar met het optreden. En dat was een vervelende periode.
0: Waarom?
1: Nou, omdat ik vaak voor zalen. Nou ja, zalen, ik kan niet eens zalen noemen. Ik stond dan in plaatselijke cafés. En feesttenten. Mm-hmm. En dan stond ik tussen de beatbands. En dan stond ik alleen met mijn Spaanse gitaar. Dus dat was nooit een groot succes. Dus daar zag ik iedere keer tegenop. Dus ik dacht, ik wil ermee ophouden. Ik wil in het Engels gaan zingen. Maar zover was het nog niet, want ik had geen nummers. En ik zat met een vriend van mij die ik nog kende van de Filmacademie. Zo'n beetje te praten. En ik zei van, nou, ik wil een plaat maken, maar niet met liedjes. Maar gewoon een soort verhaal, maar wel met iets van muziek erin. En uiteindelijk kwamen we op Heksensabbat.
0: Ja,
1: want hij was heel erg met astrologie bezig. Ik was nog volop in de hippiesfeer. Dus ik las Herman Hesse, ik las Tolkien. En dus ik was helemaal in de elfjes en zo.
0: Wat is een Heksensabbat?
1: Dat is de verering van Satan.
0: Oh.
1: En er zijn dus heksen aanwezig en gedrochten en kobolden.
0: Ja.
1: Zoals ik per ongeluk abusieflijk zelf zeg, kobolten.
0: Ja, dat zeg ik ook.
1: Maar ik wist niet beter. En de producer wist ook niet beter. Maar het is uiteindelijk kobolden.
0: Oké, kobolden. Je werkte voor het eerst niet samen met Lennart Nijg, maar met Lucien Duzé. Dat is de vriend over wie je het net had.
1: Ja, ja, ja.
0: En bracht Lucien dan verbeelding die Lennart niet bracht? Of hoe werkte dat?
1: Nou, Lennart was in principe iemand die overal over van alles kon schrijven. Maar ik wilde even los van alles wat ik tot dan toe met hem had gedaan. Ik wilde een nieuwe weg inslaan.
0: Heel goed.

0: Ja, hier ben ik wel een kwartiertje mee zoet geweest om dit even taalkundig te duiden. In zoete koude tijd, ja. In de gauwigheid. Ik hou van jouwigheid. Hij leed toen aan de teerling.
1: Ja.
0: Was dit onder invloed van LSD geschreven?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, het was onder invloed van het boekje van John Lennon, In His Own Right.
0: Oh ja.
1: En daar doet hij ook hetzelfde. Hij gebruikt andere woorden dan het eigenlijk zou moeten zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus de zoete koude tijd is dan de goede oude tijd. Mm-hmm. Nou, dat soort.
0: Mooi. Ja. Er zit opvallend veel nonsenspoëzie in deze tekst.
1: Heel veel, nou ja, overal.
0: Ja, de Belgische muzikant Mauro Paloski die noemde je teksten zelfs de kracht van het album. Wat vind jij daarvan? Want je bent muzikant.
1: Ja. Ja. Ja, als dat de kracht van het album is, dan mis ik toch een heleboel andere dingen. Dus als het gaat over Heksensabbat, dan is de sfeer belangrijk. De arrangementen van Bert Page zijn belangrijk.
0: Ja.
1: En dat vind ik even krachtig, ja, als de tekst.
0: Nou, is het niet alleen maar Heksensabbat, er staan ook nog een paar andere nummers op het album. Onder andere dit.
2: En al

0: kwamen we op uit. Uiteindelijk. Okay. We gingen in eerste instantie uit van de Heksensabbat.
1: Ja.
0: Maar dat duurt maar 25 minuten en dat is te kort voor een LP. Dus ik had andere dingen nodig. En het eerste wat je liet horen, wie kwam er nog vertellen, dat schreef ik omdat ik graag zelf iets wilde schrijven.
1: Ja.
0: Maar ik wilde ook iets stevigers dan ik tot dan toe had gedaan, tegen hard rock aan leunend. Het andere twee, want Babylon staat ook nog,
1: zeker.
0: Ook een lied. Het waren teksten van Lennart, maar die waren niet bruikbaar, omdat ze te vaag en te... Ja, ik kon er niks mee tekstueel, okay. Dus die heb ik aangepast. Want Babylon, dat bestond uit een niet bestaande taal, een mengelmoes van Engels, Duits, Latijn.
2: Ja.
1: Mensen thuis zitten nu te denken, wat gebeurt hier in godsnaam? Wat gebeurt hier in godsnaam?
0: Dat is geroezemoes, want we waren in de studio en voordat we gingen opnemen zat het orkest zat klaar en die waren nog een beetje met elkaar aan het praten. En dat hoorde je zo'n beetje dof gemompel. En ik dacht van, wauw. Dus toen begon de dirigent Bert Peetje begon, zette dus in. En ik zei tegen Tony Vos, de producer, van shit, dat hadden we moeten opnemen. Dat vind ik nou zo'n mooi geluid, daar hadden we mee moeten beginnen. Ja. Toen hebben we dat daarna zelf maar gedaan, niet echt spontaan. Ja. Dus.
1: Ik ga een stukje uit Babylon laten horen. Tempel.

0: De zon in stroken voor de tongen poort omhoog. Helion dood Oberon voor de ogen van Apollo.
1: Ja, wat nou zo mooi is aan dit nummer, vind ik, het zijn drie refreinen die alle drie rond een andere klinker zijn opgebouwd. Dus de A, de O en de E. Dit was duidelijk de O. Straks, na dit gesprek, gaan we het hele nummer draaien. Dus kunnen luisteraars dat zelf ook. Maar ik wil eigenlijk naar dit fragment.
2: Terwijl de honden slaperig wachten en waken tot het weer dag wordt, leest Cardansus de kobold werken van oude alchemisten in lichte ijdel en vage spreuken. In uitheemse taal van verzonken landen spreken zij zich uit tot het mystieke volk dat ver achter melkwegen en zonnestelsels, van diep onder de aarde, uit spelonken en holle grotten, uit gebouwen die angstvallig gemeden worden door mannen en vrouwen van debiele dorpen in het achterland, het volkje dat overal vandaan in drommen aankomt zetten.
1: Dit is de hoofdmoot van het album.
3: Wat een retoriek.
1: Ongelooflijk. Ja. Het lijkt wel de score van een film.
3: Ja, dat was de bedoeling. Ja.
1: Oké.
3: Ja, we wilden een luisterfilm.
1: Een luisterfilm?
3: Maken. Ja. En dus we hadden het verhaal en dat moest dan muziek doorheen en andere dingen. Maar het is een soort middelbare school retoriek eigenlijk. Hè?
1: Zeg je dat? Want dat is, vind ik denigerende deze tekst, toch?
3: Nou, toen waren we ervan overtuigd dat het fantastisch was. Maar ik had ook wel in de gaten dat het niet echt literaire hoogstandjes waren daar.
1: Hey, en wat heeft nou Nacht en Ontij met dit experiment jou gebracht als muzikant?
3: Als muzikant heeft het me weinig gebracht. Want daarna ben ik weer totaal iets anders gaan doen. Dus het heeft geen enkel invloed gehad op wat ik daarna deed.
1: En hoe kijk je op terug nu?
3: Ik kijk, wat je zegt, het is we hebben het met volle overtuiging gedaan. En toen het klaar was, vond ik het prachtig. En ik vind het nog steeds prachtig. En ik had een beetje tweeslachtig gevoel. Ik dacht van nou, ik denk niet dat de fans hier nou op zitten te wachten. Want die willen toch liedjes horen. Aan de andere kant vind ik dat ze maar hun best moeten doen om er naar te luisteren op zijn minst. En er iets van te vinden. En niet meteen te zeggen van nou, dit is helemaal niks. Dus ik hoopte dat er toch een zekere respons zou komen. En die kwam er ook wel, maar niet in vergelijking met de cijfers daarvoor.
1: Nee. Nou, wij gaan nu luisteren naar Babylon. Nacht en Ontij nog eventjes te eren. Boudewijn de Groot, dank je wel dat je er was.
3: Nou, dank voor de uitnodiging. En tot een volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
4: Oh.

0: Onderbroken spoor de zon in stroken.
1: Ja, dit was Babylon van Boudewijn de Groet van de uitgave, een nieuwe uitgave van het album Nacht en Ontij, onze taalschat. De sociale media-accounts van ministers en staatssecretarissen kosten de belastingbetaler miljoenen. Zo wist de Telegraaf gisteren te melden. Er zijn minimaal 33 voltijdsmedewerkers bezig met het plaatsen van filmpjes en berichten op accounts van bewindspersonen. En dan te bedenken dat onze inwoners van de digitaalstaat het allemaal zelf en gratis doen. Zo ook Peter van Heemst, oud-PVDA-politicus, debattrainer en stadsgids in Rotterdam. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen.
1: Jij deelde op Blue Sky een kop uit Trouw van gisteren. Valkenburg is blijvend bang bij elke bui. Balliteratie, schreef je erbij. En nog eens een lekker ritme. Goed gevonden. Balliteratie. Wat is dat?
3: Nou, het is een zinnetje met een hoop B's erin.
1: Ja.
3: Het gewone woord is natuurlijk alliteratie. En als er veel B's in voorkomen, is het een balliteratie.
1: Valkenburg is blijvend bang bij elke bui.
3: Ja, en als er had gestaan Rotterdamse riolen ruiken rot, hadden we een ralliteratie gehad.
1: Heel goed. Moet je koffie, olé? Stond er op een sticker waarvan jij een foto deelde. Ben je al een tijdje bezig uit te knobbelen waar dat olé voor staat? Schreef je erbij. Is geen espresso bar of koffiemerk, wat ik eerst dacht, maar straattaal. Het betekent zowel hallo als of zo. Komt voor in deze scène uit de Mokro Mafia.
4: Ferry, moet je koffie, olé?
1: Moet je koffie oelen? Wat betekent het?
3: Ja, ik dacht dat je zei, moet je koffie olé? ik fotografeer heel veel street art. Ja. Overal waar ik kom. En vooral in mijn eigen stad, Rotterdam. Mm-hmm. En ik kwam vorige week een sticker tegen waar dat op stond. Moet je koffie
1: olé?
3: Olé. En ik had geen idee waar het voor stond. Dus ik ben gaan zoeken en graven en spitten. En toen ontdekte ik dus uiteindelijk dat het straattaal was. Maar dat ook voorkwam in een filmscène. En vooral dat of zo vind ik weer zo mooi. Want dat hoor je gewoon mensen in Rotterdam ook zeggen van, hey, of zo, weet je wat? Er zit iets relaxed in, maar ook wel een beetje arrogant.
1: Oké. Je deelde nog een foto van een aantal stickers. Een praatje maakt je dag, schreef je erbij. Verwijzend naar die Siri-campagne waar we het hier in de taalstaat al eerder over hebben gehad. Maar via stickers is volgens mij niet helemaal de bedoeling, merkte je op. Wat stond er op die stickers?
3: Ja, ik had ze alle drie al een keer losgezien. Op tramhuisjes, wat natuurlijk helemaal niet mag. Op lantaarnpalen, op de pylonen van de Willemsbrug. Dus AI, mm-hmm. Is dit echt en geen idee. Okay. Dat zijn wel drie leuke uitdrukkingen. En ineens waren waarschijnlijk drie mensen los van elkaar een soort hadden een praatje aangeknoopt met hun stickers. Dus de ene was begonnen, ik weet niet wie. De tweede was erop geplakt en de derde. En wat nog, ik had die week ook een sticker gezien, heb ik wel een foto van. Je moet toch wat, staat op die sticker. Oh. Nou, ik hoop dat de stickeraars van dit plekje die vierde er ook nog even bij plakken. Het is een praatje, maar niet zoals het bedoeld was in dat prachtige liedje van de Sieren-reclame.
1: Sinds 2002 heb ik in Rotterdam 7 coalities en dus colleges van BMW van start zien gaan. Soms ging dat flux en vlotjes, soms moeizaam. Vaak met elan en energie. Af en toe bleek het een beetje flats. Maar niet eerder zag ik zo'n chagrijnig begin als nu. En je deelde erbij op een aantal artikelen over de coalitieonderhandeling in Rotterdam. Mooi woord, het flux.
3: Ja, maar het was wel... Dit ging echt traag en moeizaam. En uiteindelijk was het de meest chagrijnige start die ik ooit had meegemaakt. Mm-hmm. Er werd eerst een van de 4 onderhandelende partijen uit weggewerkt van de onderhandelingstafel, DENK. Vervolgens vond ik eigenlijk nog veel erger. Ging Rotterdam het gratis OV voor 65-plussers afschaffen. Dat was 15 jaar geleden in Rotterdam uitgevonden. Mm-hmm. Toen kregen we de derde klap. Dat was dat er een wethouderskandidaat enorm in opspraak raakte. Ik dacht, nou, die gaat het niet redden. Die redden het toch. Maar als grote verrassing, onaangename verrassing, werd uiteindelijk een andere kandidaat-wethouder, die al klaar stond met de familie om de bloemen en de bonbons in ontvangst te nemen, die werd ineens weggestemd. Nou, zo miserabel, zo ellendig, zo chagrijnig is er nog nooit een Rotterdam stadsbestuur van start gegaan.
1: Ze hebben op social media de weg gebaand. Ze waren de motor achter R&B en Me Too. En ze hebben nieuwe leiders als Mamdani voortgebracht. Gen Z op Fun X Radio over de verdiensten van millennials. Als boomer zit ik daar dan met rode oortjes naar te luisteren.
3: Ja, ik ben echt een hardcore boomer.
1: Joh.
3: Jij net niet meer.
1: Nee,
3: heb ik nog
1: niet.
3: Even gecheckt.
1: Nee, zeker.
3: Dus ja, ik ben al dik 60 plus.
1: Ja.
3: Waar ik moest om lachen, de millenniums, dat is de generatie tussen de 30 en de 45. En de generatie na hun, Gen Z,
1: ja,
3: die kijkt er toch een beetje op neer. Wat hebben wij nou helemaal aan die millenniums gehad? En ineens had ik dat mooie moment op FunX, dat een Gen Z'er zei, ja, die millenniums die hebben toch wel goede dingen ook nog gedaan, waar wij ook plezier van hebben. En toen dacht ik van ja, zo gaat het altijd. Je hebt even, hou je neus op voor de generatie pal voor je. Maar na verloop van tijd denk je, nou, ze hebben het toch niet zo gek gedaan.
1: Nou, dat is wel een uitspraak van een opperboomer. Peter van Heemst, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Wij zitten hier nog steeds in beeld en geluid. In Hilversum, het is live. U kunt erbij zijn. Als u nu op de fiets stapt of in de auto stapt, dan kunt u het tweede uur van De Taalstaat hier nog meemaken. Wij zijn de proloog van het NOS radioprogramma Radio Tour de France. Oh, een heerlijke pingel eventjes ertussendoor. Ik hoop dat u blijft luisteren. En wij komen straks terug met onder andere een optreden van de Utrechtse zanger Blauwzoen.
2: NPO Radio 1.
5: Ik heb hier helemaal niks te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
6: Dokter Keldrenko.
5: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Italianen willen het niet, hè?
8: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
5: Hallo?
8: Ja, echt absurd.
9: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
9: Ronald Giphart.
1: Ja, en ik zwaai nog even naar het publiek hier tegenover mij in het Tourcafé. En er wordt teruggezwaaid, heel goed. Als u ook naar mij wilt zwaaien, kom dan hier naartoe in beeld en geluid voor het tweede uur van De Taal Staat. We gaan quizzen. Blauwtsoen komt live optreden. René Appel is er natuurlijk om te praten over de TNA van Marcel Kittel. Maar nu is het NOS Journaal met Katrien Straatman.
19: Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Als reactie heeft Iran doelen in Jordanië en Kuwait bestookt. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, waar waren die Amerikaanse aanvallen afgelopen nacht op gericht?
20: Ja, het gaat om militaire doelen op allerlei verschillende plekken in Iran. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen bedoeld om de militaire capaciteit van Iran verder te blijven verzwakken. Maar we horen ook over een toenemend aantal bombardementen op burgerdoelen. Daarvan komen ook beelden naar buiten. Beelden van bruggen die gebombardeerd zijn, spoorwegen. We horen over een ontziltingsinstallatie, civiele infrastructuur. Dus het Nationaal Waterbedrijf van Iran meldt dat ongeveer 10.000 mensen in 20 dorpen nu zonder water zitten na die Amerikaanse aanvallen van vannacht. En wat ik uit Zuid-Iran hoor is dat de elektriciteit ook steeds vaker uitvalt. Dat het internet steeds slechter wordt. Heel veel zorgen daar dus. Vanochtend ook berichten over 8 burgerdoden en ruim 20 gewonden in Iran. Maar we krijgen zeker niet een volledig beeld van schade en slachtoffers daarom.
19: Nee. Iran heeft ook als reactie aanvallen uitgevoerd in de Golfregio. Waar waren die zoal op gericht?
20: Ja, die zijn voornamelijk gericht op Amerikaanse bases. Iets wat we de afgelopen dagen natuurlijk ook steeds hebben gezien. Je noemde al een aantal landen. Kuwait, maar ook Qatar, Oman, Bahrein, Jordanië. Ook het noorden van Irak, Erbil en omgeving. Met slachtoffers in Noord-Irak. Verschillende gewonden in de golfstaten. Waaronder brandweermannen in Kuwait, hoorden we net. We horen ook dat een belangrijke ontziltingsinstallatie in Kuwait is aangevallen. En Kuwait is zo'n land waar 90% van de drinkwatervoorziening afhankelijk is van dit soort installaties. Dus dat is ook heel zorgelijk. Ik sprak vanochtend iemand in Kuwait stad. Die vertelde dat de hevigheid van die aanvallen, die dus eigenlijk al dagen gaan zijn, maar het geluid van explosies erg is toegenomen de afgelopen 24 uur. Het luchtruim is ook een tijd dicht geweest. En ja, vooral Kuwait en Bahrein worden al dagen hard geraakt. Met ook net weer bericht dat het luchtalarm afging in Bahrein. Dus dit heeft grote impact op die golfstaten. Ja,
19: het lijkt dus wel alle remmen los als ik jou zo hoor. Wordt er nog wel überhaupt gepraat over een einde aan de oorlog?
20: Ja, achter de schermen wordt zeker gepraat. De bemiddelaars, vooral die uit de golfstaten, zijn er natuurlijk druk mee. Ook omdat zij zo graag willen dat dit niet verder escaleert. Maar een doorbraak op het diplomatieke vlak, daarover horen we eigenlijk voor nu de afgelopen dagen niks. Sterker nog, een Iraans politicus zei vanochtend dat het tijdperk van onderhandelingen tijdens aanhoudende aanvallen eigenlijk voorbij is, volgens hem. Iran waarschuwt landen met Amerikaanse basis, en er zijn er nogal wat van in de regio, dat ze proportioneel zullen gaan reageren met die aanvallen. Dus ja, met deze hele strategie lijkt Trump de Iraniërs niet terug om de tafel te krijgen. Alle betrokkenen zitten echt met de handen in het haar hoe hier nu weer uit te komen. President Trump in combinatie met deze Iraanse leiders is ook voor de meest ervaren en geduldige bemiddelaars nogal een lastige combinatie.
19: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog allemaal te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. In dat lab werden duizenden liters chemicaliën gevonden, zegt de brandweer.
9: De politie, LFO, die hebben gisteravond om rond een uur of 10:30, 11... hebben zij dus alle spullen, alle materialen die tijdens het proces gebruikt worden, dus in het proces deelnemen, hebben ze dus af kunnen pompen en veilig kunnen stellen, zodat het proces stil ligt. En als het proces stil ligt, dan is het veilig voor de mensen om terug te keren naar hun woning.
19: Na de vondst zijn 4 verdachten aangehouden. Volgens de brandweer komt het niet vaak voor dat een drugslab midden in een woonwijk wordt gevonden. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. En Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze, vervuilde lucht, onder meer in Washington DC en New York. Van de aanslag op een Oekraïense zakenman vorige maand in Monaco zijn beelden teruggevonden die eerder gewist waren. Volgens de Oekraïense politie is de video cruciaal bewijs in het onderzoek naar de aanslag. De vermoedelijke dader werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Waarschijnlijk handelden ze in opdracht. En een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico 2 mensen gewond.
2: Het NOS-journaal.
19: De Amsterdamse brandweer is op zoek naar het opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de 2 Koentunnels. Eenmaal ter plekke lag de boot nog deels boven water. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. In de VS zijn meer dan 120 protesten gepland tegen de komst van datacenters. Onder de Trump-regering hebben Big Tech en AI ruim baan gekregen en neemt de vraag naar die datacenters ook enorm toe. Maar veel conservatieve Amerikanen, vooral Trump-stemmers, zijn daartegen, zegt deze Amerikanist.
21: Die weerzin is heel groot en is heel gelaagd. Mensen zijn vooral heel erg bezig met het idee dat er een risico veiligheid is voor kinderen. Kinderen die met AI allemaal dingen doen. Ouders weten dat niet. En ook in de VS zien we dat mensen echt hun banen aan het verliezen zijn door AI. Sneller dan in Nederland. Veel meer ook dan in Nederland.
19: De protesten vandaag tegen de komst van datacenters zijn onder meer in Texas, Florida en Californië. Steeds meer horecazaken gebruiken pinapparaten waarop je kunt kiezen hoeveel fooi je geeft. Uit opgevraagde cijfers door de NOS blijkt dat Nederlanders door deze optie vaker een extraatje geven. Toch is niet iedereen blij met die fooi-optie op pinapparaten.
22: Nou, ik vind het een beetje opdringerig. Dan heb je toch het gevoel van ja, dat je dan echt fooi moet geven. Terwijl het eerder een fooi moet verdiend worden door de service die ze bieden.
23: Op zich is het wel handig, omdat niet heel veel mensen meer cash op zak hebben. En ze verlenen wel een service. Dus je kan er zelf voor kiezen of je het wil betalen of niet.
19: Als we wat extra's geven, kiezen we het vaakst voor 5%. Vooral bij koffietentjes schiet de fooi omhoog als die daar een speciaal pinapparaat voor hebben. Het weer bewolkt, lokaal wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt zo tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden.
1: We zijn hier als proloog van Radio Tour de France. Maar hoe is het met op de wegen van de Tour de Pays-Bas? Dennis Mooi weet dat.
24: Nou, het is druk op de wegen richting Duitsland onder andere. Dat merk je op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 20 minuten extra. De A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Knobbert-Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En het is aansluiten op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen ook 20 minuten vertraging.
25: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
26: E-herkenning direct nodig?
0: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Net als velen volg ik de Tour de France vooral via de televisie. Er is een discipline in het wielrennen genaamd live commentaar. In deze subtak van de sport maken Andries Lamain en Michael Bogert in Nederland en Renaat Schotten en José de Kouwer in Vlaanderen de dienst uit. De mannen zitten in een commentaarhokje bij de finish van de etappe naar exact dezelfde beelden te kijken als wij thuis. En ze ouwe hoeren er met ons over alsof ze in onze huiskamer zitten. Hun stream of bicycle consciousness wordt ondersteund door de bedwelmende geluiden van de aankomstplek op de achtergrond, de immers schreeuwende speaker, de luide jingles en toeterende motoren. Als kijkers worden we gezogen in een wezenloos moeras van feitjes, constateringen, meninkjes, weltaanschouwingen, anekdotes en roddels. 3 weken lang praten deze mannen onafgebroken over bijna niets. En dat is een prestatie die wel haast net zo glorieus is als die van de wielrenners zelf. Welkom in het tweede uur van de Taalstaat.

0: Knolraap en lof, schorseneren en prei van John Wallace Jackson. Een klassieker van Dr. Anders P. uit 1987 in een nieuw jasje. Voor deze versie werden enkele regels geactualiseerd met toestemming van het Heen en Weerschap, de stichting die de auteursrechten van Dr. Anders P. beheert. Lagere temperaturen werden hogere temperaturen. El Salvador en Suriname werden Gaza en Venezuela. Weekbladen, roddels en etenreclame werd nepnieuws en desinformatie. Degeneratie en makelaardij bij de Z-generatie en alcoholvrij. En over 40 jaar kan er weer een nieuwe versie worden gemaakt.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Bert Hogenraad uit Rijnsburg over zijn vergeetwoord. Petra de Jong speelt de Groot Dicté Zomerquiz. Astrid Honig, leestraar van onze boekenclub Boek Nu over Aigu. Blauwtsoen komt praten en zingen. En René Appel bespreekt de TNA van Marcel Kittel.
2: Het woord van de week.
0: Met het WK voetbal en de Tour de France raak je haast verstrikt in een web van sporttermen. Er zitten ook veel nieuwe woorden bij. Gelukkig hebben wij hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, Ton den Boom, om het overzicht te bewaren. Hij weet de parels eruit te vissen. Ook vandaag heeft hij weer een woord van de week voor ons. Dag Ton, wat is het, een sportterm die je voor ons hebt gekozen als woord voor de week of niet?
3: Nee, het is wel een woord dat te maken heeft met iets maatschappelijks en iets actueels. Het is namelijk het woord platform blues.
0: Platform blues, dat moet je even uit. Dat klinkt heel muzikaal.
3: Ja, maar dat is het niet.
0: Okay.
3: Platform Blues, dat maakte afgelopen woensdag zijn debuut in de Volkskrant.
0: Ja.
3: En de aanleiding was een artikel over de sluiting van het Institute of Network Cultures bij de Hogeschool van Amsterdam.
0: Mm-hmm.
3: En dat instituut heeft lang onderzoek gedaan naar de internetcultuur en gaat voortaan door als stichting. Maar de oprichter van het instituut beschrijft de huidige internetcultuur en heeft dit woord Platform Blues bedacht voor jongeren die zelfs depressief worden, maar in ieder geval neerslachtig worden door intensief gebruik van sociale media en andere platforms.
0: Dus ze worden daar neerslachtig van. Eerder, een paar weken geleden hadden we nog de blauwe ballen blues. Dat kan je nog wel herinneren?
3: Ja, dat was een iets ander woord. Ja. Tenminste, een andere, net iets andere betekenis. Maar blues kwam daar inderdaad ook al in.
0: Juist.
3: Ik geloof dat ik toen ook voorspeld heb dat blues wel heel productief aan het worden is.
0: Ja. En,
3: nou, dit woord bewijst dat natuurlijk, platform blues. Hoewel Lovink, degene die dat woord heeft bedacht, de oprichter van het instituut, die heeft het in 2024 al eens een keer in een internationaal congres gebruikt, zag ik. Dus, maar dat was in Canberra, dus dat was niet in
0: Nederland. Dat telt niet mee. Zou je nou, als de Tour de France afgelopen is, ook een Tour de France blues kunnen hebben?
3: Ja, als je het erg mist wel. Maar ik weet niet of heel veel mensen dat gaan missen, zolang er geen zoete melk meer meedoen.
0: Nou ja, er zitten hier heel veel liefhebbers. Dus we zullen kijken. Hey, wat is jouw definitie van platform blues?
3: Ja, platform blues, dat is het gevoel van neerslachtigheid of zelfs depressie. Die kan, dat kan optreden bij mensen die intensief gebruik maken van de sociale media en vergelijkbare platforms.
0: Dankjewel, Ton den Boom, hoofdredacteur van De Dikke van Dalen.
2: De quote van de week.
0: Vlak onder Parijs, bij Fontainebleau, staat het bos al dagenlang in brand. Het NOS-journaal is ook al dagen in touw om verslag te doen van de bluswerkzaamheden en spreekt in het gebied met Nederlanders. Dinsdag met een campinghoudster en woensdag met David Girolami, een rotsklimmer. Het gebied staat bekend om de rotsformaties waarop je goed kunt boulderen. Girolami houdt van de stenen die hij beklimt. En dat blijkt wel als de verslaggever hem vraagt wat hij voelt.
4: Ik loop dagenlang al met een steen in mijn buik. Een soort liefdesverdriet. Het is verschrikkelijk dat er zo'n groot stuk van dit prachtige bos helemaal kapot is nu. Dat doet heel veel pijn.
0: Een soort liefdesverdriet. Zo typeert hij de pijn die hij voelt. Wij vonden dat zowel ontroerend als veelzeggend. Al moesten we ook wel glimlachen om die steen die hij in zijn maag voelde. Eroverheen klauteren lijkt ons toch een beter idee.
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Er zijn van die woorden die de ene generatie nog leven en de andere alweer dood zijn. Dat is een beetje het geval met het vergeetwoord van vandaag, van de 81-jarige Bert Hogenraad uit Rijnsburg. Goedemiddag, meneer Hogenraad. Welk woord wilt u indienen?
5: Goedemiddag. Dat is het woord Isegrim.
0: Isegrim.
5: En dat vond ik in een boek van Maarten het Hart.
0: Ja.
5: De bril van God, de schrift, de twist, deel 2. Dus er is nog een deel 1 ook.
0: Ja.
5: Maar daar beschrijft een assistent van Albert Schweitzer...
0: Ja.
5: Toen hij in Lambarene in het oerwoud stage had gelopen... die vertelde dat Schweitzer een koppige, humeurige, lastige, kribbige Isegrim was.
0: Ja, en wat...
5: Enorm eigenwijs.
0: Ja, en wat betekent dus Isegrim? Dus eigenwijs, maar ook knorrig?
5: Ja, ik denk dat je tegenwoordig een querulant zou zeggen.
0: Oké. U schreef ons dat de tachtigers in uw omgeving het woord nog wel kenden... maar de vijftigers niet.
5: Nou, ik heb dat woord bij twee nichten aangeroerd.
0: Ja.
5: Ik kende dat. Dat zijn dus ook tachtigers. Maar mijn kinderen, dat zijn vijftigers... die kenden dat woord helemaal niet.
0: Nee. En weet waar het vandaan komt?
5: Ik heb geen idee.
0: Ja, het komt uit de Van der Vos Reinaarden. Zo heet de wolf in dat beroemde middel-Nederlandse gedicht. Isengrimus. En daar hebben we dus het woord Isengrim aan te danken.
5: Ja, ja.
0: Het is ook nog de naam van een Nederlandse trash metal band.
5: Ik weet
0: niet of je van trash metal houdt.
5: Absoluut niet.
0: Absoluut niet. Nou, jammer, ik had een fragment klaarstaan. Maar goed, dat ga ik dan maar niet voor u. Nou, het is in ieder geval een prachtig woord, Isegrim. Hou het in ere. Bert Hogenraad uit Rijnsburg. Heeft u nou thuis ook een vergeetwoord in de la liggen? En wilt u dat graag met ons delen? Stuur het dan naar ons op. Dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord. Wij sturen het dan door naar de beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En dat is Nelleke Noordervliet.
1: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: 10 keuzevragen over spelling.
1: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
0: Ja, nog spannender dan de Tour de France is de Groot Dicté Zomerquiz. Inmiddels hebben 4 kandidaten zich daarmee geplaatst voor deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal. Dat op 21 november zal plaatsvinden. Ook vandaag krijgt een deelnemer 10 meer keuzevragen voorgeschoteld over taalzaken die je ook in het Groot Dicté kunt tegenkomen. De vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. Worden de 8 goed beantwoord? Nou, dan staat er een stoel klaar bij het Groot Dicté. En vandaag is onze kandidaat Petra de Jong. Zij is 29 en ze komt uit Schoonhoven. Goedemiddag, Petra.
6: Goedemiddag.
0: Jij bent persoonlijk begeleider en docent op een dagbesteding. Wat leer je daar dan mensen?
6: Ik geef veel MBO 1. Dus ja. Ze kunnen bij ons, het zijn uitvallers van school vaak. En die kunnen bij ons weer richting onderwijs.
0: Oké, en geef je ook taal?
6: Er zit Nederlands in MBO 1.
0: Okay.
6: Dus ja, maar niet heel specifiek spelling. Maar ik probeer natuurlijk wel wat bij te brengen.
0: En ben jij een beetje een Pietje precies als het om taal gaat?
6: Ja, dat denk ik wel. Al vind ik dit wel, dit is heel Pietje precies. Dus nu wordt het wel spannend.
0: Oké, en waar uit dat zich in dat jij Pietje precies bent? Ben je iemand die verbetert bijvoorbeeld?
6: Ja, ik ben een grote verbeteraar.
0: Ben je een taalnatie?
6: Nou, misschien wel.
0: Oké, nou heel goed. Heel veel succes.
6: Ja, dank u wel.
2: De Groot Dicté Zomerquiz.
0: Vraag 1. De gewonde speler. Is gewonden dan met 1D of met 2D's?
6: 1D.
0: Dat is 1D. Een voltodeelwoord gebruik je als bijvoeglijk naamwoord. Schrijf je zo kort mogelijk. Hè? Dat is dan de regel. Vraag 2. WC. Schrijf je dat met kleine letters of met hoofdletters?
6: Hoofdletters.
0: Dat is fout. Je schrijft het met kleine letters. Afkortingen van gewone woorden krijgen vrijwel altijd kleine letters. Goed. Vraag 3. Schuddebuiken. Is dat met of zonder tussen en?
6: Zonder.
0: Zonder is goed. Vraag 4. Je moet meedoen. Als je moet benadrukt, is het dan met 1 of met 2 accenttekens? Je moet meedoen.
6: 2.
0: 2 is goed. In lettergrepen met 2 klinkers heb je 2 accenten nodig om nadruk te geven. Goed, vraag 5. Een compress voor op een wond. Wordt dat met een C of met een K geschreven? Een compress.
6: Een C.
0: Is fout. We schrijven dat in het Nederlands. Het was oorspronkelijk met een C. Maar inmiddels is het een tijdje al ingeburgerd met een K. Dus we schrijven het met een K. Dus je zit nu in de gevarenzone.
6: Spannend.
0: E-mail. Is dat met een streepje of aan elkaar? E-mail.
6: Streepje.
0: Streepje is goed. De E is een afkorting van electronic. En afkortingen koppel je met een streepje en met de rest van het woord. Heel goed. Vraag 7. Geluncht. Eindigt dat op een D of op een T?
6: Een T.
0: Een T is goed. Vraag 8. Kijk, even uitleggen. Als een woord in de uitspraak op een sh eindigt, dan krijg je een T in de vervoeging. We hebben geluncht. We lunchten net op. Vraag 8. Enquête. Komt er bij het woord enquête een accent circonflex, een dakje op de tweede E of niet?
6: Ja.
0: Ja, is goed. We hebben het uit het Frans overgenomen en dat accent is gebleven. Vraag 9. Een chic hotel. Schrijf je chic dan met een C aan het eind of met Q-U-E? Een chic hotel.
6: Q-U-E.
0: Is fout. Ah, ja, dat is echt heel jammer, want je schrijft het met een C. Het gekke is, als je chique zegt, dus een chique man, dan spel je het weer met Q-E. Dat is dat vervelende Nederlands met al die stomme regels. Mm-hmm. Goed, nou, vraag 10 is een beetje, nou, voor de lol dan maar. Parallel, is dat met één R of met twee R'en?
6: Eentje.
0: Is goed geantwoord. Nou ja, je weet de uitslag al. Je had er 3 fout. En dat betekent dat je het niet gehaald hebt. Maar, je kan natuurlijk een herkansing. Want via de site kan je nog alsnog proberen om het wel goed in te vullen. En dan heb je alsnog een plekje verdiend in ieder geval. Wat gaat er door je heen? Ben je teleurgesteld?
6: Oh, nou, ik denk bij 3, het is natuurlijk geen plekje. Maar ik ben blij dat er maar 3 zijn. En ik ga zeker nog even online verder.
0: Heel goed, heel goed. Volgende week spelen we weer een groot dicté zomerquiz. De hele zomer kunt u op de site van Onze Taal dus een selectietest doen om deelname aan het groot dicté te verdienen. Ga daarvoor naar onzetaal.nl/grootdicté.
2: Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
1: NPORadio1.nl/detaalstaat. Boek nu, de boekenclub van De Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: Ja, volgende week is hier in deze kleine studio Sarah van Vliet bij ons te gast. Onze leesteraars lazen afgelopen week haar debuutroman Aigu over een robothondje. 3 van onze leesteraars hebben zich aangemeld bij Boek Nu en zullen daarbij aanwezig zijn. We hebben zich veel meer mensen aangemeld, maar we hebben 3 gasten dan. Een van de gasten die volgende week aanwezig zal zijn is de 55-jarige Astrid Honig uit Boezingem. Spreek dat goed uit?
7: Beuzingem,
0: heel goed. Ja. U heeft het boek al uit, hè?
7: Jazeker, ja. Ik had het in 2 dagen uit.
0: En hoe beviel het?
7: Het is een heel verrassend boek. Ja. Het is een heel actueel thema eigenlijk. Het gaat over een robothond. En het laat toch een beetje zien wat er in de toekomst misschien wel mogelijk is met AI.
0: Ja, wat trok je nou het meest in het boek aan?
7: Nou, verschillende dingen. De vorm. Het is een dagboek namelijk. Het is de dagboek van het robothondje. Aigu is een soortnaam, het is een soort robot. En als mensen een Aigu kopen, hebben ze 21 dagen bedenktijd. Ze kopen een opzicht, 21 dagen. Mm-hmm. En dit boek is ook verdeeld in 21 hoofdstukken. En het is het dagboek van het hondje.
0: Ja, hij vertelt het.
7: Hij vertelt het, zeker, ja.
0: En je gaat ook met hem meeleven, echt. Ik heb het inmiddels ook gelezen. Ik vind het echt een heerlijk boek. Ja. Ik las in sommige recensies wordt het met science fiction vergeleken. Maar dat is het helemaal niet, toch?
7: Nee, zeker niet. Nee hoor, het speelt zich gewoon het is niet het heden, het is de toekomst. Dat zie je aan het hondje, maar er wordt ook iets, laten ze weten over de zeespiegelstijging, want het wordt op een gegeven moment het eiland genoemd. Dus het speelt zich echt in de toekomst af. Ja. Maar het gaat gewoon over Amsterdam. Er komt ook een restaurant voor, wat er nu ook al is. Dus je hebt niet het idee dat je in een science fiction boek zit.
0: Zo is het, zo is het. Nou, volgende week ben jij hier te gast in deze studio. Heb je al vragen voor Sarah?
7: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Hou ze voor je.
7: Ik dacht, ik moet even een vraag stellen.
0: Nee, die gaan we even bij ons houden. We gaan die bewaren volgende week. Astrid Honig, dank je wel. Tot volgende week. Wil je er nou ook zelf bij zijn? Dan kan dat door naar onze site te gaan. Ik luister nog 1 keer. Ja. NPOradio1.nl/boeknu.

0: Ja, zondag 30 augustus, dat duurt nog eventjes, maar dan kunnen we dat alvast in uw agenda zetten. Wordt er in Eindhoven een groot taalfeest georganiseerd. Taalkabaal heet dat. De curator en presentator van dat feest is Iris Penning. En u hoorde net van haar nummer steeds een beetje mei. Die happening vindt overigens plaats in de Altstad in Eindhoven.
1: De Taalstaat. Ronald Giphart.
0: Hij is een van de meest opvallende muzikanten in de Nederlandse muziekscene. Niet alleen omdat hij 2 meter lang is, een grote zwarte bril draagt en een markante kop met haar heeft. Voor mij is het vooral zijn meeslepende muziek die hem zo bijzonder maakt. Recent verscheen zijn Best Of, een dubbel LP met 17 hits. Ik heb het over Blauwtzoen, Nom de Plume van Johannes Sigmond. Niet alleen is hij muzikant, maar ook een erkend wielerliefhebber. Jaarlijks fietst hij duizenden kilometers. In 2015 schreef hij het officiële tourlied Bon Voyage voor de Grand Départ in Utrecht. En hij maakt al jarenlang de wielerpodcast De Grote Plaat samen met John den Braber. Zijn artiestennaam ontleden hij aan een Deense wielrenner. Welkom Blauwtzoen, welkom Johannes. Ontzettend leuk om jou hier in de Taalstaat te hebben, man.
2: Ja, heel leuk. Mooie locatie ook hier.
0: Ja, toch?
2: Ik zit helemaal in de tour. En trouwens, die duizenden kilometers per jaar, dat maakt daar maar gewoon 2000 van.
0: Oh, oké. Okay. Dus je fiets 2000. Nou, dat vind ik nog altijd 1990 kilometer meer dan ik fiets per jaar. Jij bent een enorme wielerfan. Jij was ook bij de start van de Tour de France.
2: Zeker,
0: in Barcelona. Hoe is dat ooit bij jou begonnen, die liefde voor wielrennen?
2: Ja, ik denk toch de mannen uit mijn jeugd die dat keken op televisie. Dus mijn vader, de ooms, mijn opa van mijn moeders kant. En je ziet dat natuurlijk altijd. En ik weet nog wel de dag dat Steven Rooks in 1984 Luik-Bastenaken-Luik won.
0: Ik weet het nog.
2: Toen ben ik iets dichter naar de televisie gegaan en begreep ik een beetje van wat er aan de hand was. En vanaf dat moment ben ik het gaan volgen. Toen was ik 9 jaar.
0: Dat was wel een moeilijke periode voor het wielrennen. De EPO en alle...
2: Die tijd nog niet hoor. Toen gebruikten ze heel veel andere dingen.
0: Oh.
2: EPO is pas vanaf de jaren 90.
0: Hey, jij hebt zelfs jouw pseudoniem vernoemd naar een Deense wielrenner.
2: Mm-hmm.
0: Werner Blauwtzoen.
2: Dat is geen eerbetoon. En dat weet de beste man ook. Ik vind de klank gewoon heel mooi. Ik kwam het ooit tegen een uitslag. En ik vind de klank heel mooi nog steeds. En je kunt je er van alles bij verzinnen.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb de heer Blauwtzoen wel eens ontmoet. Hij is zelfs een keer naar een show van mij geweest in Leiden. Maar en hij weet ook dat het geen eerbetoon is, maar is er toch een soort van trots op. En hij kwam toen naar het theater toe en had voor mij een cadeautje. Een zwart t-shirt met op de achterkant heel groot geprint Blauwtzoen.
0: Mooi, mooi.
2: Draag het nooit.
0: Het is toch een beetje alsof een Deense band begint met een naam Kneteman of zo.
2: Ja, goede bandnaam.
0: Ja, toch?
2: Kneteman.
0: Ja. Kijk. Was jij zo'n jongetje vroeger dat plakboeken bijhield?
2: Ja, in de jaren, alleen wel in de meest saaie jaren van de sport. Namelijk toen Indurain alle Tour de France won. Maar ik heb daar plakboeken vol van.
0: Ging je vaak ook naar de Tour?
2: Ja. Mijn ouders hadden de neiging om in de zomer met een caravan naar Frankrijk te trekken. En dan ging ik mee met families, vrienden, neven, nichten en een racefiets. En dan gingen we ook als de Tour langskwam daar even kijken, zeker weten.
0: Ja, want ik herinner me van jouw verhaal dat je Laurent Fignon tegenkwam.
2: Nou, die heb ik nooit gezien.
0: Oh.
2: Maar hij was in aantocht. En op het moment dat hij aankwam, was ik nogal afgeleid.
0: Waarom?
2: Door 2 vrouwen die aan de overkant van de weg hun shirt open trokken. En hun borsten toonden aan Fignon.
0: En toen dacht jij, wauw.
2: Ja, toen heb ik Fignon dus niet gezien, maar die vrouwen wel. Ja.
0: Hey, wielrennen, dat is natuurlijk een sport van afzien. Lijkt dat afzien een beetje op jouw métier als muzikant? Het schrijven van liedjes. Kunnen we daar een parallel tussen trekken?
2: Nou, de parallel is wel het rondreizen, presteren elke dag weer.
0: Ja.
2: Maar de fysieke arbeid die mannen en vrouwen moeten leveren op de fiets is niet te vergelijken met wat wij doen. En plus, als artiest kan ik er een hoop middelen bij gebruiken die zij niet mogen gebruiken. Dus het is, wielrennen is veel, by far de zwaarste sport. Misschien wel de zwaarste van allemaal.
0: En waarom besloot je op een gegeven moment om een podcast over wielrennen te beginnen?
2: Ik ben gek van die koers en gek van muziek. En ik kwam ooit John den Braber tegen. Dat is een ex-prof wielrenner.
0: Ja.
2: En John is...
0: Een journalist inmiddels.
2: Ja, nadat hij gestopt is met wielrennen, is hij muziekjournalist geworden. Ja. Dus ik kwam hem wel eens tegen. En hij heeft ooit een groot interview met mij in Nieuwe Revue gemaakt. En ging hij een paar dagen met mij mee op stap. En we hebben contact gehouden in die periode en daarna. En op een gegeven moment was er een jaar dat ik wat minder zou gaan spelen, omdat ik weer nieuwe dingen ging schrijven en een beetje ging reizen. En toen zei ik, John, ja, hoe moet dat nou? Al onze gesprekjes in de backstage over nieuwe platen en over wielrennen maakt. En ging die een paar dagen met mij mee op stap. En we hebben contact gehouden in die periode en daarna. En op een gegeven moment was er een jaar dat ik wat minder zou gaan spelen, omdat ik weer nieuwe dingen ging schrijven en een beetje ging reizen. En toen zei ik, John, ja, hoe moet dat nou? Al onze gesprekjes in de backstage over nieuwe platen en over wielrennen. En in het weggaan.

0: Komt graag langs, luistert ook, neem liedjes mee.
1: Het gaat ook veel over taal natuurlijk in die podcast. Ja. Al die woorden die voorbij, ik heb een paar afleveringen zitten luisteren. Waaier, chaspatat, bidon, knecht, kopwerk, demareren.
0: Ja, de taal in wielrennen is een slag apart. De chaspatat, stoempen, vind ik ook zo mooi. Ja. Een gat dichtrijden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat zijn parcheggio, is dan geen Nederlands woord, maar wordt wel veel gebruikt.
1: Parcheggio?
0: Parcheggio.
1: En wat is dat?
0: Geparkeerd staan.
1: Ook parcheggio.
0: Iemand die je zult het vandaag misschien ook zien in de Tour, die ineens stilstaat en niet meer vooruit komt omdat de brandstof op is.
1: Ja. Hey, over de Tour gesproken. Jij mocht in 2015 het officiële Tourlied schrijven, Bon Voyage, maar je hebt daar slechte herinneringen aan.
0: Nou, niet aan die Tourstart. Dat was natuurlijk in Utrecht een geweldige dag en de hele week ernaartoe. Ik had een song geschreven. Het was maar gevraagd.
1: Ja.
0: Wil je dat doen? Ja, natuurlijk. Het was een eer. Er was een hele mooie videoclip, animatie bijgemaakt door Job, Joris en Marieke. En die videoclip was ook al klaar. En toen had ik het geschreven en de titel was Bon Courage.
1: Bon Courage.
0: Ja, en dat was
1: veel
0: ook
1: steun.
0: Ja, houd moed.
1: Houd moed.
0: Goede moed. En je roept dat ook tegen een wielrenner als die zwetend en zuchtend een berg op gaat.
1: Houd moed.
0: Ja. Alleen, je zegt het ook tegen iemand die doodziek in een ziekenhuis ligt. Okay. En dat vond de Tour de France organisatie vanuit Parijs niet zo gezellig. Dus die zeiden, kan dat niet anders? Sterker nog, dat moest anders.
1: Oh.
0: En toen, ik had artistieke vrijheid gekregen vanuit het comité Utrecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar Parijs stond daar blijkbaar nog boven in de hiërarchie. En toen heb ik het moeten aanpassen of ik had me moeten terugtrekken. En dat laatste vond ik heel ingewikkeld. Dus ik heb het toen aangepast in de wat saaiere Bon Voyage.
1: Maar je hebt het sindsdien nooit meer gespeeld, las ik.
0: Ik heb het toen gespeeld bij de ploegpresentatie van een groot festival in Lepelenburg Park. En daarna nooit meer.
1: Ja. Jij schrijft vrijwel uitsluitend in het Engels.
0: Ja,
1: terwijl jij Nederlandstalig bent.
0: Ja. Ik moet wel zeggen, mijn notities staan heel veel Nederlandse teksten. Maar ik heb nog nooit echt een lied in het Nederlands uitgebracht. Wel eens gespeeld, maar dat is dan vaak weer gebaseerd op tekst van anderen.
1: En waarom is het Nederlands niet toereikend genoeg om onder woorden te brengen wat jouw tere gevoelens zijn? Of wat?
0: Ik ben opgegroeid met Engelstalige popmuziek.
1: Ja.
0: Dus of opgegroeid. In mijn tienertijd ben ik dat gaan draaien. En vroeger hoorde ik ook Johnny Cash en Bob Dylan. En Engels was de voertaal voor mij van rock and roll en van punk en van hip-hop.
1: Mm-hmm.
0: En Nederlands. Kijk, ik ben niet bijvoorbeeld. Jullie hadden in het vorige uur Boudewijn de Groot.
1: Juist.
0: Ook een mooie
1: held.
0: Ja, een held. En ik wou zeggen mede-Indo. Als ik was opgegroeid met zijn muziek, had het misschien anders kunnen lopen. Maar ik ben niet opgevoed met dat soort muziek. Ik vind heel veel Nederlandstalige muziek, en die wordt dan beschreven als popmuziek, is vaak kleinkunst. En dat is echt iets anders dan popmuziek.
1: Okay. Nou, vertelde iemand mij dat jij ook met een roman bezig bent. En volgens mij was jij dat zelf die mij dat vertelde.
0: Ja. In een parallel universum ben ik daarmee bezig. Maar ik schrijf ondertussen ook aan een nieuwe Blauwzoenplaat.
1: Okay.
0: En dat concurreert soms nogal met elkaar. Maar dat klopt, je hebt gelijk. Ik schrijf aan een boek.
1: Nou ben je hier niet alleen om te praten. Maar je gaat ook muziek laten horen. En daarvoor gaan we nu iets ondernemen. Ik doe even mijn koptelefoon
0: af. Ja, we gaan hier de studio uit, begrijp ik.
1: We gaan hier de studio uit. En ik loop inmiddels met een mobiele microfoon. Ga ik jou begeleiden naar het podium. Loop door. En het grappige is, sloopt de tent niet. Het bijzondere is dat ik ben een paar keer te gast geweest bij een mediapark van de Tour de France. Dat is een wirwar van allemaal trappetjes. En nu lopen we ook.
0: Ga niet op je bek.
1: Ga niet op je bek, zeg je volkomen terecht. We lopen nu door echt kleine, voor de mensen die dit niet kunnen zien. En dat is zo'n beetje iedereen. Wij wringen ons nu door trappen, et cetera. Nu komen we zometeen voor het podium. En ik hoop eigenlijk dat de mensen die daar aanwezig zijn jou gaan begroeten met een applaus. Yes. Heel goed. Ben je nou zenuwachtig, Johannes?
0: Nee, ik vind het vooral heel gezellig. En het is natuurlijk ook een eer om in de proloog van Radio Tour de France nog een lied te mogen doen.
1: Welk lied ga je doen?
0: Voor wie ik lief heb.
1: Voor wie ik lief heb?
0: Nederlandstalig dus, ja. Toch. Gebaseerd op een gedicht van Neeltje Maria Min.
1: Okay. En dit heb je eerder gedaan voor De Wereld Draait Door.

0: Volgens mij, hè? En jij loopt nu naar het podium toe. Je pakt je gitaar. Ik beschrijf even wat er gebeurt voor mensen die, die meeluisteren, in de auto zitten. Nou, ik wens jou heel mooie optreden.
1: Dankjewel. Wil je dat ik ga beginnen?
0: Ik wil dat je gaat beginnen. En ik wil, voordat je gaat beginnen, even vertellen, wie wordt er tweede in deze Tour de France?
1: Lipovic.
0: We houden je eraan.

0: Dit was Blauwtsoen. Johannes Sigmond met Mijn moeder is mijn naam vergeten. Ook wel bekend onder de titel Voor wie ik lief heb wil ik heten. Na een gedicht van Neeltje Maria Min. Dankjewel, Johannes.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: De Duitse ex-wielrenner Marcel Kittel is al 5 jaar een vertrouwd gezicht als analist bij het programma De Avondetappe, waarin elke avond wordt nagepraat over de Tour de France. Kittel is getrouwd met een Nederlandse vrouw, wat mede hebben bijgedragen aan zijn bijna vlekkeloze Nederlands, dat deze week aan een analyse wordt onderworpen door schrijver en taalwetenschapper René Appel. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag, Ronald.
4: Ik zie jou nog niet heel erg kijken alsof je het mee eens bent.
5: Nee, ik ben er wel mee eens. Ik vind wel dat Kooi natuurlijk nog wel een hele jonge renner is. Dus hij heeft nog niet die ervaring als een Tim Merlier bijvoorbeeld. Nee. En Merlier is ook een mooi voorbeeld voor vandaag. Want die heeft wel na de laatste sprint het gesprek opgezocht met Jasper Stuyven. Omdat Jasper Stuyven juist heel onrustig was in een finale. En heeft hem wel probeert rustig te houden. Dat ze dus samen bij die finish kunnen komen.
0: En dit was gisteren in de avondetappe. Wat viel je op, René?
3: Hij spreekt uitstekend Nederlands.
0: Ja, toch?
3: Hij woont ook in Nederland. Bovendien, hij is heel open en direct. Hij heeft al zijn verhaal klaar. Zonder dat het ingestudeerd lijkt. Dan begint hij op het nee, nou ja. Hij moet een beetje op gang komen, echt. En hij zegt ook een keer, hij heeft een hele jonge renner. Je kunt zeggen, dat is het Duitse, die van helen. Het is een heel jonge renner. Maar dat is gewoon spreektaal ook.
0: Ja. Heel goed.
5: In die rotonde, daar ligt zo'n strobal. Ja. En daar blijft Bert van Leebergen blijkbaar hangen van Quickstep.
6: Die verbinding van media en sport en resultaten, dat is wat ons aandrijft.
7: We hebben een heel mooi huis, we zijn heel blij hier, als familie ook.
8: Ik heb ook een beetje last van mijn buik gehad in de tweede week. Dan zo een kleine verkouding gekregen.
0: Ja, dit was dit voorjaar op het YouTube-kanaal Wielerflits en de NOS Wielerpodcast van 2 jaar geleden. Waarom wil je het horen?
3: Je hoort toch wel af en toe wat invloed van het Duits, ja, bij hem, hè?
0: Ja.
3: En dat is in deze stukjes die ik uitgezocht heb. Heel gemeen van mij natuurlijk om die eruit te pikken. Maar ja, maar hij zegt bijvoorbeeld, heeft het over een strobaal.
0: Strobaal.
3: Een strobaal. Waar hij, en zegt hij heeft blijkbaar hangen. Dan verbetert hij zichzelf ook. Dus hij weet het wel. Heeft het ook iets wat ons aandrijft. Dat is motiveert, ja. Dat komt van het Duitse. Antreiben. Aandrijven, motiveren. En heeft het over een familie in plaats van een gezin.
0: Oh ja.
3: Dat is ook grappig. Typisch. Dat, ja, is grappig. Die twee dingen. Duits, ja, is daar één woord voor gezin en familie. En een verkoudheid. Dat noemt hij. Dat is verkouding, zegt hij. Hij weet dat niet zo goed in het Nederlands. In het Duits is het erkältung.
0: Ah,
3: dus daar komt dat waarschijnlijk vandaan, ja, die invloed. Dus die invloed van die Duitsers, dat blijft, maar het is, ja, eerlijk gezegd, ik wil niet zeggen marginaal, maar toch wel heel klein.
0: Nou ja, zijn Nederlands is veel beter dan ons Duits samen, denk ik dan maar.
3: Ja.
0: Toch?
5: Hij doet het eigenlijk helemaal alleen. Vanaf hier is hij helemaal alleen. Hij doet het helemaal zelf, dus dat laat ook zien hoe sterk hij eigenlijk is.
6: We gaan nu dus op een basis van een concept wat ik heb uitgewerkt, samen ook met Ilko, die ja, eigenlijk de ploeg ook sportief gaat leiden natuurlijk dan intern. Voor mezelf is het natuurlijk eigenlijk op alle vlakken een uitdaging.
0: Ja, onder meer NOS Sport eind vorig jaar. Wat had mij hierop kunnen vallen?
3: Nou, het woord eigenlijk.
0: Ah.
3: Eigenlijk heel vaak. Eigenlijk gebruikt hij heel vaak eigenlijk, zou ik bijna kunnen zeggen. Flauw grapje natuurlijk. Maar komt de laatste decennia heel sterk op in het gesproken Nederlands. Dat eigenlijk, het is in feite een overbodig bijwoord. Voor mij is het natuurlijk eigenlijk op alle vlakken een uitdaging, zegt hij bijvoorbeeld. Natuurlijk eigenlijk. Natuurlijk is ook zo'n woord dat er maar ergens ingegooid wordt. En wat altijd wel kan, maar vaak overbodig is.
0: En dat heeft hij dan als niet oorspronkelijk Nederlandstalige overgenomen uit, ja, onze taal, die stopwoordjes.
3: Ja, ja, ja.
0: Grappig.
5: Wij willen het most likable team zijn in het profpeloton. En dat proberen wij vooral via social media natuurlijk te laten zien. Hè, ja. Wat wij allemaal doen. Ik denk dat wij, als het over marginal gains gaat, dan is vooral ook bij onze social media en content afdeling, denk ik, ja, heel goed gestructureerd.
6: Voor mij is dat dus sowieso natuurlijk een Jasper Philipsen. Ja, hij is bij verre de beste sprinter dit jaar. Naast Tim Merlier natuurlijk.
0: Hier hoorden we Marcel Kittel in het wiel. De wielentalkshow van het Algemeen Dagblad. Nou, dit lijkt me obvious.
3: Very obvious. It's quite clear, Ronald. Nee, most likable. Invloed van het Engels bij hem ook, hè?
0: Ja.
3: In zo'n peloton zal ook flink wat Engels gesproken worden. Maar één grappige andere Inge, hij zegt, bij ver.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk het Engelse by far, dat heeft hij vernederlandst.
0: Mooi is
3: dus
0: dat, hè?
3: Zo kan je ook invloed van het Engels krijgen.
0: Ja, goed.
5: Die verhalen van de mensen, ook van de renners, zijn natuurlijk allemaal individuele personen, mensen met eigen verhalen die super mooi zijn. Ik moet meteen aan de sprinters denken, natuurlijk. Morgen is super moeilijk.
2: Laatste vraag, joh. Ja, hoe leuk vind je het?
6: Ja, ik vind het super leuk. Die overwinningen zijn natuurlijk super mooi.
0: Opnieuw de avondetappe en wielenflits, daar kwam een woord vaak voorbij.
3: Ja, zoals tegenwoordig bij veel Nederlanders voor veel gebruikt wordt. Super. Ja, in het Duits is dat ook. Dus uit het Duits komt het ook voor. Dus dat heeft hij overgenomen uit het Duits.
0: Ja.
3: En verder geïnspireerd door het Nederlands, zou ik willen zeggen.
0: Mooi.
6: Ik ga een soort van comeback vieren volgend jaar met Unibet Roze Rocket.
7: Het is vaak een soort van, ik heb dat altijd een guerrilla-tactiek genoemd, dat je eigenlijk je lead-out-man moet gebruiken om zelf in een goede positie te komen.
6: Toen ik stopte in 2019 dacht ik, ja, ik moet gewoon nog iets gewoon voor mijn opleiding doen. Nog een keer gaan studeren, vond ik ook superleuk.
0: Ja, dit kwam onder meer uit de wielenpodcast De Grote Plaat, 2 jaar geleden. Ik hoorde ook wel het woord super, maar daar gaat je denk ik niet om, toch?
3: Dat hebben we al gehad, dat is nog een keer een illustratie van de frequentie waarmee het gebruikt. Nee, het gaat mij om een soort van.
0: Oh ja.
3: Een soort van, een vergelijkbare constructie is er niet in het Duits. Dus het heeft hij puur uit het Nederlands afgenomen. Maar zeg maar, dat gebruikt hij ook. Ook de laatste decennia sterk in het Nederlands opgekomen. Dat is in het Duits niet helemaal hetzelfde, maar ze zeggen zo, ik zag maar zo.
0: Ik zag maar zo?
3: Ja, dat is waar dan een, ik zag maar zo, een komisch gevoel.
0: Okay.
3: Dus ik noem dat maar, ik zeg maar een komisch gevoel.
0: Nou, is het Nederland hebben we een uitdrukking, ik zeg maar zo, ik zeg maar niks? Is dat, zou dat ook in het Duits een uitdrukking zijn? Ik zeg maar zo, ik zeg maar niets?
3: Het zou mooi zijn als dat ook in Duits zou bestaan, maar ik denk van niet.
9: Okay. Wat breng jij mee naar de ploeg?
6: Behalve mijn ervaring natuurlijk als voormalig sprinter, is voor mij de leukste uitdaging eigenlijk bij de ploeg ook, omdat er nog zoveel vrijheid is en zoveel dingen mogelijk zijn, dit samen op te bouwen.
0: We kijken interview uit bij de NOS eind vorig jaar. Ik zat te luisteren, maar ik hoorde niks bijzonders.
3: Daar heb je helemaal gelijk in, Ronald. Ja. Want dit is nou typisch zo'n iemand die geïnterviewd wordt.
0: Ja.
3: En er wordt hem gevraagd, hè, of hij iets melden wat zijn inbreng is in de ploeg. En eigenlijk zegt hij helemaal niets. Ja, ik breng mijn ervaring mee. Ja, dat haalt je de koekoek. En het is een uitdaging. Ja, dat zegt iedereen altijd.
0: En is dat dan mediatraining of zo? De kunst van het ontwijken?
3: Ik denk bij de mediatraining en mediaervaring ook van hem.
0: Ah.
10: Proficiat, 3 maal in scheepsrecht, zeggen we dan in Nederland.
11: Alle goede dingen zijn 3, zelfs op Duits.
0: Ja, alle goede dingen komen in 3. Omroep Brabant 2017.
3: Ja, hij heeft het heel adequaat, vertaalt hij dat nog eventjes in het Duits, om dat te laten zien. Dat kent hij dus. Dus hier kan je zien dat talen die ook als een buurtalen zijn, zoals je kunt zeggen, wel dezelfde uitdrukking hebben, maar in feite op een andere manier verwoorden.
11: Als je dan op die laatste 2 kilometer van die laatste klim zit, dat is heel zwaar. En dan moet je mee met Pogacar. En dat kon niet vandaag. Nee. En
12: dan moet je dus echt de goede benen hebben.
0: Ja. Ja, de avondetappe van precies 2 jaar geleden. Wat had ik hier kunnen horen?
3: Hij gebruikt ook tamelijk vaak het woordje ja.
0: Ja.
3: Niet als bevestiging, maar als tussenwerpsel.
0: Dat lijkt me ook wel iets Duits, toch?
3: Ja.
0: Ja, ja zeker.
3: Ja, ja.
0: Nou, René Appel, dank voor je analyse van de taal van Marcel Kittel. Ik vond het fijn dat je hier was in het Tourcafé hier. De Taalstraal wordt gemaakt door Amina, Lisette, Bart, Jeroen en Ginny achter de knoppen. Volgende week zitten we hier weer bij Beeld en Geluid. Live wederom vanaf 11 uur. U bent van harte welkom. Ik hoop u daar te zien.
13: Dit was een programma van KRO-NCRV.
14: NPO Radio 1.
15: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
16: Europa herdacht deze week de klimaatdoden.
17: The European Union chose to honor the victims of the global climate crisis.
16: Maar wanneer viel eigenlijk de eerste klimaatdoden? Het lied dat de decolonisatie van Namibië bezong. En OVT Doc, over hoe één platenzaak op de Albert Cuypmarkt Caribische muziek naar Nederland bracht.
18: Er was muziek eigenlijk, tropische muziek.
16: Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
14: Op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
14: Ster.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost, autotaalglas.
23: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
26: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: NPO Radio 1. 1 uur.
14: Jort Kelder.
30: Ja. Aanstond dokter, ja, dat ik nog op de radio mag. Ik ben weer stout geweest. Wat is er nou allemaal aan de hand, jongens? Maar we gaan het over serieuze kwesties hebben in dokter Kelder en Co. Over de vrouw, de jonge vrouw. Zijn vrij ongelukkig, vaak ziek, burn-outs, noem maar op. Daar moeten wij het over hebben. Hoe komt dat nou toch? En dan is die ouderwetse VOC-mentaliteit definitief weg in Nederland. Gaan we weer eens een keer risico nemen? We gaan weer eens investeren. Ik ga het vragen aan een professor van dienst. Maar eerst de nieuwstellingen bezorgd door Katrien Straatman.
31: In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het lab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. De grote brand in de Noorse plaats Krokstadelva in de buurt van Oslo is grotendeels onder controle. Gistermiddag ontstond brand in een rijtjeshuis en het vuur verspreidde zich snel. Meer dan 100 huizen zijn verwoest. 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, waardoor kon het vuur zich zo snel verspreiden?
32: Nou, het is een combinatie van factoren geweest. Allereerst enorme droogte, harde wind. En een groot deel van die huizen zijn van hout gemaakt. Bovendien staat die woonwijk op een hellend vlak. Met die rijtjeshuizen heel dicht op elkaar. Een paar meter ertussen voor beplanting. Dus ja, die brand begon beneden aan de helling. En spreidde zich toen razendsnel uit naar boven. En daarbij komt dat brandweerlieden er weliswaar snel bij waren, maar ze vertellen dat ze aanvankelijk niet voldoende water hadden. Brandweerauto's zelf, dat was niet genoeg. Die moesten gekoppeld worden aan de watervoorziening. En dat kost tijd. En ja, bovendien konden brandweerlieden met hun brandweerauto's er moeilijk bij. Omdat die wijk op een helling staat. En omdat de straatjes heel erg smal zijn. Dus er werd wel meteen hulp uit de hele regio ingeschakeld. Er werden ook blushelikopters ingezet die water uit de rivieren haalden. Maar ja, door die harde wind hadden die blushelikopters moeite om precies te mikken. Dus ja, dat leidde er allemaal toe dat die brand niet snel geblust kon worden.
31: Nee, en daardoor ook dus heel veel schade, begrijp ik.
32: Heel veel schade. Ja, is echt gigantisch. Zoals je al zei, meer dan 100 huizen volledig verwoest. Zo'n 400 bewoners geëvacueerd. En ja, dat betekent dus dat veel mensen hun huis kwijt zijn. Helemaal uitgebrand, niks meer van over. Er zijn op dit moment ook veel bewoners op zoek naar hun huisdieren. En al die bewoners zijn nu ondergebracht in een hotel dichtbij. Maar ja, veel van die mensen kunnen in ieder geval niet terug naar huis.
31: Is ook bekend waar die brand is ontstaan en waardoor?
32: Nee, dat is nog niet bekend. Waarschijnlijk is het in een van die rijtjeshuizen beneden aan de helling begonnen. Maar dat moet nog uit onderzoek blijken. En de vraag is ook of het mogelijk is om de oorzaak te vinden. Dit komt vaker voor, niet in deze mate. Dit is de grootste brand in 100 jaar. Maar ruim 10 jaar geleden was er een minder grote brand. Vergelijkbare situatie. Een wijk met houten huisjes op een helling, waarbij de brand zich razendsnel verspreidde. Daar hebben ze de oorzaak niet kunnen vinden, omdat al die huizen waren uitgebrand. En ja, ze hopen natuurlijk dat ze dit keer wel vinden. Maar ja, de vraag die natuurlijk wel opkomt is, hoe kunnen we dit voorkomen? Omdat dit soort wijken, houten huisjes op een helling, ja, overal in Noorwegen te vinden zijn.
31: Ja, dankjewel, Scandinavië-correspondent Rolien Krutton. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeenten helemaal geen vuurwerk toestaan, dus ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Maar omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. In de Koenhaven in Amsterdam is een grote zoekactie gaande naar de opvarende van een duwboot die vanochtend in de problemen kwam en zonk. Volgens AT5 zijn daarbij een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. Waardoor de duwboot zonk is nog niet bekend. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. En van de aanslag op een Oekraïense zakenman vorige maand in Monaco zijn beelden teruggevonden die eerder gewist waren. Volgens de Oekraïense politie is de video cruciaal bewijs in het onderzoek naar de aanslag. De vermoedelijke dader werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Waarschijnlijk handelde zij in opdracht.
0: Het NOS-journaal.
31: En bij de aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij eerdere aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en zeker 60 gewonden. En de VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat gebeurde. De aanvallen waren vooral gericht op militaire doelen, vertelt correspondent Daisy Moore.
0: De aanvallen zijn volgens de Amerikanen bedoeld om de militaire capaciteit van Iran verder te blijven verzwakken. Maar we horen ook over een toenemend aantal bombardementen op burgerdoelen. Daarvan komen ook beelden naar buiten. Beelden van bruggen die gebombardeerd zijn, spoorwegen. We horen over een ontziltingsinstallatie, civiele infrastructuur. Dus het Nationaal Waterbedrijf van Iran meldt dat ongeveer 10.000 mensen in 20 dorpen nu zonder water zitten na die Amerikaanse aanvallen van vannacht. En wat ik uit Zuid-Iran hoor is dat de elektriciteit ook steeds vaker uitvalt. Dat het internet steeds slechter wordt. Heel veel zorgen daar dus.
31: Als reactie heeft Iran onder meer aanvallen uitgevoerd in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS nu. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze, vervuilende lucht, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Ja, daar kan Canada wel wat aan doen, vindt Trump. Canada heeft gevraagd, onder andere vanuit Ontario, een van de provincies kwam die vraag: kan Amerika misschien niet meeblussen? Nou ja, Trump die blust in principe geen brandjes. Integendeel, Trump noemt dit nu ook een invasie, deze bosbranden. De lucht, de vieze lucht die deze kant op komt. En dreigt met straf, met importheffingen. Die wil hij gaan invoeren, zoals hij dat zo vaak heeft gezegd, zo vaak mee gedreigd. Om in zijn woorden dan de kosten weer terug te verdienen van die vervuiling. Dus nee, het wordt niet erg gezellig. Mark Carney, de premier van Canada, net als de president van Mexico trouwens, die komen allebei naar New York morgen hier om die finale te gaan kijken. Zijn mede-organisatoren. Maar ik ben benieuwd hoe gezellig dat gaat worden op de tribune. Maar goed, al met al, ja, best wel een politieke potpourri geweest dit WK van relletjes en politieke inmenging van Trump ook.
31: De gevolgen van de bosbranden voor de WK-finale morgen, waar Sjoerd het al over had bij New York, vallen waarschijnlijk mee. Het lijkt erop dat door een veranderende wind de stad minder last heeft van de rookwolken. Het weer nog bij ons. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden.
2: Dankjewel, Katrien. Nou, vervolgen wij ons voor de verkeersinformatie met Dennis Mooij.
3: Er staat nu 120 kilometer file. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 16 kilometer daarvan tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat kost je 25 minuten extra. A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En diezelfde A12 maar dan de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten extra reistijd. Dan ben je ook langer onderweg op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen.
2: Dankjewel. Straks Dr. Kelder en Co. Ik ga het hebben over vrouwen. Ja, mag dat eigenlijk wel, zitten man? Ja hoor, dat mag wel. Vooral omdat ik Dr. Esther van Venema heb uitgegaan. Ze is psychiater en ze gaat mij bijpraten over, ja, wat is toch aan de hand met vooral de jonge, hoogopgeleide vrouwen? Steeds ongelukkiger, veel burn-outs, noem maar op. Verder aangeschoven econoom professor Dr. Erik Stam. Hoe krijgen wij weer ondernemersgeest in dit Jan Saliland toch een beetje? We zijn ingekakt, we zijn bureaucratisch, we hebben ondernemerschap nodig. Kan je dat bedenken, hoe dat moet? En we hebben een jonge dokter die promoveert op stotteren. We bellen met een linkse politicus die wil eens een keer wat gaan verbieden, maar in dit geval misschien ook wel het goede. Dat alles onverwijld naar de mededeling van de middenstand.
4: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
5: mama,
4: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker.
23: NPO Radio 1. Avro Tros.
11: Dr. Kelder en Co.
23: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
11: Jort Kelder.
12: Ja, luister zo. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw weekse portie. Ratio en redeloos en redeloos en radeloos. Tijd. We doen het live vanuit de schatkamers van het hoofdstedelijk Allard Pierson. Met heden diagnose over ja, waarom jonge vrouwen allemaal een burn-out allemaal. Maar in ieder geval veel burn-outs hebben. Daar praat ik over met psychiater Dr. Esther van Venema. Van handelsgedreven natie naar risico-averse land. Het is ons toch gelukt. Knap hoor. Wat is er mis met de Nederlandse ondernemersgeest? Wordt gewoon te weinig geïnvesteerd. Ik vraag dan professor Dr. Erik Stam. En onze jonge dokter heet Simone Koenraad. Zij onderzocht stotteren. Ja, ik begin toch maar even met een vraag aan het publiek hier in grote getale aanwezig in de studio. Ik had weer iets heel stouts gezegd in de publiciteit, ergens op een televisieprogramma, over hoe komt het nou toch dat er zo weinig vrouwen op die rijkenlijst, op die quote 500 en zo staan? Want die zijn vrijwel afwezig. En als ze erop staan, is het meestal familiegeld of geërfd geld of wat dan ook. Komt dat omdat, zoals men zegt, vrouwen vinden geld eigenlijk gewoon niet interessant. Dan gaan ze gewoon niet harder voorlopen. Dat interesseert ze niet. Dus mijn stelling is, vrouwen vinden geld niet interessant. Wie zegt, ja, ik ben het eens. Het blijft heel stil. Wie zegt, absolute onzin. Ja, ja, ja, absoluut onzin. Ja, je kijkt naar je vrouw en je denkt, nee hoor, dat kan ik niet beamen. Maar ik ga het maar eens even aan Esther vragen. Is er een verschil in interesse voor geld tussen man en vrouw?
13: Nou ja, kijk Jort, ik snap al sowieso niet, daar wil ik toch even mee beginnen, dat we die quote 500 als maatstaf hebben voor succes in dit land. Zullen we dat eens kritisch bekijken? Dat
12: is zeker zo'n onzin. Je kan ook een gelukslijst maken, dat is wat arbitrair. Het is een van de weinig objectieve criteria. Je kan iemands lengte, iets gewicht en iemands, wat is die financieel waarde, kan doen. Ik zeg niet dat het de enige lijst is, maar het is een lijst. En ik denk dat als je die 500 families, mensen bij elkaar veegt, dat je een substantieel deel van het Nederlands bedrijfsleven bij elkaar hebt, wat bijvoorbeeld ons welvaart garandeert, is wel handig.
13: Zeker, maar of om nou te zeggen, dat is de maat voor succes en ja, daar vallen vrouwen toch wel erg buiten de boot. Ik kijk toch echt naar hele andere parameters, ja, als het gaat over succes en vrouwen.
12: Ja, ja. Waar kijk je naar dan?
13: Nou, in hoeverre ze bijvoorbeeld een goede verpleegkundige zijn, mm-hmm, of een onderwijzeres, ja, of nou, allemaal wat meer sociale taken die ook, ja, veel beter passen bij vrouwen gemiddeld, hè? Ik ga, ja, dat wel de hele tijd zeggen, gemiddeld.
12: Tuurlijk, ja, ja. Nee, maar dat zal allemaal. Ah, weet je wat, we gaan er straks lekker even over bekvechten. Daar verheug ik me zeer op. Want er zijn ook argumenten te bedenken als vrouwen zeggen, we willen eigenlijk economisch net zo sterk zijn als mannen. 44% van de vrouwen is afhankelijk van of de overheid of van hun man. Dus van een uitkering of van ja, gewoon een man die de grote kostwinner is. En dat geeft natuurlijk afhankelijkheid, ja, aan waar je niet tof voor kan zijn.
13: Dat zegt wel hoe wij belonen en hoe wij kijken in dit land. Dus okay, daar wil ik nog wel een noot over
12: alle
13: maken.
12: Alle verpleegsalarissen verdubbelen. Laten we dat doen. Maar dan moeten we ook niet zeuren als de premies omhoog moeten. Want dat mag ook nooit. Ik ga het even vragen aan professor Erik Stam, hoogleraar, economie. Ja, dat dit geldfactor, weten we er iets van? Want mannen zijn geldgedreven, niet iedereen en altijd, maar ondernemers natuurlijk wel.
15: Nou ja, als ik iets heb geleerd uit 30 jaar onderzoek naar ondernemerschap, is dat de meeste ondernemers niet gedreven zijn door geld, ja, maar iets willen neerzetten. En ja, geld
30: is
15: kan
30: dat er... het politiek correcte antwoord? Of is dat, want ze zijn wel, geld is natuurlijk wel hun speeltje. Daar moet ze het wel
15: dat is een indicatie of je succesvol bent of niet.
30: Mm-hmm. Ja.
15: En het is wel zo dat vrouwen meer georiënteerd zijn op sociale doelen. Ja. Dus de maatschappij heeft beter. Mannen wat meer competitief ingesteld zijn.
30: Mm-hmm.
15: En ja, als je competitief ingesteld bent, is het de kans groter dat je veel geld verdient dan als je maatschappelijke doelen nastreeft.
30: Ja, nou goed, wat een genuanceerd antwoord. We gaan eens even Haagse kwesties aankaarten. Wij gaan even bellen met Thijs Reuten. Hij is Europarlementariër voor Progressief Nederland. Goedemiddag Thijs, ben je daar?
11: Ja, goedemiddag.
30: Ja, jij hebt een, eigenlijk in navolging van jouw collega Katie Piri, Katie Piri moet ik zeggen, in Den Haag, een punt gemaakt van vestigingen van de firma Spar. We kennen de supermarkt allemaal, groot. Ze hebben geloof ik 14.000 vestigingen in de wereld, want het is een franchiseformule. Die zit ook in Rusland, sterker, ze breiden uit in Rusland. En daar struikel jij over. Leg uit.
11: Ja, het is eigenlijk andersom. Het was een artikel van het AD waarin ik ook reageerde. En naar aanleiding daarvan zijn ook in de Tweede Kamer vragen gesteld. Maar het gaat erom dat Spar nog steeds actief is in Rusland. En zelfs na de start van de invasie van Rusland in Oekraïne in 2022 nog zelfs filialen heeft bijgemaakt, heeft bijgeopend verder. En bovendien, en dat had het AD dus uitgezocht, zitten er in het assortiment van die Spar-filialen ook producten die daadwerkelijk onder sancties staan. Dus die eigenlijk niet verkocht zouden mogen worden. En ja,
30: bijvoorbeeld, wat noemen ze een product? Ik geloof een batterij of zo, dat soort dingen. Want ik bedoel, ik pak melk, zal niet zo erg zijn, maar...
11: Ja, nee, batterijen, dingen die gebruikt kunnen worden, in ieder geval ook bij in drones. Hè, want dat zijn natuurlijk ook onderdelen die daarvoor benut kunnen worden. En ik denk dat het ieder bedrijf eigenlijk zou moeten afwegen of ze überhaupt nog wel actief willen blijven in Rusland. Zoals veel bedrijven ook gedaan hebben. En Spar heeft daar dus een andere visie op. Want die zeggen, ja, wij geven alleen maar licenties uit en we hebben er allemaal niet zoveel mee te maken. Ja, ik denk dat dat, dat toch genuanceerder ligt.
30: En Thijs moet misschien even aangeven, waarom is die Spar relevant voor Nederland? Want mensen zeggen, is dat Nederlands, Duits, wat is dat? Nou, het is ooit in 1932 in Nederland begonnen. De holding, zeg maar, die al die licenties uitgeeft, zit hier ook een paar honderd meter van onze studioruimte nu hier in Amsterdam. Dus, en daarom heeft Nederland er wel echt iets mee te doen. Nou zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, kijk, de Unilevers en de Shells hebben misschien met enige horten en stoten, maar ze hebben uiteindelijk toch aan hun stutten getrokken, zijn vertrokken. Starbucks heeft het gedaan, McDonald's heeft het gedaan. Een groter cadeau hadden we Poetin natuurlijk nooit kunnen doen. Want we hebben al die bedrijven vrijwel gratis aan oligarchen vrienden van hem cadeau gedaan. Is dat dan, ik bedoel, helpt dat ons? Het helpt volgens mij Poetin alleen maar.
11: Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook bedrijven gedwongen door Poetin genationaliseerd. Ja. Ook de afgelopen week nog. Sommige bedrijven hebben hun activiteiten verkocht aan andere mensen in Rusland.
30: Ja, min of meer onder dwang, hè, natuurlijk. Ja,
11: ja, maar waar het natuurlijk om gaat is dat je door daar actief te blijven en door ook je producten daarheen te blijven sturen, je ook zorgt dat gewone Russen niet echt merken dat er iets veranderd is. Hè. Dat was ook het beeld uit de reportage van Nieuwsuur. Mm. Ook weer naar aanleiding van dat artikel, dat heel veel Russen gewoon nog steeds al die producten, bijvoorbeeld bij de Spar, maar ook op andere plekken, kunnen verkrijgen. En de vraag is bij sommige producten hoe dat dan kan. Omdat die bedrijven waar die producten van zijn zeggen, wij zijn niet meer actief in Rusland. Dus die gaan via andere kanalen, via derde landen, hè, via andere routes, komen die toch in Rusland terecht. En ik denk dat iedereen, alle bedrijven, zeker ook de bedrijven die bijvoorbeeld onderdelen via allerlei routes nog steeds in Rusland zien belanden, dat die zich af moeten vragen, hoe lang wil ik hier nog aan bijdragen? Terwijl wij alles...
30: Thijs, we weten toch, je kan gewoon alles aan Turkije verkopen en die stuurt het zo door. Ik bedoel, zo moeilijk is de vluchtroute natuurlijk niet, hè?
11: Ja, maar dus dat zijn twee dingen die tegelijk moeten gebeuren. Ja. Alle lidstaten van de EU moeten de sanctiehandhaving serieuzer nemen. En tegelijkertijd vind ik dus dat elk bedrijf zichzelf moet afvragen. Als er bijvoorbeeld een order komt uit Turkije of uit Dubai of uit Kazachstan, die ineens drie keer zo groot is als vorige maand, dat je dan moet afvragen waar gaat dat eigenlijk heen. Dat belandt in veel gevallen toch via een omweg in Rusland. En tegelijkertijd zijn we namelijk met z'n allen bezig om te zorgen dat we Poetin juist verder onder druk zetten en Oekraïne steunen.
30: Want even, je hebt nu Spar, jij en Katy Piri hebben dat aangekaart, die Spar-kwestie. Maar hoeveel van dat soort bedrijven zijn er nog in Nederland, denk je, die actief zijn in Rusland? Weten wij dat?
11: Nou, dat weten we natuurlijk niet precies. Wat we wel weten is dat bijvoorbeeld, ik sprak daarover onlangs met een Oekraïense journalist, die had uitgezocht dat er uiteindelijk in heel Europa maar een stuk of 40 veroordelingen tot nu toe zijn geweest op basis van sanctieontduiking en sanctieontwijking. Dat is natuurlijk heel weinig. Maar het is wel goed dat je ook, wat je ook zegt over de Spar, het gaat natuurlijk niet Bijvoorbeeld ook om de spaar om de hoek, zou ik maar zeggen. Hè. Het gaat ook niet alleen over spaar. Het gaat over een veel grotere groep aan bedrijven. Toevallig heeft het AD de spaar nu uitgezocht. Maar er zijn natuurlijk meer bedrijven die toch, en dat vind ik wel echt ook een probleem, terwijl wij met z'n allen proberen Europa veiliger te houden, Oekraïne te steunen, zeggen wij profiteren ook van die veiligheid, van die stabiliteit van de Europese samenleving. Maar tegelijkertijd proberen we toch ook nog geld te verdienen aan de Russische economie. En daarmee de Russische economie ook in de lucht te houden. Ja. Daar moeten mensen echt over nadenken.
12: Je zou bijna een kruideniersmentaliteit willen noemen. Thijs Reuter, een andere kwestie is, wordt ook vaak gezegd, Europa is een beetje hypocriet. We zijn nu met het 21ste sanctiepakket bezig, maar tegelijkertijd hebben we toch wel olie en gas nog nodig van de Russen. Want onze industrie kan niet echt zonder. Want er wordt toch altijd wat geïmporteerd toch ook via Rotterdam?
11: Maar dat is ook precies wat ik zeg natuurlijk. Hè. Ook gisteren nog, ze zijn er weer niet uitgekomen bij het 21ste sanctiepakket. Ja. Omdat nu Griekenland weer een eis op tafel heeft gelegd dat men toch vooral nog wel door kan gaan met die LNG-import. Ja. Dat is niet omdat Griekenland nou uit die LNG wil, maar omdat heel veel Griekse eigenaren van schepen via toch nog steeds in die schaduwvloot zitten. Ja. Ik vind dat inderdaad volkomen hypocriet. Zoals het ook hypocriet is dat allerlei lidstaten, want die schaduwvlootschepen die varen ook ergens heen. Mm-hmm. Dat die LNG, we hebben nu een record hoeveelheid LNG geïmporteerd. Hè? Hoger dan ooit sinds het begin van de invasie. Ja, het is allemaal wel weer uit te leggen en te verklaren als je ook Hormuz erbij betrekt, et cetera. Mm. Maar het is natuurlijk niet hoe het zou moeten, want dat is niet de druk opvoeren op Poetin om hem aan de onderhandelingstafel te krijgen.
12: Maar wat heb je nou nodig? Een soort grote naming en shaming lijst of zo? Dit zijn de bedrijven en dit zijn de bazen van de bedrijven die het doen of zo? Hoe moet je dat oplossen?
11: Nou ja, het zijn allerlei verschillende dimensies. Hè. Voor die bedrijven en voor die handel in onderdelen, bijvoorbeeld die nog steeds in de drones belanden in Rusland. Daarvoor moet die sanctiehandhaving beter. Dan moet de pakkans omhoog. Want als bedrijven niet voelen dat ze een kans hebben om tegen de lamp te lopen, dan gaan ze natuurlijk toch proberen om dat te doen. Niet alle bedrijven, zeg ik met nadruk, want er zijn ook heel veel bedrijven, ook in Nederland, die ontzettend hun best doen om heel precies dat te doen. En die moeten we natuurlijk ook steunen, want die hebben daar ook verlies opgenomen op dingen die ze doen. Het tweede wat moet gebeuren is dat we zelf consequent moeten zijn en dus niet aan de ene kant heel boos zijn dat er een schaduwvloot is en daar af en toe een schip van aanhouden, maar dan zelf ook nog via allerlei routes die LNG weer importeren. Daar moeten we van af en dat kost iets. Hè. Dan moeten we misschien ergens een iets hogere prijs betalen, maar dat zou onze vrede en veiligheid ons wel waard moeten zijn. En ten derde moeten we met die sanctiepakketten in zijn algemeenheid stoppen met de hele tijd heen en weer onderhandelen over, dit is voor jou vervelend, dit is voor mij vervelend. Ja. Nou, dan zetten we het er maar niet op. We moeten daarin solidair zijn en zeggen, dit raakt vooral jouw industrie. Dit raakt vooral mijn industrie. We kijken met elkaar hoe we dat oplossen. En er speelt ook een kwestie met aluminium in Ierland nu. Daar moeten we Ierland gewoon in helpen om te zorgen dat men niet meer die aluminium naar Rusland exporteert. Ja,
12: het wordt wel weer een duur bonnetje, hè, Thijs?
11: Nou, vrijheid en veiligheid kost geld.
12: Oh ja.
11: Dat is allemaal niet.
12: Dan zeg ik dan moet de uitkering omlaag. Maar dat wil je dan niet horen.
11: Maar wat nog veel duurder is, is als Oekraïne niet meer aan onze kant staat. We moeten steeds de prijs die de steun aan Oekraïne kost afzetten tegen wat het kost als we Oekraïne niet meer aan onze kant hebben staan, als Rusland dit wint. Daar mogen we op geen enkele manier naïef in zijn.
12: Amen. Ik zeg voor zijn strijd Thijs Reuter, Europarlementariër namens PRO.
16: Dr. Kelder en Co.
12: Ik ga praten met professor Dr. Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap in Utrecht. Je studeerde economie en geografie en promoveerde daar dus ook in hetzelfde Utrecht. Het verleden verbonden aan Cambridge en Oxford. En Max Planck, eigenlijk, je bent overal geweest en dan eindig je in dat suffe Utrecht. Hoe kan dat? Het is misgegaan.
15: Kwaliteit van leven in Utrecht is toch wel tamelijk hoog, kan ik je vertellen.
12: Nou, maar in Jena, waar je zat, in het voormalige hoofd, zat je niet in zo'n gezellige oude DDR-flat?
15: Jena ligt net naast Weimar en dat is toch wel het cultureel centrum van Duitsland ooit geweest, kan ik je vertellen.
12: Zeker. Hey, we moeten het hebben over toch wel zorgelijke cijfers deze week. Dat het midden- en kleinbedrijf wordt altijd zo, het midden- en kleinbedrijf is zo belangrijk. Maar dan blijkt ze allemaal minder te gaan investeren. Wat is er aan de hand?
15: Ja, dat is toch wel een beetje paradoxaal, want de solvabiliteit neemt toe. Je zou zeggen van nou, dan kun je mooi investeren. En je ziet ook dat de arbeidsmarktkrapte natuurlijk historisch hoog is. Dus je moet iets doen met je bedrijfsvoering om wat productiever te worden, meer technologie op te nemen. Maar ze investeren.
12: Wat gaat ze eigenlijk goed? Ze hebben geld.
15: Ja, nou, die solvabiliteit.
30: Ze klagen natuurlijk wel personeelslast lopen op, maar om het al hebben ze dus kennelijk meer marge.
15: Ze houden meer, ze potten meer op dan in het verleden. Ja.
30: Maar ze durven niet. Ze denken het gaat mis.
15: Ja, is dat grote onzekerheid of misschien gebrek aan creativiteit. Ik heb niet
30: dat aan die misschien ook gekomen. Wel. Want dan kan je zeggen, ja, middenklein. Wat is een belangrijke investering? De ene investering is natuurlijk niet de andere.
15: Nee, en investeren is ook een onzekere factor. Dus je moet ook proberen, kijken wat werkt, wat werkt niet. Wat werkt voor de lange termijn?
30: Ja.
15: Wat is eigenlijk je visie als bedrijf? Hoe past dat erin?
30: Ja.
15: Kun je anderen daarin overtuigen?
30: Maar kun je zien dat de ene sector doet eigenlijk toch best nog wel goed en de andere doen helemaal niks? Dat gaat niet lekker.
15: Ja, je ziet dat bijvoorbeeld de bouw en de retail wel achteruit kachelen en dat zakelijke dienstverlening industrie het eigenlijk best goed doen.
30: Zakelijke dienstverlening is om alles te
15: doen. Ja, maar de meer kennisintensieve.
30: Maar industrie, dat klinkt goed, want ik lees alleen maar industrie is aan het vertrekken.
15: Ja, hè, maar de bedrijven.
30: De energieprijzen zijn te hoog, ze gaan weg.
15: Nou, er zullen wellicht wat delen van grotere multinationals naar andere landen vertrekken. En dat is denk ik al langer aan de hand. En dat is ook in zekere zin een reactie op de toegenomen kosten hier in Nederland. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn er heel veel MKB-industriebedrijven die het heel goed doen en zelfs ook wereldwijd leidend zijn. En ook toch investeren en innoveren.
30: Ja, er wordt vaak, je hebt natuurlijk zo'n lobby voor midden- en kleinbedrijven. En dan heb je ook die grote bedrijven. Worden vaak gezegd, midden- en kleinbedrijven is een kurk van de Nederlandse economie. Daar werkt natuurlijk, als je het doorrekt, heel veel mensen. Maar is dat nou de kurk? Want kijk, die grote bedrijven, als je praat naar grote onderzoekscentra en de richting van je economiekennis, zit toch vaak bij die grote, of is dat niet waar?
15: Nou, als je kijkt naar het vernieuwingsvermogen, dus de mate waarin er echt grootschalig wordt geïnvesteerd in nieuwe producten, diensten, ja, dat is in grote mate geconcentreerd in multinationals zoals met name ASML in Nederland. Ja, ASML is natuurlijk een fantastisch.
30: Ik vind dat zo eng dat het altijd meteen over ASML gaat.
15: Ja,
30: dus we hebben dus niets anders, we hebben alleen nog maar ASML is het nu. En NXP misschien, nou, dat was het dan.
15: Het goede nieuws is dat we ASML hebben. Het slechte nieuws is dat ASML meer in R&D investeert dan de rest van de top 10 van de R&D investeerders in Nederland.
30: Ja, en dat ASML ontzettend veel personeel, expats nodig heeft, daar steeds meer moeite mee heeft, huizen moet bouwen, noem maar. Dus voor ASML om in dat grotere Eindhoven te blijven, nou, ze zullen daar ongetwijfeld een tijdje blijven, maar ze gaan natuurlijk ook andere hubs maken. Langzaam maar zeker worden ze een beetje minder Nederlands. Verwacht je dat niet?
15: Ja, zeker. En als ze niet voldoende talent naar Nederland kunnen halen, is dat heel logisch.
30: Ja, zo gaat het dan. Hoe staat het met met de VOC-mentaliteit in ons land? Zijn we nog een beetje knokkers?
15: Ja, dat is een beetje ook paradoxaal. Dus we zijn buitengewoon gesteld op onze autonomie. En je ziet dat ook dat steeds meer mensen eigen heft in handen nemen. Mm-hmm. Het ondernemerschap, zelfstandig ondernemerschap, is steeds gewoner geworden. Zelfs, nou, als je de laatste 20, 30 jaar kijkt, is het zelfstandig ondernemerschap verdubbeld. Of zelfs meer. Dus
30: maar heeft u categorie. Een ZZP'er is niet een ondernemer met personeel die groot investeert.
15: Ja, mensen die voor hun eigen rekening en risico werken, zal ik maar even zo zeggen.
30: Ja.
15: Tegelijkertijd, als we het over de BSML's, CSML's hebben, zullen we maar zeggen. Dus de bedrijven die echt een groot verschil maken voor de toekomst.
30: Ja.
15: Ik zal de VOC niet als voorbeeld willen noemen, maar misschien ASML of een nieuwe Philips of Shell zou toch wel prettig zijn. Zeker als we op een termijn van 20 tot 30 jaar als Nederland echt nog ook een goede boterham willen verdienen. Daar doen we het eigenlijk relatief slecht in. Er komen toch weinig nieuwe grote bedrijven uit onze koker van ondernemende Nederlanders.
30: Altijd wat je hoort. Ik had net een testje in de studio voordat we live gingen. Van God, wie heeft hier geld in bedrijven gestopt? Ik kreeg twee handen. En eentje zei, nou, mijn eigen geld, mijn eigen bedrijf. Kan natuurlijk. Maar die start-ups, die kleine bedrijven, jonge mensen op de universiteit, ze beginnen niet. Dat hoor je veel. Maar je hoort, het eeuwige probleem is, het groeit maar niet door. Het wordt niet, een paar deuren hier verder zit Adyen, het wordt niet een unicorn, het wordt niet een bedrijf wat gewoon een miljard plus waard is.
15: Ja, een beetje een grijze plaat. Ik heb geloof ik in 2000 al een studie daar gedaan.
30: Ja?
15: Dezelfde conclusie was.
30: Toen het woord nog niet eens bestond.
15: Ja, gazellen noemden we het toen.
30: Ja.
15: Niet unicorns. Dus de namen veranderen wel. Kijk, wat je ziet in Nederland is het ondernemen, dus zelfstandig ondernemen, echt wel toegenomen. Dus Nederland is misschien wel het beste land om een zelfstandig onderneming te starten. Dat kan nergens zo snel en zo makkelijk als in Nederland.
30: Ja.
15: Maar het doorgroeien blijft nog steeds achter. Er zijn wel meer unicorns in Nederland, maar andere landen groeien nog veel sneller in het aantal unicorns. Dus nou ja, we hebben inderdaad Adyen wel. We hadden in het verleden natuurlijk Booking, ASML, TomTom hier om de hoek.
30: Adyen is naar de beurs gegaan, Booking is verkocht.
15: Ja.
30: Dus ja, je kan je afvragen hoe Nederlands zijn die bedrijven dan nog?
15: We zien relatief weinig aanwas. Ja.
30: En, maar waar zou het in zitten? Zit het in, je kan dus suggestie wekken, maar jij moet het maar zeggen. We zijn gewoon te lui. We krijgen altijd een uitkering als het misgaat. De overheid doet alles, dus we hoeven ook niet.
15: Ja, nou, dat is natuurlijk geen één verklaring, moet ik dan als wetenschapper zeggen. Maar een hele belangrijke is gebrek aan ambitie om echt door te groeien. Dus dat meten we ook al heel lang, ook internationaal vergelijkend. En we zien dat in Nederland, ik zal even een cijfer noemen, 0,2% van de vrouwen de ambitie heeft om een onderneming te laten doorgroeien groter dan 20.
30: 0,2. Ik bedoel, zo ongenuanceerd kan ik niet eens zijn. Wat is dat erg, zeg? 0,2.
15: En 1,2 van de mannen. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat is iets
30: ook
15: meer, maar
30: weinig.
15: Ook nog steeds heel laag.
30: Dus eigenlijk is, ik begin een bedrijf, ik verkoop de tent, ik pak het geld.
15: Dat is buitengewoon uitzonderlijk. Nou, dat niveau
30: dat niet eens.
15: Lijkt ze niet eens.
30: Eigenlijk
15: zit er nog een stap voor. Er zijn er buitengewoon weinig ondernemers in Nederland die groeien voorbij 1-2 personen.
30: Mm-hmm.
15: Dus zelfs die drempel van 10 werknemers wordt nauwelijks gehaald.
30: Ja, nou is het natuurlijk prima als iemand zelfstandig is, in ieder geval zijn eigen broek ophoudt, moet knokken, voelt wat een opdracht binnenhalen, verlies is. Dat is natuurlijk, lijkt mij gezond. Ik kan het ook een psychiater zeggen. Dat lijkt me op zich dat er risico in het leven zit, houdt de zaak ook een beetje levend. Maar waarom zou het nou in Nederland anders zijn dan in onze omringende landen? Dat is, en zeker dan in Amerika.
15: Ja.
30: Hoe komt het? Want ze zeggen ook vaak, het zit in de financiering. Die rijke meneren en grote fondsen die leggen dat geld niet neer voor dat soort groeiende bedrijven. Of is het toch, zit het in onze geest?
15: Nee, het zit niet in onze geest. Laat ik even twee voorbeelden noemen. De Verenigde Staten en Israël. Daar zijn veel meer snel groeiende bedrijven. Dus het ambitieniveau ook hoger. Er zijn ook de verschillen tussen mannen en vrouwen overigens een stuk kleiner.
30: Mm-hmm.
15: Je hebt daar veel meer een drang om te excelleren, om uit te blinken. Ook veel meer buitenlandse talent die daar naartoe trekt, die ambitie heeft. Veel meer rolmodellen en ook veel meer succesvolle ondernemers die vervolgens weer venture capitalist worden. Dus ook weer terug investeren.
30: Rolmodellen is belangrijk, hè?
15: Ja, nou ja.
30: Zeker ook voor vrouwen. Dus ze moeten naar iemand kunnen kijken en zeggen, dat wil ik ook.
15: Ja, jij noemde natuurlijk eerder deze week die quote 500 en wat is het, de jong miljonairs, de top 100.
30: Nou, ik heb Nina Brink als rolmodel genoemd.
15: Ja, dat is misschien niet het meest prettige rolmodel. Maar stel je voor dat je meisje bent van 16 jaar en je ziet alleen maar succesvolle mannen ondernemers. Ja, dan ga je toch minder snel denken van dit is iets voor mij.
30: Ja.
15: Terwijl als je in Israël bent, dan zie je ook heel veel vrouwelijke ondernemers. Ja. Sterker nog, je hebt ze waarschijnlijk.
30: Hoe komt het daar? Omdat ze zitten ook samen in het leger. Nou, wat we doen, dat weten we inmiddels, maar toch?
15: Nou, dat is een belangrijk onderdeel. Dus ambitieus zijn, als het erom draait, omhangt echt onder druk beslissingen nemen. Ja. Teams bouwen is natuurlijk enorm belangrijk. Je bouwt geen succesvolle onderneming in je eentje. Nou, als je iets leert in het leger in Israël, ik zal er verder niet alle voor- en nadelen.
30: Is ondernemend zijn.
15: Is het ondernemend zijn en heel snel met een team problemen oplossen. Nou ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke voedingsbodem om grotere onderneming te bouwen die het verschil maken.
30: Nou, professor, wat gaan we eraan doen? Ik zou zeggen stap 1. Vrouwen in het leger.
15: Nou, misschien de dienstplicht in.
30: En mannen dus ook, maar in het leger.
15: Ja, nou ja, dat is een manier.
30: Moeten we wel eerst een tegenstander bedenken die we kunnen gaan. Laten we België bezetten, hebben we wat te doen. maar toch, er is ook een groep, als je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen met migratieachtergrond of ouders of grootouders.
15: Ja.
30: Bijvoorbeeld Turken bijvoorbeeld, ontzettend veel winkeltjes.
15: Ja.
30: Dus daar zit wel een soort ondernemende geest in. Dan denk ik, zie je daar niet betere groepen. Kijk, die witte kindjes, die zijn allemaal in die villa-wijk, die hebben het toch allemaal wel voor elkaar. Papi regelt het wel.
15: Ja,
30: het gaat natuurlijk om de mensen die nog willen knokken.
15: Ja, we zien eigenlijk twee mechanismen voor migranten. Je ziet dat migranten vaak gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en dan gaan ze maar ondernemen als een soort uit nood. Van je moet toch je broek ophouden. Dat zag je met de eerste generatie Turken, Marokkanen, Egyptenaren in Nederland.
30: Zie je het echt, in cijfers?
15: Ja, dat zie je nog steeds. En je ziet hele hoog opgeleide migranten. Ja, die willen gewoon verschil maken en laten zien aan het thuisfront dat ze beter doen. Dus ik heb toevallig eventjes zitten kijken in die lijst van meest succesvolle ondernemingen in de wereld. De unicorns. Nou ja, Anthropic, OpenAI. Echt topbedrijven die het verschil maken. Zitten vrouwelijke oprichters bij.
30: Wel,
15: die eerste of tweede generatie migrant zijn.
30: Ja, hier Ali Niknam, entrepreneur uit een andere wereld. Ja. Afkomst uit Iran. Dus
15: misschien, ik had
30: het. Is eigenlijk wel een voordeel dus,
15: Ja,
30: en een achterstand is eigenlijk je beste lanceerplatform.
15: Nou, ik denk, als je de vraag stelt, wat moeten we in Nederland doen? Je zou kunnen zeggen, nou, je zou meer vrouwelijke rolmodellen op het podium moeten zetten. Je zou misschien meer die ambitie en die drang naar excellentie in het onderwijs weer terug moeten krijgen. Die PISA-cijfers ook enorm achteruit gaan. Hè? Dus daar zien we ook wel evidentie voor dat het de verkeerde kant op gaat.
30: En de PISA moet je even uitleggen, dat zijn
15: PISA,
30: onderwijscijfers.
15: Ja, is een internationaal vergelijkende maat die we al heel lang hanteren om te kijken wat de kwaliteit van het onderwijs is. Op begrijpend lezen, natuurkunde en wiskunde.
30: En we kachelen echt terug, hè?
15: Ja. Ja. En ja, we stonden er goed voor, maar dat gaat echt heel hard achteruit. En dat is ook een indicatie dat we blijkbaar niet.
30: Ik zou zeggen, als we er goed op stonden, we gaan hard achteruit.

0: Ja, we zijn weer op zender, dames en heren. We hadden een technisch probleem. Ik denk dat er een aanslag is geweest op mijn programma. Het kan natuurlijk gebeuren. Ik praat door met professor Dr. Erik Stam, hoogleraar economie uit Utrecht. We hebben het eigenlijk over ondernemerschap. Hoe krijg je nou weer dat we weer beginnen? Een van met bedrijven en vooral met bedrijven die doorgroeien en die niet ook meteen verkopen. We hadden het over het onderwijs. Wij knallen omlaag op die score, op die internationale PISA-scores. Ja. Wat kan je nou doen om dat bijvoorbeeld dat ondernemerschap in het onderwijs te krijgen? Dat mensen niet meteen een baantje in de overheid willen. En ik zeg het maar even alvast. Iedereen prima als je in de gezondheidszorg bij de overheid wil werken. Maar het is ook leuk als we ondernemers hebben die geld verdienen. Dat de zaak gewoon blijft draaien.
1: Ja. Misschien contrair aan wat je verwacht van een hoogleraar ondernemerschap, denk ik dat het belangrijker is om het algemene onderwijsniveau op te tillen. Ja. En ook excellentie binnen het onderwijs te stimuleren. Ja. Ik denk talent ontwikkelen en ook laten excelleren is denk ik eerlijk gezegd nog belangrijker dan heel vroeg met ondernemerschap.
0: En daar zijn we in dat excelleren zijn we ook niet goed. Hè?
1: Nee,
0: waar ziet dat dan
1: je
0: in?
1: Je ziet dat er minder beloning is om te excelleren, uit te blinken. En dat er ook een beetje een soort neiging is van nou, doe maar gewoon.
0: Doe maar normaal. En, dat hadden we toch altijd al?
1: Ja, het is nog erger geworden.
0: Ja? Ja. Zo van de Leidse 9, een 6 is goed genoeg.
1: Ja. Nou, je ziet zeker in het lage middelbaar onderwijs dat die drang om uit te blinken en dat ook te stimuleren in het onderwijs achteruit is gegaan. Dat zien we in ieder geval uit de internationale PISA-scores.
0: Maar is dat iets wat het onderwijs ingeslopen is of via de ouders met de kinderen meekomt? Is het een keuze geweest om dat eruit te halen? Want de overheid gaat toch over die programma's uiteindelijk?
1: Nee, de scholen hebben zelf heel veel autonomie. Ja? Dus ik denk dat de scholen zelf, de ouders zullen er zelf ook een rol in hebben. Maar ik denk niet dat dat de grootste invloed is.
0: Oké, nou. Professor, ja, we hadden een klein intermezzo. Ik weet niet, ik hoop dat er muziek gedraaid. Ik ga even door naar de volgende. Want we hebben een jonge dokter, we hebben jong talent klaarstaan. Misschien wel excellent talent. Dus mag ik wel even een warm applaus voor professor Dr. Erik Stam. En je hoorde het al, dokter Simone Koenraads. Ik stot er al meteen. Dus even, we gaan even, de jonge dokter.
2: De jonge dokter.
0: Ja, ik begin er echt een beetje van te stotten. Het is toch zo'n zenuwtrek. En waarom is het relevant in deze? Jij bent gepromoveerd, u is gepromoveerd, 22 april aan de Erasmus Universiteit. Eigenlijk op een studie over stotteren. En je hoorde het al, dokter Simone Koenraads. Ik stot er al meteen. Dus even, we gaan even, de jonge dokter.
2: De jonge dokter.
0: Ja, ik begin er echt een beetje van te stotten. Het is toch zo'n zenuwtrek. En waarom is het relevant in deze? Jij bent gepromoveerd, u is gepromoveerd, 22 april aan de Erasmus Universiteit. Eigenlijk op een studie over stotteren.
3: Dat klopt.

0: Heel fascinerend onderwerp. Ongeveer 5 tot 10% van de kinderen die stottert. Tussen de 2 en 6 jaar ontstaat het. En het ontstaat in een periode dat kinderen zich erg veel ontwikkelen. De meerderheid van de kinderen, ongeveer 75%, die herstelt in stotteren. En als we kijken naar de algehele bevolking, dan blijft ongeveer 1% stotteren. Ja. Het doel van ons onderzoek was om meer inzicht te krijgen in waarom kinderen nou gaan stotteren en waarom ze dus herstellen. Of waarom ze persisteren.
1: Eerst even vast, wat is het dan eigenlijk een motorisch gebrek of is het iets in je hoofd? Waar zit het eigenlijk, het stotterprobleem?
0: Ja, dat is wat we eigenlijk wilden onderzoeken. Dus inzicht krijgen van wat is het nou? Is het nou iets wat het, de spraak aanstuurt? Ja. Is het iets van taal onderliggend?
1: We wisten dat nog niet.
0: We weten er heel veel van, maar ook nog veel meer niet. Ja. Er is heel veel van bekend. Dus we weten dat er een relatie is met taal, een relatie is met gedrag en ook met de hersenontwikkeling. En daarin hebben wij, het puzzel is nog niet gelegd, maar we hebben wel geprobeerd om wat aan toe te voegen. En dat hebben we dus gedaan.
1: Zeg maar wat je hebt toegevoegd.
0: Wat hebben we toegevoegd? Ja, we hebben onderzocht in een grote bevolkingsonderzoek van kinderen in Rotterdam. Hebben we gezien dat op jonge leeftijd, rond 2 jaar, dat er zwakkere taalvaardigheden een relatie hebben met stotteren. Mm. En met het ontstaan van stotteren. Maar ook op oudere leeftijd, tussen de 6 en de 9 jaar, dat er een relatie is met bepaalde gedragskenmerken. Zoals regulatie van emoties. Ja. Waar we echt de focus op hebben gelegd in ons onderzoek is ook de hersengebieden van kinderen die stotteren. En daar zien we ook verschillen in. Mm-hmm. En wat erg interessant is dat we verschillen zien in kinderen die dus herstellen van stotteren in vergelijking met kinderen die persisteren. Dus blijven stotteren.
1: Ja, en waarbij we over, als we zeggen herstellen van stotteren, toch weer even een compliment voor de vrouwen. Herstellen eerder dan mannen. Meisjes doen het beter dan jongens.
0: Ja, dus ik vertelde net ongeveer 5-10% van de kinderen die gaat stotteren. En dat is dan 50-50. Dus 50% meisjes, 50% jongens. Mm. En uiteindelijk zijn meisjes 4 op 1 is die ratio. Die herstellen dus vaker dan jongens. En waarom dat is? Ja, het is al heel lang bekend dat het zo is. Echt al jaren. Maar waarom, dat hebben we nog niet achter. We weten wel dat het erfelijke component meespeelt. Ja. Maar dat staat dan los van die jonge meisjesverhouding. Ja. Maar het komt wel vaker voor in families.
1: Ja. En gaat het dan, kan het gewoon spontaan overgaan? Of moet je echt wel je best doen? Groei je eruit?
0: Ja, dat is dus ook wat we hebben proberen te onderzoeken. Dus we denken dat er een bepaald gedeelte van de kinderen die herstellen, dat het ook onderliggend is met behandeling of met hoe ze ermee om leren gaan. Yeah. Maar dat er ook, we zien wel steeds vaker ook dat in die hersengebieden, dat daar toch wel iets gebeurt waarom kinderen dus herstellen.
1: Ja. Yeah. Ja. Maar eigenlijk, je hebt nu allemaal onderzocht. En er zijn natuurlijk ook, ik neem aan dat er in de wereld meer stotteronderzoekers zijn. KNO-artsen die ermee bezig zijn, noem maar op. Maar uiteindelijk weer wat opgelost wordt.
0: Dat klopt, ja.
1: Ben je 1 stap dichter bij een oplossing?
0: Het zou geweldig zijn als we het kunnen oplossen. We zijn wel 1 stap dichterbij gekomen. Ja. Met name wat we zien dat de kinderen die herstellen van stotteren, als je vergelijkt met kinderen die blijven stotteren, zien we dat er bepaalde hersengebieden zijn die beter zijn aangelegd of beter aangelegd worden in de ontwikkeling bij kinderen die herstellen. Dus het lijkt een soort van neuroplasticiteit plaats te vinden. Dus dat betekent dat hersenen in staat zijn om zich aan te passen door training of door dus behandeling of door herstel naar schade. Mm-hmm. En als we nou eens weten welke gebieden dat precies zijn en hoe dat zich dat ontwikkelt, kan je de behandeling daar mogelijk op aanpassen.
1: Ik dank je zeer, dokter Simone Koenen. Zeggen we, Orest.
2: Dokter Kelderenko.
1: Ik ga doorpraten met dokter Esther van Venema. Zij is psychiater, columnist. Is ook nog ben je nog violist of niet?
3: Zeker.
1: Je veel nog?
3: Ik probeer wel elke dag toonladders te studeren, ja.
1: Ja, omdat je hem anders...
3: En Bach.
1: Anders raak je het kwijt, de vingervlucht.
3: Nee, anders word ik een beetje raar in mijn eigen hoofd.
1: Oh, je hebt dat echt... Dat wil ik toch even weten. Dus die muziek is voor jou therapeut?
3: Ja, dat reguleert heel veel. Ja. Je ziet veel als psychiater, je maakt veel mee. En dit houdt het dan wel in balans.
1: Ja.
3: En het is ook sinds jong is dat wat je hebt geleerd om te doen elke dag. Dus net als tandenpoetsen eigenlijk.
1: Ja, je maakt veel mee als psychiater. Wat maak je mee?
3: Nou, ik denk dat psychiatrische ziektes wel echt de ernstigste vorm van lijden kunnen vormen. Ja. Dat klinkt een beetje dramatisch, maar dat vind ik wel. Want als je in een psychose bent en je hebt het idee dat de wereld vergaat en jij bent de enige die nog weet hoe je de boel moet redden, en je wordt opgesloten, in je kont geïnjecteerd, als ik het even plat zeg. Niemand begrijpt je. Ja, dat is natuurlijk. Ik vergelijk het altijd met een nachtmerrie waar je dan normaal gezien uit wakker wordt, maar daar word je dan niet uit wakker.
1: Ja.
3: Dat is toch afschuwelijk.
1: Ja. Ja. Hoeveel mensen zitten in deze afschuwelijke positie, weet je het?
3: Ja. Zeg je?
1: Hoeveel zitten er in zo'n afschuwelijke positie?
3: Ja, dan ga je toch naar cijfers vragen, vind ik moeilijk. We gaan het natuurlijk hebben over klachten die wat minder dramatisch zijn dan wat ik net schets, de echte psychiatrische ziekte. Maar ik moet zeggen dat ik me wel...

0: wel zorgen maak over de zorgen die er zijn over jonge vrouwen in dit land.
1: Ja, want die jonge vrouw, daar is inderdaad veel, er wordt veel over gepubliceerd ook. Van de 18 tot 25 jaar gesteld dat ongeveer een kwart psychische klachten heeft. 43% van de meisjes op de middelbare school heeft emotionele problemen. Nou is dat natuurlijk een hele brede definitie,
0: ja.
1: Maar het is niet een mooi getal.
0: Nee, en ik zeg ook heel nadrukkelijk, ik maak me zorgen over de zorgen. Hè, want het gaat er heel vaak over. Ja. En als ik als vrouw dan weer de media een weekje bekijk, dan is er elke week wel een artikel of een publicatie of een bericht over dat het zo is met jonge vrouwen. Nou, daar word je ook wel somber van op zich.
1: Je denkt dat dat op zichzelf een effect... Dat is een soort viraal effect. Iedereen zegt dat het slecht gaat, dan zal het met mij ook wel slecht gaan.
0: Nou, het ging net over inderdaad vrouwelijke rolmodellen die succesvol zijn. Ja.
1: Ja,
0: ik zou daar wel wat meer balans in willen zien.
1: Precies, de andere kant op. Ja. Precies.
0: Misschien maar toch, helpt dat ook.
1: Maar toch is er wel iets aan de hand met jonge vrouwen. Of zijn die publicaties eigenlijk op niks gebaseerd?
0: Nee, dat zou ik absoluut niet willen zeggen. Alleen, het is een complex verhaal. Hè, waarbij, volgens mij, mijn collega Vinkers heeft hier ook eerder gezeten. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk, waar kijk je nou naar? Wat durf je dan daadwerkelijk? Hè? Is dat het aantal zelfbeschadigingen, suïcidepogingen? Of is dat subjectief gerapporteerd klachten over je emoties?
1: Yeah.
0: Ja, daar zit nog wel wat variatie in. Aantoonbaar wel inderdaad toename van de harde uitkomstmaten, zoals zelfbeschadiging en andere narigheid.
1: Je las ook wat dat bijvoorbeeld in de coronatijd jonge meiden gewoon meer last hadden van het isolement dan de jonge jongens.
0: Ja.
1: Dat die daar minder goed mee om konden gaan. Nou, er wordt ook veel over burn-out gesproken. Psychiaters, doktoren, zeg maar, specialisten houden niet van het woord.
0: Nee, en er is een artikel verschenen in Journal American Medicine Association, waarbij werd geturfd dat er 142 definities zijn van die term.
1: Ja.
0: Ja, dus nee, voor psychiaters is dat een niet bruikbaar concept. Op een bepaalde manier. En wij kijken meer naar, zijn er leefstijl, levensfaseproblemen, of aan de andere kant van het spectrum hebben te maken misschien met ernstige depressie, problematiek, waar ook nog steeds wel een taboe op rust. Je moet goed kijken wie je voor je hebt zitten.
1: Ja, de Gezondheidsraad voor de Volksgezondheid, moet ik zeggen, die hebben een rapport gemaakt over hoe de situatie ook in onze bovenkamer is. En die spraken van de hypernerveuze samenleving. En dan zie je natuurlijk alweer de appjes en zo, telefoongedrag aan de einder. Hoe zie jij dat?
0: Nou, het helpt mij altijd heel erg om te kijken naar ons oerbrein, om weer een beetje te begrijpen hoe we erbij zitten, zeker nu. En het oerbrein is natuurlijk geëvolueerd in gemeenschappen van zo'n 100, 150 mensen. En vrouwen, ik ga dat heel nadrukkelijk zeggen, hebben gemiddeld op bepaalde vlakken een ander brein. Zijn biologisch anders gewired. Gemiddeld. Hè? Er zijn natuurlijk echt uitzonderingen. En dan moet ik heel voorzichtig zijn, want anders worden feministen heel boos op mij.
1: Maar dat worden ze toch wel, joh. Ze zijn dan boos op mij, dus dan kunnen ze het meteen in één keer meenemen.
0: Ik zou het nog een beetje goed willen proberen te maken. Nou, dus die vrouwen zijn in die constructies van destijds natuurlijk gewired met een bepaald soort sociale gevoeligheid. Zijn ontzettend gevoelig voor sociale evaluatie. En nou, dan ga ik altijd een beetje fantaseren, hoe zag dat er dan uit? En nou, dan is het natuurlijk evolutionair wel voordelig dat vrouwen gevoelig zijn voor de sfeer, voor de groep, voor de cohesie, voor het laten opgroeien op een veilige manier van nakomelingen. En dat is natuurlijk een ingewikkelde interactie tussen aanleg, omgeving, omstandigheden. Heeft uiteindelijk geleid tot het vrouwenbrein van nu, gemiddeld. En dan zie je dat in deze samenleving, die kan je hypernerveus, overprikkelend, overeisend noemen, zie je dat vrouwen daar de meeste klachten door krijgen. Het is nooit af, het is nooit goed genoeg. Er wordt continu vergeleken. Ja. Het wordt in die zin natuurlijk extreem uitvergroot. Vroeger moest je zorgen dat iedereen in de straat jouw stoepje schoon genoeg vond als vrouw. Ik chargeer. Dat was overzichtelijk. En nu moet je eigenlijk een miljoenen publiek tevreden houden.
1: Ja.
0: Op allerlei domeinen jezelf ontwikkelen.
1: Je
0: het is nooit
1: zijn.
0: Klaar.
1: De bekende bordjes in de lucht ook. Want het gezin moet goed, de carrière moet goed, de kinderen moeten goed. Nou ja.
0: Ja, en je moet een oneindige flexibiliteit hebben. En als je dan rustig op de bank zit, waarom doe je dan geen cursus om jezelf nog verder te ontwikkelen? Hè? Dus het zijn op zich niet deze factoren, maar het vrouwenbrein in combinatie met deze soort manier van samenleving organiseren is behoorlijk uitputtend voor velen.
1: Ja, we gaan even luisteren naar Nina, ze is 28 en ze werd geïnterviewd door BNN-Vara.
2: Bij mij was het voornamelijk fysiek. Dan liep ik de straat uit en dan eigenlijk redde ik het bruggetje, wat echt heel dichtbij is, nog niet eens. Ik werd zelfs in de nacht wakker van een vermoeidheid. En dan in de ochtend werd je wakker. Moet je tanden poetsen. Ik kreeg bijna mijn tandenborstel niet omhoog, omdat het zo zwaar was.
1: Ja. Ja, kijk, iedereen die lichtvoetig over burn-out doet. Nou,
0: dit is afschuwelijk. Dit is echt
1: maar
0: heel
1: naar. Het komt gewoon voor. Ik heb ook vrienden gehad die zeiden, ja, ik moest gewoon de auto langs de vangrail parkeren. Ik kon gewoon niet meer. Ja. Dat kan ik niet ontkennen natuurlijk. Dat gebeurt. Maar het is wel een soort epidemie. Want het is een beetje merkwaardig dat het aantal vrouwen, vooral jonge vrouwen in de WHO of in de VIA heet het dan nu, is geloof ik met 40% toegenomen in 2-3 jaar tijd. Dat is natuurlijk spectaculair.
0: Ja, en dat is een dramatisch getal. En ja, ik denk dat daar wel wat meer analyse voor nodig is. En ook misschien wat creatiever dan alleen maar het is de sociale media. Wat nou maakt dat vrouwen zo kwetsbaar zijn voor deze hypernerveuze samenleving?
1: Ja.
0: Nou ja, ik zie natuurlijk ook deze vrouwen in mijn spreekkamer, in mijn eigen praktijk. En het valt mij op dat je op zoveel domeinen een 10 moet scoren. En dat wat ik zei, dat het nooit klaar is. Het is nooit genoeg. Dus het is niet, je hebt je taakjes gedaan, je bent tevreden, voldaan en je kan ontspannen.
1: Ja, maar maken de mannen ze dat wijs? Maken ze dat elkaar of zichzelf wijs? Wie maakt ze dat wijs? Hun moeder, wie doet dat dan?
0: Ja, ik weet niet of er een schuldige aan te wijzen is of dat dit is wat we met elkaar als samenleving nu hebben neergezet.
1: Waar we helemaal heen zijn gegroeid met z'n allen.
0: Ja, geëvolueerd.
1: Oké, dokter, zeg het maar, hoe gaan we het doorbreken? Nou ja, je kan ook zeggen, leg die telefoon weg, stop er gewoon mee.
0: Ja, en het is ook wel de vraag bij elk individu, wat is jouw kwetsbaarheid? Hè? Is dat je te lang op die sportschool blijft hangen? Of is het voor jou juist dat je op TikTok iedereen, al die influencers ziet die het zo voor elkaar hebben, en ben jij heel gevoelig voor afwijken van de norm? Dus dat is een individueel bepaalde kwestie natuurlijk. Ik denk dat we vooral moeten ophouden met de hele tijd die onheilsberichten in de media. Ik denk dat we inderdaad ook weer behoefte hebben aan positieve voorbeelden. Ik denk vooral dat we indachtig het vrouwenbrein, hè, dus dat we ook moeten kijken hoe we succes belonen in deze samenleving. Ja. Dan kom ik wel een beetje uit bij jouw punt. Want als je inderdaad allemaal vreselijk knap met een perfect gezin ook nog in die quote 500 moet staan, meld je alvast maar aan, zou ik zeggen.
1: Je bedoelt voor de divan bij jou, ja?
0: Liever niet, maar bij wijze van.
1: Nee, natuurlijk. Ik las een artikel in de Financial Times dat zich baseerde weer op onderzoek van niet de minste economen, een onderzoek, niet econoom per se, die waren erachter gekomen, onderzoek dat er vooral vrouwen die links stemmen, linkse jonge meiden, nog veel meer last hebben van burn-outs dan rechts stemmende. Nou kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Ja, de ziekte slaat alleen toe bij links. Of het is links neemt het wel serieus en rechts negeert het of zo. Waar zou dit in zitten? Heb je dit ooit gehoord?
0: Nou ja, je ziet. Oké, dit is natuurlijk heel linkterrein. Maar
1: ja, we gaan even
0: iets spannends doen.
1: Je hebt nog 4 minuten om je certificaat af te laten pakken.
0: Het gemiddelde vrouwenbrein is eigenlijk een heel sociaal, invoelend, empathisch brein. Ja. En wat je ziet bij de feministische golven, even los van het strijden voor gelijke rechten, want daar is wat mij betreft geen discussie over, is dat feministen, voorvechters, vaak een wat meer mannelijke, competitieve manier hebben van kijken naar vrouwen en wat vrouwen zouden willen. En mijn stelling zou juist een beetje contrair zijn. Laten we met meer respect naar het vrouwenbrein kijken en de samenleving zo organiseren dat niet zo kwetsbaar maakt.
1: Maar je bedoelt echt de verschillen omhelzen in plaats van de alles plat, dat we allemaal een beetje hetzelfde moeten
0: doen. Nou, ik heb helemaal geen behoefte om een soort man te worden die ook in de quote 500 moet scoren.
1: Hij komt wel steeds terug. Hij heeft het wel gedaan vandaag.
0: Hij heeft me wel geraakt, ja.
1: Ja, ik heb het ooit wel gelanceerd. 20 jaar geleden, hoor. Dat is een tijdje terug.
0: Nee, als dat een hobby voor mannen is, prima. Ja. Maar laten we als vrouwen alsjeblieft onze eigen uitkomstmaten hebben.
1: We zouden een onderzoekje moeten doen naar die vrouwen, meestal tweede vrouw van die quote 500 mannen, hoe het daarmee gaat. Wat geld dan voor effect heeft in huwelijkssituaties.
0: Je bedoelt golddiggers op de kwijt.
1: Nou, dat hoeft niet per se, maar in ieder geval als je met zo'n vent bent, zeg hij, veel plezier ermee. Hè?
0: Want?
1: Nou, die mannen werken over het algemeen vrij hard. Eigenlijk altijd.
0: Ja, die hebben ook bepaalde persoonlijkheidstrekken, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Of dat gezellig is om daarmee samen te zijn, daar kan je over discussiëren natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Maar je bent ontzettend voorzichtig, je loopt een beetje op eieren, heb ik het gevoel. Maar moet de minister hier iets aan doen? We praten overal over burn-out-pandemieën. Nou goed, er zijn cijfers te zeggen, dan kan je over definities wat wel. Wat kunnen wij doen? Het makkelijkste is, en je hebt het eerder voor jonge mensen, voor je kinderen eigenlijk voorgesteld, weg met die telefoon, verbieden, klaar. In Engeland is volgens mij, ik geloof in Engeland, is nu een verbod gekomen. Gewoon,
0: hartstikke goed. Ja,
1: ja, de kinderen mogen gewoon niet meer op dat ding. Ik weet niet of het omzeilen is, maar oké.
0: Okay. Nou ja, het is in ieder geval een duidelijk signaal. En zeker jonge meiden zijn daar ongelooflijk gevoelig voor dat sociaal vergelijken. Ja. Dat is echt een enorme kwetsbaarheid.
1: Maar dat zou toch een stapje zijn, wat kunnen, een nachtslot heet het dan?
0: Ja.
1: Dan zeggen we, nou, tussen, weet ik het, 10 uur 's avonds en 6 uur, 7 uur 's ochtends, gewoon klaar. En misschien wel 24 uur per dag, maar dat zal waarschijnlijk niet lukken.
0: Nou ja, dat is een factor die. Het zou hartstikke goed zijn. Ik zou ook heel graag de voor- en nacijfers willen zien. Mm-hmm. Hè, als het gaat over de kwetsbaarheid. Maar ik denk dat er ook wel meer nodig is dan alleen het verbieden op een kwetsbare leeftijd van sociale media. Ik denk ook dat, dat uniforme uitkomstdenken van vrouwen en mannen, die moeten dezelfde soort succes hebben. Ja. Ik zou daar echt tegen willen opstaan.
1: Ja, en ik zou ook wel zeggen, nationale cursus relativeren. Want niet alles hoeft een 10 te zijn. Dat, ik bedoel, mannen zijn zo laks, we raffelen alles af.
0: En, we zijn en dat nog is het steeds. Probleem. Weet je, die vrouwen die moeten en er perfect uitzien en een ideale echtgenoot en een aanwezige moeder en dan ook nog zichzelf ontwikkelen en het carrièrepad en nou, daar word je toch ook doodziek van.
1: Ja, weet je wat ik het ergst vind? Dan moet je dus kiezen tussen twee aanvragen. Schat, wat vind je van deze? Schat, wat vind je van die? Gaat altijd fout, wat je ook kiest.
0: Ja, eens.
1: Kun je me dat nog leren? Wat een goede antwoord. Het werkt niet.
0: Wat denk je
1: maar
0: zelf?
1: We moeten het misschien gewoon wat minder zwaar nemen allemaal. Wat minder serieus nemen soms.
0: Nou ja, ik denk dat het we goed moeten scherpstellen wat we serieus moeten nemen en waar we misschien eventjes iets moeten relativeren,
1: Maar voorlopig heb jij, denk ik, als psychiater nog heel erg druk, toch?
0: Nou ja, zoals Maria Montessori zo mooi zei, leer het mij om het zelf te doen. Ik denk dat vrouwen echt daar zelf mee aan de bak moeten. Want de GGZ zit verstopt. Ik vind het wel in die zin oprecht zorgelijk.
1: Ja. Nou, dat is het ook. Ik dank je voor dit gesprek, dokter Esther van Venen. Maar we gaan straks in de Jordcast nog even door over vrouwen en succes en geld enzovoort. En doen we niet alleen met jou. Dat doen we ook met mijn andere gast, de professor van dienst. We gaan nog even dit laten horen, jongens. Stotteraars, hè, die hebben soms moeite met praten, dat is natuurlijk bekend. Betekent niet dat ze de taal niet beheersen. Neem nou bijvoorbeeld de beroemde wiskundige, maar vooral ook taalkundige en stotteraar, wijlen columnist Hugo Brandt-Corstius. Altijd scherp en vilijn, maar niet als het op Johan Cruijff aankwam. Je hoort een interview van de VPRO met Wim T. Schippers, ook wijlen inmiddels, die hem in 2002 vroeg naar het taalgebruik van de grote voetballer.
3: Hij praat zoals iedereen praat in Nederland.
4: Verliezen met overtuiging, dus je moet doelbewust gaan.
3: Nee, maar er wordt altijd gezeurd over de taal van Johan Cruijff. Maar Cruijff praat zoals alle Nederlanders praten. Alleen die komen nooit op de televisie.
4: Oh, is dat het enige? Maar elk voortlepse nadeel is toch wel een gevleugelde uitdrukking geworden.
3: Dat hebben vast al duizenden Nederlanders gezegd.
4: En misschien wel beter ook. Nee. Jij bent er niet zo'n liefhebber van.
3: Ik vind het prachtig, maar ik begrijp niet goed waarom deze
4: aandacht. Zo'n,
3: het is een voetballer.
1: Ja, en hij hoeft het niet te stotteren bij dit fragment. Jongens, nou nu de man in het Lycra Tour de France. Let op de Jordcast, wordt leuk. Voor nu blijven denken. Even luisteren. Bedankt.
5: AfroTros, de omroep voor ons.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met morgen in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië.
7: En hun strijd om de wereldtitel.
6: Wie pakt de overwinning?
7: Je hoort het morgenavond, 9 uur.
6: Natuurlijk.
8: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
16: Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: NPO Radio 1. 2 uur.
21: Henry Schut.
22: Goedemiddag, de Tour de France gaat zijn beslissende fase in. Perfect moment voor ons voor een upgrade. Want vanaf nu zijn we tot en met de slotetappe 9 dagen lang gehuisvest in beeld en geluid in Hilversum op onze eigen opgebouwde camping met een tourcafé. En de studio, die is, nou, ik mag wel zeggen, lekker knus in onze camper waar het aangenaam toeven is. Vanuit hier kijken we met iedereen die het wil naar de etappes. Iedereen is welkom, de entree is gratis. Dus kom vandaag of een van de komende dagen even bij ons buurten in Hilversum dus. In beeld en geluid. Het is er prima weer voor ook trouwens. En we hebben koffie en thee en alles wat je verder zou willen. Het NOS-journaal nu met Michiel van der Velde.
23: Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af. Dat meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij na een gevecht met een passagier uit een rijdende trein viel. De beveiliger was opgeroepen na een melding van een ruzie met een passagier bij de kaartcontrole. Er ontstond een vechtpartij waarbij de beveiliger tegen een treindeur viel die vervolgens uit de scharnieren werd gedrukt. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het iets koeler, maximaal 23 graden.
22: Voor de files naar Dennis Mooij.
24: Er staat nu zo'n 150 kilometer file in Nederland. Het is druk richting de oostgrens. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch moet je ook geduld hebben. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 25 minuten langer over. A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen voor de grensovergang 20 minuten extra. En de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven 10 minuten vertraging. Dan de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid. Ben je een kwartier langer onderweg. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen.
25: Ster. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost, Autotaalglas.
26: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
29: De bouw verslimmert. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in.
0: Soedal. Lijmen en kitten voor de perfecte finish.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Iedere klus weer.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland en heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
1: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
3: Attentie, attentie.
4: Jongen, jongen, jongen, wat gaat het weer rapido.
3: Ja, volhouden.
4: Boerenwijsheid.
3: Nou, dat is nu heel duidelijk te zien dat het een dag voor de vluchters is.
4: En het gas gaat er nu op.
3: Zo hou je de lol er ook een beetje in, Sebastian. Zwetend als een otter werkelijk.
5: Dat wordt een hele spannende finale.
4: Smit en Tegada.
3: Twee knappe kerels.
4: Rijden de laatste 5 kilometer in.
3: Tegada begint de sprint. Daar komt Smit ernaast, erlangs en ervoor. Mauro Smit stuiterend over de streep. Twee Tegada. En op de derde plaats Tom Pidcock.
6: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
7: Ja, goedemiddag vanuit de camper van het Tourcafé, dames en heren. Ik weet niet of u thuis kon horen, maar het is hier lekker vol al. Het is lekker druk met liefhebbers die precies weten dat er een prachtige bergetappe op het programma staat vandaag. Eentje met onder meer 3 calls van de eerste categorie. Ja, dat wordt smullen. Daar worden de verhoudingen nog duidelijker van. Of misschien dat het momentum nog kan veranderen. Joris, zijn er mensen vooruit?
3: Er zijn mensen vooruit, Henry. En die calls, dat zijn de Grand Ballon. Daar zijn ze nu aan bezig. De Ballon d'Alsace, die hebben we gisteren ook al gezien. En in de slotfase de Col du Hague. Dat zijn 3 monsters. En we hebben een monsterachtig grote kopgroep op dit moment. 30 man vooruit. Minuutje hebben ze, mogen ze en krijgen ze. Met daarbij Carapaz, Armirai, Hirschi, Simmons en Tijmen Arendsman.
7: Vanaf vandaag tot en met de slotetappe zijn we in beeld en geluid in Hilversum. Dat is die kleurrijke kubus waar eind december het Top 2000 café staat. Ook in het Tourcafé zit muziek hoor, live muziek zelfs. Vandaag met een, laten we zeggen, XL nostalgische jaren 80 beleving. Met onder meer deze meidengroep die scoorde tot ver over de grens. Mai Tai.

0: Straks meer Mai Tai en dan ook de anderen van de Nederpop All-Stars. Travassi, Erik Mezi en Nol Havers. Dat wordt dus letterlijk muzikale history. We doen de was en gaan stiekem dansen met één kopje koffie erbij. Op de dag van de op papier zinderende 14e etappe in de Tour. Nou, voor wie nog niet overtuigd was, dit wordt een prachtige dag.
1: Zou ik even wat mogen vragen voor we verder gaan?
2: Nou, zullen we eerst een plaatje gaan draaien?
3: Samedi 18 juillet.
2: Wat nou weer?
3: 14e etappe. Mulhouse, le

0: Uit die prachtige zomer van het jaar 2000. U2 met Beautiful Day. Sebas, waar in koers ben je en wat zie je?
1: Achter het peloton waar veel renners gelost worden. En waar UAE probeert om de controle op gang te brengen. Zoals we wel gewoon zijn in bergetappes. Ook al is er een grote kopgroep weggereden dus. 24 zijn het er volgens de koersradio. Maar misschien komen er nog wat getallen en wat namen bij. Want ze zijn nu wel wat renners aan het toevoegen. Hoe dan ook, Tijmen Arendsman zit in ieder geval mee. En volgens mij is dat de enige Nederlander die vooraan erbij is. Als we begonnen zijn dus aan de eerste beklimming van de dag. De beklimming van de Grand Ballon. En we vertrokken rond de klok van 2:30 in Mulhouse. En er waren nog 170 renners die het startblad hadden getekend. Dat gaat tegenwoordig digitaal met een druk op de knop. Geen Ramses de Bruyne meer. Hij is afgestapt, want hij is ziek en we reden in de neutralisatie. Een gigantische regen- en onweersbuien binnen. De broek is nog klam. De regenjas is nog aan. Die gaan we dadelijk maar eens een keertje uitdoen. En toen die bui opgehouden was en we weer op droge wegen reden, kregen we eerst de sprint. En daar pakt, terwijl ik nu op de koersradio allemaal namen nog hoor, die worden toegevoegd aan die kopgroep. Hoe dan ook, we kregen al vroeg in het, op de route de tussensprint. Jasper Philipsen liep weer daar 5 puntjes in op Mats Pedersen. Maar dat kan Pedersen zich wel voorloven. Hij gaat nog altijd tamelijk riant aan de leiding in dat puntenklassement. En toen was het even wachten totdat we de eerste aanvalspogingen kregen. En op deze Grand Ballon een call dus van de eerste categorie. 21,5 kilometer lang klimmen aan 4,8%. En we gaan naar 1336 meter hoogte. Kregen we dus die kopgroep waar Visma zeer goed vertegenwoordigd in is. Met Jurgensen, Kampenaerts en Armin Rij. Tratnik is ook mee met Cattaneo. Dat zijn dan weer ploeggenoten van Lipovic en Remco Evenepoel. Dan hebben we echte rittenkapers zoals Carapaz en hier. Polsexas heeft een ploeggenoot mee. Aurélien Pare-Pentre, die daarbij zit. En ook zijn broertje Valentin werd gemeld, wordt gemeld in de kopgroep. Verder dus Bernal Arendsman en Vos zijn ploeggenoot.
0: Nou, nu hapert het meer dan dat we Sebas horen. Dan gaan we gewoon naar jou, Joris, want die verbinding staat altijd. Toch? Joris, hallo.
2: Goeiedag. Ja, hallo, Tess.
0: Ja, zeker. Ja,
2: test.
0: Je bent er. De vraag van vandaag is natuurlijk, en misschien ook nog wel van een paar andere dagen hierna, wordt de strijd om het algemeen klassement weer spannend? Of deelt Pogacar vandaag nog maar als een klap uit? Misschien wel de genadeklap, wie zal het zeggen? Velen verwachten een strijd tussen de klassementsmannen en Visma Leasebike heeft een plan vandaag. Ze willen tijd terugwinnen op Pogacar. En dus gaat de ploeg de duimschroeven proberen aan te draaien. Dat vertelt de ploegleider Mark Reef.
3: Ja, dat is dan wel de bedoeling. Kijk, we zijn hier om de Tour te proberen te winnen. We hebben de afgelopen twee lastige ritten heeft Pogacar natuurlijk wel een tik uitgedeeld. Als hij zo door blijft gaan in de verhoudingen blijft, zo wordt het natuurlijk moeilijk. Maar we hebben ook gezegd dat we in eerste instantie nog naar boven blijven kijken. En dat we ook willen proberen om de strijd aan te gaan. En dat is ook wat we gaan proberen.
4: Wat verwacht je van Pogacar? Want nou ja, ook met het oog op het parcours. Wat is nou een moment waar hij zou kunnen aanvallen?
3: Ik denk dat vooral rit van vandaag in de finale is. Het is een vrij onregelmatige klim naar de Marksteen. En vrij stijl. En dat is wel iets wat hij ook in etappe 10 bijvoorbeeld gebruikt op dat moment om aan te vallen. En dat is iets waar we vandaag in ieder geval ook klaar voor moeten zijn.
0: Ja, Joris, natuurlijk moeten ze een plan hebben, want anders kan je net zo goed naar huis gaan, denk ik. Zie jij dit als een soort laatste kans om te kijken of Poggi te breken is?
5: Ja, de kans kan zich natuurlijk nog altijd voordoen. Morgen is het nog veel zwaarder, hè? Nog een zwaardere finale, maar misschien een wat ander parcours. Dit is natuurlijk wel een parcours om de boel uit te pitten en dan om een heel uitgesmeerd plan tevoorschijn te toveren. En dat lijken ze nu ook te doen bij Visma Leasebike, bij Jurgensen, Kampenaerts en Armin Rij in de aanval in die grote groep met Arendsman 1:15. Hebben ze nu de aanvallers. Carapaz sleurt op kop. Daar zul je het misschien van moeten hebben. Vroeg de boel openbreken met veel mannen en dan de rest onder druk zetten. Maar kijk, die Pogacar krijg je niet snel in paniek. En die weet ook wel dat hij op dit moment echt maar één man in de gaten hoeft te houden. Vingegaard. En als hij die in de gaten houdt, dan weet hij dat hij 3 minuten en 36 seconden voor staat op die uitstekende Deense klimmer van Visma Liesebuik. Dus voor hem is en blijft het dan toch vrij simpel.
0: Ja, en dat zou wat jou betreft dus ook de tactiek zijn. Gewoon simpelweg Vingegaard in de gaten houden.
5: Als ik Pogacar was, zou ik dat doen. En dat doet hij ook. Op dit moment zwaait Tijmen Adelsman trouwens even naar het Tourcafé. Ik neem aan dat iedereen terugzwaait. Of gezwaaid heeft. Ja, ja, heel goed, heel goed, heel goed. De tactiek zou moeten zijn, mijns inziens. Evenepoel aanvallen. Pidcock, ja, neem ik niet serieus in het algemeen klassement. Sorry, die valt nu ook aan. Hè. Pidcock zit in de eerste groep. En dat is dus wel een probleem voor Adelsman en Co. Pidcock zit in die groep, staat. Vierde na die stunt van gisteren op 4 minuten. Dat is geen reden voor Pogacar om te zeggen, pak maar 11 minuten jongens. Niet dat hij hem vreest, maar kijk Ayuso en Seik Sas. Als die nou eens om de beurt aanvallen met Evenepoel en Vingegaard en zo, dan ga je de boel echt onder druk zetten. Maar zoiets zie je maar heel zelden in het professionele wielrennen. Eerder gaan ze hun eigen positie verdedigen. En dat is toch altijd wel jammer, want dat is echt de enige manier om Pogacar te kunnen verslaan.
0: Adelsman is mee. Nou, daar worden we natuurlijk heel blij van. Het was precies dit weekend. Ik geloof ook zelfs deze dag dat hij ons de vorige keer in de vorige Tour in vuur en vlam zette. Hoe is je indruk van hem?
5: Uitstekend. Hij lijkt echt. Hij wekt de indruk gewacht te hebben op dit weekend, op deze dag, op deze fase van de Tour. Hij is echt met een doel hier. Hij is hier niet voor het algemeen klassement. Heeft een goede 12, 13 etappes meegedraaid nu. En kan nu fijn die benen gaan omzetten in mooie uitslagen. En ja, vorig jaar heeft hij dat 2 keer gedaan. Dus hij weet wel wat het is om op zulke momenten te pieken en toe te slaan. Hij kan het. De vlinders in zijn buik zal hij niet meer hebben. Hij heeft gewoon goed getimed en is nu weg. Ja, het probleem is echt de aanwezigheid van Pidcock in de groep, die op dit moment 1,27 heeft, 10 kilometer onder de top van de eerste klim, met Arendsman erbij.
2: Jouw eigen tourquiz.
0: Ook vanuit het Tourcafé geven we dagelijks prijzen weg. Wil je ze winnen en dan direct mee naar huis nemen? Kom dan jouw eigen tourquiz hier bij ons spelen. Mail ons op radiotourquiz@nos.nl of schrijf nu een berichtje op de NPO Luisterapp. Dan hebben we nog een plekje voor jou met je zelfbedachte onderwerp. Gisteren was dat onderwerp toertaal. We hadden ook al eens een keer de Mont Ventoux. We hadden al de Tour van 2019. Het vliegt ook deze Tour de France weer lekker alle kanten op. Wie oh wie is dan vandaag onze quizzer?
6: Goedemiddag, mijn naam is Mark Stam. Ik ben 26 jaar en in het dagelijks leven ben ik leerkracht in het basisonderwijs. Zelf heb ik nooit langer dan een kilometer achter elkaar op een wielerfiets gezeten, maar desondanks heb ik door de jaren heen een enorme passie voor het wielrennen en de Tour de France opgebouwd. Dit begon voor mij tijdens de Tour van 2013. Na een periode van Nederlandse droogte in de Tour brachten Bouw en Lau de Nederlandse wielerfans weer hoop op Nederlands succes in de Tour. Dat was toen helaas net niet gelukt. Sindsdien kijk ik veel koersen en werd ik groot fan van Bauke Mollema, die met zijn prachtige stijl een hoop overwinningen bij elkaar fietste. Daarom gaat mijn eigen tourquiz over de deelnames van Bauke Mollema in de Tour de France.
0: Ja, Mark Stam speelt zo dadelijk dus over Bauke Mollema. Daar krijgt hij direct al een tourflitstas voor. En die vullen wij dan met prijzen zolang hij calls in de quiz overkomt. Op weg naar de prijs van de buitencategorie. Het intense, niet te missen, Grover uit Sesamstraat brouwen NOS Wielershirt 2026. En je weet het, alleen deze zomer in gelimiteerde opgave te winnen.
2: Eigen tourquiz.
7: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
2: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Ondertussen sta ik hier in het ontzettend gezellige Tourcafé op het podium. Vandaag krijgen we, omdat het de eerste dag is, niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 geweldige acts. En de eerste daarvan, van de Nederpop All-Stars, want zo heten jullie in zijn totaliteit, is Travassi. Edgar de Voorman, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Zo herkenbaar als uit 1985, want wat zie je er weer fantastisch uit. Even voor wie niet ziet, het kan wel, je kan radio kijken. En hier zien heel veel mensen het natuurlijk. Wat is zo'n beetje jouw huisstijl in kleding?
8: Mijn huisstijl, ik heb een hele muur vol met kleding. En als ik gedoucht ben, dan kijk ik gewoon, wat ga ik vandaag aantrekken? Ik hou geen rekening met de modetrend. Ik heb mijn eigen trend. Kijk, zoals dit vandaag. Hè?
0: Dus je test even hoe je gevoel is en vandaag dacht je?
8: Ja, vandaag dacht ik, ik kom helemaal een beetje neon.
0: Laten we het Tour de France Neo noemen vandaag. Ja, je ziet er geweldig uit. Travassi, dan denk je eigenlijk meteen... Als je het woord Travassi hoort, denk je meteen aan Wasmachine. Dat is jullie klassieker. Dat is de grote hit. Ben je door al die jaren heen... Het is nu 41 jaar geleden. Is het 41 jaar geleden?
8: Ja.
0: Godallemachtig.
8: Travassi bestaat 45 jaar. 41 jaar geleden stond ik nummer 1 met de kleine wasjes. Ja. En ik sta er nog.
0: Ja, precies. Ja, want we doen nog steeds al die wasjes natuurlijk. Ben je door de jaren heen altijd evenveel van het liedje blijven houden?
8: Ja, zeker. Het is mijn kindje. Het is mijn werk. Het is mijn hobby. En het is mijn ping-ping, hè? Ja.
0: En niet heel onbelangrijk natuurlijk. En kent de generatie van nu het dan ook altijd? Want je treedt dus nog steeds op. Zingen kinderen het ook mee?
8: Ja, zeker. Ik stond laatst in Waarland, vroeger Heer Hugo Waard. En ik heb geteld, er waren 1500 fietsen. Kinderen tussen 8 en 16 die naar Travassi kwamen. En de beveiliging moest erbij, want toen ik aankwam... hebben ze de tent helemaal open gescheurd om naar me toe te rennen. Dus ik ben er nog. Ik ben eigenlijk de jongste opa. Ja.
0: Weet je wat? We gaan het hier even testen. Want kijk even met me mee. Ik zie kinderen onder de 10. Ik zie tieners, twintigers, dertigers tot en met... ik denk zelfs 70 en tachtigers. Dus, zing even mee met Edgar van Travassi... en de Nederpop All-Stars. Wasmachine!
8: Oké! Okay.

0: Jongens, bedankt.
1: We zijn pas net begonnen, maar het dak is er al af. Dankjewel, Travassi. Straks ook nog Erik Meesie van Toontje Lager hier. Nolhavens van Veel over de Kunst en Mai Tai. En wil je dat zien? Het kan gewoon, hè. Kom even naar beeld en geluid. Even bijkomen. Gisteren was het een dag voor de aanvallers. En je weet, dat zijn lastige dagen om een ritwinnaar te voorspellen. Het zal dan ook niet verrassen dat niemand van onze voorspelcompetitie de overwinning van Mauro Smit had zien aankomen. Geen punten dus gescoord gisteren. En dus staan Sebas, Joris en team analisten nog steeds bovenaan met 4 punten, gevolgd door team verslaggevers met 3. En Lucas sluit nog steeds de rij met 2 punten. Annemiek van Vleuten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Helemaal buiten adem van het wassen. De wasmachine. Jij opent zo meteen nog even voor ons officieel het café. Maar nu natuurlijk die belangrijkste taak van de dag, hè? De voorspelling van de winnaar.
2: Ja, ik vind het lastig. Want ik voel zware verantwoordelijkheid dat wij natuurlijk wat punten gaan scoren.
1: Precies.
2: Dus daarom zou ik zeggen, ja, nee, Pogacar gaat vandaag winnen. Maar in mijn hart zou ik willen zeggen Carapaz. Een renner waarvan ik heel erg hoop dat hij gaat winnen. Maar ik vrees toch dat het weer een UAE-gecontroleerde rit gaat worden. En dat ik dus toch maar om... bij een categorie niet teleurstellen, toch maar Pogacar gaan spelen.
1: Je hoofd wint het van je hart.
2: Ja.
1: Dan schrijven wij Pogacar op voor team analisten. Lucas, moet toch nu even een hartig woordje met je gaan praten. Want je hebt nog een dikke week koers te gaan. Dus je hebt nog een dikke week voor die inhaalrace. Ja, tenzij Vingegaard de Tour nog wint. Maar ik zou toch inzetten op wat etappenzegers gaandeweg. Wie kies je?
3: Ja, ik zet ook in op Tadej Pogacar. Want ja... Ja, ik wil ook gewoon een puntje. Het is gewoon lekker om weer eens een keer een puntje te krijgen.
1: Is altijd, daar heb jij een punt in de figuurlijke zin van het woord. 2 keer Pogacar. Joris, dan hoor je 2 keer Pogacar. Nou, je staat er goed voor. Dan kan je tactisch kiezen of kies je ook gewoon met het hoofd.
4: Nee, ik ga denk ik toch in de defensie. Er is nu een kopgroep. En omdat Pidcock daarbij zit, ga ik dan in die kopgroep, hoe graag ik hem ook zie winnen, Carapaz of Arendsman of zo, ga ik niet kiezen. Want ze hebben nog altijd maar 1 minuut 11. En die Pidcock moet daar weg. En UAE moet van de kop van het peloton af. Dan zou ik iemand anders kiezen. En in alle andere gevallen, en dat ga ik dus nu ook doen, kies ik Pogacar.
1: Mooie omweg om toch gewoon ook op Pogacar uit te komen. Dan gaan we naar de punten pakken van het team verslaggevers van deze Tour. Man ook met de meeste ervaring natuurlijk in deze voorspelcompetitie. Steven, met wie kom jij? Wordt het een eentonig verhaal of ga je ons verrassen?
5: Nou, kijk, ik vind de analyse van Joris wel heel erg sterk. Helemaal inderdaad, omdat Pidcock erbij zit. Dat is problematisch, maar Pidcock die gaat straks overboord. En dan wordt het ook wat rustiger in het peloton erachter. En dan wint Tijmen Arendsman. Ja. Echt waar. En dat zou natuurlijk een geweldige opening ook zijn van het Tourcafé.
1: Dat is een voorspelling naar ons hart. Ja, het gebeurt niet zo vaak dat we dan de voorspelling in 2 delen moeten doen. Maar de verbinding met Sebas is even weg. Dat moeten wij dan maar geloven. Want dat kan ook een tactiek zijn van Sebas natuurlijk. Om even rustig Radio Tour aan te zetten. De andere voorspellingen te horen. Nog even met zijn motaar te overleggen. En dan straks met een naam te komen. Maar dat weten wij niet. Misschien is het een hele lange tunnel. Dat kan ook. Dus we horen hem dan zometeen. En gaan we eerst om 3:01.
6: NPO Radio 1.
1: Naar Michiel van der Velden.
7: Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af na ophef. Deze week bleek dat hij vader was geworden via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden en daarom was hij naar de VS gegaan. 6 jaar geleden had hij als minister van Volksgezondheid zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. In een woonwijk in Den Haag, waar gisteren een groot drugslab is aangetroffen, is het nog steeds niet helemaal veilig. Omdat bij de verdere ontmanteling van het lab gevaarlijke stoffen kunnen lekken, moeten tientallen huizen worden ontruimd. In Leiden zijn onder een supermarkt tientallen palen opgegraven die vermoedelijk dateren uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. En dat zou betekenen dat de stad veel ouder is dan gedacht. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan en de schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast.
6: Vanuit het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum. NPO Radio 1.
8: Wat is die fiets?

0: Dat was Another met Talk to You. Ik ga eens even kijken met wie we buiten kunnen praten. Want het Tourcafé was natuurlijk vanochtend al officieus geopend. Hè, met de Taalstaat, die kwam hier ook vandaan. En zo zijn er meer Radio 1-programma's die hier de komende 9 dagen nog vandaan uitgezonden worden. Maar een Tourcafé begin je natuurlijk niet zomaar zonder echte officiële opening. En dus, wat is het hier lekker weer.
1: Goed, hè?
0: Kilene, we hebben hier wel eens met het Tourcafé gestaan. Dan brandde je ongeveer de tent uit. Maar dit is echt heerlijk.
1: Perfect festival weer eigenlijk.
0: Zeker ook om even te komen kijken. En dat doen al heel veel mensen. Want we zijn er al met honderden. En we zijn nu even snel naar buiten gelopen. Voor, zo hoort dat dan, hè? Een officieel momentje.
1: En wat voor officieel momentje? Ja. We hebben namelijk een dame hier. En dat is niet zomaar eentje die het Tourcafé gaat openen. Je hebt natuurlijk veel mooie finish mogen halen. Maar dit is wel weer next level, hè? Annemiek van Vleuten.
2: Ja, weer een nieuwe ervaring. Op de gele loper.
1: Die best heel lang was.
2: Ja, en best veel publiek, moet ik zeggen. Dus de sfeer zit er al goed in. Dus wij gaan er een paar mooie dagen van maken.
1: Heb je dit geoefend?
2: Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja,
1: heel goeie, veel. En ze laat niks aan de toeval over. Het gaat op voorverkenning.
2: Grondig voorbereid, grondig voorverkend.
1: Weet je wat er gaat gebeuren?
2: We gaan het openen. Ja. Het Tourcafé.
1: Dat werd tijd, toch? Want we zijn al even bezig. Maar dit is toch wel het moment om het maar gewoon te gaan doen.
2: Ja, ik denk de Nederlanders zijn warm. Dus we krijgen nog een paar mooie etappes met wat Nederlanders erin, denk ik. Dus ja, mooi moment om het Tourcafé te gaan openen.
0: Zullen we dan maar op deze zaterdagmiddag. Mag ik dan officieel vragen aan deze oud-tourwinnaar, Olympisch kampioen, meervoudig wereldkampioen, Annemiek van Vleuten. Wil jij alsjeblieft op die prachtige gele knop, hè, kijk even, van alle details is hier gewerkt. Het is natuurlijk een gele knop. Drukken om zo het Tourcafé 2026 te openen. Wil je er nog iets bij zeggen of wil je vooral drukken?
2: We gaan ervoor.
1: Het Tourcafé 2026 in beeld en geluid in Hilversum is geopend. Kom, koers en geniet mee.
0: Oniva! En dat doen we natuurlijk, want de koers wacht natuurlijk ondertussen niet met Joris. Hoe staat het ervoor?
3: Ja, schitterend hoor, hoe het hier uitziet. Ze zijn bijna boven op de eerste klim van de dag. De Grand Paulon, dat is een klim van 21 kilometer. Maar het gaat op de laatste 6,5 kilometer. En daarvan moeten ze nu nog een dikke kilometer. En ze, dat zijn de koplopers. Die waren in het begin met z'n 38e. Die groep is wat kleiner geworden. Ik ga even wat namen noemen. Pidcock zit erbij met een helper. Arendsman heeft Vos, Bernal en Vauquelin bij zich. Carapaz heeft nog twee helpers. Baudin en Zraf. Jurgensen heeft ook twee helpers bij zich. Kampenaars en Amiré. Simmons is er. Twee keer Johannessen. Twee keer Parapentre. Hirschi, Cataneo, Van Eetveld, Tiberi en vijf renners van Movistar. En de koers wordt nu gemaakt vooraan in die kopgroep door IF. Dat is de ploeg van Carapaz. Een van de grote namen als je het hebt over de kanshebbers voor de ritzegen. Steinhauser en Healy doen het werk. Daarachter zit Carapaz rustig te wachten. U hoort ontzettend veel gejuich, geapplaudisseerd en aanmoedigingen langs de weg. Ze moeten nog 800 meter op de eerste klim van de dag. En dan zijn ze nog lang niet op Le Markstein. Wat een lange etappe is dit wat betreft het aantal beklimmingen. Het is slopend. Hoewel, ze zijn eigenlijk wel bijna in Le Markstein. Want zometeen komen ze voor het eerst al even over de finish. Maar dan gaat er nog een gigantische lus gemaakt worden. Het nadeel voor de koplopers. Pidcock is dus aanwezig. En dat zorgt ervoor dat het gat niet lekker groot wordt. Het zorgt ervoor dat in het peloton Poliet aan het werk is gezet voor de ploeg van Pogacar. En de ploeg van Pogacar zorgt er dan voor dat op deze ontzettend druk bezochte klim het gat tussen de koplopers en het peloton nog altijd maar 1 minuut 14 bedraagt. Campers, honderden, duizenden toeschouwers, aanmoedigingen op de weg en uit de schor geschreeuwde kelen van de fans die langs de weg staan. Mooie rit gaat dit worden hoor. Met IF nu op het gat tussen de koplopers en het peloton nog altijd maar 1 minuut 14 bedraagt. Campers, honderden, duizenden toeschouwers, aanmoedigingen op de weg en uit de schor geschreeuwde

0: Dan is er nog 119 kilometer te koersen in deze etappe.
1: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
2: De eerste dag van het Tourcafé is een bijzondere, want we pakken uit met een heleboel artiesten die naam en faam maakten in de jaren 80. En zo staat er dan ineens een liedzanger van een band die vorig jaar hier ook stond. Laten we zeggen, wegens succes geprolongeerd. Mol Havers, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hi, hi.
2: Want volgens mij hebben we het daar vorig jaar helemaal niet over gehad. Maar internationaal succes was het toen ook voor VOF de Kunst. Zeker met Suzanne, dat je in meerdere talen daarna hebt opgenomen, toch? Hè? Welke talen heb je het gezongen?
3: Nou, ikzelf in het Duits, in het Engels. En dat was het wel.
2: Was dat ook hoeveel jouw talenkennis reikt?
3: Ja, het werd steeds gekker. En elke week moest ik weer in een andere taal. En ondertussen moesten we weer allerlei andere dingen doen. Dus ik vond het wel prima.
2: Zo klonk dat toen in het Engels.

0: Ja, wat maak je van Suzanne in het Engels? Dat is natuurlijk Susanna. Hoe heet ze dan in het Duits?
1: Susanne.
0: Ja, wat een makkelijke naam. Daar was gewoon op ingespeeld van tevoren blijkbaar. Ja. Nee, dit moet je zijn overkomen met optredens ook in Frankrijk, toch?
1: Ja, nee, we hebben heel... In Frankrijk moesten we elke week wel een keer naartoe. Of in ieder geval een paar keer per maand. En het was een hele grote hit in Frankrijk. En ik herinner me ook die zomer in 84. Dat was ook wel tijdens Tour de France. Dus het was wel een ongelooflijke zomerhit in Frankrijk. En ook in Nederland. Dus nou ja, dat vond ik heel leuk.
0: En verstonden jullie elkaar dan, de Fransen en jullie?
1: Beetje wel. Ja. Jawel.
0: Maar je hebt het niet in het Frans opgenomen dus?
1: Nee, dat was iemand anders. In Frankrijk heeft een andere artiest hem gecoverd. Tegelijkertijd met ons. Dus het was wel apart. Ja. Maar ja, we hadden toch de voorkeur, want wij waren de originele artiesten.
0: Mooi hoor. Ja. Dus daar heb je nog steeds profijt van waarschijnlijk.
1: Zeker. Af en toe mogen we nog naar Frankrijk, ja.
0: En zoals Edgar van Travassi net al zei, het is ook de boterham. Of valt dat vies tegen bij rechten van een liedje?
1: Het is ook de boterham.
0: Ja, precies. Hartstikke mooi. Vandaag, want dat is het mooie, de mooie luxe van jou en je oude beentje. En nu met de Nederpop Allstars. Die andere, waarmee je ook nog internationaal op de boer bent gegaan?
1: Nou, wel, we hebben het geprobeerd in Engeland. Maar koffie in Engeland werkt niet zo goed. Duitsland is je uit geweest. Dus ja, nee. Het ging redelijk, maar niet zoals Suzanne.
0: Daar heette het dan The Art Company. In Nederland gewoon VOF de Kunst. En nu is het Nolhavens met één kopje koffie.

0: Noel Havens van VOF de Kunst en de Nederpop All-Stars. Eén kopje koffie.
1: Waar is die fiets? Waar is die fiets?
0: Nou, komt dat even goed uit, zeg. Iedere dag om deze tijd antwoord op de prangende vraag. Terwijl we aan één kopje koffie zitten. De vraag, uele velo, waar is die fiets? Jan Kees, waar ben je nou toch?
2: Ik ben bij het monument van René Potier. En dat staat bovenop de Ballon d'Alsace. Dat is die berg die de renners gisteren al eens beklommen hebben. Maar ook vandaag staat hij weer op het programma. En dat monument dat staat hier omdat in de Tour de France van 1905... Potier de eerste man was die hierboven kwam. En daarmee is hij ook degene die als eerste een berg beklommen heeft in de Tour. Dat deed hij, zo lees ik hier, met een gemiddelde snelheid van 20 kilometer per uur. En dat op een onverharde weg en met een loodzware fiets. Dat is echt een verbluffend staaltje. En dat heeft de oud-wielrenner Laurens ten Dam dan weer geïnspireerd om het ook eens te proberen op die manier. En dat deed hij deze week.
3: U volgt hierbij live vanuit de Vergees en mijn verslag over René Potjeetje spelen op de Ballon d'Alsace.
2: En dat betekent dus naar boven fietsen met één vaste versnelling.
3: En ik heb dat proberen na te doen door de versnelling van 52-21 te kiezen. En dus op die versnelling de Ballon d'Alsace op te fietsen. En dan probeerde ik ook 20 gemiddeld te halen. Nou, op mijn fiets van 6,8 kilo, die ongeveer 10 kilo lichter was dan die van Potier, van René, lukte dat niet. Dus we kunnen gewoon stellen dat het een fabeltje is. Het was wel zwaar en leuk.
2: Goed, wellicht een tikkeltje aangedikt dat verhaal van Potier, maar hij was toch echt niet zomaar iemand. De molenaarszoon uit Moret-sur-Loing reed de concurrentie begin vorige eeuw aan flarden. Vooral als het bergop ging. In de tweede etappe van de Tour van 1906, een jaartje later dus, konden zelfs 5 lekke banden als gevolg van spijkers op de weg hem niet stoppen. Potier reed een achterstand van ruim een half uur dicht en won de etappe alsnog. Het verhaal gaat zelfs dat Potier eens in diezelfde Tour een cafeetje bezocht, een wijntje dronk, vervolgens weer op zijn fiets stapte en ook die rit won. Maar lang heeft Potier niet kunnen genieten van zijn prestaties, want kort na zijn toerwinst in 1906 ging hij ten onder aan liefdesverdriet. Op een dag trof zijn trainer hem aan in de schuur, hangend aan een touw dat was vastgeknoopt aan de haak waar zijn fiets altijd hing.
3: Met René Potier liep het ook slecht af, want 2 jaar nadat hij als eerste boven was op de Ballon d'Alsace pleegde hij door liefdesverdriet en een gebroken hart zelfmoord. Nou, dat ben ik niet van plan.
0: Terug naar de Tour van nu, waar we de verbinding met Sebas even kwijt zijn. Sebas zelf gelukkig niet. Er is wel een soort van verbinding, maar die is helaas te slecht om hem hoorbaar te krijgen. Dus dat is nog even wachten. Joris, wat zie jij in de tussentijd?
4: Ik zie dat de kopgroep versplinterd is. En ik zie de derde groep nu over de finish komen. Niet schrikken, ze moeten nog 110 kilometer. Maar het finishparcours kan mooi even worden bestudeerd. Het peloton is daar nu mee bezig. Met het rijden van de laatste meters van het einde van deze middag. Van zometeen dus. En dat doet het peloton onder leiding van Niels Poliet. De Duitser, de trouwe helper van Tadej Pogacar. Voor op het peloton. Pogacar wat verder naar achteren. Rustig, houdt de boel wel goed in de gaten. En Pogacar weet dat er natuurlijk wat mannen vooruitgestuurd zijn van Visma Leasebike. Maar die zitten nu niet bij de 5 koplopers. Want we hebben het Zwicky zien doorkomen op Le Grand Ballon. Van het Tempagetpentre was daar eerste, Carapaz tweede, Healy derde. En daarachter de gebroeders Johannessen, allebei van Uno X. Die 5 namen moeten we even onthouden. Want die 5 namen kwamen daarna los. Die zijn weggereden als het ware toch in de slotfase van de eerste klim van de dag. En zij vormen nu de kopgroep. Dus 2 van IF, dat zijn Healy, die heel veel werk verricht. En de man die het zou moeten gaan afmaken, Carapaz. Dan zit daarbij Valentin Paratpentre, die nu op de tweede plaats staat in het bergklassement met 28 punten achter Pogacar natuurlijk. Maar hij is Vingegaard voorbij. En dan zit daar ook de tweeling van Uno X, Tobias Johannessen en Anders Johannessen. Tobias, dat is de goeie. Die staat nog op een minuut of 14 in het algemeen klassement. Is een beetje weggezakt. Maar die zou vandaag ook heel ver moeten kunnen komen in deze etappe. Want die 5 zijn nu dus verlost van het blok aan het been. En dat is Pidcock, die zit in de derde groep. En dan is er dus een tweede groep. En daar zit Tijmen Arendsman. En die zit dus in de achtervolging met twee mannen van Movistar. Dat zijn Castrillo en Rubio. Arendsman op een goede halve minuut van de vijf vooraan. Nu lang, heel lang dalen op weg naar de tweede klim van de dag. Dat is de Col du Page. Zo meteen, kilometer of 10, procentje of 5. Maar daar gaan we weer. De laatste anderhalve kilometer is ruim aan 8,5%. Dat gebeurt over 14 kilometer. Dan gaan ze aan die klim van tweede categorie beginnen. Dus Carapaz, een van de favorieten voor de ritzegen, is momenteel verlost van het probleem Pidcock. Dat zit in de derde groep. En het groepje Pidcock zit maar 40 seconden voor het peloton. Carapaz lekker op weg. Heeft een goede heelie bij zich. Ze gaan nu hard naar beneden in een afdaling. Met wat regendruppeltjes op het scherm. En de groep Arendsman zit er niet heel ver achter. Even kijken of daar nog recente timing in zijn geweest. Daar gaan we dan nu proberen over te beschikken. Dat wordt een spannend moment. De derde groep zit op 1 minuut 11. En Arendsman zit daar precies tussenin. Met zijn twee vluchtmakkers van Movistar. Hij laat die twee goed het werk opknappen. En gaat proberen weer in de buurt van die gevaarlijke Carapaz te komen. Wordt nu op een halve minuut gegeven. Tijmen Arendsman met zijn twee kompanen. Met Castrillo en Rubio. Dus twee van Unowix voorop. De Johannessens. Een heel goede Carapaz met Healy. En daarbij zit ook de fijn gesneden klimmer Valentin Paradpentre. Ze moeten nog 107 kilometer. En beginnen in de buurt te komen van de tweede klim van de dag. En dat is er eentje van tweede categorie. Radio.

0: Dat was Veronique Sanson. Het is gezellig druk in het Tourcafé. Ik heb ze niet helemaal één voor één geteld, maar een paar honderd mensen zijn er toch al wel binnen. En je kan ook op de fiets hier naartoe komen, natuurlijk, Guilaine. En die mensen herken je over het algemeen vrij snel.
1: Zeker. Niet alleen aan de outfit, maar ook... Hoeveelste biertje is dit, meneer?
2: Oh. Dit is het tweede.
1: Oh, dat valt mee. Net zei hij wat anders, hoor. Maar dat krijg je dan. U was
0: dit
1: de eerste
0: uur bedoelt
1: hier,
0: hij,
1: hè?
0: Denk ik.
1: Vanochtend.
2: Ja, ik was de eerste.
1: Vanuit?
2: Vanuit Zwolle.
1: Hoeveel kilometer is dat?
2: 92.
1: Hoppa.
2: Hoppa. Ja, kleine rijtje.
1: Oh. Dus straks even terug op het fietsje?
2: Nee. Met het openbaar vervoer.
1: Ah, kijk. Maar de witte zakjes die zijn eromheen. Strak in de outfit.
2: Ja, zeker. Ja, nee, maar... Ik ben hier keurig netjes ontvangen en ik had het al jaren in mijn hoofd om hier eens naartoe te gaan. En ik denk, nou ga ik het doen.
1: Eindelijk was het zover. En is het leuk?
2: Hartstikke leuk.
1: Zou je het iedereen aanraden?
2: Ja, iedereen ja. Ja, niet allemaal, want dan wordt het te vol.
1: En voor je het weet heb je gelijk allemaal cameraploegen hier ook om je heen. Hè? Dat krijg je. De eerste man die hier vanochtend was, uit Zwolle mensen. Ja. Applaus. Dankjewel. Geniet nog van het biertje ook.
0: Kijk met ons mee op de Visual Radio, kanaal 81 van je televisie is het. Of kom een deze dagen gewoon even langs in het Tourcafé. We zijn zo meteen terug met dus etappe nummer 14. Tot zo.
3: Ster. Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
4: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
3: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
3: Ga naar datacation.nl.
6: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
7: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Er zijn van die bergen in de Tour de France. Net als je denkt dat je ze hebt overleefd, komen ze in de rebound gewoon nog een keer. Alpe d'Huez is er zo eentje. Volgend weekend krijgen we een dubbele portie van. En vandaag komt, net als gisteren, de historische Ballon d'Alsace. Een van de oudste tourbergen uit de historie. Maak het mee bij Radio Tour de France. Nu met het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
11: Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af. Dat maakte hij bekend in een brief. Correspondent Gim Balduk, waarom treedt Spaan af?
12: Ja, Spaan maakte deze week bekend dat hij vader is geworden met behulp van een draagmoeder in de Verenigde Staten. En dat is opvallend, want draagmoederschap is in Duitsland verboden. En notabene Spaan zelf heeft als minister van Volksgezondheid in het verleden de legalisering daarvan tegengehouden. Zelf zei hij dat hij niks verkeerd heeft gedaan, omdat hij niet tegen de wet in is gegaan door naar het buitenland te gaan. Maar binnen zijn partij klonk natuurlijk het verwijt dat er hier sprake was van een dubbele moraal. Dat hij ook tegen het principe van de eigen christendemocratische partij ingaat. En vanuit de oppositie klonk er vooral kritiek dat Spaan andere mensen heeft verboden wat hij zelf nu wel mogelijk heeft gemaakt.
11: Ja, het is ook niet de eerste keer dat er ophef is, hè, rond hem.
12: Nee, Spaan kennen we eigenlijk vooral in Duitsland heel sterk van allerlei schandalen de afgelopen jaren. Maar iedere keer, bij ieder schandaal, wist hij toch wel weer te overleven. En werd zijn positie misschien zelfs wel sterker. Maar ja, precies dit geval gaat over zoiets principieels voor de Christendemocratische Partij. Een ethische kwestie als draagmoederschap. Dat eigenlijk zijn geloofwaardigheid zodanig nu een deuk had opgelopen. Dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En dat zegt ook bondskanselier Merz, die ook ja, eigenlijk blij is. Laat hij weten dat hij deze moedige stap heeft gezet. Want Merz zegt, geloofwaardigheid is het belangrijkste in de politiek. En als dat wordt beschadigd, dan rest er geen andere keuze dan op te stappen.
13: Gimbal de correspondent, dankjewel. Vanwege de droogte krijgen boeren in delen van Overijssel het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij na een gevecht met een passagier uit een rijdende trein viel. Dat gebeurde bij een kaartcontrole. De man viel tegen een deur die door de klap openging. De trein reed toen 120 km per uur. En het weer. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler. En dan wordt het maximaal 23 graden.
0: Dennis Mooij, de files.
14: Er staat nu zo'n 70 kilometer verspreid over het land. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Beest en knooppunt Empel een kwartier vertraging. Ook op de A2, maar dan verder richting Maastricht, tussen Leendeheide en Valkenswaard 10 minuten extra. En de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang 10 minuten vertraging.
15: Ster. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
4: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
3: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Datacation. Jouw dedicated data en AI partner.
3: Ga naar datacation.nl.
17: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
18: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
18: Fraude. Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Met Henry Schut.
0: Zit er nog spanning in de Tour? Ja, natuurlijk, want zolang de spanning in de banden van de renners zit, zit er nog spanning in de Tour. Want het duurt nog bijna 9 etappes en ook Poggi is maar een mens toch, Joris? Want Sebastien heeft volgens mij deze week het bewijs geleverd. Die zag hem een sanitaire stop maken, dus dan ben je mens toch?
20: Hij is een mens, maar hij is onmenselijk goed. Het is nog 95 kilometer en de kopgroep, de koplopers, die 5 man, die gaan beginnen aan de tweede klim van de dag. Tweede categorie en de 5 koplopers. Dat zijn Carapaz, Healy, 2 keer Johannessen en Valentin Parapentre. En die onwenselijk goeie zit in het peloton, overlegt al met zijn ploeggenoten. Oh jee, als dat maar goed gaat.
0: De eerste live optredens in het Tour Café 2026 zijn een trip down memory lane in de jaren 80. Zometeen live op ons podium Mai Tai en Erik Messi. En in jouw eigen tourquiz neemt Mark Stam ons mee door de afgelopen 20 jaar over Bauke Mollema.
2: Kom allemaal naar het Radio 2

0: Gastenwaarde ook elk jaar in Radio Tour de France. Tom Bella Gemise van Zepda. Hey, de langste tunnel van deze Tour de France is beslecht door Sebas en zijn motaar. Dan moeten we eerst even zaken doen, Sebas. Want het was ook het langste voorspelrondje daardoor. Nou, ik denk alle tijden. Wie gaat de etappe winnen?
1: Ik ga voor Tadej Pogacar en ik hoop dat jullie mij goed horen. Maar ik heb ontzettend veel storing op mijn helm. We hebben aan het begin van de dag, dat was nog voordat het officiële startsein werd gegeven in Mulhouse, een gigantische regen- en onweersbui gehad. En daar is denk ik ergens iets stuk gegaan in mijn helm of een van de kabels daar naar de kasten toe. De koffers toe die op de motor hangen van ons. Maar het is een bak lawaai van je welste op mijn oor. Maar zolang ik maar goed bij jullie binnenkom, gaat het goed. Zo nu en dan stuur ik wel een enorme piep mee. Alsof ik vanaf Mars aan het zenden ben naar Hilversum. Maar we zitten gewoon echt in de Tour. En inmiddels op de flanken van de Col du Page. De tweede beklimming van de dag. Een smalle weg is het dadelijk. Zeker het tweede deel van deze Col du Page. En wij hangen met de motor achter de groep gele trui. We mogen niet naar voren. We mogen niet in de richting van Tijmen Arendsman. Omdat die verschillen zo klein zijn. En de groep gele trui pakt of staat op het punt om in ieder geval die groep met Tom Pidcock terug te grijpen en tot de orde te roepen. En dan wordt het dus weer ietsje overzichtelijker in deze etappe. En ja, dat heeft Joris ongetwijfeld al wel een keertje gemeld. Maar wat is er druk. Ongelooflijk. Die Grand Ballon was echt waanzinnig. Le Markstein, de finish. Ik heb in ieder geval dit jaar, maar in de laatste jaren, zelden zo'n enorme mensenmassa bijeen gezien als dat ik daar op dit moment zag. Terwijl ik nu op de koersradio hoor dat de groep met Tijmen Arendsman en met Castrillo en Rubio nog 30 seconden achterstand heeft op de 5 man aan de leiding. Nee, echt bizarre taferelen daar. Ja, wel logisch natuurlijk, hè, want we passeren daar straks 2 keer ook nog via die Col du Haag. Overigens, daar hebben wij vanochtend al over te horen gekregen... dat wij daar niet mogen werken. Wegens te smal en te stijl. En een paar jaar geleden ging dat mis op de Col de la Loze met de motor van de Franse televisie van Thomas Veuclair. Waardoor de gele trui, toen om de schouders van Vingegaard trouwens, klem kwam te zitten, in de remmen moest tussen de wagens en motoren door. En dat willen ze niet nog een keer. Dus daar mogen wij niet overheen. Goed, wij hebben nog 92 kilometer, 92 kilometer nog te rijden. Hoe is de situatie vooraan, Joris?
2: Lekke band, Arendsman. Lekke band achter Tijmen Arendsman. Is dat een goed moment, een vervelend moment, een ongunstig moment? We weten het niet. Hij stampt door. Het is een leegloper. Hij zit in het wiel van de 2 van Movistar. En hij rijdt er al een paar minuten mee. Hè. Hij blijft kijken naar die band. Er komt geen lucht meer bij. Er gaat er helemaal lucht uit. En die 2 van Movistar, Castillo en Rubio, die wachten niet. En ze zitten op een halve minuut van de 5 man vooraan. En straks op de slot van de klim, dan wordt het heel steil hier. Eigenlijk is dit de fase waarin Arendsman de oversteek zou moeten maken, had moeten maken naar Carapaz. Maar dat gaat op deze manier niet lukken. Ploegleiderswagen komt er nu bij. Nu overleggen. Hoe, wanneer en op welke manier gaan we wisselen? Wat gaan we doen? Want dit is zo moeilijk om dit tactisch perfect te doen. Het gaat om een paar seconden nu. Dit is een heel belangrijke fase in de ontsnapping van de dag. De bloedlinker Carapaz zit vooraan. En Arendsman weet, hij zit dicht bij ritzegen. Schaat nu met dat lange lichaam van de fiets. Fiets wordt behoedzaam in de berm gelegd. Daar komt een ander karretje aan van het dak van de ploegleiderswagen. En dan gaat Arendsman verder. Wissel is gepleegd. Hij blijft kalm zoals hij dat eigenlijk altijd is. Hij doet het bijna nonchalant. Wordt nu op gang geduwd en zal dan weer aansluiting moeten vinden bij Castrillo en Rubio. Op het stuk asfalt van het parcours waar hij naar Carapaz had moeten toerijden, zoekt hij nu weer aansluiting bij zijn voormalige tegenaanvalgenoten bij Rubio en Castrillo. De 5 voorop hebben 30 seconden op die 2 Spanjaarden. En Arendsman trekt zich op een reservefiets nu weer op gang.
3: Vanuit het Tourcafé, beeld en geluid Hilversum.
0: De tourartiest van deze zaterdag, ja, dat zijn er eigenlijk een heleboel tegelijk. Ze treden op als de Nederpop All-Stars. Ik sta hier nu bij Jetty van Muay Thai. En we stonden al even te keuvelen over nou, ongeveer alle sport zo'n beetje. Jij fluisterde mij net in. Ja, die andere favoriet van mij die komt vandaag ook nog in actie. Wie dan?
4: Max Verstappen.
0: Ja, Max die gaat kwalificeren en dan morgen natuurlijk de race zelf. En wat voor sport heb je zelf vroeger gedaan?
5: Ik heb aan atletiek gedaan. Dat vond ik gewoon geweldig. Verspringen en hardlopen.
0: Hoe goed was je?
5: Nou, redelijk. Ja, echt. Kan je wel zeggen. Ja.
0: En wat was je favoriete afstand om te lopen?
5: De sprint. En, ja, en ook de korte sprint, de 60 meter, deed ik ook.
0: Ja, indoor is dat de 60 en outdoor is het dan de 100 meter. Weet je nog je PR'tje op de 60 meter?
5: Nee, niet echt meer. Maar ik was wel lekker bezig toen. Ik heb echt moeten kiezen tussen topsport gaan doen verder of dit zingen. En uiteindelijk heb ik dan voor het zingen gekozen.
0: Ja, het zingen is het gebleven al die tijd. Still going strong. Jij was een van de eerste leden van Mai Tai. Je bent al die jaren gebleven. Wat wisselende samenstellingen. Met wie ben je vandaag?
5: Nou, al die jaren ben ik gewoon altijd met Caroline gebleven. Het is misschien niet algemeen bekend, maar dit is eigenlijk ook een jubileumjaar. We zijn 40 jaar samen. Echt, Mai Tai. En dank u wel. En bij ons is sinds 2014 Nancy Zeefuik, Rowena Umar. En ietsjes later weer erbij Lisa Noya. En we blijven gewoon zo, want we zijn al lang zo samen.
0: Met dijken van stemmen en met optredens in binnen. En ook nog steeds in buitenland, hè?
5: Ja hoor, buitenland doen we steeds, nog steeds. En we zijn bezig aan een album. Dus ik denk dat we het buitenland ook weer gaan kietelen.
0: En welk land ga je dan vooral kietelen?
5: Vooral Engeland, want daar zijn we ook het meest gekieteld natuurlijk. Europa ook wel, daar niet van. Maar in Engeland was Mai Tai gewoon, kind aan huis, hè?
0: Hoe was dat destijds eigenlijk? Want het was niet een tijd dat je even online zag van hey, nu zijn we ook bekend in Engeland. Hoe kwam je daar achter?
5: We waren eigenlijk op tournee in Suriname, Zuid-Amerika. Toen we met spoed naar Europa gehaald werden weer. Omdat we binnenkwamen als Nederlandse groep. Ze dachten dat we uit Amerika kwamen. Wow. We kwamen binnen in de top 20 en daar een week daarna in de top 10. Ja, en vanaf die tijd waren we ook een beetje zo kind aan huis in Top of the Pops.
0: En daar is muzikale history geschreven, want om dat liedje ging het vooral in Engeland, hè?
5: Ja, en overal ter wereld eigenlijk een beetje.
0: Tot en met Nieuw-Zeeland aan toe. En vandaag gewoon op het podium van het Tourcafé, Mai Tai met History.

0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Mai Tai History, dankjewel. De laatste stand van zaken in koers. Ik zag net een Nederlander in beeld, Joris.
2: Ja, met een op dit moment niet zo gelukkige geschiedenis in deze etappe. Tijmen Arendsman op 26 seconden aan het knokken tegen zichzelf en tegen de pechduivel. Maar ook misschien wel nog in zijn eigen voordeel. Want vooraan zitten nu 6 man. Rubio, zijn voormalige vluchtmakker, is naar de 5 toegelopen. We hebben nu 6 koplopers. Carapaz en Healy. Rubio zit er nu bij. De 2 Johannessens van Uno X. En Valentin Parapentre. En die is heel erg met het berg. Klassement bezig, die Franse klimmer. Arendsman op 3,24 seconden. Een beetje vertwijfeld, een beetje zoekend. Af en toe flitst er een motor voorbij naar voren. Het moet allemaal niet al te motiverend voor hem zijn. Ze naderen de laatste 1,5 kilometer van deze klim. En dan is het 8,5%. Dat wordt serieuze kost. Eerst nu nog een stuk daarnaartoe. Dat het een beetje naar beneden loopt. Dat is meer Arendsmanwerk. De 6 gaan, en u hoort het publiek, nu beginnen aan de laatste stroken van de tweede klim van de dag. De Col du Paars, tweede categorie. En dit laatste stuk, dat is echt flink stijl omhoog. Daar Tijmen Arendsman. Grote coureur, sterke kerel, tijdrijder die ook geweldig kan klimmen. Hij gaat nu naar die bocht toe komen. Ligt 24 seconden achter. Draait door die bocht en weet wat hem te doen staat. Omhoog fietsen en zo snel mogelijk zien aan te sluiten bij de groep met Healy en Carapaz en Rubio. De 2 Johannessens en Parapentre. Hij schakelt naar een kleine versnelling. Vervloekt nog één keer die lekke achterband van zojuist. Maar die moet hij uit zijn kop zetten. Hij moet verder in deze etappe. Het is nog 85 kilometer en er is nog heel veel mogelijk. Heel ver achter hem zit de groep met Pidcock erin. Die zit op 1,75 minuut, bijna op 1,50. En het peloton met Pogacar zit daar weer een minuut achter. Peloton op dit moment op 2 minuten en 50 seconden. Dat geeft de boel dus wat meer lucht. Het peloton geeft de aanvallers wat meer ruimte. Zeker nu Pogacar nog maar een minuut achter Pidcock zit in deze etappe. Dat is de situatie en dat geeft mannen als Carapaz en zeker ook Parapentre en misschien Tobias Johannessen wel en wellicht ook Tijmen Arendsman veel meer kans ineens op de ritzegen. Ze zijn op de steilere stroken nu van de Col du Paars. Arendsman komt weer 1-2 seconden dichterbij. Zit nu op 20 seconden van de 5, inmiddels 6 koplopers.
3: Radio Tour, Grand Bolton.
1: Onze dagelijkse duik in het archief op zoek naar mooie momenten uit de Radio Tour of Tourhistorie. Ja, de mensen die hier zijn, zijn liefhebbers, Guilaine, dus die hebben ze vast ook.
4: Ja, ik kom eigenlijk handen tekort. Ik heb al zoveel briefjes in mijn handen geduwd gekregen.
1: Geen spreekbeurt bij je.
4: Ja, en weet je wat het grappige is? Net moesten 2 mensen weg, dus die hielden ook snel het briefje in mijn handen. En er zijn 2 die precies dezelfde hebben aangevraagd. Namelijk Tom Dumoulin, die soleert in de stromende regen en hagel. En als eerste de ritwind in Andorra. Dat is 10 juli 2016. Meerdere mensen hebben die aangevraagd. En dan ben ik benieuwd wie Harry Vreker. Waar zit Harry? Harry. Zit Harry hier nog? Harry Vreker heeft ook een aanvraag Nee.
1: Die of is zie net ik zo even snel een drankje halen misschien? Nee.
4: Ja, want die had wel iets heel moois. Het interview uit 1968. Theo Komen met de vrouw van Jan Jansen en hun dochtertje. Hij zegt, mijn vader zat te huilen op de bank. En dat ga ik echt nooit vergeten. Dus hij zou heel graag dat terug willen horen. Meneer, u heeft ook nog eentje. Wat staat erop?
5: Ik heb een heel recente eigenlijk. Tijmen Arendsman, vorig jaar.
4: Ik wou zeggen, heb je een vooruitziende blik met wat er straks gaat gebeuren? Maar
5: Ik hoop het van harte inderdaad. Maar vorig jaar was het ook de openingsdag van het café. En de zaak stond op zijn kop. Zo spannend.
4: Toen won die. Toen was jij ook hier. En dat zou je graag nog een keer willen horen. Misschien met een vooruitziende blik.
1: We gaan kijken wat er gisteren uit is gekomen. Zometeen trek jij natuurlijk, of misschien kan je dat iemand in het publiek laten doen, Guilaine, iets uit de grabbelton voor morgen. Maar eerst waar we gisteren waren, het bericht van Gilly Louise uit de ton kwam toen met een persoonlijke herinnering aan een cruciale etappe in 1986. Dat was de dag dat Greg LeMond zijn ploeggenoot Benarino op achterstand reed. Gilly Louise en aanhang stonden er toen met hun neus bovenop en zij zagen een episode in een ware soap die zich afspeelde tussen LeMond en Hinault, ploeggenoten, maar ook rivalen. Het jaar ervoor was Le Mans knecht en hielp toen zijn kopman Hinault aan zijn legendarische 5e toerzegen, waardoor hij mede recordhouder werd. De afspraak was toen al dat de rollen een jaar later omgedraaid zouden worden. Dan zou Hinault zijn ploegmakker Le Mans ondersteunen op jacht naar zijn eerste toerzegen. Maar Ino brak zijn belofte. Maakte de koers in de eerste weken vaak hard en beconcurreerde Le Mans, waardoor het behoorlijk ongezellig werd ook binnen die ploeg, de La Vie Claire ploeg. In etappe 12 veroverde Ino de gele trui en Le Mans had het nakijken. En dan de bewuste dag waar de aanvraag om ging. Dat is al de vijfde dag in het geel voor Ino, die in de rit van Gap naar Col de Canon op grote achterstand wordt gereden door Le Mans en Urs Zimmermann. Een rit waar helaas alleen beeld van bewaard is gebleven. Helaas geen commentaar. Dus hebben we van die rit alleen het volgende. Luister goed, want bij dat beeld zat nog wel dit geluid. Je hoort nog net de speaker Zimmermann en Le Mans zeggen. Ja, in het archief zit gelukkig nog wel het gesprek dat Mart Smeets vervolgens heeft met die nieuwe gele truidrager Le Mans. Een openhartig gesprek. Le Mans vertelt dat die rivaliteit met zijn ploeggenoot Hino hem dwars zit. Ze hebben er een goed gesprek over gehad.
0: It was very difficult for me mentally because I never felt once that he was stronger than I was and that it was a promise that he would help me try to win this tour. And we've worked things out last night. Things worked itself out today.
1: Ja, ze hebben het uitgepraat, zegt hij. Smeets wil daar natuurlijk heel graag meer over weten. En legt Le Mans uit dat hij er niet van gediend was dat Ino een dag eerder met concurrent Zimmermann er vandoor was.
6: You spoke again last night?
0: Yeah.
6: What was it about?
0: Well, it was just yesterday, you know, he went with Zimmermann and I just felt that it wasn't in our best interest to go with Zimmerman, because for me he's the most dangerous rider in this race.
1: Ja, Zimmerman is de grootste concurrent, is zojuist gebleken, want Le Mans kwam samen met hem over de streep en ze reden alle concurrenten op achterstand. Hoe nu verder, nu Le Mans het geel heeft, wil Smeets nog even weten, is die strijdbijl nu begraven?
6: So now we're in a situation that you are in a yellow. Is it now you against Zimmerman or you against the rest of the world here?
0: Me against Zimmerman, and I think our team against Zimmerman. I think it's just the...
6: So Bernhard working for you?
0: Yes, I think he will, yes.
6: You think or you hope?
0: I know he will.
6: You know, that's for sure. Thank you very much, Greg.
1: Ja, hij denkt zeker te weten dat Hino als knecht verder gaat en alsnog zijn belofte waarmaakt om Le Mans naar de eindzege te helpen. Een dag later komt het overduidelijke antwoord op al die onzekerheid, de rit naar Alpe d'Huez. Twee man zijn vooruit en rijden iedereen, werkelijk iedereen, aan flarden. Het zijn Le Mans en Hino. En dan gebeurt iets dat de commentatoren Jorrit Jorritsma en Jos Kuijen van Radio Tour de France volledig van de sokken blaast.
7: Greg Le Mans die schakelt eventjes, want we gaan hier naar beneden. Alle twee nog met de handjes op het stuur. En ik zie een bordje hier, nog 500 meter. Het is Bernard Hino op kop. Die kijkt rechts achterom naar Greg Le Mans van wat doe je? Greg Le Mans, oh, schitterend gezicht, schitterend gezicht. Greg Le Mans die omhelst Bernard Hino. En net z'n tweeën naast elkaar, fantastische sportmensen. Dit was een unieke gebeurtenis. Nogmaals, Greg Le Mans, bedankt Bernardino. Wat een fantastische samenwerking. Wat een ploeggeest. Jos Kuijers, je moet het zien. Twee ontzettende dankbare coureurs. Mensen die bijna huilen van emotie. Schitterend gezicht. Twee coureurs naast elkaar op weg naar de finish.
8: Ik kan er geen superlatieven meer aan toevoegen, Jorrit. Want het is inderdaad fantastisch wat hier gebeurt. Bernardino, volgens Paul Kluglich, een ploegleider, zou dan winnaar moeten worden van deze etappe. Krijgt hij een cadeau van Greg Le Mans? Dit is echt historie in de Tour de France. Hino gaat hier zijn ploeggenoot Le Mans aan de eerste plaats in de Ronde van Frankrijk helpen. Hij heeft er veel voor gedaan. Ze rijden zo'n 125 kilometer aan kop hier van deze etappe. Op weg naar Alpe d'Huez. Opnieuw de koning in de rit. En wie gaat er nou winnen? Nog steeds Bernard Hino. Hij krijgt weer een klap op de schouder. Ze schudden de handen. Omhoog met die handen. Pure victorie voor de La Vie Claire ploeg. En Bernard Hino gaat inderdaad winnen. Ja, hij krijgt de overwinning van Greg Le Mans. Applaus hier op de Alpe d'Huez.
1: Ja, eind goed. Al goed. Nou, niet direct, want Hino zei vlak na deze rit toch weer wat verwarring door te zeggen dat het nog niet over is, maar hij wordt vervolgens op waarde geklopt. Eindstand in die Tour van 86, 1 Le Mans, 2 op ruim 3 minuten Hino en 3 op ruim 11 minuten Urs Zimmermann. Guylaine, ja. Waar ben je? Daar.
4: Hier
1: ja.
4: Ben ik.
1: Ja. Even grabbelen voor
4: gewoon
1: morgen.
4: Wil jij misschien grabbelen?
9: Ja, zeker.
4: Heb je een gelukkige hand?
9: Absoluut. Heel.
4: Probeer maar.
9: Eens even kijken.
4: Dat is vol, hè?
9: Ik denk dat dit de mooiste is.
4: Nou, pak maar uit. Ja, ik hoop dat je het kan lezen.
9: De bergetappewinst van Pantani.
4: Zeker, dat is hem. En Manuela Bijl heeft die aangevraagd. Gaan we morgen voor.
1: Nou, welke dan ook, hè, want er waren er wel een paar. Mooi, het is 3:30.
10: NPO Radio 1.
1: Michiel van der Velden.
11: De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. Daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. De duwboot kwam vanochtend in de problemen en is inmiddels helemaal gezonken. Uit boosheid over de rook die vanuit Canada komt vanwege de bosbranden dreigt de Amerikaanse president Trump de importheffingen te verhogen voor dat land. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht in steden in delen van de VS. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn activiteiten afgelast. Het waterschap in Overijssel doet een dringende oproep aan boeren rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen om geen water meer te gebruiken uit sloten, kanalen en beken. Door de droogte van de afgelopen weken staat er weinig water in de rivieren. Voorstellingen van de musical Moulin Rouge gaan dit weekend niet door. Gisteren ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor kwam het podium blank te staan en is er veel schade aan apparatuur en decor. Bezoekers krijgen hun geld terug. De musical Moulin Rouge stopt over enkele weken.
1: Waar staan de files, Dennis Mooij?
12: Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 65 kilometer file in het land. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 10 minuten vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland ook 10 minuten extra voor de grens. En dat geldt ook voor de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam.
1: Het is etappe 14 in deze Tour de France. We zaten net met de Grabbelton in die prachtige zomer van 1986... toen Greg LeMond uiteindelijk de boel naar zijn hand zette. Het was ook precies die week, de week van de grote doorbraak van... Sebas, luister hier mee. Di Cento.
13: Ja, hallo, hey. Hartstikke idee. Hold my beer.

0: Speciaal voor ze, Bas, omdat het ook een beetje een lastige dag is qua weer en dus ook qua verbinding. Ticento van Mattia Bazar. Nou, even checken of het door alle technische probleempjes door is aangekomen daar, Sebas. Heb je hem gehoord?
1: Ja, de mooiste zomerplaat ooit, maar weinig in met zomer te maken. Ja. Want er komt echt een regen- en onweersbui op dit moment naar beneden. We rijden achter Tijmen Arendsman aan, die dus jacht maakt op de koploper. Maar wel wat terrein verliet, want na die afdaling van die Col du Page heb ik er net iets gehoord over 45 seconden. Tenminste, dat dacht ik. Net na die melding trouwens, echt flits en zo'n krakende donder in de Vogezen. Kortom, onweer gehad van je welste daarnet boven de ronde van Frankrijk in deze 14e etappe. Tijmen Arendsman met de handen onder in de beugel. Het binnenrijden van Buzang. De bui trekt weer een beetje weg achter ons. Dat is wel zo fijn. De weg is kletsnat. Dat is natuurlijk hartstikke linker en gevaarlijk. En we zagen al eerder hoe Tijmen Arendsman zich de net een keertje dreigde te vergissen bij het aanrijden van een bocht. Nu komt hij hier in dit dorpje goed doorheen. En is het nu weer wat langer en rechter toe rechter aan in de richting eigenlijk alweer van de voet van de Ballon d'Alsace. 50 seconden voor Tijmen Arendsman, de achterstand. Handen nu op de remgrepen. Maakt zich zo klein mogelijk. Maar hij verliest dus terrein op die koplopers na deze tweede beklimming van de dag. En Joris, al die technische problemen en malheur heb ik al heel lang geen achterstand meer gehoord van het peloton. Hoe is het daar eigenlijk mee?
2: Nou, het peloton komt op gang nu. Wat denk je? Natte afdaling, gevaarlijke omstandigheden. Tadej Pogacar gaat de boel een beetje op scherp zetten. Het peloton zit op 3 minuten 15 van de 6 koplopers. Arendsman op 50 seconden van die mannen in de aanval. Maar Pogacar rijdt met ploeggenoot Poliet. En dan denk ik ook Evenepoel daarbij. En Lipovic een stukje weg uit de rest van het peloton. In de afdaling door meer risico te nemen. Hij kijkt eens even om. Ja, Vingegaard op een gat nu. En doortrekken. Gaan we doortrekken. Red Bull Bora wil dat wel. Want daar zit muziek in deze situatie. Voor Pogacar en voor de kopmannen van Red Bull Bora. Ze zijn met een mannetje of 8. Het is een klein stukje. Maar het is een teken aan de wand dat deze etappe nog lang niet voorbij is. Nog lang niet beslist is. Pogacar in gevaarlijke omstandigheden opent hij de etappe wat betreft de klassementsrenners. Hij gaat even overleggen. Het gat is een metertje van 100. En misschien gaat het nog wel goed komen. Maar aan de goede kant van de breuk zit alleen Pogacar en de kopmannen van Red Bull Bora. Evenepoel en Lipovic. En dan zitten er nog wat helpers bij. En de rest heeft nu een probleem. En de rest is ook gewaarschuwd. Pogacar heeft er zin in vandaag. In deze regenbui die nu al bijna voorbij is. Maar waarvan we de gevolgen nog kunnen zien. 75 kilometer nog. 6 koplopers. Arendsman op 50 seconden. Groep Pidcock op 2. Groep van de gele truidrager, dat eerste plukje, zit op een dikke 3 minuten. En de bui, die is over, maar de etappe is aan het beginnen.
3: In het Tourcafé.
0: De toerartiest van deze zaterdag, ja, het zijn er een heleboel tegelijk. We gaan alweer naar het laatste rondje toe van ja, een soort tour door de jaren 80. Met iedere keer, dat hoor je er dan natuurlijk niet per se aan af, want je hoort vooral de stemmen de afgelopen uren hun bekende hits zingen. Dezelfde muzikanten, Colin is er een van. Colin, die Nederpop All-Stars. Wat een ongelooflijk leuk en goed bedacht concept. Hoe is dat zo gekomen?
4: Nou ja, het bandje, iedereen heeft het over jubilea, maar het bandje bestaat ook komend jaar 10 jaar. Dus 10 jaar geleden heeft... Ja, daar mag inderdaad voor geklapt worden, zeker.
0: Dat doe je goed.
4: Ja, zeker. En er is onze drummer Luc, die heeft dat eigenlijk bedacht. Om mensen bij elkaar te verzamelen, legendes uit de Nederpop. Om hun liedjes eigenlijk nieuw leven in te blazen. En daar alle podia van Nederland gek te maken.
0: Dan wil ik toch even weten bij Luc, als ik zover kom met mijn arm over de drumstel heen. Had jij toen ook een droom welke artiesten daar dan deel van zouden moeten uitmaken?
5: Nou, eigenlijk wel. En daar spelen we nu
4: ook. Die heeft dat eigenlijk bedacht. Om mensen bij elkaar te verzamelen. Legendes uit de Nederpop. Om hun liedjes eigenlijk nieuw leven in te blazen. En daar alle podia van Nederland gek te maken.
0: Dan wil ik toch even weten bij Luc. Als ik zover kom met mijn arm over de drumstel heen. Had jij toen ook een droom welke artiesten daar dan deel van zouden moeten uitmaken?
5: Nou, eigenlijk wel. En daar spelen we nu allemaal mee.
0: Is dat allemaal uitgekomen?
5: Nou,

0: ook nog een keer meekrijgen.
1: Oeh, zodat we You and Me ook nog eens gaan horen bij die Nederpop All-Stars. De laatste van dit rondje vanmiddag is, ik zei dat al eerder tegen Noel Havens. Ja, gewoon omdat het vorig jaar zo ontzettend leuk was. Ben je er weer, Erik Basie? En dan kan je natuurlijk makkelijk kiezen als het één liedje is. Want je hebt meerdere liedjes gemaakt met Toontje Lager die de tand des tijds hebben doorstaan. Is de bekendste eigenlijk ook jouw favoriet?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Is dat wel een hit of een albumtrack?
2: Ja, het is wel een single geweest, maar geen hit. Maar het is Vroeg of Laat. Dat vind ik eigenlijk het mooiste liedje van Toontje Lager.
1: Kon je daar toen ook heel erg van balen dan dat het geen hit werd?
2: Ja en nee. Kijk, wij draaiden toen al sowieso heel erg goed. En live zijn wij beter dan in de studio. Dus wij...
1: Komt dat even goed uit vandaag?
2: Ja, je wilt natuurlijk wel dat een hitje iets gaat doen. Maar voor ons was het eigenlijk niet zo belangrijk. Omdat we sowieso heel goed draaiden in die tijd.
1: Dat zag je toen af aan de top 40 en je kon het ook zien aan verkoopcijfers. Tegenwoordig zie je het aan streams. Ik vroeg het je vorig jaar ook, want Stiekem Gedanst, wat je nu gaat spelen, heeft inmiddels, ik heb het vanochtend nog gecheckt, 43 miljoen streams. Dat zou goed zijn voor dubbel platina in deze tijd. Heb je nou al eens een keer iets aan die muur hangen?
2: Nee, ik heb wel 2 gouden platen. Maar geen van het singeltje Stiekem Gedanst heb ik eigenlijk niks. En ik wist ook niet dat het zoveel was. Zoveel miljoenen keren... gestreamd of...
1: Moet jij eens opletten hoeveel erna vandaag nog bijkomen door dit optreden?
2: Ik weet niet eens hoe ik het moet opzoeken, weet je dat?
1: Ga ik je straks allemaal leren. Maar eerst alsjeblieft even die gigantische klapper uit de jaren 80. Stiekem Gedanst.

0: Dankjewel. En ik hoop dat je het leuk vond.
1: Erik Messi, dankjewel. Op 12 september staan ze in de AFAS Live met z'n allen en met iedereen die er vandaag was. Plus Lois Leen en Aline Zeding en Henk Westbroek, de Nederpop All-Stars. De volgende berg is alweer daar, Joris.
2: Dat is de Ballon d'Alsace, die hebben we gisteren ook gezien. Mensen die hier gisteren hun camper hebben neergezet, die zijn spekkoper. Want ja, die hebben vandaag nog een keer het passerende tourpeloton. In eerste instantie zijn dat 6 renners. Carapaz met Healy, Van Aert en Parapentre. De 2 Johannessens zijn erbij en Rubio en Tijmen Arendsman. Oh, die zit op 1 minuut en 5 seconden. Die komt niet dichterbij, die staat een beetje stil. Die zit in een impasse in de etappe. Zijn ploegleider komt erbij en dat overlegt. Leggen ze even en je ziet bij hem dat de moraal, zoals het zo mooi heet in het wielrennen, laag is. Dat het lastig is voor hem om te accepteren. Dit is een grote kans deze etappe. Hoewel dat peloton, dat is wel weer bij elkaar gekomen. Hè? Pogacar net goed aan het dalen op die spekgladde wegen. Maar Vingegaard heeft dat gat gedicht. Het peloton zit nu binnen de 3 minuten. Ik denk dat alles op een zakdoek zit. 7 kilometer onder de top van de ene laatste klim van de dag. De Ballon d'Alsace. Dat is een lastig ding. Vauquelin gaat er nu af in de groep Pidcock, want die groep bestaat ook nog steeds. Dus nog even de situatie. Die 6 koplopers heb ik u net geschetst. Arendsman nu op 1 minuut 15. Zijn ploeggenoot Vauquelin lost nu uit de groep Pidcock. Die zit 30 seconden achter Arendsman. En het peloton zit op 3 minuutjes. Een kleine 3 minuutjes van de 6 koplopers. Dit kan nog alle kanten op. Dit blijft en is en gaat nog veel meer spectaculair worden. Ook Berwick gaat eraf. En ik vind het leuk om hem te noemen. Dat is een taaie Australische klimmer van de kleine Cagher Rural ploeg. Hij heeft stand gehouden in de groep Pidcock. Maar los nu. Die groep Pidcock is op weg naar Arendsman. En Arendsman, ja, jammer. Lekke band op de vorige klim. Hij zat in een kansrijke situatie. Maar hoe kansrijk is de situatie, Sebastiaan, als Pogacar en zijn mannen echt vaart aan het maken zijn?
3: Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Terwijl wij naar voren aan het rijden zijn. Omdat ik een probleem heb met mijn kabel. En precies ook op dit moment de technische wagen even stopt. Dus dit wordt een hele korte flits. We hebben net achter de koplopers eventjes gereden. En dan maakte Valentin Parapetre een hele goede indruk. Healy en Carapaz schatten een bocht verkeerd in. En ik geef een kabelwisser. Tot zo.
1: Man.
3: Geen probleem.
1: Het onderwerp in jouw eigen tourquiz van vandaag is een renner die een eigen werkwoord heeft. Mollemalen, naar verluid ooit bedacht door wielerjournalist Thijs Sonneveld. Het omschrijft de stijl van fietsen van Bauke Mollema. Stompen, schudden, slingeren en vooral heel hard fietsen. Bauke Mollema is vandaag dus het onderwerp van Mark Stam in jouw eigen tourquiz. Mark, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, we hoorden al eerder in jouw boodschap in het vorige uur dat Bau en Lau dus jou uit een tourdip hebben geholpen. Kan ik het zo zien?
4: Ja, wel een beetje, ja. Ja, het ging natuurlijk niet zo goed met Nederlandse wielrennen in die tijd. En ze zorgden er wel voor dat je toch dacht ineens, gaat het nou gebeuren? Gaan we weer eens Nederlands succes krijgen? Dus toen ben ik wel aan de buis gekluisterd geraakt.
1: Ja, dat was een geweldige Tour de France. En daardoor fan dus ook geworden van Bau in dit geval. Maar ja, die is er dan vanaf nu zo'n beetje niet meer bij in de Tour. Ga je dan een nieuwe dip in?
4: Nee. Dat tourvirus, dat hebben we wel te pakken. Dus ik ga niet meer een tourdip in dat ik niet meer zou kijken.
1: Mooi. Jij krijgt een tourflitstas omdat je zo stoer bent om mee te doen met je eigen specialisme in jouw eigen tourquiz. En we gaan bergjes beklimmen, Mark. En bij elke berg die jij goed beklimt, gaan we die tas verder vol stoppen. Tot en met hopelijk het wielershirt aan toe. Zet hem op, we gaan naar de vierde categorie.
4: Yes.
1: De eerste vraag, die stel ik niet zelf. Daarvoor hebben we een gast quizmaster. Luister mee.
5: Hallo, Bauke Mollema hier. Ik begrijp dat je vanmiddag jouw eigen tourquiz speelt over mij. Ik ben vereerd. Ook dat ik de eerste vraag mag stellen in een quiz die over mezelf gaat. Komt ie aan. Hoeveel tour-etappes heb ik gewonnen?
4: Ja, wat leuk. Hè? Dat zijn er 2 natuurlijk.
1: En 2 is natuurlijk goed. De derde categorie. Het is niet helemaal toeval dat de quiz over Bauke Mollema vandaag wordt gespeeld. Vandaag wordt namelijk de 11e editie van de Bauke Mollema-tocht gereden. Waar vindt die tocht plaats? De provincie is al genoeg.
4: Het zal wel Groningen zijn.
1: Ja, dat is inderdaad Groningen. De tweede categorie. Mollema voelde zich op zijn gemak in de heuvels, in het middengebergte. Toch was hij, zeker in zijn eerste toerjaren, een verdienstelijke klassementsrenner. Hij finishte zelfs 3 keer in de top 10. Wat is zijn hoogste eindklassering?
4: Is dat 6e?
1: Ja, weet je die andere 2 ook nog?
4: Volgens mij werd hij in 2014 10e.
1: Ja.
4: En in 16 of 15, een van de 2, ook een keer top 10.
1: Ja, 7e plaats in 2015. Maar 6e was het goede antwoord en brengt je al op de eerste categorie, Berg. Je begon er in je mail ook al even over. De Tour van Bouw en Lauw, dat was een fantastische tour vanuit Nederlands oogpunt. En dit zei ik er destijds zelf over in het Sportjournaal.
6: Vooral dankzij Bouw en Lauw. Bouke Mollema en Laurens ten Dam, die een heuse tourkoorts veroorzaakten met hun geweldige vorm in de Pyreneeën en hun hoge klasseringen tot diep in de slotweek.
7: Ja, het lijkt erop dat ik gewoon bij de beste klimmers hoor in de Tour.
6: En hoe is dat? Hoe is dat om dat te kunnen constateren?
7: Ja, dat is een lekker gevoel. En hopelijk kan ik dit nog 2 weken vasthouden.
8: Bouke Mollema houdt stand en is met zijn 6e plaats in het eindklassement de beste Nederlander van deze Tour.
7: Ja, dat is mooi. Daar ben ik zeker heel blij mee.
1: Het was de Tour de France van 2013 dus, Mark. Hoe heette eigenlijk ook alweer de ploeg waar Bouw en Lauw voor reden?
4: Belkin.
1: Belkin is goed en brengt jou op de buitencategorie terug naar die overwinningen van Mollema. Die waren nagenoeg identiek, die 2 etappes. Op 30, 40 kilometer van de finish demareerde hij uit een kopgroep en kwam solo over de finish in die typische stijl van hem. Geef één van de 2 aankomstplaatsen waar Mollema zijn etappes won.
4: Is Kian in 2021.
1: Guillaume is alvast goed en omdat hij zo mooi was, de overwinning van Mollema in 2017 in de Puy-en-Velay. Zo klonk dat destijds in de Radiotour.
9: Op 2,5 kilometer is hij nu en nu is hij in de straten beneden in Le Puy-en-Velay.
10: Mollema in ieder geval al in de laatste 2 kilometer nog altijd de koploper.
9: Bouke Mollema, kom op joh. Ja, prima, schud maar met je hoofd. Hij houdt nu al de benen stil, de armen gaan al heel breed uit. Hij beseft het, hij heeft de etappe gewonnen. Nog een paar meter, nog 40 meter en dan komt hij op de streep. De volgen zijn nog niet eens te zien hier op de finishstraat. Hij kan gaan lopen. Bouke Mollema komt nu over de streep als winnaar van de etappe. Wat een fantastische stunt van Bouke Mollema is dat.
1: Ja, en dit was ook een fantastische stunt van jou, Mark Stam. Want alle prijzen komen naar je toe, inclusief deze handklapper en de strandbal.
4: Fantastisch.
1: Het ligt hier allemaal. Wat is het ook weer? Een keycord, een pen, een bluetooth speaker en natuurlijk het NOS Wielershirt 2026. En eeuwige roem in jouw categorie Bouke Mollema. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel, Harry.
11: Jouw eigen tourquiz.
12: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
11: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
1: Ja, wat was dat een heerlijke Tour de France om nog even naar terug te gaan. Hè? Die van Bouw en Lauw, Joris. Dat was echt, daar werd je warm van. Daar kreeg je echt weer zin in fietsen in de Tour in Nederlands succes. In
2: ja,
1: alles.
2: Ja, klopt. Dat was een beetje de wederopstanding van het Nederlands wielrennen. Ja. Zeker in de Ronde van Frankrijk. Hè? Toen kwamen de goede jaren eraan met ook Dumoulin een tijdje later. Dat was het begin van een nieuw tijdperk. En als je je later gaat afvragen wanneer werd Tijmen Arendsman teruggehaald door de groep Pidcock in de 14e etappe van de Tour van 2026. Antwoord 4,5 kilometer. Onder de top van de ene laatste klim. Ballon d'Alsace. Tijmen Arendsman geeft zich gewonnen. Wordt nu ingelopen door die groep. Die wordt aangevoerd door Bruno Armirai. En die geeft gas omdat Visma Liezenbike nog altijd met iets van een plan bezig is. Maar wat is dat plan waard als een minuut daarachter het peloton echt op gang gekomen is? Het eerste peloton met de UAE's voorop. Die worden naar voren gehengst door Pogacar. Die zegt rijden met z'n allen. Dat groepje, het eerste peloton, zit op 2,46 van de 6 koplopers. Carapaz, Healy, Paratpentre, de Johannessenbroers en Rubio. En de groep met Pidcock zit daar precies tussenin op 1,43. En Arendsman wordt nu dus ingehaald. Kijk eens even om zich heen, ziet zijn ploegenoot Vos, ziet Pidcock en weet hoe laat het is. Want Sebastiaan, ik denk dat we vuurwerk krijgen met Poggi en de rest op zeker de slotklim van deze dag. Ze zitten nu nog op de Ballon d'Alsace.
10: Ja, dat is de voorlaatste beklimming. Gisteren was dit de slotklim. We rijden nu in de laatste 4 kilometer van deze Ballon d'Alsace. Nu weer genietend van het zonnetje en een nieuwe helm. Want ja, de kabel moest vervangen worden. Maar er kwam een helm uit de technische wagen. En die klinkt trouwens op mijn oor in ieder geval meteen al een stuk beter. Dus dat is wel zo fijn. De Ballon d'Alsace dus. Ja, gisteren in de finale. Nu de voorlaatste klim. Healy, die een uitstekende indruk maakt natuurlijk hier. En een een ploeggenoot bij zich heeft. De Johannessen broers gezamenlijk in een kopgroep. Wat kunnen Tobias Johannessen en Anders Johannessen, wat kunnen ze samen? En Valentin Paré-Peintre, ook hij maakt een sterke indruk. Maar wat is Tadej Pogacar van plan in het peloton? Hier ruim 2 minuten achter.
1: Zometeen vanuit het Tourcafé. Guylaine en Annemiek hier. Veel plezier.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
19: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
19: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
20: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: NPO Radio 1. 4 uur.
5: Hélène Plag.
6: Goedemiddag, ja, ik zal het maar meteen toegeven. Mooie sport, kamperen en een café. Nou, dan heb je mij wel hoor. En dan ook nog met zoveel gezelligheid nu hier al op dag 1 in het Tourcafé. En een etappe, ja, die is in alle opzichten kort maar hevig. Beleef het mee, thuis of hier dus in beeld en geluid in Hilversum. Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
7: De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de Merwedebrug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. Daardoor is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was geraakt in de Koenhaven. Er werd met onder meer een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregening stop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door een blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden.
6: Dankjewel Michiel. Dennis Mooi, files op deze zaterdagmiddag.
8: Ja, het is nog 30 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook wegwerk op de A9 naar Alkmaar. Bij het Rotterpolderplein ben je 10 minuten extra kwijt. Je wordt omgeleid via de A22. En de A15 van Gorinchem naar Nijmegen, die is bij Leerdam afgesloten vanwege een ongeluk. Je wordt via de vluchtstrook erlangs geleid.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: je eigen professionele podcastserie opnemen?
14: Van de Laar van Efferen Studios.
13: Check vandelaarvaneffen.nl.
14: Van de Laar van Efferen Studios.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
16: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
17: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
18: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
17: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
19: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
18: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
17: Ga naar datacation.nl.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
22: Soedal, de bouwverslimmer.
23: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
24: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
22: Soedal, de bouwverslimmers.
24: Iedere klus weer.
6: Hélène Plag. Ja, na al die spetterende optredens hier in het Tourcafé richten we ons nu op het vuurwerk in de Vogesen. Daar hopen we toch wel met z'n allen op met 4 serieuze beklimmingen. En net dus die Ballon d'Alsace, een lastige klim, maar... Ja, Joris, vandaag is dat eigenlijk niet meer dan het tussendoortje van de dag. Want er gaat nog wel wat komen.
25: Er gaat nog heel wat komen. Ze zijn net boven, de 6 koplopers. En we hebben een nieuwe leider in het bergklassement. Want Valentin Parapenter, goed aan het sprokkelen vandaag. Heeft nu 43 bergpunten, 1 meer dan Pogacar. Maar hij zit in de kopgroep, die Parapenter. Met Carapaz ook, ze zijn met z'n 6. Maar die Pogacar, die ik net noemde, die zit in het peloton. En dat komt dichterbij. Dat zit nog maar op 2 minuten. En die mannen van Pogacar en ook Vingegaard daarbij en natuurlijk de gele truidrager. Ze hebben bijna de groep met Pidcock en Arendsman te pakken.
6: Eindstation vandaag, Lillehammerstein. En als er iemand hier is die weet hoe lekker dat is als je daar als eerste over de meet komt, dan is het wel de vrouw naast mij die het Tourcafé al opende, Annemiek van Vleuten. 4 jaar geleden won ze, sloeg ze niet meer te overbruggen gat met de rest en won de Tour. Wie weet wordt Pogacar vandaag de Van Vleuten van toen.

0: Don't Stop Me Now van Queen met een Freddie Mercury die zo ongeveer alles in het leven deed dat de renners beter niet kunnen doen. Want ik denk, Joris, dat de dopingcontroleurs een hoerenroute zouden krijgen.
1: Dat van een hit trouwens met bicycle race, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat wel. Maar dat wel. In al die andere dingen, nee, inderdaad. Als je op een racefiets gaat zitten en dat als professional doet, dan moet je vooral dat blijven doen en al die andere dingen niet doen. Bart Spent er als eerste boven voor Johannessen en Rubio op die klim. Maar dat klopt niet helemaal, denk ik. Die uitslag die nu in beeld komt. Want Carapaz zat daar ook bij, hoor. En Carapaz die vond het eigenlijk wel prima. Maar het maakt niet uit, want Johannessen is dus... Ja, nu weer even correct. Bart Spent is op dit moment leider in het bergklassement. Dat is iets dat je niet vaak ziet deze Tour. Dat iemand het weet voor elkaar te krijgen om Pogacar vooraf te gaan. Pogacar leider in het bergklassement met 42 punten. Bart Spent heeft er nu 43. Maar slecht nieuws voor Bart Spent. Pogacar komt eraan en er komt nog een slotklim aan. Het verschil tussen de 6 koplopers die nu aan het dalen zijn en dan straks nog een heuveltje te verhapstukken krijgen op weg naar de slotklim. En het peloton dat inmiddels de groep Pidcock-Arensman heeft opgeslokt is 2 minuten en 2-3 seconden. Zoiets. Het peloton is behoedzaam aan het dalen. We hebben dus al gezien dat Pogacar even zich niet kon inhouden in die afdaling. Hij ging als een lekkere macho tekeer. Hij ging hard naar beneden in de weg die toen vol plassen stond. Het is een dag met veel gezichten, ook wat de weersomstandigheden betreft. Aan de finish heeft het net ook even een klein beetje geregend. Zeg, goedemorgen. Er kwam heel wat naar beneden, maar op dit moment ziet het er in de etappe wel weer zonnig uit, met wat wolken hier. Maar het is op zich nu wel goed toeven zo op de weg in deze 14e toer-etappe. Ballon d'Alsace dus gehad. Dan nu naar beneden. Daarna een heuvel omhoog. Maar die staat verder niet gedoteerd als officiële klim. En dan in de slotfase de Col du Hague. 11 kilometer aan 7%. Maar daar zit natuurlijk een maar aan vast. Want dat is een klim met ook nog wel een aardige verdeling wat betreft de hellingsgraad. Want daar zit een heel steil stuk in op het einde. Dat is na 10, 11 kilometer klimmen. En dan is het echt 1,5 kilometer razendsteil omhoog. Dat gebeurt daarvoor ook nog 2 keer. En dan belanden ze op een plateau. En dan is het nog 7 kilometer naar de finish. Bovenop de min of meer slotklim van deze etappe. Sebastiaan, 2 minuten voor de 6 koplopers. Gaan ze dat nou redden of niet? Nog 50 kilometer in de rit.
2: Ik vrees van niet. Ik vrees dat Pogacar zijn zinnen weer heeft gezet op deze etappe. Afdaling, Ballon d'Alsace, de reus van de Elzas, de grote blauwe, zoals die ook wel eens genoemd wordt in de volksmond, ligt dus weer achter ons voor dit jaar. 2 keer beklommen na de eerste 3-4 kilometer gelijk aan gisteren in die afdaling. Mooie brede weg naar beneden. Ja, en toen zijn we links afgeslagen en komt toch een veel technischer gedeelte van de afdaling van de Ballon d'Alsace richting het oosten in plaats van richting het zuiden, zoals gisteren richting Belfort het geval was. Weg wat smaller dan aan de andere zijde. Het is wat meer draaien en keren. Wat meer van die korte knikjes. En dat is opletten geblazen als bestuurder zijnde in de karavaan. Want dan stuur je een bocht in en dan heb je eigenlijk niet echt het idee of het nou een flauwe bocht is of dat het nou toch een scherpe bocht is. En dat blijkt vaak pas als je bezig wel bent aan het draaien en keren. En nu zitten we ook in een fase waarin de ene S-bocht de andere S-bocht opvolgt. Ook een gevaarlijk muurtje aan de rechterkant van de weg. Maar het gaat allemaal goed. Wat ons trouwens opviel, motaar Kevin de Buscheren en ondergetekende hier achter die kopgroep, dat de ploegleiders van UnoX en IFO heel vaak naast elkaar rijden. UnoX natuurlijk de ploeg van de Johannessen tweeling. En Carapaz en Healy zijn de renners van IF. Wat wordt daar bekokstroofd onderling? Wat is daar allemaal besproken? Rubio is natuurlijk een andere koploper. En Valentin Parent-Petre is ook een eenling hier. Hij heeft geen ploeggenoot mee. Prachtig gedeelte hoor, waar we nu mee bezig zijn. Die op één stapeling van haarspeldbochten naar beneden. Je kunt mooi verkijken op een hele heldere dag. schijn je zelfs de Mont Blanc te kunnen zien vanaf de top van de Ballon d'Alsace. Maar ja, onbewolkt is het vandaag niet. 24 graden, veel bewolking. Die bui is dus richting de finish getrokken. En hopelijk komt die onweersbui niet terug. Kopgroep tezamen, wel lang gerekt natuurlijk. 2 minuten en 5 seconden achter ons. Daar komt de groep gele trui naar beneden. Man of 40 volgens de koersradio. Daar nog bijeen.
0: Met een lekker windje zo te horen. Annemiek van Vleuten, welkom hier in het Tourcafé. Jij hebt net op die grote gele knop gedrukt om het Tourcafé hier te openen. Het is even anders, hè, dan dat we normaal in een rustige studio zitten. In alle rustige koers kijken.
3: Ja, ik kwam hier aan en de band speelde al lekker. Dus de sfeer zat er goed in.
0: Mooi, hè? Maar goed, nu natuurlijk, als we richting die laatste 50 kilometer gaan... dan is het vooral de koers die we gaan volgen. Met, ja, ik dacht even, het zal toch niet gebeuren... dat die Arendsman het gewoon weer gaat doen. We zijn in het Tourcafé en Tijmen Arendsman gaat winnen.
3: Ja, de Arendsmania was vorig jaar hier in volle toer aan de gang. Echt, in het Tourcafé. Ja. Superleuk, 2 etappes. Veel mensen heeft het ook getrokken naar het Tourcafé. Nou, laten we hopen dat dat dit jaar weer gaat gebeuren. Want vandaag zien we een beetje een omslag... Tijmen Arendsman heeft het geprobeerd. En eigenlijk alleen door een lekke band wist hij niet de aansluiting te maken.
0: Want anders had hij het echt wel kunnen redden. Wat denk
3: ja,
0: je?
3: Hij wilde samen met Einde Rubio en Castrillo de oversteek maken. Castrillo lukte dat niet. Rubio wel. En Arendsman had daar gewoon bij gezeten, denk ik. In ieder geval hoop ik. Mijn Nederlands hart hoopt dat. Normaal gesproken wel, maar hij reed lek. Dus, en toen heeft zijn ploeg gezegd... nou, spaar je maar voor de dagen die nog gaan komen.
0: Precies, want dat is natuurlijk wel interessant. Als we kijken, de Tour de afgelopen 14 dagen... hebben we een paar keer Arendsman wel gehoord. We hebben hem niet heel erg gezien tot nu toe in de etappes. Waar die aangaf, ja, had pijn natuurlijk. Hij was gevallen, de Giro al gereden. Was best vermoeid, maar ik heb het idee dat hij steeds beter in zijn vel komt te zitten, toch?
3: Ja, en zo kennen wij natuurlijk ook Tijmen Arendsman. Is echt de man van de derde week. Dus we mogen zeker hoop hebben dat hij nog mooie dingen laat zien. En dat hij misschien ook wat hersteld is van die blessure die hij heeft opgelopen.
0: Ja, ja, dus wie weet wat er nog gaat komen. We hebben nog de Alpe d'Huez natuurlijk.
3: Hij heeft het al meerdere keren over de Alpe d'Huez gehad. Dus toch wel de Nederlandse berg. Dus voor een Nederland toch wel speciaal. En hij heeft het al meerdere keren genoemd.
0: Wordt er wel eens tijd voor. Wat maak jij op uit inderdaad dat die ploegleiders van UNO-X en IF naast elkaar rijden? Zou er dan gewoon een keer worden samengewerkt?
3: Ja, ik ben nieuwsgierig. Ja, het is natuurlijk wel de twee ploegen die allebei 2 mannen mee hebben in deze kopgroep. Die kunnen inderdaad iets bekokstoven misschien. Ik ben heel nieuwsgierig wat daar is gezegd. Meestal zie je dat meer als het echt een finale gaande is. En dat dan ploegleiders naast elkaar gaan rijden. Dat dan even wordt besproken van... goh, we gaan bijvoorbeeld niet achter elkaar aanrijden als we gaan om de beurt gaan aanvallen. Nou, op dit moment is nog 47 kilometer te gaan in de koers. Dus wel heel vroeg om nu al de plannen te gaan smeden.
0: Maar wel met een peloton. Dat natuurlijk met een Pogacar ook die dichterbij gaan komen.
3: Ja, Tadej Pogacar, zijn mannen staan op kop, controleren deze kopgroep. Dus het is maar echt de vraag of deze kopgroep het gaat halen.
0: Nou, dat gaat we zien.

0: verdwijn in je armen. Je disparaît dans tes bras van Christine en The Queen. Hoe is het met je kabels, Sebas?
1: Ja, die is weer gemaakt, ten eerste. Die is weer goed, omdat ik een hele nieuwe helm zelfs dus op heb gekregen. Ja, maar ik schrok me net wel even dat geluid alsof ik vanaf Mars aan het zenden ben wel weer een keer doorkwam. Maar dat is gelukkig ons nog bespaard gebleven in de uitzending. Dus hopelijk blijft dat zo en we gaan het allemaal maar doorgeven aan het technisch personeel. Als deze mooie etappe erop zit, de zon schijnt weer. We denderen door de Vogezen achter de kopgroep van zes aan met de broers Johannessen. Met Valentin Paré-Peintre over de vluchtheuvels heen. Richard Carapaz en Healy en Rubio dus nu weer op het vlakke. Dadelijk gaan we dus nog wel klimmen. Die Hondsrug, de Hondsrug gaan we nog over. Toch ruim 8 kilometer aan meer dan 4,5% gemiddeld. Een aantal keer heeft hij wel meegeteld voor het bergklassement in de Ronde van Frankrijk. Maar dit keer heeft de tourorganisatie, de ASO, dus besloten om die Hondsrug wel in het parcours op te nemen, maar niet mee te laten tellen voor het bergklassement. Dus Valentin Paré-Peintre, daar zijn voor jou geen punten te verdienen straks. Wel natuurlijk nog op die Col du Haag. Mooie goal in de Vogezen. Maar ja, daar mogen wij met de motor dus niet overheen. Wegens, tenminste, we mogen er wel overheen. Maar voor de koers uit. Niet tussen de renners door. Wegens te smal en te stijl. Ja, ik had van tevoren al tijdens mijn voorbereiding op maps gekeken. Maar zelfs daar, de auto die daar de opnames van maakt, is halverwege gestopt. Moet ook, want het is een autovrije zone. Het is echt een stijl fietspad omhoog. Benieuwd wat dat gaat brengen. We denderen nu van dorpje naar dorpje richting die Hondsrug. Met 3,54 kilometer per uur. Veel publiek ook hier langs de kant van de weg. Het is weekend, het is vakantie. De zon schijnt, tenminste hier dan. En Valentin Paré-Peintre maakt zich nog eens een keertje extra klein en zoekt de linkerkant van de weg op. Terwijl ik hoor dat op de koersradio dat zijn landgenoot Lenny Martinez Joris in die technische afdaling van de Ballon d'Alsace is gelost. Dat is de nummer 10 van het klassement. Die is daar in de problemen gekomen. Heb jij daar zicht op?
2: Ja, daar heb ik zicht op. En ik kan het inderdaad bevestigen. Daar zit hij niet bij, die Lenny Martinez. Het is geen groot verschil. Maar ja, die afdaling die is enorm op scherp gezet. Natuurlijk door Pogacar en zijn mannen. Eerst in dat regenstuk. Toen hij zelfs een stukje wegfietste van Vingegaard en de zijnen. En later is dat gewoon doorgegaan. Toen de meesten weer terugkwamen. Maar Pogacar en UAE, zijn ploeggenoten, die hebben die afdaling echt op scherp gezet. Die hebben hem heel hard aangevangen. En dat zegt alles. Dat is wielertaal die zegt: Tadej Pogacar gaat zijn tanden zetten in deze 14e etappe. Er is nog 41 kilometer koers. Er is een kopgroep van 6 man. Die heeft 1,51 nog maar op dat peloton met de gele trui erin. En dat groepje met Martinez en Jega erin. Ja, dat is niet veel hoor. Dat is een 200-300 meter. En Martinez en Jega, nummers 10 en 11 van het klassement, gaan dus waarschijnlijk wel weer terugkeren in dat peloton. Maar het zijn allemaal tekenen aan de wand. En dat pelotonnetje is niet groot hoor. Dat is 25 man, denk ik. En dat is op een lint. Jongen, jongen, jongen. Wat wordt er gekoerst op weg naar de laatste grote klim van de dag. De Col du Haag. Dat is de klim richting Markstein. Le Markstein. Dus op de top zometeen nog 7, 8 kilometer vlak op een plateau. Dan bent u vast gewaarschuwd in de slotfase. En in die slotfase gaan we dat grote gele monster weer zien natuurlijk. Voorop Carapaz, Healy, Paré-Peintre, Johannessen. En die Rubio, die kan goed klimmen. Die kerel van de Movistar in dat blauwe shirt. Die zit daar goed verstopt in dat kopgroepje. Kopgroepje dat op sleeptouw wordt genomen door de altijd piepende, krakende, zwalkende en kromgebogen Ben Healy. Een echte mijnwerker op de fiets is dat. Heerlijk om naar te kijken. Die man die ziet zo verschrikkelijk af dat je het ook echt aan hem kan zien. Dat is Ben Healy op zijn best. En die is nu aan het werk van Carapaz. Maar wat ze ook doen, wat ze ook willen, waarvan ze ook dromen. Op 39 kilometer van de finish met nog 1,47 als voorsprong kunnen we toch wel heel erg gaan inschatten dat Pogacar zometeen verschrikkelijk gaat proberen huis te houden. En dat gaat hem ook wel lukken op de Col du Haag.
0: Annemiek van Vleuten, hoe is dat dan? Want dan rij je nu nog in die kopgroep en je weet gewoon, ik ga gepakt worden. Ja. Of heb je dan toch vertrouwen, ik ga het redden?
3: Nou ja, je moet vertrouwen hebben, maar als je ook weet dat je daar nog met 6 mannen achter zit, waarvan 4 mannen echt hard op kop kunnen gaan rijden en zich helemaal kunnen wegcijferen. Ja, dan weten we dat het heel, heel moeilijk gaat worden. En dat ze zich ook niet snel gaan verrekenen, misrekenen. Maar daar hoop je dus wel altijd op. Dat toch een misrekening komt. Dat ze misschien toch niet een hele goede dag hebben. Ja, je moet wat.
0: Ja, maar die indruk geven ze vooralsnog niet bij UAE.
3: Nee, we zijn echt op volle oorlogsterkte daar weer. Maar goed, we krijgen een lastig stuk. Het is echt een hele lastige finish. Dus ik ben heel, heel nieuwsgierig hoe het daar gaat lopen.
0: Ja, jij kent die finish. Tenminste, Le Martin, dat wordt dan het gebied waar we uit gaan komen. En laten we nog even luisteren. Want je hebt niet alleen dat je hem kent, maar je hebt daar ook prachtige herinneringen aan.
4: Wat een kracht, wat een machtsvertoon. Er stond geen maat op Annemiek van Vleuten vandaag. Ze maakte de zware favoriete rol. Haar eerste zege in de Tour. Haar eerste gele trui ook. De Giro is al binnen en de Tour ook. Zo lijkt het. Ze kan lachen. Wat een kampioene. Zege en de gele trui is voor haar.
0: Ik heb wel eens wat enthousiastere verslagen gehoord.
3: Nou, het was misschien ook wat saai, want op het moment dat de tv-uitzending begon, toen was ik al vertrokken. Maar daar heb ik wel twee calls voor nodig gehad. De Petit Ballon en de Platse Wazel. Echt me helemaal kapot moeten demareren om Davy Vollering te lossen. Maar ja, de tv-uitzending begon pas in het laatste uur. Ja, toen was het inderdaad vrij saai. Toen was ik al weg, maar er ging een heel gevecht aan vooraf. En dat moest echt in mijn kleine teen komen om Damien Vollering daar te lossen.
0: Ja, maar toen heb je hem wel op zo'n afstand gereden dat je gewoon wist, ik heb de Tour binnen.
3: Ja, inderdaad. Ja. Toen brak ze en toen kon ik inderdaad mijn versnelling of voorsprong echt uitbreiden.
0: Maar wat voor call is het?
3: Nou, deze call die ze nu oprijden, vanaf deze kant hebben we niet gedaan. In de Vogezen kan je het van allerlei kanten oprijden. Ja. Deze call heb ik niet gedaan, maar is echt een heel stijl stuk zit erin. En met name in het laatste. Dus wat dat betreft, voor Pogacar is het echt ideaal. Zijn mannen hard op kop laten rijden en hij kan toeslaan in dat laatste stuk.
0: Ja, want als we het hebben over stijl, het is 10-11% geloof ik, hè, zoiets.
3: Ja, als klimmer word je vaak, gaat je hart sneller kloppen als het diep rood is in de profielen. En dat zien we hier. Het is echt een heel steile finish. En dan vooral als je je mannen echt op kop kan zetten, dan kan je ze eigenlijk iedereen al helemaal op de limiet brengen eigenlijk. Ik doe dan zo, dat kan ik nu. Hè, onder,
0: kijk even, mensen in Tour Café, de meesten weten dit denk ik wel. Als je zo je duim onder je kin hebt.
3: Dan heb je het hele peloton eigenlijk echt op de limiet. Ja. En dan, voor Tadej Pogacar of als hele goede klimmer, dat is een moment daarna om toe te slaan als iedereen helemaal op zijn limiet zit.
0: Ja, en dat gaat waarschijnlijk vandaag gebeuren. Op welk moment denk je dat ze het gaan doen?
3: Ja, ik denk pas in de laatste kilometers. In ieder geval vanaf onderaf aan.
0: Dat steile stuk.
3: Vanaf onderaf aan gaan ze tempo maken. En dan als het steile stuk begint en Tadej Pogacar zijn mannen eigenlijk opgerookt zijn, dan gaat hij op de pedalen staan.
0: Weet je, ik dacht nog even, want morgen komt er natuurlijk ook een flinke bergetappe aan. Misschien dat ze de krachten een beetje sparen. Dat Pogacar denkt, morgen kan ook.
3: Ja, ik had inderdaad gedacht dat misschien morgen is echt zeker klassementsdag, omdat het echt aankomst bergop is dan. We hebben hier nog een klein stukje vandaag ook van 6 kilometer, dat nog wat naar beneden gaat. En het is misschien lastig te controleren. Maar goed, ze hebben het in controle. Maar goed, je weet het niet, hè? Zo'n Carapaz. Ik had hem voorspeld toch als etappewinner vandaag. Die is natuurlijk wel echt iemand die je niet zomaar kan lossen.
0: Nee, alleen om die reden zou dat wel leuk zijn. We gunnen dat jou.
5: NPO Radio 1.
0: 16:30 is het inmiddels. Tijd voor het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
6: De Meerwedebrug in de A27 is vanaf 17:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de Meerwedebrug blijven rijden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. Hulpdiensten gaan ervan uit dat er bij het zinken van een duwboot in Amsterdam een dode is gevallen. De boot kwam in de problemen in de Koenhaven. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Eerst richtten de hulpdiensten zich op het zoeken van de opvarenden. Inmiddels zijn ze vooral bezig met de berging. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijft. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen de bebouwing van rond het jaar 1000 bekend.
0: Dankjewel, Michiel. Marco, waar ben je?
7: Ja, ik ben er.
0: Ja, waar dan? Ik denk, waar? Ik heel dat tourcafé afstruinen. Ja. Ik zie je gewoon niet.
5: Nee. Ik zit gewoon in de studio, in de radiostudio. Waar gisteren ook zat.
0: Een keer naar dat tourcafé.
5: Ja, ik moet zo meteen weer andere dingen doen. Dus heen en weer lopen, dat zit het een klein beetje in de weg. Maar wie weet gaat het nog lukken deze week.
0: Ik weet dat je heel sportief bent, dus jij kan dat gewoon dat korte stukje een keer doen. Zeg, wij zitten hier prima, hoog en droog op onze camping in een tourcafé. We hebben al heel wat regen gezien in Frankrijk. Hoe is het verder als je ergens in Europa op de camping zit?
5: Ja, die losse buitjes in Frankrijk die we nu op de beelden zien inderdaad, die horen een klein beetje bij een zone waar achter koelere lucht naar het zuiden stroomt. En dat zie je dus ook al bij Mulhouse, is het al niet meer zo heel heet vandaag. Ook door die buitjes natuurlijk. Maar daarachter morgen ook weer wat minder warme lucht. En langzaam schuift dat over de Alpen naar het zuiden. En morgen zul je in het Alpengebied nog steeds wel buien tegenkomen. En hoe oostelijker, hoe groter de kans op onweer daarbij. In de Franse Alpen zal het wat onweerskansen betreft al wel weer een stukje meevallen. Nou, in het noorden van Europa wat wisselvallig. En helemaal in het zuiden, daar is het gewoon nog heet.
0: Kijk, dankjewel. Vind je het leuk om een applaus te krijgen, Marco?
5: Altijd leuk.
0: Nou.
5: Dankjewel.
0: Speciale man pour vous. En ook gelijk voor jou, Dennis Mooi.
7: Nou, dankjewel.
0: Ja joh, je hebt nog niks gedaan en je krijgt het
7: gewoon. Nee, precies. Voor wat betreft de files gaat het de goede kant op. Er staat 20 kilometer file in Nederland op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans doe je er 10 minuten langer over. A9 naar Alkmaar bij het Rottepolderplein 5 minuten extra door werkzaamheden. En op de A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht doe je er 10 minuten langer over.

0: Maroon 5 met het gastoptreden van Christina Aguilera met Smooth Like Jagger. Ja, dan naar die categoriseerde Klim, die toch best pittig eruit ziet, Joris.
1: Wat een rotting is dat, zeg. 6% en het gaat maar door. En je ziet ook geen bordjes en zo, als renner dus. Want het is geen officiële klim. Maar je moet er ook overheen en dan gaan er toch wel een paar van af nu. De helpers die verdwijnen vooraan, zoals Armie Rey. Die heeft de hele dag toch zich vooraan laten zien voor Visma Liezenbuik. En de kopgroep zit dan nog altijd 1 minuut 40, kleine 1 minuut 40 voor het peloton. Het peloton met alle klassementsrenners inmiddels weer aan boord. Ziga en Martinez zijn teruggekeerd. Die hebben een beetje een slordige afdaling gereden. In de kopgroep maakt Carapaz nu een gebaar naar de ploegleiderswagen. Terwijl zijn helper, zijn compaan, zijn ploeggenoot Ben Healy gewoon blijft doorbeuken op kop. Het maakt hem niet uit hoe het parcours is. Het maakt hem niet uit hoe de weersomstandigheden zijn. Die Ben Healy, die Ier, die ramt gewoon door als dat moet. En dat doet hij in dit geval. Het gemiddelde van de dag is 40. En 340,3 is het daggemiddelde. Maar daar gaat zometeen natuurlijk wel wat van af als de slotklim aanvangt. De Col du Aac. Dit gebeurt op 17 kilometer van de finish. Dat is 11 kilometer omhoog aan 7%. Met ook heel smalle stukjes ertussen. En op de top is het dus nog een goede 6 kilometer naar de finish zometeen. Even in het peloton kijken. 1 minuut 35 achter de koplopers. Ook veel volk van Red Bull Bora. Dus, Sebastian, denk ik dat Lipovic en Evenepoel ook wel zin hebben in deze slotfase.
2: Zeker, dat denk ik ook. Evenepoel kondigde dat ook wel aan vandaag al vanochtend bij de start. Dit is een van de ritten die hij uitgebreid verkend heeft. Ja, Jonas Vingegaard dan weer niet. Want zoals de Deen antwoordde, ik had in mei andere dingen te doen. Ik was in Italië namelijk. Oh ja, die won toen de Ronde van Italië. Dat voelt ook alweer als zo verschrikkelijk lang geleden. Nu zijn we bezig aan de Ronde van Frankrijk. Nou, Evenepoel heeft dus in ieder geval die rit wel verkend. Die zal misschien straks wel die interne strijd met Lipovic weer verder gaan uitvoeren. Terwijl bij de kopgroep de eerste helper eraf moet. Dit is onmiskenbaar Ben Healy. Daar heb je geen rugnummer 44 voor nodig om die te herkennen. Die herken je gewoon altijd aan de manier natuurlijk waarop de Ier op zijn fiets zit. Maar ja, scheef of niet en schokschouderend of niet. Het is natuurlijk wel gewoon een topper puur sang Ben Healy die nog een bidon meekrijgt uit zijn ploegleiderswagen. En daar wat teugen uitneemt. Vorig jaar won hij de rit na vieren Normandie. Na een hele lange solo die hij opzette vanuit een kopgroep. Nu moet hij eraf. Dus hebben we hier vooraan nog 5 man over. De broers Johannessen, Parepentre, Carapaz, nu in zijn uppie. En Einer Rubio, die we al veel en vaak in kopgroepen hebben gezien. In de Tour, in de Ronde van Italië. Soms is het een enorme plakker en haalt hij het bloed onder de nagels vandaan van alle andere renners in een kopgroep. Maar hij zit toch wel weer mee. Nu weer op een smalle stukje van die niet gecategoriseerde Col du Hondsrug. En ook hier heel veel publiek. Wat is dat toch vandaag op deze zaterdag. We hebben echt nog geen etappe meegemaakt in deze editie, de 113e van de Ronde van Frankrijk, waar het zo verschrikkelijk druk is als vandaag. En ik ben benieuwd hoe dat straks gaat op die Col du Aac, dat fietspad omhoog. Als ze daar al dat publiek naar beneden hebben laten gaan, ja, dan kunnen daar wel eens hele gekke taferelen gaan ontstaan. Nu weer op een wat rustiger stukje de kopgroep van 5 met nog een dikke 1,5 minuut voorsprong op de groep gele trui.
0: Ja, misschien is het iets met weekend en vakantie, waardoor het zo ontzettend druk.
2: Omhoog, als ze daar al dat publiek naar beneden hebben laten gaan, ja, dan kunnen daar wel eens hele gekke taferelen gaan ontstaan. Nu weer op een wat rustiger stukje de kopgroep van 5 met nog een dikke 1,5 minuut voorsprong op de groep gele trui.
0: Ja, misschien is het iets met weekend en vakantie, waardoor het zo ontzettend druk is. Merk je daar nou veel van, Annemiek? Als het druk

0: heb gezien, maar op de laatste klim van de dag heb ik wel echt even mijn ogen open gedaan. En toen dacht ik, wow, er staan echt zoveel mensen, wat gaaf. Dat was wel echt een kippenvel moment. En ja, dus je hebt momenten dat je naar kijkt. Maar op het moment dat je echt 100% aan het afzien bent en heel erg gefocust op je taak, dan zie je daar eigenlijk helemaal niks van.
1: Nee. We hoorden net al UAE zich goed aan het groeperen. Jij gaf al aan, die zitten daar met z'n zessen, is het, hè, zitten goed vooraan. Visma Leaserbike, Armin Ruijen hoorden we net, die was weer opgeknapt. Hè. Zij zeggen, we hebben een plan.
0: Ja, en dat hebben ze vandaag in ieder geval, hebben ze een plan geprobeerd uit te spelen. En dat ze probeerden iemand te krijgen naar die kopgroep. Bruno Amaral, reed daarvoor hard op kop om Jorgensen naar die kopgroep te krijgen. Ja, dus ze gingen een beetje vandaag voor de etappezegen, leek het dan. Of misschien ook nog een pion vooruit schuiven, ik weet het niet precies. Maar daar leek het in ieder geval wel op. Alleen dat plan is helaas niet gelukt. Ze zijn teruggepakt. Maar ze proberen het, ze geven zich niet op.
1: Dus nee, natuurlijk. Dat is tegelijkertijd, mooi. Als je kijkt hoe het is gegaan. En ook met Jurgensen, die waren nog helemaal niet op de top van hun kunnen. Dus moet je dan nu dat plan uitvoeren?
0: Ja, vandaag zei Mark Reven de eerste dag eigenlijk dat hij zich weer beter voelt, Jurgensen. Dat hij zich eigenlijk wel weer in de strijd ging mengen. Ja, deze ploeg die weet echt wel wat ze aan het doen zijn. Dus ze laten niet zomaar een man ten strijde trekken als hij nog niet klaar is.
1: En zij zei, we hebben al vaker geconstateerd, als UAE het zegt, moet je niet per se alles aannemen dat het ook zo gaat. Hoe is dat bij het Team Visma Leasebike?
0: We hebben ze nog niet kunnen betrappen.
1: Op snode plannen, die wij niet weten.
0: Zand in de ogen hebben kunnen strooien. Nee, helemaal niet. Nee, bij UAE nemen het echt met een korreltje zout. Wat ze zeggen voor de etappe. Bij Visma Leasebike vind ik het heel reëel elke keer. En ze houden zich aan de plan. Ja. Ze gingen er vandaag voor.
1: En laten we dan ook nog gelijk even Red Bull doornemen. Evenepoel.
0: Ja, lekker. Heerlijk.
1: Lipovic. Ja, je hebt zin in Evenepoel.
0: Nou ja, ik kijk er gewoon naar uit. Dat vind ik een van de mooie factoren deze Tour de France. Dat elke keer, hoe gaat Lipovic en hoe gaat Remco Evenepoel, hoe gaan ze doen? Toch een beetje een kleine fitty in deze Tour, waar ik wel naar uitkijk op het moment dat het bergop gaat. Lipovic is eigenlijk de betere van de twee. Maar Remco Evenepoel geeft zich niet zomaar gewonnen. En dat is dus een beetje een koers in de koers.
1: Ja, die heeft dat karakter wel in die klasse om zich terug te vechten. Lipovic gaf hem eerder al niet een lead-out waar Evenepoel van baalde. Toen werd er vervolgens een heel geforceerd filmpje opgenomen door de ploeg zelf. Maar we hebben het ook eerder gezien, was de etappe 10 volgens mij, dat Vingegaard op een gegeven moment ook zei van jongens, iemand anders moet even aan kop. En toen had Lipovic ook zoiets van kijk maar achterom, maar ik ga het niet doen.
0: Nee, dus hij speelde toen het wel spel heel goed. Krijg natuurlijk af en toe ook gewoon teamorders vanuit de auto. Dus je kan nog niet altijd je eigen ding doen. Maar het is wel duidelijk dat die te grootste vrienden zijn. En dat er wat strijd is onderling. Maar lekker is het, want dat maakt het wel extra smeuig om ze daar te gaan kijken. Want wat gaat er gebeuren bergop?

0: Tap de Man van Lef Forban. Ja, ze was nog steeds tussen de kopgroep en de achtervolgers. Dus dan still steady,
1: ja, daar zitten we nu nog wel. 1 minuut en 25 seconden is de laatste tijdsmeting die ik in ieder geval op de koersradio gehoord heb. Het loopt weer iets op. 1.30, dan mogen wij er nog tussen zitten. En dus zitten we nu achter de kopgroep met Johannessen. Johannessen, dat is wel makkelijk. Als je het niet weet, zeg je het gewoon Johannessen. Valentin Paré-Peintre, die heeft ook nog een broer rondrijden. Maar ja, die zit bij Polis Texas in de buurt. Aurélien is een knecht, meesterknecht van Zijks. Als Carapaz zit hier vooraan en Einer Rubio in de afdaling.
0: Kijk, dat was er zo eentje waarvan Sebas zei... we hopen dat we dat niet op de zender gaan horen. Maar dat was het dus wel even zo'n crash. Joris, ja, jij klinkt iets helderder wat dat betreft.
2: Ja, maar dat is ook het enige heldere aan mij. Dat klinkt wel een science fiction film, joh. Wat ik hou, ja,
0: dat misschien die nieuwe helm.
2: Verschrikkelijk geluid, ja, afschuwelijk. Maar het gaat er niet goed met Prodom. Dat was het misschien wat hij hoorde. Prodom, fietswissel, die had een lekker band. Dat is een helper van Sexas, de renner over wie Sebastian het had. Sexas trouwens een beetje achter in het peloton. De laatste minuten, de laatste kwartieren. Het laatste half uur eigenlijk wel. Paul Sexas staat op de 6e plaats op 4.35. Ayuso, beetje onzichtbaar tot nu toe, wel goed. 4.22, 5e. Pidcock is 4e op 4.15. Heeft heel veel kruid verschoten vandaag. En gisteren natuurlijk. Op de 3e plaats Evenepoel op 4.06. 2 Vingegaard op 3.36. En 1, ja, u kent hem, hè, Pogacar in de gele trui. En hij heeft een grote voorsprong dus op de mannen achter hem. Die ongetwijfeld of ze het nou willen of niet gaan strijden om de plekken 2 en 3. En dat kan heel interessant worden. Kopgroep moet nog 25 kilometer. 5 man dus. Sebastian heeft ze aan u voorgesteld. En ze draaien nog lekker rond. Het zijn nu wel de broers van de Uno X-ploeg die de verantwoordelijkheid pakken. Wat minder achtergezakt. Die slimme Rubio, die altijd goed kan profiteren van het werk van anderen. En Valentin Paré-Peintre, die op dit moment de trotse leider is in het bergklassement. Ik vind het knap als je meer punten bij elkaar fietst op je eigen manier in een bergklassement, in de Tour, in 14 etappes dan Pogacar. Maar die 14e etappe duurt nog even. En er komt nog één klim aan, de Col du Ac. Heel onregelmatige klim. En die duurt 11 kilometer. En de eerste 4 kilometer, daar moet u goed voor gaan zitten. Dan is het meteen raak met heel hoge percentages. Gaat richting de 10%. En dan is het tussen kilometer 6 en 7 weer heel stijl. Bijna 10%. En de laatste 1,5 kilometer van de klim is ook super stijl. Ook weer rond de 10%. En daarboven dan komen ze op het plateau. En dan dient er nog 6 kilometer gefietst te worden naar Le Magstein-Fellerin. Daar ligt de finishlijn getrokken. En daar zijn ze dus al een keertje langsgekomen vandaag. Dat hebben ze daar al kunnen verkennen. Die 6 oude stand. En ze krijgen heel wat aanmoedigingen in het dorpje dat nu gepasseerd wordt. 24 kilometer nog. Carapaz, Johannessen, Johannessen, Rubio en Paré-Peintre. Een bocht en ze trekken zich weer op gang. En ze vragen zich af, zijn we nou al boven? Ja, ze zijn zo'n beetje boven. En dan gaan ze dalen richting de voet van de laatste klim van de dag. De Col du Hague. En daarop is het meteen raak.
0: Ik zou bijna denken, we gaan een wedstrijdje doen waar we de meeste toeschouwers het meeste geluid kunnen laten maken. Maar kunnen we dat al op dag 1 doen? Ik vind ons niet onderdoen voor wat er in Frankrijk gebeurt, hoor. En dan komen de renners hier niet eens langs. Maar wij hebben natuurlijk Annemiek van Vleuten zitten. Even, hebben we Rick Pluimers nog gezien? Want die was gisteren natuurlijk fantastisch, Annemiek. Als eerste de ballon, dat was op.
3: Ja, en we zien hem eigenlijk het hele jaar al echt heel goed rijden. Dus deze jongen verbaast me inmiddels al niet meer. Maar het was een heel ontwapenend interview echt, wat hij gaf. Ja, of interview in de podcast.
0: Ja, want hij was al gelijk na de etappe, zei hij al van, ja, ik ging gewoon als eerste die berg op. En dan zie je al die mensen staan die aan het aanmoedigen zijn. Dat geeft gewoon een enorme kick. En gisteravond inderdaad zat hij ook in de NOS Tour podcast. En toen gingen ze nog even nakaarten op het moment dat hij op de massagetafel lag.
4: Massage is altijd wel even lekker na de etappe.
5: De masseur die wilde ook nog wat zeggen volgens mij.
4: Ik weet niet of hij nog wat wil zeggen.
6: Huh?
4: Of de masseur nog wat wil zeggen.
6: Nee, als het niet nodig is, dan mag ik me altijd laten weten. Hè. Dan neem ik een dagje vrij.
7: Ja, daarom stel ik even de controlevraag, inderdaad. Is het nodig? Ja.
4: Is het nodig?
6: Het valt nog allemaal best mee.
7: Nog een redelijk
6: ik heb veel erger gehad na bijna 2 weken.
7: Ah. Nou, die kan je in je zak steken, Rick, voor je eerste tour.
4: Ja, precies. Nee, dat is toch een compliment weer. Ja, maar Peter is ook een vrolijke man, dus die houdt mij ook goed positief door deze drie weken heen. Dus dat is ook heel fijn.
5: Oh, dus die prachtige glimlach aan de finish, die hebben we ook een beetje aan Peter te danken.
4: Zijn vriendin heeft mijn tanden gemaakt na de omloop.
7: Niet!
4: Ja, dat was zij. Ja. Zij is de tandarts.
5: God, nou, nou is
7: zonder dit koppel ben jij niet Rick Pluimers.
4: Nee, dan had ik geen mooie lach meer gehad en was ik niet meer vrolijk geweest.
0: Ja, mooi. Een gebitsongelukje had hij gehad en dus gisteren op die massagetafel. Hoe belangrijk is dat, Annemiek? Gewoon het contact naast die fysieke verzorging ook.
3: Nou, inderdaad, er is wel eens onderzocht of het effect heeft eigenlijk, hè, het massage. Ja. Nou, dat heeft nooit wetenschappelijk aan kunnen tonen. Voor mezelf vond ik dat gewoon heel lekker. Als je een fijne verzorger had, een fijne masseur, dan is het echt een ontspanningsmoment. En dan weet ik zeker dat het wel echt bijdraagt aan je herstel. Omdat je even, het is een 1-1 moment. Het is ook al normaal om dan je telefoon weg te doen. Echt even ontspannen. En dan is het natuurlijk heel lekker als ja, deze verzorger heeft ook een beetje humor. Het is even een moment, even een ontspanning, even de dag doornemen en het ook even van je af laten glijden. En daar is zo'n massage ja, gewoon even een heel goed rustmoment voor in zo'n hele hectische dag. En dan die hectische dagen die ook nog gaan komen in zo'n Tour de France.
0: Ja, en het is niet alleen dat je lekker ontspannen, word je ook pijn gedaan? Alle knopen, alle blessuring.
3: Ja,
0: het
3: kan heel pittig zijn, ja. En minder ontspannend zijn. Dat is een beetje op aanvraag van de renner. Ik was ook altijd wel van nou, doe maar een beetje pittige massage. Dan lig je er niet altijd heel ontspannen op die tafel.
0: Maar doet het je dat?

0: David Guetta en One Republic met I Don't Wanna Wait. En we moeten toch echt nog even geduld hebben. Een kleine 20 kilometer nog in deze etappe 14. Waarin het afwachten is of, maar vooral ook wanneer, die man in het geel, Tadej Pogacar, gaat toeslaan. Blijf erbij, hier in het Tourcafé of gewoon lekker thuis op NPO Radio 1.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
3: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen nemen je op basis van feiten.
7: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
10: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
9: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
11: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
9: Ga naar datacation.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: NPO Radio 1, 5 uur.
15: Hélène Plag.
0: Niks, geen lopertjes of geleidelijke glooiingen. Zoals zo vaak zit het venijn straks in de staart. Want die laatste klimkilometers op de Col de Haak tikken straks de 11% aan. Terwijl wij hier gewoon heerlijk op een stoeltje in het Tourcafé mee kunnen kijken. En thuis kan dat natuurlijk ook. NPO 1 extra op je televisie ofwel kanaal 81. Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velde.
16: De Merwedebrug in de A27 gaat over een half uurtje dicht voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet meer veilig. Het stalen is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. En ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten. Dat is om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder, vertelt correspondent Gimbal Duk.
17: En dat is opvallend, want draagmoederschap is in Duitsland verboden. En notabene Spaan zelf heeft als minister van Volksgezondheid in het verleden de legalisering daarvan tegengehouden. Zelf zei hij dat hij niks verkeerd heeft gedaan, omdat hij niet tegen de wet in is gegaan door naar het buitenland te gaan. Maar binnen zijn partij klonk natuurlijk het verwijt dat er hier sprake was van een dubbele moraal. Dat hij ook tegen het principe van de eigen christendemocratische partij ingaat. En vanuit de oppositie klonk er vooral kritiek dat Spaan andere mensen heeft verboden, wat hij zelf nu wel mogelijk heeft gemaakt.
16: Bondskanselier Merz zou Spaan na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar 1000 auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. Hulpdiensten gaan ervan uit dat er bij het zinken van een duwboot in Amsterdam een dode is gevallen. De boot kwam vanochtend in de problemen in de Koenhaven. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Door een blikseminslag op een Zwitserse berg zijn bijna 100 schapen gedood. De boer had de kudde bij elkaar gedreven om zijn vee te beschermen tegen de wolf. Zo'n 80 schapen hebben de inslag overleefd. Het waterschap in Overijssel doet een dringende oproep aan boeren rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen om geen water meer te gebruiken uit sloten, kanalen en beken. Door de droogte van de afgelopen weken staat er weinig water in de rivieren. Na de enorme brand in het zuiden van Noorwegen kunnen zo'n 400 bewoners nog altijd niet naar huis. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan, zegt correspondent Rolien Creton.
18: Helemaal uitgebrand, niks meer van over. Er zijn op dit moment ook veel bewoners op zoek naar hun huisdieren. En al die bewoners zijn nu ondergebracht in een hotel dichtbij. Maar ja, veel van die mensen kunnen in ieder geval niet terug naar huis.
16: Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. Vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Daar gebeurde gisteravond voor de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. En de schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Moulin Rouge loopt nog 2 weken. Het is onduidelijk of er überhaupt nog voorstellingen komen. Het weer bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 19 tot 23 graden.
0: Michiel, dankjewel. Dennis Mooij heeft nog verkeersinformatie.
19: Het rijdt langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht heb je 10 minuten extra nodig door een ongeluk. En een ongeval op de A50 van Eindhoven naar Arnhem zorgt ook voor 10 minuten vertraging tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook.
20: De bouwverslinders. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
21: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
22: Soudal, de bouwverslimmers.
21: Iedere klus weer.
23: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
25: Dat zeg ik.
26: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
27: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
28: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Hélène Plag.
0: Ja, een klassementsweekendje is de verwachting. Maar een koers die ondertussen op ontploffen staat. En een Pogacar neem ik toch aan, Joris, die weer die sloopkogel onder zijn snelbinnen heeft meegenomen.
3: Zeker weten. En hij heeft elk moment kan hij die gaan pakken. Maar vooraan zit nog één man nu. Vooraan strijdend om de rit, zeggen. Carapaz die heeft een kleine minuut op de groep gele trui. Heel klein groepje staat nog. Carapaz kijkt om, ziet Johannes de kleine worden. Moet nog 8,5 kilometer klimmen. Moet nog 14,5 kilometer naar de finish. En heeft dus 55 seconden op de groep gele trui. Daar zien we de helpers van Sykes. En daar wachten we op een aanval van de gele trui.
0: Nog een kleine 15 kilometer te gaan. En je weet het, Radio Tour de France is koersen natuurlijk. Maar ook muziek hier in het Tourcafé. Dus jullie mogen op je bistro-stoeltjes blijven zitten. Maar er mag gedanst worden.

0: Ja, op het moment dat ik zeg er mag gedanst worden, zie ik allemaal mensen naar het podium kijken. Ja, morgen hebben we vanaf 2 uur weer live muziek. Maar je mag ook gewoon op deze muziek natuurlijk bewegen. Tracy Ullman was dat met Breakaway. Ja, we willen natuurlijk niet te veel missen van die koers nu. Elk moment kan het toch gebeuren, Joris. Moeten we nog geduld hebben?
1: Ja, nee, we hadden misschien een beetje geduld. Het goede punt is, dat zeggen sommige kenners, hè, 7 kilometer voor de finish. Dat is over 6 kilometer op deze klim. Want dan is het 1,5 kilometer vreselijk stijl. Dat zou een echt Pogacar-punt kunnen zijn. Maar misschien wordt het gewoon wel een heel Carapaz-verhaal, hoor. Want de koploper, die strijder uit Ecuador, heeft 1 minuut en 4 seconden voorsprong op het peloton. En op de slotklim, op deze laatste klim van de dag, zo moeten we hem noemen, de Col du Ac, hebben we UAE niet aan de leiding zien rijden. Ja, heel even McNulty aan het begin. Die ging eraf en toen nam Benoot over voor Decathlon. En toen ging Prodom rijden op kop voor Decathlon, voor Sykes-Sas dus. En nu zien we Sepp Kuss op kop rijden. En Pogacar zit daarachter in de tweede, derde positie. En die vindt het ogenschijnlijk allemaal best. Hij zit daar omgeven door Lipovic. En achter hem zit Vingegaard. En in de buurt zit Evenepoel. Daar zit Sykes-Sas ook. En als je dan wat verder in het groepje kijkt, dan zie je pas Del Toro en ook Ayuso. Ayuso gaat niet lekker, hoor. Die zit de hele tijd al achterin. Dat is het zo'n beetje. Veel meer zit er niet. En Sepp Kuss leidt nu de dans met Lipovic in zijn wiel. En daarachter de top 2. Pogacar, Vingegaard met Evenepoel in de nabijheid. En ze komen niet dichter bij Carapaz. Wel dichter bij de top. En dat is dan toch interessant. Op de top, ik zeg het nog een keer, is het dus nog 6 kilometer naar de finish. En er komen zo nog wat zwarte stroken aan, waarvan die strook op 7 kilometer van de finish, en dat is op 1,5 kilometer van de top van deze klim, wellicht de uitdagende plek is voor Pogacar om aan te vallen, denk ik. Sebastiaan, jij kent de klim inmiddels van heel nabij.
2: Ja. En ja, we zijn hem al bijna helemaal opgereden met de motor. En dat moest dus. Hè. Vanochtend kwam Thierry Gouvenou, de koersdirecteur zelf, dat mededelen. Te smal, te stijl. En daardoor willen ze geen motoren hebben tussen de renners in. Naar aanleiding van het incident van een paar jaar geleden op de Col de la Loze. Ja, ik begrijp het wel, hoor. De eerste 6 kilometer gaan, of de eerste kilometers gaan nog wel. De eerste 5 tot 6 kilometer onder de top in het dorpje Geishaus. Daar loopt de weg ietsje naar beneden, een klein stukje in dalende lijn. En dan begint het fietspadgedeelte dat pas een paar jaar geleden is geasfalteerd. En dat is een autovrije zone, normaal gesproken. Je ziet het ook aan de belijning op de weg. Aan de rechterkant is het voetpad, metertje breed ongeveer. Dan een gedeelte voor fietsers in de richting bergop. En dan een gedeelte voor de fietsers in de richting bergaf. En ik begrijp eerlijk gezegd wel dat ze deze maatregel genomen hebben. We rijden nu met de motor op 1 kilometer onder de top. Nou, u hoort het. Kevin moet genoeg toeteren en klaksoneren om het publiek aan de kant te krijgen. Ja, hey, goedemiddag mensen, dames en heren. Hier is de motor van de NOS. Ik ben alweer een paar keer uitgescholden voor Thomas Verclaire. Want als er een motor voorbij komt met iemand met een witte helm achterop, want dat dragen we allemaal, dan denken ze altijd dat het Thomas Verclaire is. En ik kan een nieuwe toevoegen, want voorlopig ligt de koers in een plooi. Ik kan een nieuwe toevoegen aan de Paul Sykes-Sas aanmoedigingenlijst. Paul Sykes-Sas. Nou, die gaan we maar niet vertalen. Maar er stond er net ook iemand met dat bord hier op de flanken van de Col du Haak. Smal, stijl, verschrikkelijk lastig. 19 graden is het nog maar. De zon schijnt inmiddels wel. Terwijl Carapaz nog altijd een kleine voorsprong verdedigt. En de aanval, waarvan eigenlijk iedereen verwacht dat hij er komt, van de man in het geel, is er dus nog niet.
0: Nee, maar Annemiek, de realiteit is denk ik ook, hij kan dit nog gewoon dichtrijden als hij wil.
3: Ja, maar dan moet hij het misschien niet te lang meer wachten. En hij zit misschien een beetje in twee
0: dingen.
3: Ja, wel een beetje, omdat hij Del Toro heeft het waarschijnlijk lastig. Dus als hij vroeg gaat, dan rijdt hij Del Toro echt verder nog uit het klassement. Dus ja, rekening houden met zijn ploegmaat kan misschien de redding zijn van Richard Carapaz. Kan hem misschien die overwinning geven, want hij staat nog steeds maar op een minuut.
0: Ja, hebben we van de week ook gezien, hè, dat we zeiden van ja, Pogacar kan alles hard willen maken. Maar je ziet dat zijn ploeg toch af en toe wat scheurtjes vertoont. Of in ieder geval vermoeidheid is minder sterk dan we in eerste instantie dachten.
3: Ja, en Del Toro is een jonge renner. Ja, dan is het in zo'n derde week of richting zo'n einde van de Tour de France. Dan komt de vermoeidheid gewoon net wat harder aan. Toch wat minder herstel. Dat wordt beter met de jaren. Hoe ouder, hoe taaier, zullen we zeggen. Ja, en daar heeft hij wel een beetje. Hij, heeft waarschijnlijk gehoord van zijn ploegleiding. Van heeft hij wel gecommuniceerd. We zien hem ook in het laatste wiel Del Toro zitten. Dat hij het lastig heeft. Ja, en dan is het moeilijk om als kopman dus eigenlijk als eerste je eigen ploeggenoot te gaan lossen.
0: Jij geeft net aan van hij moet wel gaan opschieten, Pogacar, als hij doet. Even, aan het begin van de uitzending zei jij bij Henry: mijn hart zegt Carapaz, mijn hoofd zegt Pogacar. Hoe is het met die balans inmiddels tussen hoofd en hart?
3: Ja, nog steeds heel erg voor Carapaz natuurlijk. We gaan echt voor dat de aanvaller het gaat halen en wordt beloond. En ons ook als kijkers beloond op een spannende tijd.
0: Want wie valt er aan, Joris?
1: Lipovic. Lipovic opent het. En wat had Annemiek dat goed gezien, want Pogacar zit inderdaad te kijken naar Del Toro in het laatste wiel. Hij kijkt naar zijn makker. Del Toro in de problemen en Pogacar toont een menselijke kant. Lipovic is gegaan. Heeft Sykes-As meegekregen. En Sykes-As neemt die aanval nu over. Pogacar kijkt. Laat het nog even aan Sepp Kuss. Want Kuss is Vingegaard aan het helpen. En dan wordt het op die manier opgelost. Deze eerste aanval Sepp Kuss op hangen en wurgen, hoor. Met een grimas van 3 meter breed trekt hij dat gat toch dicht. Met een goede Vingegaard op zijn wiel. En Pogacar volgt natuurlijk lachend. En dat kan dan lastig worden voor de mannen die het toch al lastig hadden. De eerste aanval is er dus geweest in de groep van de favorieten. Komt op naam van Lipovic met Sykes-As. Maar ze zijn tot de orde geroepen. En nu neemt Jonas Vingegaard de regie in handen in de groep. Die nog altijd, let op, 56 seconden achter Richard Carapaz zit.
0: Ja, waar ligt die grens van wanneer het nog kan, Annemiek?
3: Ja, bij Tadej Pogacar weet ik dat niet helemaal. We zagen hem ook een paar dagen terug echt in de laatste 900 meter... echt een minuut ongeveer dichtknallen. Ja. Als het heel stijl is, dan kan je het heel lang wachten eigenlijk. Want dan kan je heel snel, in heel korte tijd, kan je er wat van afrijden.
0: Maar Carapaz is ook echt wel goed.
3: Daarom is echt een hele goede renner. Ja. En het verschil met een Tadej Pogacar is dat Tadej Pogacar moet elke dag voor het klassement rijden. En Carapaz heeft zich al een aantal dagen een soort van rustdag kunnen gunnen. Het helemaal laten lopen. Op tijd binnengekomen. Of in ieder geval op achterstand binnengekomen. En daardoor relatief meer rust gekregen dan Tadej Pogacar.
0: Ja, wij zeiden al net, of zei ik, van het wordt een klassementsweekendje. Dit is wel lekker, hè? Wat er nu allemaal hier rijdt.
3: Ja, is mooi. Dit is een hele mooie strijd die we zien. En ook, we zien Jonas Vingegaard op kop rijden. Dus het is ook niet meer de ploeg van UAE die we op kop zien rijden. Ik denk dat Jonas Vingegaard hier op kop aan het rijden is om het tempo zo hard te rijden. Dat een tempo wat hij net kan rijden, maar wat daarmee de moed opneemt bij Tadej Pogacar om te gaan aanvallen. Dat is, verwacht ik, wat de tactiek van Jonas Vingegaard op dit moment.
0: En zo lijkt het ook te gaan tot nu toe, Joris.
1: Oeh, dat gaat ten koste van Evenepoel, denk ik. Die zit nu achteraan aan een heel dun stukje elastiek. Vingegaard, goed tempo met een bleek kopje. Maar hij trapt zo hard voorop. Dan volgt Pogacar, Sykes-As op het wiel. Dan zit op de vierde plaats Del Toro. Daarachter zit Ayuso ook. En dan zit Lipovic er ook. En dan begint Evenepoel te... Oeh, die begint te bungelen. Helemaal achteraan. Remco Evenepoel in de problemen. Pogacar even onder de douche. En laten we één ding niet vergeten. We hebben dus nog een koploper. Die heet Carapaz. Die heeft 38 seconden. Maar op 10 seconden van hem zit die taaie Tobias Johannessen ook nog. Er rijden dus nog 2 man voor het groepje uit. En het groepje wordt gegangmaakt door Jonas Vingegaard. Die een goed tempo erop legt. Gehuld in dat bolletjespak. Evenepoel bungelt nog aan dat stukje elastiek, Sebastiaan. En beschrijf dat laatste stuk van die slotklim.
2: Oh. Wat een massa, wat een mensenmassa. En wat is het daar smal en wat is het daar stijl. En ik hoop dat dat dadelijk allemaal goed gaat, hoor. Want het is heel smal het pad dat over is gebleven door de duizenden mensen die zich daar hebben verzameld. Geen linten tot de laatste 500 meter. Maar Joris, wat gebeurt er in de koers?
1: Evenepoel eraf. Het elastiek is gebarsten. Het elastiek is geknapt. Remco Evenepoel lost uit de groep Vingegaard Pogacar. Remco Evenepoel staat in het klassement op de 3e plaats. En kan dit tempo op een heel steile strook niet volgen. Hierna een wat minder steile strook. Dan gaat het misschien nog. Er is nog 10 kilometer koers. Remco Evenepoel eraf in de groep. Pogacar, Vingegaard. En Carapaz heeft nog maar 26 seconden.
0: Ja, en we verwachten, Annemiek, ik zit mee te tellen, we staan op 9,7. Op 7 zou dan Pogacar moeten gaan.
3: Ja, 7,3 om precies te zijn.
0: 7,3 zelfs. Het is alsof je zelf een etappe hebt voorbereid.
3: Ja, zo voelt het soms wel inderdaad als je hier zit voor radio en voor de avondetappe. Dat je echt de koers voorbereidt, eigenlijk als coureur zijnde.
0: Ja, maar goed, Ayuso hebben dus Lipovic, Vingegaard, Pogacar, Del Toro en Sykes-As. die eigenlijk heel de tijd rustig toekijkt. Kunnen we daar nog iets van verwachten?
3: Nou, op dit moment ben ik heel erg nieuwsgierig naar Jonas Vingegaard. Ik zie hem op kop rijden. Hij ziet er in control uit. Hij is vast aan het afzien, maar het is niet aan zijn gezicht af te lezen. En ik heb ook wel het idee dat Tadej Pogacar, ja, het iets minder fris is dan we de afgelopen tijd hebben gezien.
0: Oké, okay. Is dat wensdenken of waar zie je dat dan aan?
3: Nou, ja, ik vind het heel mooi om te zien dat Jonas Vingegaard echt stoïcijns vooruitkijkt. Niet bezig is wat er hem achter gebeurt. Echt een heel hard tempo aan het rijden is. We zien het ook dat de voorsprong echt heel hard nu terugloopt. Dat is heel jammer van Carapaz. Maar ik weet niet, je ziet hem iets meer bewegen op de fiets.
0: Moeten wij dan toch dat plannetje Team Visma Leasebike, is dat dan toch wat we nu ten uitvoer gebracht zien worden?
3: Nou, dit is wel uitgaan van gewoon van je krachten en het blijven proberen. Want je weet ook niet, en dat vergeten mensen wel eens, misschien heeft hij gewoon wel een slechte dag. En Tadej Pogacar, je weet het niet. Misschien is hij ook heeft iets onder de leden. Je hoeft maar 1% minder te zijn. En dan kan het al zich uitbetalen om het toch te gaan proberen.
0: Moeten we een beetje oppassen om al maar continu te zeggen, ja, maar ja, als hij wil, dan gaat hij wel. Dat we er eigenlijk vanuit gaan dat hij altijd een superman is, Pogacar.
3: Ja, bedoel, we zien genoeg al deze Tour de France toch renners uitvallen met die toch even ziek zijn, net even niet 100%. Ja, dat is wel waar het Visma Leasebike het van moet hebben. Als hij helemaal in top doen is, dan gaan ze hem niet verslaan. Maar je weet het niet. Nee. Het staat niet op zijn voorhoofd hoe hij zich vandaag is opgestaan.
0: Wil je nog switchen? Vingegaard in plaats van Pogacar? In je voorspelrondje?
3: Nee, ik zet toch nog steeds dat Pogacar het in zich heeft.
0: We zien Vingegaard achter zich kijken, Joris.
1: Ja, Vingegaard, die maakt gebruik van de situatie UAE. Vingegaard weet dat Pogacar dat blok aan zijn been heeft. Dat vriendschappelijke blok, die Del Toro. Pogacar wil Del Toro erbij houden. En Pogacar zit dus tussen twee vuren. En daar maakt Vingegaard heel goed gebruik van. En vooraan, ik noemde hem net al waarschuwend, die Tobias Johannessen. Die is zo hard als een stalen deur. Die is teruggekeerd bij Carapaz. Dus we hebben weer twee koplopers. Maar de groep met Vingegaard, met Pogacar, met Seixas, met Del Toro en met Lipovic, die zit daar vlak achter. Ayuso zit er ook nog bij, hè. Die zit op 13, 14 seconden van de twee koplopers. Carapaz ziet eruit alsof hij een jaar in een op volle toeren draaiende sauna gezeten heeft. Die is helemaal gaar en gekookt. En die Johannessen, die is fantastisch vandaag. En die gaat nu nog één keer versnellen. Want ze kijken om en ze zien het elite gezelschap komen. Ze zijn gezien, de twee vluchters van de dag. Wat hebben ze het goed gedaan. Maar daar komt het elite treintje aan. Met Del Toro nog altijd hangend eraan. Lipovic zit ook diep in het groepje. Ayuso verstopt zich zoals hij dat de hele Tour al doet. Seixas, stoer hoor, die zit er gewoon bij. Grote kerel is dat aan het worden. En Vingegaard en Pogacar wachten, houden het kruid droog. Pogacar zit in een situatie dat hij graag rekening wil houden met zijn jonge ploeggenoot. Maar hij zal een beslissing moeten nemen. Vingegaard maakt inderdaad een ijzersterke indruk. En op dit moment, op 2,5 kilometer van de top van de Col du Hague, hebben ze de twee koplopers te pakken. En is het dus nu Vingegaard aan de leiding in de wedstrijd met al die andere superklimmers aan zijn wiel. En dat ene punt, dat is er over 1400 meter ongeveer.
0: Ja, ik wilde nog aan jou vragen, Annemiek. Kunnen ze wat aan elkaar hebben, Carapaz en Johannessen? Too little, too late.
3: Ja, wel als ze inderdaad op die top samen waren gekomen. Ja. Want dan is het nog 6 kilometer naar de finish. En dan heb je zeker voordeel met z'n tweeën daar vooruit, kop over kop, tegen ten opzichte van één iemand daarachter. Maar deze worden opgestokt. En Het is nu Jonas Vingegaard versus Tadej Pogacar. En het is de vraag, kan Jonas Vingegaard zo'n hard tempo opleggen nu dat Tadej Pogacar niet gaat aanvallen?
0: Ja, wat denk jij?
3: Nou ja, misschien toch ook nog wel geholpen door Del Toro, die hier nog steeds in deze groep zit. En weten dat als hij gaat aanvallen, dat hij die gaat lossen. Dus misschien is dat dan nog steeds, ja, dat hij niet gaat aanvallen. Maar goed, over 500 meter weten we het. Want dan begint het echt een steile stuk.
0: Ja, maar je verwacht, het is die twee. Het is niet toch een Ayuso die ons gaat verrassen. Of toch een Seixas die denkt, weet je, dood op de gladiolen, ik ga gewoon.
3: Nou, als ik hier die kopjes zie, dan denk ik dat het niet meer erin zit voor die mannen. Die zijn allemaal heel blij dat ze nog in die groep aan het wiel hangen.
0: Dit wordt dat stuk waar we 10, 10,3, 4, 5, richting de 11% stijging gaan.
3: Ja, en dan moet je ook wel echt geen seconde wachten. Dan kijken we gaan het hier ook zien.
0: Joris,
1: kom Pogacar. Je kon de klok erop gelijk zetten. Het wekkertje gaat af. En de gele reus dendert er vandoor. Tenminste, dat is hij van plan. Kan die tussen al die mensen door? Dat past net. Er zijn twee witte lijnen getrokken op deze weg. Die eigenlijk een fietspad is. En Pogacar zit tussen die twee lijnen. Tussen honderden mensen. Tussen allemaal gebalde vuisten. En telefoons die aan het filmen zijn. Maar Pogacar komt niet heel ver weg. Hij heeft een stoïcijns gezicht. Hij kijkt strak voor zich uit. Helemaal in het geel gehuld. Vingerkaart rustig daarachter. Nu groeit het gat wat. Nu wordt het meer dan 7, 8, 9 meter. Nu wordt het 15 meter. Pogacar danst verder met enorme kracht uit die grote, sterke poten van hem. Hij trapt verder. Hij heeft het stuur stevig in de knuisten. En hij doet het precies op het punt dat je kon uittekenen. Die laatste anderhalve kilometer van de Koninu-Aak. Die grijpt Tadej Pogacar aan om weg te dansen van de rest. Op heel sterke, heel krachtige, imposante wijze. Hij trapt nu sterk door en heeft nu 20, 25 meter op de groep. Die wordt aangevoerd door Vingegaard. Maar Vingegaard heeft zich nog niet gewonnen gegeven. Die gaat nog goed. En Del Toro is er dan af in dat groepje. Maar dat is bijzaak. Even kijken nu, hoe zit het met die Vingegaard? Hoe zit het met Pogacar en Vingegaard? Hoe zit het met het verschil? Het is niet goed te zien. Er staan zoveel mensen dat het niet in te schatten is. Ja, het is en blijft 25, 30 meter. Pogacar op ramkoers met de rest.
0: Annemiek, en Vingegaard nu? Moet je oppassen dat je je niet opblaast? Of moet hij nu gewoon als een dolle erachteraan?
3: Nee, sowieso zorg dat hij niet opblaast. Maar misschien is het zelfs nog wel beter voor hem om in die groep boven te komen. Dat je nog een klein kansje hebt als het gaat draaien. Maar dat hebben we nog niet vaak gezien. Maar goed, als het gaat draaien en als ze elkaar vinden, dan hebben ze wel natuurlijk een voorsprong. Een voordeel ten opzichte van Tadej Pogacar, die dan solo zit op dat plateau van 5, 6 kilometer.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, dat wordt een plateau. Hè? Dus als we de klim zo meteen hebben gehad, Dan zijn de stijgingen eruit.
3: Ja, dan is het nog 6 kilometer min of meer vlak op een plateau naar de finish. Maar goed, volgens mij zit Jonas Vingegaard is gewoon echt, laat ook zien dat hij de één na beste klimmer is deze Tour de France. En laat ook de groep hier achter zich.
0: Ja, maar toch, als je kijkt hoe Pogacar weggaat, het is niet wat we van de week zagen. Een versnelling waarbij hij echt iedereen binnen noodarm achter zich laat.
3: Nee, ik denk dat we toch wel. Ja, Jonas Vingegaard ook echt een hele goede doen zien. Heeft dus ook al heel strak tempo gereden. Dat heeft ook waarschijnlijk van Tadej Pogacar toch echt wel wat energie uit zijn benen genomen. Maar goed, je zag ook wel op het moment dat hij toch echt door bleef trekken. Nu loopt het verschil toch echt wel op.
0: Ja, maar goed, Pogacar zal aan het dalen.
3: Nou, die moet nog 600 meter tot de top. Ja, nee. Jij blijft het spannend houden, ja. Gelukkig, inderdaad.
0: Ik doe een poging, hè?
3: Ja, hij kijkt nu ook wel verlangend uit, inderdaad, naar die afdaling.
0: Ja, en Vingegaard, die zit erachter. En de vraag is inderdaad hoe snel en of die nog bijkomt. Is dat tegen beter weten in, Joris?
1: Ja, lijkt het wel op. Het is 11, 12 seconden. Voorop Pogacar. Die zit op een stukje van 5%. Dat is de slotfase van de klim. Het zware werk is achter de rug. Dan dus Vingegaard. 11, 12 seconden. Achter Vingegaard. Het past allemaal maar net, hoor. Daar zit Paul Zijsas. Zijsas, wat doet hij het uitstekend op de Col du Aak. En Pogacar zit nu wel helemaal in zijn zenzone. Maar hij begint ook met grimassen nu. Pogacar heeft het zwaar, hoor. Met zichzelf. Hij heeft het zichzelf lastig gemaakt. Want dit is een moeilijke etappe om op deze manier te winnen. Want hij moet zo meteen nog 6 kilometer doorrammen. Dat is een beetje naar beneden, een beetje vlak. Maar het is niet meer dalen. Dat is het niet. Het is niet meer echt een afdaling. Wat je meestal wel ziet na een klim. Nu is hij bijna boven. Dan is hij natuurlijk opnieuw leider in het bergklassement. Daar is Tadej Pogacar nu niet mee bezig. Boeit hem niet. Het gaat hem om ritzegers en om het vernederen, het verslaan van de rest. In eerste instantie Jonas Vingegaard, die een goede indruk maakt, maar die geen antwoord heeft. En dat lukte maar niet op dat punchwerk van Pogi. Dat is hem te veel. Zijsas wil heel graag naar het achterwiel van Jonas Vingegaard. Dat gebeurt nu toch op 18 seconden van Pogi. Pogi is bijna boven. We zien in het helikoptershot een berg, een finishstreep. Duizenden mensen en een gele trui. Wat een prachtig beeld die nu over die streep gaat. Daar is Jonas Vingegaard. Zijsas komt op zijn wiel. Vingegaard ziet af bij de beesten. In de laatste meters van deze klim is kapot gereden door Pogi. Hij heeft lang dat tempo gevolgd. Komt zichzelf nu tegen en zit op een seconde of 20 op de top van de Col du Aak. 1 Poggi, 2 Vingegaard, 3 Sexas. En daar komt de nummer 4 aan. En dat is Ayuso. Zo komen ze over de top. En ze moeten allemaal dan bij dat streepje daar, dat we nog steeds zien, nog 6 kilometer naar de finishstreep.
0: We stellen het nieuws van 5:30, zult u begrijpen, even uit vanwege de finish en de spannende strijd die gaande is. Pogacar vooraan nog altijd, maar Annemiek, even Vingegaard heeft gezelschap.
3: Ja, Sexas.
0: En dat zelfs biedt perspectief.
3: Zeker, zeker. Met deze finish is het toch heel tof dat we vandaag niet bergop finishen. We hebben nog 6 kilometer min of meer vlak. En als deze mannen elkaar vinden, en dat verwacht ik wel. Sexas heeft ook al laten zien dat hij vaak meerijdt. Het is te hopen dat hij niet te stuk zit en dat hij er echt nog wel wat heeft. Maar ze gaan hier samen naar beneden.
0: Ja, en dan kunnen ze elkaar daarmee helpen in elkaars wiel rijden.
3: Ja, en zeker zelfs Ayuso die het nog wel kans dat hij misschien zit, kan aansluiten. Want die zit er vlak achter.
0: Ja, wat een grimassen. Wat een pijn hadden ze.
3: Ja, we zagen echt Tadej Pogacar echt even helemaal maximaal gaan. Want hij voelt ook dat het verschil heel klein is. En hij voelt ook die druk dat als die mannen elkaar vinden, dat hij dan echt een nadeel heeft ten opzichte van wat er achter hem gebeurt.
0: Zo zien we hem niet vaak.
3: Nee, lekker.
0: Deze Tour in ieder geval nog niet. Ja, Sebas, je moet ook kijken en wachten, want je mag die smalle paden niet mee, toch? Waar ben jij?
2: Ja, wij staan net na het 5 kilometer punt. Pogacar is hier langsgekomen. Daar komt Vingegaard aangereden. Met Paul Sexas in zijn wiel op 27 seconden. En daar zit Del Toro als derde persoon bij. Dat is dus de groep voor plaats 2. Del Toro heeft aangesloten bij Sexas en bij Jonas Vingegaard. En dan is de weg daarachter nu leeg. Trouwens, het begint weer te druppelen. En gevaarlijke natte plekken in dit gedeelte dat een klein beetje heuvel afloopt. Hier komt het groepje met Remco Evenepoel, met Ayuso en met Lipovic. En dat is op 57 seconden. Hier komt Carapaz, de strijder, de man die zo'n lange tijd de koers heeft bepaald, op 1 minuut en 5. 1 minuut en 5 van de man in het geel die daar andermaal rijdt, van Tadej Pogacar.
1: Schitterend hoor. Wat een man, wat een beest, wat een redder, wat een strijder. En wat heeft hij dit allemaal weer perfect gedaan. Zonder ook maar een metertje kopwerk vanaf dat laatste werk van McNulty dan gerekend te doen op de klim die we net gezien hebben. Pogacar in zijn eentje voorop. Half minuutje op dat drietal dat bij elkaar gekomen is. En dat is inderdaad Ayuso. Nee, Ayuso, nu halen we het weer door elkaar. Ayuso zit bij de Red Bull Bora's. Die vormen groep 3. Pogacar voorop en achter hem zit Vingegaard met Del Toro en Sexas. Dus Del Toro is een mooi blok aan het been wat betreft Pogacar van de twee volgers. Paul Sexas heeft een heel goede klim gereden. Vingegaard deed het erg sterk, maar kwam zichzelf in de laatste hectometers, die niet zo heel zwaar waren, toch wat tegen. Hij is natuurlijk ook een klimmer juist van het heel zware werk. Het duwwerk, de klims van 5-6%, die liggen hem, zeker als Pogacar er op keiharde manier tegen opgaat, wat minder. Sexas doet nu kopwerk, Vingegaard in de tweede wiel. Dan Del Toro, zij moeten nog 3 kilometer en een half minuut voor hen rijdt de man die deze rit gaat winnen, Tadej Pogacar.

En die Seixas is natuurlijk met een eigen objectief bezig, met een eigen doel. Die kan opschuiven naar de leiding in het jongerenklassement. Die kan Ayuso voorbij. Dat zou moeten kunnen lukken. Pidcock gaat helemaal wegvallen in het klassement. Evenepoel hebben we ook zien lossen op de klim. Ver achter Pogacar. Pogacar, man aan de leiding, op weg naar de 25e toer-etappe zegen in zijn carrière. Hij moet nog 1700 meter. Dit is een lekker stuk weg. Hier en daar nat, hier en daar droog. Maar het gaat niet meer echt heel erg omhoog. Pogacar begint alweer te lachen. De grimas is van het gezicht en begint plaats te maken voor een gigantische grijns bij Pogacar.

1200 meter nog voor de ontketende man in de gele trui. Hij gaat voor de vierde keer deze ronde van Frankrijk als eerste over de streep komen. Kijkt om, maar het hoeft eigenlijk niet meer. Want Del Toro, Vingegaard en Sexas zitten op een kleine 40 seconden. En hij heeft zojuist de rode driehoek gezien. Poggi op weg naar weer een overwinning.

0: Het is eigenlijk intervallen wat hij doet. We hebben veel van dit soort korte aanvallen van hem gezien deze ronde van Frankrijk. Een ronde van Frankrijk die hij volledig in zijn macht heeft. Die hij volledig lam gelegd heeft op die eerste dag in Barcelona na die ploegentijdrit. Daarna ging Pogacar schuiven met Del Toro. Ging hij zelf 3 keer winnen. Ging hij zelf 3,5 minuut weglopen van Vingegaard. En vandaag geeft hij er nog maar eens een klap op. En dan is hij nog niet klaar hoor. Dit wordt zijn 4e ritzege. En zijn voorsprong op Vingegaard gaat in het algemeen klassement groeien. Tot boven de 4 minuten. Het is imposant. Het is indrukwekkend. En het is door niets of niemand te evenaren. Hij zwaait met de rechterhand. Gaat een nog wat klimmend stukje asfalt op. En komt dan over de streep. Hij won in Les Angles, etappe 3. Hij won etappe 6 in Gavarnie-Gèdre. Hij won rit 10 naar Le Lioran. En grijpt nu nog een keer een overwinning. In etappe 14. Le Markstein, daar is de finish. 1 Pogacar. Daar komt het groepje aan om de 2e, 3e en 4e plaats. Met Del Toro natuurlijk in het voorste gelid. De ploegennoot van Tadej Pogacar. De man die in Barcelona de 2e etappe mocht winnen van zijn grote chef. Maar daar is ook Seixas. Seixas, het grote talent. Gaat misschien nog 2e worden, maar ik denk het niet hoor. Nee. 2 Del Toro op 38 seconden. 3 Seixas. En dan komt nu ook Vingegaard overstreep op 3:44 seconden. En daar is na een goede slotfase ook Lipovic met Ayuso en Evenepoel. Die verliezen vallen allemaal tegen. Maar nu wordt de weg angstvallig leeg. Hoewel Carapaz er ook nog wel aan kan komen. Dat is allemaal mooi en knap. Die heeft uitstekend gereden. Maar boven alles heeft het geel voor de zoveelste keer gewonnen deze ronde. Tadej Pogacar. In september wordt hij 28. Pakt vandaag voor de 25e keer een dag succes in de Ronde van Frankrijk. Dat doet hij in 7 tours, waarvan hij er inmiddels 4 gewonnen heeft.
1: Etappe 14, overwinning 4, Annemiek, voor Pogacar. Hoofd, hart, het was toch het hoofd. En met overmacht.
2: Ja, inderdaad. Nog 10 overwinningen te gaan voordat hij het record heeft van Cavendish. En daar is hij zo hard mee op weg als hij zo doorgaat.
1: Ja, want voor het klassement hoefde het niet vandaag. Het gaat hem ook om die overwinningen. Ja, hij wil er meer en meer en meer.
2: Hij wil niks weggeven. Nee.
3: NPO Radio 1.
1: 7 minuten over 6:30 is het de finish. Dus ging even voor, maar nu dan toch zeker het NOS Journaal.
4: Ik snap het helemaal van je vanuit die camper. Gelukkig. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden nog de komende weken 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan de apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Vrachtwagens mogen vanaf dit moment niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet meer zo sterk is als gedacht. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij en wie er last van heeft kan het beste ramen en deuren sluiten. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste.
1: Michiel, dankjewel. Ja, Marco Verhoef, zal ik bij deze de plechtige belofte doen dat je sowieso iedere keer applaus krijgt, maar dat je ook gewoon wat over het weer in Nederland mag vertellen?
5: Ja, dat lijkt me heel goed plan.
1: Oh, nou, je krijgt dankjewel, nu al applaus.
5: Ja, ik denk dat veel mensen inderdaad in de vakantielanden op het vakantieweer wachten. De tour volgens op het weer in de etappe van morgen. Maar ja, er luisteren natuurlijk ook een heleboel mensen in Nederland. Dus zullen we dan met het Nederlandse weer beginnen nu?
1: Ja, laten we dat doen.
5: Oké, nou, het is op de meeste plaatsen bewolkt hier en daar een klein gaatje met een beetje zon. Maar ligt ook een lijn met wat buien over ons land. Dat stelt weinig voor qua hoeveelheid, maar er druppelt af en toe wat. Die ligt zo'n beetje van Groningen tot aan Zuid-Holland over het land. Schuift langzaam door en zal verder wel verpieteren. Vanavond, vannacht kan er in het noordoosten een bui vallen. Verder hebben we opklaringen minima tussen de 11 en 15 graden. En dan morgen het noordoosten blijft gevoelig voor een enkel buitje. Verder denk ik dat het meestal wel droog is met wat meer zon dan vandaag. Matige tot vrij krachtige wind en 19 tot 23 graden.
1: Dankjewel Marco. Tadej Tadej Pogacar wint dus etappe 14 in de Tour de France. Het scheelde Joris 100 meter ten opzichte van wat we hadden voorspeld. Hij ging niet op 7,3, maar op 7,4 kilometer per minuut. Zo ongeduldig was hij.
0: Ja, dat moest ook. Hij heeft natuurlijk ook wat zitten wijfelen en twijfelen door die Del Toro. En misschien heeft hij hem op die manier wel heel goed in de wedstrijd gehouden. Hè? Want ja. Del Toro wordt op 38 seconden tweede in een goede eindsprint. En dat is allemaal goed voor de motivatie in die ploeg. Sykes zat op het wiel van de Mexicaan, ook 38 seconden. Vingegaard verspeelt daar ook nog even 4 seconden extra. Die komt op 44 binnen van Pogacar. 5 Evenepoel. Goede sprint, goede slotfase weer. Dat zien we wel vaker bij hem. 6 Ayuso, 7 Lipovic, allemaal dezelfde tijd. En dan weer iets verderop Carapaz, Tobias Johannes, een goede etappe gereden. En 10 Skjelmose. En in het algemeen klassement is het nu 1 Pogacar, 2 Vingegaard op 4.30, 3 Evenepoel op 5.04, 4 nu Sykes op 5.19 en 5 staat Ayuso op 5 minuut 22 van de man die vandaag voor de vierde keer en zeker niet de laatste keer gewonnen heeft in deze Tour.
1: Annemiek van Vleuten, valt het je mee in die zin? De verschillen die zijn gemaakt vandaag? Of minder misschien? Tussen een Pogacar en een Vingegaard?
2: Nee, ik had wel verwacht dat hij lang zou wachten met aanvallen. Dat ze niet, het is inderdaad een hele zware etappe geweest. Maar wel, als je het profiel bekeek, dan als ik Tadej Pogacar was geweest, dan had ik het ook inderdaad gewacht. Hij hoefde niet heel vroeg te gaan aanvallen. Hij hoeft niet de voorsprong nog heel erg te gaan verbreden. Hij is nu gewoon bezig met het winnen van etappes. Hij heeft een solide voorsprong en die bouwt hij zo solide uit. Hij hoeft niet minuten te pakken.
1: Nee. Zullen we dan even de andere afgaan? Want Sykes, nou ja, we hebben het al eerder over gehad, kwam hier weer mooi mee. Wat verwacht je van hem de komende week nog?
2: Nou, eigenlijk verwacht ik dat hij het niet zijn niveau gaat vasthouden. Deze man is zo jong, 19. Het is natuurlijk een supertalent, dus solide voorsprong. En die bouwt hij zo solide uit. Hij hoeft niet minuten te pakken.
1: Nee. Zullen we dan even de andere afgaan? Want Sykes, nou ja, hebben we het al eerder over gehad, kwam hier weer mooi mee. Wat verwacht je van hem de komende week nog?
2: Nou, eigenlijk verwacht ik dat hij het niet zijn niveau gaat vasthouden. Deze man is zo jong, 19. Het is natuurlijk een supertalent, dus hij mag me graag verrassen. Maar

0: die vandaag meegaat, is echt
1: zelfs
0: fantastisch.
1: Zelfs nog even op het laatst probeert om Del Toro, die als tweede eindigt, toch nog even een sprintje aan te trekken. Maar ziet, oké, dit gaat niet lukken.
0: Ja, en daar is natuurlijk ook een strijd, hevige strijd gaande voor het jongerenklassement. Ja. Tussen al die mannen, Ayuso, Seixas en Del Toro. Die doen alle drie mee voor de witte trui. Die heeft al van schouders gewisseld. En ja, Del Toro heeft vandaag daar weer een beetje een morele tikken uitgedeeld. Die draagt hem op dit moment niet. Dat nog Ayuso. Ja. Maar ja, die heeft vandaag weer tijd verloren.
1: Ja. En Vingegaard. Want die zei, hij maakt een hele sterke indruk. Dan op het laatst is hij degene die het dan laat. Of die niet meer kan.
0: Dan is het net als de vorige etappes die hebben gezien. Dan is dat zo'n explosief eindsprintje. Ja. Hij rijdt zich gewoon helemaal leeg om het tijdverlies te beperken zoveel mogelijk. Ja, dan moet hij in dat laatste stuk, dan heeft hij even niet die explosiviteit meer. Logisch. Maar ik vind dat hij een goede indruk maakt. Hij kiest ervoor om het tempo te dicteren. In de hoop dat Tadej Pogacar misschien niet gaat aanvallen daardoor. Dat hij zo hard rijdt dat hij eigenlijk helemaal niks meer kan. Dat hield hij lang vol. Maar ik denk, als je helemaal slecht bent en geen plan meer hebt, dan ga je dit niet meer doen. Dus er is nog hoop.
2: De ontknoping van elke etappe.
3: Hey, ik ben Mike Teunissen. Leuk.

0: Benson Boone met Magical, Magical. Ja, we zwaaien even naar wat mensen die heel de middag hier natuurlijk hebben gezeten om de koers te kijken. En op het moment dat de finish dan daar is geweest, er zijn er nog zeker die blijven zitten. Maar ook, dag, leuk dat u er was. Kom nog een keer terug, zou ik zeggen. We zitten er nog 8 dagen natuurlijk. Gaan wij nu even van 2 wielen naar 4 wielen, namelijk de Formule 1. Kwalificatie voor de Grand Prix van België op het circuit natuurlijk van Spa-Francorchamps. Jeroen Blekemolen heeft dat gevolgd. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, Verstappen morgen vanaf plek 2. Had je dat verwacht?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar had ik wel een beetje hulp nodig van zijn teamgenoot. Die hem een mooie slipstream gaf. Dus die ging voor hem rijden. En daarmee werd hij een beetje meegezogen als het ware. Die teamgenoot moest sowieso achteraan starten. Dus het was eigenlijk een perfect scenario voor Verstappen. En perfect uitgevoerd. En daarmee in plaats van misschien wel 5e, 6e, 7e stond hij toch 2e.
0: Ja, wat hij zelf ook meteen aangaf, hè? Met dank aan Hart

0: daar.
1: Ja, het was wel ook perfect uitgevoerd. Want het is heel moeilijk tegenwoordig, zeker met die batterijen... en dat je het vermogen los moet laten op bepaalde punten en zo. Dus het is moeilijk inschatten hoe groot die afstand dan moet zijn. Jullie zitten vol in het wielrennen, daar zit ik ook mega slipstream. Maar ja, dan kun je gewoon met je pedalen dat natuurlijk doen. Mm. In een raceauto is dat echt lastig, maar dat hebben ze perfect gedaan.
0: Ja. En Antonelli vanaf Pol dus morgen.
1: Die ja, ongelooflijk.
0: Geen overrassend, denk ik, of wel?
1: Nou, hij was het hele weekend al de sterkste. Maar met name het verschil met Verstappen is al 0,3. En als je dan verder kijkt, derde staat Lando Norris met McLaren op bijna al een halve seconde. En dat is wel heel veel in de Formule 1. Het is een lang circuit, Spa-Francorchamps, meer dan 7 kilometer. Maar evengoed is dat echt bizar wat die jongen aan het doen is.
0: Ja, een beetje de Pogacar nu van de Formule 1.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Ja,
1: en hij heeft een beetje pech gehad de laatste paar wedstrijden. Ja. Maar het is wel heel mooi om te zien.
0: Dat is goed, hè? Ja. Waren er nog andere dingen die opvielen?
1: Nou, verder eigenlijk, ja. Ferrari valt dan een klein beetje tegen. Leclerc 5, Hamilton 6. Wat leuk was dat Lindblad het heel goed deed met RB, het tweede team van Red Bull. Ja, en verder was het best wel een redelijk, laten we zeggen, straightforward kwalificatie. Hmm.
0: Dan even morgen dus Antonelli vanaf Pol, Verstappen vanaf 2. Nou heeft hij al vaker een slechte start gehad dit seizoen. Is dat, en zo ja, hoe te voorkomen morgen?
1: Ja, dat is, misschien heeft hij die weer. Maar nou is de rit naar bocht 1 is eigenlijk vrij kort. Dus dan heb je er minder nadeel van als die start al niet helemaal perfect is. Maar het gaat met name erom daarna. Je hebt eerst een soort van hairpin, La Source. En daarna ga je door de beroemde bocht Eau Rouge. En daarna komt een heel lang rechte stuk. En als je eigenlijk tweede ligt, kan je vaak de kop pakken. Nou ja, Max Verstappen is natuurlijk niet iemand die wacht. Dus het zou zomaar kunnen dat Verstappen wel even op kop komt te rijden. Daarbij mag je wel meteen zeggen, de snelheid zit niet echt in de Red Bull. Dus dan zal Antonelli er ergens wel weer voorbij komen.
0: Ja, goed. We gaan morgen die etappe zien. Drie uur, hè? Volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, klopt.
0: Ja, helemaal leuk. Dankjewel, Jeroen. Voor nu dan spreken we elkaar morgen uiteraard weer. Annemiek van Vleuten, even over de kwalificatie van de Formule 1. Volg je dat?
2: Nee, helemaal niet.
0: Ik wou net zeggen.
2: Ik zit helemaal in de Tour de France.
0: Ik was echt benieuwd dat je nu een heel verhandeling zou gaan houden. Ja, nou, wat mij net opviel. Nee, dat kan niet. Want wij zaten hier natuurlijk naar etappe 14 te kijken. En halverwege bespraken we al even van... zou het zo kunnen zijn dat UAE, de mannen van Pogacar en hij zelf... nog een beetje de krachten zouden versparen of misschien verdelen voor morgen. Want wat kun je zeggen over die bergetappe weer die we morgen krijgen?
2: Ja, wat mij betreft is morgen nog veel meer een uitgesproken klassementsdag. Vooral met de aankomst. Echt een hele steile aankomst naar Plateau de Solaison. Heel stijl. En niet meer
0: wat
2: dat,
0: is heel stijl?
2: 10% volgens mij. En vooral in de voet is in de voet ligt het heel stijl erbij. Dus ja, dat is echt een verschrikkelijke klim. Is ook een hoorcategorie morgen aankomst. En ja, het is ook niet misselijk. Bijna 4000 hoogtemeters morgen en nog een dag dus dat ze mogen klimmen. Maar goed, het is een beetje gaan ze het controleren. Het hoeft in principe niet voor Tadej Pogacar. Maar ik verwacht dus, hij is hongerig. Hij wil zoveel mogelijk etappes winnen. Hij wil dat record, denk ik, van Cavendish verbreken. Dus hij wil eigenlijk gewoon geen etappe daarvoor onbenut laten.
0: En wanneer verwacht jij dan dat er een beslissing wordt gemaakt? Want vandaag wisten we, hij komt laat. Dat Pogacar gaat, wat verwacht jij morgen?
2: Ja, morgen kan hij wachten tot die laatste klim van hoogcategorie. Ja, dus, en we gaan de sprinters weer aan het werk zien. Flink in het begin van de etappe. Er is nog een mooie strijd gaande om die puntentrui elke keer. Is wat nadelig voor, voor als je heel erg bergop ligt, die morgen wel. Dus we gaan weer zien. De drie mannen zijn er die voor aan het strijden zijn. Dus we zien daarvoor een mooie strijd morgen in het begin. En daarna weer voor de etappe.
0: Ja, en wat betreft de etappe van vandaag. De winnaar dus, Tadej Pogacar. We kunnen even naar hem luisteren. Als het goed is. Nee, die hebben we nog niet. Dus hij wordt wel geïnterviewd. Maar dan heeft u dat van ons te goed. Of een andere keer. Oh, zo snel gaat het. Net zo snel als Pogacar. Nu wel.
3: I must say thanks to all the fans that came to the side of the road. It was really something unforgettable, I think, to see all the crowds on the hills, on the top of the mountain. It's just I never seen something like this. And yeah, thanks to all. And I think also all the cyclists, all the riders, we have such a massive respect towards each other, and I think we all put on a great show. And yeah, it's nice to see this kind of racing.
4: A great show, and you were the best once again. Take us through that attack going up Haag.
3: Yeah, I knew that Isaac is not maybe 100% as him. So I was waiting for the last 2 kilometers to see if there's gonna be any movements. But actually, Decathlon and then Jonas, they did really, really hard pace on the climb. And yeah, there was one by one guys dropping, and I felt good. So I said I will try the last 2 kilometers. I know very well. Also, so much crowd that it just gives you additional boost to go to the top. So yeah, I give it a go today. I had good feelings, so I grab it and take the opportunity.
4: And a UAE 1-2, because Isaac eventually finishes second, yeah. And you have a 4:30 leader overall. Another perfect day.
3: Yeah, really, really perfect day. We marked this stage since the beginning. I know this stage very well. It's beautiful, and yeah, just incredible area for cycling.

0: Ja, en wie denk je dan zoals Japan, Savou. Annemiek, you're dismissed. Op naar de avondetappe en daarna richting La Douce-France. God, wat was het zwaar. Lood en loodzwaar vandaag. En uiteindelijk was Tadej Pogacar wederom de beste. Een mooi begin van het Radio Tourcafé.
1: Hey, Rick Pluijmers hier. Leuk dat jullie ons steunen vanuit het Tourcafé en veel plezier.
2: Ja, schitterend hoor, hoe het hieruit ziet.
3: Wat is het druk. Het is een bak lawaai van je welste op mijn oor.
2: Oh jee, als dat wel goed gaat.
3: Zo nu en dan stuur ik wel een enorme piep mee, alsof ik vanaf Mars aan het zenden ben naar Hilversum.
2: Hij is een mens, maar hij is onmenselijk goed.
3: Ongelooflijk.
2: Op dit moment zwaait Tijmen Adelsman trouwens even naar het Tourcafé. Ik neem aan dat iedereen terugzwaait.
3: Achter het peloton waar veel renners gelost worden.
2: Kempers, honderden. Duizenden toeschouwers. Mooie rit gaat dit worden, hoor.
3: Zelden zo'n enorme mensenmassa bijeen gezien.
2: Lekker band, Arendsman.
3: 50 seconden voor Tijmen Arendsman, de achterstand.
2: De pechduivel.
3: Net na die melding trouwens echt flits en zo'n krakende donder. Kortom, onweer gehad van je welste.
2: Pogacar heeft er zin in vandaag.
3: En ik geef een kabelwisser. Tot zo.
4: Ja, hallo Tess.
2: Ja, Tess.
3: Nu weer genietend van het zonnetje en een nieuwe helm.
2: Tijmen Arendsman geeft zich gewonnen.
3: De kopgroep van 5 met nog een dikke 1,5 minuut voorsprong.
2: Vooraan zit nog 1 man nu. Carapaz.
3: Kevin moet genoeg toeteren en klaksoneren om het publiek aan de kant te krijgen. Ja, hey, goedemiddag mensen, dames en heren.
2: Even de boel eraf.
3: Wat is het daar smal en wat is het daar stijl?
2: Het wekkertje gaat af en de gele reus dendert er vandoor. Vingegaard ziet af bij de beesten.
3: Met Paul Sykstas in zijn wiel.

0: Gewoon hier vanuit Beeld en Geluid. Jullie dank. Morgen zijn hier Douwe Pop en analist Anne van Dijk.
1: Dag. Adama.
2: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
10: Van de Laar van Efferen Studios.
11: Check vandelaarvaneffen.nl.
10: Van de Laar van Efferen Studios.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: NPO Radio 1. 6 uur.
13: Fidan Ekis. Goedenavond. De hele maand juli is de kantine van WNL speciaal geopend voor bijzondere duo's. Vandaag ontvang ik twee broers die elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet. Jan van Buren en Roel Moradi zijn twee kinderen van de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Maar nu eerst het nieuws met Michiel van der Velden.
14: De Merwedebrug in de A27 is gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht. En daardoor kunnen stalen platen in de boog gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. De politie vindt steeds vaker drugslabs in woonwijken. Vorig jaar stond meer dan 60% van alle drugslabs die de politie aantrof in een wijk. Ook gisteren in Den Haag was het weer raak. Er werd volgens de brandweer een uitzonderlijk groot drugslab aangetroffen. Meer dan 150 mensen moeten vandaag hun huis uit, omdat bij het opruimen van het lab gevaarlijke stoffen kunnen lekken. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met een van hen.
15: En hier zit een bewoonster die pal naast het laboratorium woont. Die dus ontruimd is nu, te wachten op het moment dat ze weer terug kan naar haar woning.
16: Precies, ja.
15: Ooit iets gemerkt daar?
16: Nou, achteraf weet je heel veel. Nou, zie je dingen in een ander licht natuurlijk.
15: Vertel eens, wat zie je nu in een ander licht?
16: Nou, we hoorden brommen heel laat 's nachts. We dachten dat het een auto buiten was die op de parkeerplek gewoon stond aan. Maar dat was het niet, dus ja.
15: Hoe lang zitten zij daar zo'n beetje?
16: Ik zou zeggen dat het ongeveer 2 of 3 maanden nu is, ja.
15: Rare dingen geroken daar?
16: Nou, gisterochtend wel. Dus daarom hebben we ook gebeld met de politie en dat doorgegeven. Ja.
15: Jullie zijn gisteravond opgevangen in het stadsdeelkantoor hier. Ja. En je hebt met de politie gesproken. Wat zeiden ze?
16: Nou, dat was de woordvoerder van de brandweer. Nou, die hebben tegen ons gezegd dat het de grootste fonds is in een woonwijk van een drugslab. Dat je dat meestal op het platteland hebt. Ja. En dat nu de eerste keer in een woonwijk de een van de grootste in Nederland is geweest. Blijkbaar heel groot, ja. Dus duizenden van liters, ja.
15: Moesten gisteren uit huis, nu weer uit huis. Ja. Vervelend?
16: Ja, ik vind het niet leuk hoor. Ik ben heel moe. En ik kwam direct van mijn werk. Dan had je 7 minuten om een koffer te pakken en dan uit je huis. En
15: vandaag mag je terug om?
16: Om 11 uur 's avonds. Ja, okay. Ja.
15: Adassa Verhoef is woordvoerder van de politieeenheid Den Haag. Die hier dus gistermiddag om 1 uur een melding kregen van een vreemde lucht die hier hing.
1: En toen de agenten ter plaatse gingen, bleek dat het ging om een werkend drugslab. En in die woning werd ook een man aangetroffen, een 39-jarige man die ook uit Den Haag komt. En hij was ook in aanraking geweest met gevaarlijke stoffen.
15: Die is naar het ziekenhuis gemoeten, hè?
1: Die is naar het ziekenhuis vervoerd, inderdaad. En hij is ook aangehouden.
15: Ja, en toen zijn er vervolgens later ook nog mensen aangehouden?
1: Dat klopt. In totaal hebben we 4 verdachten kunnen aanhouden. Het gaat om een 39-jarige man uit Den Haag dan, die in de woning was. Om een 34-jarige man uit Den Haag. Om een 44-jarige man uit Voorburg. En om een 71-jarige man uit Leiden.
15: Ja, nou zijn gisteren al mensen uit deze wijk geëvacueerd. Die zijn weer terug mogen, maar vandaag opnieuw weggemoeten.
1: Vandaag zijn we verder bezig met het ontmantelen van het drugslab. En daarbij kunnen ook nog verschillende stoffen vrijkomen. Wat bijvoorbeeld een vervelende geur kan opleveren. Maar als er een grote hoeveelheid vrijkomt, kan het ook een gevaarlijke situatie opleveren. Dus daarom zijn omwonenden opnieuw geëvacueerd en moeten ze uiteindelijk even ergens anders verblijven.
14: Dat was verslaggever Jeroen de Jager in Den Haag. Bewoners kunnen waarschijnlijk na 11 uur vanavond weer terug naar hun woning. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ontstond veel waterschade toen de sprinklerinstallatie onverwacht afging. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Deze week was er ophef omdat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie ervan tegen 6 jaar geleden. In Leiden zijn onder een supermarkt tientallen palen opgegraven die vermoedelijk dateren uit de periode tussen de 7e en de 9e eeuw. Dat zou betekenen dat de stad veel ouder is dan gedacht. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat lijkt nu dus bevestigd. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten, zegt deze schadespecialist.
17: We hebben een hagelcentrum hier neergezet. Waarom? In onze schadebedrijven is het al heel druk de laatste 5 jaar. En om daar geen hectiek te creëren, dan zet je een apart centrum ernaast. En dan zetten andere mensen zetten erin. En die pakken het hele hagelgebeuren op. En dan heeft de schadevestiging zo min mogelijk druk erop zitten.
14: De totale schade aan auto's na de zware hagelbui in Flevoland wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump houdt Canada verantwoordelijk voor de vieze vervuilende lucht, zegt correspondent Sjoerd Daas.
18: Trump noemt dit nu ook een invasie, deze bosbranden, de lucht, de vieze lucht die deze kant op komt. En dreigt met straf met importheffingen. Die wil hij gaan invoeren, zoals hij dat zo vaak heeft gezegd, zo vaak mee gedreigd. Om in zijn woorden dan de kosten weer terug te verdienen van die vervuiling.
14: In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden.
19: ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A16 Breda-Rotterdam. Heb je tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: De bouwverslimmer.
22: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
23: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
24: Soudal, de bouwverslimmers.
25: Iedere klus weer.
20: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
26: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
28: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsels zelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
29: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
30: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen... en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
12: NPO Radio 1. WNL.
13: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit het Tourcafé in Hilversum. We zijn er een uur korter dan u van ons gewend bent. Tegenover mij, of naast mij zou ik moeten zeggen, zitten twee broers die elkaar nooit eerder hebben ontmoet. Dat hebben ze zojuist gedaan, daar gaan we straks alles over horen. Hoe één DNA-test de rest van je leven kan veranderen. En onze eigen Marcel Verrek, die is er ook, die zit naast mij.
12: In de kantine. Live vanuit het Tourcafé in beeld en geluid.
31: Fidan Ekis.
13: Ja, deze maand opent de kantine van WNL haar deuren voor bijzondere duo's. En vandaag zijn dat de broers Roel Moradi en Jan van Buren. Twee van de inmiddels meer dan 120 donorkinderen... van de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. En cabaretier Marcel Verrek trakteert u op een vrije column. En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app... of via X, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.

0: Nou, daar zitten jullie dan. Ja, je kan je koptelefoon opdoen, dat mag je zelf beslissen. Zei ik tegen Jan van Buren, die zit dus naast Roel Moradi. Twee broers, halfbroers zou ik moeten zeggen, die elkaar dus vandaag voor het eerst hebben gezien. En ik moet zeggen, ik dacht ik ga gelijk kijken, zie ik het? Ja, ik zie het. En zien jullie het ook?
1: Ja, ik kan het wel degelijk
0: dat jullie broers zijn van elkaar, maar de stemmen vooral valt mij op.
2: Ja.
0: En heel misschien een rol, klein beetje, wordt daar verderop geseind of je wat dichter op de microfoon zou willen praten. Jullie zijn dus twee van de meer dan 120 kinderen van de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Jan, ik begreep dat jij het eerder had gehad over dat er naar schatting zo'n 10.000 kinderen zijn.
1: Ja, dat is wel een hele ruwe schatting, maar het is wel bekend dat onze biologische vader ook zijn eigen zaad in rietjes de wereld over heeft gestuurd.
0: Ook iets meer in de microfoon. 10.000 kinderen, en daar zijn jullie dan twee van. Hoe is dat eigenlijk om te weten dat er zoveel halfbroers en halfzussen rondlopen op de wereld? Roel?
2: Ja, bijna onwerkelijk natuurlijk. Alleen er zijn zo weinig bekend. Alleen het is gewoon de rest van ons leven blijven nu nog halfbroers en zussen bekend worden. Dus ja, elke maand een paar erbij.
0: Het houdt eigenlijk niet op.
3: Nee. Als het er 10.000 zijn, dan ben je inderdaad elke dag
0: dan ben je nog wel heel erg lang bezig, inderdaad. Is het, je zou het ook als een last kunnen ervaren. De onvoorspelbaarheid van wie gaat er straks weer opduiken? Hoe zie jij dat, Jan?
1: Nou, ik weet wel dat er broers en zussen zijn. Mm-hmm. Wij noemen ze in ieder geval broers en zussen. Al zijn het natuurlijk halfzussen en halfbroers. Mm-hmm. Die er heel veel moeite mee hebben. Die in gezinssituaties terecht zijn gekomen die niet leuk zijn. En daarom ook geen contact willen hebben. We zijn met ongeveer 120, 130 mensen die wel contact met elkaar willen hebben. Mm-hmm. En of je dat wel of niet wil, is dat ook goed. Mm-hmm. En als je het wel wil, dan wordt het erg gezellig. Ja. Want we lijken allemaal op elkaar. Onze stemmen lijken op elkaar. We hebben dezelfde bouw.
3: Hebben jullie al een familiedag gehad? Of?
1: Al meerdere, ja. Ja? Ja, we doen dit nu al een paar jaar. En we komen zo 3, 4, 5 keer per jaar samen. Dan is er een zus of een broer die organiseert wat. En dan is het feest. Ja.
0: Ja, Roel, is het feest?
2: Absoluut. Ja.
0: Ik zei al, jullie hebben elkaar dus vandaag voor het eerst. Ik had erbij willen zijn. Ik wilde er eigenlijk bewust toch niet bij zijn. Ik dacht, laat het gewoon gebeuren. Maar we hebben er natuurlijk wel een opname van gemaakt. Althans, dat heeft onze collega Laura Boog-Passado gedaan. En die zei, ze keken elkaar diep in de ogen aan. En je zag gewoon die twinkeling. Zullen we heel even luisteren?
4: Ik sta hier met Roel te wachten op Jan. Ben je nerveus om Jan te leren kennen?
2: Nee, valt mee hoor. Ja, in het begin had ik het wel, maar nu, we hebben nu 117 halfbroers en zussen. Dus dit is voor mij, ik denk de 60, 70 of zo die ik ontmoet.
4: Zou je hem herkennen op straat, denk je, als je hem van ver zou zien?
2: Waarschijnlijk wel. Ja, toch wel veel herkenning in de uitstraling vooral. En ook wel, bepaalde kenmerken die we toch herkennen.
4: Nou, daar komt hij, denk ik.
2: Dat is hem, ja.
1: Hoi, ik ben Jan.
5: Ja, ik ben Roel. Ja.
1: Mooi. Voor de vorm heb ik mijn haar los gedaan, zodat hij het vast kan doen.
4: Zien jullie overeenkomsten?
1: Ja, ik zie wel. Zeker in zijn ogen, ja. Ja. Ja. Maar ook het gebit. Daar kun je de meeste van ons wel aan herkennen.
5: Ja,
1: precies. Ja. Het is wel grappig, onze stem lijkt ook op elkaar. Maar ook ons lichaam klopt ook een beetje.
5: Ja.
1: Ja.
5: Bizar.
1: En meestal kun je het wel zien aan de handen. Mm-hmm. Korte, dikke handjes. Vierkante handen.
4: Kijk. Redelijk klein.
1: Kun je zien, vierkante handen.
4: Ja. Nee.
1: Dan kun je ons aan herkennen.
3: Ja, het is wel wat Vidal, hoor. Als je lang kijkt, dan lijkt iedereen op elkaar. Net als met cheerleaders. maar hier zie je toch wel wat overeenkomsten. Maar ze hebben ook allebei een beetje lang tot half lang haar.
0: Ja, Roel heeft het in een knotje zitten. Heeft wat donkerder haar. Ja. Moet ook een beetje ongemakkelijk zijn. Hè? Dat we jullie hier nu zo aan het aanstaren zijn. En kijken inderdaad, zijn die handen...
3: Ja,
0: zijn
3: hier
0: die
3: in
0: handen
3: deze glazen
0: dik?
3: Kooi hier zo op de kermis.
0: Maar Jan, jij zei, we lijken allemaal op elkaar. Ik weet dat jij er eerder ook hebt gezegd dat je het zo interessant vindt dat nature zoveel meer invloed heeft dan nurture. Omdat je ziet dezelfde stopwoordjes, zeg je over andere halfbroers en halfzussen, manieren van praten. Dat is puur genetisch. Dat is wel heel interessant, hè?
1: Ja, ik ben gymleraar, dus ben je opgeleid met inspanningsfysiologie en anatomie en alle genetische zaken die daarmee te maken hebben. En dan heb je automatisch discussies over nurture en nature op de opleiding. Ja, en een van de eerste keren dat ik bij elkaar kwam was met onze zus Annelies in België. Die is gynaecoloog daar. We hebben ook veel zussen die die kant op zijn gegaan. Want Jan Kabaat was natuurlijk ook gynaecoloog. Dat is ook heel grappig om te zien.
3: Veel medici.
1: Ja. Ja, en,
0: hyperintelligent.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, als je gemiddeld kijkt naar onze zussen, die zijn allemaal universitair geschoold eigenlijk. Mm-hmm. En die keer dat ik daar bij elkaar was, was denk ik 35 of 40 broers en zussen bij elkaar. Die hadden ook hun kinderen meegenomen. Ik had mijn eigen kinderen thuis gelaten, want ik wilde het eerst even zien. En wat mij heel erg opviel, was dat onze kinderen ook allemaal hetzelfde zijn. Vooral als ze er nog
0: qua uiterlijk?
1: Ja, voor de puberteit zijn ze allemaal blond. En vooral die meisjes. En dan voor de puberteit kun je niet heel goed zien of er zijn al die karakteristieke kenmerken die je hebt als man en vrouw, die moeten nog ontwikkelen. Dus die kinderen leken allemaal op elkaar, maar die deden ook exact dezelfde dingen als mijn dochters.
0: Zoals?
1: Nou, mijn dochters vinden het heel leuk om voor de familie een showtje te geven. Dat deden hun ook allemaal. Maar ook hoe ze met de kinderen omgingen, wat ze gingen doen, exact hetzelfde. Dus ik liep daar rond en ik dacht, nou, ik heb gewoon mijn eigen kinderen bij me.
0: Is dat mooi of is het ook een beetje eng?
1: Nee, ik vind het wel heel mooi, want
3: ook verwarrend, want je moet wel de juiste weer mee naar huis nemen.
1: Nou ja, als er zonde komt, is het niet erg. Als je ze maar niet achterlaat. Nee, maar het mooiste daarvan was denk ik dat je heel goed kon zien dat genetische zaken veel meer bepalen dan dat wij denken.
0: Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat iedere geneticus onderzoek wil doen naar ons. We zijn allemaal apart opgegroeid, maar we hebben allemaal dezelfde genen voor de helft.
0: Ja.
1: Ja, ze voeren voor wetenschappelijk onderzoek.
0: En van jullie gezinnen en kinderen, althans jij Jan hebt kinderen, Roel jij niet. Maar we hebben jullie gevraagd om fotoalbums mee te nemen. Ik weet niet, misschien hebben jullie er al samen doorheen gebladerd om te zien hoe jullie eruit zagen als puber en als kind. Is er eentje die er specifiek uitspringt die je zou willen omschrijven, Roel?
2: Ja, zeker. Nou, ik heb een hele leuke foto. Mm-hmm. En dat was, moet ik hem even opzoeken hoor, dat is deze. Ja, en dat is typisch.
0: Ik zie twee blonde kindjes.
2: Twee blonde kindjes inderdaad. Dus het is mijn zus, Lieke. Ja. Die is ook een volle zus. Dus ook gelukkig van Kabaat. Mm-hmm. Komen we straks denk ik op. Maar zij is dus ook gelukkig van Kabaat. Maar we waren hier aan het spelen in de zandbak. En dat was gewoon echt een soort heel vrij moment. Dat we op de foto werden gezet. En ik denk dat ons heel mooi karakteriseert. Juist.
0: Een hele mooie foto.
2: Ja.
0: Zie je het, Marcel?
3: Nou, ja, nee, ik zie het niet helemaal zo, ja. Ja, dat is natuurlijk Hollands welvaart, heerlijk blije kindjes.
0: En jij zal er ook ongetwijfeld wat hebben voor je, Jan, die lijkt op deze foto's.
1: Jazeker, ik was aan het zoeken, maar de foto die ik wilde laten zien was dat ik met mijn beugel zit.
0: Oh ja.
1: Want,
0: oh, ja.
1: Jan Kabaat heeft een overbijt.
0: Ja.
1: En de meeste van ons hebben dat. Bij Roel kun je het nog een beetje zien. Die van mij is geweldig gecorrigeerd met...
0: Met een buitenboordbeugel, daar kijk ik nu naar.
1: Zes verschillende beugels.
3: Och, jee.
1: Wel vijf.
0: Hoe oud ben jij op die foto?
1: Ik denk 11 of zo. Ja.
3: Wel een stoere pet op.
1: Ja, dat moest wel. Schaamde me kapot natuurlijk. Op de basisschool droeg ik hem altijd. En ja, toen ik naar het voortgezet onderwijs ging, droeg ik hem op school niet. Ik denk, anders moet ik iedere dag knokken. Daar heb ik geen zin in.
0: Als jij deze foto ziet, Roel, denk je, oh, dat lijkt eigenlijk wel op mijn puberfoto's? Of is daar nog wel...
2: Nee, komt zeker in de buurt inderdaad. En ik heb zelfs ook een beugel gehad en ook allerlei correcties. Maar nou goed, nog niet zo...
0: Het is
2: heel gelukt.
1: Precies, ja.
0: Jan, jij zei al, ik ben gymleraar. Je bent ook cao-onderhandelaar bij een vakbond.
1: Ja.
0: En vertel eens wat meer, want je doet ook vrijwilligerswerk in de verslavingszorg. Even om jullie kennis te laten maken aan ons luisterpubliek. Wat kan je nog meer vertellen? Kinderen, zei ik al.
1: Ja, ik heb twee dochters. Eén van 18, één van 12. Nou, ik hou natuurlijk van heel veel sport. Mijn passie is Japanse vechtsporten. Mm-hmm. Meerdere zwarte banden in verschillende sporten. Judo, Aikido, Kendo. En dat is wat ik heel graag doe. En ik ben heel graag buiten. Zo vaak als mogelijk. En ik ben niet te sturen. Ik ben recalcitrant tot op het bot.
3: Nooit volwassen geworden? Of?
1: Nooit volwassen geworden.
3: Oh, okay.
1: Nee. Ik, op mijn 12e ben ik begonnen met drugsgebruik. Tot mijn 35e. En als je op je 12e begint...
0: Dat is wel heel jong.
1: Ja, maar weet je, ik woon
0: in
1: Rotterdam.
0: Ik heb een zoon van 12, ik kan me er niks bij voorstellen.
3: Sommige mensen zijn early adapters.
1: Dat weet je, dan geef hem mee naar Rotterdam-Zuid. En dan zet ik hem in hele sluis. Is hij binnen een week is hij zo verslaafd als een deur.
0: Ja,
1: ik ben opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Naast het Zuiderziekenhuis, waar Jan Kabaat directeur was. En uiteindelijk weg is gegaan. En ja, dat was geen geweldige plek om op te groeien.
0: Nee.
1: En thuis was het een, wat ze noemen, een dysfunctioneel gezin.
0: Mm-hmm.
1: Rotterdam zeggen wij gewoon een pestbende. En dan ga je vluchten.
0: Ja.
1: En als je op je 12e begint met harddrugs, dan stopt je emotionele ontwikkeling.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was tot mijn 35e een volwassen man met het gedrag van iemand van 12.
0: En het was je vrouw die jou hielp om ermee te stoppen?
1: Zeker, want die zei ik ga bij je weg.
0: Dat is nogal een ultimatum.
3: Dat zijn wel argumenten, ja.
1: Ja, ze was zwanger van de tweede, dus ik dacht, nou, weet je, dan moet ik maar hulp gaan zoeken. En toen heb ik hulp gezocht en ja, sindsdien, ik ben nu 48, ben ik 12 jaar clean en nuchter.
0: En die verslavingsgevoeligheid, dat is ook een genetisch kenmerk, toch? Die jullie hebben overgenomen van je biologisch vader, Jan Karbaat dus.
1: Ja, of in zijn familie zat, dat weet ik niet. Ik weet niet heel veel van zijn familie, behalve dat zijn vader een boer was. Mm-hmm. Maar,
3: hij was in ieder geval verslaafd aan doneren.
1: Zeker. Onze vader wel, ja. Ja, ik denk ook wel dat hij verslaafd was op een of andere manier. Al was het maar aan de macht die het je geeft om met dit soort onethische dingen bezig te zijn natuurlijk. Mm-hmm. Maar we houden allemaal wel van lekker veel drinken en feesten. Alleen de meesten hebben er geen probleem mee, maar ik kon gewoon echt niet meer stoppen.
0: Ben jij ook zo recalcitrant, Roel?
2: Niet zo extreem misschien, maar ik herken het wel. Ja.
3: Eigenlijk had je nu nee moeten zeggen.
1: Nee, hou je mond.
0: En verslavingsgevoeligheid?
2: Niet zo erg, niet zo extreem, denk ik. Maar,
0: ik klink nu net als een therapeut, trouwens. Ja.
3: Dat staat je goed, Fidan.
1: Ja, als ik me niet hoef te betalen,
0: dan kan je wat meer vertellen over jouw achtergrond. Wie je bent, wat je doet.
2: Ja, Roel Maradi. Ik heb een Iraanse vrouw. Daar komt mijn achternaam ook vandaan.
0: Je hebt haar een achternaam overgenomen.
2: Ja, klopt. Dus dat is misschien wel weer een typische kabaattrekje. Omdat inderdaad dat recalcitrant, omdat niemand dat doet. Dan denk ik, nou, dat doe ik juist. Dus als man dat ik dan mijn achternaam achter me laat. Maar ook omdat ik het gewoon heel mooi vond. Het is een heel avontuurlijk verhaal, denk ik, waar we elkaar ontmoet hebben. En zij heeft alles achtergelaten in Iran. En ik denk, dan vind ik het een mooi gebaar ook om mijn achternaam achter me te laten.
0: En je hebt een IT-AI-innovatie-achtergrond, begreep ik?
2: Ja, klopt. Dus ik heb ook heel lang in innovatie gewerkt. Tegenwoordig werk ik in de financiële industrie als zelfstandige. Ik heb tijd in de pensioensector gewerkt. En ik wil heel graag eigenlijk Nederland helpen om heel financieel fit te worden. Mm-hmm. Dat heb ik eerst bij een hele grote pensioenuitvoerder geprobeerd. Heel ver gekomen. Ja. Maar dat is helaas niet helemaal gelukt. Nu echt een tweede poging aan het wagen, maar dan via verzekeraar.
0: Zullen we even gaan naar het moment dat wij, de wereld, Nederland in elk geval, voor het eerst hoorden van de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Hij staat ook wel bekend als de Schoemeldokter. In de jaren 70, 80 en 90 hielp hij in zijn eigen kliniek in Barendrecht veel stellen en alleenstaande vrouwen die graag een kind willen. En vele jaren later kwam dus naar buiten dat hij daarbij op grote schaal de regels heeft overtreden.
6: Deze week werden de donkerste vermoedens van een groep donorkinderen bevestigd. Vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft naast het sperma van donoren ook zijn eigen zaad gebruikt.
7: Is de arts en eigenaar van een vruchtbaarheidskliniek in Barendrecht mogelijk de biologische vader van 49 donorkinderen? Die kinderen mogen van de rechter nu DNA-onderzoek in gang zetten om daar zelf achter te komen.
6: Vandaag is er eindelijk duidelijkheid gekomen in een onderzoek naar vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Van 22 kinderen was al duidelijk dat hij bij kunstmatige inseminatie van hun moeders zijn eigen sperma had gebruikt. En vandaag komen daar nog eens 49 donorkinderen bij.
0: Nou, dit was 2019. Intussen staat de teller dus op meer dan 120 kinderen. Wanneer ontstond bij jullie eigenlijk het vermoeden dat jullie een kind van Karbaat zouden kunnen zijn? Roel, kijk eerst naar jou.
2: Ik heb niks vermoed mijn hele leven.
0: Dus, er is jou ook niks verteld door je ouders?
2: Er is helemaal niks verteld, nee. Dus ik weet het pas 3,5 jaar.
0: Hoe ging dat?
2: Mijn vrouw en ik dachten, het is leuk om een DNA-test te doen. Er zat eigenlijk niks achter, gewoon puur nieuwsgierigheid. Wij denken van, nou, welke nationaliteiten bestaan wij?
3: Mm-hmm. Dus afkomsten kan je dan...
0: Is dat via MyHeritage?
2: Via MyHeritage, inderdaad.
3: Ja, precies. Ja.
2: Dus dan doen ze een test en dan kan je zien, nou goed, dan kom ik uit Scandinavië of kom ik misschien ergens uit Spanje of Italië of misschien zoals Suriname. En dat gevoel had ik wel. Maar het bizarre was dus, we hadden die dingen gekocht en die hebben dus gewoon 8 maanden bij ons in de kast gelegen. Mm-hmm. En toen waren mijn schoonouders over uit Iran. En toen gingen we verhuizen dus van Den Bosch naar Voorburg. Toen dacht ik, oh ja, die kwamen die testen tegen. Laten we die test nog eens een keer doen. Nou, en toen hebben we dus die testen eigenlijk met z'n vieren gedaan. Ja, en vervolgens kwam er nogal een verrassing uit daarna.
0: En toen zag jij dus, op een gegeven moment, want als je de MyHeritage-test doet, krijg je op een gegeven moment ook berichten binnen. Daar zit een, in mijn geval, ik heb het ook gedaan, dan gaat het dan over nichten. Ja. In jouw geval krijg je dus te horen van, toch, als ik goed heb begrepen, je hebt een halfbroer of een halfzus daar en daar.
2: Ja, klopt.
0: En wat denk je dan als je zoiets leest? Schrik je toch dood, lijkt mij.
2: Het was gewoon onwerkelijk, want ik lag met corona, lag ik ziek op bed.
0: Ja.
2: Ik kreeg die uitslag binnen. Ik had van mijn vrouw en haar ouders had ik nog binnengekregen. Ze hadden keurig gematcht. En ik zie eerst zo, 3/4 Nederlands en 1/4 Scandinavisch. Nou, dat was
3: je dacht dat het een bijwerking was?
8: Ik dacht bij mij. Ja. Precies. Nee, maar en vervolgens ging ik dus inderdaad naar de familiepagina. En ik zie gelijk, 10 halfbroers en zussen. Volgende pagina nog 10 en de volgende pagina nog 5.
0: En jij dacht dat je vader een dubbelleven had gehad, begreep ik?
8: Ik dacht inderdaad, dat is leuk voor al die anderen. Weet ze eindelijk wie hun vader is. maar ik dacht even van, ja, ik denk, dat kan helemaal niet. Mijn vader kan nooit zo gedoneerd hebben. Hij is hartstikke ziek in die tijd. Dus ik denk, ja, dat kan nooit. Dus dan ben ik van een donor.
0: Maar dan ga je naar je moeder. En wat zeg je dan?
8: Toen belde ik haar. Ik zeg, ga maar even zitten. Ik weet het. Dus dat was wel even slikken natuurlijk.
3: En zij wist meteen waar je het over had?
8: Tuurlijk. Want de dag ervoor, het was derde kerstdag. Dus we waren met tweede kerstdag geweest. En ik was toen ziek met corona naar huis gegaan. Maar toen had ik dus aangegeven dat ik nog op de test zat te wachten. En ze liepen redelijk wit weg. Ik had het niet zo... Op zich niet zo heel erg gezien. Maar ergens toen ik de dag terug, toen ik even later ging nadenken, wacht even, ze gingen inderdaad toen weg op dat moment. Ja, toen snapte ik het wel.
0: En toen dacht je ook, mijn zus moet het meteen weten.
8: Ja, dat is eerst wat ik zei. Ik zeg tegen moeder, ik zeg, Lieke, die moet het weten. Ik zeg, dat ga ik echt niet achterhouden.
0: En Jan, hoe ging dat bij jou?
1: Ja, ik heb ook echt helemaal niks vermoed. Mm-hmm. Ik weet wel, er is een vrij grote andere donorgroep. En daar zat een vriendin van mijn vrouw, zat daarbij. En die stuurde eens, voor dit allemaal speelde, eens een keer een paar foto's van nu halfbroers van mij naar mijn vrouw. En zei, joh, moet je kijken, die lijkt veel op je. Ik zeg, ja joh, ik hoor heel mijn leven dat mensen op mij lijken of dat ik op mensen lijk. Nu snap ik waarom. Ja. Want we komen allemaal uit dezelfde regio. Allemaal rond
3: Rotterdam. Het is een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking inmiddels.
1: Ik heb uitgerekend, over 100 jaar, als de schattingen kloppen, is 10% van de wereldbevolking afgestamd van Jan Karbaat. Kun je door AI kunnen.
3: Ja, dat heeft zelfs Prins Bernhard nog niet voor elkaar gekregen.
1: Dacht ik, wat zo. Dus pas op voor de karbaatjes.
0: Ja. Maar toen jouw ouders ruzieden, zei jouw moeder altijd, jij hebt niks te vertellen, het zijn mijn kinderen. En toen had jij al vermoedens, begrepen.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat zeg je, weet je, ze zijn wel meer dingen. En, mijn
0: dat
1: vader
0: is natuurlijk
1: was
0: ook niet iets waar je 1, 2, 3 bij stilstaat. Hè?
1: Mijn vader was nooit thuis, dus... was het logisch dat ik dacht, ja, zij voedt ons op, dus misschien is dit het. Maar achteraf snap je natuurlijk waarom ze dat zei. En achteraf heb ik ook des te meer respect voor mijn vader. Mm-hmm. Want die is altijd gebleven en het was thuis echt niet leuk. Zoals ik zei, dysfunctioneel. En hij is toch altijd gebleven, terwijl het zijn kinderen niet zijn. En op een gegeven moment werd hij zelfs in elkaar geslagen door mijn broer. En toch is hij altijd gebleven, heeft altijd alles betaald. Ja. En toen hij ziek werd, ben ik voor hem gaan zorgen, ben ik mantelzorger geworden. En mijn moeder was al overleden. En ik heb 5 jaar voor hem gezorgd, terwijl hij ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En zijn broer vertelde aan mij van, joh, volgens mij weet jij niet dat je vader niet je vader is. Dadelijk is hij dood en dan kan je het nooit meer controleren. En dat was eigenlijk de enige die het nog wist. En toen ben ik naar mijn vader gegaan en toen hij het ziekenhuis uitkwam. En zei, joh, pa, is dit waar? En hij zei, ja, dat klopt. Toen vroeg ik aan, waarom heb je dat nog niet verteld? En toen zei hij, ik heb een belofte gemaakt aan je moeder. En als je iets belooft, dan hou je eraan. Mijn vader is van 44 en die generatie die zat gewoon zo in elkaar. Ja. Als je belofte maakt, hou je eraan. Ja. Ongeacht wat.
0: En anders verlies je natuurlijk na je moeder in zekere zin ook je vader. Ja. Want dan hoor je moeder is er niet meer. En dan hoor je dat je vader eigenlijk ook je vader niet is.
1: Nee, en des te mooier dat ik voor hem kon zorgen, weet je. Want ja, als ik zie wat die man allemaal voor ons gedaan heeft.
0: Ja.
1: Ja, dat is onmerkelijk. Ik was al lang weg geweest, weet je. Als je een vrouw hebt die zo vervelend is en zo naai en zo dominant. En dan door je andere zoon in elkaar geslagen wordt. Ja. Terwijl het niet je zoon is. Nee. Nou, ik was al lang weg geweest. Ja. Dus ja, het grootste respect voor mijn vader. Ik ben ook blij dat ik voor hem heb kunnen zorgen. En,
0: mooi.
1: En dat we het hebben kunnen uitspreken. Ja.
0: We gaan straks nog, ik en Marcel ook eigenlijk. Ja, gaan straks langer met jullie verder praten. We moeten
1: Marcel
0: eerst
1: is een
0: even.
1: In de war, volgens mij.
0: Ja, Marcel kijkt heel erg. Mag je straks vertellen waarom jij zo in de war bent?
3: Ik heb allemaal vragen, maar ik bijt nog even op mijn tong.
0: Ja, we gaan er even uit voor het nieuws met Jelle Seubring.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
10: Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Rijkswaterstaat heeft vanmiddag de Merwedebrug in de A27 afgesloten voor vrachtverkeer. De constructie van de brug is volgens de wegbeheerder niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht. De brug blijft nog wel open voor ander verkeer. Door een blikseminslag op een Zwitserse berg zijn bijna 100 schapen gedood. De boer had de kudde bij elkaar gedreven om ze te beschermen tegen de wolf. Zo'n 80 schapen overleefden de inslag wel. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten.
0: Het weer nu met Marco Verhoef.
11: Ja, en het is bewolkt op veel plaatsen. Af en toe komt er een opklaringje voor. En er trekt ook een gebiedje met wat lichte neerslag over het land. Smal gebiedje, stelt ook weinig voor qua hoeveelheden. En dat trekt ook het land wel weer uit. Vanavond, vannacht in het noordoosten wel kans op een enkele bui. Verder meest droog. En met de opklaringen koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen overdag dan, zonnige periode, meer dan vandaag. Het noordoosten blijft wel gevoelig voor een enkele bui. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en het wordt 19 tot 23 graden. Maandag en dinsdag verandert er weinig in dit weerbeeld. Woensdag is de kans op buien wel iets groter.
9: Live vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid is dit In de Kantine.
0: Ja, welkom terug bij een speciale uitzending van WNO in de Kantine. Live vanuit het Tourcafé in Hilversum. Te gast zijn de broers Jan van Buren en Roel Moradi, die elkaar vandaag voor het eerst hebben ontmoet. Zij zijn twee van de vele donorkinderen van de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. En ze hebben hier allemaal fotoalbums voor hun neus liggen. En jullie zijn gezellig druk aan het bladeren met elkaar. Ik voel me bijna schuldig dat jullie hier nu bij ons in de uitzending moeten zitten, terwijl je volgens mij wil bijpraten, foto's kijken. Het mag straks allemaal.
1: Ja, joh, we hebben tijd zat.
0: Hoe gaat het tot nog toe?
1: Ik vind het prima.
0: Ja? Ja, nou, met elkaar leuk. Bedoel ik eigenlijk niet. Ja, ik heb het even niet over mezelf. Maar okay. Voel je op je gemak dan? Ja. Want je zit nu ineens naast elkaar net ontmoet en midden in een interview op Radio 1.
1: Ja, maar wat Roel net ook al zei. Om de zoveel tijd komen er nieuwe mensen. En meestal bel ik dan iemand.
0: Ja.
1: Degene die dit allemaal een beetje regelt, Martijn, die zorgt dat er wel contact is. Was ik een van de eerste die bij de rechtszaak betrokken was. En die heeft dat een beetje op zich genomen om dan in eerste instantie het eerste contact te maken als het bij MyHeritage of bij het Vion bekend is. En dan vraagt hij ook altijd van, joh, wil je contact of wil je dat niet? En er zijn er misschien wel meer die geen contact willen.
0: Nee.
1: En daar heb ik alle begrip voor, want...
0: En die rechtszaak, zou je die in één zin heel kort even kunnen uitleggen voor de luisteraars?
1: Ja, daar was ik zelf niet bij. Ja. Maar de rechtszaak ging over DNA. Ja. En Jan Karbaat wilde ze DNA niet afstaan.
0: Mm-hmm.
1: En dat kon pas toen hij overleden was. En toen heeft zijn familie meegewerkt. Want hij heeft 11 kinderen bij 3 vrouwen die hij erkend heeft.
0: Mm-hmm.
1: En een daarvan die heeft meegewerkt aan het onderzoek. Heeft ze DNA afgestaan. Mm-hmm. Letterlijk uit een haarborstel. En ja, toen was het bewijs rond.
0: Ja, ik zei even kort, omdat we er heel even naar onze columnist Marcel Verrek gaan. Die zit naast mij. Ik ben benieuwd naar je column.
3: Nou, heel goed.
9: De week van Marcel Verrek.
3: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Dat gaf mij de gelegenheid me te verdiepen in het wezen van de complottheorie. De complottheorie is buitengewoon populair. Het barst van de complottheorie. Je vraagt je bijna af, wat zou daarachter zitten? Ook ik blijk niet geheel onbevattelijk voor de verleiding van de complottheorie. Afgelopen donderdag parkeerde ik mijn auto in een zijstraat van de Haagse winkelstraat waar ik woon. Het is een levendige winkelstraat met ook nog eens 3 scholen in de buurt, rumoer genoeg dus, maar mijn oog werd getroffen door een liedje dat overal leek te klinken. Het betrof het nummer Yes Sir, I Can Boogie van het Spaanse duo Baccara. 2 dames die overduidelijk meer op charme dan op zangkwaliteiten waren geselecteerd. Een verschrikkelijke oorwurm uit de jaren 70 die indien gedraaid niet doen jongens, hier in het Tourcafé de menigte moeiteloos tot meezing-extase zou brengen. Yes Sir, I Can Boogie, naast een hoop gekreun, de voornaamste tekst. In het Haags betekent I Can Boogie over ik ken Michael Bogart, maar dit terzijde. Ik stak de winkelstraat over en liep naar mijn huis. Maar overal bleef het boogiegezang luid en duidelijk klinken. Ik begon mij zorgen te maken. Zou de winkeliersvereniging in mijn korte afwezigheid een geluidssysteem hebben geïnstalleerd om, zoals in winkelcentra en supermarkten gebruikelijk, permanent consumptieopwekkende oude hits te laten horen? Met andere woorden, dat ook in mijn huis de hele dag die meuk te horen zou zijn, met alle gevolgen van dien. Bezorgdheid sloeg om in woede. Waren ze helemaal van de pot gerukt? Wat dachten ze wel? Die neoliberale consumptiemaatschappij maakte alles kapot. Fascisten. Ik ken de mensen, de meest machtige van de stad. Ik ging regelen dat deze geluidsterreur zou stoppen. De schuldigen aan lantaarnpalen hangen, zoals ooit Mussolini. Het was tijd om tot bedaren te komen. Ik beklom de portiek naar mijn voordeur. In huis zou ik de rust vinden om mij te bezinnen. Maar nee, ook in het trappenhuis bleven de Spaanse mutsen hun geboekje uitbraken. En ook in huis klonken ze overal. Zat mijn geliefde huisgenote ook in het complot. En had ze speakers opgehangen om mij te tergen. Welke sluwe machten spanden tegen mij samen. Welke kamer ik ook betrad. Yes, sir, I can boekie. Tot ik stootte op genoemde lieftallige huisgenoten. Die mij met een stralende glimlach aankeek. Was zij ook onder bekoring gekomen van mijn kwelgeesten. Door de aliens bezeten. Via vaccinaties gehersenspoeld. Waar komt dit geluid vandaan? Brulde ik wanhopig. Haar glimlach werd groter en groter. Was ze definitief gek geworden? Toen zei ze, uit de telefoon in je broekzak. Spotify was per ongeluk geactiveerd. Ik doofde het ondraaglijke geboekie. Verontrustend bleef wel waarom het algoritme mij met dit nummer had opgeschreept. De nazorg heeft nog even geduurd. Het is maar om aan te geven hoe snel je in een complottheorie schiet. Hoe sneller schuldigen worden aangewezen en passende straffen worden bedacht. Zo zou de FIFA tijdens het WK Argentinië bevoordeeld hebben. Makkelijke loting, Messi geen rode kaart, dat soort beschuldigingen. Terwijl wij weten dat de FIFA een door en door fatsoenlijke organisatie is. Met uiteraard enige flexibiliteit jegens de Amerikaanse gastheren. Goed, de halftime show in de rust van het WK duurt straks wel minstens 25 minuten. Kunnen de spelers lekker lang rusten. Goed, er zijn ook in de airco-stadions hydration breaks. Die kunnen benut voor nuttige productinformatie. En als Trump met zijn fenomenale spelregelkennis, hij maakt de regels namelijk altijd zelf, telefonisch een rode kaart wil seponeren, dan doet de FIFA dat. Ondertussen is half Amerika aan de slingerscheid. Maar dat komt niet alleen door de communistische democraten, maar ook door de slaaf van Taco Bell. Gelukkig is de president van een ander fastfoodmerk, die heeft alleen last van verbale diarree. Maar daar moeten wij allemaal niet zoveel achter zoeken. Voor je het weet, kijk zelfs naar mij, ben je een complotdenker? Is er een goede reden te bedenken waarom België met zijn tolplannen zich zou uitroepen tot de straat van Hormuz van Noord-Europa? De kwaliteit van die wegen is vergelijkbaar hobbelig met die van de straat van Hormuz. En waarom wint Tim Merlier bijna alle sprints in de Tour de France? Hij is de snelste. De Nederlander Kooi komt net te laat. Omdat hij door duistere krachten opgesloten wordt in de peloton? Wel nee, een Kooi die zelf opgesloten zit. Geloof het zelf. Kom, een goed verhaal heeft alleen een plot. Geen complot, behalve dan een pornofilm. Die heeft wel een complot. En dat brengt ons weer bij het thema van de uitzending, zaadtonatie. Het lijkt wel een complot!

0: Ja, jullie luisteren naar O Lord van Michael Franti en de Spearhead. Niet en de, maar en Spearhead. Wat betekent dit nummer voor jou, Roel? Want je wilde dit laten horen? Jan, sorry. Zie jullie lijken zo erg op elkaar?
1: Ja, nee, dat geeft hem. Ja, voor mij was dit het nummer wat ik veel draaide toen ik dit te horen kreeg. Omdat ik was zo'n 3 dagen flink in de war. Als je te horen krijgt dat je vader niet je vader is. En dat je afstand van de zaad, de arts, die flink in het nieuws was. Mm-hmm. En sinds ik in herstel zit, dus geen last meer heb van mijn verslaving. En daar ook een 12-stappenprogramma voor volg. Maak ik gebruik van een hogere macht. Die mij helpt om clean en nuchter te blijven. En daar gaat eigenlijk dit nummer over. En dat viel precies op elkaar. Ja. Van, weet je, geef me de kracht om maar gewoon te dealen met wat op je pad komt. En het is een lekker swingend nummer. Dus ik dacht, dat is goed voor de radio.
0: Ja. Ben je boos op hem?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee, er zijn wel broers en zussen die echt heel boos zijn. Want hij heeft ook echt wel walgelijke dingen gedaan. Er zijn vrouwen die hebben aangegeven dat ze verkracht zijn. Ja. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. En allerlei andere ethische zaken die echt gewoon niet kunnen. En ik heb daar zelf geen last van gehad. Mijn moeder die is wel aan het lijntje gehouden. Die is 3 jaar iedere maand naar de kliniek gegaan.
0: Zij was idolaat van hem, toch? Begreep ik?
1: Nee, mijn moeder niet. Nee, niet dat ik weet. Nee. Okay. Maar ze is ook al 13 jaar dood of zo. Ja, okay. Dat is heel lang geleden. Maar er zijn wel moeders die idolaat zijn. Dat heb ik wel gezien in die documentaire.
2: Maar jouw moeder had, denk ik, dat een van mijn vragen dan. Ja. Ja, die had, denk ik, een kinderwens die niet vervuld werd.
1: Ja, en dat is ook heel logisch. Want in die generatie, van jullie ouders, mijn ouders, waren heel veel mannen die de bof kregen vroeger. Ja, en van de bof word je als man, is een grote kans dat je onvruchtbaar wordt.
0: Ja.
1: En wij hebben, bof komt niet meer voor, want daar worden we allemaal voor gevaccineerd. Complottheorie of niet, maar ik zou het gewoon lekker doen. Ja. Want als je onvruchtbaar wordt van de bof, dat is echt niet meer nodig.
0: Je noemde de documentaire al. Dat is documentaire Het Zaad van Karbaat van Mirjam Goodman. Mm-hmm. Waarin je ook een aantal moeders hoort, waar je het zojuist al over had, die bij hem in de kliniek kwamen. En we horen Jan Karbaat zelf.
3: Hij was een van de weinige artsen in Nederland die dat uitoefende.
4: En daarnaast was Karbaat ook een van de weinigen die ook ongetrouwde vrouwen in zijn kliniek ontving.
3: Dat was voor mij toch een engel eigenlijk.
5: Ja, het is al gebeurd. Even een beetje lucht blazen. Ja, een uitdaging. En je probeert zo snel mogelijk een vrouw haar wensen te voldoen, dat ze dan dus die zo gewenste baby krijgt. Ik zou het niet zonder kunnen.
3: Dat was voor mij toch een engel eigenlijk.
5: Ja, het is al gebeurd. Even een beetje lucht blazen. Ja, een uitdaging. En je probeert zo snel mogelijk een vrouw haar wensen te voldoen, dat ze dan dus die zo gewenste baby krijgt. Ik zou het niet zonder kunnen. Het is de sport

0: Achter jou, Jan.
1: Nou ja.
0: Hoe zou je hem omschrijven?
1: Wij weten nu zaken die hij toen niet wist die aan het licht zijn gekomen. Want hij heeft natuurlijk altijd ontkend. Hij heeft altijd gezegd, nee, is niet waar en dat klopt niet. En pas na zijn overlijden is het bewijs gekomen. Dus je hoort hem dingen zeggen in het licht van de kennis van toen. Ja, als je dat achteraf hoort, snap ik dat sommige mensen zeggen, ja, dit is walgelijk. Dat snap ik. Mm-hmm. Maar ja, wat ik ervan vind, weet je, ik ben heel blij dat ik weet wie mijn vader is. Want ik lijk niet op mijn vader die mij verzorgd heeft. En alle puzzelstukjes vielen bij elkaar. Ja, en ik had veel slechter kunnen zijn, weet je. Qua baat was slim. Mijn ouders waren helemaal niet slim. Lieve mensen, maar niet gestudeerd of wat dan ook. Ik heb nooit moeite gehad met leren. Mm-hmm. Mijn dochters zijn allebei reet slim. Ja, dat moet ergens vandaan komen. En ja, weet je, ik ben echt wel tevreden met mezelf. Ik heb er geen enkel probleem mee.
0: Mm-hmm. Roel?
2: Ik heb ook echt geen problemen met hem. Ik denk wel wat interessant is als je in onze hele groep kijkt, is dat er veel positiever eigenlijk naar hem gekeken wordt. Dan ook zeker in die bijvoorbeeld in de serie neergezet is. Dus,
0: dan hoe er door de maatschappij naar hem wordt gekeken. Klopt dat?
2: Absoluut. Ja. Jij zei net dat verkrachtingen zouden zijn geweest. Ja, die zijn ten eerste nooit aangetoond. Nee. Dat werd wel natuurlijk in de serie gezegd. Maar dat is wel, ja, dat is nooit aangetoond. Je kan heel makkelijk natuurlijk iemand daarvan beschuldigen. Maar dat heeft wel gelijk een impact op, nou goed, alle halfbroers en zussen, maar ook zijn eigen kinderen.
0: Maar je
2: kinderen
0: bent gelijk, of je lijkt geneigd het niet te geloven.
2: Ik ben niet geneigd het te geloven. Als ik kijk naar hoe wij allemaal zijn, kan ik me niet voorstellen dat hij zo was.
0: En hoe wij allemaal zijn, bedoel je hoe goed wij zijn?
2: Ja,
0: terechtkomen. En hoe zeg je dat? Eigenlijk hebben we het over een man die wordt toch wel neergezet in die documentaire. Ook als een narcistische man. Een man met weinig gewetensvroeging. Ethische grenzen. En jullie zeggen eigenlijk, Roel, ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Want zo zijn wij niet.
2: Exact. We hebben een extreem hoog rechtvaardigheidsgevoel. Mm-hmm. Ik denk dat bij een moreel kompas, als ik naar al die broers en zussen kijk, denk dat 95-99% een goed moreel kompas heeft. Als we allemaal uit hem voortkomen.
0: Ja. En hij zegt, en die vruchtbaarheidsartsen die zich hier schuldig aan hebben gemaakt, want hij staat er natuurlijk niet alleen in, die zeggen, die vrouwen willen graag een baby. En dat kan niet op een andere manier. Er is verse sperma nodig. En dat was ook niet altijd voorhanden. Dus we hebben ze eigenlijk een handje geholpen.
2: Ja.
0: En dat vinden jullie wel een begrijpelijke verklaring.
2: Ja, en sterker nog, er is zelfs nu een onderzoek gevraagd. Er is zelfs nu een onderzoek gevraagd in de Tweede Kamer. En met name ook omdat het eerder systemisch lijkt. Dus kijk, Kabaat was natuurlijk wel de eerste en de grootste en de bekendste. Maar er zijn natuurlijk veel meer artsen die ook hetzelfde hebben gedaan.
3: Ja, het is niet voor niks natuurlijk een limiet aangesteld. Inmiddels ook wettelijk, geloof ik. Hè?
2: Ja.
3: Hoeveel nakomelingen je mag hebben. Maar in dat fragment wat je net hoorde, hoor je ook een man die... ik ken nogal wat artsen. Die een soort van medische bevlogenheid ook heeft. En ook mensen wil helpen.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, van wat ik weet is dat hij toen hij klaar was met zijn artsopleiding is naar Suriname gegaan. En daar heeft hij vooral vrouwen geholpen met anticonceptie. En dat heeft hij jaren gedaan. En toen hij terug is gekomen heeft hij natuurlijk heel veel kennis meegenomen over vruchtbaarheid. Mm-hmm. En zeker in de jaren 70 was er een enorm taboe op kunstmatige inseminatie. Er werd niet over gepraat. En je had ook nog niet de mogelijkheid om het zaad in te vriezen.
3: En er was natuurlijk heel veel verdriet als mensen geen kind konden krijgen.
1: Ja, zeker ook omdat echt heel veel mannen de bof hebben gehad en onvruchtbaar zijn.
0: Ja.
1: Dat moet je niet verwaarlozen. En ja, zo is dat een beetje gelopen naar mijn ideeën. En toen zijn er vrouwen naar hem toegekomen van, joh, weet je, kun je mij niet helpen? En uiteindelijk heeft hij wel een paar donoren gehad. Mm-hmm. Maar als je honderden vrouwen aan jouw loket krijgt en die wil je helpen en je kan alleen met vers zaad werken, dan gebeurt dat. En ik praat het niet goed, hè?
0: Nee.
1: Want nog steeds heb ik alle begrip van mensen die hier enorm veel moeite mee hebben.
0: Ja.
1: En hoe je het ook bekijkt, of wat je ook bekijkt, ethisch kun je het gewoon niet verklaren.
0: De onthullingen over donorvrouwen die blijven zich opstapelen. Hè. We hadden het er al over. Steeds weer duiken nieuwe verhalen op over artsen die hun eigen sperma gebruiken en donorklinieken waar het ernstig misgaat. Na de zomer komt gezondheidsminister Sophie Hermans met een plan van aanpak om de misstanden tegen te gaan.
4: Opnieuw is er een gynaecoloog die zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om de Haagse arts Ed Goormans. Die werkte in het Leijenburg ziekenhuis, de voorloper van het huidige Haga ziekenhuis. De arts heeft minimaal 2 kinderen verwekt bij patiënten.
5: En dan is er meer bekend over de oud-gynaecoloog van ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem, die kinderen verwekte met zijn eigen zaad. Uit onderzoek blijkt nu dat het om zeker 16 kinderen gaat en mogelijk nog meer.
6: De inspectie geeft toe fouten te hebben gemaakt bij het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Het had beter

0: moeten controleren op het maximum aantal kinderen per donor. Het Medisch Centrum Kinderwens overschreed jarenlang het maximum aantal van 25 kinderen per donor. Het centrum creëerde zelfs bewust massadonoren. Moeders werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek heeft dat jarenlang ongestoord kunnen doen.
1: Ik heb nu contact met Adriaan van Veen, die momenteel historisch onderzoek doet naar donorconceptie in Nederland. Goedenavond, Adriaan.
2: Goedenavond.
1: Ik moest even nadenken, is het al avond? Ik twijfelde. We hadden het over de regels en wat door de tijd heen veranderd is natuurlijk. Hè. Tot begin deze eeuw was er weinig toezicht. De sector regelde veel zelf. De eerste richtlijnen kwamen pas in 1992. Anonimiteit van donoren en geheimhouding richting de kinderen waren jarenlang de norm. Kunnen wij nu zeggen dat donorfraude verleden tijd is? Of gaan we, laat ik zo zeggen, de goede kant op?
2: Nou ja, de vraag is even wat je onder donorfraude verstaat. Kijk, sommige dingen zijn waarschijnlijk door de toename aan regels, wetten en toezicht niet meer mogelijk. Dus dat een arts eigen zaad gebruikt, nou, dat is eigenlijk voor zover we weten al een hele tijd niet meer voorgekomen. Maar dat bijvoorbeeld richtlijnen overschreden worden voor maximale aantal kinderen per donor, ja, dat is eigenlijk tot recent nog gebeurd in Nederlandse klinieken.
1: Mm-hmm. En daarnaast veel gebruik van buitenlandse donorzaad ook, toch?
2: Ja,
1: uit
2: zeker.
1: Denemarken dus bijvoorbeeld.
2: Ja, zeker. Dus 3/4 van het zaad wat in Nederland gebruikt wordt voor donorconceptie komt uit Denemarken. Dat zijn hele grote commerciële bedrijven. Ja, die gaan per land tot de limiet wat je aan kinderen mag verwekken per donor. En zo krijg je dus nog steeds hele grote grensoverschrijdende groepen met honderden halfbroers en halfzussen. Dus, en Nederlandse donorkinderen horen daar ook bij. Nou, dat is risicovol voor de verspreiding van erfelijke ziektes. Mm-hmm. En donoren, buitenlandse donoren, zijn vaak voor donorkinderen niet meer vindbaar, niet meer te traceren. Dus kan allerlei psychisch leed veroorzaken. Gaat ook in tegen het recht wat je hebt, het internationale recht om je eigen afkomst te kennen. En dit is eigenlijk aan de orde van de dag. Dit gebeurt nog steeds.
1: U bent dus op eigen initiatief een onderzoek gestart naar de geschiedenis van donorconceptie. Marcel zei zojuist, toen we naar Jan Karbaat luisterden, een stukje uit de documentaire. Je luistert eigenlijk naar iemand die... Ik zei volgens mij een bevlogen arts.
3: Ja, die ook mensen wilde helpen. Ja,
1: in uw onderzoek, wat drijft deze artsen of dreef deze artsen? Wat kunt u daarover zeggen?
2: Dan moet ik wel zeggen, de onderzoeksvraag van mijn onderzoek gaat over het systeem. Mm-hmm. Dus het zorgstelsel, dus de regels vanuit de overheid, of die er juist niet waren, en de richtlijnen van de beroepsgroep. En het is heel moeilijk om onderzoek te doen naar wat artsen nou dreef. Hè? Want ze hebben over het algemeen geen dagboeken nagelaten waarin ze dan opschreven, goh, vandaag ga ik eigen zaad gebruiken en dat ga ik nog 100 keer doen. Dus dat is historisch moeilijk te onderzoeken.
3: Maar je kan het even lezen.
2: Precies, inderdaad, ja. Maar je kan er natuurlijk wel geïnformeerd over nadenken. En dan kan je zeggen van, nou, aan de ene kant heb je inderdaad de interpretatie van, ze wilden vooral mensen helpen. Het was moeilijk donoren te vinden. Als de donor dan niet kwam opdagen, dan doe ik het maar een keer zelf. Hè? En dan tot met meer dan 100. Dus dat is een positieve interpretatie. Maar je kan ook denken, misschien een financieel motief. Goed draaiende kliniek. Ja, Karpaat bijvoorbeeld, die was echt een zelfstandig ondernemer. Die had de grootste kliniek van Nederland. Ja, dus dat is een ander mogelijk motief. En als je helemaal aan het andere eind van het spectrum gaat kijken, ja, misschien halen ze er ook wel een kick uit. Misschien een seksuele drive of misschien een soort superioriteitswaan, dat ze dachten, het is goed om mijn eigen zaad te verspreiden. Maar ik wil wel benadrukken, dat is voor een groot deel dus geïnformeerde speculatie. En ik denk de echte vraag wat je wil weten is hoe het systeem dit nou heeft veroorzaakt.
1: Ja, dankjewel Adriaan van Veen. Wat vinden jullie, want ik zei al van de volksgezondheidsminister Sophie Hermans komt met een plan van aanpak om de misstanden tegen te gaan in september. Wat is volgens jullie, Roel, kijk jou aan, belangrijk? Wat zou moeten gebeuren?
4: Nou, ik denk vooral het belangrijkste dat mensen ook hulp kunnen krijgen. Ja. Want ik denk toch dat psychologisch doet het best wel wat met donorkinderen. En anderzijds zou ik ook het heel mooi vinden als ouders gestimuleerd worden om het gewoon te vertellen. Want het is nog steeds zo dat ik denk in 95% van de gevallen hebben de ouders het gewoon voor zich gehouden.
1: Ja.
4: Ik denk dat het veel gezonder is voor de kinderen uiteindelijk om het te weten. vroeg of laat komt het toch uit.
1: Ja. Jullie hebben een klein uur de tijd gehad om elkaar beter te leren kennen. En dat gaan wij dus nu even testen met onze vaste quiz. Wie van de twee? En Marcel Verrek is onze quizmaster.
3: Ik ben de quizmaster. De 15 vragen gaan we aan jullie voorleggen. En die moet je beantwoorden met of Jan of Roel. Fijn, we hebben het jullie uitgelegd. Bij het antwoord Jan hoort het belletje. Jan, kan je het even laten horen? Ja, je moet hem goed vasthouden. Dat is een fietsbel. Ja, heel goed. En bij Roel hoort piepje. Dat is een mooi piepje. Oké, daar gaat hij dan.
5: Jullie gaan ons vragen over onszelf kennen. Makkie.
3: Ja, we gaan beginnen. De eerste vraag, let op. Ja? Wie is het meest extravert van jullie tweeën? Ja, dat is de bel. Dus dat is Jan. Nee, dat is Roel, natuurlijk. Wie treedt het liefst op de voorgrond? Weer het belletje. Wie is het sportiefste? Nou ja. Ja, dat is de. Wie is het slimste? Toch wel Roel.
5: Ja, hij ziet er in ieder geval slimmer uit.
3: Ja, het piepje. Wie heeft de beste humor?
5: Ja, dat weet je, hoppa.
3: Ja, precies. Wie heeft de meeste uiterlijke kenmerken van Jan Krabaat?
5: Ah, mooi. Er zitten verschillen in. Zag je dat?
3: Allemaal tegelijk. Wie heeft het karakter van Jan Krabaat?
1: Ik hoor echt alles tegelijkertijd. Wie is wie? Wie zegt wat?
3: Wie heeft het meest begrip voor Jan Krabaat? Ja, dat is wel, ja. Wie verwijt zijn ouders het meest? Oeh, dat is even stil. Wie heeft het meeste begrip voor de situatie? Wie kan het meest slechtste maat houden? Ja, jij natuurlijk.
5: Dat is makkelijk.
3: Wie houdt het meest contact met de familie? Wie laat zijn gevoelens het makkelijkst zien? Belletje. Wie is het meest loyaal? Piep, piep, allebei. Wie heeft er het moeilijkst mee gehad om een Krabaatkind te zijn? Laatste vraag.
5: Dan blijft het stil, hè?
3: Ja, dan blijft het stil.
5: We hebben allebei niet moeilijk ermee.
3: Nee. Oké. Nou, dank jullie wel.
5: Ja, ik denk dat de luisteraars er niet meer uitkomen.
3: Nee. Nou, wel één
1: dag,
3: toch?
1: Dat denk ik ook niet. Ik volg het ook niet. Maar wanneer gaan jullie weer afspreken met elkaar?
5: Volgens mij hebben we binnenkort een evenement in de omgeving Rotterdam.
6: Ja.
5: Bij een watersportvereniging. En dat is altijd leuk. En iedereen die in de buurt is, die kan dan langskomen.
4: Ja, begin september inderdaad. Dan met de man of 30, 40.
3: En heb je dan het idee dat er nog meer mensen bij komen?
5: Ja, zeker wel. Ja. Ik heb ook een Turkse broer. Mehmet. Ja, dat is ook gek natuurlijk. Want ik ben zo Nederlands.
1: Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. Ik vond het heel leuk.
5: Ja,
1: ga straks even borrelen met elkaar. Volgende week zit hier Elif Ushetman. En zij ontvangt Joost Eertmans en Annabel Nanninga, partijleiders van JA21. En aanstaande maandag is WNL terug met Goedenavond Nederland om 22:55 op NPO 1. En straks op deze zender Langs de Lijn met Rivka op het veld en Robert Peter. En mag ik jou ook de quizmaster himself.
3: Ja, maar
1: hartelijk dank.
3: Ook geweldig dat we hier mogen zitten in het Tourcafé met al die wielerliefhebbers die inmiddels al lang weggefietst zijn. Maar goed, het is altijd gezellig hier bij de Radio Tour de France.
1: En gaan jullie de finale
3: deel 2,
1: kijken?
3: Dat zijn wij.
5: Tuurlijk.
1: Ja,
5: hallo.
1: Spanje?
5: Ja.
4: Kijk dan.
5: Nee, Argentinië.
1: Argentinië?
5: Messi die knalt er zo drie in.
1: Spanje of Argentinië? Snel, Marcel.
4: Spanje.
1: Marcel. Ik ook, Spanje. Fijne avond.
7: De Kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Europa herdacht deze week de klimaatdoden.
8: The European Union chose to honor the victims of the global climate crisis.
7: Maar wanneer viel eigenlijk de eerste klimaatdode? Het lied dat de decolonisatie van Namibië bezong. En OVT Doc, over hoe één platenzaak op de Albert Cuypmarkt Caribische muziek naar Nederland bracht.
9: Er was muziek eigenlijk, tropische muziek.
7: Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
10: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: NPO Radio 1.
25: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en er komt volgens de brandweer veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand daar in 2 maanden tijd. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer tot slot bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal valt er nog wel een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Tijd voor een hogere rente?
0: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: NPO Radio 1. Langs de lijn.
6: Robert Meder en Rivka op het veld.
7: Goedenavond. Tadej Pogacar heeft zijn vierde etappezege van de Tour binnen, waardoor het geel nog zekerder om zijn schouders zit. Zometeen gaan we erover doorpraten met Stef Clement.
8: Max Verstappen start morgen bij de GP van België vanaf plek 2. Wat betekent dat voor het vertrouwen van hem en van Red Bull?
7: Verder gaan we de komende uren uitgebreid terugblikken op het WK voetbal. En we kijken natuurlijk vooruit naar de finale van morgen tussen Spanje en Argentinië.
8: We zijn er tot 11 uur.
7: En als het Tourcafé is geopend...
9: Wil je dat zien? Het kan gewoon, hè? Kom even naar beeld en geluid.
7: Dan weet je dat we in de start van de Tour zijn aangekomen. En de start van deze editie bevat bergen. Veel bergen.
10: Mon Dieu, qu'ils sont doux.
11: Grand Ballon, Ballon d'Alsace, de Col du Hague. Dat zijn drie monsters.
12: Het klinkt dreigend.
11: Ik denk dat we vuurwerk krijgen. En we hebben een monsterachtig grote kopgroep op dit moment. Met daarbij Tijmen Arendsman.
13: Wat is het druk?
14: Echt zo'n volk.
13: Ongelooflijk.
14: Lijkt wel een stadion.
11: Ja, hallo, test.
13: Storing op mijn helm.
11: Test, test.
13: Genoeg.
11: Wat een rotding is dat, zeg.
13: Ik geef een kabelwisser. Tot zo.
11: Op dit moment zwaait Tijmen Arendsman trouwens even naar het Tourcafé. Ik neem aan dat iedereen terugzwaait.
13: Het regent nog steeds, maar geen druk op water. Wel lekker banden.
11: Lekker band, Arendsman.
14: Want het is echt plat.
11: Jij stampt door, het is een leegloper.
14: Ah, kom op, jongen. Rij het dicht.
11: Tijmen Arendsman geeft zich gewonnen.

Maar het Panteren is op dit moment leider in het bergklassement. Dat is iets dat je niet vaak ziet deze Tour. Dat iemand het weet voor elkaar te krijgen om Pogacar vooraf te gaan. Evenepoel, die begint te bungelen. En op dit moment op 2,5

0: de gele reus dendert er vandoor. Het is imposant, het is indrukwekkend en het is door niets of niemand te evenaren. In het geel slaat hij opnieuw toe, houdt hij opnieuw huis. Hij zwaait met de rechterhand en komt dan over de streep.
1: Een nieuwe demonstratie van Tadej Pogačar.
0: Nu wordt de weg angstvallig leeg.
2: Stef Clement, analist. Goedenavond, Stef. Is er überhaupt een etappe geweest die tegenviel deze Tour?
3: Nee.
2: Nee, hè?
3: Nee. Het is eigenlijk best een leuke Tour. En vandaag zat er echt alles in. Het donderde, het bliksemde, het regende. Er kwam weer een zondewagen, lekker banden. Ja. Geen valpartijen, geen verrassende winnaar ook, maar wel aanvallen.
2: Ja.
3: Ik heb me wel vermaakt.
2: Ja, vandaag ook weer vuurwerk. We moesten er misschien heel even op wachten. Maar toen het eenmaal... we hebben een beetje voor vuurwerk gehad. Maar toen het eenmaal los ging, ging het ook gelijk goed los.
3: Ja, het is, er is nog van alles om voor te spelen. Al lijkt dat geel inderdaad voor iedereen onbereikbaar. Daarachter ligt het natuurlijk allemaal heel dicht bij elkaar.
4: Ja, ja, over dat geel gesproken. Pogačar hield het de hele dag kort. Ik hoorde Annemiek van Vleuten hier in Radio Tour de France toch een beetje hopen dat die vluchters misschien toch het zouden redden. Ja, was dat vals hoop?
3: Ja, dat was denk ik ook een beetje de schuld van Tom Pidcock. Die tegen eigenlijk ieders hoop in meeglipte in een grote vlucht aan het begin van de dag. Waardoor het sein werd gegeven, ja, dat moeten we misschien niet laten gebeuren.
2: Omdat hij gewoon tekort staat.
3: Die staat tekort. En als we dan toch al van plan zijn om een beetje door te rijden, zoals de mannen van de UAE al 2 weken doen, dan doen we nog een klein schepje bij. Die grote groep die splitste zich dan. Dat was eigenlijk een dom foutje van heel veel ploegen vertegenwoordigd in die grote groep. Want die lieten 5 man zomaar rijden na een bergsprint. Waardoor ook eigenlijk het plannetje van Visma Leasebike in de poep werd gereden. Die zaten in één keer met 3 man van achteren. Daar konden ze eigenlijk niet zo heel veel meer mee. Ja, wie weet waren er wel heel veel snodere plannen. Maar de koers is de koers en die laat zich de les niet lezen. Nogmaals, het was op af. Nergens eigenlijk een vlak moment. Het is niet stilgevallen. En uiteindelijk, ja. Uiteindelijk komt alles bij elkaar. Op de allerlaatste klim met nog 8 kilometer te gaan. Dan rijdt Vingegaard in zijn bergtrui op kop. Je ziet er een paar sterven in het wiel. En op het moment dat hij net klaar is, dan zit die gele kanarie klaar.
4: En hij zag er zo goed uit, die Vingegaard. Ik denk wel, hè, hoe is dit nou voor hem en voor Visma? Want het verschil is nu 4,5 minuut. Maar we hebben nog even te gaan. Vorig jaar was het in Parijs 4,5 minuut.
3: Nou, Vingegaard die moet nu steeds meer naar achter kijken. Want met 40 seconden achter hem staat een trosje renners, wat echt heel erg aan elkaar gewaagd is. Dus Vingegaard die is niet meer bezig, denk ik, met het geel te veroveren. Maar die wil die tweede plaats gewoon behouden.
4: Toch nog even naar die gele kanarie, zoals je zegt. Pogačar had wel een opvallende quote na afloop.
5: I knew that Isak is not maybe 100% as him. So I was waiting for the last 2 kilometers to see if there's gonna be any movements. But I give it a go today. I had good feelings, so I grab it and take the opportunity.
4: Hij voelde zich goed, pakte zijn kans, maar zegt ook dat zijn ploegmaat Isak Del Toro zich niet helemaal 100% voelde. Hij zegt, Del Toro niet top, wat zeg jij?
3: Nee, dat zag er ook niet top uit. Het gekke met die jongen is dan wel, hij lost op een gegeven moment eigenlijk bij die groep, dat trosje renners wat nog vecht om die podiumplaats. En net als eerder deze week, dan komt hij toch weer terug en dan sprint hij ook nog naar een tweede plaats. Dus soms lijkt het ook wel of dat er ergens in die jongen nog een klik zit. Even refocussen. Oké, nu zijn we er weer en de kanarie is gevlogen. Dan ben ik nog steeds de best of de rest.
2: Wat we ook zagen bij Evenepoel. Je hebt het ook een keer gehad dat hij zo moest lossen. Dat je denkt, nou, die is weg en dan kwam hij weer.
3: Ja, en dat zijn een beetje dezelfde type karakters. Hè? Dat zijn toch een beetje bravoure-jongens die misschien toch wel geraakt kunnen worden door dat iemand anders, waarvan zij misschien denken dat hij minder is dan zij, dan net wat harder rijdt. Dat kan jou raken in je hoofd. Als je dat even buiten spel kan zetten en terug kan focussen op wat je zelf aan het doen bent, dan is er dus heel veel mogelijk, hebben zowel Evenepoel als Del Toro deze week al bewezen.
2: Ja.
4: Paul Sixas wordt derde. Verwachtingen waren hoog, maar je denkt toch ook een beetje, hij is zo jong, wat gaan we daar nou echt van zien? Maar dit is wel echt knap, hè, wat hij nu al laat zien in deze Tour.
3: Schitterend. Ja, hij blijft verrassen, hij blijft verbazen. Heel knap. Je zag hem in de finale echt inderdaad het heft in handen nemen en zijn beurten doen. Ja, die wil ook richting het podium. En die weet ook, ik moet richting die tijdrit, moet ik zorgen dat ik in ieder geval in de buurt van Evenepoel blijf. Mm-hmm. Sixas is een hele goede tijdrijder. Nou, dan kan hij zijn slag gaan slaan de dag na de rustdag. Dus morgen nog een zware beproeving. Voor hem is het de eerste keer derde weekend in een grote ronde.
4: Ja.
3: En dan kan hij zich gaan focussen op iets waarin hij bij de junioren wereldkampioen is geworden.
4: Hoe groot is dat verschil dat je er inderdaad opeens nog zo'n week aan vast moet plakken?
3: Ja, enorm. Nou, hij had nooit langer dan 9 dagen achter elkaar gekoerst. Dus hij zit al 6 dagen over zijn tax heen. Nou, als je dan dit vandaag nog kan. Ik denk dat hij echt van dag tot dag leeft. En vandaag was fantastisch.
2: Ja. Op een of andere manier in zo'n gesprek, welke kant het ook op gaat, je komt altijd weer bij Pogacar terug. Alle wegen leiden naar, inderdaad. 4 etappenzegen, hij heeft er nog 25 te gaan. Nou, nog even terug op wat je net zei over dat Toro, want dat triggerde mij ook. Als die niet 100% was, hoe hard was het dan wel niet gegaan als hij wel 100% was geweest?
3: Ja, maar dat geldt voor de hele ploeg van Pogacar zo. Langzaam maar zeker zien we toch dat het allerbeste er wel af is. En misschien was dat ook tactiek. En misschien wisten zij wel, wij komen met een volledig opgeladen batterij naar de Tour. Dan gaan we onze slag slaan in die eerste week. En daarna, ja, dan zal het ook bij ons wat minder worden. Maar als ons verschil dan al groot genoeg is, dan kunnen we dat handhaven. Want we moeten toch zeggen, het was weer indrukwekkend, Poliet en Groschartner. Maar ze rijden niet als ploeg weg bij de rest.
2: Het is een beetje als de slechte klimmers die vooruit het peloton gas geven totdat die berg komt. Dat hebben zij nu eigenlijk gedaan. Ze hebben gewoon een voorsprong gepakt en dan maar hopen dat het genoeg is.
3: Ze hebben een hele goede voorsprong gepakt. Ja.
2: Hij heeft nu 25 overwinningen in totaal. Nog 10 te gaan voor het record van Cavendish. Dat gaat hij deze Tour net niet meer halen. Hoe ver gaat hij komen, denk je?
3: Hoeveel heeft hij nodig?
2: Want 10?
3: Hino staat op de 3e plaats. Dus Cavendish en dan Merckx en dan Bernard Hinault. Die staat denk ik op 28
2: ja,
3: uit mijn hoofd.
2: Ja, Cavendish voorbij, ja.
3: Dus, nee, ja, hij moet er nog. Hij kan er deze Tour denk ik toch nog wel 3 winnen. Als alles mee zit, kan hij nog 3 winnen deze Tour. Nou, misschien 4. De Montmartre scheelt natuurlijk ook niet zoveel, hè? Ja, vorig jaar in Parijs.
2: Zeker. Ja, is ook zo.
4: Wanneer gaat dit dan wel gebeuren, volgend jaar? Dat record? Gaat wel heel hard zo.
3: Ja, wie weet. Wie weet. Ja, we hebben vorig jaar...
4: Je durft niks meer te zeggen over deze man.
3: We moeten wel. Nee, maar vorig jaar stond hij natuurlijk op het podium Parijs in één keer te vertellen dat hij het allemaal niet meer zo leuk vond en plezierig vond.
4: Ja.
3: En sindsdien heeft hij hoeveel wedstrijden gewonnen?
2: Ja, heel veel. Ja. Even naar Arendsman, de man die de koers een oranje kleurtje gaf vandaag. Het was duidelijk dat Arendsman deze dag had omcirkeld. Hij heeft gewoon de opening van Tour Café bedacht als het moment om een etappe te winnen. Zoals hij vorig jaar deed, hè, voor het eerst. Op dezelfde dag namelijk. Hij zat mee, oogde ook sterk, maar toen gebeurde dit.
0: Lekker band, Arendsman.
6: Kijk die band. De band is echt plat.
0: Hij blijft kijken naar die band. Er komt geen lucht meer bij. Er gaat er helemaal lucht uit.
6: Ah, kom op, jongen. Rij het dicht.
0: Dit is een heel belangrijke fase in de ontsnapping van de dag.
6: Het is killing.
2: Ja, killing. Dat was het ook, hè?
3: Ja, dat is gewoon pech. Dat is waarschijnlijk ook door de regen die is gevallen en kleine steentjes die dan liggen. Er reden heel veel mensen lek vandaag en hij was er één van. Dan hoop je eigenlijk dat je met zo'n afloper, wat we dan zeggen, langzaam leeglopende band, dat je daarmee tot het stijlste stuk kan rijden. Want als je een fiets wil wisselen, moet je het altijd op het stijlste stuk doen. Want dan is de snelheid het laagst, heb je er het minste last van. Maar dat redde die niet en dat werd hem verteld vanuit de auto. Je moet nu wisselen. Ja, en toen zei die natuurlijk ook meteen, maar dan kom ik nooit meer terug.
2: Ja, dan zit het al in je hoofd.
3: Dan zit het ook al in je hoofd. Al was het lichamelijk nog mogelijk geweest, had hij het eigenlijk in zijn hoofd al afgeschreven.
2: Ja. Even luisteren wat hij er zelf over zei.
7: Unlucky. Maar ja, ik heb het geprobeerd. En ik, om het allerslechtste moment in de race, denk ik, lekker rijden is niet ideaal. Maar kan ik weinig gaan doen.
4: Heb jij wel eens zo'n moment gehad in je carrière dat je op weg was naar iets heel moois en dat het dan notabene materiaal... Maak jezelf nog niet kleiner dan je bent, Stef.
3: Nee, dat schiet me zo echt niet te binnen, joh. Nee, ik heb nooit gedacht, nou, vandaag had ik echt de toeretappe kunnen winnen. Had ik maar geen lekker nee. Het probleem was natuurlijk dat hij in een positie zat waar auto's nog helemaal verspreid over allerlei groepen reden, omdat die kopgroep uit elkaar was gereden. En dan duurt het gewoon ook heel lang totdat die auto er is. Ja, het was een onhandige samenloop van omstandigheden. Ja. Maar dan nog, dan moet je troosten aan het idee, je had het toch niet gered. Carapaz heeft het niet gered. Die Johannes heeft het niet gered. En hij had het ook niet gered. Alle ballen voor de volgende kans. En misschien als hij zich zo goed voelt, dan kan hij morgen weer mee.
4: En toch wel zonde, hè? Want is dit nou echt de etappe waar hij naar keek, denk je, in deze Tour?
3: Wel een van de etappes. Omdat hij heel erg houdt van die uitputtingslagen. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Hoe lastiger over de hele dag, een lange zware dag onder zware omstandigheden, dan komt hij bovendrijven. Dus ik snap wel dat hij deze echt een vinkje had gegeven.
4: Maar dat zou dus nog wel een keertje kunnen komende week.
3: Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, echt waar.
4: Nou, dan maak jij een mooi bruggetje, want het was behoorlijk druk op de cols vandaag. Tom Dumoulin vond het gevaarlijk, zei hij na afloop van de etappe. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
3: Het was druk. Ja, het was
4: maar
3: druk.
4: Niet te.
3: Ja, weet je, het is een soort openluchtstadion geworden. Ook omdat ze er een paar keer langskomen, verzamelen zich natuurlijk heel veel mensen. En het was een hele smalle baan. Ze hadden gelukkig wel de motoren. Onze eigen Sebastian, die mocht ook niet meer in de koers. Maar daarvoor moest hij er weg om ongelukken te voorkomen. Was het te druk? Er is niks misgegaan. Laten we ons maar weer gelukkig prijzen daarmee.
2: Ja, dat is toch elke keer wel weer dat je denkt, als het maar goed gaat.
3: Ja, maar dat denk ik wel 30 jaar, hè?
2: Ja, maar het is ook wel een paar keer fout gegaan, toch?
3: Ja, ja, maar ik kan nu ook wel zeggen dat ik het te druk vond, maar ik heb er geen last van, jongens.
2: Nee.
4: Jij fietst er niet.
3: Nee.
2: Pogacar wel, en die kon ervan genieten.
5: I must say thanks to all the fans that came to the side of the road. It was really something unforgettable, I think, to see all the crowds on the hills, on the top of the mountain. It's just I never seen something like this. And yeah, thanks to all.
2: Ja, misschien moeten we er gewoon van genieten.
3: Ja, ik zou aanraden om zoveel mogelijk te genieten deze tour. Ja.
4: Nou, laten we dan maar naar onze vaste rubriek gaan.
8: Job Zoetemelk, uitstekend gedaan.
9: Oh, and this is Froome.
10: De renner van de dag.
11: Extraordinair numéro Thomas Vauclair.
4: De renner van de dag. Stef, je hebt gekozen voor een van de aanvallers vandaag. Laat even luisteren.
12: Vooraan zit nog één man nu. Strijdend om de ritzegen. Carapaz die heeft een kleine minuut op de groep gele trui.
13: Deze keer net wat eerder onder de top gegrepen, maar wel doorgevochten tot de streep. Daar is de strijder van de finale, Richard Carapaz.
14: Geweldige rit.
4: Geweldige rit. Hij was natuurlijk niet de enige voorin. Waarom is hij dan de renner van de dag voor jou?
3: Omdat hij de grootste is, denk ik. Er werd op een gegeven moment in onze uitzending ook even het palmarès opgelepeld van deze Richard Carapaz. Olympisch kampioen, tourpodium, ritten gewonnen in alle grote ronden, bergkoning in de Tour geweest. Hij speelt geen rol in het algemeen klassement. Hij was de eerste aanvaller nadat de tussensprint beslecht was. En hij is de laatste die wordt teruggepakt. Hij blijft ervoor gaan. Het is echt een man met een leeuwenhart. Een man die veel blessureleed heeft gehad het afgelopen jaar. Vorig jaar net voor de Tour met maagklachten moest hij afzeggen. Vuelta afgezegd. Voor de Giro moest hij geholpen worden aan een derde bal. Heel veel overwonnen. En dan eigenlijk zonder kans voor het algemeen klassement in zijn positie naar de Tour gekomen. En dan willen vechten, misschien wel tegen beter weten in, voor nog een etappezege. Het gaat zijn carrière niet meer veranderen. Maar hij doet het toch. Hij gooit zich erin. Elke kans die hij ziet. En dat vind ik mooi.
2: En ja, hij heeft het al een keer eerder geprobeerd. En toen werd hij ook achterhaald, hè?
3: Ja.
2: Door Pogacar. Hoe zit je dan op de fiets als je uitgewoond bent? Je hebt een minuut voorsprong en die ben je eigenlijk binnen een seconde of 15 ben je die kwijt. Je wordt ingehaald en je kan niet aanhaken.
3: Ja, toen was het wel heel erg. Hè? Toen maakte, geloof ik, Pogacar 40 seconden goed in 800 meter. Vandaag ging het iets. Dat was wel een beetje. Dat leek beschamend. Maar ik geloof ook niet dat Richard Carapaz er zo in staat. Het is een jongen die komt van een boerderij op 3500 hoogtemeters in Ecuador. Die is heel klein, als het ware, opgegroeid. En die geniet dus ook van elk moment in die hele grote wedstrijd. Dit is ook waarom ik me zo boos maakte gisteren over Frits Biesterbos in de Tour. Dit soort jongens die beseffen de grootheid van dit evenement en die willen ze eren. Elke dag, elke kans die ze zien, willen ze pakken om te laten zien, het is een eer om hier aan deel te mogen nemen. Ook al heb je het palmarès van Richard Carapaz.
2: Ja, ja. Mooi gezegd.
4: Morgen hebben we dan nog.
2: Ja, zeker.
4: Wat kunnen we verwachten?
3: Opnieuw ellende. Het is opnieuw ellende. We gaan naar het plateau de Solaison. Het is wat minder zwaar op papier dan vandaag. Maar we gaan een zwarte piste beklimmen. Col de la Croisette. Dat is geloof ik een kilometer of 5 zwarte piste, zei ik al. Dus hele steile stijgingspercentage voordat we naar het plateau de Solaison gaan. Wat ook heel veel rode en zwarte stukken heeft. Dus steil, lang, zwaar. En we zijn aan het einde van de tweede week.
4: Ja. Nou, zullen we hem dan maar opschrijven? Alle wegen leiden naar?
3: Tadej Pogacar.
4: Dankjewel, Stef.
2: Dankjewel.

0: The Cardigans and Love Fool.
1: Femke Broedersbol is vanmiddag tweede geworden op de 800 meter... bij de Diamond League-wedstrijd in Londen.
2: Zit een verbetering van het nationale record van Elle van Langen erin. Daar komt Bol toch ook wel weer dichterbij. Hodgkinson. En dit wordt een bijzondere tijd. En dit moet dan misschien toch nog... Nee, dat record blijft staan van Van Langen. 1.56.21 van Keely Hodgkinson. En Femke Broedersbol finisht als tweede. En dat is een prima resultaat.
1: Bij haar vorige race kwam Broedersbol slechts 600ste tekort voor dat Nederlands record. Staat al sinds 1992, op naam van Elle van Langen. Ze eindigde dus achter Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Voor Bol was het vooral een leerzame 800 meter, zei ze tegen verslaggever Leon Haan.
3: Dat is wel een chaotische race. Veel geduw een beetje. En tempo ging een beetje alle kanten op voor mijn gevoel. Maar ja, ik denk wel dat het ook een hele goede ervaring was. Weer een goede tijd waar ik echt blij mee ben. Dus ja, heel mooi.
2: Dus je bent blij dat je nu weer een ander scenario hebt ervaren op de 800 meter?
3: Ja, absoluut. Ik vond het überhaupt leuk dat ik nu tegen Keely mocht. Want die loopt anders dan Audrey. En weer een heel goed veld met heel veel mensen. Dus ja, tuurlijk. Je wil altijd hard. Maar het is helemaal niet traag wat ik doe. Dat is steeds aan mijn vierde race. Dus ja, ik ben echt heel blij met dit mee te hebben gemaakt.
2: Op het laatste stuk leek je even dichter bij Keely te komen. Voelde je nog dat je door die verzuring een beetje heen kon komen?
3: Ja, ik vond haar best wel sterk. En dan baal ik een beetje dat ik ergens toch een gat met haar heb laten vallen. Maar weet ik niet even precies zo snel. Dus ik denk dat Loranda ook al zeggen van... Waarom heb je gat laten vallen? Want ik moest van 4 tot 6 hard doorlopen vandaag. Maar ja, leer ik weer van. Weer 1.56 nu. Half. Dus en heel dicht bij de Olympisch kampioen mag ik niet omklagen.
2: Hoe bijzonder was het voor jou op de Keely Hodgkinson te lopen? Want jullie kennen elkaar goed, toch?
3: Ja, klopt. We zijn best wel heel goed bevriend. We hebben dezelfde manager en we werden tegelijkertijd eigenlijk goed. Dus het is gewoon heel leuk om tegen elkaar te lopen. Ik denk dat ik daardoor wel iets meer respect voor haar heb misschien dan voor een Audrey in een race. Dat ze zo goed is, zo sterk en ik ken haar zo goed. Maar het was vooral gewoon heel leuk.
2: Tot slot. Ja, Europees kampioenschap Birmingham, daar gaat het natuurlijk om. Is het nu nog een kwestie van scherp trainen om daar goed te presteren?
3: Ja, absoluut. Ik heb het gevoel dat ik ook al wel weer stappen in training heb gemaakt sinds Parijs. Ik ben veel zuiver uit Parijs gekomen. Op training begin de pace beter aan te voelen. Maar ja, voor nooit anders dan hier lopen voor een middellange afstand. Dus ik denk dat we daar nog scherp voor gaan zijn, ook mentaal. En dan ben ik fysiek uitgerust en klaar om te gaan.
1: En die Europese kampioenschappen in Birmingham beginnen op 10 augustus.
0: En dan Max Verstappen. Die is tweede geworden in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Hij was 0,3 seconden langzamer dan Antonelli. Die pole position pakte op Spa-Francorchamps. Lando Norris noteerde de derde tijd. Natuurlijk even contact met Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Dag Louis. Het ziet eruit als een hele goede uitslag voor Verstappen, toch?
4: Dat is het ook. Ja, zonder meer. Want het is pas de derde keer dit jaar dat hij op de eerste rij staat. Hij heeft wel een cadeautje gekregen. Oh. Oftewel, de kerstman mag even naar zijn teamgenoot eind dit jaar, Isaac Hadjar. In zijn eerste jaar bij Red Bull. In zijn tweede jaar in de Formule 1. Kreeg de opdracht om Verstappen een slipstream, een tow te geven. Dat kwam omdat Hadjar allerlei onderdelen had gewisseld, waardoor hij sowieso al wist dat hij achteraan moet starten. Dus hij heeft Verstappen een slipstream gegeven. Die is indrukwekkend om te zien. Die is ook goed gelukt. En dat heeft Verstappen 0,3 aan tijdwinst opgeleverd. Oftewel, als je het nog kunt volgen, als hij die slipstream niet had gehad, dan was het waarschijnlijk in plaats van de eerste rij de derde rij geworden. Plek 6 waarschijnlijk.
0: Oh, dat scheelt wel veel. Maar goed, je bent toch geneigd om het te wijten aan die oude achtervleugel die er weer op staat. Die nieuwe is er natuurlijk af. Waardoor die er een paar keer afging. Maar dat moeten we dus niet overdrijven, dat resultaat, begrijp ik hieruit.
4: Nou ja, je kunt alleen maar citeren wat hij zelf heeft gezegd dan. En hij zei afgelopen donderdag, het zal de wereld niet op zijn kop zetten. Dus dat vertaal ik maar als blijkbaar is dat maar 0,1 per rondje of zo. En als je geen vertrouwen hebt in je auto, dan is de schade letterlijk en figuurlijk nog veel groter. Hè. Die achtervleugel, die flip-flop, Macarena-achtige achtervleugel, die niet goed sloot in Silverstone en op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Die hebben ze er inderdaad vanaf gehaald. Het enige wat ik wel zeker weet is dat hij heel snel weer terugkomt, want het lek is boven. Oh. Het is hersteld, alleen het was niet op tijd voor dit weekend. En ja, je wilt niet 3 weekends op rij Verstappen in de grindbak zien.
0: Nee, zeker niet. Nou, morgen dan, wat kunnen we verwachten?
4: Ja, ik zou bijna zeggen Verstappen die voor de zegen gaat. Maar ik heb de persconferentie geluisterd. Ja, hij gelooft er zelf niet echt in. Hij zegt, ik heb die 3/10 nu gewonnen. Anders was het 3e rij geweest. We hebben een beetje te weinig snelheid op de rechte stukken. Antonelli is eigenlijk niet te pakken. George Russell in de andere Mercedes verwacht hij ook moeite mee. Dus Verstappen zegt heel simpel, ik zal vooral in de spiegels moeten kijken. Er zitten ook nog 2 Ferraris achter hem. Die zouden ook wel eens sneller kunnen zijn morgen. Maar ja, dat dachten ze op Silverstone in Engeland ook, dat Verstappen kansloos zou zijn. En dat ging eigenlijk stiekem best wel goed. En ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Verstappen die vanaf een 1e rij start en zegt, deze kan ik eigenlijk niet winnen. Daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Maar ja, de eerlijkheid is toch dat Antonelli dit jaar zo sterk is en toch weer met zijn neus vooraan staat. Dat is wel de favoriet. Maar met Verstappen naast je op de 1e rij op zijn favoriete circuit moet je volgens mij altijd opletten.
1: Nou, ik hoor toch wel wat optimisme. De organisatie van het Belgische circuit is ook druk met andere dingen. Hè? Want we weten natuurlijk dat de GP in Zandvoort na dit jaar helemaal verdwijnt. Maar die van België gaat vanaf volgend jaar rouleren met het circuit van Barcelona, toch?
4: Ja, dat is de stand van zaken. En dat leek ook een feit, want zo communiceert de Formule 1 dat zelf. Het heeft natuurlijk allemaal, heeft het met geld te maken, concurrentie. Europese racers leveren minder op dan wanneer Saudi-Arabië en het Midden-Oosten de geldkraan opendraaien. Dat weten we allemaal. Nou, in Europa komt Turkije erbij, Portugal erbij. Madrid heeft zijn eigen circuit. Dus het wordt dringen. En dan zeggen ze in Spa-Francorchamps wel, jammer dat Zandvoort verdwijnt. Vinden ze ook echt jammer. Dat is oprecht. Maar ze zeggen er wel achter, dat is ook 1 concurrent minder. En ze zijn toch aan de toekomst aan het denken. Want dat rouleren, dat zint ze helemaal niet. Want ze vinden zelf, en dan citeer ik het letterlijk, wij zijn het schoonste circuit ter wereld. Nou, dat moet je niet te groen uitleggen. Schoon in de Ardennen, dat betekent gewoon de mooiste. En ze zeggen er wel bij, alleen mooi zijn is niet goed genoeg. Maar ze willen op de kalender blijven en dan niet roulerend, maar gewoon elk jaar, zoals het eigenlijk hoort. Alleen ja, voorlopig is die kalender al een paar jaar dichtgetikt. En als ze een contractverlenging willen, dan praat je over, nou, ik denk 2032, 33, 34, 35. Maar je hoort het al, ieder jaar terug gaat een hoop geld kosten, maar ze zijn er hard voor aan het knokken.
1: Ja, en daarom sprak jij met Melchior Wattelet, de voorzitter van circuit en organisator van de GP, over die wens om ja toch vaker te racen.
5: Wij maken deel uit van Formule 1 sinds het begint. En dat is denk ik ook belangrijk voor Formule 1. Dat ze ook in zo'n historische Grand Prix blijven. En dat onze circuit natuurlijk, met ook anderen, op de kalender blijven om te tonen. Formule 1 is zeker een van de meest hype sport geworden. Maar gebaseerd op een fantastische geschiedenis. En dat is wat wij zijn met Francorchamps.
6: U kijkt verder dan Formule 1. Dat moet ook wel, want het woord is toch rouleren. Dat gaat eraan komen. Volgend jaar is hij er nog, de Belgische Grand Prix. En daarna wordt het stuivertje wisselen met Barcelona.
5: Het is zo, hè. Dus wij hebben een Grand Prix in 2026, dit jaar. Volgend jaar hebben we er nog één, 27. En dan 29 en dan 31. Wij zijn nog in onderhandelingen voor 28. Weinig kansen.
6: Ik proef toch een beetje dat u denkt, misschien kunnen we er nog tussendoor piepen.
5: Zeker. En zeker voor 30. Ja. Waarom denken wij dat voor 30 het zou toch moeten? Omdat in België 2030 ons land zal 200 jaar oud zijn. Hè? Wij zijn jarig in 2030. Daarom zouden wij toch graag willen dat wij in 2030 een Grand Prix zouden hebben. Onze koning komt dit jaar. Dat is de eerste keer dat een koning komt bij de Formule 1 Grand Prix. Ik weet dat in Nederland dat is al enkele keren gebeurd. Maar
6: ja, bij ons is die er altijd.
5: Is er altijd, dat is
6: maar goed. Die lijntjes zijn ook wat korter.
5: Nee, maar dat is goed. Maar dat is goed, omdat dat heeft een voorbeeld gegeven aan Hans de Koning. Joke, natuurlijk. Maar het is goed dat hij komt dit jaar. En dat is, voor ons is dat superbelangrijk. En wij zouden graag nu een nog langere termijn, een contract willen onderhandelen met Formule 1. Dat zou belangrijk voor ons zijn.
6: En dan desnoods maar 1 keer in de 2 jaar, als u het maar lang weet.
5: Nee, wij gaan echt voor een jaarlijkse Grand Prix. En dat is echt onze voorkeur. Wij hebben veel gesprekken, zoals al die anderen hebben veel gesprekken. Maar momenteel onze echte voorkeur en onze optie gaat naar Grand Prix ieder jaar.
1: De koning wordt erbij gehaald, er komt er verjaardag aan. Denk je dat het gaat werken, Louis, dit plan?
4: Nou, ze hebben heel veel medestanders. En een van die medestanders is Max Verstappen. De andere medestanders zijn 21 andere coureurs. Iedereen vindt het een fantastisch circuit. En eigenlijk, ze zeggen het misschien niet zo hard, eigenlijk vindt iedereen het gewoon een grote schande dat dit circuit niet elk jaar gewoon op de kalender staat. Er ligt zoveel historie. Het is het DNA van de sport. Dus daar moet je vanaf blijven. Maar het gaat om geld. Dus dat zal uiteindelijk de doorslag geven.
1: En wat maakt dit circuit dan zo fantastisch en zo geliefd?
4: Ja, dus de ligging, de bochten, de historie. Zelfs met deze semi-elektrische auto's, met al dat gedoe met die batterijen, wordt er wel veel gemopperd. Maar die coureurs vinden het circuit nog steeds fantastisch. Dus dat is gewoon er eentje die eruit springt. Vonden ze ook van Zandvoort, vinden ze van Monza, van Silverstone. Het is old school, zeggen ze in de Formule 1. Dat hoort erbij.
1: Ik hoor toch wel veel liefde ook als je dit vertelt. Zou je het zelf missen als het er, nou dat is dan dus over 2 jaar, een jaartje niet naar een Spa-Francorchamps gaat?
4: Nou, het circuit wel en de race ook wel, maar de rit er naartoe wat minder. Ik kan het wel schetsen. Nee, maar er is wel werk aan de winkel. Want wij zijn natuurlijk inmiddels een ander beeld gewend. Als je naar het Midden-Oosten gaat, of waar dan ook, moderne circuits, moderne faciliteiten. En old school is een prachtige term. Maar mijn auto vond het vanochtend niet zo fijn, hoor. Al die gaten in de weg, op weg naar het circuit. Het is ook verkeerstechnisch een hele ingewikkelde. Je kent de term verstappenfiles nog wel. Nou, die waren er ook weer. Accommodaties zijn vaak zeer matig. Het is niet berekend op 100, 200.000 mensen. En ze zijn er wel mee bezig. Er zijn nieuwe tribunes, er ligt nieuw asfalt. De paddock is helemaal gemoderniseerd. Maar ze geven het zelf ook toe in Spa-Francorchamps. Als we erbij willen blijven, dan moeten we investeren. Niet alleen de schoonste, de mooiste zijn, maar ook de beste. En dat zijn ze echt nog lang niet.
1: We gaan zien hoe al die plannen werken en of het werkt dat de koning aanwezig is. Dankjewel in ieder geval, Formule 1-commentator Louis Dekker.

0: van de nieuwste plaat van Bruno Mars, On My Soul.
1: Morgenavond dan stelen niet Spanje en Argentinië, maar internationale artiesten de show tijdens de WK-finale. Tenminste, in ieder geval in de rust. De rust van 15 minuten wordt zo'n 10 minuten langer. Omdat Coldplay, Justin Bieber en Madonna zo nodig moeten optreden in de rust. Een halftime show. En dus zitten de teams van Spanje en Argentinië langer in de catacomben dan normaal. Minieke Vechter is sportarts bij PEC Zwolle. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, de voetballers die spelen al tientallen jaren met een rust van 15 minuten.
2: Ja.
1: Wat betekent dat voor hun lichaam als dat 10 minuten langer duurt dan je gewend bent?
2: Ja, ten eerste is het natuurlijk een verandering die voor het eerst wordt uitgeprobeerd op zo'n WK-finale voor veel voetballers. Een jaar geleden had je de Club WK, daar was ook een lange rust. Dus de ploegen die toen, of de clubs die toen in die finale stonden, hebben dat wel één keer mogen uitproberen. Maar het feit dat zoiets nieuw gedaan wordt, is eigenlijk best raar. In topsport ga je geen nieuwe dingen uitproberen tijdens een belangrijke wedstrijd. Dat doe je in de trainingen daarvoor. Maar wat er gebeurt met je lichaam is dat je koelt af, hè? En dat is op zich, als het buiten heel warm is, en dat is het natuurlijk, want het is 28 graden, ja, dan is het wel fijn dat je kerntemperatuur wat mag zakken, maar je spiertemperatuur wil je eigenlijk het liefst zo hoog mogelijk houden. En dat gaat met een rust die 10 minuten langer duurt wel dusdanig veel verder zakken, dat je spieren echt koel weer zijn, en dan moet je weer opnieuw opwarmen. En wat koudere spieren, die hebben wat minder sprintvermogen, minder sprongkracht, hebben wat minder doorbloeding, zijn stijver, en daardoor kan je ook nog wat makkelijker blessures krijgen. Dus ja, je zou dan echt wel weer een serieuze warming-up moeten hebben met ook voetbalactiviteiten. Nou kan het natuurlijk wel zijn dat het in dat New Jersey, New York stadion, dat daar misschien de ruimte is. Dat verwacht ik eigenlijk wel. Dat je ook weer met een bal wat kan doen binnen. Maar je kan niet het veld op in die temperatuur waar je eigenlijk straks moet gaan spelen. Dus ja, het is wel wat dat dit zomaar gebeurt. Ja.
1: Fietsen, misschien? Gewoon vragen of er dan 12 fietsen in de kleedkamer komen te staan. Van, ja, ik bedoel gewoon, hoe zeg je dat nou, van die home trainers heb ik het dan over.
2: Ja, dat gebeurt natuurlijk altijd al wel. Hè? Want tijdens de rust heb je altijd wel een paar spelers die met wat kramp of wat blessures uit het verleden zitten, die dan gaan fietsen. Je wilt allerliefst ook wel wat met de bal aan het werk gaan. Dus dat kan. Je kan het allemaal wel doen. Maar het is wel raar dat dan nu zo plotseling alleen nu moet.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er een taak ligt bij de staf ook. Je hebt wel meer tijd om misschien even wat beelden te laten zien. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Maar goed, dat is aan twee kanten gelukkig.
2: Ja. Maar er zitten ook wel wat voordelen aan, hoor. Want je kan natuurlijk inderdaad nog iets beter je vocht aanvullen. Je kan nog iets beter je koolhydraten aanvullen. Daar heb je weer wat meer tijd voor. Je hebt iets langer de tijd voor eventueel tactische bespreking. Dus, maar ja, het is anders. En ook mentaal zitten er natuurlijk nog wel aspecten aan die voor sommigen invloed hebben.
0: Ja, want
2: de een kan daar beter.
0: Ja. Wat denkt u dat het effect daarop gaat zijn, mentaal gezien?
2: Nou ja, sommigen zullen daar heel makkelijk mee kunnen dealen. Hè. Je hebt altijd spelers die vinden alles prima en die maken zich niet zo druk. Dus, maar ja, het is anders. En ook mentaal zitten er natuurlijk nog wel aspecten aan die voor sommigen invloed hebben.
0: Ja, want
2: de een kan daar beter. Ja.
0: Wat denkt u dat het effect daarop gaat zijn, mentaal gezien?
2: Nou ja, sommigen zullen daar heel makkelijk mee kunnen dealen. Hè. Je hebt altijd spelers die vinden alles prima en die maken zich niet zo druk. Maar je hebt ook spelers die enorm

0: spelen. En er zullen ook zenuwen zijn. En ja, de een zal die langere rust fijn vinden om die zenuwen weer een beetje onder controle te krijgen. En even af te koelen als het heel erg hectisch was. Maar de ander zal zich alleen juist maar weer zenuwachtig gaan maken. Dus ja, dat kan alle kanten op. Ja.
1: Ja, u heeft het ook over spelers die dus misschien van gewoontes houden. Maar de FIFA is ook niet heel duidelijk over hoe lang die rust nou precies gaat duren. We horen soms 17 minuten, we horen ook wel 25. Is dat dan nog iets waar spelers of stafleden van in de war kunnen raken?
0: Ja, dat lees ik ook. En dat vind ik wel echt... Dat zou ik nog veel slechter vinden als de ploegen om wie het gaat... of de landen om wie het gaat niet zouden weten waar ze aan toe zijn. Want natuurlijk ga je als staf dit voorbereiden. Je gaat exact rekening houden met die tijd... en hoeveel kan je dan gebruiken aan tactische uitleg... en wanneer moet je weer die echte warming-up gaan doen... als je die ruimtes hebt waar je met een bal aan de slag kan. Wanneer kan je daarin gaan? Dus ik hoop toch dat de FIFA niet die onzekerheid die wij nu hebben... ook aan de... aan de landen laat voortbestaan. Nee, dat zou niet goed zijn.
2: Stel, u bent lid van de staf van, ik pak even Spanje, bijvoorbeeld. Ja. Ja, lach maar, maar er komt nu echt een serieuze vraag. Jullie gaan van tevoren natuurlijk met de staf dan zitten. En dan bespreek je van hoe gaan wij die, laten we even zeggen, 20 minuten, hoe gaan we die invullen in plaats van de gebruikelijke 13 dat je weer naar buiten moet gaan voor die activatie oefening. Wat zou dan de inbreuk in die vergadering zijn van u?
0: Ja, dan ga je eerst eventjes afkoelen. Je gaat even vocht tot je nemen. Je drinkt wat koolhydraten. Sommigen moeten wat behandeld worden. Er zijn soms wat schaafwonden die wat vaseline nodig hebben of een check. En dat doe je ongeveer dan denk ik een minuut of... ja, in dit geval een minuut of... even zou ik zeggen. Mm-hmm. En dan ga je ongeveer 8 minuten aan de gang met...
2: beelden met, bijvoorbeeld?
0: Ja, met wat beelden. En je gaat nog wat bespreken over de tactiek, hoe je het anders zou willen hebben. En dan moet je wel echt proberen om die laatste 5 tot 7 minuten te gaan gebruiken voor een nieuwe warming-up. Je moet echt een nieuwe fase daarvoor inbouwen. En dat gebeurt nu veel minder, maar dat is bij 25 minuten rust wel belangrijk, ja.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Maakt het dan nog uit dat het de finale is? Oftewel de laatste wedstrijd van het WK?
0: In welke zin? Dat het dan niet zo erg is?
2: Ja, precies.
0: Nee, natuurlijk maakt het uit. Want als je spieren minder goed warm zijn... dan ga je daar minder voorbereid dat veld op. En als je dan mentaal in de war bent, ik denk dat het heel veel uitmaakt. Je moet het nou juist niet bij zo'n WK-finale doen. Doe dat dan liever bij een training of een wat minder...
2: belangrijk evenement.
0: Één ding aankomt, ja,
2: maar dat levert weer geen geld op, hè? Dat is het.
0: Nee, dus dat is wel zorgelijk, hè? Dat de commercie het gaat winnen van de sport. Ja.
2: Nou, we gaan zien. Morgen hebben we meer data, om het even zo in de sporttermen te zeggen, van zo wat dit nou teweeg brengt in een menselijk lichaam van een topsporter. Dank u vriendelijk. Minneke Vechter, sportarts van PEC Zwolle en het Isala Ziekenhuis.
1: We gaan weer terug naar de Tour de France. Die zit vol tradities, maar zo nu en dan is er toch weer een eerste keer voor het belangrijkste wielerevenement. Zoals bij de slotklim van vandaag, de Col du Hague. Sinds de eerste editie in 1903 hebben de toerrenners deze berg nog nooit beklommen. Verslaggever Jan-Kees van der Kun was daarom bij het debuut van deze col.
3: Het is gezellig, het is feestelijk en het is vooral heel erg druk op het kleine pleintje in het dorp Saint-Amarin. Normaal gesproken het jaarlijks hoogtepunt hier, het jazzfestival in oktober. Maar dat verbleekt bij wat er vandaag gebeurt in het dorpje in de Vogezen.
4: Ja, es gibt sehr viele Leute. Sehr viel Spaß, sehr viel Aufregung, sehr viel Euphorie, sehr schön.
3: En al die mensen zijn gekomen voor een debuut in de Tour de France. Namelijk het debuut van een beklimming, die van Col du Hague. En dat die klim er gekomen is, dat is allemaal te danken aan een slimme man. De burgemeester, Cyril Ast. Die zo goochem was om een mailtje te sturen een paar jaar geleden naar Christian Prudhomme, de tourdirecteur, om te vertellen dat hij in zijn achtertuin een verborgen pareltje had liggen. Het enige wat nog even moest gebeuren, het asfalteren van dat weggetje naar boven. En zo geschieden. En dus wordt er nu geklommen naar de top. Via een weggetje dat smal is, dat steil is en dat vooral echt ontzettend druk is.
5: Maar wat is er druk? Ongelooflijk. Ik heb in ieder geval dit jaar, maar in de laatste jaren, zelden zo'n enorme mensenmassa bijeen gezien als dat ik daar op dit moment zag.
3: Dat is waar Poggi.

0: heel veel mensen gekomen uit de omliggende landen. Want het is natuurlijk vlakbij voor Duitsers, voor Belgen en ook Nederlanders.
1: Ja, wij waren daar en hebben op de Grand Ballon vervolgens de Tour langs zien komen. En toen zijn we daar afgedaald. Stonden eerst een kilometer lang in een wandelfile. En toen kwamen we verderop in het dal beneden en zijn we hier weer naartoe gefietst om hem nog een keertje te kijken.
0: Ja, dat is het voordeel van dit gebied. Zeker als je zelf kan fietsen, dan kan je meerdere keren de Tour voorbij zien komen.
1: Ja, absoluut, dat is wel echt het leuke daar. We wilden eigenlijk nog bij Geishaus weer omhoog, zodat we weer halverwege de klim zouden kijken. Maar dat redden we dus niet, omdat we vast zaten in de file naar beneden. Maar nu hier is ook leuk.
0: Ja, het is ook ontzettend druk. Maar het is een mooie plek. Ja, en zij krijgen deze zware klim nog, hè?
1: Ja, ik wens ze veel succes.
0: Ja, degene die hem zelf gefietst hebben weten dat dit er echt wel eentje is om verschil te maken. Was het zwaar?
2: Hij vond het heel zwaar.
1: Ah. Hij had wel het bagage mee. Dus toen kon ik hem ongeveer net bijhouden.
0: Ah, mooi. Dat moeten ze ook bij Pogacar doen eigenlijk. Gewoon. Ja.
1: Dat zou wel eerlijk zijn. Ja.
2: Gewichtscompensatie invoeren. Dat is wel een goed idee.
0: Denken we hier zo maar eventjes. Ja. Wacht, daar kwamen ze. Daar kwamen ze en daar gingen ze. En daar maakte vooral Pogacar het verschil. Want de Col du Haag is nieuw. Maar de winnaar is een oude bekende.

0: Iron van het Britse duo Haven.
1: Nou, het is weer tijd, de tijd van het jaar dat bijna iedere profclub een open dag heeft. Zo ook Feyenoord natuurlijk, of zoals ze het in Rotterdam noemen, het Feyenoord Festival. Daar was namens Rijnmond verslaggever Dennis Kranenburg bij. Dag Dennis, goedenavond. Leuke dag gehad.
2: Ja, dat is altijd de dag van de hoop wordt het ook wel een beetje genoemd. Hè? Omdat dat gaat denk ik bij iedere club wel een beetje. Dat de open dag is altijd het moment dat het seizoen nog moet gaan beginnen. De nieuwe spelers worden gepresenteerd. En iedereen denkt dat, dat het kampioenschap binnen wordt gehaald. Ik heb zelfs iemand gezegd horen zeggen. Ja, het kan zomaar zijn dat de Champions League gewonnen gaat worden. Dus ik zat er goed in.
0: Wat om Feyenoord.
2: Ja, dat viel mij ook op inderdaad. Ja. Maar goed, wat dat betreft de ambitie moet je ook niet onder stoelen pakken.
1: Je weet dat dit wordt uitgezonden, hè? Stel je voor het gebeurt.
2: Ja, dan hadden die mensen het goed gezien.
1: Oei, oei, oei. Maar goed, de nieuwe aanwinst uit de helikopter neem ik aan.
2: Ja, traditiegetrouw natuurlijk is dat het moment waar iedereen dan naar uitkijkt, dat die helikopter het stadion in komt vliegen. Ik vond hem wel dicht over de dakrand heen gaan. Dat ik dacht van, het had wel een paar meter hoger gemogen, was mijn persoonlijke gevoel daarbij. Met in die helikopter Nacho Ferri, Charles van Houten, Mika Marmol en natuurlijk de Duitse doelman Tjark Ernst. En ja, dan is het ook mooi dat dat je die gasten daarna spreekt en dat ze dan zeggen van, ja, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik heb ook geen idee hoe ik dit thuis uit moet gaan leggen. Ik heb wel nog alles op de telefoon eventjes vastgelegd, zodat ik dit later nog eens op mijn gemak terug kan kijken. Hè, en mezelf ook kan vragen, wat is hier nou eigenlijk gebeurd?
0: Ja, dit blijft toch altijd bijzonder. Hè? Ik zag net ook nog beelden van een van de speelsters van de Feyenoord vrouwen, die al haar leven lang Feyenoord fan is en die Kuip binnenkwam lopen en in tranen was. Het is toch een bijzonder moment voor die mensen daar.
2: Ja, ik heb die beelden ook gezien inderdaad. En zeker als je inderdaad van kleins af aan al bij de club komt en daar al met je ouders op de tribune hebt gezeten. En daar nu dan als speelster van de vrouwen 1 wordt gepresenteerd. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat zo'n moment is waarvan je als klein meisje op de tribune ooit dacht van, wat zou het geweldig zijn als ik ook eens zo'n moment zou hebben.
0: Het was ook weer tijd voor de kinderpersconferentie. Dan mogen jonge fans hun vragen stellen aan de spelers.
1: Hij lacht nu al.
0: Ja, jij weet wat er gaat komen. Want één fan, die vloog een beetje uit de bocht.
3: Wat vinden jullie ervan dat Van Persie weg is gegaan en dat Van Bronckhorst...
4: Deze vraag skippen we eventjes. Deze vraag...
5: Echt een goede vraag.
4: Ik snap je vraag wel, maar goed. Iedereen, denk ik, vond het vervelend. Maar goed, iedereen moet ook door.
0: Iedereen moet ook door. Ja, iedereen lacht erop. Ja. Maar wat vind je er eigenlijk van dat ze die vraag skippen? Is het gewoon een goede vraag?
2: Ja, het is een goede vraag. Ja, ik snap dat het op zo'n moment misschien een beetje onverwachts is dat die spelers dan denken van lastig om daar nu een antwoord op te geven. Zeker ook Sam Stijn, als je ook wel eens die ook een beetje buiten de boot viel en natuurlijk een blessure heeft gehad. Dat gedoe met die aanvoerdersband allemaal wat heeft gespeeld rond hem. Kan ik me voorstellen dat het misschien op dat moment voor hem wat lastig is om die vraag te beantwoorden. Aan de andere kant, ja, het is ook wel een vraag die in de komende week gaan we mee op trainingskamp naar België. Dat geldt voor ons, dat geldt voor de collega's van de ESPN bijvoorbeeld ook. Ja, en als we Sam Stijn spreken, is dat natuurlijk wel een van de vragen die daar gesteld zou gaan worden. Maar ik denk dat het moment van overvallen denk ik enigszins aanwezig was. Dat ze daarom dachten van, laten we het maar gewoon houden op van, wat vind je van de net iets andere kleur rood in het shirt.
1: Maar het feit dat ze zo reageren is eigenlijk een reden om gewoon iedere dag op het trainingskamp bij iemand anders deze vraag neer te leggen.
2: Ja, ik vond het ook wel mooi dat dan, het komt natuurlijk van een van die kinderen die daar in de zaal zit, die heeft dat waarschijnlijk van papa of mama ingefluisterd gekregen. Maar je hebt ook wel eens als je in zo'n situatie zit, ook als journalist of als verslaggever, ja, dat je dan zo'n vraag een beetje in probeert te kleden. Maar dit was gewoon gelijk hop to the point. Hoe zit het erbij? Ja, misschien dat we een nieuwe collega hebben gevonden voor de komende jaren.
0: Ik wilde net zeggen, over 10 jaar op stage, denk ik. Ja. Nou, je zegt al dat je hebt gehoord dat ze de Champions League gaan winnen. Nu heb ik best wat Feyenoord fans in de omgeving. En ik weet dat er hoge pieken en ook diepe dalen zijn altijd snel achter elkaar. Maar wat zijn de verwachtingen nou echt? Want er is een nieuwe staf, nieuwe keeper, nieuwe technisch directeur, algemeen directeur. Is er zo'n positieve stemming?
2: Je merkt wel dat bij supporters is dat aan het begin van het seizoen natuurlijk altijd. Er is natuurlijk nog wel heel veel werk te verrichten. Zeker ook voor de technisch directeur in samenspraak, uiteraard met de algemeen directeur, maar ook met trainer Giovanni van Bronckhorst. De trainer heeft vorige week gezegd, na de oefenwedstrijd tegen Club Brugge, van ja, we hebben nu soms 40 man op het trainingsveld staan. Dat vind ik wel wat veel. Dat wil ik eigenlijk wel naar 25 terug gaan brengen. Maar ja, van die 25, daar zullen er misschien ook nog wel wat weggaan. Ja, dat betekent dat er misschien nog wel 20 weg moeten. En dat er ook nog weer een aantal bij zal moeten gaan komen. Ja, dat gaat betekenen dat het een hele, hele drukke periode gaat worden. Ja, en pas als die selectie echt helemaal klaar is, dat gaat nooit voor het begin van het seizoen natuurlijk gebeuren. Ja, dan kun je eigenlijk wel zeggen hoe ze ervoor staan.
0: Nou, dat klinkt alsof er nog heel wat gaat gebeuren in de komende weken. Dankjewel, Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg. En veel plezier bij dat trainingskamp.
1: Goed, ja, we zouden wel 3 uur kunnen praten over Gianni Infantino. Dat gaan we niet doen. We gaan het een uurtje doen. En dat doen we in het volgende uur. Blijf zitten en blijf luisteren. Tot zo.
0: Tot zo.
6: NPO Radio 1.
7: Deze week zendt de Perstribune live uit vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Met choreograaf, theatermaker en jurylid.
8: Vooral doorgaan.
7: Barry Stevens. Over zijn nieuwe theatershow The Importance of Being Barry. En.
9: Ik heb de Ronde van Vlaanderen gefietst dit jaar. Ik heb de Mont Ventoux genomen. Ik heb de Galibier gereden. Dus ik heb een goede voorbereiding dit jaar.
7: Zanger en wielerliefhebber Rick de Leeuw. Over zijn liefde voor de fiets en voor de Tour. Jurgen van den Berg. In gesprek met Barry Stevens en Rick de Leeuw. Pak de fiets en kom langs in Beeld en Geluid. Of luister naar NPO Radio 1. De perstribune van Max. Morgenmiddag vanaf 12 uur.
6: Wie luistert, weet meer. Ster.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: NPO Radio 1.
4: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in een gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij was. Beide landen hebben de afgelopen week ook luchtaanvallen uitgevoerd.
8: Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel gewoon over de brug rijden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer dan nog. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder en een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
19: Opgelost. Autotaalglas.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
25: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
25: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Welkom terug. Nog twee wedstrijden, dan zit het WK-voetbal erop. Tot 11 uur blikken wij uitgebreid terug op het toernooi.
1: Ja, en komend uur, ik zei het al, duiken we in een van de hoofdpersonen van dit WK. En dan hebben we het niet over Lionel Messi of Mbappé of Yamal, maar over de FIFA-baas Gianni Infantino.
0: Want dit WK nadert dus zijn einde. Een toernooi groter dan ooit. En terwijl de stadions volliepen, gold dat ook voor de schatkist van Wereldvoetbalbond FIFA. Een organisatie die maar één keer in de vier jaar zwarte cijfers schrijft. Het toernooi was dus van levensbelang voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. En onze collega Guido van Gorp die verdiepte zich het afgelopen jaar in Infantino voor een prachtige podcast van de NOS, Gianni's Imperium. En voor we het WK bespreken, duiken we het komende uur met Guido in de voorgeschiedenis en alles dat er is gebeurd de afgelopen jaren rond Infantino. Fijn dat je er bent, Guido. Jij blijft de komende drie uur zitten. Dus
28: ja, dankjewel.
0: Ik hoop dat je nog een kopje thee met honing hebt genomen. Jouw podcast is vlak voor het WK uitgekomen. Heb je veel reacties gekregen eigenlijk?
28: Ja, ontzettend veel reacties. Echt heel veel reacties uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Want we hadden iets nieuws gedaan. De podcast is natuurlijk bij Spotify en Apple Music en zo te luisteren. Maar we hadden hem ook op YouTube gezet, waardoor met Google Translate hij ook in het buitenland te horen kon. Dus ik heb reacties gehad uit Servië, uit Canada, overal ter wereld. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Als je positieve, leuke reacties krijgt. En niet alleen van het Nederlands publiek, maar ook internationaal.
0: Ja?
28: Dus we gaan letterlijk internationaal met deze podcast.
1: Okay. En ik kan me ook voorstellen dat mensen zich dan melden van, joh, ik heb die podcast geluisterd. Ik heb ook nog wel het een en ander te vertellen over Infantino.
28: Ja, je slaat de spijker op zijn kop.
1: Dus er komt een vervolg.
28: Ja, dat hebben we
0: ook. Ik dacht, dit wordt de laatste vraag van dit uur, maar we nemen er meteen erbij.
28: Nee, laten we gewoon niks weggeven. Nee, het is heel interessant. Er heeft zich iemand gemeld, echt een goede insider, met een dijk van een verhaal. Ik moet het niet helemaal verklappen, maar dat is echt wel dat ik dacht van, het is heel bijzonder als mensen uit de FIFA-wereld vertellen wat er daadwerkelijk gebeurt, zonder dat ze rekening houden met belangen. En zo iemand is naar ons toegekomen. En we hebben ook in de laatste aflevering ook aangekondigd van Gianni Infantino, het verhaal is nog lang niet ten einde. Weet je wel, we zitten nu in het WK. Het is bijna ten einde. Volgend jaar wordt hij vrijwel zeker herkozen. Dan zit hij er tot 2031.
1: In maart.
28: Ze zijn nog lang niet van hem af. En er is nog genoeg over hem te vertellen. We hebben slechts 5 afleveringen over hem gemaakt. Maar we hadden er makkelijk 10 kunnen doen. Ja, en dit soort reacties, daar hopen we ook stiekem op.
1: Maar zou dat een gamechanger kunnen zijn? Je hoeft niet te vertellen wat je gaat vertellen. Maar is het zo'n hard en sterk verhaal dat het een gamechanger zou kunnen zijn?
28: Nee. Die belofte wil ik niet doen. Maar het is wel gewoon een mega interessant inkijkje in hoe die wereld gewoon werkt. En hoe bepaalde besluiten tot stand komen. En hoe toernooien worden gegeven. En hoe ze ook worden verloren. En welke belangen er dan meespelen. Je krijgt maar zo weinig mee. En daarom vind ik het ook een taak van de journalistiek, van ons, om die verhalen aan de lopende band gewoon naar boven te halen. Want wat je ziet is niet altijd wat het daadwerkelijk is.
0: En jij zegt dus, het is bijzonder dat we zo iemand kunnen spreken, want dat is moeilijk in die kring rond de FIFA. Maar dat had je natuurlijk wel nodig voor deze podcast. Hoe ben je nou te werk gegaan? Hoe is dat gegaan het afgelopen jaar?
28: Ja, we hebben hiervoor Mino's Imperium gemaakt. Mm-hmm. Over de zaakwaarnemer Mino Raiola. Toen dachten we van, er zijn zoveel kanten die over hem beschreven worden. Dus negatieve kanten, positieve kanten. De een vindt het een geldwolf, de ander vond het een fantastische man. En dat is eigenlijk ook bij Gianni Infantino een beetje het geval. De een is een enorme voorstander, met name de mensen buiten Europa. En sommigen dat vinden hem, piep, piep, piep, zeg maar. En we dachten, laten we ons niet verblinden door wat mensen nu van hem vinden. Laten we gewoon kijken, waar is hij begonnen? Dus chronologisch te werk gaan. Beginnen bij het begin. Uit welk nest komt hij? Welke context is hij naar voren gekomen? En dan moet je 10 jaar terug in de tijd eigenlijk nog een stukje verder. Want hij kwam aan de macht in 2016. En wij dachten, we moeten begrijpen in wat voor situatie kwam hij aan de macht.
0: Ja.
28: Zijn voorganger was Sepp Blatter. Gehaat persoon. De FIFA, dat was bijna ten einde. Want de FBI mengde zich. Er werden FIFA-officials werden opgepakt in het chique Borolac Hotel in Zwitserland. Van hun bed gelicht. Ik bedoel, het imago van FIFA kon niet slechter. En een heel korte periode daarna was Gianni Infantino aan de macht. Dat wilden we eerst begrijpen. Dus je gaat eigenlijk chronologisch te werk. Begrijpen waar komt hij uit voort. En dan stap voor stap naar het heden toe werken. En ja, wat je dan probeert als maker is zoveel mogelijk informatie tot je nemen. Zoveel mogelijk mensen spreken. Boeken lezen. Documentaires bekijken. Ja, je sluit je gewoon even op en je gaat alles kijken, lezen, zien wat er maar is. En daar distilleer je dan dus interessante punten en mogelijk interessante sprekers voor je podcast.
1: Maar je zegt van, we spreken heel veel mensen, maar dat is precies wat we eigenlijk zouden willen weten.
28: Ja.
1: Ik bedoel, je moet ergens een keer beginnen, dus met iemand bellen. En die gaat dan ongetwijfeld, ik weet nog wel iemand, en dan ga je enzovoort enzovoort enzovoort.
28: Ja.
1: Wie was de eerste die je in die reeks belde?
28: Ja. Nou, de eerste heeft de eindredacteur van deze podcast gebeld. Dat is Arjan Dijksma. Dat was de broer van Grant Wall. Grant Wall is een Amerikaanse journalist. Is inmiddels overleden. En die broer, die wilden we heel graag spreken. Omdat Grant had ooit een droom. Hij wilde ook FIFA-president worden. En hij is overleden tijdens het WK in Qatar.
0: Ja.
28: Tijdens Nederland-Argentinië. Daar hebben we ooit langs de lijn ook een mooi verhaal over gemaakt. En we dachten, we gaan eerst eens een poging bij hem wagen. Want we gaan een verhaal over FIFA vertellen. En we willen daarin ook persoonlijke verhalen vertellen. Want dan beklijft het ook wel wat makkelijk als je al die technische abstracte materie doet. Je moet ook een beetje persoonlijke verhalen hebben. We belden hem, hij zei meteen ja. En we hadden een interview met hem, althans collega Jeroen Stekelenburg, vlak na de loting van het WK in december, afgelopen een half jaar geleden. Ja, dat was ik vond echt een magistraal interview. Heel mooi verteld. En toen hadden we meteen zoiets van, hey, dit is ons eerste domino-steentje. En nu gaan we ook kijken, wat zijn de beste Nederlandse sprekers die we kunnen vinden? Want het kan natuurlijk niet alleen maar Engelstalige sprekers zijn in een Nederlandse podcast.
1: Waar ging het interview over? Over het overlijden? Of ging dat over?
28: In de podcastserie is hij een soort rode draad. Dus hij in de eerste aflevering dan gaat het over de periode 2000, ja, zeg maar van Blatter. Is iedereen wil Blatter naar de troon stijgen. En hij is een van de mensen die het probeert. Tenminste, zijn broer, Grant Wall, Amerikaanse journalist. Ook Mino Raiola heeft het ooit geprobeerd. Allemaal kansloze pogingen. En toen was daar ineens Gianni Infantino. En die lukte het wel. Dus zeg maar, we proberen het een beetje op te bouwen. Aan de hand van de mislukkingen kun je uiteindelijk ook respect krijgen voor degene die het wel heeft, die er wel eens in is geslaagd. Dus we vonden het heel interessant om dat verhaal eerst te vertellen, om ook een beetje in het verhaal FIFA te glijden. Maar we wisten ook, in het WK in Qatar gaat een aflevering worden in deze serie. Mm-hmm. Dat is aflevering 4 geworden. En ja, daarin speelt Grant Wall, de Amerikaanse journalist. Is een zeer gerenommeerde journalist daar. Die speelt daar echt een hele belangrijke rol. Hij draagt het regenboogshirt ter ere van zijn broer. Die broer is homoseksueel. Hij wil hem steunen. Hij vindt het onrechtvaardig dat je je niet mag uitspreken in die stadions. Dus voor zijn broer draagt hij dat shirt. En hij wordt geweerd uit het stadion. En hij blijft, zeg maar, kritiek leveren op de organisatie. En uitgerekend hij, Grant, overlijdt tijdens dat WK, of tijdens de kwartfinale Nederland-Argentinië. Vlak na de goal Wout Weghorst. Zijn laatste tweet gaat over de goal van Wout Weghorst. Ja, dat verzin je niet. In geen enkel scenario verzin je zo'n verhaal. En als je dat kan navertellen met de broer die dat op een prachtige manier vertelt, ja, dan weet je dat je podcast ook er meer over meer dingen gaat dan alleen maar een plat machtsspel. Het gaat ook over gewoon mooie menselijke verhalen die ergens een rol spelen in dit hele grote FIFA-theater.
0: Ja. We gaan zo meteen ook luisteren naar een wat langer stuk van de podcast, van een ander persoonlijk verhaal, maar dan van iemand die heel dicht op Gianni Infantino zat. Maar we gaan eerst even luisteren naar Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz dus met Fly Away.
1: Guido van Gorp nog steeds hier over de podcast over Gianni Infantino. Gianni's Imperium, zo heet hij, moet ik zeggen. We gaan het zo nog even een wat langer stuk laten horen. En dat gaat dan nu met name over Miguel Maduro. Dat heb je zelf uitgekozen. Eerst maar even wie dat is. Dat we het in perspectief kunnen plaatsen.
2: Ja, Miguel Maduro is een Portugees, een rechtsgeleerde, een professor, oud-politicus, oud-minister. En hij is heel interessant in dit verhaal, in het FIFA-verhaal. Omdat, kijk, Gianni Infantino kwam in 2016 aan de macht. Hij werd gezien als de grote nieuwe hervormer. Dus hij moest allemaal nieuwe mensen aan gaan stellen binnen FIFA die schoon schip gingen maken. En een van de mensen die hij had uitverkoren, hoogst persoonlijk had uitverkoren, was Miguel Maduro. En die zou intern toezicht gaan houden op verkiezingen bij FIFA, presidentsverkiezingen, maar ook toewijzingen bij WK's. Hij zou ook toezicht gaan houden op benoemingen van hooggeplaatste personen. En wat nog een beetje voorinformatie is, wat interessant is. We hebben ook Bert van Oostveen gesproken. Dat was de man, de oud-bestuurder van de KNVB die voor Infantino heeft gestemd. Die was heel kritisch. Want eerst zei hij, fantastisch dat Infantino wil instappen. Een goede hervormer. Hij heeft ons vertrouwen. Toen was er een paar maanden na de verkiezingen, was er meteen een congres. En toen zag hij ineens, er gebeurt iets heel raars tijdens het congres, ineens een statutenwijziging, overnight. Gewoon, je moet nu beslissen of je akkoord bent. En hij dacht, wat is dit nou? Wat voor trucje wordt hier nu gespeeld? En toen bleek dat Infantino ineens een statutenwijziging had over het zelf benoemen van toezichthouders. Ik bedoel, dat is krankzinnig. Dat je zelf je toezicht, dat is de slagen die de eigen vlees
0: kunt. Ja, wij van WC Eend.
2: En vervolgens kreeg hij er heel veel kritische vragen over. Toen zei hij, ja, maar wacht, ik benoem toezichthouders, maar ik kies wel de allerbeste. En de man die hij koos was Miguel Maduro. Maar Miguel Maduro, en dat hoor je straks, ja, die komt van een koude kermis thuis.
1: Ja. Voor de mensen die meer willen horen, het zit in aflevering 3, waar we nu
2: aflevering een fragment
1: van laten horen. Ja.
3: If you say that the former Advocate General of the European Court of Justice, such as Mr. Maduro, is a person which is not of the very highest standard, then I think those who are making these comments have not really understood what we are doing here. Next one,
2: please. Miguel Maduro, een man van de hoogste standaard. En ik loop nu door zijn straat, in Lissabon, in de regen. Hij was minister in Portugal, advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie, hoogleraar in de rechten en in 2016 de kersverse voorzitter van een belangrijke nieuwe toezichtscommissie binnen FIFA. En precies als ik het juiste adres gevonden denk te hebben, raast een auto voorbij door een joekel van een plas water. Mijn broek, mijn schoenen, mijn jas, zeiknat. En als een soort verzopen kat bel ik aan. Bij de man dus van de hoogste standaard. Het is Sopper de Sop in de lift en Druiper de Druip voor zijn deur. En ik zie een vriendelijke vent met een baard. Hij lacht naar me en ik denk ook een beetje vanwege mijn natte pak. Goed, wat we tot nu toe weten. Miguel is ingelijfd door FIFA, hoogstpersoonlijk gekozen door Gianni als toezichthouder. En daar wil ik het gesprek beginnen. Want hoe gaat zoiets? Hoe valt de keuze van de president op jou? En Miguel legt het stap voor stap uit.
4: I met Gianni Infantino for the first time in the final of the Euro in Kiev.
5: En in razendsnel omschakelen, zoals hier. Hier, de goal, 2-0.
2: Spanje overklast Italië in de finale van het EK 2012. En Miguel is hier als gast van UEFA, waar Gianni toen werkte, omdat hij wat juridisch advieswerk voor ze deed destijds.
4: As a kind of thank you, they've invited me to go and see the final. And in the break, Infantino came by and we said hello. That was the first time we met, very briefly, was that way. Then later, I had a call saying, look, you might have heard Gianni Infantino won the FIFA presidency. We are looking for someone that is credible, that is perceived independent, that people will trust. And we thought about you to chair the committee. Would you consider doing it? And Infantino then called me himself to basically formalize the invitation.
2: 4 jaar na het snelle handen schudden tijdens die EK-finale hangt Gianni dus aan de lijn. Kort nadat hij is verkozen tot president. Hij heeft mannen als Miguel, mannen met een goede reputatie, nodig om het imago van FIFA te verbeteren. En Gianni stelt voor om samen te gaan eten in Florence, de stad waar Miguel dan werkt als professor.
4: he came to Florence, and that's when we met in person, and we had dinner with other people like that.
6: How was your first impression of the man?
4: Someone very eager to please, saying nice things, being very enthusiastic. We're going to do great things, this is going to be great, and we need people like you that will help us to do things differently. Someone clearly that wants to please, is where his personality is that. But also for that reason, hard to read as to what exactly he's thinking.
6: Did you believe him when he talked about reforms?
4: I believed him, but I believed him also in the context that I thought that the pressure was on them to undertake those reforms. If there is an opportunity for genuine reform, is now.
2: Miguel kan de man tegenover hem niet goed peilen, maar gelooft hem wel en zegt ja tegen Gianni's verzoek om voorzitter te worden van een belangrijke toezichtscommissie binnen FIFA. En terwijl ik mijn drijfnatte broek langzaam wil opdrogen, vertelt Miguel me over zijn job.
4: So our job included fundamentally three things. One, to conduct eligibility and integrity tests.
2: Zijn belangrijkste taak is toezicht houden bij nieuwe topbenoemingen. Onder meer door nieuwe hoge functionarissen onafhankelijk te screenen op integriteit. Een job die essentieel is voor een schone nieuwe FIFA. Maar ook een job waarbij je niet per se vrienden maakt. Zeker niet bij de stroming binnen FIFA die liever alles bij het oude houdt. Die niet gewend is aan een extra laagje toezicht.
4: I knew that there was going to be resistance internally for that. I thought, however, that the pressure from the outside will outweigh the internal pressures resistant to reform. And that's where I was wrong.
2: We spoelen een paar maanden door. Miguel is inmiddels volop aan de slag voor Gianni's nieuwe FIFA en doet precies waarvoor hij gevraagd is: onafhankelijk toezicht houden. En al snel valt op, er zijn er best wat die de screenings niet doorstaan. Waardoor Miguel's commissie geregeld nee zegt tegen kandidaten voor een hoge functie. Of Gianni dat nou leuk vindt of niet.
4: They're not prepared for that. He had people that were important for him to be re-elected that were complaining to him. Infantino did not tell us, oh, please don't do this, please don't do that. But he did say, oh, they are very unhappy with it. And they asked us, can you talk to them? And of course we talked to them. And I said, sure, I will explain them, but we won't change our position.
2: Miguel merkt dat Gianni steeds meer in een spagaat komt te zitten. Want puinruimen betekent op tenen staan. Ook op de tenen van de mensen met macht, die jouw presidentschap kunnen maken en breken. Maar macht zegt Miguel niks. Voor hem zijn regels gewoon regels. En die gelden voor iedereen.
4: For me, and this I made clear to him, they are all the same. The rules have to be applied equally. But that's not the world of football. They are absolutely fine with people being excluded, so long as it's people that they have no interest on. But when it comes to the real powerful people, to the really important people, then that's when it becomes complex and difficult to apply the rules. And that's what I saw.
2: Tijdens dit gesprek met Miguel in Lissabon, met de stromende regen die ik buiten door de ramen naar beneden zie vallen, besef ik me hoe bijzonder het is wat hij zegt. Afgelopen maanden hebben we 10 mensen benaderd of ze in alle openheid willen vertellen over hun ervaringen binnen FIFA. Velen reageerden niet en anderen wilden niet. Dan kregen we dit soort reacties.
7: Guido, I regret to inform you that the items you wish to discuss with me, I am not willing to talk about.
8: Dear Mr. Van Gorp, thank you very much for your interest and for reaching out. I think I am the wrong conversation partner for your project.
7: Dear sir, I must respectfully decline, but wish you very best in your project.
9: I've made a decision not to talk about anything of all I know some years ago. Sorry for that, but it's not worth it. If I tell you the facts and truth, all will understand where it's coming from. I'm sorry.
8: I wish you all the best.
9: I wish you all the best.
2: Soms zei iemand, prima, ik wil wat praten. Maar alleen off the record. Zo zei een man tijdens een videogesprek, als ik praat, dan slepen ze me voor de rechter. En een ander die appt me, na een vriendelijk telefoontje van een uur.
10: I am not your source officially. If asked, I would say, I have not participated in your program.
2: Tja, gelukkig zijn er ook mensen zoals Miguel Maduro, die in zijn appartement vertelt over zijn ervaringen in de wereld van FIFA onder Gianni Infantino. Iets dat hij eerder ook deed in het Britse parlement, zonder vrees, terwijl anderen niet wilden of niet mochten.
11: People can draw their own conclusions as to why FIFA would seek to restrict someone freely giving evidence to a national parliament. But I'm delighted that Professor Maduro has accepted our invitation to give evidence today.
4: Thank you, Mr. Chairman.
2: Boven Lissabon worden de wolken steeds donkerder. En ook Miguel's verhaal krijgt een somber randje als hij vertelt over de nieuwste kwestie op zijn bord, begin 2017. Een kwestie die alles op scherp zet.
4: I had a meeting with Infantino.
6: And where do you meet?
4: In Zurich. So
6: in the office
4: of FIFA. We had a meeting of the governance committee, and then I went to meet him to tell him what we were doing. And one of the things we also talked, because he raised the issue, was the Mutko, because Mr. Mutko was coming up.
2: De kwestie Vitaly Mutko. Waar zal ik beginnen? Misschien wel bij zijn cv. Mutko is in 2017 namelijk en de vicepremier van Rusland, en hij is de baas van de Russische voetbalbond, en degene die Gianni steunde bij zijn verkiezingen. Ben ik er dan? Nee. Hij wordt namelijk ook gezien als het kopstuk achter de grootschalige dopingaffaires in Rusland afgelopen jaren.
12: Na het dopingschandaal rond de vorige Spelen in Sochi mogen alleen sporters met een schoon verleden hopen op een uitnodiging. Qua de genius in de ogen van het IOC is Vitaly Mutko. Het is de Russische vicepremier. Hij is voor het leven geschorst, maar zich ook van geen kwaad bewust.
2: Nou, deze meneer Mutko is op dat moment gewoon lid van Gianni's FIFA-bestuur. En meneer Mutko wil herkozen worden in dat bestuur voor een nieuwe termijn. Precies op het moment dat het WK 2018 zich aandient. Het WK in Rusland. Het eerste WK in Gianni's presidentschap. Een WK dat onder geen beding mag mislukken. En waar je nu Trump veel samen ziet met Gianni, zag je Gianni toen vaak samen met Poetin op het podium.
13: Я люблю Россию.
14: Nou, dat zit helemaal goed tussen die twee zo te zien.
15: Dat vinden ze mooi, hè?
14: Ja, ja, zeker. Daar scoor je altijd punten mee. En
2: Gianni scoort punten. En pakt in deze periode ook vaak zijn momentjes met Mutko.
16: The work which is carried out by Minister Mutko, the work which is carried out by the Russian government is absolutely fantastic. But there is still some work to do. And football is a team sport. We are a team that will organize the greatest event in the history of football.
2: Meneer Mutko, rechterhand van Poetin en FIFA-bestuurslid in 2017. Zijn termijn loopt af en hij wil opnieuw benoemd worden in het FIFA-bestuur. Een jaar voor het WK. En laat het toezicht op de nieuwe benoemingen nou net het pakje aan zijn van Miguel. Die je eerder hoorde zeggen, regels zijn regels, ongeacht je status. Regels die stellen dat FIFA-bestuurders politiek neutraal moeten zijn.
4: FIFA officials have to be neutral with respect to government organizations. And this said something to me. I'm not going to reproduce it because it's me versus him. I obviously didn't record it. I don't have any way of demonstrating or proving that. He said something to me, however, that made me understood that we were probably going to have a problem with him.
2: Miguel wil niet letterlijk herhalen wat Gianni tegen hem zegt, maar hij weet genoeg.
4: He made it very obvious that he expected Mr. Mutko to be in the FIFA Council.
6: But you were just following the rules,
4: yes,
6: you say. Was he putting pressure on you at the time?
4: I think he conveyed very clear already at that moment that it was going to be problematic for him if Mr. Mutko will not be able to run for office.
2: De regels met de korrels uitnemen? Miguel piekert er niet over. En dus wil hij een streep zetten door Mutko als bestuurslid van FIFA. Dat andere topmensen naar Brussel stuurt. De plek waar Miguel dan werkt. Om hem op andere gedachten te brengen.
4: They came and talked to me in Brussels. And the argument they basically said is extremely problematic. Because we have the World Cup in less than a year in Russia. And if we don't have a successful World Cup, then the presidency of Gianni is going to be in question. And I told them, look, I understand the problems this may cause, but that's precisely why there are independent committees.
2: Ik luister naar Miguel en denk aan de spagaat waar Gianni in zit. Het is nu regels versus relaties. Relaties die er te doen in aanloop naar een WK. Een toernooi met zoveel belangen dat het je presidentschap kan maken of breken. Precies om die reden, zegt Miguel ook, je hebt onafhankelijkheid nodig om te voorkomen dat je in die spagaat belandt. Mensen die onpartijdig zijn, die nee durven zeggen als het moet. En Miguel zegt nee, maar beseft ook, mijn dagen bij FIFA zijn nu geteld. En dat gevoel klopt als iemand van FIFA hem belt.
4: Telling me, look, the bureau, that is the president with the president of the federation, has decided that you're no longer going to stay. I'm sorry, you know, this is politics. And he said, Infantino, Gianni, will that call you? Never called.
2: Het begon zo mooi. Met het etentje in Florence. Met de mooie woorden eerder op het congres in Mexico.
3: We are trying to appoint the right persons. Persons with high credibility. Persons who are truly independent, such as Mr. Maduro.
2: Mr. Maduro. Binnen een jaar is hij exit en een illusiearmer. Tussen hem en Gianni kwam het niet meer goed.
4: I have nothing personal against him. I don't think he wanted to do anything bad to me. I don't think that at all. I just think that when it came down to it, it was way easier for him to get rid of me, to get rid of a headache, because what he wants is to stay in as football president, I mean. And that's why, in the end, the reforms died.
2: Kort na Miguel's vertrek wordt Gianni gevraagd om een reactie in een persconferentie.
13: Next question for Tariq and then Charlie Sale.
15: Gianni, about Miguel Maduro, you said, look, do you think I'm not serious about reform? I've got Miguel Maduro. 8 months later, you guys have thrown him out. 8 months.
17: Well, I think it's 1 year, not 8 months. And, you know, we are a worldwide organization. We have to take into account all the comments.
2: Gianni zegt dat hij klachten kreeg over Miguel. Over het feit dat hij de zoveelste Europeaan is op een belangrijke positie.
17: And now a governance committee member, he's also European. So these are the kind of comments that we were receiving.
2: Iets later gaat Gianni in op het verwijt dat hij druk zette op onafhankelijk toezicht.
17: When you have a job where you have to take important decisions, it's pretty normal that you receive pressures from everywhere. I mean, then you have to take the decisions that you have to take. And I think that the governance committee under the chair of Mr. Maduro took the decisions that they had to take and that they wanted to take.
1: Ja, een stuk uit de podcastserie Gianni's Imperium over FIFA-baas Infantino. We praten dit uur met de maker Guido van Gorp over de voorgeschiedenis van het WK. Wat laat dit verhaal van Maduro nou zien?
2: Het laat eigenlijk twee dingen zien. Namelijk dat intern toezicht gewoon onder druk gezet kan worden.
1: Mm-hmm. En gestuurd.
2: En gestuurd kan worden. En als je daarmee eenmaal op dat pad gaat, dan zit je ook op een hellend vlak. En je zag dit al helemaal in de beginperiode van Gianni Infantino. We gaan het later deze avond ook nog hebben over wat er zich dit WK heeft afgespeeld. Maar je ziet daar al wat voortekenen. Als je eenmaal, want dat zegt het namelijk ook, Gianni Infantino doet er alles aan om de host van een WK, in dit geval dan Rusland, daarna had je Qatar, nu heb je Amerika, om de host te pleasen. En als, en dit was dan in dit geval, wilde de vicepremier van Rusland wilde in het FIFA-bestuur herkozen worden, dat was vlak voor een WK, dan regel je dat. Ook al zeggen de FIFA-statuten dat het niet mag, ook al zegt de toezichthouder, dat is geen goed idee. Je zegt maar gewoon tegen die toezichthouder, beste vriend, we hebben een dik probleem, hè? Het WK gaat in de soep lopen. Mijn presidentschap komt in gevaar als jij niet doet wat er nu gebeurt. En als je dat pad eenmaal opgaat, ja, waar is het einde dan, hè?
1: Ik heb hier wel opgeschreven dat dat dus hoop biedt.
2: Wat bedoel je?
1: Nou, dat zijn karretje dus in de poep kan worden gereden als je niet doet wat je als het WK niet goed loopt.
2: Nou ja, de context is, Gianni Infantino was toen net aan de macht. Hij was niet zo machtig als nu. En hij, het WK in Rusland was in 2018. Toen was hij net 2 jaar aan de macht. Hij zou herkozen kunnen worden in 2019. Mm-hmm. En dat was nog helemaal niet zo zeker. Hij zat op zich wel sterk in het zadel. Maar hij was zeker niet zo sterk en zo machtig als nu. Dus er waren echt wel wat andere belangen op dat moment in die context.
0: Is Maduro nou een unicum of zie je dit vaker? Dat er zo met iemand om wordt gegaan als met hem?
2: Het is bijna stelselmatig binnen FIFA dat het interne toezicht, dat echt wel onder druk is komen te staan. Kritische mensen, die zijn er bijna niet meer over. En dat klinkt heel hard, maar het is wel echt zo. Vroeger had je de traditie van regelmatig persconferenties. Nou, met die traditie zijn ze op een gegeven moment gewoon gestopt. Dus Gianni Infantino laat zich niet meer kritisch bevragen door de journalistiek.
0: Ja, niet van binnenuit en niet van buitenaf.
2: Precies. En nou was het aan het begin van dit WK was er nog een unicum. Want voor het eerst in jaren was er een korte persconferentie en konden de kritische vragen gesteld worden. Toen zei hij tegen iedereen chill en relax. Maar je zag bijvoorbeeld vannacht was er weer een persconferentie. Ja, met Trump. Mm-hmm. Iedereen die je hoort lacht. Dus het zullen zeker geen vijandige mensen zijn geweest die in de zaal hebben gezeten. Je zag ook een persconferentie met de bondscoach van Spanje, met de bondscoach van Argentinië. Fans konden zelfs een kaartje kopen voor die persconferentie. En Infantino was er ook. En weet je wel, de mogelijkheid om kritische vragen te stellen is in de afgelopen 10 jaar gewoon drastisch verminderd. En bijna, het was bijna zelfs tot een nulpunt gegaan. En zo is het met kritische vragen van buitenaf. Als je een vraag stelt aan FIFA, krijg je bijna nooit een antwoord als journalist. En het interne toezicht, het pure interne toezicht, wat de bedoeling was toen hij aangesteld werd, dat was de bedoeling van de hervormingen, ja, dat heeft hij niet waar kunnen maken.
0: En er zit toch ook iets tussenin, want je hebt de journalisten, je hebt de mensen die bij FIFA werken, maar je hebt ook leden en je hebt ook bonden. Een KNVB, de andere nationale bonden, die kunnen hier toch ook tegen ageren?
2: Dat zou je zeggen. En dat doen er ook wel een paar. Maar men heeft ook geleerd, als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan ben jij het eerste target. En dan gaan mensen misschien wel aan de geldknoppen draaien. En als je één ding niet wil, is een target zijn van FIFA. Dat je minder geld krijgt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld geen kans maakt op het organiseren van leuke evenementen. Of dat je als bestuurder, nog erger, dat je als bestuurder kaltgesteld wordt. Dat je niet mee mag naar al die leuke voetbalfeestjes. Hè, dat je niet uitgenodigd wordt op de tribune. Dat je er niet bij mag zijn. Dat je eigenlijk een beetje een paria wordt in die wereld. Dat is het angstbeeld voor veel mensen. Als ze eenmaal in de voetbalwereld zijn, of in de sportwereld zijn in het algemeen, dan zie je vaak dat bestuurders er alles aan willen doen om op die posities te blijven. En als dan ook nog eens het belang van jouw bond misschien wel in het geding komt, omdat je nee zegt, of dat je niet meebeweegt, of dat je kritisch bent of een luizende pels bent, ja, dan gaan dingen minder makkelijk.
0: En hij omringt zich dus met mensen die tevreden met hem zijn, die applaus geven. Hij omringt zich ook met voetballers, met grote namen, FIFA Legends. Wat spelen zij voor rol? Wie zijn dit?
2: Ja, dat is een heel interessant concept, de FIFA Legends. Dat heeft hij geïntroduceerd direct bij zijn aanstelling.
0: Dat bestond nog niet voordat hij de baas was?
2: Nee, het zijn eigenlijk oud-stervoetballers. Mm-hmm. Die iedereen kent. He, dus je hebt bijvoorbeeld Sneijder is een FIFA legend. Pujol. Vieri. Roberto Carlos. Kaká. Je hebt eigenlijk de grote sterren van vroeger, van een paar jaar geleden, zijn FIFA legends. Roberto Baggio is er bijvoorbeeld ook zo eentje. En die zie je overal waar Gianni komt. Is het een FIFA-congres? Is het een belangrijke wedstrijd? Is het een lintjesknipmoment? Dan zie je ergens wel een FIFA-legend. Bijvoorbeeld dit WK was er een toernooitje van influencers, allemaal onder de FIFA-vlag. En dan loopt bijvoorbeeld Materazzi, de stoere oude verdediger van Italië, die loopt er ook rond met een FIFA-logo op zijn borst. Ja, en dat zijn eigenlijk de ambassadeurs. En die heeft Infantino overal om zich heen. En dat doet hij heel slim, want dat zijn eigenlijk de hoofdrolspelers van het spel. En als die jou ondersteunen en positief over je praten, dan je betere ambassadeurs, een betere goedkeuring kun je bijna niet hebben van iemand die ontzettend goed kan voetballen als je de voetbalpresident bent.
1: Ja, je zei Wesley Sneijder, Record International. Laten we even naar hem luisteren, want hij is dus onderdeel van dat team. Hij praat er ook over in de podcast.
18: Ja, je bent natuurlijk een uithangbord, dus je moet gewoon. Het is niet zo dat ik een hele lijst krijg van oké, en dan gaan we morgen gaan we dat doen. Dan heb je de hele dagindeling. Nee, ja, tuurlijk, zeker. Er zullen meet and greets zijn. Je moet je wel op de juiste manier vertegenwoordigen. Maar dat vind ik niet erg. Ik bedoel, we doen het ook niet voor niks.
0: Niet?
18: Nee, we doen het niet voor niks. Nee, maar dat het is niet zo dat we erom vragen. Maar het is gewoon. Ja,
0: je krijgt dat.
18: Ja, we krijgen dat. Ja.
0: En dan zeg jij geen nee?
18: Nee, dan zegt niemand geen nee tegen, toch?
0: En waar moet ik dan aan denken, Wes?
18: Nou ja, veel. Nee, ik ga geen bedragen noemen, zeker niet. Ik bedoel, we worden er goed voor beloond, laat ik het zo zeggen.
0: En hoe zit dat dan, per wedstrijd? Of krijg je gewoon maandelijks iets?
18: Nee, per wedstrijd, ja. Nou, ja. Alleen tijdens zo'n WK niet, hè. Tijdens zo'n WK, dan ben je gewoon daar en dan alles wordt vergoed. En je reist er naartoe. En ik bedoel, straks in Amerika of Mexico of Canada. Nou, dan mag je zelf kiezen waar je basis wil hebben. Maar je mag ook zelf kiezen van oké, ik wil morgen naar Houston vliegen, want Nederlands elftal speelt daar. Of ik wil overmorgen naar New York, want Brazilië speelt daar. Je bent vrij erin, zij regelen alles. Je wordt neergezet op het vliegveld. Je krijgt een aparte. Je wordt apart naar het vliegtuig gebracht. Je wordt uit het vliegtuig gehaald. Je wordt naar het hotel gebracht. Dan zit je weer in het FIFA-hotel. Nou, dan zie je weer andere gezichten. Want ja, niet iedereen is dan. Kijk, in Qatar was het anders. Zaten we allemaal in één hotel. Dus was je allemaal bij elkaar. Maar ja, straks, als ik bijvoorbeeld een wedstrijd van Brazilië wil zien, nou, dan zie ik de Brazilianen, de legends van. Die zullen dan daar gebeest zijn, zeg maar. En ja, in Houston zal het weer anders zijn.
1: Ja. Wat dacht jij toen je dit voor het eerst hoorde?
2: Nou, het was een interview in de podcast met collega Britt Bakhuis en Wesley Snijder hier in de studio. Ja, ik vond het een openbaring eigenlijk.
1: Maar het is ook wel slim.
2: Wat is slim?
1: Nou, om ze op die manier om je heen te verzamelen. Het is ook wel weer clever.
2: Het is heel slim.
1: Clever denken.
2: Het is heel slim.
1: Ik kan er wat van vinden, maar het is wel slim.
2: En je kunt alles over Gianni Infantino zeggen, maar het is een hele slimme man. En niks gebeurt zomaar. Dus als hij de FIFA Legends om zich heen verzamelt, al die oude sterren, ja, dan is zijn verhaal komt beter voor het voetlicht.
1: Ja.
2: En dit WK zie je bijvoorbeeld ook dat hij omringd wordt door de influencers van deze wereld. Dus echte TikTok-sterren. iShow Speed, Celine Dept, ik weet niet of ik het nou goed uitspreek, maar die hebben miljoenen volgers. Zijn altijd in zijn buurt, mogen hem ook exclusief interviewen of een itempje met hem opnemen. Doet hij allemaal heel slim. En daar zit natuurlijk ook een bepaalde marketinggedachte achter. Zijn verhaal moet goed voor het voetlicht komen. Er moet positiviteit omheen ontstaan. En ja, ze worden ervoor betaald. Maar bijvoorbeeld bij een WK, dat zegt Snijder nu ook, worden ze niet betaald, maar krijgen ze alles vergoed. Dus waar een normale fan grof moet betalen voor een kaartje, grof moet betalen voor een hotel, een vliegticket, de FIFA Legends krijgen alles betaald door FIFA.
0: Maar dit kost toch bakken met geld? Want ik bedoel, het is in Nederland gegaan over, we kunnen geen extra keeper meenemen, want dat kost veel te veel. Al die vliegtickets, al die hotelovernachtingen. Maar dit kost toch superveel geld? De bonden krijgen steeds meer geld, constateerden we ook al.
2: Je grof moet betalen voor een hotel, een vliegticket. De FIFA Legends krijgen alles betaald door FIFA.
0: Maar dit kost toch bakken met geld? Want ik bedoel, het is in Nederland gegaan over, we kunnen geen extra keeper meenemen, want dat kost veel te veel. Al die vliegtickets, al die hotelovernachtingen. Maar dit kost toch superveel geld? De bonden krijgen steeds meer geld, constateerden we ook al. Waar haalt hij dat allemaal vandaan?
2: TV

0: In dit geval zijn het echt tientallen legends die actief zijn. Bij het WK in Qatar waren ze nog zichtbaarder. Dan zaten ze met z'n allen in één hotel. Dan had je natuurlijk in Doha één speelstad, dus alles was daar omheen gecentreerd. Maar dan had je dus gewoon een volledig 5, 6, 7 sterren hotel vol met FIFA legends die konden eten op kosten van FIFA, drinken op kosten van FIFA. Er waren leuke uitjes, er werd gevoetbald met Gianni Infantino. En er waren overal natuurlijk camera's bij of social media om ook daar fotootjes en filmpjes van te maken.
1: Ja, die corner ging niet helemaal goed, geloof ik.
0: Als je maar goed het is radio, hè? Dus de beelden hebben we niet helaas. ja, nee, dat was niet zo'n hele goede buitenkant links.
2: Nee. In de laatste aflevering laat je horen dat Infantino al lang geleden contact zocht met de Amerikaanse president Trump, met wie we hem nu natuurlijk veel zien vannacht nog. Dat was tijdens Trumps eerste termijn.
3: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
4: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
3: That I will faithfully execute.
4: That I will faithfully execute.
3: The office of President of the United States.
5: Januari 2017. Trump begint als de president van de VS. En voel je het? Dat ijzer, dat zo heet is, klaar om gesmeed te worden?
4: So help me God.
3: Congratulations, Mr. President.
5: Zoveel dingen komen samen deze periode. Je hebt justitie in de VS dat nog altijd bezig is met FIFA's verleden. Je hebt een nieuwe man in het Witte Huis. En je hebt toekomstige WK-dromen. Je zou gek zijn als je elkaar dan niet even belt, toch? Van president tot president. Maar hoe bel je eigenlijk met Trump? Hoe werkt zoiets? En dan krijgt een Zwitserse krant, de Tagesanzeiger, iets bijzonders in handen. Een mail van een Amerikaans PR-bureau dat Gianni adviseert. Een mail met tips hoe hij zijn eerste telefoontje met Trump moet voeren. Op dinsdag 21 februari 2017. Dit gesprek moet goed gaan. En dus, tip 1, zo staat in de mail.
6: Noem hem of Mr. President of President Trump.
5: En tip 2, zeggen de adviseurs, begin met complimenten. Zoals...
6: Ik bewonder je focus en je energie in de eerste weken van je presidentschap.
5: Tip 3, zijn de vleiende woorden gezegd? Dan werk je toe naar het punt dat je wil maken.
6: Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om je te vertellen dat als FIFA-president ik erin geloof dat de Verenigde Staten de beste locatie is voor het WK 2026.
5: Of Gianni deze woorden zo heeft gebruikt, dat is onbekend. Maar hoe dan ook, Trump houdt van het idee. Een WK in eigen land.
4: It's an honor to be involved with bringing the World Cup to the United States. I was involved as president-elect, even a little bit before that, but they called and they said, could you help?
5: Het is 2017 en de Amerikanen willen dit WK. Alleen, die toewijzing, dat duurt nog jaren. Die staat gepland in 2020. Dat is over 3 jaar.
7: How do you expect this to play out? Is the US going to make a bid for the World Cup?
8: I still expect the US will bid for World Cup 2026. That vote doesn't take place until 2020. So a lot could happen between now and then.
5: Er gebeurde veel tussen toen en daarna. Want was het ijzer niet heet? Heet om gesmeed te worden? Het zou zonde zijn, toch, als dat afkoelt. En de toewijzing van het WK wordt naar voren gehaald. Naar de zomer van 2018. Het wordt een strijd tussen Marokko en het bid van de VS, Mexico en Canada. En in de weken voor die democratische stemming richt Trump zich op de stemmers. Op Twitter. Hij schrijft...
9: Het zou jammer zijn als landen die wij altijd steunen zouden lobbyen tegen ons bid. Waarom zouden we deze landen supporten als ze ons niet steunen?
5: En daarna herhaalt hij die woorden tijdens een bezoek van de Nigeriaanse president aan het Witte Huis.
10: I hope all African countries and countries throughout the world that we also will be supporting you and that they will likewise support us in our bid along with Canada and Mexico for the 2026 World Cup. We will be watching very closely and any help that they could give us in that bid we would appreciate.
11: If you vote in favor of Morocco, press Morocco bid.
5: En dan is het zomer 2018. Het FIFA-congres in Moskou. Tijd om het WK 2026 toe te wijzen. En iedere bond, 211 in totaal, mag vanaf nu meebeslissen.
11: If you vote in favor of the joint or united bid, press united bid. If you don't want, please don't touch your e-voting system. And the vote start now. You have 15 seconds.
5: 15 seconden. Stem je Marokko of de VS? De keuze is aan jou, maar weet...

0: wel, dit is niet anoniem. Wat je kiest, wordt bekendgemaakt. En daarom weet ik dat Nederland en België op Marokko stemmen en dat Nigeria stemt voor de VS. Net als een ruime meerderheid, 134 landen in totaal.
1: So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you.
0: Daar in 2018 lukte Trump wat Obama niet lukte. Het WK naar Amerika halen. En met Trump heeft Gianni de perfecte partner gevonden voor zijn wals. En of je hun stijl nou leuk vindt of niet, walsen doet Gianni. Dan laat hij zich een beetje naar links slepen en een beetje naar rechts. Dan een stapje vooruit en weer een stapje terug.
2: Die Trump, dat weten we allemaal, is een heel grillige figuur. Hij heeft al geroepen dat hij twee wedstrijdsteden wilde verplaatsen. Het is onmogelijk dat dat gebeurt. Maar hij kan het zomaar beslissen. Loopt de hele boel in de soep. Dat kan je niet hebben, dat wil je ook niet hebben.
3: Al die grote monden die nu zeggen van, hoe kan die nou Trump zo lopen te pleasen? Iedereen in zijn situatie of in zijn functie had precies hetzelfde gedaan. En laat er nou maar één opstaan die zegt van, ik had dat niet gedaan. Echt slap gelul is dat.
2: Trump kan morgen besluiten van, van dat Afrikaanse land geef ik geen visum uit. Dus het team kan er niet in. Of de clubdokter mag er niet in, omdat zijn huisklummer niet aanstaat. Dat wil je toch voorkomen. Dat is de taak van Gianni Infantino om dat te voorkomen. En hoe doe je dat bij Trump? Met graf in prijzen. Dat zou ik ook gedaan hebben.
3: En ja, natuurlijk is hij nu één met Donald Trump. Zou ik er een beetje gek zijn als hij nu in één keer strijd dan gaat met Donald Trump, toch?
2: Ja, en dan neemt hij te koop toe dat er mensen zijn die ervoor moeten kotsen, bij wijze van spreken. Maar dat zal hen een zorg zijn. Het gaat erom dat dat wereldkampioenschap kan plaatsvinden op een goede manier. En helaas moet dat met een Trump. Bij een ander doet hij dat niet. En bij de Sheikh van Qatar moet het natuurlijk op een andere manier.
3: Dus iedereen in zijn positie. En ik hoop dat er eentje opstaat die mij opbelt als hij dit hoort. En dat hij zegt van, nou, ik had het niet gedaan. Dan maak ik diegene bekend wie dat is geweest.
4: Zullen je nummer even notities zetten?
3: Gooi hem
4: in de podcast.
3: Ja.
5: Wesley Sneijder, die begrijpt het wel. En Michael van Praag ook. Heeft hij nog een contact met iemand gehad, Wesley Sneijder? Tegengeluid?
6: Nee, ik heb daar niks opvallend weinig van gehoord. Ja.
5: Guido van Gorp, jij hebt deze podcast gemaakt. Gianni's Imperium. Je zei net al, hij deed dit met Trump. Maar hij deed het hiervoor ook in Qatar. Hij deed het hiervoor ook met Rusland. Al die organisatoren. Maar hoe gevaarlijk is het voor Infantino dat hij zich zo sterk aan die verschillende regimes verbindt?
6: Niet gevaarlijk. Niet gevaarlijk. Het is vooral strategisch. Vanuit zijn positie bezien is het van cruciaal belang dat de host van een WK en de president van FIFA, dat het een alliantie is, dat het een tandem is. Want bij het WK, zo werkt de FIFA-financiën, bij het WK wordt er geld verdiend. Dus bij FIFA heb je cycles, zo noem je dat, van 4 jaar. Dus iedere 4 jaar wordt er weer opnieuw geld. Cycli wordt er een geld verdiend. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk de eerste 3 jaar, dan wordt er nauwelijks iets verdiend. Beetje. Misschien zelfs rode cijfers hier en daar. En dan in het WK-jaar, ja, dan loopt iedereen binnen. Want de grootste inkomstenbron van FIFA zijn de tv-deals. Gevolgd door sponsordeals, gevolgd door merchandise deals. Ja, en rondom het WK is FIFA in dit geval 1,5 maand lang in beeld. Elke dag is er weer een nieuwe headline over FIFA. Hier wordt nu geld verdiend. Mm-hmm. Weet je wel, Fox en al die anderen die betalen je grof geld voor om dit uit te mogen zenden. En dat wordt uiteindelijk ook weer, dat geld wat binnenkomt, weer verdeeld onder al die bonden. Ja. En je moet dus een goed WK organiseren. De relatie met een land moet gewoon goed zijn. En het laatste wat je kan gebruiken is dat op een gegeven moment de stekker uit een WK wordt getrokken, omdat er bonje is in aan de bestuurstafel.
7: Ja, maar kijk, ik snap ook inderdaad wel, je moet managen, je moet mensen pleasen om te zorgen dat ze gaan doen wat jij wil dat ze gaan doen. Maar je kan er ook in doorslaan natuurlijk, die Peace Prize voor Trump. Ik bedoel, hoe wordt daar door andere bonden op gereageerd? Ik neem aan hoofdzakelijk off the record. Maar
6: ik denk dat je het wel het goed verwoordt. Van dat hij het doet, begrijpt iedereen eigenlijk wel. Wesley Sneijder noemt het net. Michael van Praag, doorgewinterde bestuurder. Iedereen snapt wel dat hij dat doet. Mark Rutte doet het namelijk ook bij de NAVO met Trump.
5: Daddy.
6: Het gaat alleen om de manier waarop en hoe ver ga je daarin. En dat is ook een kwestie van smaak. Maar je hebt ook iets heel simpels als de FIFA-statuten. De FIFA-reglementen die zeggen namelijk dat politiek en voetbal gewoon gescheiden moet zijn. En als je dan zo sterk lieert aan een president, je doet wat hij wil, dan maak je met hem vrienden. Maar je maakt, met anderen maak je misschien vijanden. En je wil als FIFA wil je gewoon een voetbalorganisatie zijn die neutraal is. Daarom staat het ook in de FIFA-statuten. En als je daar, als je daarvan verwijderd raakt, dan zit je weer, en we hebben het al een paar keer genoemd, op zo'n hellend vlak.
5: Sterker nog, qua hellend vlak, vorig jaar zat Infantino bij de Peace Summit over Gaza met 20 wereldleiders en Gianni Infantino van de FIFA.
6: Ja, en raad eens wie die daarna een Peace Prize gaf, omdat die persoon de Nobelprijs voor de Vrede misliep. Weet je? Het ligt allemaal in elkaars verlengde en het is allemaal met één doel: Trump pleasen zodat een WK succesvol verloopt. Maar en dat zien we dit WK weer.
7: Maar zag je in de aanloop van het toernooi toch ook al wat weerstand in die aanpak?
6: De weerstand, daar kan ik heel kort over zijn. Je hebt 211 bonden. Daarvan is bijna niemand heel kritisch. Je hebt in Europa een plukje landen. Dat zit met name in het noorden.
5: Noorwegen.
6: Scandinavië. Dat is kritisch. En de rest denkt gewoon aan de portemonnee. Er komt heel veel geld binnen. Afgelopen 10 jaar heeft iedere bond vanuit FIFA-funds $20 miljoen gekregen. Van Nederland tot aan Aruba, tot aan Vanuatu en Congo en noem maar op. Allemaal 20 miljoen. En meer zelfs, via andere fondsen. Waarom zou je kritisch zijn als je zo aan het infuus van FIFA ligt als kleine bond? En dat vergeten we in Europa heel vaak. We vergeten vaak het perspectief van andere landen. Maar er zijn landen in Afrika of ergens in de Atlantische Oceaan die zijn volledig afhankelijk, tenminste de bonden, zijn volledig afhankelijk van FIFA-funds. Dat zijn bonden die waarschijnlijk ook rijker zijn dan het ministerie van Sport in het desbetreffende land. Ja, daar kun je niet heel erg kritisch een hele kritische houding van verwachten. Dat zou je misschien wel willen vanuit Europa. Maar dat is niet wat in de praktijk gebeurt.
7: Ja, maar de vraag is of dat verandert als er een andere voorzitter komt natuurlijk. Dus het is volledig ingegeven door angsten.
6: Het gebeurde onder Blatter ook. Het is eigenlijk ook iets, ze noemen het ook wel eens, hij heeft gewoon het playbook van Blatter heeft hij gekopieerd en daar zijn eigen draai aan gegeven en dat groter gemaakt en groter gemaakt. En dat is wat je eigenlijk nu ook ziet. Hij heeft het niet zelf verzonnen. Dit zijn ook de trucjes die Blatter uit heeft gehaald.
7: Ja, en misschien heb je die trucjes wel nodig om op je positie te kunnen blijven zitten. En heb je het nodig om zo'n grote organisatie aan te sturen? Zeker. Even ter verdediging van hem. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen.
6: Zeker, want ik bedoel, je bent als baas van de FIFA, ben je niet baas van Nederland en België, misschien nog een ander land in Europa. Nee, je bent letterlijk de baas van alle landen in de wereld. Onder FIFA vallen meer landen dan onder de VN.
5: Volgens Wesley Sneijder ben je dan de baas van de wereld.
6: Je bent dan de baas van de wereld volgens Sneijder. En ergens begrijp ik dat wel. En je moet dus ergens een soort van gulden middenweg zoeken tussen al die culturen, met al die taalverschillen, met al die verschillende standaarden ook qua misschien wel ethiek of hoe je denkt over bepaalde wetten of het misschien wel minder nemen met bepaalde wetten. En daar ben jij de baas van. Ja, en dat perspectief missen we soms wel eens in discussies. Ja, ja.
7: Zometeen meer. Dan is ook Jan de Jonge hier, directeur van de Eredivisie, en commentator Arno Vermeulen. En dan gaan we het ook met name hebben over hoe het WK is verlopen.
5: 2 uur lang, tot zo.
8: NPO Radio 1.
9: Niet alleen de mussen vallen van het dak, ook gierzwaluwen hebben het zwaar te verduren.
10: Ja, er zijn er best wel veel dood gegaan ook, hè. Die redden het gewoon niet.
9: Op de Oosterschelde gaan we naar de haaien.
11: De grootste die wij ooit in Nederland hebben gevangen is 1,75 meter.
9: Daar worden ze gevangen en gezenderd voor onderzoek. Verder, dankzij agrarisch natuurbeheer vind je in Friesland een bolwerk van de gekraagde roodstaart. En we maken de resultaten bekend van de allereerste doorrekening van de nieuwe stikstofmaatregelen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNN Vara met Vroege Vogels.
8: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: NPO Radio 1.
6: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in een gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner... die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was daarvan niet op de hoogte. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld al aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschorst. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. En het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. En morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas mailde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Goed, NOS langs de lijn. We zijn er nog tot 11 uur. Over ongeveer 26 uur zit het WK voetbal erop.
5: Dan al. Ja, er is genoeg te bespreken over dit grootste en langste WK ooit. En daarom zijn in de studio drie volgers aangeschoven die ook op hun eigen manier naar het toernooi hebben gekeken.
4: Ja, de gasten van komend uur. Als eerste natuurlijk nog steeds NOS-collega Guido van Gorp, die het afgelopen uur er ook al bij was als maker van de podcast Giannis Imperium. We zijn natuurlijk ook vooral benieuwd hoe hij aankijkt tegen de ingetrokken rode kaart van die Amerikaan Balogun. Zeg ik dat goed? Balogun is het toch? Balogun? Ja, ik zeg het goed. Na een telefoontje van de president Trump met Infantino.
5: Ook Jan de Jong is erbij. Hij is directeur van de Eredivisie CV en was ook in de podcast veel te horen van Guido.
4: En Arno Vermeulen, derde gast. Hij neemt na dit WK afscheid als voetbalcommentator. Eigenlijk heb je al afscheid genomen, toch, Arno?
6: Ja, en ook nog niet eens na het WK, want ik doe nog een paar Eredivisie-wedstrijden. Oh. Dus hou het dan maar gewoon op die 1 september, want anders dan...
4: Arno Vermeulen is onze derde gast die nog lang geen afscheid heeft genomen als voetbalcommentator en chef van de commentatoren bij de NOS.
5: Ja, en we duiken zo in het heetste hangijzer van dit WK, die ingetrokken rode kaart van Balogun. Balogun. Ja, dit is,
4: oh ja, Balogun,
5: we hadden dit toch even moeten afspreken als we het een uur over gaan hebben. Maar goed, eerst Arno, jij hebt met dat naderende afscheid dat nog heel ver weg is, een aantal WK-fragmenten voor ons uitgekozen die we de komende twee uur tussen die gesprekken door laten horen. Dit is de eerste.
7: Ruimte op het veld nu, ruimte voor Messi. Links is mee met Dina. Nou, González is er. González, natuurlijk weer naar Messi. Messi! Messi, geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. Zijn 16e WK-goal. Hij evenaart Miroslav Klose. Een avond om nooit meer te vergeten.
5: Zuid-Amerikaans commentaar van Erwan Afsaroglu.
6: Ja, daar is hij wel een paar keer aan herinnerd. De afgelopen weken kan ik je mededelen. Tot een half uur geleden nog. Maar in dit geval ook wel weer verklaarbaar. Want we vinden het nu bijna alweer normaal. Maar we wisten helemaal niet hoe goed Lionel Messi nog was. Sterker nog, die zou een paar maanden voor het WK misschien helemaal niet meedoen aan dat toernooitje. En nu hebben we het alleen nog maar over hem. Ook als we praten over de finale van morgen. En dat begon hier. Ja. Hij stond er, hij was fantastisch. Hij maakte die drie goals. En dat ging maar door en door in dit toernooi. Maar dit was het visitekaartje wat hij afgaf. Ik ben 39, maar ik kan het nog.
5: Ja, en veel mensen hebben het inderdaad daarover. Maar ze hebben toch ook over die rode kaart die hij niet heeft gekregen. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Ja, ik viel daar niet zo heel erg over. Het was een domme actie. Daar had je in mijn optiek geel voor kunnen geven. Ik zou rood echt ook sowieso te zwaar gevonden hebben. Maar het was een beetje het begin van een groep mensen die op voorhand, denk ik, al dacht van we gaan eens even heel goed kijken waar dit toernooi op een of andere manier stiekem misschien beïnvloed is door anderen. En die vonden hier hun eerste bewijs. Kijk maar, de FIFA wil dat Argentinië heel ver komt op dit wereldkampioenschap. Of die FIFA wil dat Argentinië wereldkampioen wordt. En misschien krijgen ze hun gelijk nog wel. En dat begon hier. Ik vond het echt onzin. De Londense scheidsrechter geeft daar normaal geel voor. Hij gaf niks. Ik vind het rood te zwaar. En verder was er helemaal geen doorgestoken kaart volgens mij op dit wereldkampioenschap.
4: Jan de Jong, directeur Eredivisie CV. Ook goedenavond, Jan.
8: Goedenavond.
4: Goed dat je weer in het NOS-gebouw te vinden bent. Je wist de weg nog, mag ik aannemen. Zoveel is er niet veranderd. Hoe vond jij dat Messi begon aan het toernooi?
8: Nou, geweldig. Kijk, ik bedoel, hij is 39 jaar. Er bestaat het grote misverstand dat Messi heel goed was, maar niet in het Argentijnse elftal. Van de 10 grote toernooien die hij tot nu toe gespeeld had, is hij 5 keer eerste of tweede geworden. Hij heeft alle records gepakt. En het is een fenomeen. En hij laat zien dat, weet je, net als Federer, dat je op techniek heel ver kan komen. En hij laat zelfs met rechts nu voorzetten zien die je heel lang niet gezien hebt. En hij verbaast de wereld. En het is heel erg grappig. Ik heb de statistieken gezien. Als je dan ziet hoe weinig hij doet en hoe weinig hij loopt. Maar als het er echt toe doet, staat hij op. En dan neemt hij het team aan de hand. En dat, ik denk dat we daar nog maar heel even heel erg van moeten genieten. Ik vind overigens al die complottheorieën vind ik persoonlijk heel ver gezocht. Argentinië stond 2-0 achter tegen Egypte. Het is Egypte die het zelf weggeeft. Ze krijgen de 3 terug. Engeland stond 1-0 voor. Die geven het ook weg. Daar is niemand bij geholpen. Dat is echt alleen maar de verdienste van het Argentijnse elftal of de tactieken van Egypte en Engeland die dat in de hand werken. Maar laten we met z'n allen koesteren dat we zo lang kunnen genieten van een fenomeen als Messi. Overigens zeg ik er gelijk bij dat er voor de FIFA geen enkele reden is om Argentinië op welke manier dan ook te bevorderen. Want dat is helemaal geen interessante markt voor mediarechten of televisierechten of iets anders. Dan zou Brazilië een veel logische partner zijn voor de FIFA. Want dat zijn echt onvergelijkbare grootheden. Dus het idee dat de FIFA wil Argentinië als wereldkampioen hebben is in ieder geval niet gebaseerd op geld en financiën. En daar gaat dit toernooi wel voor een heel groot deel om.
4: Zullen we dan een ander schandaaltje bij de kop pakken?
5: Ja, want eigenlijk is de toon nu meteen gezet. We begonnen met het voetbal, maar het gaat al snel over de politiek op dit WK. En we willen het graag hebben over misschien wel het meest opzienbarende besluit van dit toernooi.
9: After review, the number 20 United States Committee Cyril Seros foul. The final decision is red card.
10: Ja. Rode kaart voor Bellegoen. Dat betekent dat hij dus ook, als Amerika zich weet te plaatsen tegen België, de laatste 16 wedstrijd mist in Seattle.
5: Ja. Dat dachten we althans. Ja, Valerian Bellegoen dus, de Amerikaanse spits die na een overtreding in de achtste finale tegen Bosnië rood kreeg. Onbenullig, onbedoeld, maar wel rood volgens de scheidsrechter. Even later werd de schorsing die aan die rode kaart hing ingetrokken door de FIFA na een belletje van Donald Trump.
11: I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, you know, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player, or just about, they have some great players, but and they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold.
5: En die rode kaart werd dus ingetrokken. Jan de Jong, hoe heb jij hier naar gekeken met jouw bestuurdersogen ook?
8: Ja, nee, kijk, Infantino had natuurlijk moeten zeggen, dear Donald of dear president, dit telefoontje heeft nooit plaatsgevonden en hier ga ik niks mee doen. Dat was het enige juiste antwoord geweest. Ik vind dat we dit ten diepste moeten uitzoeken met elkaar, want dit raakt de integriteit van de sport. En hier zie je wel dat de Amerikaanse entertainmentgedachte, in Amerika is topsport entertainment en topsport, maar vooral ook entertainment. Dus hij begrijpt niet dat je de beste speler eruit haalt, want dat is niet goed voor de entertainment. Maar de integriteit van de sport, dat moet altijd voorop staan. En ik hoop met z'n allen dat we vooral gaan regelen dat dat bij komende WK's of EK's nooit meer kan gebeuren.
5: En hoe regel je dat?
8: De Europese Commissie daar regels voor opstelt, maar wat je ziet, en daar keert de wal het schip. Dat gisteren hoorde ik een interview met die Amerikaanse speler, hè, die waar je net over had, die rode kaart krijgt.
4: Bellegoen.
8: Het heeft mij eigenlijk alleen maar in de weg gezeten. Het heeft ons niks opgeleverd. Het werd zo beladen. Nou, dat is in the end of the day het beste wat je kan overkomen.
4: Ja. België Kun je even won. Luisteren hoe hij het zelf zei?
8: Ja, precies. Ja. België won die wedstrijd.
4: Luister even.
12: When I kind of started to reflect, I knew it was going to cause a lot of controversy. And I could almost see within my teammates a bit of nerves because it's something that's so unique. Mm-hmm. But the closer we got to the game, I tried to just focus as best as I could.
13: Yeah.
12: But it was difficult, you know, a lot of outside noise, and that's hard to avoid.
13: Ja, ja.
8: Maar het allerergste vind ik dus dat heel veel teams, of heel veel landen, niks gedaan hebben, omdat ze bang zijn voor de consequenties. En zeker landen die nog in het toernooi zaten.
13: Ja.
8: Nou, dat moet niet kunnen. Als zoiets.
6: Wat hadden ze dan moeten doen, Jan, of kunnen doen?
8: Nou ja, weet je, of zij iets hadden moeten doen, maar we hadden met elkaar een statement moeten maken dat de autonomie van de beslissing van een rode kaart ligt bij de scheidsrechters en bij niemand anders. En dat je daar niet op kan ingrijpen. En als niet de scheidsrechtscommissie zelf komt met het oordeel, we hebben onterecht een rode kaart gegeven, dan blijft het gewoon een rode kaart. En dat statement had je met elkaar heel goed kunnen afgeven. Dan raak je niemand, maar zeg je wel, jongens, dit zijn beslissingen die uitsluitend genomen kunnen worden door de scheidsrechters en door de commissie en niemand anders.
13: Ja, Guido van Gorp, er kwam vervolgens ook nog naar buiten dat er zo'n commissie die daarover moet beslissen bestaat volgens mij normaal gesproken uit drie personen. En die andere twee zijn helemaal niet geïnformeerd. Dus één persoon die die beslissing genomen heeft. Misschien wel degene die Trump gewoon rechtstreeks heeft gebeld.
14: Ja.
13: Dat zou zomaar kunnen, toch?
14: We hebben het eerder deze avond hebben het ook gehad over hoe er druk gezet wordt op intern toezicht. Op onafhankelijk toezicht binnen FIFA. Je zag het bij de kwestie van Miguel Maduro, die we eerder noemden. Mutko, de vicepremier van Rusland, wilde in het FIFA-bestuur. Daar ging uiteindelijk een onafhankelijke commissie over. En dan vertelt Miguel Maduro, de voorzitter van die commissie, die vertelt in de podcast ook van hoe Infantino hem aan het gewoon benadrukt bij hem van er staan grotere belangen op het spel. Straks gaat het WK in de soep lopen. Straks loop ik mijn presidentschap, mijn herverkiezing mis. Ja, ga jij dan als kleiner persoon in de hiërarchie, ga je daar dan tegen bewegen? Dus als je nou kijkt naar de Disciplinary Committee, daar gaat het nu over. Dat is een man uit de Verenigde Arabische Emiraten, die is daar aan de top. Die is waarschijnlijk wat blij dat hij daar ook mag zijn. Hij wordt daar in de watten gelegd, zit daar in een mooi hotel, mag belangrijke beslissingen nemen. Verwacht je nou echt dat hij enorm veel tegengas gaat geven als er dit soort grote belangen boven je zitten?
13: Nee, maar wat Jan zegt is dat die man zelf misschien geen tegengas moet geven, maar dat ongeveer al die mensen die eromheen zitten tegengas moeten geven en zeggen, ja, maar dit moeten we toch niet willen met z'n allen.
14: Wat wel interessant is, de Disciplinary Committee bestaat in totaal uit zo'n 18 personen. Daarin zitten er 3 uit Europa, waaronder de secretaris-generaal van Tsjechië, de secretaris-generaal van Oostenrijk. Ja, daar heb ik wel een klein. Om wat Jan net zei, hij hoopt dat er onder zijn steen boven komt. Ik heb mijn hoop wel gevestigd op bijvoorbeeld de secretaris-generaal van Oostenrijk en Tsjechië. Want zij kunnen nu, omdat zij in die commissie zitten, ook echt gewoon navraag doen. Hoe is dit nou allemaal tot stand gekomen? Je hebt ook mensen in het FIFA-bestuur zitten die ook in het UEFA-bestuur zitten. Die kunnen ook navraag gaan doen van wat is hier precies gebeurd, beste mensen.
13: Maar er gaat een onderzoek ingesteld worden.
14: Dat is niet bij mij bekend dat er een onderzoek.
8: De Europese Commissie heeft vragen gesteld. En dan hoop je dat daar iets mee gebeurt. Maar in the end of the day, weet je, zoals er paragrafen zijn gekomen in bidboeken dat er geen schending van mensenrechten mogen zijn en andere dingen, zou er ook een paragraaf in moeten komen in zo'n bidboek. Dat inmenging vanuit de politiek met het sportieve spel ondenkbaar is en niet onbestraft mag blijven.
6: Had de KNVB meer kunnen doen, Jan?
8: Nou ja, ik denk dat zij een blok hadden moeten vormen met alle Europese landen en gewoon zeggen, jongens, dit is voor ons onacceptabel.
6: Ja. Dat is niet gekomen.
8: Nee, weet je wat? Nee, dat is niet gekomen, maar ik het liefst.
14: Je had UEFA met een statement.
8: UEFA heeft, en dat is natuurlijk ook de KNVB, die zit daarin. De UEFA heeft een vrij stevig statement geweest. Ik had eigenlijk gehoopt, maar dat is hoop is vaak uitgestelde teleurstelling, zoals je weet. Ik had gehoopt dat Amerika zelf had gezegd, wij stellen die speler niet op. Dat was denk ik het allersterkst geweest. Daar had je ook druk weggehaald.
5: Maar kun je dat van ze verwachten?
8: Nee, maar weet je, dat is altijd zo grappig. Mensen zeggen, kan je dat van ze verwachten? Maar leiderschap is ook iets doen wat je onderscheidt van anderen.
5: Mm-hmm.
8: En dat je op zo'n moment ervoor kiest, ja jongens, het is goed dat hij mag opstellen, maar wij respecteren het wel, wij stellen hem niet op.
6: Had de bondsvoorzitter dat moeten doen, want de trainer riep alleen maar dat hij het een fantastische beslissing vond.
8: Ja, dat begrijp ik. Maar de speler zelf had ook kunnen aangeven, en die had ook kunnen aangeven, dit doet iets met mij. En,
6: Maar verwachten we dat op het komende FIFA-congres, maar dat duurt er even, denk ik, hè?
14: Dus volgend jaar, begin volgend jaar in Rabat.
6: Is het dan vergeten, of Komt er dan op de agenda of verwacht je toch in de tussentijd dat er iets...
8: Ik denk dat bij de UEFA op de agenda gaat komen.
14: Ja, ja dat denk ik ook. Er zullen nog genoeg bijeenkomsten zijn in het najaar met de Europese leiders, de Europese voetbalbond leiders. Je hebt natuurlijk ook de herverkiezingen die begin volgend jaar bij het FIFA-congres op programma staan. Daar zal dit ongetwijfeld ook een onderdeel van uitmaken. Van wat is hier nou precies gebeurd? Wat ik wel interessant vind is dat vanuit Europa, UEFA, je hebt ook het Europees Parlement, er is heel veel kritiek op wat er is gebeurd. Maar ik hoor niemand met concreet van, nee, wat moet er nu precies gebeuren?
8: Dit is het hele toernooi.
14: Je zegt A, maar niemand zegt B.
8: Dit is het hele toernooi dat er van alles geaccepteerd wordt. Ik bedoel, de breaks voor 3 minuten te drinken zijn gewoon commerciële breaks. Dat heeft gewoon iedereen geaccepteerd. Morgen weet tot vandaag niemand hoe lang de pauze is. Het is gewoon een essentieel regel dat de pauze niet langer dan 15 minuten moet doen. Dat is van invloed op het spel. Het spel wordt gewoon veranderd. We hebben nu een spel van 4 keer 22,5 minuut. Dat is een ander spel dan 2 keer 45 minuten. Als je een team bent wat op conditie speelt, op kracht, op de helft van de tegenstander, heb je gewoon nadelige gevolgen dat een ander team 3 minuten extra kan recupereren.
13: Daar gaan we zo meteen, over die nieuwe regels gaan we het zo meteen.
8: Maar het gaat meer om, dit is het toernooi
13: over besluitvorming
8: waar iedereen langs de zijlijn voortdurend van alles geaccepteerd heeft zonder er tegen ageren. Kennelijk wordt er gevoeld, het is niet goed voor mijn zaak of mijn land, als ik daar iets tegen doe.
5: Men is
8: bang voor de repercussies.
5: En is het verschil met dit toernooi ten opzichte van andere toernooien waar ook dingen aan de hand zijn geweest, dat het nu invloed heeft op het veld? Er wordt een speler opgesteld die eigenlijk niet had mogen spelen. Er zitten commercial breaks of hydration breaks in. Iraanse spelers die hier geen goede voorbereiding krijgen. Is dat het verschil of het breekpunt?
14: Nou, vorige WK in Qatar had je de One Love armband. En we hebben Martin de Roon destijds ook, zat ook bij de selectie van het Nederlands elftal. Hebben er ook over gesproken wat erbij komt kijken. Want Nederland wilde met die band spelen. FIFA zei op het laatste moment, dat gaan we niet doen.
6: Ja. Dan krijg je een gele kaart.
14: Dan krijg je een gele kaart. Dan raak je dus ook wederom de spelers. En Martin de Roon die zei ook van, ja, dat is zo onrechtvaardig dat wij als spelers daar de gevolgen van moeten ondervinden. En daar zag je het al. Je ziet het nu weer. En de spelers zijn de laatste die daar iets tegen in het verweer kunnen komen.
8: Ja, maar je moet het ook niet van de spelers verwachten.
14: Nee.
6: Heeft Infantino toch niet zijn macht een beetje overspeeld? Want ik hoorde die persconferentie met Infantino en Trump.
13: Sterker nog, die gaan we nu ook horen.
6: Want daar zit wel een aardige quote in.
5: Ja. Laten we er eerst even naar luisteren. Inderdaad, een kleine greep uit die persconferentie van Trump en Infantino dus vannacht.
15: When we met the first time, Mr. President, in 2018 in the summer, after the award of the decision, I promised you we would make a great World Cup. And by all means, this World Cup has exceeded all expectations.
16: And I want to congratulate every team that made the 2026 World Cup one of the all-time greatest sporting events in history. And I think beyond a sporting event, this has been not just a sporting event. This has been far beyond a sporting event. This has been something very, very special.
5: Arno, jij hebt dus gekeken, geluisterd. Ja. Is er ook maar één negatief woord gevallen?
6: Nee, dat sowieso niet. Het was een afschuwelijke persconferentie. Nee, echt, het is niet om uit te kijken. En het probleem voor mensen die humor kunnen maken op televisie is dat je niet eens een persiflage hierop kan maken, omdat je al naar een persiflage zit te kijken. Nee, dat was verschrikkelijk. Trump, die niet weet waar het WK over 4 jaar is, die een loflied begint over zijn zoon, die ook heel goed kan voetballen en dat hij verwacht dat hij misschien wel naar een topclub gaat in Europa. Zijn schoonvader die op moet staan in het publiek, omdat die had ook ooit gevoetbald. Verschrikkelijk, maar ik vond het wel opvallend dat hij tegen Infantino zegt over die Balogun-zaak. Ik heb een soort verzoek ingediend bij u, Mr. President. En u heeft zoals altijd een geweldige beslissing genomen in deze. Want u bent een geweldige voorzitter van de FIFA. U heeft een geweldige beslissing daarin genomen. Toen dacht ik ook van ja, ik weet niet of de voorzitter van de FIFA, Infantino, nog denkt dat hij daar een soort terugtrekkende beweging kan maken. Dat heeft hij eigenlijk wel gedaan tot nu toe.
8: Ja.
6: Dat is nu wel kansloos. Want Trump zegt gewoon, ik heb jou gebeld. Mm-hmm. En je hebt het heel goed gedaan, maar jij hebt het voor mij geregeld. Dus is het gegaan van Trump naar Infantino, naar de voorzitter van de commissie. En die heeft inderdaad gezegd, met dat geweld boven hem, joh, prima, doe dat maar. Dat kan dus niet. Dus Infantino moet gewoon wegwezen, opstappen, want die is gewoon net één brug te ver gegaan in al zijn brutaliteit van de afgelopen jaren. En dat bewijst het eigenlijk ook wel, vind ik, in die persconferentie.
5: Guido, jij hebt Infantino een jaar lang onderzocht voor je podcast. Verbaast het jou wat er allemaal is gebeurd op dit WK?
14: Nee, totaal niet. We hadden het eerder al over het hellende vlak, wat al ruim voor dit WK is ingezet. Je ziet het bij dit soort voorbeelden precies weer. Er is niemand die het gedrag van Infantino een halt toeroept. Er is niemand die dat ook kan doen. Sterker nog, volgend jaar wordt hij gewoon weer herkozen. En zolang dat niet kan of niet gebeurt, blijf je dit soort voorbeelden krijgen. En dat maakt me wel heel erg treurig in ieder geval. Het is wel voor het eerst dat je nu ziet dat het zo out in the open gebeurt. Want ik had altijd de illusie dat dit soort besluiten in een achterkamertje gebeuren. Dat dan een journalist ooit een keer zo'n megascoop heeft en dit soort dingen naar buiten brengt en iedereen ontkent het. Maar nu gebeurt het gewoon in persconferenties en ze staan erbij.
5: Ja, er valt weinig meer te scoopen.
14: Ja, precies. Dat verbaast mij heel erg.
13: Jan, wilde iets?
8: Nou, ik wil een paar dingen wel even hier opmerken. Weet je, in het vorige uur kwam voorbij dat Infantino buitengewoon slim was. Mm-hmm. En dat is hij nog steeds natuurlijk. Maar hier heeft hij wel een inschattingsfout gemaakt. Omdat hij nooit verwacht had dat Trump zelf ging roepen dat hij hem gebeld had. Weet je, hier is hij echt in een terrein gekomen waar hij dacht, hier kom ik nooit. Hij is uit het struikgewas in de open vlakte gekomen. En hij heeft natuurlijk gewend dat mensen die met hem praten nooit openbaar maken wat ze met elkaar praten. Dus er is iets naar buiten gekomen wat niet naar buiten had moeten komen. Infantino heeft één opdracht in zijn leven. En dat is, hij wilde de FIFA weer groter maken dan de UEFA. Er is een koude oorlog gaande tussen UEFA en de FIFA, die lange tijd gewonnen is door de UEFA en niet zo'n klein beetje, daar kwam hij vandaan. En nu is de FIFA aan het inhalen. Hij vindt dat zijn verdienste. Dus hij maakt de FIFA weer groter dan de UEFA. En hij heeft gekeken naar Amerikaanse sporten. Zijn doel is, de hele graal in sport, is de NFL. American Football. Dat is de kampioen van het ophalen van mediarechten. Er is geen sport die in de buurt komt. En hij heeft heel erg gekeken, hoe kom ik in de buurt van de NFL, de NBA, de Major League Baseball, NHL. En dat hele toernooi is daarop gefocust. In de signing van de FIFA, overal wat je doet. Het is een en al kopie van de Amerikaanse sporten. Daar had hij Amerika voor nodig. Ik heb een paar cijfers van iedere wedstrijd. 104 wedstrijden. Iedere afzonderlijke wedstrijd heeft meer geld opgehaald aan tickets en aan businessruimtes dan de Champions League finale. Morgen, en deze is even belangrijk, daarom wil ik hem graag noemen, morgen wordt er $750 miljoen uitgegeven aan tickets en hospitality. De grootste show op aarde, de Super Bowl, haalt $400 miljoen op bij een finale. Morgen $750 miljoen. Dus zijn missie om in de buurt te komen van de NFL en zo groot te zijn, is gelukt. Dit zijn duizendwekkende cijfers. Waar tegelijkertijd heel erg goed realiseren dat het geld wat opgehaald wordt in Amerika, een klein beetje in Canada, een klein beetje in Mexico, gaat voorlopig nooit meer geëvenaard worden. Dus Sinterklaas bestaat, zoals Hans Wiegel ooit zei, dat is Infantino en daar zit hij. En die gaat het allemaal uitdelen. Zijn probleem is, we halen nu zoveel geld op, hoe doen we dat over 4 jaar? De enige manier waarop hij dat kan realiseren is uitbreiding van het toernooi. Dat is de enige manier om in de buurt te komen. Want nooit meer ga je zoveel geld ophalen. Normaal gesproken waren tickets en hospitality een ondergeschoven kind. Dan ging het altijd over televisierechten of over mediarechten. Dit toernooi is erin geslaagd om die ticketing en die hospitality op bijna hetzelfde niveau te krijgen.
5: En dat waar houdt dat dan een keer op?
8: Nou ja, misschien houdt het wel op dat je nu uit Amerika gaat. Maar hij heeft steeds de strategie gekozen sinds hij gekozen is. Toernooien moeten groter worden. Er moeten meer FIFA-evenementen komen. Er moeten meer deelnemers komen. Maar we gaan ook een WK voor clubteams doen. Dus het moet groter, meer en meer deelnemers houden. En daarvoor zorgt hij dat hij direct herkozen wordt. Want kijk maar eens even, de grote landen die gaan meer betalen aan mediarechten, omdat het bijna zeker is dat ze zich kwalificeren. Dat was in het verleden niet zo. Dat is nu wel zo. Italië is een uitzondering. Maar dat moet wel. En veel meer landen kunnen zich kwalificeren. Dus de wedstrijden op weg naar de kwalificatie wordt meer waard. Maar ook de kleine landen moeten meer gaan betalen, omdat ze meedoen op het WK. En de enige puzzel die hij nog moet leggen is Azië. Want die ontbraken nu. En 60% van de wereldbevolking woont in Azië. En die ontbraken nu, hè? Want alleen Japan heeft het een klein beetje goed gedaan.
6: Heeft China nodig?
8: China nodig en India. India. Nou, weet je, dat heeft hij nog niet. En daarvoor is die uitbreiding ook essentieel. Want hij heeft natuurlijk heel goed door. I have a license to print money. Maar de vraag is, hoe lang heb ik die licentie? En hoe zorg ik er nou voor dat het zo veel meer wordt? En daarvoor moet hij uitbreiden. Dat is eigenlijk een self-fulfilling prophecy. En zolang hij maar zorgt dat er meer en meer geld binnenkomt, wordt hij herkozen.
13: Maar als je nu net inschakelt en je weet niet over wie het gaat en je hoort jouw verhaal, dan denk je toch, zo, die hebben het goed gedaan.
8: Nee, maar even voor de goede orde, dat heb ik ook gezegd.
13: Dan heeft hij toch gewoon geweldig gedaan.
8: Nee, maar even, ik sprak nog niet zo lang geleden de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond. Die is dol en dol blij met Infantino, want die heeft een trainingskamp neergezet, een trainingscentrum neergezet. Ze hebben 3 oefenvelden, ze hebben een nationaal stadion. Dat hadden ze anders nooit gehad. En zo geldt het voor heel veel andere landen. Dus je kan van alles vinden over de manier waarop. Maar ze verdelen het wel en ze zorgen dat ze veel meer geld krijgen dan in het verleden. Of dat allemaal goed besteed wordt, weet ik niet. Maar voor een heel aantal bonden, weet je, die zijn niet afhankelijk van een nationale competitie, maar van een WK voetbal die geld oplevert, wat zij, waardoor zij kunnen overleven.
14: Maar Jan, tegen welke, want er wordt meer geld verdiend, maar tegen welke prijs?
8: Ja, nee, weet je, je kan van alles vinden de manier waarop het gebeurt. Maar de verkoop van de mediarechten, dat gebeurt met allerlei tenders. Weet je, niemand hoeft een kaartje van $600 te kopen in Amerika. Of hospitality van $100,000 morgen. Dat doen ze vrijwillig. Hè? En hij zorgt wel. Kijk, het is heel erg grappig dat ik noem dan even het voorbeeld. Toen Nederland in 2018 het WK voetbal wilde organiseren met België, toen zaten we letterlijk met elkaar ruzie te maken over een verbouwing van het PSV-stadion van 53 miljoen. Terwijl je in concurrentie was met Rusland, die 11 nieuwe stadions gingen bouwen van ieder 600 miljoen. Ja, weet je, dat is een totaal andere grootheid. En Amerika met dit WK heeft zo'n hoge garantie afgegeven aan de FIFA. Wij gaan dit realiseren. Dat is gewoon 2-3 keer hoger dan ooit een land in Europa zou kunnen doen. Ja. Dus ja, ze moeten wel die richting op bewegen.
6: Ja. Hij bedankte hem ook nog, hè, die persconferentie. Fijn dat u toen, ik president was in mijn eerste periode, maar ik kon het niet zo goed herleiden of dat precies klopte, dat u bij mij langskwam om te vragen of ik geïnteresseerd was in het WK. En ja, helaas heb ik daarna, na mijn eerste periode, de verkiezingen daarna ten onrechte verloren, zei je nog even. Maar dan heb ik wel het geluk dat ik nu weer president ben en zowel dit WK als ook nog de Olympische Spelen ga doen. Ik ga dat doen. En dan ga ik de Olympische Spelen ook nog doen. Hij zat helemaal in zijn element natuurlijk.
13: Ja. Zometeen meer over de invloed van de politiek op het WK, maar weer even naar een fragment.
5: Ja, want Arno, jij hebt een hele bak aan je favoriete fragmenten meegenomen. Ja, die zijn dan bedoeld voor toch een beetje luchtigheid tussen deze zware thema's. Dus jij dacht, ik kies deze.
17: Saibari of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks.
5: Nou, gezellig. Dankjewel, Arno.
6: Ja, hebben wij die penalty-serie verloren?
5: Nee, hoezo?
6: Nee, ja, in eerste instantie ging het eigenlijk om Saibari, maar ik snap dat dit fragment nu voorbij komt, want ik wil met Saibari nog wel even zeggen dat je dus wel uit de Eredivisie heel goed op een WK kan voetballen, want daar is ook nog wel eens aan getwijfeld, of dat niveau wel hoog genoeg ligt. Ik heb Madueke nog gezien en zo, maar hij was helemaal een exponent. Ja, het was natuurlijk, het kan niet ontbreken, het verhaal van het Nederlands elftal, dat op een hele nare manier, waar we nog steeds een beetje misselijk van zijn, natuurlijk het WK uitgegaan zijn. Waarbij we allemaal het gevoel hebben dat Nederland gewoon in ieder geval makkelijk de kwartfinale had kunnen halen. En dat de dapperheid ontbroken heeft bij Koeman natuurlijk vooral in die wedstrijd. En dat is herleidbaar. We hebben het later met Engeland gezien. Om het maximale uit een elftal te halen. Je hebt een selectie en een selectie heeft een bepaalde kwaliteit. En Nederland had best wel een behoorlijke kwaliteit. Misschien niet om te winnen, maar wel een behoorlijke kwaliteit. En als coach kun je dat optillen. Je kunt daar meer uithalen nog dan dat je aan kwaliteit hebt. En je kunt daar een negatieve invloed op hebben. En het is de bedoeling dat een coach daar een positieve invloed op heeft. En dat je daardoor nog verder komt dan je met die spelers zou kunnen bereiken. Dat is ons niet gelukt. Ja. Japan heeft Koeman natuurlijk niet goed gewisseld. Dat was op dat moment niet fataal, maar wel een teken aan de wand. En dat geldt ook wel tegen Marokko. En nou ja, penalty-serie, dat is voor ons meestal fataal. Dus is het een naar WK voor Nederlandse voetballiefhebbers geweest. We hebben weinig kunnen laten zien. En wat ik ook wel jammer vind, nog meer misschien dan de uitschakeling, is het imago van het Nederlands voetbal. Daar heeft Jan natuurlijk ook wel mee te maken. Maar we staan er weer slecht op. We hebben tegenvallend gespeeld. Er is niet één speler die uiteindelijk is blijven hangen bij de voetballiefhebbers internationaal. We waren een van die hele veel landen die via een achterdeur weggegaan zijn. Dus sterker nog, er zijn namen voorbijgekomen net van landen die natuurlijk veel kleiner zijn. Kaapverdië, die hebben wel indruk gemaakt. En ja, daar hebben mensen het nog over.
5: Hangen eigenlijk dan
6: en bij ons totaal niet. Ik bedoel, niemand heeft het meer over Oranje. We zitten op het niveau van Uruguay en Kroatië op dit
13: moment. Maar Jan, het gaat over jouw club. Zijn we weer een Mickey Mouse competitie geworden?
8: Nou, ik denk niet zozeer dat het met de Mickey Mouse competitie te maken heeft. Want er waren gek genoeg door Kaapverdië en Curaçao heel veel spelers uit Nederland of uit de Eredivisie die daar actief waren. Maar het is veel meer wat Arno natuurlijk zegt. Je hebt bijna het idee dat we aan een ander toernooi hebben meegedaan. Of is dat toernooi wat nu nog plaatsvindt, is dat het toernooi waar Nederland ook aan meedeed? Want komende dinsdag is het 3 weken geleden dat Nederland is uitgeschakeld. Dus die spelers die terug zijn,
6: Die
8: zitten alweer in de voorbereiding. Terwijl morgen de finale nog plaatsvindt. Nee, weet je, kijk, het is heel duidelijk, het Nederlands voetbal heeft natuurlijk een geweldige naam gehad op basis van de historie 74, 78, 2010, de successen van Ajax, Feyenoord, PSV en noem maar allemaal op. We waren een tijdje lang de beste van de wereld. Daar staan we nu een behoorlijk eindje vanaf. Dan hebben we een heropleving gehad in 2010 en 2014. Maar ja, kijk, de vraag is die we met z'n allen moeten stellen. Hoe wil je nou herinnerd worden? En ik zelf, dat zou ook lang niet iedereen een plezier mee doen. Ik wil niet graag herinnerd worden dat we van links naar rechts kunnen bewegen. Ik heb liever dat we naar voren kunnen bewegen op een voetbalveld. En dat we de wereld verrassen zoals we deden tijdens het EK 2008. Dat je in ieder geval 3 fantastische wedstrijden speelt. Ja. En nu is het een beetje als een nachtkaars uitgegaan. En dat is voor meer landen het geval geweest. Maar weet je, hier hebben wij, kijk, wij als Eredivisie zijn natuurlijk gebaat bij succes van Oranje. En dat was er gewoon niet. En dan ook nog het feit dat er in het Nederlands elftal slechts 2 spelers uit de Vriendenloterij Eredivisie actief waren. Til en Wout Weghorst. Dat is wel heel erg mager. En laten we met elkaar gaan proberen weer meer Nederlands talent op te leiden dat uiteindelijk zijn weg vindt naar het Nederlands elftal.
5: Nou, ik ben blij dat we deze luchtige onderbreking hebben gehad zo. Want we hadden een gesprek over het intrekken van die rode kaart van de Amerikaan Valerin Balogun die kreeg door de FIFA. Dat besluit maakte veel los. Jullie hadden het net al even over de Europese politiek. Tientallen Europarlementariërs, onder wie Lara Wolters van Pro, hebben de voetbalwereld opgeroepen om de gang van zaken te onderzoeken. Wolters legt uit waarom.
18: Omdat wij vinden dat Trump en anderen, dat die nou ja, met hun takken van het voetbal af moeten blijven. En hè, dat voetbal van fans is. En hè, van gewone mensen en van voetballers. Maar dat ja, de politiek zich niet op die manier moet gaan mengen. En het is natuurlijk helemaal niet gek. Want hè, Trump is iemand die zegt, regels bestaan niet. En hè, corruptie, dat is gewoon goed, het recht van de sterkste. Maar hier is hij wel zo de grens over gegaan dat ik met heel veel collega's daar toch wel stijl van achterover viel. En dat wij zeiden, nou ja, dan slaan wij ook ja, politiek terug.
5: En dat waren dus zo'n 50 Europarlementariërs die dat ondertekenden. Guido, je zei net al, ik weet niet of er een onderzoek komt, maar denk je dat zoiets helpt?
14: Nee. Ja, dus, ja, daar kunnen we heel lang over. Kijk, het is wel goed dat de druk op de ketel gezet wordt. Dus dat is het positieve. Je ziet vaak dat voetbalbonden uit zichzelf niet bewegen. Dus helpt het misschien wel een handje dat de politiek zegt, wij ondersteunen dat jullie in ieder geval die klachten gaan doen. Kijk, we hebben het al een paar keer eerder benoemd. Wie A zegt, moet B zeggen. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar gaat blaffen en niet bijten. En in Europa zijn er best veel instanties die iets zouden kunnen doen. Maar je moet bereidheid hebben om het te doen. En je moet een beetje creativiteit hebben. Ik bedoel, de Europese Commissie heeft in principe niks met voetbal te maken. Maar wel iets met de Europese economische zone. Er zijn genoeg knoppen waar er aan gedraaid kan worden om de duinschroeven ergens bij FIFA aan te draaien. Zodat je in ieder geval van je af kan bijten. Laat zeggen van tot hier en niet verder. Mm-hmm. Dat soort bewegingen zien we alleen in woord, maar niet in gebaar. En dat is wel wat er nu aan schort. En dit is een oproep van de Europarlementariërs aan de bonden. Ik moet er wel een klein beetje bij zeggen. Het zijn 50 Europarlementariërs. Er zijn er meer dan 700. Dus het is niet een door het hele Europarlement gedragen boodschap. En het is ook gericht aan slechts 27 bonden. Want dat zijn namelijk de bonden die binnen de EU vallen. Dus niet aan alle Europese bonden. Dat zijn er weer ruim 50. Mm-hmm. En ik heb tot dusver ook nog geen reactie gehoord van die bonden. Dus ik ben daar wel cynisch in van wat er nou daadwerkelijk mee gebeuren gaat.
6: Ja. Wat was die laatste zin? Slaan we politiek terug, zei ze? Zoiets?
8: Ja.
6: Maar ik bedoel, wat slaat ze dan terug? In principe dat ze inderdaad een redelijk vrijblijvende oproep. En ik ben het helemaal eens met haar boodschap. Maar het is ook wel heel makkelijk, zo'n oproep. Maar ze slaan niet terug, want ook de politiek doet natuurlijk niet veel. Omdat ze ook met een hand op hun rug staan.
8: Nou, de context... Ik denk niet dat er in 2030 iemand uit Spanje of Portugal, die dan de politieke leiding heeft van dat land, nog overweegt om dezelfde actie te doen. Dus nee, het heeft wel, weet je, het is allemaal, natuurlijk is het voor een deel voor de bühne. Je moet ook als Europese Commissie dit roepen. Maar ik hoop vooral dat het een preventieve werking heeft voor de toekomst.
6: Daarom, want 2034 is het Saudi-Arabië. Ja. En nu ging het om Belgen in een belangrijke wedstrijd. Maar straks haalt iemand het in zijn hoofd om iets te doen wat de finale van een wereldkampioenschap verandert. En daarom is het zo belangrijk dat nu wel iedereen ageert.
8: Daarom vind ik het hele toernooi van de gelatenheid. En weet je, dat steeds maar, ja, maar het is in Amerika, dan wordt het erbij. En dat, weet je, als je dat doet, dan zijn dat schuivende panelen. En met de integriteit van de sport, waar het op het sport moet gaan en op het veld beslist moet worden, zijn dat hele gevaarlijke bewegingen. Dat je, het gaat nooit in één keer van A naar B. Maar het zijn minuscule stapjes waarin je die richting beweegt. En je zal ergens een grens moeten trekken. Ja, jongens, maar hier ga je niet over. Hier moet je niet over willen gaan. En ik denk, maar ik weet vooralsnog geen andere oplossing, dat je stringenter moet gaan vastleggen in bidboeken, dat dat dus niet kan.
13: Ja, ja, dat heb je net gewoon inderdaad ook sanctioneren. Al verwoord.
8: Ja, en sanctioneren.
13: Ja, misschien is het wel het moment om het te doen in de aanloop natuurlijk naar die herverkiezing van volgend jaar maart. In de podcast Gianni's Imperium horen we ook Bert van Oostveen, oud-bestuursvoorzitter van de KNVB. Infantino hoopt dus volgend jaar te worden herkozen als FIFA-baas. We vroegen van Oostveen of die ophef rond bijvoorbeeld die ingetrokken rode kaart van Belgen, of die de herverkiezing in gevaar brengt.
19: Nou, dat geloof ik niet. Als je kijkt dat een jaar voordat de herverkiezing überhaupt formeel op de agenda staat, er nu al drie confederaties, dus continenten, Afrika, Azië en Zuid-Amerika, steun hebben uitgesproken, verwacht ik eerlijk gezegd dat dit, ik zal niet zeggen bij acclamatie zal gaan, maar dat het niet al te veel weerstand zal opleveren. Dus ik vermoed dat dat een redelijke zekerheid is.
13: Ja, toch denkt Van Oostveen wel dat Europese voetbalbonden zich kritischer zullen gaan opstellen.
19: Dat is natuurlijk al een paar keer gebeurd. Met name de Noorse Bond heeft zich daar vrij nadrukkelijk uitgelaten. Stond daarin wel wat alleen. Nou, nu zie je wel wat meer geluiden. De Deense Bond, de Duitse Bond hebben nu al wat geluid afgegeven. Ik ben ook benieuwd hoe de Belgische Bond kijkt naar de FIFA-president na dit WK. Dus er zal ongetwijfeld wat oppositie komen. Tegelijkertijd is het ook de realiteit van knopen tellen. Ik schetste net al hoeveel continenten al bekend hebben gemaakt dat ze op hem gaan stemmen. Ja, dat is gewoon een meerderheid. Daarmee is het een illusie om te veronderstellen dat er een andere president gaat komen. Dus ontstaat een vervolgvraag. Ja, wat kun je dan wel doen, eventueel met elkaar, want dit kan één bond nooit alleen, om toch te zorgen dat er iets meer transparantie en duidelijkheid komt over bepaalde beslissingen.
5: Jan de Jong van de Eredivisie CV. Jij was op het WK, hè? Wat hoor jij in de wandelgangen?
8: Ja, maar één wedstrijdje.
5: Er waren ook wandelgangen.
8: Ik ben er graag ook nog geweest, maar dat was niet zo. Nee, ja, maar als je de mensen spreekt daar, is er enorme tevredenheid. Dus de stadions zien er geweldig uit daar, hè, dat vindt men. Dus het is gek genoeg ook een vorm van duurzaamheid, hè, want er is geen nieuw stadion gebouwd. Nee. Dus alles wordt hergebruikt. De FIFA is enorm gegroeid in merk, waar we het net over hadden. Hè. Dus we willen boven de UEFA komen. Nou ja, ze hebben 5-6 weken volop aandacht en niemand heeft het over de UEFA. En geloof het of niet, bij de rest van de wereld, wat Guido ook al eerder zei, is er heel veel gelach dat Italië niet meedoet, dat Duitsland vroeg wordt uitgeschakeld. Weet je? Dus zij zeggen echt, het is nu tijd voor de rest van de wereld. Die arrogante Europese voetbalbestuurders die altijd hun normen en waarden willen opleggen. Ja, in ons soort landen gaat dat nou eenmaal anders. En zij vinden het eigenlijk heel mooi dat de voorzitter van een voetbalbond ongeveer dezelfde status heeft als een wereldleider. Sterker nog, onze Record International die zegt dat het de belangrijkste man op aarde is. Maar zij vinden het geweldig, als je de Argentijnen spreekt, dat Infantino aan tafel zit als 20 andere wereldleiders, ook aan tafel zitten. En dat het volstrekt normaal is dat hij daar aanschrijft, wat maar aangeeft hoe belangrijk voetbal is. En dat is hun man die zij hebben gekozen en steun. Dus zij zeggen, het voetbal wordt alleen maar belangrijker. Hij zorgt ervoor. Dus ik heb relatief weinig kritische geluiden gehoord over van landen buiten Europa. Die kijken er heel anders naar. En ook de Amerikanen vinden dit een evenement waar ze graag kennis voor nemen en verschrikkelijk veel geld aan willen uitgeven.
13: Ja, ze zeggen ook heel vaak, wat we eerder aan tafel ook wel volgens mij uit jouw mond ook hebben gehoord, dat er ook heel veel goeds gebeurt voor die kleinere en armere.
8: Over van landen buiten Europa. Die kijken er heel anders naar. En ook de Amerikanen vinden dit een evenement waar ze graag kennis voor nemen en verschrikkelijk veel geld aan willen uitgeven.
13: Ja, ze zeggen ook heel vaak, wat we eerder aan tafel ook wel volgens mij uit jouw mond ook hebben gehoord, dat er ook heel veel goeds gebeurt voor die kleinere en armere voetballanden. Maar daar is

0: Saudi Aramco's van deze wereld en Saudi-Arabië en Qatar en anderen de hand boven het hoofd houden. En zorgen dat degene die binnen FIFA het hardste roepen, maar ook het meest kunnen uitdelen in termen van cadeautjes en zo, dat die steeds het voor het zeggen hebben. En ja, daar moet je van af. En ik zou willen dat de UEFA, dat die daar ook, dat die zich gaat verenigen. En dat die daartegen in actie komt. En daarom dat wij schrijven naar die 27 Europese bonden van jongens, doe iets en doe dat samen. En dan heb je vaak bij die Europese bonden een verhaal van, ja, maar wij zijn met z'n 27e en in de FIFA, daar zitten zoveel landen bij, zijn wij niks. En dan denk ik, oké, maar kijk even naar de Champions League. Kijk nu naar het WK en de teams die daar nog over zijn bij de kwartfinales. Wij zijn echt een ontzettend belangrijk continent als het gaat om voetbal. We hebben hartstikke goede clubs. We hebben goede nationale elftallen. Je bent echt wel meer dan zomaar die 27.
1: Ja, Guido van Gorp, jij zei het eerder al. Daar is een beetje de hoop wel op gevestigd op een paar landen binnen de UEFA. Om echt op te staan, toch? Onder leiding misschien wel van de KNVB?
2: Nou, onder leiding van de KNVB, dat denk ik niet.
1: Nee, ik denk het ook niet.
2: En dat heeft een simpele reden. De KNVB heeft een beleid van stille diplomatie, zoals ze dat zelf noemen. Dat houdt in dat je achter de schermen vooral je zegjes doet, maar voor de schermen eigenlijk geen sterke uitspraken meer doet. We hadden ze bijvoorbeeld ook, tenminste ik had ze gevraagd om ook bijvoorbeeld vandaag aan te schuiven. Ik had me groot ingestoken. Ik dacht, ik nodig Marianne van Leeuwen uit. Frank Pauw, Nigel de Jong. Nou ja, vooruit scheidsrechtersbaas Raymond van Menen. De KNVB zegt, nee, gaan we niet doen. Het is niet opportun. Het toernooi loopt nog. En daar mag je van alles van vinden. Maar dat is wel een beetje het patroon. Je hoort eigenlijk tijdens het toernooi, je hoort niks vanuit de KNVB.
1: En ze scharen zich achter wat de UEFA heeft gezegd.
2: Ja,
1: en daar vallen zij ook onder.
2: En kijk, ze, waar ze vooral mee bezig is. Kijk, wat bijvoorbeeld wel interessant is, en dat zien we niet, en dat is ergens ook wel jammer en weer begrijpelijk, waar ze bijvoorbeeld wel achter de schermen mee bezig zijn. Ze hebben bijvoorbeeld wel een gesprek gehad, dus een topdelegatie van de KNVB met Infantino. Echt bijna een uur hebben ze gesproken met elkaar. En dan gaat het over eventuele toekomstige projecten.
1: En wanneer was dat?
2: Dat was tijdens het toernooi. Hebben ze dus een topdelegatie van de KNVB met Infantino zelf en met Matthias Grafström, dat is de secretaris-generaal. Wat er precies besproken is, dat weten we niet. Maar dat er dat soort gesprekken plaatsvinden, is wel interessant. Maar daar willen we dan zo graag meer over weten. En daar komt dan niks over naar buiten. En dat snap je ergens wel. Jan kan dat waarschijnlijk nog beter invullen van wat het belang daarvan is.
3: Maar je zegt, want ze willen evenementen organiseren in Nederland, toch? Dat is wel een van de redenen dat ze om de tafel zitten. Omdat wij ook graag grote toernooien.
2: Je kunt aan allerlei soorten projecten denken.
3: Maar op het moment dat je dat wil, dat is natuurlijk de macht van de FIFA ook weer in dit geval. Op het moment dat je dat wil, trek je niet zo'n grote mond open tegen de FIFA. Want je bent compleet afhankelijk ook weer van die organisatie als je de komende jaren iets leuks naar Nederland wil halen.
2: En dan krijg je dus, welk belang is voor jou belangrijker? Vind je het belangrijker om, zoals de Noorse Bond, fel uit te spreken? De Noorse Bond overigens, het wordt verwacht van de leden van de Noorse Bond dat de voorzitter zich uitspreekt. Dat is een hele andere situatie dan in Nederland. In Nederland zegt men, nee, wij vinden het belangrijk om eventueel projecten naar Nederland te halen. Een beetje de koopmansgeest. Dat vinden wij op dit moment belangrijk.
4: Zijn hele andere prioriteiten.
2: Dus even helemaal terug te komen op de vraag, verwachten we dat de KNVB een voorloper gaat zijn in eventuele kritische discussie richting Infantino? Nee, en dat is vanwege deze reden. De kastanjes zullen echt door andere bonden uit het vuur gehaald.
3: Het is wel veranderd, hè, bij de FIFA. Bij de KNVB de afgelopen 4 jaar.
4: Waren de voorlopers
3: in Qatar,
4: met de landen.
3: Precies, in de Qatar waren we nog een beetje brutaal. En nu zitten we al 4 jaar wel behoorlijk in anonimiteit een beetje heel zacht te blaffen, maar niet meer dan dat.
4: Want Jan, die stille diplomatie, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat jij zegt. Jij zegt, stel als Amerika dan maar niet die spits op om een punt te maken. Spreek je uit, we moeten niet op deze glijdende schaal zitten. Maar jij werkt ook samen met die KNVB. Gaat het hier dan over?
5: Ja, natuurlijk gaat het hier wel over. Maar Qatar is natuurlijk slecht bevallen. En de KNVB heeft als een van de belangrijkste doelstellingen het halen van sportief succes. Het winnen van een groot toernooi. Dus ze hebben er nu voor gekozen. Daar kan je van alles van vinden, maar het is wel een duidelijke missie. We willen wereldkampioen worden. En daar moet alles voor staan en alles voor wijken. Dus we willen de spelers niet opnieuw belasten met randzaken. Dus we zijn nu dit toernooi helemaal gefocust op het willen winnen van het WK. Ja, dat is net niet gelukt, maar dat is de focus. En

0: zichzelf begrijp ik die focus wel. Ik zou eigenlijk terug willen komen op die mevrouw, die Europarlementariër. Want daar zit een mooie paradox in. Zij zegt, we zijn als Europa juist heel erg machtig. En bij de laatste 8 landen zitten er 6 uit Europa. Dat is nou precies het probleem van de rest van de wereld. Want dat willen ze juist niet. Dat willen ze juist dat het een keer, na 100 jaar, een keer verandert. Dus alles is erop gericht om dat evenwicht eens een keer wat anders te laten zijn. En die hele mooie voetballers en die hele mooie clubs, ja, dat is nou precies waardoor het onevenredig verdeeld is in de wereld. En Infantino zegt, ik doe aan een soort ontwikkelingshulp. Ik zorg dat die andere landen ook groot worden. Want dat machtige Europa, dat is wel voldoende ontwikkeld. En die UEFA is wel voldoende groot. Nu wordt het tijd voor de andere landen om daarop in te zetten. Het binnenhalen van toernooien, hè, dat vind ik op zichzelf, dat is niet zo'n doel op zich. Want met deze stadions, deze infrastructuur, gaan wij geen grote evenementen binnenhalen.
1: Vrouwenvoetbal.
0: Ja, vrouwenvoetbal.
2: Is ook niet gelukt.
0: Maar dat moet je dan samen met andere landen doen. Kijk, weet je, ik denk dat het alleen maar echt hout zou snijden als Duitsland, Engeland, Italië, Spanje, als die gaan opstaan.
1: Maar het is toch een utopie, Jan?
0: Maar dat is het.
1: Je hebt helemaal gelijk, maar we weten uit het verleden dat de UEFA helemaal niet veredigd is. Van Praag niet gelukt is. Omdat landen als Spanje en Italië gewoon helemaal hun eigen koers varen. Dus er is ook geen verenigd Europa binnen de UEFA.
0: Nee,
1: dat is gewoon niet waar.
0: We streven het na met elkaar in Europa. Maar het is niet zo. Dat zie je ook in de Europese Unie. Dat is ook hoe we naar Oekraïne omgaan. Hoe we met de NAVO. Dat is op alle fronten natuurlijk. We zijn geen Verenigde Staten. We zijn ook geen Verenigd Europa. We zijn wel een Europese Unie. Maar dat is iets anders. Er is geen eenheid van beleid. Dat is de consequentie daarvan. Maar het binnenhalen van evenementen. Ja, maar dat zijn niet de super evenementen. Maar geloof mij, want daar hebben we het over gehad. De KNVB, de bondscoach Nigel de Jong was gefocust op het binnenhalen van de wereldtitel.
2: Maar dat is niet gelukt. Grote toernooien binnenhalen lukt ook niet. Dus dan zou je toch ook kunnen zeggen, die prioriteiten die liggen verkeerd. Je zou ook kunnen zeggen, we steunen juist onze spelers door ons meer uit te spreken tegen racisme, homofobie, dingen die bij de FIFA gebeuren.
0: Die spelers die willen ook wereldkampioen worden. En die spelers die zijn vaak op een leeftijd, als het WK wordt toegewezen aan een bepaald land, dat ze nog heel jong zijn, dat ze daar helemaal geen bemoeienis mee hebben. Die zeggen, wij hebben helemaal geen bemoeienis waar dat WK plaatsvindt. Wij hebben maar één doel en dat is sportief presteren. En belast ons nou niet daarmee, want dat leidt alleen maar af. En dan moeten wij antwoorden gaan geven waar we vaak het antwoord niet op weten. Of een richting kiezen dat wij het hele toernooi achtervolgd worden met een statement wat we gedaan hebben. Dus die zeggen, aan mij lijft geen Polonaise, doe het mij niet aan.
1: Rivka, dus, jij bedoelt eigenlijk dat er een verschil is tussen de vrouwen en de mannen binnen het voetbal toch ook daarin?
2: Ook, maar Martin de Roon zegt in de podcast van Guido ook wel dat hij gemengde gevoelens heeft toch over toewijzingen van toernooien, hoe dit allemaal gaat, niet een one love band mogen dragen.
3: Ja, dat klopt.
2: Dus je belast spelers er misschien hoe dan ook mee?
3: Ja, maar ik geloof er ook wel in. Ik bedoel, het zijn allemaal volwassen mensen. Ze kunnen ook, als ze zich willen uitspreken, kunnen ze daar ook zelf voor kiezen op wat voor manier ook. Iedereen heeft een social media account. Dus ik denk als je je geroepen voelt, dan moet je dat vooral doen. Ja, het is misschien wel een interessante gedachte om als wij als Nederland vinden dat er een ander beleid gevoerd moet worden, of een meer uitgesproken beleid, zoals bijvoorbeeld in Noorwegen. Dan zou je daar discussies over kunnen voeren van hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dat in de toekomst op poten zetten? Dat zou misschien best kunnen. Maar dat soort discussies zie ik op dit moment niet gevoerd worden.
0: Maar het is ook raar, want bij het voetbal geldt maar één ding, het wet van presteren. En als je niet presteert, wie ben jij dan om langs de zijlijn te gaan schreeuwen? Dat is een soort dogma wat daar gaat, weet je. Het zou veel sterker zijn als je morgen wereldkampioen wordt en je maakt dan een statement. Want dan ben je wel heel geloofwaardig. Dan heb je de ogen van de wereld op je gericht. Nu wordt gezegd, het is allemaal leuk wat je vindt, maar je had eerst even nog wat beter mogen presteren. En dat is een soort spagaat waar je in zit.
4: Ik denk dat het land dat morgen weer het kampioen wordt eerst een paar dagen dronken is en dan niet gaat nadenken over wat voor statements ze
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, als er één land is dat niet heel vriendschappelijk met Amerika omgaat, is dat Spanje. Dus die zouden
2: toch
4: dat zou kunnen.
1: Dat is het enige land in de wereld ongeveer dat toch af en toe iets durft te brommen richting Trump. Dus
4: we gaan langzaam richting 10. Zometeen gaan we natuurlijk nog een uurtje uurtje door. Nog even een fragment erbij pakken. Ditmaal een prachtig doelpunt van jou, Arno.
5: Wow!
4: Wat gebeurt er, Mark?
5: Mbappé!
6: Doet hij toch weer de klootzak.
5: Mbappé! 1-0 Frankrijk! Wat krult hij die bal er mooi in! In de verre hoek.
4: Ja, dat was Ali Boussamoun die we even hoorden. Ja. Hij krult hem er toch in, die klootzak. Je hoort het hem even zeggen. Hij wist dat de microfoon open stond. Ja, ja. Waarom wilde je dit laten horen?
7: Ja, dit is het toernooi, je hebt het heel vaak gezegd, maar de feiten zijn zo, van de grote voetballers. Die vergeten we het snel, omdat Mbappé naar huis is. Maar die heeft een heel goed toernooi. Ja, hij speelt nu, maar bedoel, die wilde wereldkampioen worden. Die missie is niet geslaagd. Dan was hij de man van het toernooi geweest. Maar hij was wel een van de beste voetballers op dit toernooi. Hij heeft gewoon fantastisch gespeeld. En had de pech dat hij niet in allerbeste vorm, ook niet helemaal fit was in de halve finale. Maar hij staat wel synoniem voor de aantrekkelijke voetballers die het gewoon geweldig gedaan hebben. Hij heeft 8 doelpunten gemaakt. Hij was een van de sterren van dit wereldkampioenschap. Alleen, als je dus geen wereldkampioen wordt, dan zakt dat snel in de benen. Maar het was voor een voetballiefhebber heel fijn om na spelen als Mbappé te mogen kijken op zo'n toernooi.
4: Hij kan het dus wel, want hij had het een tijdje niet laten zien.
7: Klopt, hij heeft een minder jaar achter de rug. Ja. Maar nee, hij was heel erg fit en heel erg goed tot nu. Hè. Het verhaal gaat dat hij natuurlijk in die halve finale niet helemaal fit was. En toen heeft hij hele mooie goals gemaakt, zoals deze.
0: Nog geen ballen door, hè? Wat je wel ziet, denk ik, is dat het is het meest prestigieuze toernooi. Mm-hmm. Het is het toernooi wat je het liefst wil winnen. Maar de kwaliteit van het voetbal is minder dan in de Champions League. En is ook minder dan in de Premier League. Dus de gemiddelde teams zijn gewoon een stuk minder goed.
7: Ja, maar ik vind dat is team... niet erg, Jan.
0: Nee, even, ik zeg niet dat het erg is. Nee. Maar daardoor, het is wel grappig dat het niet het beste voetbal is wat je ziet. Mm-hmm. En dat maakt niet uit, want het gaat ook om amusement en het is leuk en de spanning.
4: Is
0: en
4: je wil subjectief, nog
2: beleving
4: anders,
2: misschien
4: iemand
2: ook.
4: Anders kan zeggen dat het geweldig wordt.
0: Ik denk dat je kan zien aan het voetbal en hoe er gevoetbald wordt en de manier waarop er gevoetbald wordt, dat dat anders is dan wat er nu in de Champions League bij de beste teams vertoond wordt. Dat is ook logisch, want die zitten niet met het nationaliteitenprobleem. Dus Paris Saint-Germain hoeft geen enkele Fransman op te stellen. Dan zijn de Fransen toevallig de allerbeste, maar die winnen niet. Maar
7: natuurlijk zijn teams in de Champions League ingespeeld. Dat bedoel je ook een
0: beetje.
7: Maar
0: ook gewoon de gemiddelde kwaliteit is gewoon nog beter. Maar dat maakt niet uit. Maar dat is wel waardoor je gelukkig ziet dat die grote namen ook goed kunnen spelen op zo'n toernooi. Ja.
2: En hoe dit toernooi zou ik willen zeggen. Want ze hebben behoorlijk geleverd, die grote namen, toch?
4: Ja, zeker.
0: Zeker, gelukkig.
4: Zometeen gaan we het ook hebben over die nieuwigheden. Om het maar even zo te zeggen. Ik hoop dat het een goed woord is. Met betrekking tot bijvoorbeeld de spelregels. En gaan we dat dan ook doorvoeren in de Eredivisie? Daar krijgen we zometeen een antwoord op van Jan de Jong, dat weet ik zeker. Dus zometeen nog een uurtje, graag tot zo.
2: Tot zometeen.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met morgen in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het morgenavond, 9 uur. Natuurlijk.
1: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: NPO Radio 1.
9: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt de Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Bij die actie was Nederland niet op de hoogte. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook geen later moment voor een training. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
15: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Terug bij Langs de Lijn. Ook in ons laatste uur hebben we een tafel vol met gasten om terug te blikken op het WK voetbal.
18: Ja, nog steeds directeur van de Eredivisie CV hier, Jan de Jong. En er was collega Guido van Gorp van de podcast Gianni's Imperium over FIFA-baas Infantino. En natuurlijk Arno Vermeulen, voetbalcommentator en chef van de commentatoren bij de NOS.
17: En Arno, dit was jouw laatste WK. Daarom heb jij een bak aan mooie momenten meegenomen van dit toernooi. En daar zit ook een doelpunt bij waar jij zelf een groot aandeel in hebt. Want in jouw laatste wedstrijd, jouw zwanenzang, kwam Sidney Lopez Cabral namens Kaapverdië met dit schot.
19: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
17: Nou ken ik jou toch niet als een Zuid-Amerikaanse commentator, maar jij dacht, ik geef nog even alles.
20: Je kan in het archief nog iets terugvinden, hoor, als je per se zou willen.
21: De vraag snoepje eigenlijk.
20: Nou, Snoeks is niet zo van dit soort dingen, toch? Evert misschien wat meer in het verleden. Maar het is wel voorgekomen, maar dit is een uitzondering. Maar het zijn ook wel de omstandigheden waar je dit doet. Want daar moet je wel mee oppassen en het overkomt je. Maar het was natuurlijk een krankzinnige wedstrijd. Ik bedoel, Kaapverdië, dat kleine landje. We hebben heel veel sympathie voor zo'n land, ook voor Curaçao. Mm. Maar daarna voor Kaapverdië, de verhalen met al die jongens die uit Rotterdam komen, die in Hongarije, in Roemenië spelen, over de hele wereld, die dan samenkomen voor het eerst op zo'n WK. En dan dit doen, hè. Spanje op een gegeven moment op 0-0 houden in die allereerste wedstrijd. Sensationeel. Nou, leuk allemaal, maar ja, dan komt het echte werk. Argentinië, dan ga je eruit. Dan is de vraag, met hoeveel goals ga je dat dan verliezen? Nou, daar lijkt het ook op, hè. Ze hebben een moeilijke Argentinië. Nou, ga maar na. Staan in de finale, komen we dan uiteindelijk wel 2-1 voor. Dus het is klaar. Het is de vraag, wordt het nog 3-1? En dan werkelijk ook nog eigenlijk vlak voor tijd dan. En het jochie komt uit Rotterdam. We kennen hem in Nederland nauwelijks, hè. Speelde bij Benfica, maar had daar al een paar maanden niet eens gespeeld vlak voor dat WK. Hij is nu naar Turkije gegaan. En dan maakt hij zo'n fantastische goal vanaf die linkerkant als linksback opkomend met je rechterbeen in die verre hoek. Het wordt 2-2. En ze waren goed trouwens in die fase, want ze wonnen er bijna en in verlenging gaan ze dan uiteindelijk onderuit. Ja, dat zijn wel prachtige ingrediënten. En zij hebben dit WK heel erg mooi ingekleurd. Maar hier ligt ook wel een soort van gelijk van de man waar we het vaak over hebben. Want ja, de FIFA heeft besloten om het WK natuurlijk zo groot te maken als het nu in Amerika is. Ja. We hebben allemaal kritiek op gehad. Ik word voortdurend ook geconfronteerd met een quote van 3 jaar geleden, geloof ik, waarin ik zei, wat een onzin, weet je wel, zoveel landen, die hebben geen niveau, het wordt helemaal geen leuk WK. Is gewoon niet waar. Ik bedoel, die landen hebben zich hebben hun huid heel goed verkocht, hebben leuk voetbal laten zien, soms ook aanvallend voetbal laten zien, hebben ons verrast. Ja, en zij zijn daar het voorbeeld van. En die wedstrijd, ja, daar gebeurde het uiteindelijk naar huis. Maar ja, wat voor manier. En onthaald als helden natuurlijk. En daarom mochten we straks naar een WK gaan met 64 landen. Dat is niet zo erg. Daar moeten we niet zoveel angst voor hebben. Echt niet.
17: Nou ja, dit is wel het gesprek dat wij 3 jaar geleden ook al hadden met het WK vrouwenvoetbal. Dat ook door Infantino is vergroot. Toen dachten we ook, moet je dat nou wel doen? Daar kwamen ook prachtige verrassingen en
20: uitschakelingen.
17: Ja, nou, het is ongelooflijk.
21: Maar goed, het was wel je laatste WK-wedstrijd.
20: Ja.
21: Even terug naar je eerste. Jij weet nog welke dat is?
20: Ik ben helemaal niet van dat soort... Nee, ik weet het echt niet.
21: 1994?
20: Is dat mijn eerste WK-wedstrijd geweest?
21: Nederland.
22: Voor de NOS.
21: Brazilië.
0: Ja, ik zei het voor de wedstrijd, maar daar wil ik niets mee aan afdoen aan de prestatie van Brazilië dat de betere ploeg heeft in deze wedstrijd. Dat we te maken hebben met een arbitraal trio dat onder invloed staat van de voorzitter van de FIFA, de heer Havelange. Dit is zo duidelijk zichtbaar met een aantal beslissingen, maar dit is natuurlijk de meest gênante beslissing. Terwijl Bergkamp de score! Yeah!
1: Goal!
0: Yes!
1: Derde minuut! Yes! Yes!
0: Heel goed, Bergkamp, en nu gaan we ervoor.
1: Ongelooflijk.
0: Heel goed.
1: Traf die aftrapt.
0: Yes.
1: Iedereen zat nog naar die grensrechter te kijken. Advocaat die heeft hem niet eens gezien. Hij stond bij de grensrechter. Je had een goed gesprek met die meneer uit Bahrein. En Bergkamp scoort aan de andere kant 2-1 op zijn Bergkamp. Uit een moeilijke hoek plaatst hij de bal met rechts om een boog op Taparel 1. 2-1. Goal van Nederland. En nou ja, dan vraag je af van wat zou er gebeurd zijn als we niet die onterechte goal hadden tegengehad daar.
21: Nou, we hoorden je net in je laatste, maar we hoorden je nu je eerste WK-wedstrijd. Maar...
20: Ja, het was niet mijn eerste trouwens, want dat was Ierland op het WK daar in Amerika. Omdat Leo Driessen, die daar met Jack was, naar huis moest om medische reden. En ben ik naar Amerika gegaan, heb ik Ierland en deze wedstrijd daar gedaan met Jack.
21: Op het WK ook?
20: Ja.
21: Ja. Nou ja, goed. Ja. We vonden het leuk om ook een keer je tweede WK-wedstrijd te laten horen. Dus dat hebben we bij deze gedaan. Ik hoor weinig verschil in je stem. Wat hoor je zelf wel iets anders?
20: Ja, ik hoor het wel. Ik let daar natuurlijk dan wel meteen op. En dan denk ik wel dat het echt wel veranderd is in de loop van de tijd.
21: In wat
20: gelukkig. Gezin? Ja, je zal natuurlijk zeggen dat klopt niet. Omdat je dat andere moment net gehoord hebt. Maar het is wel wat rustiger geworden in de loop van de tijd. Stemgebruik is anders gecontroleerder. Ja. Er zit wel een verschil tussen.
17: Denk je als jij dit fragment net hoort? Want ik zie je heel diep.
20: Qua commentaar bedoel je?
17: Nou, gewoon überhaupt. Wat denk je als je dit hoort?
20: Nee, ja, ik zit heel erg te letten op hoe ik het eigenlijk doe vooral. En denk ik van nou, dat had wel beter gekund. Dus ja, je analyseert jezelf eigenlijk als commentator. Dat is wel interessant, omdat het zo lang geleden is. Van hoe klinkt dat dan? Dan denk ik van nou, dat klinkt niet zo heel goed.
17: Wel, het gaat wel, ook hier al in 1994, ook op een WK in Amerika, over een vinger in de pap van de voorzitter.
20: Ja, maar die deugde ook niet, die Havelange natuurlijk. Hè? Nee, dat was ook geen beste Havelange. En later heeft zijn zoon toen nog, heeft ook een rol gespeeld nog, de zoon van Havelange, weet je dat nog?
22: Maar dat ging het in 74 en 78 ook al.
20: Het enige waar ik hoop doorhoud dat het ooit veranderd is, dat het bij het IOC wel gebeurd is. IOC is ook jarenlang een soort van FIFA geweest. Dat hing ook van corruptie aan elkaar en van schandalen aan elkaar. En het is daar wel gelukt. Dus als het daar kan, zou je toch denken dat het ooit bij de FIFA ook wel moet kunnen.
21: Ja. Kom er maar in.
23: Nee, ik zit aan iets heel anders te denken. Ik hoor in het fragment, als ik het goed heb begrepen, dat Arno ook daadwerkelijk in het stadion zit. In Dallas. Mm-hmm. Kijk je naar die wedstrijd. En ik weet hoe je commentaar hebt gedaan dit toernooi.
20: Ja.
23: Vanuit gewoon een set met systeemplafond hier op het Mediapark.
20: Ja.
23: En hoe anders is het? Ik bedoel, dat is zo anders. En er is eigenlijk zoveel veranderd wat dat betreft.
20: Ja, het is niet zo natuurlijk dat altijd zo... het is nu echt veranderd. Hè. Voor ons is dat nu echt veranderd, dit WK. Om financiële redenen en ook wel door het tijdsverschil. Waardoor je veel nachtwedstrijden hebt. Hebben wij 3/4 van de wedstrijden off-tube gedaan, zoals wij dat noemen. Dus vanuit een hok. En niet vanuit het stadion. Bij grote toernooien zijn we eigenlijk altijd ter plekke geweest. Dus dit is voor ons nieuw. We hebben als een berg tegenop gezien. Het is ook natuurlijk absoluut minder leuk. Dat zullen mensen denken, ja, minder leuk, het is je werk, dat klopt. Maar het is totaal anders. Je mist natuurlijk heel veel informatie die je wel hebt als je in het stadion zit. Je kunt niet langs je monitor kijken, maar dan zie je een technicus. Maar je kan niet naar het veld kijken. Je kan niet tactisch heel makkelijk zien wat er gebeurt of bij wissels. Het heeft heel veel handicaps om het off-tube te moeten doen. En er zijn ook voordelen, daar moet je ook reëel in zijn. Het is niet alleen maar dat er nadelen aan vastzitten. Er zijn ook wel voordelen. Maar ja, alles bij elkaar hoef je mij niet te vragen wat ik prefereer natuurlijk.
21: Ja, ja. En bovendien, de FIFA censureert ook de beelden.
20: Ja.
21: Dus als je in het stadion zit, zie je gewoon ook veel meer.
20: We hebben weinig incidenten gehad in dat kader. Hè, wat jij bedoelt, we waren natuurlijk best wel bang. Maar we dachten van, ja, er gaat iets gebeuren misschien met Iran. Mensen die het veld opkomen. Of gewoon ouderwets misschien wel een streaker die in zijn blote kont heel hard over dat veld rent. En dan schakelen ze er omheen. Dat laat de FIFA niet zien, want de regisseurs worden betaald door de FIFA.
22: UEFA trouwens ook niet, hoor.
20: UEFA ook niet. Nee, dat klopt. Maar er zijn niet veel van... Eigenlijk niet. Ik kan me niet herinneren dat er zoiets echt gebeurd is. Dat ze weggeschakeld hebben om dit soort redenen. Nee, hè?
22: Nee, sterker nog, het spandoek wat niet mocht van Argentinië was ook nog in beeld. Dat, waarin stond dat
17: over de Falklandeilanden
22: zijn van Argentinië.
20: Ja. Ja, en ik denk zelfs de vlaggen van Iran, van het, zeg maar het andere regime, dat die ook wel in het stadion zeker waren. Maar oké, okay, we hebben 70 wedstrijden ruim volgens mij in Hilversum gedaan. Ja. Ja.
17: Goed, voor het teveel een Wij van WC Eend-achtige uitzending wordt, gaan we weer verder met het toernooi. De nieuwigheden die binnen het veld zijn doorgevoerd door de FIFA. Om te beginnen de opkomsten op het veld. Want vanaf dit WK moesten alle spelers het veld op om het volkslied mee te zingen. Dus niet 11, maar 23, 26. Vinden we daar wat van?
22: Nou, dit past wat mij betreft in die Disneyfication van het voetbal en dat veramerikaniseren van die sport. En dat iedereen moet. Je kan natuurlijk veel zeggen, maar elke wedstrijd is een event geworden. Elke wedstrijd heeft bijna de signatuur wat vroeger een finale was van de Champions League. Dus met enorme vlaggen, met opkomst, entertainment, om maar de importantie en de grootheid aan te geven.
21: Maar zo'n volkslied wordt toch nu ook meegezongen door het hele team? Alleen ze staan naast de dugout.
22: Maar je ziet dan wat het team is. Het vult het veld meer. Het is imposant. Ja, het is een kwestie van smaak. Ik hier doe geen oordeel over. Het past wat mij betreft alleen maar in dat beeld van het wordt meer entertainment, het wordt meer vermaak, het wordt meer Amerikaans, het wordt groots.
20: Maar het is ook nog iets anders dan dat, Jan, want ik heb me er helemaal niet aan gestoord. Ik dacht eigenlijk van, nee, maar er zit ook wel een sportieve kant aan. Het voetbal is echt veranderd, ook met al die wissels. En ja, dat zag ik wel terug daarin, dat je met z'n 26 bent en dat je het met z'n allen moet doen. En dat is het punt vond ik niet erg.
22: Voetbal is natuurlijk in relatief korte tijd, en zeker na corona, een echt een andere sport geworden. Nu je tenminste 5 spelers mag wisselen. Dus ook kleinere landen kunnen het langer volhouden tegen grotere landen, omdat ze de helft van de spelers op het veld mogen wisselen. En als er nog een verlenging komt, mag je er nog 1 wisselen. Waardoor, net als bij hockey, want dat was ook zo, dat werd genomineerd door een aantal landen die heel fit waren. Nu mag je voortdurend wisselen. Dat hebben ze bij het voetbal op deze manier gedaan. Je kan de helft van de spelers wisselen. Dus het is makkelijker om langer weerstand te blijven bieden. Dus er zijn relatief hele weinig grote uitslagen. Curaçao verloor dan dik van Duitsland, maar voor de rest valt het helemaal mee. En dat heeft ermee te maken, 1, met de kwaliteit. En 2, met dat wisselen, waardoor ze zijn allemaal fit en toegerust, waardoor het competitiever wordt. Of je dat goed of slecht vindt, ik zeg altijd, dat is niet aan mij, maar het zijn wel observaties die je ziet.
2: Nou, er zit nog een andere kant aan het verhaal, aan zeg maar dat iedereen in een cirkeltje staat. Een van de catchphrases van Gianni Infantino, heb je hem weer, is voetbal unites the world. Ja. Hij wil overal, waar hij maar kan, benadrukken dat FIFA een soort vredesorganisatie is. En hoe mooi kan het dan zijn dat spelers in een cirkeltje staan,
22: ja, dat is
2: verbroederend, naast elkaar, om elkaar heen, met de vlaggen erbij, met een stadion mooi aangekleed, met fans, met vuurwerk. Het sluit helemaal aan bij de slogan die hij voor zichzelf heeft gekozen. Football unites the world. En
17: bij het beeld
2: dat
17: die,
2: is
17: dat
2: ook een deel
17: zien
2: van dit verhaal.
22: Ik kan natuurlijk veel zeggen, maar voetbal verenigt ook echt de wereld. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel miljard mensen er gekeken hebben, maar het is natuurlijk wel iets wat de hele wereld bezig geweest houdt, 6 weken lang.
2: Dat klopt, maar de lading die Infantino eraan geeft,
22: nee, dat is een andere. Maar
2: is weer iets heel anders.
22: Ja,
2: hè?
22: Zeker. Nee, maar ik bedoel, je geeft ook niet, als je geen zelfvertrouwen hebt of een groot ego, geef je ook geen vredesprijs uit als een voetbalorganisatie. En dat doe je ook. Dus je vindt ook letterlijk dat jij degene bent die bijna vrede op aarde brengt, omdat er gevoetbald wordt wat iedereen leuk vindt. En dat er is weliswaar een winnaar, maar die gaat niet te kosten of er vallen geen slachtoffers. Dus het is een moderne vorm van strijd waar het nog steeds de hele wereld geboeid naar kijkt.
21: Ja.
22: En dat is zijn speeltje.
17: Dit is een maatregel die voor de wedstrijd is. Er zijn natuurlijk ook een aantal maatregelen genomen tijdens de wedstrijd. Tegen tijdrekken bijvoorbeeld. Welke is jouw favoriet, Arno?
20: Ik denk dat de beste regel is wel die regel dat een speler die verzorgd wordt, die verzorging vraagt, waar geen gele kaart is gegeven aan de tegenstander, dat hij daarna gewoon het veld af moet lopen. Dat betekent dat daar de grens veel hoger is gekomen. Spelers simuleren heel snel, niet veel aan de hand, maar willen toch even het spel onderbreken. Ja, dat komt je nu relatief duur te staan, want je moet van het veld af. En enkele keer is het dan ten onrechte, maar dat is dan maar zo. Je moet het veld af en je mag maar na een minuut weer terug. Dat kan ook langer duren als het spel verder gaat. Ja, daar zie je echt dat spelers denken nu van laat maar even, ik sta wel op, ik kan wel verder. En dan kunnen ze ook verder. Het zijn natuurlijk gewoon zeurpieten vaak, die dat tactisch uitgenut hebben daar hebben we wel een behoorlijke slag in gemaakt in die regel. De wisselregeling hebben we weinig meegemaakt, dit toernooi. Dat spelers niet snel genoeg wisselden en daar dus een straf voor kregen. Meestal zag je wel de vierde man dan bijvoorbeeld van nou haast je even. Dus die sanctie is bijna niet gekomen. Maar is natuurlijk ook geen slechte regel. Want ook daar werd vaak wel tijd gewonnen. Ik weet niet welke kant ik van het veld af moet lopen. Of ik pak de lange kant waar ik naartoe loop. Ja, dat kan allemaal niet meer.
21: Ingooien, doeltrappen, dat soort regels.
22: Ja. De meeste tijd gaat verloren bij ingooi. Dat is gewoon objectief gemeten. Daar gaat het meest tijd gerekt, want dan laat je hem vallen nog een keer. Nou, nu moet dat binnen 5 seconden als je hem vast hebt. Dat zijn wel op zichzelf best spectaculaire regels. En wat ook wel grappig is, dat je bij het grootste toernooi op aarde dat invoert. Het is niet ergens anders. Eerst geëxperimenteerd, maar gelijk bij zo'n toernooi. Ja. Dat is best revolutionair.
21: 2 augustus begint
22: de
21: Johan Cruijffschaal. Wat gaan wij in de Eredivisie terugzien wat we op het WK hebben gezien? Welke regels?
22: Al deze regels, gelukkig.
21: Maar geen
22: drinkpauzes, behalve als het heel erg warm is, want dat deden we al. Maar die duren dan geen 3 minuten, want dat is natuurlijk wel heel erg grappig. Je kan best een drinkpauze, maar over het algemeen kan je in 3 minuten heel wat atten. Maar dat, dat kan sneller dan...
17: Een hele andere kant van deze uitzending.
20: Dat is toch helemaal
22: gewoon. Ja, zegt er een die altijd alleen maar spaarrood drinkt en een hele wilde avond bitter lemon. Maar weet je... Een drinkpauze van 3 minuten, dat is alleen maar heeft een commerciële reden. Ja. En je kan recupereren, maar voor anders niks. Alleen maar
21: even terug naar de Eredivisie.
22: Nee, dat gaan we niet zien, behalve als het heel erg warm is. Maar dan spreken we het met elkaar af. En wat we ook niet gaan zien, maar dat is tijdens het WK ook wel behoorlijk weer verdwenen. Dat als je achter je hand praat op het veld richting de tegenstander, dat je een rode kaart krijgt. Dat doen we in Nederland niet. Alle andere regels gaan we wel overnemen.
21: Oké, maar ook bijvoorbeeld die omstreden rode kaart... met betrekking tot de Zwitsers. Mistaken identity.
22: Ja,
21: kortom,
22: dat is nu al, hè?
21: Iemand krijgt geel, maar de VAR ziet dat er een zwalbe was. Dan kan diegene krijgt dan geel.
22: Nu was ook al, als iemand verkeerde gele kaart krijgt of een rode kaart... kon de VAR ook al ingrijpen, want er wordt nu al... heel vaak bij, als er een opstootje is... dat de VAR nodig is om te kijken wie was erbij betrokken. Dus dat is niet nieuw.
21: Ja,
22: dat was al. Maar ik ben heel blij met deze nieuwe regels.
21: Ja.
22: En, omdat je uiteindelijk wil dat er zoveel mogelijk netto speeltijd was. Ik zou heel erg interessant vinden... misschien een mooie opdracht aan de NOS... om te kijken morgen of na die 104 wedstrijden... de netto speeltijd is toegenomen, ja of nee, tijdens het WK...
21: Ja, ik denk dat Opta daar wel een antwoord op heeft.
22: Dat denk ik ook.
21: Even over die gele kaart voor de mistaken identity. Want de primeur was niet... er was wel een groot gevolg dat het een rode kaart werd voor de Zwitsers. Maar de primeur was voor Danny Makkely.
3: Review, clearly visible, no contact, simulation by attacker Paraguay. Yellow card, free kick.
21: Ja, daar hoorde je het dan op dat moment eigenlijk relatief weinig over... Het was eigenlijk logisch, zwalbe dus geel. Maar het werd dus anders toen die Zwitser Embolo, die al geel op zak had... dacht weg te komen met de zwalbe. En toen kwam de VAR even op de lijn.
3: Review. There is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
4: Ja, Embolo krijgt geel en dan moet Zwitserland verder met 10 man. Onvoorstelbaar dit. Ongelooflijk.
21: Zegt Amanda Saroglu. Op dat moment was misschien de regel nog niet zo ingeburgerd.
20: Ja,
21: moet het zo zien? Of?
20: Nee, je moet zien. Kijk, het was eigenlijk helemaal terecht wat daar gebeurde en heel normaal. Ja. Maar hij had natuurlijk wel de pech dat de VAR ernaar ging kijken... omdat die gele kaart daar gegeven was. Anders dan was het wel redelijk voorbij gegaan. En uiteindelijk was het zijn tweede gele kaart.
21: Ja, eigenlijk kreeg hij geel vanwege een fout van de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft het verkeerd geïnterpreteerd. Daardoor kwam de VAR op de lijn en daardoor kreeg de
20: zeker, maar rood. Zo is het ook, maar omdat de VAR dus naar gaat kijken en terug gaat spoelen... dan zie je dus dat het een zwalbe is. En ja, dan mag je gewoon die straf geven en die gele kaart geven. Het viel mij op dat hier ook weer veel mensen aan conspiracy dachten... en van dat klopt niet, dit is allemaal ingestoken. Maar er is toch geen twijfel dat dit een zwalbe was... en dat je daar dus een gele kaart voor kunt trekken. Dat het dan een tweede gele kaart is voor een speler in zo'n belangrijke wedstrijd... is heel erg vervelend voor Embolo... maar er waren ook veel mensen die er maar niet aan wilden... dat dit een terechte wegsturen van een speler was. Maar
22: en de VAR gaat ook nu helpen, hè, of het wel of niet een corner was voor de partij. En dat is ook denk ik alleen maar goed.
21: Ja, maar is het niet alleen als de corner gegeven is... of die dan niet terecht is gegeven.
22: Ja, nee, maar of die terecht is gegeven, ja of nee. Want ja, als daar een doelpunt uitkomt, krijg je die volgende discussie. Maar dat is een nieuw spelmoment, dan kan de VAR niet meer ingrijpen. Dus daarvoor ga je wel even kijken.
20: Als hij niet genomen is en je hebt de tijd als VAR, kun je kijken of hij ten onrechte toegekend is.
21: Maar als de scheidsrechter zegt, het is geen corner, dan kan de VAR weer niet ingrijpen, toch?
22: Nee.
17: De UEFA neemt dat mistaken identity niet over. Guido, is dat vreemd? Dat er twee zulke verschillende set spelregels zijn?
23: Volgens mij, dat zou Jan misschien beter kunnen beantwoorden, heeft het ook gewoon met soevereiniteit te maken. Volgens mij mag je bepalen per confederatie wat je gaat doen. Per bond volgens mij zelfs wat je gaat doen. En dan mag je zelf... Kijk, FIFA geeft het raamwerk. En vervolgens mogen continenten en landen mogen zelf bepalen wat ze daarmee doen. Volgens mij is dat het antwoord, toch, Jan?
22: Ja, nou ja, kijk, je ziet deze WK natuurlijk op twee momenten. Je kan het groot of klein maken dat de FIFA zelf de spelregelcommissie, de IFAB, gepasseerd heeft met die drinkpauzes. En morgen met de duur van de halftime show.
17: Mm-hmm.
22: Dus ja, het is wat we de hele 2 uur of 3 uur al met elkaar zeggen. Ja, je kan je eigen regels maken totdat iemand zegt boem is ho. En er is weinig boem zo het afgelopen toernooi geweest. Dus
17: die boem is nog niet gekomen.
22: Nee.
17: Andere nieuwe regel. Jij noemde hem al even dat hij in de Eredivisie niet te zien zal zijn. Maar het zorgde er wel voor dat deze scheidsrechter viral ging dit toernooi.
5: After review. Number 10. Paraguay. Cover his mouth. Decision is red card.
17: Decision is red card. Ja, dit ging dus om niet met je hand voor je mond mogen praten. Als het er vijandig uitziet, als het een gemoeilijk gesprek is, mag het wel gewoon. Ja, dit was op zich wel gewoon een leuk moment van dit WK, Arno, eerlijk gezegd.
20: Ja, nee, dat was het ook. En ook daarvan kun je zeggen dat het helemaal geen slechte regel is. Het is natuurlijk wel interpretabel, maar over het algemeen weet je echt wel waar iemand dat doet. Waarom iemand dat doet. Als ze een afloop van het veld aflopen, dan praten ze ook wel overdreven vaak natuurlijk. Want dan denk je van, waar heb je het op dat moment over? Maar praten ze ook vaak achter hun hand met hun medespeler of met een tegenstander. Ja, dat mag dus, maar als je echt ziet dat iemand dat doet om iemand in een kwaad daglicht te stellen op dat moment, vaak gewoon natuurlijk discriminerende taal te uiten, mm-hmm. Ja, dan komt die rode kaart. Dat is heel goed, want dat willen we niet op de voetbalvelden. Op zichzelf is dat wel een goede regel geweest, want het werd bijna een gekte natuurlijk met al die spelers die maar achter hun hand maar van alles zeiden tegen andere spelers zonder dat wij dat konden zien. En er bewijs was dat het discriminatie was.
17: Ja.
20: Een goede set om dat tegen te gaan. Want je kunt het wel met spandoeken steeds doen en actie ondernemen. Maar nu doe je het heel concreet gewoon met een regel op het veld. Dus ja, voordeel.
22: Dat achter de hand praten is ooit begonnen omdat je dan tactisch iets wilde zeggen. We gaan zo of zo spelen. Maar dat is verwoorden dat iedereen elke zin achter de hand deed. En dus ben ik het eens met Arno van het is best goed dat daar naar gekeken wordt. En dat je probeert dat te minderen.
17: En waarom gaan we het dan niet zien in de Eredivisie?
22: Nou, we gaan even voor de goede orde. Omdat de oorspronkelijke regel was, als je op het veld stond en je deed zo en je stond tegen de tegenstander, dan kreeg je direct rood. Omdat ze dan niet konden achterhalen of het racistisch of discriminerend was. Wij, maar de scheidsrechtercommissie zegt, ja, maar jongens, dat is onbewijsbaar en dat soort dingen. We hebben liever niet dat je achter de hand praat, maar je kan niet zeggen dat als ik zo naar Arno sta en hij speelt in een ander shirt, dat ik Arno aan het uitschelden ben.
21: Het moet wel een opstootje
22: gebeuren. Ja, weet je, dus en dan wordt er nog wel naar gekeken. Maar dit niet zo nemen we niet over.
21: Nee.
22: Dat beslissen overigens niet ik hoor, voor de duidelijkheid. Dat is gewoon de scheidsrechtercommissie en de scheidsrechterbaas Raymond van Menen die dat besloten hebben. Jongens, dat moeten we niet willen. En dan hebben wij als competitiebestuur daar wel gezegd, daar zijn we het mee eens.
21: Ja. Dan even over die commercial break. Dat is niet zo heel erg goed gevallen hier in Nederland, understatement. Namelijk, na ieder kwart in de wedstrijd hoort u op tv dit. De commercial break.
6: Hij is de doelpuntenmaker tot nu toe. En hij, de ongelukkige, daar moet hij doorheen. Tot straks met het tweede gedeelte van deze eerste helft.
21: Ja, reclame is vanwege Hydration Break. Is trouwens niet verplicht. Hè. Op NPO Radio 1 grijpen we de drinkpauze meestal aan om even te gaan analyseren. De Belgische VRT doet zelfs helemaal niet daaraan mee. En dat wilde de commentator Philip Joos afgelopen woensdag erg duidelijk maken.
6: Hydration break. Tijd voor reclame op 90% van de zenders. Niet bij ons, dat weet u.
21: Ja, het is toch mooi.
17: Ik heb hem veel gehoord dit toernooi. En hij is niet bang om zijn mening onder stoelen op banken te steken.
21: Nee, zeker niet. En Jan, jij hebt er al iets over verwoord. Jij vindt het gewoon ver-Amerikanisering van sport, hè?
22: Nou, los van de familie, want dat is een vercommerciëling van de sport, vercommercialisering. Dit is dat je de spel een ander spel van maakt. Als je 3 minuten rust hebt, kan je recupereren, kan je herstellen, kan je tactisch aanpassen. Dat is in het nadeel van de aanvallende ploeg, vind ik. Of de ploeg die het fitst is. Want die kunnen dan moeilijker de tegenstander kapot spelen. Ik vind zelf, heel eerlijk gezegd, en ik heb tamelijk lang bij deze prachtige organisatie gewerkt, misschien wel de mooiste organisatie van Nederland. Ik zelf had als directeur zwaar geageerd. En ik denk dat ik het niet goed gevonden had dat bij wedstrijden van het Nederlands elftal, bij de hydration break, dat je reclame had uitgezonden. Ik vind dat je daar op het veld moet blijven. Vind ik journalistiek gezien. Omdat die wedstrijden zijn zo groot, zo belangrijk. Daar moet je op het veld blijven, maar goed, vind ik.
21: NOS ligt financieel nogal onder druk.
22: Ja, nee, maar je hebt principes en vaste lasten. Het Nederlands elftal is de hoofdmoot, is de kers op de taart, is het dessert. Daar vind ik, daar had je... Maar dat vind ik nu, hè. Dat kan
21: alleen
22: zeggen.
21: Bij het Nederlands elftal bedoel
22: je? Nou ja, liever helemaal niet. Maar ik begrijp best dat het ook allemaal gefinancierd moet worden. Maar daar had ik echt gezegd, dat is zo belangrijk. Daar was ik op het veld geworden. Er gebeurde ook best veel op het veld. Want je zag ook dat ze praten, dan zie je de sfeer en dat soort dingen. Ja. Dus, maar ik vind de essentie, het punt wat ik wilde maken, het veranderen van het spel door er 4 keer 22,5 minuut van te maken, vind ik een enorme beslissing die we met z'n allen mag geaccepteerd hebben. En dat is heel erg raar als je in stadion speelt waar je eerder een trui moet meenemen omdat de airco zo hard staat, dan dat je flauw valt van dit.
17: Hoe zie jij dat, Guido, ook met jouw Infantino-kennis?
23: Nou ja, de argumenten die gebruikt worden zijn niet, dit is voor commercieel gewin. En iedereen weet, het is wel voor commercieel gewin. En dus een van de gerenommeerdste sportmarketeers in Amerika is Joe Pompliano. Ik volg hem een beetje. Hij zoomde in op wat Fox bijvoorbeeld verdient aan de hydration breaks. Dat is meer dan $500 miljoen. Aan reclameinkomsten tijdens de hydration breaks. Terwijl Fox, vertelt hij ook in een bijdrage... Minder dan die 500 miljoen heeft betaald voor de tv-rechten. En dat vind ik een heel interessant gegeven. Het is dus 100% wel gewoon een commercieel vehikel. Maar zegt dat dan ook gewoon. En Infantino zegt nee, het is voor het welzijn van de spelers. De vakbonden van de spelers hebben gezegd dat is helemaal niet zo per se. Dat vinden wij helemaal niet. Dus ook daar zie je van, waarom zeggen ze niet gewoon wat het is?
17: Ja, liever openheid dan... Nou,
22: omdat je dan openlijk...
23: Er is toch op zich niks mis mee om te gewoon te zeggen... Jawel, ja, want... we doen dit vanwege de commercie.
22: Nee, want dan ga je voorbij aan de spelregels. Dan moeten de spelregels opnieuw vastgesteld worden. Ja. En dat is niet gebeurd. Dus je moet wel dit gebruiken als argument. Want je overtreedt gewoon je eigen regels. Dus je kan niet zeggen dat het voor commercieel gewin is. Want dat is niet afgesproken met elkaar.
17: Want dan moet je in de regels vaststellen, een voetbalwedstrijd duurt 4 keer 22,5 minuten.
22: Ja, zeker. En wat wel kan, is dat je voor de veiligheid van de spelers zegt, er moet gedronken worden.
21: Mm-hmm. Want
22: het
21: is zo heet.
22: Niemand zegt dat dat 3 minuten moet zijn. En dat toevallig is het dan 3 minuten overal geworden. Niemand zegt dat het bij elke wedstrijd dan moet. Want niet overal is de veiligheid in dezelfde mate in het geding. Dit is alleen een puur commerciële onder het mom van de veiligheid en van de spelers.
21: Ja. Zo meteen gaan we het over die commercie hebben. Jij hebt ook een beetje becijferd wat de KNVB nou heeft opgeleverd dit WK.
22: Nou, ik niet zelf, dat heeft de KNVB zelf gedaan.
21: Heeft de KNVB,
22: maar goed, dat mij verteld.
21: Dat hebben ze jou verteld.
17: En dat heb jij onthouden en dat is ook fijn.
22: Ja, zelfs opgeschreven.
21: Opgeschreven, dus het is goed onthouden en dat gaan we zo meteen bekendmaken. Eerst even over weer een... gaan we weer naar een fragment van Arno. Uit die mooie bak met fragmenten die je hebt meegenomen. Dit keer is het Engels starboy Jude Bellingham.
7: Gordon in the middle, Bellingham's gonna get there, Jude Bellingham! Van heel ver geschoten en de rebound gaat erin. Bellingham na die poging eerst van Rodgers. En weer is het Jude Bellingham.
21: Scoort 2 keer tegen Noorwegen en schoot Engeland naar de halve finale. Had jij verwacht dat hij iets zo goed zou doen?
20: Nee. Ik vond hem ongelooflijk goed. Ook hij had geen wereldjaar achter de rug. Maar ik vond het wel een, voor mij, en dan zullen de mensen die elke week naar hem kijken mij voor gek verklaren, maar wel een soort van openbaring. Ik vond hem waanzinnig goed. En hij had het ook in zich om speler van het toernooi te worden als Engeland die finale had gehaald. Ik vond hem, ja, ik bedoel, Kane was natuurlijk briljant, maar dat wisten we eigenlijk wel, dat hij elke bal die hij voor zijn voeten krijgt in een 16 meter eenmaal altijd in het doel schiet. Dat is toch wel een vrij fijne waarde die hij heeft. Maar ik vond Bellingham, kijk, moderne kun je ze niet vinden. Als jij middenvelder bent en je hebt zo'n goede techniek Maar je hebt ook nog zoveel kracht en zoveel souplesse. En je maakt makkelijk goals. Maar je bent in dit toernooi althans sowieso ook nog echt een teamplayer. Want dat was hij ook, want hij verdedigde terug tot in eigen 16. Hij was overal op het veld. Dus elke club en elk land zal zo'n speler in de toekomst of meer van dat soort spelers willen hebben. Hij heeft een beeld geschetst van hier moet je aan voldoen. Uh-huh. Wil je een internationale top middenvelder zijn? Rafael van der Vaart zei ooit, die Bellingham, Gravenberg is veel beter. En toevallig in die tijd dat hij dat zei, werd Gravenberg bij Liverpool heel goed en werd Liverpool landskampioen. En had Bellingham het wel wat lastiger. Nu zie je ook wel het verschil. Ik vond Gravenberg ook goed op dit WK voor het Nederlandse elftal. Maar hij maakt die doelpunten natuurlijk niet. Mm. Kan je zeggen, hij speelt iets verder terug. Maar hij heeft echt alles. Bellingham was ook een van de toppers echt op dit WK.
21: Zou jij hem opstellen in de troostfinale?
20: De opstelling is bekend.
21: Ja, hij staat er niet in. Hij speelt gewoon niet. Ja. En Kane speelt ook niet.
20: Nee, ja, dat zegt het ook. Het is een, wij anderen noemen het een kleine finale, hè, officieel. Ja. In Nederlandse taal noemen we dat gewoon derde en vierde plaats. Dus, ja. Ja.
22: Ja. Ik was wel blij dat we derde werden in 2014.
20: Ja. Dus weet ik.
22: Dat was toch een stuk mooier dan vierde in 1998.
20: Ja, nee, maar wij hebben de les geleerd, hè, van 98. Want die spelers hebben later wel gezegd dat was heel dom.
22: Ieder jaar, elke vier jaar is deze discussie. Totdat je hem gewonnen hebt, dan ben je heel blij. En als je hem verloren hebt, baal je later dat je hem niet gewonnen hebt. Ja. Want het is toch een prijs.
20: Ja.
17: We hadden het net over die nieuwigheden binnen het veld. De hydration breaks. Alle redenen daarachter. Nou Jan, dan doen we nu maar even tromgeroffel. Want jij kan dus iets vertellen over wat dit allemaal heeft opgeleverd.
22: Ik had net al de cijfers verteld, hè, van de finale en... dat het 3 miljard aan ticketverkoop het hele WK heeft opgeleverd. Ja. En 2,5 miljoen aan hospitality. En een veelvoud aan mediarechten. Dit is een evenement geweest van, ik denk, ergens tussen de 11 en 15 miljard. Waarmee het wel echt het grootste eenmalig sportevenement is wat het ooit was. Dus in die zin heeft Infantino en Donald Trump wel gelijk. Daar kan je er van alles van vinden. Maar als alles uiteindelijk, elke toverbal, de kleur van geld krijgt... Mm-hmm. En dat is vaak bij Infantino en ook vaak bij Donald Trump zo... dan hebben ze op dat vlak gerealiseerd wat ze beloofd hebben. En die absurde prijzen. Ik ben zelf bij één wedstrijd geweest en dan zat je best aardig, maar niet super. Dan is een kaartje $600. Weet je, en... wat we net hadden, de finale, $750 miljoen. Alles aan tickets en hospitality. Dat is net zoveel als alle 18 begrotingen van alle clubs in de Vriendenloterij Eredivisie. Dat is ook $750 miljoen. Dat wordt morgen met één wedstrijd opgehaald. Nou, dat zijn dan de verhoudingen waar je over praat. Nou, dat betekent dat na het toernooi het grote Sinterklaas zijn weer kan beginnen en kan gaan uitdelen en alles. Nou, we zijn een land geworden, zeg ik dan, dat met minimale kennis en maximaal oordeel. Er wordt van alles geroepen over wat er wordt opgehaald en wordt gedaan. De KNVB, ik heb contact gehad met Pascal Peer. Dat is de financieel directeur van de KNVB. En het is ook gewoon op te zoeken. De KNVB heeft $14 miljoen aan prijzengeld gehad. Dat is in de euro's met de huidige koers €12,5 miljoen. En de KNVB heeft ongeveer ook €12,5 miljoen uitgegeven.
21: Oh.
22: Waarvan dus... als het goed is, komen ze in de buurt van break-even. Dat kan een klein verliesje zijn, maar er wordt geen winst gemaakt. Er wordt niet waanzinnig verlies gemaakt. Het komt waarschijnlijk in de buurt van break-even. Waar daar zo'n €7 miljoen is uitgegeven aan de kosten van het voetbal zelf. En dat kwam, als ze naar een 4-sterrenhotel gingen, was je $800 kwijt per nacht.
17: Want dat is iets waar Nigel de Jong van tevoren zich over heeft uitgesproken. Hij heeft gezegd, we nemen niet een vierde keeper mee. En we gaan ook niet meer alleen maar in 5-sterren hotels zitten. 4 of 3 is ook goed. Is dit dan teleurstellend, zo'n break-even? Of is dat dus iets waar ze al een beetje mee bezig waren?
22: Nou, ik denk dat de KNVB dat goed gedaan heeft. Omdat de veronderstelling was, zoals ik het las, dat eigenlijk zo'n beetje alles, als je niet de finale won, verliesgevend was, omdat je al die vliegbewegingen en zo'n duur land was. Dus ik denk dat de KNVB binnen de marges behoorlijk strak aan de wind gezeld heeft. En dat het dan knap is dat dit toernooi in de buurt van break-even komt.
21: Ja. Dan hebben we eigenlijk letterlijk en figuurlijk het voor niks gedaan.
22: Ja, maar dat was wel de conclusie.
21: Ja. Conclusie.
17: Het gevoel dat bij iedereen is blijven hangen.
21: Ja, eigenlijk wel. Maar,
22: allemaal op weg naar niets.
21: Ja, maar had je dan... je had natuurlijk liever gezien dat er veel meer aan werd verdiend, neem ik aan.
22: Maar dan hadden we moeten winnen. Dan, ik had het
21: dan hadden we het toernooi moeten winnen. Ja,
22: dan hadden we een plus kunnen doen. Wat het beste is voor Nederland, voor de Nederlandse economie. Het beste voor het Nederlandse voetbal is dat we een stukje langer in het toernooi waren gebleven.
21: Ja.
22: Dat is, weet je, en als je vindt dat sport sociale cohesie teweeg brengt, verankering in de samenleving, nation building, allemaal grote woorden, maar dat zie je wel gebeuren. Dan is het voor een land als Nederland, wat politiek behoorlijk verdeeld is en gepolariseerd, is het geweldig als Nederland. En daarom is het ook zo mooi dat de NOS het WK voetbal uitzendt. Dat dit is iets waar heel Nederland trots op is. Mm-hmm. En dan is het jammer dat het na 4 wedstrijden eindigt.
21: Ja.
20: Daarom is het ook zo fijn als de NOS de komende 3 jaar nog de Eredivisie uitzendt.
21: Ja.
17: Misschien kennen we iemand.
21: Dat is nog niet zeker, toch? Jan?
22: Is nog niet zeker, nee.
21: Oh. Nee. Kort antwoord.
22: Nee, ja.
21: Ja, het is nog niet zeker. Wanneer komen we daar eigenlijk meer duidelijkheid over?
22: Ik denk dat dat voor het eind van het jaar duidelijk is. Want jullie hebben nog een prachtig seizoen voor
21: zeker.
22: Je.
21: Zeker.
22: 26-27. Dus in die zin is er ook geen ernstig last van haast. Dus we zullen met elkaar moeten kijken.
21: Ja.
22: Ik vind dat een mooie manier.
21: Het wordt erg ongemakkelijk.
17: Ik vind het ook een leuke extra dimensie geven... dat de man die bij de NOS over de rechten gaat... die zit hier aan de andere kant van het glas mee te kijken en te lachen.
22: Ik heb het zelf 25 jaar gedaan. Ik heb 6 keer of 7 keer de rechten hier naartoe gebracht. En ook 2 keer dat ze ergens anders zaten ook weer teruggevochten. Dus het is een prachtige plaats. Maar kijk, weet je... De NOS is natuurlijk een hele betrouwbare journalistieke organisatie. Maar je krijgt het niet voor niks. Dat is de wet die het is. En dan moet je dus met elkaar uitkomen.
21: Kan ik hierover doorvragen of krijg ik dan antwoord?
22: Nee,
21: daar kan ik nu helemaal niks over zeggen.
22: Volgens mij moeten we het over het WK voetbal.
20: Maar als we dan gewoon de quote, daar moet je samen uitkomen onthouden... dan vind ik het toch goed nieuws.
21: Ja, daar heb ik geen commentaar op. We gaan het zien. Goed, de zaken, de nieuwigheden eromheen. Om te beginnen, beginnen we met de Muppets. Want die maakte eerder dit jaar iets bekend.
8: Madonna! Yeah, Elmo loves Madonna!
9: That is a fantastic idea.
8: Thank you.
10: What about BTS?
11: Animal what? Shakira.
9: I mean, we can dream Shakira.
24: Shakira? I mean, I'm sure she's just way too busy.
8: Shakira's in and she's bringing cookies.
24: Wow.
10: Cookies?
11: Shakira.
10: Cookies.
11: Shakira.
25: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
26: That doesn't sound half bad.
25: Well, it doesn't sound half good either.
21: Allemaal artiesten, want er is dit jaar een halftime show. We hebben er eerder in deze uitzending al over gehad met een sportarts, wat voor gevolgen dat voor de sporter heeft. De pauze wordt niet 15, maar 19, 20 of 21, maar het kan ook 25 minuten zijn. Guido, wat vind jij daarvan? Had je dit zien aankomen dat dit zou gaan gebeuren?
23: Dat wat zou gebeuren precies?
21: Dat we een halftime show zouden krijgen.
23: Ja, want Jan heeft het ook al een paar keer eerder gezegd. Gianni Infantino wil de NFL achterna. Nou, de halftime show, dat is de NFL bij uitstek.
21: Mm-hmm.
23: Het is, als je kijkt bijvoorbeeld naar Bad Bunny, die heeft bij de halftime show opgetreden. Ja, dat was volgens mij een geweldig commercieel succes. En commercieel succes laat zich vaak kopiëren. En FIFA is daar ontzettend goed in vaak. Mm-hmm. Wat ik heel interessant vind, je hoorde de Muppets. Je hoorde ook Chris Martin, de leadzanger van Coldplay.
17: Mm-hmm.
23: Je hoort Shakira optreden. En er is iets heel interessants met die halftime show. En dat is namelijk dat het ook in het teken staat van de FIFA Global Citizen Education Fund. En dat is een fonds, hebben we bijna niet van gehoord, maar dat wil grote scholingsprojecten, educatieprojecten wereldwijd gaan opzetten. En daar zit een raad van advies boven. En raad eens wie er in de raad van advies zit. Ik zeg het maar. Gianni Infantino. Shakira. Ivanka Trump. De dochter van Donald Trump. Dus er is een goed doel. En daar staat de halftime show van in het teken. Je gaat het waarschijnlijk morgen zien. Overal dat fonds wordt overal genoemd. Maar dit is de raad van advies. En wat ook niet heel erg bekend is. Elke ticket die verkocht is dit WK. Daar gaat $1 gaat naar dit fonds. En ja, dat is ook het verhaal van die halftime show. Dat is bijna niet benoemd. En dat vind ik toch wel interessant om toch nog even te benoemen. Want
22: heel goed.
23: we moeten toch wel compleet zijn daarin. En kijk, Shakira, geweldige zangeres. Zij zit in de raad van advies dus van zo'n fund. Wat ik daar ook bij moet benoemen is... Zij verdient royalties natuurlijk met het WK-lied. Dai Dai heet dat. Die schenkt zij ook aan dit fonds. Dus ik denk dat zij volledig met goede intenties daarin zit. Maar ik vind het wel heel opmerkelijk dat Ivanka Trump daar ook in zit. En Gianni Infantino. Het is weer een zoveelste voorbeeld van politiek, voetbal... alles weer met elkaar verweven.
21: Zijn dat dan ook die spotjes die we altijd zien rond die wedstrijden... ook met die kinderen die op straat moeten gaan spelen?
23: Het zou best kunnen. Maar het Global Citizen Education Fund, zo heet het in ieder geval. Je gaat het waarschijnlijk morgen heel vaak zien.
22: Mm. Maar die halftime show heeft ook een heel andere functie nog. En dat zie je bij American Football, maar je ziet het ook in de Formule 1. Er is een hele grote groep, die hebben op zichzelf helemaal niet zoveel met American voetbal. En met Formule 1 hebben ze ook niet zo heel veel. En met voetbal in Amerika hebben ze ook niet zo heel veel. Maar er zijn allemaal sterren. Dus op de tribunes, dat heb je gezien, wordt iedereen die ertoe doet in de showbizwereld wordt in beeld gebracht.
20: Ja, een hele groep commentatoren ook.
22: Ja. En de influencers, die worden allemaal in beeld gebracht. En zo proberen ze, ook in Amerika, de interesse in het voetbal te vergroten. En daarmee ook commercieel aantrekkelijker te zijn, dat doelgroepen die normaal gesproken niet zo naar het voetbal kijken, meer vrouwen, jongeren, die het te lang en te saai vinden, aan zich te binden om zomaar meer reclamegelden op te leveren. En dat zie je ook bij de Formule 1. De Formule 1 is razend populair geworden door de Netflix-serie die daar was achter de schermen. Maar ook dat alles en iedereen die ertoe doet op deze aarde in de showbizwereld, die loopt op de grid bij de Formule 1, die loopt in de paddock. En dat is nu bij... dingen ook door die grote artiesten om zomaar meer reclamegelden op te leveren. En dat zie je ook bij de Formule 1. De Formule 1 is razend populair geworden door de Netflix-serie... die daar was achter de schermen. Maar ook dat alles en iedereen die ertoe doet op deze aarde in de showbizwereld, die loopt op de grid bij de Formule 1, die loopt in de paddock. En dat is nu bij dingen ook door die grote artiesten te laten zien,

0: eisen we dat? Heet het dan een verschrikkelijke Nederlands? Hoe maken we dit te gelden? Dat zit er ook bij. Dus overal die influencers, artiesten laten zien, is ook de gedachte, zo bereiken we een groter en ander publiek dan voorheen.
1: Het is ook, geen toeval dat de MLS dit weekend weer begint natuurlijk, hè? Ja. Betere spin-off kun je natuurlijk niet hebben dat je in het weekend van de WK-finale weer de eigen voetbalcompetitie weer herstart.
2: Je kunt in één keer door eigenlijk.
1: Heel veel publiciteit weten ze te krijgen dit weekend al met al die journalisten die er zijn. Ook dat is allemaal slim marketingwerk.
0: Nou, je kan veel van ze zeggen, maar ze weten wel hoe je iets aan de man moet brengen of vrouw moet brengen.
2: Nou, sterker nog, ze bedenken van alles om geld te verdienen. En de nieuwste daarin is dat ze het gras van de WK-finale gaan verkopen. Je kan een stukje kopen voor variërend 400 tot 2500 euro. En dat gaat de FIFA 10 miljoen euro dollar opleveren. Wat vind je daarvan, Arno?
1: Ik wil wel een stukje hebben. Maar ik heb een hele kleine tuin, dus dat valt wel mee.
0: Nee, maar dat is niet nieuw, hè? Ik bedoel,
1: stadions hebben vaak al gras verkocht. We hebben stoeltjes verkocht uit stadions. Aan liefhebbers in Nederland.
2: Dat zijn wel dingen prijzen. Meer historie, hè? Hier gaat het om een
0: Weet je, als je Argentijn bent en je kan morgen een stukje van het veld kopen waar Argentinië of gewonnen of verloren heeft, dat is voor hun heel erg belangrijk. Ik had het ongekende genoeg om weer eens bij de Champions League finale te mogen zijn. Toen zat ik naast een Engelsman. Die had zijn family car verkocht om bij die finale te zijn. Dat had hij zijn vrouw nog niet verteld. Dus toen verloren ze ook nog. Wat maar aangeeft dat voor sommige mensen het meer is dan de belangrijkste bijzaak op aarde. Ja. En dat ze daar over alles voor over hebben.
2: Ja. Wat gaat de FIFA met dat geld doen? Dat gaat weer in een pot en daar gaat een euro van naar Elke op 1 op de 10 euro naar dit doel van Shakira.
3: Het is niet zoveel, hè?
4: Nee, in principe is niet elke euro of elke dollar die binnenkomt bij FIFA moet ook weer terug naar de leden, in dit geval de bonden. FIFA is uiteindelijk ook gewoon een stichting. En dus alles wat er binnenkomt, geef je weer terug. Mm. Wat wel interessant is trouwens, je hebt dus morgen Shakira die optreedt tijdens de halftime show. En ik zag ook het bericht dat Christie's, het veilinghuis, dat die de outfits van Shakira in de halftime show dus ook gaat verkopen. En het volledige bedrag komt ten goede aan dat FIFA Global Citizen Education Fund. Dus ook daar wordt weer geld mee verdiend. De WK-finale bal wordt verkocht via Christie's. Eigenlijk alles wat maar los en vast zit. Ik denk alles wat los zit sowieso. Dat wordt verkocht en daar wordt geld mee verdiend.
2: Ja.
0: Nou, ze hebben natuurlijk ook in Amerika een charity gala achtergrond. Waar het eigenlijk heel gebruikelijk is dat je niet van de overheid geld krijgt voor dit soort initiatieven, maar dat de charity moet plaatsvinden om maatschappelijke doelen te bereiken. Dat is gewoon zit in het DNA van de Amerikanen. Dus ja, je kan er van alles van vinden, maar misschien is dit nou wel een gedeelte wat mooi is. Ik zou tenslotte nog wel één punt willen maken wat ik heel moeilijk vind om altijd aan journalisten uit te leggen, is dat er niet één FIFA is, maar er zijn eigenlijk twee FIFA's. Je hebt de FIFA-kantoororganisatie, daar werken allemaal advocaten, juristen, en die doen gewoon keurig netjes hun werk en die maken contracten wat je uit. En je hebt de FIFA-vergaderingen, waarin de 210 leden toekomen, maar ook Infantino geen enkele zeggenschap heeft dat hij weet wie er namens Nigeria naar die vergadering komt, of namens Saoedi-Arabië, of namens Duitsland. En daar wordt vaak de beslissingen genomen of niet de beslissingen genomen. Maar daar hebben ze geen invloed op. En daar wordt heel vaak, dat wordt door elkaar gehaald, vind ik, journalistiek gezien. Dus de basisorganisatie. En dan doen we dat. En dan bedoel ik, als je de vergelijking naar Nederland zou maken, als wij als ECV, Eredivisie CV, een vergadering hebben met 18 vennoten, dan moet de algemeen directeur komen van de club. Maar wij gaan niet over de algemeen directeur van de club. En dat is bij de FIFA eigenlijk precies hetzelfde met haar leden. Dus als er corruptie zit bij die leden, dan is het niet zo dat dat allemaal via een master die puppets aan een string heeft, die alles kan bepalen in al die landen. Dat is gewoon echt niet zo. Dat zijn dus
3: individuen.
0: Laat ik zo zeggen dat ik van Betrouwbare Bron echt gedacht heb en gehoord heb dat Blatter super verrast was dat het WK 2022 naar Qatar ging. Hij had de dag daarvoor gedacht en aanbevolen als advies gegeven aan de leden dat het naar Amerika en Canada moest. En ik denk dat jij het daarmee eens bent en dat je het gehoord hebt, dat hij het echt niet wist.
3: Guido?
4: Ja, dat klopt. Maar Blatter was wel een andere tijd. Toen werd besluitvorming op een andere manier genomen. Mm.

0: Maar toen had je een commissie van, ja, zeg, meer dan 20 personen die ergens in een kamertje op een niet-transparante manier tot een besluit kwam. Infantino heeft dat veranderd. Die heeft gezegd, one country, one vote. Ja. En alle vote, dus hoe iedereen stemt, wordt ook bekendgemaakt. En daar zit het addertje onder het gras. Want als jij weet hoe iedereen stemt, kun je er ook druk op uitoefenen. En dat hoeft niet per se te zijn van, hey, ik wil dat je daarop stemt. Maar het kan ook gewoon een gevoel van angst creëren. Kan ook genoeg zijn om bepaalde landen een bepaalde kant op te sturen.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En laten we van Infantino niet uitsluitend een heilige maken. Zeg ik dan maar. Maar wat ik alleen maar wil zeggen, wie er naartoe komen en dat dat een FIFA-vergadering is niet hetzelfde als de FIFA. Dat zijn echt wel twee verschillende dingen. Ja.
2: Waarvan akte? Weet jij van die kampioensringen?
3: Ik ken die vooral uit de Amerikaanse sporten.
2: Ja.
1: Dat is ook in de Nederlandse sport. Allemaal hebben. Dat doen ze sinds jaar en dag ook in de Nederlandse sport.
2: Ja, maar bij het WK gaan ze nu dus ook kampioensringen maken. In het voetbal in 2026. Er zijn er 2026 gemaakt. 30 daarvan gaan naar de wereldkampioen. De rest wordt verkocht door de FIFA. Hoeveel het mag kosten is niet bekendgemaakt. Hebben jullie... Het is niet bekendgemaakt, maar hebben jullie iets gehoord over wat dat zou moeten
1: gaan? Ik draag zelf geen enkele sieraad, dus ik weet er niks van.
2: Geen idee, niks gehoord ook?
4: Nee.
2: Is het is wel iets om te bewaren. Ben jij een bewaarder? Heb jij thuis boeken met accreditaties? Of,
4: nou, ik heb wel al mijn accreditaties in een grote doos gegooid. Ik denk, als ik dan ooit met pensioen ga, ga ik daar wel een keer naar kijken. Verder wel natuurlijk veel boeken, maar geen prularia. Dat moet af en toe gewoon weer weggeruimd worden.
2: Maar wat uit je carrière dat je hebt bewaard, schiet je nu te binnen, daar hecht je waarde aan. Dat vind je geweldig
4: niet,
2: op te hebben.
4: Nee, eigen herinneringen. Oh. Nee. Nee.
3: Ik dacht leuke cadeau, afscheidscadeau, maar dat is
4: een kampioensring. Een kampioensring. Natuurlijk.
0: Ik ben een groot fan.
1: Ik vind Arno iets meer voor een gouden ketting.
3: Ook leuk.
2: Zeker.
3: Ja.
0: Ik ben een groot fan van het tv-programma Pawn Stars.
4: Ik ook.
0: Ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar iedere keer als ik de tv aanzet, dan staat Pawn Stars op een of andere manier op. Ja. En hoe vaak je dan ziet in dat programma dat er een NFL-ring van een of ander team wat in de jaren 80 ooit de Super Bowl heeft gewonnen opduikt in zo'n pawnshop.
2: Ja, die komt dan met zo'n ding binnen en die laat hem dan van wat is die waard?
0: Dan komt de Beard of Knowledge, die komt. Dat is een man met een baard, die komt even kijken of het ding echt is. En ja, ik geniet er altijd wel van. Dus ooit, misschien wel over een jaar of 20, dan gaan we waarschijnlijk deze ring ook bij Pawn Stars terug.
1: Ja, maar ik denk, in Amerikaanse sporten zijn cijfers van, er is ook een prachtige documentaire, staat er op YouTube, dat geloof ik een derde van de Amerikaanse sporters 18 maanden nadat ze gestopt zijn, failliet zijn. Dus er komt heel veel van die prodaria komt heel snel op de markt om nog maar iets van het geld terug te
4: doen. Dus over 20 jaar zien we Lionel Messi in Vegas
2: schoenen
4: in die Pawn Shop komen om zijn kampioensring te verkopen, denk je.
3: Ja. Nou, voor de luisteraar die net NPO Radio 1 heeft aangedaan en denkt, waar zit ik naar te luisteren, Pawnstars? De laatste paar minuten van deze uitzending gaan we toch nog even een blik werpen op die finale. Lamine Yamal en Pedro Porro trainden apart van de groep. Verder lijken er geen blessures. Wat mogen we verwachten van deze finale, Arno?
4: Jee, ik denk dat Spanje voetballend ietsje beter is dan de tegenstander. Maar dat scheelt niet heel erg veel als Argentinië ze in die wedstrijd kan vechten. Echt vechten. Dus dat ze niet heel veel achterkomen en dat ze mee kunnen. Hebben ze de beste mentaliteit, meeste goals op het einde van de wedstrijd gemaakt. Maar ik herinner me wel, 2012 had je Europese finale met ook heel goed Spanje toen. Mm-hmm. Speelde tegen Italië, wat ook echt goed was, dat elftal. 4-0 eraf. Italië konden zich er niet in vechten. Werden gewoon tactisch weggetikt door Spanje. En Spanjol, gewoon echt zo makkelijk. Dat is wel een scenario wat dreigt, hè. Als het echt niet lukt, de Spanje staat positioneel goed, het middenveld is fantastisch, dan krijgt Messi ook geen kans. Dus ik hoop wel dat het iets meer een vechtwedstrijd kan worden en dat er in de tweede helft misschien nog iets kantelt. Maar het kan echt zo zijn dat die Argentijnen het niet voor elkaar krijgen, tactisch niet voor elkaar krijgen, want Spanje is wel een klein beetje beter. Maar, laatste tip, ik heb wel gehoord uit Argentinië van een vriend van mij die er woont. Argentijnen hebben dat ook met het WK al gedaan. Die maken een briefje. Mm-hmm. Daar schrijven ze wat op. Dat was bijvoorbeeld echt tegen Egypte. Die Shobir, die keeper die geweldig was, die stopte die penalty van Messi. In de pauze hebben bijna alle Argentijnen dat briefje met zijn naam in de vriezer gestopt. Tweede helft, twee fouten. Raakte geen bal meer. Dat is het Kabbalala van Argentinië. Yeah. Alle Argentijnen gaan gewoon morgen briefjes
3: Nico
4: maken.
3: Nico Irsabo, Lamine Yamal, ligt allemaal in de Argentijnse vriezer.
4: Gaan allemaal in de vriezer.
3: Mooi.
1: Het schijnt te helpen. Kan je dat beter dan vooraf doen?
4: Meteen al. Ja, niet in de pauze wachten.
2: Ja, heel boek erin.
1: Als je geen risico wil lopen, doen het al die spelers. Al die spelers in die alle 26.
3: Ze hebben zat tijd om in die pauze...
4: Bruginetta heet het, dus dat kan wel heel bepalend worden.
1: En anders kan je in een drinkpauze nog de andere zes erin doen.
3: Die hele selectie kun je nog. Nog kort, ik zag wel dat de laatste training van Spanje is afgelast. Ja. Dus waarom weer? Is dat nog vervelend zo een dag voor de finale?
4: Ze hebben zoveel getraind en gespeeld. Dat maakt echt niet uit. Er zal iedereen best wel... Nee, het klopt, het was slecht weer. Ik denk niet dat dat invloed zal hebben op die... finale.
2: Ja. Ik vind het ook heel raar. Die rook hadden ze er ook last.
1: Ja, maar dat is ook, want het regent.
4: Opgelost het regende. Ja. Ja.
1: Oh, okay. Wat ik wel raar vind is, in het begin van het toernooi heb je tussen groepswedstrijden 4 tot 5, 6 dagen rust. En aan het eind van het toernooi speel je toch 3 wedstrijden in 8 dagen tijd. Dan gaat het ineens heel snel.
4: Je had liever gewild dat het nog een week had geduurd.
1: Nee. Maar ik vind de verhouding tussen begin en het einde vind ik altijd zo raar.
4: Ja.
3: Waar gaan jullie kijken morgen?
0: Ik ga in het lokale dorpscafeetje gaan kijken. De Posthoorn.
3: De Posthoorn.
0: De Posthoorn in Heelbeek. Daar ga ik het kijken, denk ik.
2: Ja. Arno?
4: Ik ben achtervang morgen. Dus Jeroen Guter is commentator in Amerika. En als zijn lijn wegvalt, en ik heb al een paar mensen daarvoor bereid gevonden... dan kan ik dat even overnemen tijdelijk in Hilversum.
2: Een paar mensen bereid gevonden om de lijn eruit te trekken.
1: Dat is jouw afscheid. We hebben het afscheid.
3: Wij hebben een heel nummer gemaakt van jouw laatste WK-wedstrijd. Maar er komt er morgen gewoon nog geen aan.
1: Ja. Bij vandaag in Site Oranje hebben ze heel subtiel... dat er elke avond iets stuk gaat. En dan komt er een of ander gesponsord mannetje die komt het maken. Dat gaat nu voor één keer ook bij de NOS gebeuren. Zodat jij als grand de finale, als afscheid de finale
4: krijgt. Zo gaat het gebeuren.
2: Ik heb een appje van Jeroen Grutte. Doe het lekker helemaal.
3: Jan, mag jij kijken?
1: Ik ga thuis kijken. Ja, gewoon thuis kijken. Ja.
3: Dank jullie wel voor deze afgelopen uren en deze duiding van dit WK. Arno Vermeulen, Guido van Gorp, Jan de Jong. Straks is die troostfinale, die is te zien op NPO 1. Harry Kane en Jude Bellingham beginnen op de bank. Dat is heel slecht voor mijn toto, helaas. Mbappé start wel. En morgen is er natuurlijk van alles weer op NPO Radio 1.
2: Zometeen natuurlijk met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door...
3: Marcia Luijten. Mooie avond.
2: Dag, dag.
5: NPO Radio 1.
6: De Kunststof-podcast is 3 weken lang te vinden op de Parade in Den Haag. En te horen op NPO Radio 1. Met deze week...
7: Acteurs Luca Butsel en David Westra staan allebei met hun eigen gezelschap op de Parade. En zijn ook allebei te gast in een dubbele uitzending van de podcast Jongstof. Live vanuit onze eigen tent op het festivalterrein in Den Haag. Kom gezellig langs of luister naar Jongstof op de radio.
6: Morgenavond om 6 uur op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment... je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn... En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: NPO Radio 1.
18: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sulyok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sulyok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sulyok aan om op te stappen. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3e militair wordt nog vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Maar president Trump liet eerder ook al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voeren de afgelopen week meerdere luchtaanvallen uit. Vrachtwagens mogen sinds vanmiddag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e... voor de Fransman Sexas en de Deen Vingegaard. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan nog ANWB verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar over de parallelrijbaan en dat veroorzaakt zo'n 5 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie.
19: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
24: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmorgen was ik even in het Mauritshuis voor foto's van Stefan van Vleteren in gesprek met Rembrandt en Breugel, toen ik van achter een raam opeens op slechts een paar meter van het torentje stond. Voor mijn neus een dichtgemetseld raam in de torenwand, maar met een spiegel op een lange stok zou je theoretisch gezien door de ramen bij Jette naar binnen kunnen kijken. Nou, ik ken geen land ter wereld waar de regeringsleider zo klein behuist, knus, dicht op zijn burgers zit. Nou, zo bezien is Nederland gewoon een fijn, pretentieloos en kneuterig land. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. De dag voor de WK-finale kijken we terug op het toernooi dat alles moest overtreffen. En dat doen we met Financial Times-columnist Simon Cooper. CDU-kopstuk Jens Spaan die moest vandaag aftreden omdat hij in weerwil van zijn politieke standpunt zelf een kind van een draagmoeder heeft. Italië nam deze week een wet aan die vrouwen en kinderen van maffiafamilies moet helpen te breken met hun gewelddadige families. Gabriella Ader is half Siciliaans en podcastmaker en legt uit wat deze wet teweeg brengt. En Robert-Jan Henkes maakte een wervelende vertaling van het rijmverhaal The Snare van Lewis Carroll. En die kent u van Alice in Wonderland. Straks vertelt hij over het absurdistische verhaal van De Sneer. De Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem is per direct afgesloten voor vrachtverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat de stalen constructie niet veilig is. Adrie de Groot is directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Meneer de Groot, waarom is die brug per direct afgesloten?
3: Nou, uit onderzoek is gebleken dat wij in de boog plekken hebben waar het staal niet voldoende sterk is, niet voldoende dik is. Eigenlijk niet voldoende sterk is. En dat zorgt dat daar de brug zou kunnen vervormen of de boog zou kunnen vervormen. En dat levert een gevaarlijke situatie op. En daarom hebben wij het vrachtverkeer eraf gehaald, omdat die voor de grootste belasting op de brug zorgt.
2: Ja, 10 jaar geleden werd die brug ook al een keer afgesloten. Was dat toen hetzelfde probleem?
3: Nee, dat was een probleem onder in de onderkant van de brug. Daar zaten toen haarscheurtjes. En die hebben we destijds met stalen platen opgelost.
2: Oh ja, en het vakantieverkeer dat nu op weg naar het zuiden gaat, kan dat de komende dagen wel veilig over die brug?
3: Personenverkeer kan helemaal veilig over de brug heen.
2: Ja, en de brug is wel een belangrijk logistiek knooppunt ook. Heeft u enig idee hoe lang dit gaat duren?
3: Nou, wij zijn aan het onderzoeken welke oplossing we hier eventueel voor zouden kunnen bedenken en toepassen. Of dat we eventueel blijvende gebruiksbeperkingen moeten toepassen. Die onderzoeken lopen en daarom kan ik nog niet zeggen wanneer we met de maatregelen verder kunnen.
2: Oké, Adrie de Groot, dank u wel. Dan het andere nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 18 juli.
4: Ik vind het wel heel eng. Ja, doodeng.
2: Bewoners in een Haagse woonwijk zijn zich rotgeschrokken na de ontdekking van een groot drugslab. Niemand had een vermoeden.
5: Ik dacht dat het altijd gewoon een leuk gebouw was, maar het was dus eigenlijk een heel groot drugspand.
2: De boel had er zomaar kunnen ontploffen.
6: Het is gewoon de gekte dat iemand dat in een woonwijk kan doen en zonder geweten. Of ik weet niet of ze dat zonder geweten doen, maar ze doen dat wel.
2: Deze man is er juist zeker van dat ze geen geweten hebben.
7: Het zijn leegschedels. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De explosieve dienst is bezig de boel op te ruimen en de bewoners moeten intussen ergens anders heen.
4: Maar we hebben alles bij ons, dus we hebben tandenborstel, onderbroekje en een t-shirt om te slapen.
2: Het lab zal vlug ontmanteld zijn, maar toch?
6: Ik heb het nog niet helemaal verwerkt, hoor.
2: Verder met het WK-voetbal in Noord-Amerika. FIFA-baas Gianni Infantino richtte zich tot de Amerikaanse president Trump.
8: You don't need people to compliment you, Mr. President.
2: Complimenten voor Trump zijn dus niet nodig, maar ja, hij doet het dan toch?
8: This World Cup would not have been such an incredible success without you.
2: Ja, wat Infantino kan Trump ook.
9: I want to thank Johnny, this guy. Once again, I want to thank Johnny. Thank you very much. Great job you did. Our great FIFA president, Johnny Infantino. There's nobody like him, actually. Very few.
2: En ook het toernooi zelf werd geëvalueerd, eerst door Infantino.
8: It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And for this, I thank you very much, Mr. President.
2: Kijken of Trump daar nog overheen kan.
9: One of the all-time greatest, the most successful sporting event, maybe in the history of the world. This has been far beyond a sporting event.
2: Trump is zo tevreden dat hij nog een suggestie heeft.
9: What we should do is, you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
2: En dan fooien in de horeca. Dat kan steeds vaker via een betaalautomaat. Als consument kun je dan klikken op hoeveel procent fooi je wilt geven. Maar niet iedereen ziet dat zitten.
10: Omdat je ermee overrompeld wordt van hel, fooi, wacht even. Mag ik dat zelf beslissen?
2: Voor de duidelijkheid, je kunt ook aanklikken dat je geen fooi geeft.
11: Ik heb gedrukt op geen fooi. Zo'n kopje koffie met een stukje gebak. Vind ik dat niet zo nodig eigenlijk.
2: We sluiten af met het Nederlands kampioenschap Grunten dat op dit moment bezig is. Grunten is een manier van zingen in de hardrock en iedereen kan het leren.
12: Als je een tiener vraagt om de afwas even te doen of de vaatwas even uit te ruimen, dan doen ze dit.
2: Beginnen met zuchten dus en daarna experimenteer je een beetje met klankverschillen. Vervolgens ga je zingen en zoals gezegd, echt iedereen kan het.
13: Ik ben Overhuiben en ik hou van grunten. Children of
1: hope. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Children of life.
2: Een kind krijgen via een draagmoeder is in Duitsland illegaal. Toch werd CDU-fractievoorzitter Jens Spahn zelf wel vader via een draagmoeder in het buitenland. Door de commotie die daarop ontstond, moest Spahn vandaag opstappen. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut zit hier in de studio. Goedenavond, Wiebke.
14: Goedenavond.
2: Ja, wat heeft Jens Spahn precies gedaan?
14: Nou, hij heeft dus met zijn man is hij naar Amerika gegaan en heeft daar via een Amerikaanse draagmoeder een kind gekregen. En dat heeft hij woensdag aangekondigd. Of eigenlijk zijn partner heeft dat aangekondigd via social media.
2: En hebben ze daarvoor betaald?
14: Ja, daar hebben ze zeker voor betaald. Dat zit rond 100.000 tot 200.000 euro zijn die kosten wel.
2: Dus... Ja, nu is een kind krijgen via draagmoederschap in Duitsland illegaal. Spahn en zijn partij, de CDU, hebben zich er altijd heel scherp tegen uitgesproken. Waarom is die partij erop tegen?
14: Ja, de CDU dat zijn natuurlijk de christendemocraten. Dus de katholieke kerk, Spahn is katholiek. En de katholieke kerk heeft dit jaar nog gezegd dat ze daar wereldwijd eigenlijk tegen zijn, tegen draagmoederschap. Dus in die zin volgt hij de leer.
2: Ja.
14: Of volgt zijn partij de leer. En de partij heeft nog dit jaar ook uitgesproken op het partijcongres dat ze echt niet willen tornen aan dat verbod. Want ze zien ethische, juridische en praktische bezwaren. Ze zijn bang voor uitbuiting, misbruik en gezondheidsrisico's.
2: Ja, en hoe heeft die partij dan gereageerd op dit nieuws van Spahn?
14: Nou, dat sloeg in als een bom. Dus woensdag werd het bekend. Spahn is nog in Amerika, heeft zich verder ook niet gemeld. En in de partij ontstond ontzettend veel onrust. Want het gaat eigenlijk al heel slecht met zowel de CDU als de Duitse regering. Hè, waar de CDU deel van uitmaakt. En dit is natuurlijk een knauw voor de geloofwaardigheid. Dus er waren echt partijvoorzitters, dus deelstaatvoorzitters. En op regionaal niveau CDU'ers die vonden dat hij moest aftreden.
2: Ja,
14: en dat, ja, die spanning bouwde op de afgelopen dagen.
2: Mert zal niet blij zijn geweest.
14: Nee.
2: Heeft hij gereageerd?
14: Duitse media hebben gezegd dat Mert zelf zijn aftreden heeft gevraagd eigenlijk. Dus die heeft Spahn opgebeld, gezegd dat hij moet terugtreden. En hij heeft gereageerd dat het onvermijdelijk was. Omdat de geloofwaardigheid aangetast was. En dat hij daarmee ook de partijschade berokkend.
2: Ja, nu was het niet de eerste crisis voor deze politicus, hè? Want wat is er eerder voorgevallen?
14: Spahn staat er eigenlijk onbekend dat hij affaire op affaire kan stapelen en het allemaal van hem afgeleid. Dus tot nu toe leek het er eigenlijk op dat hem niks werd aangerekend, of althans dat hij daar niet over viel. Hij is minister van Gezondheid geweest in coronatijd. En toen heeft hij enorm geblunderd met mondkapjes aanschaffen. Hij heeft daarbij ook het bedrijf van zijn man ingezet. Hij heeft een bevriend bedrijf met de coördinatie, de opdracht voor de coördinatie gegeven. En dat bedrijf bakte er niks van. Dus het is met die mondkapjes in Duitsland heel erg misgelopen. Dat heeft ook miljarden gekost uiteindelijk. Daar lopen nog steeds rechtszaken over van bedrijven die nog geld van de overheid menen te krijgen. Dus dat is wel een van zijn grootste fouten geweest. Waar hij ook inderdaad shady deals had. In dezelfde periode heeft hij een villa aangeschaft in Berlijn. Met een financiering, dat was een villa van 4 miljoen ongeveer. En met ook een schimmige financiering via zijn bank in het Münsterland, waar hij vandaan komt, wat net hier over de grens is. Hè.
2: Maar dit heeft allemaal geen gevolgen gehad voor zijn politieke carrière, blijkbaar.
14: Nee, daar is hij steeds eigenlijk zo doorheen gewandeld. Mee weggekomen.
2: En is het voor de partij een verlies? Gaat er nou een hele goede fractievoorzitter verloren?
14: Nou, er was het laatste jaar ook wel veel kritiek op hem, op zijn politieke handwerk eigenlijk. Want de fractie was niet altijd op één lijn. En dat is natuurlijk eigenlijk de taak van een fractievoorzitter, dat hij de fractie op één lijn houdt. Maar er waren situaties waar de bondsdagleden als kikkers eigenlijk alle kanten op sprongen uit zijn fractie. En dus dat wordt hem wel verweten. Er wordt wel gezegd, ook door coalitiepartner SPD, daar klinkt dat ook wel, dat hij wel een erg goede onderhandelaar was. Hij heeft veel grote onderhandelingen over de vorming van deze regering bijvoorbeeld gevoerd voor de partij. Dus ja, het is wel iemand, hij zit al meer dan 20 jaar in de Bondsdag. Het is wel iemand met heel veel ervaring en ook na Merz de machtigste man binnen de partij. Dus het is wel een verlies. Alleen ja. Bij het publiek was er ook erg veel kritiek op hem.
2: Ja, maar hij had dus veel macht. Maar nu is er dus ook heel erg. Dit is ook een hele slechte PR natuurlijk voor het CDU. Hè?
14: Ja.
2: Want hoe staat die partij er nu voor?
14: Nou, dramatisch eigenlijk. Er wordt al ook binnen de partij gesproken van, mogen wij ons eigenlijk nog wel een volkspartij noemen? Want ze staan op rond 20%. En deze regering krijgt heel weinig waardering. En dat is morgen heeft kanselier Merz een televisieinterview. En er wordt ook wel gezegd van, nou ja, dat was misschien ook wel de reden dat vandaag de knoop al is doorgehakt. Ja. Dat hij zal dat morgen ook moeten uitleggen in dat interview waarschijnlijk. Maar ze proberen het zo snel mogelijk dit thema van tafel te krijgen. Ook omdat het juist voor de CDU zijn deze thema's, eigenlijk de ethische thema's in de politiek, zijn heel belangrijk. Het is eigenlijk de kern van de partij, wat ze onderscheidt van de andere partijen. En daar mogen ze eigenlijk niet op geloofwaardigheid inboeten.
2: Nee, en het komt natuurlijk op een vervelend moment, want na de zomer zijn er belangrijke deelstaatverkiezingen.
14: Ja.
2: De AfD lijkt het heel goed te gaan doen. Gaat het CDU nu met razende vaart op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter? Of is die al bekend?
14: Ja, Merz heeft al gezegd dat hij dat nog deze maand wil regelen. En dat betekent, want ze waren eigenlijk al allemaal op vakantie vertrokken. Het zomerreces was al begonnen. Maar Merz heeft maandag is er een vergadering van de partij. En dan misschien wordt dat maandag zelfs al bekend. Of in ieder geval zal het deze week, komende week, moet dat wel duidelijk worden wie de opvolger wordt.
2: Ja. Nou, dankjewel. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut.
14: Graag gedaan.

0: Il cielo in una stanza van Mina. In Italië is deze week een nieuwe wet aangenomen die Liberi di Scegliere heet. En die wet om vrij te kiezen moet het vrouwen en kinderen van maffiabazen makkelijker maken om met hun eigen familie te breken. Gabriella Ader is maker van meerdere podcastseries over de maffia en zelf half Siciliaans. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Gabriella, wat is dit voor wet?
1: Ja, dit is een wet, zoals je al zei, die het eigenlijk makkelijker maakt. Die meer juridische handvatten geeft voor magistraten om kwetsbare jongeren weg te halen bij hun familie. En ook vrouwen uit die families. In de hoop eigenlijk dat ze op die manier makkelijker ook de maffia kunnen ontmantelen. En tegelijkertijd ook die kinderen eigenlijk weghalen uit die giftige omgeving. Omdat je heel vaak ziet dat in een maffia die criminaliteit overgebracht wordt op generaties.
0: Ja, maar je zegt die kinderen weghalen dan uit die familie. Ik kan me voorstellen dat dat op papier makkelijk lijkt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Staat dan op een gegeven moment de politie op de deur met een dwangbevel om de kinderen mee te nemen van de lokale maffiabaas? Of hoe gaat dat?
1: Nee. Het is trouwens wel heftig, hè? Ik bedoel, we praten er vrij makkelijk over. Maar het is ook iets waar heel veel tijd overheen gaat. Wat je ziet is dat meestal de procureurs hebben families natuurlijk op het oog. En dan worden die families afgetapt met gesprekken, tijdens gesprekken. En dan op een gegeven moment dan worden verdachten worden naar het politiebureau gebracht. En dan gaan ze proberen te praten. Dus ze praten ook op de vaders in. Maar met name op moeders van: breng je kinderen hier naartoe. Zorg ervoor dat zij wel eigenlijk gered kunnen worden, jullie kinderen. Moet er natuurlijk ook toestemming gegeven worden door die moeders. En anders dan gaat er gewoon een enorme lobby aan de grondslag.
0: Hoe bedoel je een lobby?
1: Een lobby natuurlijk toch bij die moeders van: alsjeblieft, breng je kinderen hier.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat zij dat zij door ons in pleeggezinnen geplaatst kunnen worden, of eventueel te huizen. Of dat jullie zelf met die kinderen naar een andere plek gaan. Hè. Ze krijgen een nieuwe identiteit, krijgen ze geld om naar school te gaan, om te studeren. Dus het is niet dat er zomaar even iemand, een politieagent, voor de deur staat.
0: Nee, maar het is inderdaad dus heel ingrijpend. Die vrouwen en kinderen proberen weg bij die familie te halen. Zijn er al gevallen bekend en loopt dat dan altijd goed af?
1: Ja, want kijk, die wet is nu aangenomen. Maar al in 2012 was dan de voorzitter van de kinderrechtbank in Zuid-Italië, heeft al een pilot gestart. En dat was dus al langere tijd geleden. En dat is dusdanig goed gegaan destijds dat ze ook op Sicilië en ook in Napels soortgelijke pilots zijn gestart. En toen is dat wat ze dan noemen een rechtbankpraktijk geworden. Dus dat is eigenlijk iets letterlijk in de praktijk brengen vanuit de rechtbank. En dat is dusdanig goed gegaan dat ze in ieder geval iets van, ik zeg iets van 200 kinderen en een stuk of 40 vrouwen al succesvol weggehaald hebben. En daarvan schijnt iets van 80% geen misdrijven meer gepleegd te hebben.
0: Oké, en je hebt ook verschillende podcastseries gemaakt over de maffia. Ook dus over de positie van vrouwen.
1: Ja.
0: Die binnen de 'Ndrangheta in Calabria. Wat is hun rol die vrouwen, want je hoort eigenlijk altijd niet dat het alleen maar de maffiabazen, dat gewoon van die grote mannen zijn. Maar spelen die vrouwen ook een rol of zijn zij vooral slachtoffer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is tweeledig. Ze zijn het eigenlijk allebei. Kijk, je moet je voorstellen dat met name de 'Ndrangheta, dat is een ontzettend gesloten gemeenschap, heel conservatief. Meer dan op Sicilië of in Napels. En je ziet dat daar jonge meisjes van 16, 17, 18, die worden echt nog uitgehuwelijkd aan andere maffiazonen, maar zo te noemen. Hm. Dus ze zijn in die zin ook slachtoffers. Maar wat er vervolgens vaak gebeurt, is dat zij ook hand- en spandiensten moeten doen. En als hun mannen of hun zoons in de gevangenis terechtkomen, dat zij de honneurs waarnemen. Dus aan de ene kant zijn ze slachtoffers, want ze mogen vaak ook niet studeren. Nou, eigenlijk nooit. Ze mogen niet studeren, ze worden gedwongen om met iemand te trouwen. Maar goed, tegelijkertijd plegen zij ook misdrijven.
0: Ja, dus zij ontkomen ook niet aan deelname aan zo'n drugskartel.
1: Ja, klopt. Het is gewoon heel moeilijk om daaruit te komen. Dat is precies wat met deze wet wel wordt gepoogd te doen. Namelijk, is er een manier om eigenlijk die ketting te doorbreken? Namelijk vrouwen en kinderen weg te halen.
0: Ja. Je bent zelf ook half Siciliaans. Heb je zelf wel eens met de maffia te maken gehad?
1: Nou, nee, niet per se. Het is ook niet dat je ze op elke straathoek tegenkomt op Sicilië. Ja, er zijn wijken in Palermo waar ik wel eens ben geweest en waar ik wel eens een begrafenisstoet heb gezien, dat soort dingen. Maar nee, gelukkig heb ik in het dagelijks leven daar niet zoveel mee te maken.
0: Nee. In Italië heb je ook al een andere wet, de wet 401 bis. Mm-hmm. Dat is een wet die het strenger straffen van mafiosi mogelijk maakt, die onlosmakelijk verbonden is, die wet met Giovanni Falcone, de rechter die later is vermoord. Dat weten we allemaal nog wel. Maar wie zit er achter deze nieuwe wet?
1: Ja, het is trouwens 413 bis, maar achter deze nieuwe wet, daar zit dus die voorzitter van de kinderrechter. Van de rechtbank voor minderjarigen, moet ik het even goed zeggen. En dat is Roberto Di Bello. En hij is degene die dit heeft geïmplementeerd. En hij is momenteel ook voorzitter van de minderjarige rechtbank, maar dan in Catania, dus op Sicilië. En hij is eigenlijk de katalysator van dit alles.
0: Ja, en zie je hem als een soort nieuwe Falcone?
1: Nou, zijn rol is natuurlijk echt wel anders. Ik denk dat hij zeker wel een soort crime fighter is. Maar hij richt zich echt op de jongeren. In samenwerking met andere magistraten die misschien veel doelbewuster natuurlijk die maffia-clans aanpakken, is hij er toch vooral voor om de jongeren te helpen.
0: Ja, nu heb ik jouw podcast geluisterd en er zitten ook verhalen in over vrouwen die al met dat programma uit hun familie zijn gehaald. Er zijn ook voorbeelden van vrouwen met wie het helemaal niet goed afloopt.
1: Nee, klopt. Ja, er zijn een paar hele bekende verhalen op Sicilië. Een hele bekende is Maria Concetta Cacciola. En zij moet op een gegeven moment van haar familie wordt ze heel erg onder druk gezet. Van kom terug met de kinderen. Want zij was dus met hulp van de politie en justitie was zij vertrokken. En ze is teruggegaan. Toen is ze zoutzuur moeten drinken van haar eigen ouders. Dus nee, dat is niet goed afgelopen.
0: Ja, dus het is echt niet zonder risico voor deze vrouwen.
1: Nee, absoluut niet. En daarom is deze wet ook zo belangrijk. Want die wet zorgt ervoor dat ze veel makkelijker een nieuwe identiteit kunnen aannemen. En dat er dus financiering voor hen komt. Want het gaat echt om miljoenen wat er nu ingestoken wordt. Ja. Zodat ze kunnen studeren en een leven kunnen opbouwen ver weg van hun familie.
0: Ja, want dat vroeg ik mij af. Is het überhaupt mogelijk om undercover of in een nieuw leven genoeg weg van die familie, want die maffiafamilies die zinnen op wraak.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat blijft natuurlijk lastig. Maar dat gaat net zo goed voor al die spijtoptanten, die pentiti die Italië kent. Het blijft gevaarlijk en moeilijk. En er is ook een heel ander bekend verhaal in Italië, Lea Garofalo. En het is haar gelukt om heel lang weg te zijn met haar dochter, met een nieuwe identiteit. En uiteindelijk heeft haar ex-man haar toch op een of andere manier ervan overtuigd om in ieder geval weer eens op bezoek te komen. En ook dat is haar fataal geworden.
0: Ja, en is deze nieuwe aanpak, is dat een mogelijkheid om echt de aanwas van nieuwe gangsters af te snijden? Want ja, ik bedoel, de bestrijding van de maffia is intussen zo oud als de maffia zelf.
1: Ja, alleen dat is nu de laatste jaren gaande. Dat is ook een procureur die ik heb gesproken, die zaak die ik net noemde ook heeft gedraaid. Zij denken nu de laatste jaren van, om nou echt die maffia, in ieder geval nieuwe generatie mafiosi, om dat tegen te gaan, moet je gewoon bij de moeders en bij de kinderen zijn. En ja, het zal niet alles oplossen, maar het is natuurlijk wel een hele goede gedachtegang en een goede oefening om in ieder geval daar waar de wortels eigenlijk te beginnen. Want het blijft gewoon zo dat de maffia, met name die in 'Ndrangheta in Calabria, dat die heel erg een familiehiërarchie heeft, een familiestructuur heeft met de grote baas. En daaronder komen neven, zoons, broers, et cetera. Dus het is zo gebouwd op de familie.
0: Ja. En heeft Italië, de bevolking of misschien ook de politiek, de verwachting of de hoop dat dit echt de maffia een flinke slag kan toebrengen?
1: Nou, je ziet ook, hè, je hebt natuurlijk in de jaren 90 heb je dat op Sicilië gezien, dat de staat heel hard heeft opgetreden tegen de Cosa Nostra, met name hè, rondom die moord van die twee rechters, Falcone en Borsellino. En je ziet nu dat eigenlijk hetzelfde gaande is in Calabria, bij de 'Ndrangheta. Dus ook van die grote processen, hè, waarbij je 300, 400 verdachten in één keer van die kooien ziet zitten. En die gewoon met grote processen worden in ieder geval voor de rechter komen. En dat zijn dus ook heel vaak neven, zoons, et cetera. Dus ik kan me voorstellen dat dit wel weer een nieuwe stap is. Al is die dus wel een aantal jaar gaande. Maar ja, de Senaat heeft ook echt met volle overtuiging voorgestemd, unaniem. Dus ja, ik neem aan dat ze erin geloven.
0: Oké, nou, we gaan het zien. Dankjewel, Gabriella Ader.
1: Ja, bedankt.

0: De nieuwe single van Tangerine, Work for That Love. Op dit moment spelen Engeland en Frankrijk de troostfinale. Na 35 minuten is het 2-0 voor Engeland. En morgenavond staan Spanje en Argentinië in de finale van het WK-voetbal. En met die apotheose komt een einde aan het grootste en een van de meest gepolitiseerde WK's aller tijden. Tijd om de balans op te maken. Met Simon Cooper doen we dat. Hij is sportschrijver en journalist van de Financial Times. Simon Cooper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, volgens de grote baas van de FIFA, Gianni Infantino, was dit het beste WK ooit. De superlatieven die denderden door de lucht tussen Trump en Infantino. Wat is jouw oordeel? Hoe gaat dit WK de geschiedenis in?
1: Nou, het lijkt een beetje op Qatar. Alles eromheen was lelijk, maar het voetbal zelf en de sfeer in de stadions en eromheen was best goed. En de lelijkheid was vooral de politiek vooraf, de prijzen van de kaartjes, de drankpauzes waar echt niemand op zat te wachten. Maar ik moet zeggen, ik heb 6 WK-steden gezien hier in Noord-Amerika. Ik zit nu in New York. En ik denk dat bijna iedereen echt wel genoten heeft. En ik geloof de mensen thuis ook.
0: Ja, en dan, dus het was een groot WK. Je zegt, het voetbal was prachtig. Hoe gepolitiseerd is dit WK uiteindelijk?
1: Nou ja, het was vooral vooraf. De FIFA Peace Prize voor Trump maakte natuurlijk een heleboel los. Het geslijm van Gianni Infantino, de president van de FIFA bij Trump. Maar ik moet zeggen, tijdens het toernooi heeft Trump het vooral genegeerd. Met één grote uitzondering. Op het moment dat hij de rode kaart voor de Amerikaanse spits Florin Balogun wegveegt. En dat maakte heel veel los. Maar gelukkig heeft hij, afgezien daarvan, heeft hij eigenlijk heel weinig interesse getoond voor het WK het grootste deel van die 5 weken.
0: En dat is goed nieuws, vind je? Ja.
1: Ja, alles is beter als Trump zich er niet mee bemoeit. En het legt ook de focus veel meer op het veld. Dus elke keer dat Gianni Infantino op tv kwam tijdens wedstrijden, want hij was elke dag weer in een andere stad, werd er gejoeld in het stadion. Maar afgezien daarvan hebben mensen zich daar niet zoveel van hem aangetrokken. Dus ook net als in Qatar, net als voor Rusland, waren de politieke discussies vooral vooraf, met uitzondering van dat Balogun-moment.
0: Ja, maar je had ook natuurlijk dat Iraanse elftal, hè, dat heel slecht werd behandeld en maar even de VS mocht blijven. Die Somalische scheidsrechter die al op voorhand het land niet in mocht.
1: Ja, Somalische scheidsrechter, dat was inderdaad heel lelijk en vervelend. Dat gebeurde voor het WK. Dus op het moment dat het WK begint, had je dat soort dingen veel minder. De behandeling van Iran, dat is inderdaad zo. Dat was heel onfair. Benadeelde Iran. Het land heeft nog bijna de tweede ronde gehaald ook. Maar als je het in voetbaltermen ziet, Iran is nooit een succesvol belangrijk voetballand geweest op WK's. Dus ja, dat Iran er snel uit lag, dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar inderdaad, dat was niet goed.
0: Ja, intussen is het 3-0, zie ik, voor Engeland. Je had het net over mooi voetbal, hè? Waar heb jij, Simon, het meeste van genoten? Waren dat de prestaties van de kleinere voetballanden? Of de goals van Erling Haaland? Of springt er iets anders voor jou uit?
1: Nou, ik denk heel erg allebei. Want het is natuurlijk fantastisch als een land als Kaapverdië bijna van Argentinië wint. Ik was bij die wedstrijd in Miami. Echt, ik geloof dat de hele wereld, zelfs mijn schoonmoeder, die keken en waren voor Kaapverdië in het stadion, was het echt onwaar, onwezenlijk. En uiteindelijk verliezen ze met 3-2. Maar dat soort dingen, dat is prachtig. Maar het is natuurlijk ook prachtig als je genialiteit op het veld ziet. En dat was op dit WK meer het geval dan alle andere WK's waar ik bij ben geweest. Dat Messi vooral, maar ook Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland inderdaad, dat die op hun best spelen, ook omdat het hele team zich ondergeschikt maakt aan die ster. Dat was toch prachtig om te zien.
0: Ja, en wat doet dat WK dan nog, zeg maar, in, ja, of in Amerika of in andere landen? Heb je daar een idee van?
1: Nee, in Amerika heb ik het idee dat misschien 10-20% van de bevolking er erg mee bezig is.
0: Dus heel weinig, en,
1: Ja, minder dan in Europa, maar ik was in 1994 toen ze het WK hadden ook hier. En toen was het nog kleiner, hoor. Dus wat dat betreft is het relatief veel groter. En goed, de hele wereld kijkt toch het WK. Het is eigenlijk de laatste tv-serie waar mensen echt voor gaan zitten in 200 landen. En dat is toch wel heel bijzonder. Het is toch een moment dat de hele wereld even bij elkaar is. En over het algemeen verloopt dat heel aangenaam en vreedzaam. Je zag ook in alle stadions, zelfs bij Engeland en Argentinië, dat de fans door elkaar zitten. En er gebeurt bijna er valt bijna nooit een slecht woord, moet ik zeggen, als mensen echt onder elkaar zijn.
0: Oké, nou, dat klinkt toch heel anders dan toen ik een paar jaar geleden Argentinië-Nederland keek, zeg maar, in Argentinië. Dat was
1: ja,
0: was
1: op het veld gebeurde. Op het veld gebeurden ook bij Argentinië en Engeland hele vervelende dingen. En ik zag Argentijnen op een video ook op een Engelse vlag stampen en spugen.
0: Ja.
1: Maar in dat stadion met 80.000 mensen, dan zitten ze door elkaar. En dat loopt dan toch verrassend goed. En zo was het veel meer nog bij alle andere wedstrijden waar ik heb gezien. Het was echt een feeststemming.
0: Ja, mooi. Nu is het WK ook altijd een toernooi waar nieuwe helden opstaan. Heb je die dit keer gezien?
1: Nou, het is moeilijk omdat we bijna iedereen kennen nu. Alle goede voetballers, die ken je al, ontdek je niet op WK's. Maar er waren inderdaad toch een paar sprookjes. Zoals Wozinha, die 40-jarige doelman van Kaapverdië. Die is eigenlijk werkeloos. Contract in de Portugese tweede divisie loopt af. Dankzij hem houden ze Spanje op 0-0. En hij wordt wereldster. Hij gaat van 50.000 Instagram-volgers naar 29 miljoen. En die man die zoekt nu naar een mooi nieuw laatste contract bij een grote club. En hij zegt ook dat hij single is. Hij heeft geen vrouw of vriendin.
0: Nou,
1: dus ik denk dat het voor hem misschien
0: komt ook
1: beter
0: goed
1: gelopen nu.
0: Ja, dat deden dit WK voor het eerst 48 landen mee. Het duurde langer dan ooit. Er waren ineens hydration breaks. Morgen krijgen we ook nog eens een halftime show voor het eerst. Hè, waardoor de rust bijna een half uur gaat duren.
1: Ja.
0: Noem je dat de Amerikanisering van het WK? En denk je dat dit blijvend is?
1: Ik hoop van niet. En de Europese bond UEFA heeft gezegd dat ze niet aan die drankpauzes gaan doen. Ik kan me dat in de Eredivisie in Nederland bijvoorbeeld ook moeilijk voorstellen. Ik denk dat ze bij het volgende WK toch wel de verleiding zullen voelen, de FIFA, om het weer te doen. Dus in Spanje en Portugal straks. Elke keer als een drankpauze is, dan fluiten alle fans in het stadion. Die vinden het helemaal niks. Dus het kan zijn dat we dat bij het WK weer gaan zien, maar je gaat het niet op zondag bij FC Groningen zien.
0: Nee, maar vind je het belangrijk dat dat WK dat een beetje bij het oude blijft ook?
1: Ja, niemand vindt de drankpauze leuk. Ik vind het ook heel vervelend dat de kaartjes zo duur waren. Dat is nooit in de traditie van een WK geweest. Ik denk dat je bij alle vorige WK's bij normale wedstrijden voor minder dan $100 het stadion inkomt.
0: Ja, nu 8000.
1: Mensen betalen. Ik sprak een Indiër die had $4,500 betaald voor de finale van morgen. Maar ook normale wedstrijden betalen mensen 1000. Dus ik hoop dat ze daar ook van afstapt. Maar ik denk dat de FIFA dat eigenlijk bij het volgende WK gaat doen. Ik denk dat Infantino denkt, ik heb gewonnen. Het is gelukt. De stadion zaten vol. Zelfs een wedstrijd als Curaçao in Ivoorkust. Dus ik denk dat hij denkt, volgende keer gewoon weer hele hoge ticketprijzen.
0: Ja, nou, nu heeft de Europese Voetbalbond zich al kritisch uitgelaten in een statement over dit WK. Onder andere over dat marchanderen met de regels rond die rode kaart, hè, voor die Amerikaanse spits op Balogun. Ja. Je noemde het al. Is het voorstelbaar dat dit WK voor de FIFA of voor Infantino nog een staartje krijgt?
1: Nee, ik denk dat hij echt de persoonlijke winnaar van het WK is geworden. Want de wereld bleef kijken, de mensen kwamen naar de stadions. Ze slikten alles, de drankpauzes, de FIFA Peace Prize. Dus ik denk dat, hij is het gewend dat de Europeanen, meestal als enige, klagen over dit soort dingen, over de misstanden. De rest van de wereld sluit zich daar niet bij aan. En hij wordt gewoon vaak zonder tegenstander herkozen. Dat zal de volgende keer ook gebeuren. Ik meen volgend jaar. Dus nee, ik denk dat hij denkt, het is allemaal prima. En een paar Europeanen zeuren. Maar daar komen ze ook weer overheen. Want daar komen ze altijd overheen. Ook de Nederlandse Voetbalbond heeft besloten niet te klagen over bijvoorbeeld de Peace Prize voor Trump.
0: Ja. Nou, en dan laten we nog even echt naar
1: vaak zonder tegenstander herkozen. Dat zal de volgende keer ook gebeuren. Ik meen volgend jaar. Dus nee, ik denk dat hij denkt, het is allemaal prima. En een paar Europeanen zeuren. Maar daar komen ze ook weer overheen. Want daar komen ze altijd overheen. Ook de Nederlandse Voetbalbond heeft besloten niet te klagen over bijvoorbeeld de Peace Prize voor Trump.
0: Ja. Nou, en dan laten we nog even echt naar het voetbal kijken. Morgen dus

0: waren van Maradona. En toen werd hij meteen voor doping geschorst. Dus dat iemand tot zijn een topvoetballer tot zijn 39ste topvoetballer blijft op het grootste evenement, dat hebben we nog nooit gezien. Dat had, denk ik, Messi zelf ook niet verwacht 4 jaar geleden. Hij dacht, ik ben 35 wereldkampioen, nu is het afgelopen. Ja. Zo liet hij zich ook uit. Dus dat hij al zijn land naar de finale heeft gesleept met 8 doelpunten. Ja, echt. Ik denk dat de discussie over wie de beste aller tijden is, dat dat nu wel is beslist.
1: Ja, en nou, morgen zit Trump in dat stadion, maar ook Sanchez uit Spanje is natuurlijk aanwezig. Dan wordt voetbal toch ook weer even politiek, want die twee zijn geen vrienden, hè?
0: Nee, Trump heeft Spanje vorige week ook heel erg beledigd, want de NAVO-top, het is het minst favoriete land in Europa. En hij houdt daarentegen heel erg van Argentinië, van de extreemrechtse leider Javier Milei. En de Amerikaanse regering zegt ook dat het prima was dat de Argentijnen een vlag neerlegde waarop ze zeiden, de Malvinas zijn Argentijns na de wedstrijd Argentinië-Engeland. De FIFA moet dat eigenlijk bestraffen volgens eigen reglementen. Maar de VS zegt, nee, vrijheid van meningsuiting, ze mogen zeggen wat ze willen. Ja. Terwijl de Haitianen eerder geen politieke statement op een bench mochten doen. Dus Trump hoopt heel erg dat Argentinië wint.
1: Ja, nou, intussen was een ravage gaande op het veld, 4-0 al voor Engeland. Nog even tot slot, Simon. Wie denk jij dat er morgen gaat winnen in die rookwolken die dan vanuit Canada gaan overwaaien? Publiek zit er dan met mondkapjes, is aangeraden. Heb jij een persoonlijke voorkeur?
0: Ik moet nog een mondkapje kopen voor morgen. Oh, ja. Ik hoop op Spanje en ik denk ook dat het Spanje wordt, maar mijn voorspellingen zitten er heel vaak naast. Maar ik vind Spanje eigenlijk onpasseerbaar en een ontzettend indrukwekkend team. Ze hebben 1 tegendoelpunt gekregen in 7 wedstrijden, terwijl tegen Argentinië scoren relatief makkelijk is. Maar ja, Messi.
1: Oké. Okay. We gaan kijken morgen. Simon Cooper, dank je wel en heel veel plezier morgen in dat stadion.
0: Dank je wel.
1: Gisteren verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van The Hunting of the Snark van Alice in Wonderland schrijver Lewis Carroll. De klopjacht op de sneer heet het in Nederlands. Het is 1 lang absurdistisch gedicht met veel zelfverzonnen woorden. Hoe vertaal je zo'n verhaal? Ik ga het vragen aan de vertaler zelf, Robert-Jan Henkes. Goedenavond, Robert-Jan.
2: Goedenavond.
1: Ja, niet iedereen zal het verhaal van de snark of van de sneer, zoals jij hem hebt genoemd, kennen. Als je dat kort moet uitleggen, wat is het voor boek?
2: Het is een bloedstollend verhaal op zoek naar een snark, naar een sneer die misschien wel een boejum, een bojum is. Dat moet nog blijken. En daar zijn 10 man zijn daar met een schip op weg. Toevallig beginnen ze allemaal met een B. Een bandenier, een biljartenmarkeur, een beursspeculant, een bever en nog zowat. En er gebeurt van alles en tegelijkertijd gebeurt er niks.
1: Ja. In een ongelooflijke, meeslepende, ronkende taal. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Zou je voor ons een stukje kunnen voorlezen?
2: Ja, ik prik. En goed, dus dit lijkt me goed. De beenhouwer was een onnozele peer met onder zijn schedelpan 1 stuks gedachten. Maar omdat die gedachten zich uiten als sneer, was hij welkom. En de belleman lachte. Niet lang echter, want de beenhouwer zei na een week dat hij enkel alleen nog maar bevers kon slachten, waar de bever aan boord iets pipsjes van keek, wat na zo'n aanzegging was te verwachten. Laat die slager apart gaan, zo stelde hij voor. Maar daarover uitte de belleman dadelijk klachten. 1 schip besturen, dat kon ermee door, maar tot 2 tegelijk was hij thans niet bij machten. De bakker dacht voor de bevers plezier aan een steekwerend vest, een soort maliënkolder. Neem liever een levensverzekering, vond de bankier. Hij had hier exact de betreffende folder en tevens, voilà, het betreffende formulier. De verdere reis, als de beenhouwer naderde, keek de bever de andere kant op. En als op het dek de bemanning vergaderde, zocht de bever uit voorzorg de rand op.
1: Dankjewel. Je hebt het boek dus vertaald. Dat lijkt me een enorme uitdaging. Hoe pak je dat aan, zo'n tekst?
2: Beginnen en kijken waar je uitkomt. Dat is net zoals Carol is begonnen. Alleen die begon aan het einde en ik ben aan het begin begonnen. Ik had natuurlijk wel ideeën, maar als je die eerste regels hebt, dan word je meteen een kant uitgestuurd die je dan maar moet volgen.
1: Ja, dat
2: en dat is het is een ongelooflijk gepuzzel, maar ik heb daar een beetje ervaring mee met gedichten, met rijmende en lopende metrische gedichten vertalen. Dus dan valt het allemaal nogal mee.
1: En die titel, De Snark, hoe kwam je op het woord sneer?
2: Ja, ik wilde het niet als snark.

0: laten staan. Ik wil er ook geen sly van maken, want er wordt wel gezegd dat een snark een portmanteauwoord is tussen shark of sneeuw. Shark en snake of sneeuw. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat heeft Carol ook wel eens gezegd. Maar hij wilde niet dat die snark werd afgebeeld, omdat iedereen zijn eigen voorstelling van moest maken. En dan is het dan natuurlijk, als je dan zegt, het is een kruising tussen een slakkige haai of een slangige haai, dan is dat een beetje sturend. En een sneer, dat is een snark bestond in de Fort Carol ook al. Dat heeft hij zelf niet uitgevonden. Dat betekent iets van snurken en aanmerkingen maken, bekritiseren en zo. En narky is een beetje pissig en geïrriteerd. Dus ik vond sneer dan wel in die betekeniswolk passen.
1: Ja, en dus sneer, dat was een woord dat dan stond, maar dat geeft hier een heel andere betekenis. Maar er komt
0: is het een beest.
1: Nu is het een monster. Er komt een hele trits aan niet bestaande woorden en namen voorbij in je boek. Zoals ik noemde maar een paar. Klooian, knurft, frituursma, reefknuttel, wintergroen. Hoeveel vrijheid heb je dan als vertaler in het verzinnen van totaal nieuwe Nederlandse woorden?
0: Ja, je hebt alle vrijheid. Ik vond dat hier wel kon en hier wel nodig was om de bakker, die eigenlijk alles wordt genoemd behalve bakker, om daar de lezer een keuze uit te geven wat hij nou precies het leukste vond. Carol is in dit geval heel erg zuinig geweest. Hij heeft maar 2 of 3 verschillende namen. Maar ik heb hier uitgepakt en omdat ik vond dat de juiste sfeer gaf. Dat doe je er toch eigenlijk allemaal voor, dat vertalen. Dat je de juiste sfeer en de juiste toon vangt. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, want sfeer, toon is belangrijk. Ritme, de muziek ervan. Het boek wordt ook vaak omschreven als nonsenspoëzie, omdat het niet altijd helemaal echt goed te volgen is. Is dat een passende term, vind jij?
0: Ja, ik heb een beetje moeite met het begrip nonsens. Ik begrijp het eigenlijk niet, want ik bedoel, wat is er eigenlijk zo onzinnig aan? Voor mij is het een heel spannend verhaal. En een heleboel dingen die voorzinnig doorgaan, die vind ik dan weer totaal onzinnig. En veel dingen die voor onzinnig doorgaan, daar zit eigenlijk best wel wat in. Carol was niet gek en dat was een wiskundige en die legde overal wel wat in. Al dubbele bodems, 3 dubbele bodems. Dus om het nou... Ja, en nonsens is ook, als je iets nonsenspoëzie noemt, dan heb je het idee van, oh, er is een schrijver die is lekker eens even nonsens uitgekomen. Ja. Het nonsenskaal. En dat is niet de insteek en de inzet van een gedicht moet altijd heel ernstig zijn, denk ik. Of er moet een ernstig inzet. En dan mag je zo'n flauwekul maken wat je wil. Maar de inzet is ernstig. En dat is bij Carol zeker het geval.
1: Ja, dat is ook natuurlijk bij Alice in Wonderland aan de hand. Jij zegt, hij is een wiskundige. Hij was ook een logicus. Voel je dat ook in zijn teksten, dat wiskundige, dat hele lineaire?
0: Nou, dat wiskundige lineaire is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hij is heel goed in logische puzzels en in onbestaanbare dingen verzinnen. En lezers op het verkeerde been zetten en een beetje gek maken en met een kluitje in het riet sturen. Dat doet hij niet alleen in Alice in Wonderland, maar het heel erg goed werkt, omdat hij daarmee zijn muzes en zijn publiek Alice, de echte Alice Little, heel erg fijn kon plagen en op de kast jagen. Maar hier doet hij hetzelfde. Maar hij is vooral zichzelf en de lezer vooral op de kast aan het jagen en met een kluitje in het riet aan het sturen in de Hunting of the Snark.
1: Ja.
0: Dat is heel knap.
1: Ja, nee, dus die vreemdheid, het uitzinnig fantasierijke, dat lijkt dus inderdaad alles behalve wiskundig. Maar je zegt, er zit ook altijd ernst in, hè? Wat lees jij hier in de woorden van Lewis Carroll als het gaat over de snark?
0: Ja, dat is, hij heeft het verhaal heel erg raar geschreven. Hij is begonnen met het einde, de laatste regel. Die heeft hij verzonnen op een wandeling, vertelde hij zelf ook al. In Guildford, waar zijn familie woonde, was hij op een heuvel aan het wandelen. En toen kwam van bovenaf, zoals dichters altijd natuurlijk van bovenaf doorgegeven krijgen, kwam de regel: for the snark was a boojum, you see. En toen dacht hij, daar moet ik een gedicht van maken. Dat is zijn inzet. Hij moest dus helemaal verzinnen, hoe kom ik met die boojum die een snark is? Hoe moet ik met een snark die een boojum is? Wat betekent dat? En toen moest hij dat hele verhaal verzinnen. Van A, Z had hij, maar van A tot en met I moest hij het nog verzinnen. En dat heeft hij... Hij wist het eigenlijk niet precies. Het was een soort raadselachtige boodschap. En in die boodschap is ook door snarkologen al een heleboel gelezen. Er wordt zelfs het onzekerheidsprincipe van Heisenberg wordt erbij gehaald. Dat Carol daarmee een voorloper was om dat uit te vinden. Omdat het is een snark en een bootje, maar je kan niet weten. Je kan tegelijkertijd niet weten of het is. Het is op het moment dat je het weet, dan kan je dat niet meer zeggen.
1: Ja, en
0: snap het ook allemaal niet zo goed, hoor.
1: Nee, maar je zegt snarkologen. Dat veronderstelt dat er een heel gezelschap is van mannen die zich over deze tekst buigen, die een soort van exegese doen.
0: En vrouwen, hoor. Vrouwen.
1: Vrouwen, sorry, natuurlijk ook.
0: Ja. Oh ja, er zijn ontzettend veel theorieën over wat er nou precies allemaal gebeurt. Ik heb een tijdschrift, de Snarkologist. Dat is een bloeiend tijdschrift waarin elk half jaar een keur aan hele intelligente mensen hun licht laten schijnen over wat er allemaal gebeurt en wat we erachter moeten zoeken. Hoe die het geschreven heeft en hoe die het niet geschreven heeft. Er worden ook illustratoren aan het woord gelaten en ook vertalers ook. Want elke vertaling is uiteindelijk ook een interpretatie.
1: Ja.
0: En een belangrijke interpretatie eigenlijk wel. Want de vertalers lezen altijd heel nauwkeurig. En die komen vaak met dingen op de proppen die native readers eigenlijk ontgaan zijn.
1: Ja, en vertalers, lezen die ook vertalers? Want heb jij je ook moeten verhouden tot, het moet heel kort zijn, tot alle eerdere vertalingen? Is dit echt anders?
0: Ja, het Lewis Carroll Genootschap op 26 september hebben ze een landdag. En die hebben mij alle bestaande 9 bestaande vertalingen doen toekomen. Die heb ik allemaal gelezen.
1: Okay.
0: Allemaal gelezen, ja.
1: Nou, wij gaan die voor jou lezen. Dankjewel, Robert-Jan Henkes. Nou, dit was het Oog voor vandaag. Zometeen de Ongelofelijke Radio. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Wij gaan naar Spanje emigreren omdat we in het land zo scheidziek zijn.
2: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
3: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
4: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
2: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
5: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
2: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: NPO Radio 1.
5: Middernacht, het begin van zondag 19 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt. Met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
6: U bent vannacht getuige van de primeur. Op NPO Radio 1 was nog nooit een interview met een dominee uit de gereformeerde gemeente. Dat is een reformatorische kerk die de buitenwacht al snel zwaar, streng en zwarte kousen zou noemen. Maar kloppen die vooroordelen? Wijnand Zondag maakte een bliksemcarrière op de universiteit. Al voor zijn 30ste werd hij hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij kon ook rechter worden. De wereld lag aan zijn voeten. Tot zijn leven een onverwachte wending nam. Hij werd dominee. En hij werd landelijk nieuws vanwege een tragische gebeurtenis. Het zal je eigen dochter maar zijn, was een beklemmende zin uit de preek die ging over het verliezen van je kind. Hij hield die preek op een zondagavond en de volgende dag kwam zijn eigen dochter om het leven. Hoe kan je daarna nog verder? Als mens en als vader, maar ook als gelovige.
7: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
6: Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Wijnand Zondag is naast predikant in Dordrecht ook hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. En ik spreek hem uiteraard met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Wijnand Zondag, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent. We hadden afgesproken om elkaar te tutoriëren, zeg ik even bij. Ik zei het al in de intro, een primeur. Voor zover wij het konden nagaan, was dit voor het eerst op Radio 1... dat een dominee interviewen uit de gereformeerde gemeente. Dus dat is een kerk die tot de reformatorische kring wordt gerekend. Volgens sommigen zwaar en dergelijke. Het is volgens mij zelfs ook wel een van de eerste keren dat dit bij de EO zo'n interview plaatsvindt. Vaak is toch het idee dat in dit soort kerken de media ook wel een beetje wordt gemeden. En tv en dergelijke. Waarom besloot jij wel dit interview te doen?
8: Dat is inderdaad een goede opmerking. De media werd altijd wel wat gemeden door ons kerkgenootschap. En ons kerkgenootschap kun je ook zeker, denk ik, wel verbinden aan de staatkundig gereformeerde politiek.
9: Hè, ja, SGP'ers hadden er ook niet zoveel mee.
8: Nee, precies, hè. Maar op een gegeven moment zag je dat Van der Vlies toch een hendeltje omzet.
9: De lijsttrekker voor Van der Staaij en weer voorstoffer.
8: En die ging toch al verder dan zijn voorgangers.
9: Ja.
8: En Van der Staaij ging nog wat verder. En Van der Staaij is hier bijvoorbeeld al wel geweest. Hè?
9: Ja, klopt.
8: Dat werd me ook verteld.
6: Dus de tijden zijn veranderd.
8: Dat zie je toch wel, ja. De angst voor de media is denk ik wat aan het verdwijnen.
9: Waar kwam die angst of argwaan misschien vandaan?
8: Ja, ik denk toch te maken had wel met het televisie. De televisie was natuurlijk altijd een ding in onze gezinten. Van ja, die hoorde je niet hebben. Maar kun je dan wel meewerken aan een programma dat op die televisie verschijnt? Ja. Dat is wat inconsequent, zeggen mensen dan. Nou, inmiddels hebben we het internet en dat is een stuk veiliger. Dus de aanhalingstekens.
9: Internet is geen enkel probleem.
8: Ja, meneer Visser zei vaak, we hebben tegenwoordig allemaal televisie in onze kontzak of onze jaszak.
9: Ja, dat is wat diffuser geworden. Hè? Je kunt niet zo makkelijk meer precies zeggen, daar begint het en daar houdt het op.
8: Dat klopt. Ja. Dat klopt, ja.
6: Nou, maar dat is inderdaad de vraag die ik had. Van, is er een soort grotere openheid nu? Of ben jij misschien ook een beetje een vreemde eend in de bijt van jouw kerkgenootschap? Dat jij denkt van, ik ga wel meer die dialoog aan. Ik ga wel die media opzoeken.
8: Misschien wel beide. Ik ben daar niet alleen in. Maar ik heb natuurlijk ook een positie als bijzonder hoogleraar en binnenkort gewoon hoogleraar aan de TUA. En het is ook onze taak om, dat noemen ze, valorisatie. Dat je dicht bij de mensen komt. En dat je dus ook je werk eigenlijk uitdraagt in de maatschappij. En daar zulke interviews als deze zijn daar heel nuttig voor. Een stukje bekendheid van wat je doet.
9: Ja.
8: Dus ook om die reden vind ik het belangrijk om het te doen. Ik heb heel wat van dit soort podcasts in het verleden wel afgewezen. Maar meer, moet ik eerlijk zeggen, omdat ik er gewoon niet zoveel zin in had. En nu vind ik het eigenlijk nog wel aardig om te doen. En zeker deze, hoor.
6: Je komt straks niet in de problemen door ons. Dat je op het matje wordt geroepen.
8: We wachten het maar rustig af.
9: Ik denk een beetje vanaf wat er allemaal gezegd gaat worden.
6: Ja, dat is ook zo. We hebben diverse groep luisteraars. Ook mensen die helemaal niet zo bekend zijn met de kerk. En die zullen misschien denken, de reformatorische wereld, dat is vooral bekend voor sommigen vanuit de boeken van Jan Siebelink, hè, Kniel op een bed violen, of Franka Treur, Dorsvloer vol confetti. Dat soort boeken, lees jij dat ook? Dat soort boeken, vraag me dan af.
8: Ik heb van Siebelink inderdaad zijn boek gelezen. Van Dorsvloer en confetti, was het ook weer?
9: Dorsvloer vol confetti.
8: Dorsvloer vol confetti, dat heb ik niet gelezen. Maar ik heb wel het boek doorgebladerd. En de interviews met haar.
6: Is het beeld dat zij oproepen, ook Jan Siebelink bijvoorbeeld, is dat herkenbaar voor jou? Of zeg jij, dit is het beeld wat de buitenwacht misschien krijgt van ons?
8: Ja, dat van Jan Siebelink moet ik eerlijk zeggen, dat herkende ik niet in die mate. Het zijn de uitwassen. Laat ik het zeggen, als het gaat om dat hele doorvloeien, een woord wat bij ons wel eens gebruikt wordt, hè, van de hoofdrolspeler in het boek, dat herken ik niet zo.
9: Doorvloeien?
8: Ja, doorvloeien noemen we dat. Dan ga je helemaal over een bepaalde grens. De man vergat de hele werkelijkheid.
9: Maar hij verwaarloosde zijn gezin.
8: Ja, daarom. Dat is echt niet herkenbaar.
9: Een mooie term, doorvloeien. Dat heb ik al gehoord.
8: Ja, zo leren we wat.
9: Een
8: ander woord is overgeestelijk worden.
9: Ja.
8: Maar dat wordt juist niet geleerd in de kerk. We zeggen juist dat we onze arbeid moeten doen en trouw moeten zijn in onze gezinnen. En zeker niet helemaal in het geestelijke moeten opgaan om al het andere te gaan verwaarlozen. Nee, dus dat ken ik niet. Maar ik ken wel bepaalde figuren die daar erg op lijken. Hè, met een soort hoorbare stem uit de hemel. Zoals iemand een keer tegen me zei, ja, dominee, als je toch de stem van de Heren hoort, dan worden zelfs de varkens stil. Oh, ja. Zulke dingen. En toen moest ik even aan Jan Siebelink denken, want dat had die persoon zelf ervaren. En dus het gebeurt wel.
9: Dat is ook wel wat in Siebelinks boek beschreven wordt. Dat zijn volgens mij ook thuislezers, hè, zoals het heet. Mensen die niet naar een kerk gaan, omdat er eigenlijk geen enkele kerk is die, laat ik het even huiselijk zeggen, die deugt.
10: klopt.
9: Dus het is ook een soort zelfreligie.
10: Klopt.
11: En het, misschien het algemene beeld dat wordt opgeroepen en dat veel mensen misschien ook wel associëren met de reformatorische wereld, maar misschien ook wel met de gereformeerde gemeente, is dat het misschien een soort beklemmende wereld kan zijn van zwarte kous is dan zo'n woord dat vaak valt, of zware preken, angst voor de hel, zondagen waarop niets mag. In hoeverre is dat een karikatuur? En in hoeverre denk jij, dat is ook gewoon een beetje wie wij zijn?
8: In elk geloof heb je natuurlijk allerlei schakeringen, allemaal grijstinten. Dus er zullen zeker groepen zijn waar het nog zo is. Dat kinderen bijvoorbeeld niet buiten zouden mogen komen op zondag, behalve naar de kerk te gaan. Ja, die zullen er zeker nog wel zijn, maar die kom ik dan bij ons in Dordrecht weer niet tegen.
11: Nee,
8: dus het verschilt wel waar je zit.
9: Ja, is er binnen zo'n kerkverband als de gereformeerde gemeente, hè, ongeveer 120.000 leden geloof ik, hè, aan de maat toch wel.
8: Ja.
9: Over het land ook nog wel verschil tussen de plek waar je bent dan.
8: Jawel.
9: Dus maar Dordrecht is dan toch wel waar jij staat.
8: Ja, wij zijn een stadsgemeente. Zegt dat ook wel eens.
9: Ja.
8: Stadsgemeente wil ook zeggen dat je wat minder met bijzaken bezighoudt, meer met hoofdzaken. Ja, mensen leven anders dan in een dorp, hè, waar mensen toch wat meer op elkaar letten. Sociale controle wat groter is. Ik wil niet zeggen dat we andere ethische standpunten hebben. Andere geloofsopvattingen. Maar de manier waarop je ermee omgaat, je zou kunnen zeggen, is wat rekkelijker. Dus qua karikatuur, denk ik, is die er zeker als mensen het hebben over ons kerkgenootschap. En over de SGB heb je vaak dan ook natuurlijk dezelfde karikaturen. Maar kom je in onze kerk, in de gemeente Dordrecht bijvoorbeeld, zoals inmiddels ook meerdere burgemeesters hebben gedaan, pas nog was de burgemeester in ons midden. En die heeft zijn ogen uitgekeken en die zag mensen in kleurige kleding. Veel jongeren, en hij zag dat het er eigenlijk wel heel aangenaam was.
9: Moeten we misverstand uit de wereld helpen dat daar van zwarte kousen geen sprake was?
8: Ik denk, als er zwarte kousen gedragen worden, is het puur omdat ze het mooi vinden, modieus vinden, maar niet meer zozeer omdat dat stichtelijker zou zijn.
9: Nee,
8: dat is inderdaad, dat zwarte kousen idee is in ieder geval in Dordrecht niet zo zichtbaar.
9: Ja,
8: maar er zijn gemeenten, dat zie ik ook als dominee, als ik daar preek, dat ik veel meer een donkere kledingstijl zie dan bijvoorbeeld in Dordrecht. Dat is zeker wel waar.
9: Ja.
8: Maar op zich is dat niet maatgevend en ook een bepaalde traditie. Ja, ingetogener.
9: Maar je mag wel zeggen, denk ik, dat doe je de kreeg met de gemeente geen onrecht, dat daar sprake is van een zekere levensernst.
8: Die is er zeker. Ja, de boog is gespannen. Of beter gezegd, dus snaren van de viool, die zijn gespannen. En daarmee bedoel ik, dat is de levensernst ten opzichte van het hiernamaals. Mensen weten allemaal, dat is toch een levend besef. Ja, maar we hebben te maken met een levende God. Die God is rechtvaardig en eenmaal moeten wij toch verantwoording afleggen.
9: Ja.
8: En dan het oordeel, zegt de apostel Paulus. Wij moeten allen voor de rechtsstoel komen. Die wetenschap houdt mensen wel bezig. En ze weten, daar is vergeving mogelijk van je zonde door de Heer Jezus Christus. Maar de belangrijkste vraag, hoe weet ik dat hij ook voor mij heeft betaald, voor mijn schuld? Dus dat is een vraag die dan speelt.
9: Het is niet vanzelfsprekend dat je er goed vanaf komt.
8: Nee.
11: En dat is dan misschien dat beeld van, of dat beklemmende, dat dan in die boeken en zo wordt geschetst. Is dan het idee van die boog is gespannen. Dus het hiernamaals wacht en ook het oordeel.
9: Mm.
11: Maar je kan er niet zomaar van uitgaan dat dat goed uitvalt voor jou. Of dat het jouw gegeven is. Dat kan voor sommige mensen natuurlijk zwaar zijn. Dat je vaak hoort over het oordeel en over de hel. En je weet niet of dat voor jou gunstig uit zal vallen. Dat is misschien die zwaarte waar mensen het over hebben.
8: Dat zou zeker een aspect kunnen zijn, inderdaad. Dat meen ik ook wel, dat zo is. En niet dat ik het iedere keer over de hel heb in mijn preken, maar we hebben het wel over de twee wegen. Hè? Eeuwige bestemming, eeuwig wel, eeuwig wee. Maar daar worden mensen zeker niet mee overgoot, hoor. Jezus zelf heeft dat natuurlijk ook spaarzamelijk benoemd. Hè?
11: We beginnen nu met die zwaarte en zo. Dat is natuurlijk een beetje het vooroordeel misschien. Wat dus misschien ook deels klopt. Is er nou ook een verrassende kant, een andere kant waarvan je denkt van dat zouden mensen ook eens moeten weten, of dat weten mensen misschien niet, de buitenwacht die ons alleen kent van de boeken en de karikatuur, Dat zal misschien mensen wel verrassen.
8: Nou, wat verrassend is, is dat alle lagen van de samenleving vertegenwoordigd zijn in de gemeente.
11: Veel jongeren ook.
8: Heel veel jongeren. De burgemeester kijkt zijn ogen uit bij ons. We zeggen, wat een jongere, wat mooi. Die lopen in de weg. Ik vraag het ook eigenlijk altijd aan jongeren als we categorisatie hebben. Dat is dus onderwijs voor jongeren. Gaan jullie nou met tegenzin naar de kerk? En dan is het antwoord van bijna iedereen nee. Niet altijd met evenveel zin, maar we zouden toch niet meer willen missen. En daar ben ik dan blij mee. We hebben ook hoogopgeleide en laagopgeleide. Maar er zitten bijvoorbeeld in mijn gemeente meerdere chirurgen, professoren. Maar er zitten ook mensen met een beperking. Zoals mensen met een syndroom van Down bijvoorbeeld. En dan, dat vind ik ook het mooie. Een preek moet voor allemaal in zekere zin te volgen zijn. Dat lukt natuurlijk niet in zijn geheel, maar ik hou me daar ook wel steeds mee bezig. Van hoe zorg ik ervoor dat die kleine kindertjes die voor mijn neus zitten de preek ook kunnen begrijpen. Dan begin ik met een verhaal, later nog een verhaal. Dat is heel belangrijk.
9: Mochten we trouwens uit dit gesprek luisteraars denken, nou, in die kringen zijn ze constant aan het praten over hele moeilijke, zware dingen. Ik weet dat ik in een vroeger stadium van mijn loopbaan mocht ik af en toe spreken bij de SGP. Toen schreef ik nog veel over politiek. Nog nooit zo veel gelachen als daar.
11: dat hoor je vaker.
9: Ja, dat hoor je van heel veel mensen trouwens. Maar wat mensen verder ook van de SGP vinden.
11: Arno Grunberg geloof ik ook bij ons.
9: Arno Grunberg staat ook. Maar er is ontzettend veel humor.
11: Arno Grunberg zou ook, er is altijd taart op een of andere manier. dat is misschien ook een kant die mensen niet kennen.
9: Een belangrijk criterium, ja.
8: Nou, dat zeg ik ook
11: dat
8: nog
11: het ook bourgondischer is dan mensen denken.
8: Absoluut. Ja. Ik was student 4 jaar lang op de theologische school in Rotterdam. Als je
9: dat is de theologische opleiding van de gemeente.
8: Ik dacht, daar zit iedereen heel somber te kijken. Maar er werd ontzettend veel gelachen. Ja. Juist ook bij dominee Moerkerk hebben we zo vaak zitten schudden van het lachen. En die had ook veel zelfspot. En hij nam ons ook wel vaak in de maling. Ik weet nog dat ik zei, dominee, ik was ziek met Pasen. Maar ik ben toch nog naar Lisse gegaan, tweede Pasdag, om te preken. Want ja, die mensen hadden anders zowel eerste Pasdag, tweede dag leesdienst. En ik dacht, nou kijk, compliment van hem. Hij keek me aan zo. Jij dacht, zonder jou kan God niet werken, zeker. Nou, daar zat ik weer.
9: Maar dat is natuurlijk, kijk, heel veel, denk ik, humorloosheid heeft te maken met dat we onszelf zo bloedig serieus nemen. En altijd denken dat de wereld zonder ons niet meer verder kan.
8: Klopt.
9: Als er iets in die kringen niet wordt gedaan, is het jezelf serieus nemen.
11: Ja. In de retorische wereld, En het viel me ook op bij de SGP altijd, die had ook een soort rare verhouding met Po-nieuws of zo. Die gingen daar ook altijd naartoe voor grappen om te lachen en zo. Dus dat het kan een vooroordeel wegnemen. En bijvoorbeeld ook het vooroordeel dat het alleen maar oudere mensen zijn of zo. Je zei net al, er zijn heel veel jonge mensen in de kerk. Dat is ook iets
8: Weemot van de jongeren.
11: Ja, dat is ook iets waar andere kerken die moderner zijn op het oog of die meer wat losser zijn, wat lichter zijn. Om die woorden te gebruiken, vrijzinniger. Die kijken soms naar die reformatorische kerken. Dat ze denken, hoe lukt het daar om die jongeren daar vast te houden? Terwijl wij lossere kerk zijn en modernere kerken. Meer afgestemd op jongeren. En bij ons lukt het niet. Maar goed, daar gaan we misschien ook nog over hebben.
9: Misschien maar wel één nuchtere statistische opmerking over maken. De gezinnen zijn ook groter.
11: Ja,
9: ook
11: ja.
9: Die kerken hebben natuurlijk echt wat te maken met jongeren die de kerk verlaten.
11: Ja, nee, zeker.
9: Maar er zijn ook gewoon meer jongeren.
11: Ja, dat klopt. Grotere gezinnen.
8: Al zijn ze niet zo heel groot meer. Ik heb pas nog op de ledenwaan gezegd, zeg mannen, waar zijn de grote gezinnen?
9: Definiëren is niet zo groot meer. Wat bedoel je dan?
8: Vier.
9: Vier kinderen.
11: Dat is toch wel ruim boven gemiddeld.
9: Er zijn toch heel wat plekken waar ze dat best wel groot vinden nog.
8: Ja. Ik weet nog dat wij onze vierde kregen, of de vijfde kindje, dat onze dominee Nunspeet het in het gebed had over het gezinnetje.
9: Zeker.
11: Maar over de jongeren gesproken, jij was zelf ook een jongere natuurlijk. Ik begreep dat jij op je 17e eigenlijk wel klaar was met de kerk. Toch?
8: Ja,
11: dat je eigenlijk het gevoel had van ik wil hier niet meer zijn.
8: Klopt. Mijn 16e denk ik al. Ik had last van depressies. Wat denk ik niet veel mensen merkten. Want ik was waarschijnlijk best wel een vrolijke jongen. Maar ik had ook last van depressies. Ik kampte erg met de vraag, waartoe dient dit alles hier op aarde? Ik zag eigenlijk de zin er niet van in. Verdriet, moeite. Ik weet nog dat ik echt dacht, ik wil hier eigenlijk weg. En ik was bij tijden zelfs jaloers op mensen die al gestorven waren. Dat is niet gezond natuurlijk.
11: Dat was wel
8: heftig. Dat klopt. Het is best een poos zo geweest.
9: Maar dat past wel bij depressie natuurlijk.
8: Absoluut. Dat klopt. En ik wilde eigenlijk alles loslaten. Diep in mijn hart wilde ik alles los gaan laten. Maar toch kon ik het niet.
10: Er was iets wat diep in mijn hart bleef smeulen, ondanks het verlangen om het los te laten. Ja, dat was toch van ik wil God eigenlijk leren kennen als die er is. Ja. Maar dat was ook de grote vraag. Is die er wel?
9: Ja.
10: Is die er wel? En bestaat die wel? En
9: zijn we elkaar hier niet voor de gek aan het houden?
10: Absoluut. Ja. Die vraag waar denk ik heel veel mensen mee zitten, die leefde bij mij. En ik vond het best wel een redelijk zwaar geloof. Omdat 2 keer naar de kerk.
9: Je kwam ook uit de gemeente zelf.
10: Ja, zeker. Dat waren bij ons vaak leesdiensten. Ja, ik volgde dat allemaal niet zo.
9: Misschien voor de luisteraars even. Een leesdienst is dus wanneer er geen predikant is. Maar wanneer er een oude preek, soms uit de 18e en 19e eeuw of later, wordt voorgelezen door een van de ouderlingen.
11: Is het ook wel goed om te weten dat de ene ouderling heeft meer de gave van het woord dan de andere. Dus het kan soms
9: kan
11: ook
9: beter voorlezen dan de ander.
11: Het kan soms best een taaie zit zijn.
10: Ja. Ik fantaseerde altijd in mijn gedachten, overigens ook op school. Ik was helemaal niet zo'n uitblinker, want ik zat altijd met mijn gedachten ergens anders. Ja, je zou zeggen, waar zat je dan? Bij een boerderij. Ik bouwde altijd boerderijen in mijn gedachten.
11: Oh, mooi.
10: Ik wilde boer worden. Ja.
11: Nou, volgens mij zit je zit ook nu in de konijnen, toch? En zo begrijp ik
10: op dit moment lopen er heel wat konijntjes thuis rond. Ook letterlijk los, ja, dat klopt.
11: Maar
9: je wilde boer worden?
10: Ja, ik wilde boer worden, maar... Ja, dat kon Stefan niet. Ik had er geen geld voor.
9: Dan moest je het geld meenemen.
10: Ik was jaloers op die boerenzoon, hoor. Wow.
11: Ik vroeg me nog wel, je had natuurlijk over die depressie. Daar kan je natuurlijk denken van, gemakkelijk. Van beklemmend milieu, de zwaarte van de kerk. Dat heeft misschien op hem gedrukt als jongere. En zo beland je dan in een depressie. Of is dat een te makkelijke interpretatie?
10: Ja, dat is te makkelijk. Dat was los van het geloof. Ja, in zekere zin. Ja, het geloof maakte mij niet depressief. Nee, wel van hoe kom ik daar? Want ik zag maar enkele die echt van die zekerheid getuigden. Maar dat was ook wel weer zo. Dat die mensen, als ze daarvan vertelden, dan ging toch wel van uit. Dan had ik zoiets van, dat verzinnen ze niet. Die hebben toch wel echt een ontmoeting met God gehad. En nog steeds. En die leven eruit en die hebben die troost. Dus een zekere, zoals je dat noemt, jaloezie, was er ook wel weer. Dus een mengeling van gedachten in mij.
9: Het gaat hier wel ergens over, dat had je wel.
11: Hoe ben je er uitgeraakt eigenlijk? Uit die, uit depressie eigenlijk ook. Maar misschien dat ten eerste. En daarna ook de vraag, hoe ben je uiteindelijk dan toch bij de kerk uitgekomen? Of daar gebleven, of bij God uitgekomen?
10: Ja, dan kan ik echt alleen omhoog kijken. God die me vasthield. Wat we ook leren, is een belangrijk aspect natuurlijk van ons geloofsleven. Zeggen, God zoekt mensen op. En zorgt ervoor dat ze zelf tot geloof komen. Ja, hij deed dat eerst, als ik nu denk, ik begin jaren 20. Begin 20. Dat dichterbij kwam. En dat ik toch ging geloven. God wil mij ook zalig maken. Maar daarna nam eigenlijk toch wel de carrière me in beslag. Ik ging helemaal voor
9: het leven. Neemt ook zijn loop.
10: Het leven, ik zat wel in de kerk, maar het was een beetje weggeëbd. Ik zat er inderdaad meer toch voor de vorm. Denk ik soms wel heel intrinsiek erbij betrokken, hoor. Maar meestal was het meer uit gewoonte. En zat ik in de kerk ook alweer te denken aan bijvoorbeeld mijn publicaties en mijn proefschrift.
11: Ja, want
10: en dat soort dingen.
11: Je maakt natuurlijk ook flink carrière. Je had blijkbaar de droom van een boerderij uit je hoofd gezet.
10: Ja, dat klopt.
11: En het werd rechten.
10: Klopt.
11: Je promoveerde cum laude. Je werd al op je 29e volgens mij hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, dat is volgens mij heel jong, hè, om hoogleraar te worden als je 29 bent.
9: Zeker.
11: Je kon ook op een gegeven moment rechter worden, begreep ik. Dus de wereld ligt aan je voeten. En toen?
10: Ik bespeurde op een gegeven moment toch weer die leegheid. Ik kwam weer eigenlijk in een soort, depressie wil ik het niet noemen, maar wel dat het leven wel zwaar werd voor mij. Van wat doe ik er nou eigenlijk voor? Ik zag al die grote namen, ze waren er niet meer. Wie dacht nog aan ze? Bepaalde werden nog aangehaald. Dus ik begon weer de leegheid in te zien. Dan sta je op de top van een berg en je kijkt om je heen en denkt, wat als het nou later met emeritaat gaat, is dit het dan? Wat heb ik dan eigenlijk toegevoegd? Hele existentiële vraag. Wat heb ik toegevoegd? En dat beklemde mij. En toen gebeurde het dat ik was nog steeds voor mijzelf niet geschikt om zalig te worden. Er was wel een verlangen gekomen. En ik was in China, hartje Peking, op een gegeven moment voor een stichting, samen met een hele goede kennis. En die zei tegen mij, zullen we zondag naar een dienst gaan? Dat is illegaal. Je mag er eigenlijk niet met zoveel mensen naartoe, maar ze willen dat wij komen. En dan gaat een predikant voor uit Nieuw-Zeeland. Is goed. Dus wij daarheen en die predikant die preekt over de zondares. Een vrouw die tot Jezus vlucht. Ze heeft ongetwijfeld gehoord dat Jezus, die is daar in een zaal van een fariseer, een eetzaal. Maar die fariseer die heeft helemaal niets goeds voor hem gedaan. Hè. Ze is zijn voeten niet gewassen, geen begroetingskus gegeven.
9: Heeft hem niet echt als gast behandeld?
10: Totaal niet. Hè. Dat was Simon, heet die fariseer. Ja. En dan komt die vrouw en die gaat dat wel doen. Maar iedereen weet dat is een slechte vrouw. Waarschijnlijk een prostituee.
9: Ja, ze stond slecht bekend.
10: Ze stond wel slecht bekend. En ik weet nog dat die dominee vroeg. Ze zat gewoon in de huiskamer. Wie is die vrouw? En toen hoorde ik om me heen. Ik. Die mensen sloegen met hun hand op hun borst. En toen zei ik, ik. En toen was ik er. Om het zo te zeggen. Ik heb heel die week op wolken gelopen. Ik voelde zo'n diepe vrede. Ik was welkom. Als die vrouw mag komen, mag ik dus ook komen. We hebben daar echt ook ervaren dat de Heilige Geest werkte in zo'n kleine huisgemeente.
11: Ja, in China? In China. In Peking?
10: Moest ik daarvoor naar Peking? Misschien wel. Ik denk dat God me even apart wilde zetten.
11: In China worden veel kerken vervolgd en verboden.
10: Ja, het was een vervolgde gemeente ook. Ja, althans,
11: in een huis wat bijzonder zeg.
10: Klopt. Ik had in mijn gebed tegen God gezegd, nou mag u mij laten doen wat u wilt. Stuur me maar waar dan heen. Maakt niet uit.
11: U was toch hoogleraar in Groningen?
10: Ja, u mag het zeggen. Ja. Zegt u het maar. Zal ik mijn leven anders gaan inrichten? Ik dacht, ik ga meer publiceren op het terrein van kerk en recht.
9: Je zat nog een beetje voorzichtig.
10: Ja, en toen smiddags in een nabetrachtingsdienst zegt de predikant, hij ging preken over de teksten. Ik heb u gesteld op dat gij zou heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht blijven. Eeuwige vrucht. En toen zei hij, u wil misschien uw leven anders inrichten. Precies wat ik allemaal dacht. Hij zei, maar mogelijk moet u het roer helemaal om bij u en moet u dominee worden.
9: Dat zei hij in de gemeente?
10: Zei hij zo, ja.
9: Keek hij je aan of niet?
10: Nee, dat kon niet, want het is een gemeente waar 2000 mensen zitten. Nutspeet. Ja. Maar ik zat er even alleen. En dat was voor mij echt Gods stem. Ja. Hij zegt dat tegen jou. Ja, en zo is het eigenlijk gegaan.
11: Toen wist je genoeg.
10: Ja.
9: Nou ja, misschien ook voor luisteraars die de sfeer en milieu niet goed kennen. Het is ook wel goed om, er komt heel wat bij. Kijk, je was hoogleraar, mooie baan, goed salaris. Als je deze stap gaat nemen, onderwerp je niet alleen aan het oordeel van mensen die een bepaald besluit over je moeten nemen, maar je gaat ook een totaal ander leven leiden. En ook een leven waar, zeker in jullie kringen, niet per se een weg uit terug is. Natuurlijk, als het niet kan, dan kan het niet. Maar de verwachting is dat je dit voor je leven gaat doen.
10: Klopt.
9: En dat is, dat wordt een heel ander verhaal dan ineens. Dus ja, dat ze zeggen van, we willen wel graag weten of je het ook echt moet doen en echt wil, is ook begrijpelijk in die zin. Toch?
10: Ja. Ja, ja.
9: Ben je in dit alles nooit gevoelig geweest voor, ik zeg het maar, prestige? Kijk, als je op verjaardag bent en je kunt zeggen, ik ben rechter en één dag in de week hoogleraar, dan zeggen mensen, interessant zeg. Ik ben dominee in de gereformeerde gemeente. Dan kijken ze je aan en dan zeggen ze, Siebelink?
11: Podcast maken.
9: Dat is de eerste reactie, zeg maar. Dus dat is toch een hele gekke, zware kerk waar je enzovoort. Je snapt wat ik bedoel. Dus heb je dan nooit overwogen? Je dacht van, je kent natuurlijk die wereld wel van binnenuit. Dat scheelt denk ik, neem ik aan.
10: Ja.
9: Maar toch, er komt ook prestige bij kijken. Ik weet niet zo goed, een dominee heeft in de gemeente zelf misschien wel veel status, maar daarbuiten,
10: Waar merk je weinig van die status? Ja. En ze duwen je zo over van het trapje af.
9: Dus wat je wordt constant beoordeeld.
10: Wees maar niet bang. Dat zei ooit de predikant in onze gemeente, door de Meeuwse, je krijgt een tik van links en een tik van rechts, dan sta je in het midden. Ja.
9: Dat hield je niet bezig in die tijd?
10: Nee, dat hield me absoluut niet bezig. Ik vond wel een enorme verwaardiging dat God mij wilde roepen voor dominee, want dat was voor mij wel zoiets van, dan moet God je echt duidelijk roepen. En ik had niet zoiets van, natuurlijk gaat hij mij roepen, helemaal niet. Dat vond ik echt, ik stond echt versteld. En dat hij dat steeds weer bevestigde. Ja, wij zeiden, mevrouw en ik, ja, de hemel hangt laag. Dat is een uitspraak, God spreekt veel. Maar het rechterschap was voor mij zeker geen prestige, want dat vond ik gewoon leuk. Dat is zo leuk. Een zaak. Dat is altijd spannend. Van beide kanten. En dan ga je puzzelen.
9: Nee, dat geloof ik graag.
10: Oh, heerlijk. En
9: dat geloof ik graag. Maar er zijn meer leuke dingen. Dit is ook wel een beroep met een zekere status.
10: Maar daar doe je als rechter eigenlijk niks mee. Want die status mag je niet eens gebruiken. Je moet
9: dat is ook weer waar.
10: Eigenlijk achter de schermen blijven. Rechters zijn eigenlijk de meest bescheiden mensen. Ja. Wat dat betreft.
9: Je moet er blijft
10: letterlijk achter de gordijnen.
11: Ook als ik het misschien wat platter maak. Voor de mensen die niet helemaal misschien begrijpen wat dit ook financieel betekent. Je gaat natuurlijk van een hoogleraarsalaris en ik weet niet wat rechters verdienen, maar dat zou ook niet verkeerd zijn. Ga je weer de studiebank in. Waarbij je volgens mij een soort lening krijgt of zo van €2000 in de maand.
10: Ja.
11: Je hebt inmiddels een gezin met meerdere kinderen.
10: Klopt.
11: Dat is financieel natuurlijk ook nogal wat. Met misschien wel een hypotheek die groter is dan de lening die je dan krijgt.
10: Ja. Klopt. Ik betaalde meer dan €3000 in de maand aan hypotheek. En ik kreeg €2000. Ja. Ik ga de rest maar aanpassen. En dat
11: is een financiële keuze waar heel veel mensen wakker van zouden liggen.
10: Ja, en dat, tot op de dag van vandaag heb ik er nog last van. Want wat je gaat doen is natuurlijk je vermogen opeten. Je spaargeld. Ik had gelukkig nog wat andere inkomsten. Ik had destijds een BV waar nog wel wat geld in zat. Daar heb ik van geleend. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment wel belasting over betalen. Ik heb gewoon jarenlang niet meer kunnen sparen. Er stond gewoon niks op spaarrekening.
11: En predikanten krijgen ook geen hoogleraarsalaris over het algemeen.
10: Nee. Wij bij ons worden niet slecht betaald. Okay. Maar het is inderdaad wel een heel verschil. Wij gingen toen inderdaad. Ja, ik verdiende denk ik in die tijd rond tussen 150 en 2 ton. En dan ga je inderdaad naar 2000 in de maand. En als je binnen 5 jaar zou stoppen als dominee, moet je het nog terugbetalen ook. Al moet ik echt zeggen, op de kansel is wel het mooiste wat er is.
9: Ja, want je bent nu een mooi vak.
10: Ik geniet eigenlijk als ik een goede doen ben. Ja. Maar zelfs als ik niet meer goede doen ben. En ik denk, mag ik gewoon even niet op de kansel staan. Mag ik gewoon lekker zitten tussen de mensen. Maar als je eenmaal opstaat, ja, dan gaat het toch wel weer. En dan komt er een bepaalde drive.
9: Ja.
10: Ja, noem het een spirituele ervaring. Ik vind dat ook wel gewoon technisch los van. Even natuurlijk het geestelijke. Vind ik het ook ontzettend mooi om een gemeente mee te krijgen. Om klein en groot te boeien. En als je dat lukt, dan geeft dat ook iets van adrenaline.
9: Mag ik daarbij nog één persoonlijke vraag stellen?
10: Ja.
9: Je vertelde net als 16-jarige dat je last van depressies had en zo. Dus als je het persoonlijk vindt, moet je het gewoon zeggen hoor. Maar ik kan me voorstellen, misschien dat dat nog wel zo is af en toe. En dat het voor een dominee, juist in die kwetsbare toestand waarin je constant beoordeeld wordt en het gaat echt door je ziel heen, dat het nog wel wat een soort extra kwetsbaarheid geeft. Ik weet niet of dat nog zo is, maar.
10: Ik heb nog last van depressies. Niet in de mate dat ik, zo moet worden opgenomen, maar wel dat je gewoon geestelijk zo moe bent.
9: Stemmingsgevoelig.
10: En zeker na het overlijden van zijn dochter, toen is het een poos heel slecht gegaan met me. Dat ik gewoon geen pen kon oppakken. En ook op de theologschool heb ik een periode gehad dat niet goed ging. Mensen begrepen me niet. Ik moest die dreigen maken. En ik raakte echt in een geestelijke depressie. Ik kon gewoon niks meer een poosje. Ik zat in de stoel en ik had geen moed om de telefoon op te nemen. Zo heftig. Ja, en het voordeel daarvan is, als je dat zelf hebt meegemaakt, dat je heel goed naast mensen kan staan met depressies. Dat je ze wel begrijpt. Ja, dat is een voordeel. En dat je er ook mee leert leven. Ik heb dat denk ik van mijn oma, die was ook heel stemmingsgevoelig. Mijn oma werd altijd één keer in de zoveel tijd weer aan het ziekenhuis opgenomen. De psychiatrische afdeling. Want dan ging het gewoon niet. Ik denk toch dat ik iets van haar stofjes heb meegekregen. Ja, het zit toch een beetje in je DNA. Maar je kunt er ook mee leren omgaan. Hè? In die zin, met medicijnen kan dat. Heb ik gelukkig nooit hoeven gebruiken. Op een gegeven moment zei een huisarts wel tegen mij, heel eerlijk, nadat mijn dochter verongelukte, joh, maar ik gebruik ze ook. Je hoeft er helemaal niet voor te schamen. Doe het, daar zijn ze voor. Nou, goed. Maar je kunt er ook mee leren leven door bijvoorbeeld mijn afleiding te zoeken. Die konijntjes van mij helpen me ook weer een beetje. Je moet even naar buiten.
9: Ja.
10: Je gaat de tuin weer in. En dat helpt je bijvoorbeeld.
9: Wat blijven.
10: Ja. Ja, gewoon nuchter daarmee omgaan, zeg maar. Door de dingen die er zijn, die je kunnen helpen te gebruiken.
11: Ja, bent u later ingeschakeld. We praten vannacht met dominee Wijnand Zondags. Best bijzonder, want voor het eerst dat een dominee uit de Gereformeerde gemeente hier op Radio 1 een interview geeft. Ja, een zware reformatorische kerk, zou je kunnen zeggen. ja, we moeten toch even de stap maken. Nou, ik denk de meest ingrijpende gebeurtenis uit jouw leven. Eigenlijk misschien eerst naar de dag ervoor. Zondag 15 april 2018. Je hield die avond een preek. Volgens mij met een zwaar gemoed.
10: Klopt.
11: En over een zwaar onderwerp. Kan je me meenemen naar dat moment?
10: Ja, er gebeurde in die week eigenlijk best wel veel. Ik las een interview met toen staatssecretaris Blokhuis, dat zijn dochter van 18 jaar, als ik me niet vergis, door een plotselinge ziekte overleed, heel snel. En ik had zo met die man te doen. Ik kon er niet van slapen. Je zal je dochter maar verliezen, zeg. Nee. Ja, en toen, zondagsmorgens, een doopdienst. Ja, het ging over de jongeling van na-inpreken, die overleden was. Ik zei ook tegen mensen, zullen zeggen, wat een zwaar thema voor een doopdienst. Daarna moest ik preken over wees een goed krijgsknecht, een goed soldaat van Jezus Christus in een andere gemeente. En toen ik dat deed, dacht ik, gaat dit over mij? Volgens mij moet ik een veel zwaardere last gaan dragen. Maar wat dan? En toen kwam die avondpreek inderdaad over de catechismus, uw wil geschieden. Ja, en ik had gelezen van over twee vaders die allebei moesten leren hun kind te verliezen. Dat had ik gelezen. Dat vertelde ik ook aan de gemeente. Ik zei, maar zou u het kunnen? Ik kan het niet. Ik zei, u wil geschieden en je staat naast je overleden dochter. Ik zou het niet kunnen als God me dat niet leert. Dan kan ik het echt niet. En na afloop ik nog met een vrouw staan praten die ook een babytje verloren had in haar leven. En ik ging met hem ook heel bedrukt gemoed naar huis inderdaad. En mijn oudste dochter dacht, pap, gaat het over mij? Gaat er iets met mij gebeuren? En aan haar dacht ik ook, moet ik zeggen, aan mijn oudste dochter. En toen de volgende morgen kwamen onze hele goede vrienden, met een boekhandel in Woerden. We zitten nog met elkaar te praten om 10:30. Je zou je kind maar moeten verliezen. En om één uur is het gebeurd. Om 2:00 kwamen de agenten. Was wel ervoor iets wonderlijks gebeurd. Ik had een eigen paard. En op maandag had ik altijd een extra training van een coach. En dan was het lekker rustig. Dan kon ik. Was een leuke ontspanning. Ik ben dol op dieren, zoals je weet. Maar die had mij geappt van, kun jij vanavond in plaats van vanmiddag om 2:00? Nou, oké. Nou, precies om 2:00 stonden die agenten voor de deur. Dat heb ik wel echt gezien als ook Gods handelen. Ja, inderdaad. En om 2:00 stonden de agenten voor mijn neus. Ik had trouwens niet eens door dat ze met zo'n boodschap kwamen. Want naast ons was een parkeerplein waar nog wel eens wat gedeeld werd. En ze hadden meerdere malen aan ons gevraagd of wij wat gezien hadden. Dus die komen vragen of ik iets gezien heb of zo. Dus ik maakte me helemaal geen zorgen toen twee agenten eraan kwamen. Totdat ze inderdaad vroegen of ik de vader was van. Ja. En toen wist ik gelijk, het is voorbij. Dat voel je. Ze blijven stilstaan. Ze blijven rusten. Ze zijn niet, kom gauw. Ik dacht, het is te laat. Ja, ja.
9: Wat was er gebeurd?
10: Mijn dochtertje was een uur eerder uit. Omdat de school had een uitwisselingsproject. En alle kinderen van bepaalde klassen waren naar Frankrijk en naar Zuid-Afrika. Mijn aanstaande schoondochter zat ook op die school, de 3-star in Gouda. Die was net aangekomen in Zuid-Afrika. Mijn oudste dochter was in Frankrijk aangekomen. En daardoor waren de roosters wat anders. En ze was een uur eerder uit. En ze fietst op de fiets van haar zus. En die had een iets breder stuur dan haar eigen stuur. Ze fietste ook aan de andere kant dan ze normaal fietste.
9: Aan de buitenkant.
10: Ja, en dat durfde ze nooit. Ze zocht altijd veiligheid en ze was risicomijdend. En terwijl ze naar huis fietst, het laatste wat ze heeft gezegd, zeiden de vriendinnetjes, was, yes, we hebben meewind, we zijn zo thuis. Nou, dat is wel gebeurd, maar het was wel een ander thuis. Ja, en terwijl ze langs een school fietsen, een andere school, heb je een versmalling van de weg. Een soort, zo'n soort gleuf. En dan gaat een bus, de lijnbus, die gaat daar inhalen. Die gaat over de suggestiestrook. En die raakt met de onderkant van de spiegel het uiterste puntje van haar stuur aan. De stuur klapt om en zij valt onder de wielen. En haar hoofd is ook geraakt. Ja, en ze was ook gelijk overleden. En ik heb die ochtend nog me voorgenomen, ik ga met haar mee fietsen naar school. Apart is dat, hè? Dat had ik nooit.
9: Een soort voorgevoel.
10: En ik had zaterdagavond school, ik moet haar opzoeken. Ik wil haar nog even spreken. Ja, en daar aan deze slaap dan. Inderdaad, er was iets. En ik had dan aan willen vragen. Roos, noemde ze Roos altijd. Roos, ja, kun jij sterven?
11: Ja, dat is ook een beladen vraag aan je dochter. 14 jaar was volgens mij.
10: Ja, en dus die had ik 2 maanden daarvoor ook willen vragen. Dus zat ik naast haar aan het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland. Ik heb daar toen 2 zondagen gepreekt in Carterton. En zij ging mee met haar zus. En iedere keer wilde ik aan haar vragen, Roos, is het goed met jou? En toen dacht ik, ach, houd toch op, het is goed met haar, dat weet je toch. Je kent haar toch, je weet hoe haar leven is. En ze had op jonge leeftijd ook al wel getuigd, dus...
9: Het was ook niet... Een gelovig meisje.
10: Ja, ja, ja. Verder heel gewoon kind, maar wel heel, ja, heel godvrezend, zoals we dat dan zeggen. Wilde geen verkeerde dingen doen.
11: Kan je verklaren waar dan... Waarom had je de behoefte om die vraag aan haar te stellen? Is dat...
10: Ik weet het niet. Ja. Zomaar. Kwam in me op. Ja. Maar God heeft het verhinderd, denk ik. Misschien was ze op dat moment er helemaal niet zo mee bezig. Want en dat is ook niet bepalend, weet je wel. Stel dat ze zegt, oh pap, nee... Nee, dan had ik die troost niet meer gehad de volgende dag. Althans, niet in die mate. Nu wist ik gewoon, het is goed met haar. En dat, ja, dat was zo duidelijk al in haar leven gebeurd. Toen ze 9 jaar oud was, vertelde ze dat. Een meisje 9 jaar oud, ja, de dingen dan hoor, denk je, wow. Ja, dat het bijbelgedeelte Jesaja zo tot haar had gesproken. En dat ze zeggen, pap, heeft de Heer nou tot mij gesproken? Ja, zeker. Dat is Gods stem als jij... Dat zo opmerkt. Ja, dat is Gods stem, hoor. Ja, en dat was mooi toen vroeg ze een keer aan mij... Ja, maar als ik nou niet wakker word morgen vroeg, waar ben ik dan? Dus ik zeg, ja, als je je zonde bij de Heer Jezus brengt, je beleidt ze, dan mag jij tot de Heer Jezus gaan. En dan ben je in de hemel. En dan zat de poos na te denken. Ik dacht, nou, gaat ze er iets van zeggen? Maar toen zei ze, zijn er ook babytjes in de hemel trouwens? Ze zegt, want dat vind ik heel belangrijk. Mooi, hè? Dat is als dolle baby's. Ja, dat gebeurde toen. En iemand heeft op Facebook destijds dat gezet... dat ik erover gepreekt had, over U wil geschieden. En dat hebben de landelijke kranten toen ook opgepikt. Ja, ja, dus het werd inderdaad nieuws. En ook daarin geloof ik wel dat God weer zijn hand erin had. Want wat gebeurde, er gingen heel veel mensen gingen toch die preek beluisteren. En ook de rouwdienst, die ik zelf geleid heb.
9: Je hebt zelf de rouwdienst geleid?
10: Ja, ja, ja, nadat... ik had zoiets, ik kan nog 1 ding doen voor haar. En dat doe ik.
9: Ja.
10: En voor al die kinderen. Ik dacht, ik wil die verantwoordelijkheid zelf dragen. Want er zitten daar straks 1000 kinderen te luisteren. Er waren toen 30.000 mensen die meeluisterden. Dat is bizar. Hoeveel kinderen meegeluisterd hebben. We kregen vorig jaar nog een brief van een meisje. Die zei, die dienst is voor mij onvergetelijk geweest. Daardoor wist ik God bestaat. Want, zei ze, en dat zeiden meer kinderen... als een vader dit gewoon nog blijft breken... dan is het dus echt. Heel simpel eigenlijk. En dat zeiden ook heel veel mensen wel... die zeg maar niet naar de kerk gaan. Die zeiden, ja, maar als die nu nog steeds trouw blijft aan zijn zender... dan... moet dat toch eigenlijk wel waar zijn?
11: Heb jij niet...
10: Wat?
11: Ben je niet boos geweest op God? Of heb je geschreeuwd naar God? Van
10: ja,
11: waarom?
10: Wel geschreeuwd. En niet zozeer waarom. Want ik wist, ja, Job raakt al zijn kinderen kwijt. En nergens in de Bijbel lees ik van dat God je daarvoor spaart. Nee. Kijk naar de Puritijnen, dominees van vroeger tijden in Engeland. En ook onze vroegere predikanten in de middeleeuwen en daarna... met name de reformatie. En na de reformatie... die hebben ook heel veel kinderen moeten verliezen. Dus
9: gelovigen worden niet speciaal beschermd.
10: Absoluut niet. Nee. Misschien krijg je zelfs een extra pakkie. Ik heb wel eens gezegd tegen iemand... moet de onderherder niet heel erg op zijn herder lijken.
9: Maar dat met je theologische verstand weten is één ding.
10: Klopt.
9: Maar jij moest het meemaken.
10: Ik was God wel even kwijt. Ja. Ik heb 2 dagen lang... misschien 2,5 dag zelfs... was ik God helemaal kwijt. Ik zei, waar bent u? Hij was echt weg. Ja. Hij verborg zeg maar zijn aangezicht voor me. En ik maar roepen, waar bent u? Ben ik wel uw kind? Want als ik niet uw kind ben, dan kan ik ook niet meer uw knecht zijn. Ja, als u niet antwoordt deze week, dan is het eind van de week... dan hang ik de harp aan de wil van, dan stop ik mee.
11: Ja?
10: Ja. Ik moest een antwoord hebben. Ja. Hoe kon ik die begrafenis leiden als God me niet zou antwoorden? En hij deed het.
11: Hoe deed hij het?
10: Hij deed het. Ja, op een hele wonderlijke wijze. Ik zat in mijn Bijbel te bladeren achterin. En ik kwam het gebed voor mensen in moeite, in verdrukking tegen. Dat had ik nog nooit gelezen.
9: En nu wel. Heel oud gebed.
10: Het hele oude gebed. Ja, en dat was een antwoord. Want ik bad iedere keer, is dit uw kastijding, een vaderlijke kastijding, of is het een straf? Een kastijding is vaderlijk. En daar stond letterlijk het antwoord. Het zijn kastijdingen, staat er in dat antwoord. En wij verdienen 10.000 keer meer, staat er dan. Maar God doet dat niet. Dat was voor mij het antwoord. En Johannes 11 van Lazarus. En dat was voor mij een grote troost. Omdat ik geloofde dat God erbij was toen de bus kwam.
9: Ja, Jezus staat er. Weende, hij huilde.
10: Precies.
9: Ja.
10: Ja. Ja, en dat doet hij nog vanuit de hemel tot de wederkomst. Weent hij mee en dat wenen geeft ook kracht en moed. Tenminste, zo leg ik het altijd uit. Ja. Want Jezus weent mee terwijl hij even later Lazarus opwekt uit de dood. Ja. Maar hij gaat eerst heel duidelijk, zichtbaar, diep doortrokken ervan meewenen.
11: Het is dus heel precair en veel waardering voor ook de openhartigheid waarmee je dit vertelt. Toch zullen er mensen zijn die misschien luisteren van, het is mooi dat je op zo'n moment een antwoord van God ervaart. En dat God erbij was. Bij dat toen de bus tegen jouw dochter aanreed. Snap ik ook wel dat mensen denken, als God erbij was, waarom heeft hij het niet voorkomen?
10: Ja, dat zeiden mijn kinderen ook, pap. Ja.
9: Waarom zorgt u er wel voor dat je dat appje van de manege krijgt?
10: Exact.
9: En niet dat de politie niet hoeft te komen?
10: Exact, ja. Ja, waarom geen beschermengel?
11: Ja, ja.
10: We hadden haar zo nodig. We konden niet zonder haar. En ik was eigenlijk net tevreden met mijn nieuwe werk. Dat had al een paar jaar geduurd. Ik dacht, nou, ik heb een nieuwe invulling gekregen. Ik zag ook een mooie taak in het buitenland. Zoals dat voorgaan in Nieuw-Zeeland. Nou, ik wilde gaan promoveren aan de TUA. Ik zag wel wat mooie mogelijkheden. Ik had weer vrede eigenlijk met de weg die ik moest gaan. En vond ik eigenlijk prima zo. Ja. Goed, was blij. Mm-hmm. En dan gebeurt dit, ja. Ja, dat klopt. En dat is tot in het buitenland. Zoals dat voorgaan in Nieuw-Zeeland. Nou, ik wilde gaan promoveren aan de TUA. Ik zag wel wat mooie mogelijkheden. Ik had weer vrede eigenlijk met de weg die ik moest gaan. En vond ik eigenlijk prima zo. Ja. Goed, was blij. Mm-hmm. En dan gebeurt dit, ja. Ja, dat klopt. En dat is tot op de dag vandaag ook best wel een grote wond.

0: Ja, dat God zich niet laat verantwoorden. Hè? Hij is soeverein. Dus dat. Maar als hij het aan mij zou vragen... hij heeft het niet aan mij gevraagd en dat doet hij nu ook. Dan zeggen mensen wel eens, ja, maar je zou ze niet terug willen. Ik zeg, nou, als God me de keus liet, dan zei ik graag nu meteen. Ja, dus, ja. Want we houden van haar. En dat weet hij ook. Ja, maar ik neem het God niet kwalijk. Ik niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Want
0: hij is meer dan ik.
1: Ja, dus dat is, want je beschrijft God in je hele verhaal, ook voordat we hierover begonnen, als een God die eigenlijk constant bij je leven betrokken is. Die je signalen geeft, die je aan tekenen kunt vragen. Ik kan me voorstellen van mensen die niet in God geloven of die een godsbeeld hebben, die zich veel minder intensief bemoeit met mensen. Dan is het nog steeds het verdriet ontzettend rauw, maar misschien minder een probleem dat met God te maken heeft. Maar voor jou is dat anders. Jij gelooft in een God die intiem bij je leven betrokken is. En dan dit.
0: Ja. Er is een boekje van Altijd dat kruis. Van de Beek, professor van de Beek.
1: Ja.
0: Een klein boekje. En daar kom ik in voor. Tenminste, ik weet bijna zeker dat hij mij bedoelt. Want hij zegt, ja, wat moet je daar nou van vinden?
1: Ja.
0: Een vader die preekt over en dan de volgende dag... Nou, dat, volgens mij ben ik dat, ja. Dat duidelijk. Ja, die dan ook zegt, ja, altijd dat kruis. Waarom? Die grote waarom-vraag. Die ook in de harten van christenen kan blijven spelen...
2: Ja.
0: Maar je krijgt wel een antwoord, omdat God het ons wel laat zien... van ja, maar hier beneden is het absoluut niet. En laat ik dan één antwoord geven. Ik had zoiets van, nou, wat mij betreft mag die wederkomst nog maar een poosje wachten.
1: De terugkomst van Jezus.
0: Ja, het gaat hier goed op aarde eigenlijk. Even heel plat.
1: Ik heb mijn leven eigenlijk op de rails.
0: We hebben het fijn met elkaar, ja. Ik heb een fijn gezin.
1: Mm-hmm.
0: We hebben mooie dingen. En dan in één keer verandert dat wezenlijk. Als je geliefde... worden weggenomen. Ik had daar wel eens over gepreekt. Mijn eerste preek in Woerden ging over de goede herder, Psalm 23. En toen gaf ik het beeld van de herder dat hij wel eens een lammetje pakt om een schaap verder te krijgen. En dan houdt hij dat lammetje en dat neemt hij in zijn armen. En dan loopt hij voorop en dan wil dat schaap wel, want dat wil achter dat lammetje aan. Dat heb ik toen ook ervaren. Van, oh, mijn meisje is er al. En nu wil ik eigenlijk ook. Ja, ik voel me nu toch. Ja, niet alleen verbonden aan Christus om hem te ontmoeten... maar ook, ik wil ook mijn meisje en andere geliefden die daar zijn ontmoeten. Wat Paulus zegt, ik wil hier blijven, ben hier nuttig... en je hebt hier mensen waarvan je houdt. En daar zijn mensen, in het bijzonder Jezus zelf... die ik wil ontmoeten, ja, dat getrokken worden. En Calvijn noemt dat het medicijn, hè? Het medicijn van het kruis... Oude gedachten die Augustinus ook al heeft. Augustinus zegt, wij leven als het goed is in een herberg. Dus in een herberg, dan ben je maar even. En dan moet je weer verder trekken.
1: Het leven hier op aarde is als het leven in een hotel, zeg maar. En dan, je moet eruit checken op een gegeven moment. Ja.
0: Hij zegt, en het eten, God zorgt dat het eten niet te lekker smaakt. Als je dan gaan er kruiden van moeite en verdriet door je eten. Zodat je er niet te veel van wil eten. Die gedachte van pelgrim zijn, je bent hier niet voor altijd. Het is een korte tijd. En dan de eeuwige heerlijkheid. Denk aan Asaf, Psalm 73, hè, dat hij eerst helemaal zat te mokken en somberen. En ja, echt boos op God was. Van, ja,
1: waarom gaat het met iedereen zo goed en met mij zo slecht?
0: Hij is slecht. En dan in één keer gaat het venster open naar de toekomst. Dan kijkt hij naar de toekomst. Eeuwige heerlijkheid. Wat zit ik te zeuren over die paar jaar... dat het minder fijn is, hè, dat er moeite en verdriet is. En dan wordt hij daardoor inderdaad getroost met wat er nog komt.
1: Dus dat is voor jou wel een troost. Dat het overlijden van jullie dochter maakt ook dat je wat minder vast zit, zal ik maar zeggen. Minder comfortabel hier.
0: Absoluut.
1: Je hebt genesteld.
0: Absoluut.
1: Je hebt iets om naar uit te kijken, om haar weer te zien.
0: Ik bid er ook iedere dag om. Zeker, ja, hier. Ja.
2: Denk je vaker naar?
0: Ja, constant. Ze zit altijd hier, of in je ooghoek, misschien is dat nog beter. Ja, je kinderen zijn je alles, hè. En het kind wat je niet meer ontmoeten kan... ja, dat draag je wel op een hele speciale manier bij.
2: Je draagt heel vaak een zwarte stropdas aan.
0: Ja,
2: dat is
0: niet zozeer omdat ik dominee ben... maar dat is een herinnering aan Roos. Ja, ik had altijd als dominee een witte stropdas. Maar sinds haar overlijden draag ik altijd een zwarte stropdas. Ja. Maar er gebeurde iets heel wonderlijks, of wilde hij dat nog vragen? Dat God op een bijzondere manier sprak tot me later. Die chauffeur werd

0: vervolgd, strafrechtelijk.
1: De buschauffeur.
0: Ja, ja, want men wilde voor een misdrijf gaan. Omdat, ja, als je zo een kind passeert, waar het niet mag, niet moet, ja, dat vond men...
1: Mocht dat niet inhalen?
0: Nee, nee, dus men vond dat, het OM vond dat meer dan een overtreding. Zeg, we gaan voor een misdrijf.
1: Oh, jongen.
0: Dus werd vervolgd daarvoor. En, nou, eerste aanleg, ik vond dat trouwens wel heel moeilijk destijds. In eerste aanleg was ik erbij bij de rechtbank. En alle chauffeurs waren gekomen. Het zag gewoon blauw van de chauffeurs. Ik vond dat eigenlijk best wel bedreigend. Want zij was het slachtoffer en niet wij. Zo ervaren dat. Ze kwamen haar steunen, dat begrijp ik wel. Ja. Maar toch, het voelde heel erg vervelend aan.
1: Ja, jullie werden tot de oorzaak gemaakt van de vervelende situatie.
0: Van haar verdriet, ja. Dat zij nu daarvoor vervolgd werd. Ja. Dus eerlijk gezegd begrijp ik dat ook niet zo goed. Dat ze daar niet aan denken. Dat voor nabestaanden wel heel pijnlijk is.
1: Ja.
0: Als je zo'n zaal helemaal vult met collega's.
1: Ja.
0: Dat was het eerste. En toen kwam het in hoge beroep. En bij het Hof. En ik ga daarheen. Ik was op dat moment eigenlijk wel opstandig naar God toe. Het ging allemaal niet zo goed thuis. Bij mezelf niet. En ik had me voorgenomen, misschien ook wel zo zachtjes gezegd, ik ga u niet belijden in de rechtszaal. Ik zwijg. Ik ben alleen maar intens verdrietig en ik zeg niks. Ik ga geen gebruik maken van mijn slachtofferrecht. Ik doe helemaal niets. En mijn zwager ging met mij mee. Nog een zoon ook. En ik stap uit de auto en hij zou me gaan parkeren. En dan passeert iemand mij die daar echt niet hoefde te zijn. Want als je bij het gerechtshof in Den Haag, nou, daar kom je niet langs als je gewoon gaat winkelen of wat dan ook. Dominee van den Berg, CR van den Berg, in Zoetermeer stond.
1: Ja, een collega van je.
0: Ja. En we botsen dus bijna tegen elkaar op. En hij zegt, hé, jij hier, broeder? Hij zei, vakantie of zo? Het was in de dag in de voorjaarsvakantie. Hij zei, nee, joh, mijn dochter is verongelukt. En het is de zitting, rechtszitting. Hij keek me aan. Toen keek hij omhoog. Hij zei, broeder, de rechtszaak hierboven is al afgelopen. En het is goed uitgepakt voor je dochter. Ze is vrijgesproken. Nou, de tranen kwamen bij mij, dat snap je. Ik zei, broeder, God heeft je gestuurd. Dit is een boodschap van God, dat is duidelijk. Ik kom hier gewoon maar zo. Ik loop hier toevallig langs. Ik ben naar de boekenbeurs of zo geweest. Ik zei, ja, maar wij weten allebei toeval en toeval. Er is Gods hand in. Mm. Ik ging als een ander mens naar binnen. Er was zelfs iets even van blijdschap.
1: Iets van de bitterheid was
0: weg. Ja, de bitterheid was weg. Mooi gezegd. Ik was zo vertroost. En ik heb toen toch getuigenis afgelegd.
1: Well,
0: ik zeg, ik wil het toch vertellen. Ze is naar huis. Ze zei, ik ben gauw thuis. Ze is naar huis. Ze is bij de hemelse vader. En ik heb toen tegen de chauffeur gezegd, ik wil het u ook vergeven. Ik zeg, maar erken wel dat u fout was. Maar dat wilden ze niet.
1: Nee?
0: Nee, ook moeilijk.
1: Lastig, hè?
0: Ja, want... En de voorzitter van de combinatie van het gerechtshof, die zei nog, mevrouw, hoort u dat? Hier is geen sprake van rancune, helemaal niet. Men wil vergeven. Wat doet dat met u? En toen zei ze, ik ben niet fout geweest. Een reactie die je heel vaak tegenkomt, hoor. Mensen willen niet een vader verantwoordelijk.
1: Om onder ogen te moeten zien dat je dit gedaan hebt.
0: Dat is ook zo. Ja. Daarmee praat ik het absoluut niet goed. Nee. Maar het gebeurt wel.
1: Ja.
0: Officier van Justitie die zei dat ook tegen me. Ja, dat gebeurt eigenlijk heel vaak. Mensen willen dat niet erkennen. Dus ik zeg, mevrouw, ik maak ook fout in het verkeer. Ja. En dan gaat het meestal heel goed. Maar nu ging het dus niet goed.
1: Ik moet eerlijk gezegd ook wel eens in de spiegel kijken. En denk van, wat ik vandaag gedaan heb in het verkeer.
0: Had anders af kunnen
1: lopen. Had heel anders af kunnen lopen. En dan had het allemaal heel anders uitgezien. Ja, maar wel nadat je toch... want ik kan me voorstellen dat het ook tot een zekere verzoening is. Dat het woord kan komen wanneer de ander het wel herkent. Hè? En dat, als dat niet gebeurt, is dat ook nadien nooit meer...
0: Ik heb ze nooit meer ontmoet. Nooit meer.
1: Dat is 8 jaar geleden inmiddels. Maar,
0: Nee, nooit gebeurd. Nee. Ja. Helaas. Ja, ik zou iedereen dat toch wel willen adviseren. Streef altijd naar verzoening. Hè? Wees bereid. Zowel van beide kanten.
1: Ja.
0: Ja, ik las het.
1: Vergeven is één ding, maar oprecht berouw hebben van iets is minstens net zo moeilijk. Dat denk ik wel eens,
0: zie je bij David al. Ja, dat is natuurlijk een ander type zonde. Dat hij niet tot dat berouw kwam. Totdat Nathan tot hem komt. Hè, dan breekt hij pas. Ja. Ik heb wat series bekeken van Crime Channel. En dan gaat er een journalist die gaat naar mensen. Soms hele jonge mensen. Die interviewt hen in Amerika. Jonge mensen die de verschrikkelijkste dingen hebben gedaan. Gewoon ouders vermoord. En zo, of een jongere vermoord. dat dan beluisteren, dan zoekt hij altijd naar, is er berouw, hè? Is er berouw? Ja. En bij een was ik wel echt getroffen dat een zeer waarschijnlijke ceremonienaar, die ontkende dat hij het allemaal gedaan had. En toen kwamen ze bij een van de slachtoffers, de nabestaanden. En een nabestaande zei, hij heeft het moeilijker dan wij. Want wij kunnen vergeven en hij kan niet beleiden. Ja, zo zal hij nooit de weg naar vrede vinden. En dat is waar. Ja, ik ben diep onder de indruk van ook die dingen gebeuren die in de Amerikaanse rechtszaal wel worden gezien.
1: Dat is, zo'n dramatische scène.
0: Dat vader het de moordenaar vergeeft, dan hij zijn dochter heeft vermoord. Ik weet niet of ik het zo zou kunnen, maar ik denk, wow, wat mooi.
1: Ja.
0: Dat is echt heling, hè? Dat is...
1: Als het kan wel. Ja, je moet ook oppassen dat het ook niet een soort verwachtingspatroon wordt waardoor je dat gaat doen, terwijl je misschien de volgende dag weer boos bent.
0: Het moet wel echt moet uit je opkomen. Ja. Daarom, en anders moet je het ook gewoon niet doen. Dan moet je zeggen, als ik zover ben, hoop ik dat ik je kan vergeven. Maar geef ook de tijd. Hè. Het heeft, is ook een proces.
1: Ja, mooi hoe je die troost beschrijft. Tegelijk kan ik me voorstellen dat het verdriet nooit weggaat. Het blijft je kind.
0: De pijn blijft. En dat zie ik ook bij mijn kinderen. De pijn blijft altijd. Ja.
1: Kan dat getroost zijn en tegelijk heel verdrietig zijn?
0: Ja, absoluut, zeker weten.
1: Ja?
0: Ja, dominee Simons heeft ook een dochter verloren. Heeft hij zelf ook begraven. En die zei tegen mij, broeder, als God ons een kruis geeft, zul je het voelen ook. En dat is waar. Je zult het wel voelen. God zegt niet, ik neem nu alle pijn al weg.
1: Nee.
0: Maar ik neem wel het zwaarste deel voor je weg. En dat kruis, dat blijf je voelen. Maar inderdaad, zijn troost is daar ook bij. En wetend dat hij je kracht geeft om het toch te dragen.
1: Je beschrijft troost bijna als een opdracht.
0: Dat is mooi gezegd. Ja, troost als een opdracht. Ja, er staat toch letterlijk in de Korinthebrief: troost elkaar met de vertroosting die je zelf hebt ontvangen.
1: Ja.
0: Ik heb dat letterlijk mogen doen. Ik werd uitgenodigd voor een groep mensen, een hele zaal vol, die allemaal een kind hadden verloren. Een zaal vol verdriet. Ik heb er die nacht niet van kunnen slapen. Ja. Vreselijk. Ook hoeveel mensen even een verhaal nog daarna vertelden, in de pauze en daarna. Het was zo heftig. Maar ik merkte wel, hoe goed het hen deed, dat je naast hem kan gaan zitten. Ja, en dat je zegt, dit is God in jullie verdriet. Wel heel moeilijk was dat sommige ouders die troost persoonlijk zo misten. En dan,
1: je kunt wegzinken in de wanhoop.
0: Ja, kun je echt hoor.
1: Dat had ook alweer zien dat, hoe cliché het ook klinkt, geen enkel rouwproces hetzelfde is. Ja.
0: Manuel Keerser, zegt vingerafdruk van verdriet. Vind ik zo sterk. Ja. Iedere afdruk, ze lijken allemaal op elkaar, maar ze zijn allemaal uniek. Ik ben bij hem geweest. Het eerste ook tegen hem zei, ik ben van u gaan houden. Ik kijk me een beetje vreemd aan.
1: Hij doet heel goed werk.
2: We hebben hier ook een keer gesproken, een bijzondere man.
0: Ja, hè? Rouwarbeid is zware arbeid.
1: Rouwarbeid.
2: Ja, we moeten het hierbij laten, helaas. Maar we gaan nog langer door in de Ongelofelijke podcast. Dat kunt u vinden in uw favoriete podcast-app. Ongelofelijke met dubbel O. En dan vindt u het gelijk. Ja, het was een bijzonder gesprek toch wel. Dat kunnen we zeggen met dominee Wijnand Zondag. Ja, de eerste gereformeerde gemeentepredikant. Volgens mij op NPO Radio 1. Als ik daarnaast zit, laat het me vooral weten. U kunt ons vinden op verschillende social media. En u kunt de gesprekken ook bekijken op YouTube. Ook dit gesprek vanaf 8 uur. Ook weer Ongelofelijke podcast met dubbel O. En dan komt dat helemaal goed. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Ruben van Haften. En ik wens u nog een hele mooie zondagnacht. En graag tot volgende week, Deo Valente. Dag.
3: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Engeland heeft op het WK de troostfinale op spectaculaire wijze gewonnen van Frankrijk. In de rust stonden de Engelsen met 4-0 voor. Daarna kwam Frankrijk terug tot 4-3. In de slotfase maakte Saka uit een penalty een hat-trick compleet, waardoor Engeland op 5-3 kwam. Daarna maakte Frankrijk er nog 5-4 van. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. Engeland sluit daarmee het WK af als nummer 3. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.

0: van Haften.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Vara van zondag 19 juli. Fijn dat je erbij bent. Maak je riemen maar vast, zet je telefoon op vliegtuigstand en klap het tafeltje voor u in. Mijn naam is Ruben van Haften en ik neem je deze prachtige nacht mee op wereldreis. We vliegen zometeen naar Dominica, Colombia en de VS. En samen met mijn correspondenten daar duik ik in de wereld van de brieven en pakketjes, want we gaan het hebben over de post. Hoe is de post geregeld aan de andere kant van de wereld? Dat hoor je allemaal zometeen. Maar ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd waar jij aan het luisteren bent. Luister je mee vanuit het mooie Venray of misschien wel Assen? Of zit je in Nieuw-Zeeland of de tropische Malediven? Het kan allemaal. Stuur mij een kaartje of laat het weten via de app van NPO Luister.
0: De wereld van BNN Vara.
1: Maar eerst stel ik dus mijn correspondenten van dit eerste uur zoals altijd aan je voor, aan de hand van het actuele nieuws daar. Als eerste Dominica, daar woont Marieke van Asten. Marieke, hele goeie avond.
2: Goeienacht, Ruben.
1: Ja, goeienacht. Er is wat paniek bij jullie. Wat is er aan de hand?
2: Nou, Dominica heeft, hoe klein het land ook is, 9 vulkanen. Waarvan er 7 geconstateerd zijn in het zuidwesten. En de mensen die daar wonen, die horen heel veel gerommel en die voelen steeds beweging. Al die vulkanen zijn al heel lang niet meer uitgebarsten. Pardon. Maar ja, dat veroorzaakt wel wat paniek.
1: Ja, maar wat kan dit zijn dan?
2: Nou ja, dat zijn ze dus aan het onderzoeken. Het probleem is dat er zijn seismologen die apparatuur hebben, strategisch hebben neergezet om alle beweging en dat soort dingen te meten. Maar omdat data heel vaak afhankelijk is van internet tegenwoordig.
1: Ja.
2: We hebben heel veel gedoe gehad met elektriciteit en internet. Zijn de metingen niet heel duidelijk. Dus ze weten het op dit moment nog niet.
1: Ja. Ja.
2: En het is niet direct bij mij in de buurt, maar ook niet heel ver weg. Ik voel gelukkig niks en ik hoor niks, dus dat is wel geruststellend. Maar ja, het is een beetje raar. En Dominica is in de wereldgeschiedenis heel jong. De tektonische plaat is heel nog maar kort geleden, 10.000 jaar geleden, gevormd of zo, geloof ik. Dus
1: ja.
2: Er is sowieso altijd van alles in beweging. En met 9 vulkanen, ja, is er altijd wel wat aan de hand natuurlijk.
1: Ja, maar het wordt wel onderzocht op het moment, hè?
2: Ja, ze zijn zeker bezig om te kijken waardoor het veroorzaakt wordt. Of je daar dan wat aan kunt doen. Dat is natuurlijk de volgende vraag. Maar ik denk met name om mensen gerust te stellen dat er niet opeens lava of zo naar buiten komt. Want dat zou toch wel heftig zijn.
1: Want maken mensen zich wel zorgen of denken mensen we zien het wel?
2: Nee, mensen maken zich wel zorgen omdat het heel ongebruikelijk is. Er zijn 2 kleine dorpjes die precies in dat gebied liggen. Waar die vulkaan aan het werken is. En mensen zeggen, we hebben dit, zolang als wij ons kunnen herinneren, nog nooit meegemaakt. Dus ik zou het ook een beetje. Kijk, wij hebben hier regelmatig bevingen op het hele eiland. Maar dan denk je, maar als dat zeg maar onder je huis is en je hoort ook steeds gerommel,
1: ja,
2: daar zou ik ook niet heel blij van worden.
1: Nou ja, laten we dan hopen dat mensen elkaar een beetje kunnen waarschuwen via de post. Maar of dat lukt, dat gaan we zo meteen allemaal bespreken.
2: Dat is goed.
1: Tot zo meteen, Marieke.
2: Tot zo.
3: Hoi, Ruben. Goedenacht.
1: Goedenacht. Ja, Venezuela is getroffen door een gigantische aardbeving. Dat weten mensen natuurlijk. Maar in Colombia wordt dit op de voet gevolgd. Waarom zijn ze daar zo mee bezig in Colombia?
3: Ja, klopt. Ja, Colombia is natuurlijk het buurland. Het is hier ook gevoeld. Ik heb het zelf niet gevoeld, overigens. Maar er zijn honderden meldingen ook gekomen, zelfs vanuit de hoofdstad Bogota. Echt best wel ver weg van waar van het epicentrum. Maar zelfs daar is het gevoeld. Maar eigenlijk is dat niet eens de reden waarom het zo speelt. Het speelt met name omdat Colombia veel reddingswerkers heeft gestuurd. Maar ook omdat Colombia ook op een op heel veel breuklijnen ligt. En toch hier het steeds weer een thema is. Zeker bij dit soort events wat er gebeurt. Dan wordt het zeg maar helemaal weer opgerakeld ook hier. Van hoe gaat het hier? Hoeveel gevaar lopen we hier? Zijn we wel goed beveiligd? Wat te doen? Etcetera. En dat is toch altijd een dingetje.
1: Ja, want ze hebben reddingswerkers gestuurd. Je zei het al, maar ze hebben nog veel meer gestuurd, toch?
3: Ja, er zijn sowieso heel veel ja, hoe zeg je dat, aanvragen voor hulpgoederen geweest, nog steeds trouwens. Heel veel aanvragen ook op social media om te doneren. Mensen die voor alles hebben opgezet, er zijn hulpgoederen gestuurd. Er zijn dus gespecialiseerde reddingswerkers gestuurd, reddingshonden. Het Colombiaanse OESAR-team is gestuurd. Dus dat is een eenheid die is getraind voor zoek- en reddingsoperaties in ingestorte stedelijke gebieden. Er is voor alles gestuurd.
1: Ja, deze ramp brengt natuurlijk ook wel wat vragen met zich mee. Maakt Colombia zichzelf zorgen?
3: Ja, veel Colombianen die zijn er wel regelmatig mee bezig ook. Ja, er zijn hier elke dag aardbevingen. Ik denk in Venezuela, nou weet ik eigenlijk niet of het daar ook zo is. Maar hier er is een plek in Colombia wat bekend staat als de plek met de meeste aardbevingen ter wereld. En daar zijn elke dag meerdere aardbevingen. En er zijn hier ook heel vaak, oefeningen, zeg maar. Dus oefeningen op het werk, in flatgebouwen, weet ik het allemaal. Om te kijken, om te oefenen voor een ramp. Zeker met dit soort dingen, dan zijn Colombianen wel extra mee bezig, ja.
1: Ja, maar hoe wordt er dan gereageerd op het sturen van die hulpgoederen? Omdat ik me ook kan voorstellen dat ze denken, ja, straks hebben we het zelf nodig.
3: Nee, eigenlijk zijn Colombianen heel erg mee begaan. Er zijn echt heel veel mensen die donaties hebben opgezet en zo. Dus die van alles hebben geworven via social media, goederen. Maar ja, met name goederen zijn heel veel geworven. Mensen die zijn er vooral heel erg met hun bezig, eerlijk gezegd, heb ik het idee.
1: Ja, en gaat er nog meer gebeuren vanuit Colombia of blijft het hierbij nu?
3: Ik denk dat het hier nu bij blijft. Ja.
1: Dankjewel Sabine Boogaard uit Colombia. En ik spreek je zo meteen dan weer over de post.
3: Ja, helemaal goed. Tot zo.
1: Tot zo. En tot slot vlieg ik naar Amerika, naar de VS. Want daar woont natuurlijk Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag.
4: Ruben.
1: Ja, goedemiddag. Wij zitten al een tijdje in de zomertijd natuurlijk, de VS ook. Toch is het in het nieuws bij jullie. Wat gek.
4: Ja, we zitten midden in de zomer en dan gaan we het nu hebben over de zomertijd. Want 14 juli, afgelopen dinsdag, heeft het congres, het huis heeft een wet aangenomen, de Sunshine Protection Act.
1: Mooie naam altijd weer, hè, trouwens.
4: Ja, fantastisch. Het is geen goede afkorting, de SPA. Ja, nee, het is niet bijzonder. Nee, de Sunshine Protection Act. Als dat allemaal door de Senaat ook komt en dan moet de staat het ook aannemen, dan zou de zomertijd zou de definitieve tijd worden. Dan zouden we geen standaardtijd, wintertijd, meer doen in de VS.
1: Wat wou je zeggen?
4: Nou goed, staten mogen het wel zelf beslissen. Ze hebben 2 jaar de tijd om te bekijken en hoe het volk het vindt en om dan zelf te beslissen of ze meegaan. Maar federaal is zeg maar besloten van we gaan eigenlijk alleen nog maar de zomertijd gebruiken.
1: Ja, want hoe is het dan nu precies geregeld?
4: Op dit moment is het per staat geregeld en alle staten doen eigenlijk aan zomertijd en wintertijd, behalve Arizona en Hawaii, die hebben vrijstelling. En die doen alleen standaardtijd. En dat is ook wel te begrijpen. Hawaii ligt heel dicht bij de Evenaar. En Arizona, ja, er zouden meer staten kunnen zijn die op diezelfde grens liggen, maar in de VS. Die hebben dus alleen standaardtijd. En de rest wisselt elke keer. Maar ja, goed, als het dus elke keer, als iedereen de zomertijd wordt, dan hebben we misschien een uurtje meer licht in de avond. Maar ja, 's ochtends wordt het dan ook pas om 9 uur in Montana licht of zo. Tenminste, dan komt de zon pas om 9 uur op.
1: Ja, maar Amerika zou Amerika niet zijn zonder protest. Wie is er boos, Raymond? Ja.
4: Orthodoxe Joden zijn het luidruchtigst op dit moment. En dat is ook wel een beetje te begrijpen. Want die hebben een of ander gebed dat ze 's ochtends moeten uitvoeren. Maar dat gebed mag niet uitgevoerd worden in het donker. Dus die moeten wachten op zonsopgang om het dan pas te kunnen doen. En die zeggen ook van ja, er moeten 10 mensen moeten erbij zijn, 10 mannen om dat gebed te doen. En het wordt echt heel moeilijk voor werk en voor, ja, dat gebed kan een uur duren. Dan zit je tot 10 uur, waar we nu maar tot 9 uur zeg maar in de synagoge zitten. Maar er is wel meer protest hoor. We hebben het in 1974 hebben we het ooit eens geprobeerd. En toen bleken er meer auto-ongelukken te komen. En mensen waren helemaal bang dat hun kinderen in het donker bij de bushalte stonden. En toen is het dus eigenlijk binnen een jaar weer afgeschaft. Dus ja, we zien wel waar het naartoe gaat.
1: Maar wat is dan de garantie dat het nu wel lukt?
4: Nou, mensen willen er wel van af. De Senaat had ook al iets doorgegeven of iets geprobeerd een paar jaar geleden, maar dat lukte dus. Dat ging niet door het huis. Dus dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nu mogen staten zelf beslissen of ze het blijven doen of niet. En ja, er zijn een aantal staten die, of ze mogen zelf beslissen welke tijd ze dan aannemen. En het is wel grappig dat er zijn dus ook echt een aantal staten, waaronder California, die slim zijn en zeggen we gaan gewoon een standaardtijd doen dan, als we er eentje moeten kiezen. Maar er zijn ook een heleboel staten die zeggen, oké, cool, zomertijd, voor het hele jaar.
1: Ja, maar,
4: en dat is natuurlijk ook niet zo gezond.
1: Nee, maar weten we wel al welke consequenties die permanente zomertijd gaat hebben op de VS? Dus niet alleen die orthodoxe joden, wat wel duidelijk is?
4: Gezondheidsklachten. Want je zit eigenlijk het hele jaar zit je uit je ritme, je officiële ritme. Je hebt de safety hazards natuurlijk. Zoals ik zei, ouders zijn bang met kinderen die in het donker bij de bushalte staan. En ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Het is, je kind moet naar de bushalte toe lopen en een weg vaak oversteken. Of weet je wel, dus dat is toch de angst van in het verkeer dat het langer donker is. Ja, en dan heb je, wat is het, de globale market natuurlijk. Want dan zijn we nu, als we dat doen, zijn we eigenlijk met Europa de hele winter zijn we out of sync. Zijn we in plaats van, wat voor mij 8-9 uur is, nog maar 8 uur. En dan, ja, voor aan de andere kant is het ook nog maar 5 uur of zo.
1: Ja.
4: Dus het is moeilijk.
1: Wat het ene uurtje dan toch voor verschil kan maken, vind ik altijd fascinerend. Raymond, ik spreek je zo meteen weer. En dan over de post. Ja, die wordt dan ook op andere tijden bezorgd natuurlijk.
4: Ja. En ook vaak minder.
1: En ook vaak minder. Dat allemaal straks. Tot zo, Raymond.
4: Tot zo.
0: De eerste plaats.
1: Iedere week proberen we je op deze plek even het thuisgevoel neer te zetten met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, deze moeten jullie altijd draaien als eerste? Stuur het in via de NPO Luister-app. Vandaag is het tijd voor, hoe kan het ook anders, Harry Jekkers. Afgelopen week nam hij in Den Haag na 50 jaar optreden afscheid van zijn publiek. En ja, dat is echt definitief.
5: Maar u moet het voor mij aannemen. Ik ben echt klaar. Ik heb alles gedaan wat ik wou. Maar kom 50 jaar op het podium gestaan. Met zoveel succes door jullie allemaal die over trouw kwamen. En het is een geweldige reis geweest. Maar het is nu thuis om tijd om het op zijn haast te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
1: Tijdens het laatste optreden werd hij onder meer gehuldigd door de burgemeester van Den Haag, terwijl hij zelf toch liever Maxima had gezien. Maar ja, dat mocht niet zo zijn. Harry is verantwoordelijk voor iconische nummers als O.O. Den Haag, Over 100 jaar en Ik hou van mij. Maar met klein orkest heeft hij misschien ook wel het Nederlands, mooiste Nederlandstalige nummer ooit gemaakt. En die hoor je nu. Dit is Over de Muur.

0: Deze week nam Hannie Jekkers afscheid van zijn publiek. Klein orkest hoorde je met het prachtige Over de Muur.
1: De wereld van BNN Vara. Ruben van Haften.
2: Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regen vlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land.
0: Ja, Pieter Post, die blijft de post nog altijd trouw rondbrengen. Maar je moet er thuis voortaan alleen ietsje langer op wachten. PostNL bezorgt namelijk voortaan de post niet meer standaard de volgende dag. Het gaat nu meestal 2 dagen duren voordat je brief op de mat valt. En volgens PostNL is dat nodig omdat we dus steeds minder post versturen, maar wel weer meer pakketjes. Volgens minister Karremans is de nieuwe postwet noodzakelijk. Het is voor PostNL namelijk niet meer rendabel om alles binnen 24 uur te bezorgen.
3: Nee, we kunnen niet anders. En als je kijkt naar andere landen, dan is het ook zo dat wij het enige land zijn van enige omvang wat deze deadlines nog hanteert. Ja, die zijn veel te strak en dat past echt niet meer bij deze tijd. Als je kijkt naar Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, die hanteren allemaal 3 dagen of meer voor de postbezorging. Wij zijn het enige land van enige omvang, zeg ik er wel bij, dat nog een deadline heeft van 24 uur. Ja, dat past gewoon niet meer bij het feit dat we gewoon steeds minder brieven en kaarten versturen. Maar we vinden het wel belangrijk dat het nog steeds kan en dat het ook bijvoorbeeld voor rouwpost, voor medische post, voor andere belangrijke post die echt binnen een dag bezorgd moet worden, die mogelijkheid bestaat gewoon. Die blijft ook bestaan. Maar voor al het overige, dat we daar iets soepeler mee omgaan.
0: Nederland is dus een van de weinige landen waar de post überhaupt zo snel werd bezorgd. Maar ja, hoe is het dan geregeld in het buitenland? Wat is de PostNL van Dominica, van Colombia en van de Verenigde Staten? Daarvoor landen we eerst in Dominica. Daar woont natuurlijk Marieke van Asten. Ja, Marieke, wat is eigenlijk de laatste keer dat jij een brief in de bus hebt gekregen?
4: Nou, in de brievenbus sowieso niet. Dan wordt hier wel eens een keer wat op de poort gegooid. Maar postbodes kennen wij niet. Dat komt ten dele omdat heel veel mensen geen adres hebben, zeker in het binnenland. Ik heb wel een echt adres, maar dat voor sommige mensen niet. Voor de meeste mensen niet. En ja, er is gewoon weinig post.
0: Ja, maar je moet toch belasting betalen? Je krijgt toch belastingbrieven?
4: Ja, nou betaal ik toevallig alleen belasting in Nederland. Maar als een bedrijf, zeg maar, weet ik veel wat, het elektriciteitsbedrijf of zo, post ja. heeft die bezorgd moet worden, dan huren ze iemand in die dat doet. Ja, die bezorgt dan de post. Maar voor de rest, ja, postboden en zo, dat kennen ze helemaal niet.
0: Maar hoe zit het dan met post van... Ja, ik vind het fascinerend. Maar hoe zit het dan met post vanuit het buitenland? Ontvang je dat überhaupt?
4: Die komt er niet meer. Daar komt geen post meer uit het buitenland. Dat was altijd al een drama. Omdat heel veel post voor Dominica op de Dominicaanse Republiek belandde.
0: Ja.
4: Als het niet goed geadresseerd was. Maar sinds COVID is post uit het buitenland gewoon gestopt. Als je het niet via FedEx of dat soort bedrijven stuurt, ja, dan jammer. Maar kerstkaarten en verjaardagskaarten en zo, ja, dat komt gewoon niet meer aan. Ik weet ook niet wat ermee gebeurt. Want een vriendin van mij heeft ooit iets opgestuurd uit Griekenland, dat is 4 jaar geleden. Ik weet ook niet wie daar plezier van heeft gehad. Maar niet ik. Nee, er komt geen post meer uit het buitenland.
0: Nee, maar is er dan wel een postkantoor?
4: Ja, en ik vraag me dus af wat die mensen de hele dag
0: wat
4: doen.
0: Wat doen zij? Zitten zij te pokeren de hele dag? Wat doen zij?
4: Nou ja, er zit ook een FedEx-kantoor daarin. Dus in die zin. Je moet voor heel veel dingen moet je met postzegels betalen. Dus de postzegels en zo worden nog wel verkocht. Maar ja, dat vraag ik me dus ook af. En dit is best een groot postkantoor met echt iets van 7 loketten of zo.
0: Ja,
4: dus,
0: ja.
4: Ja, ik heb geen idee wat die mensen de hele dag doen.
0: Maar klaagt de lokale bevolking hier dan niet over? Want ik kan me voorstellen dat geen post kunnen ontvangen heel vervelend is.
4: Ja, nee, ik denk dat mensen er sowieso aan gewend waren dat het altijd al lastig was. En nee, men heeft zich erbij neergelegd. Kijk, als je iets bestelt uit het buitenland, dat komt allemaal wel nog gewoon aan, maar dan via andere kanalen. Maar ja, ik vond het persoonlijk altijd wel leuk om met kerstkaartjes en met je, zeker als je in het buitenland woont en met je verjaardag en zo. Maar
0: ja.
4: Ja, helaas, dat kan dus ook niet meer.
0: Maar mis jij het dat je geen post kan versturen of post krijgt?
4: Ja, ik vind het heel jammer. Ja, Want soms belt iemand mij en die zegt, oh, ik zal dat en dat naar je opsturen. Ja, dat heeft geen zin. Want dat komt hier niet aan.
0: Nee, nee.
4: Dus dat, ja, ik vind het persoonlijk heel jammer.
0: Ja, maar dit gaat dan over brieven. Hoe zit dat als jij een pakketje bestelt? Want dat kan dan helemaal niet, denk ik.
4: Jawel, je bedoelt bij Amazon of zo.
0: Ja, bijvoorbeeld.
4: Ja, nou ja, de meeste mensen hier die iets in Amerika bestellen, die sturen het naar een broker die een warehouse heeft, meestal in Florida. En daar verzamelen ze alles. En dan wordt het één keer per 2 weken of per 3 weken verscheept hier naartoe. En naar de haven. En dan wordt het daar ingeklaard. Of als iets echt met spoed moet, dan ga je via FedEx. En er is nog zo'n bedrijf, ik weet even niet meer hoe die heet. Maar dat is echt schreeuwend duur. Maar goed, alles wat je dus in Amerika bestelt, of ergens anders. Ja, echt met pakketpost komt er nog wel, maar gewoon een brief en zo niet. En heel vaak zie je ook oproepen van, goh, als er iemand uit Engeland hier naartoe komt, ik heb iets kleins, zou je dat mee willen nemen? Dus mensen nemen ook heel vaak dingen mee voor een ander.
0: Ja, ja. Maar heb jij dan zelf ook zo'n broker?
4: Ja.
0: Echt?
4: Ja.
0: Wie is
4: ja,
0: jouw broker?
4: Tyrone Piper.
0: Okay, maar hoe word je dan broker? Hoe heeft Tyrone die positie gekregen?
4: Hoe je broker wordt, weet ik niet. Maar ik kende hem via het bedrijf waar ik 4,5 jaar heb gewerkt. Aan de Orkaan. En dat bedrijf is op een gegeven moment weggegaan uit Dominica. Maar iemand moest op een gegeven moment iets bestellen. En ik kom gewoon gebeld en zei, ja, ik ben officieel broker. En ik geloof niet dat je daar een diploma voor nodig hebt, maar dat je gewoon een bedrijf moet starten. En hij klaart dan ook alles in. En hij heeft het letterlijk bij mij aan de voordeur afgelegd. Dus ja, ik vind het ideaal. Het is niet best goedkoop, maar heel veel dingen kun je hier sowieso niet kopen. Dus af en toe moet je wel gewoon in het buitenland bestellen.
0: Nee, maar het is dus wel echt een persoonlijke broker die je hebt. Dus ik moet het zelf regelen.
4: Ja.
0: Ja,
4: en
0: precies.
4: En er zijn ook echt mensen die een heel bedrijf hebben opgesteld, die ook regelmatig dingen posten. Van dit is nu bij Walmart in aanbieding, of bij weet ik veel wat, hoe al die andere zaken heten. En dat wordt dan ook allemaal naar een verzamelpunt. En uiteindelijk wordt dat verscheept. Ja, de scheepsverkeer is heel frequent hier tussen Miami en Dominica.
0: Ja, ja, wat ik dan wel zo gek vind, hè, aan Dominica. Kijk, jij vertelt wel vaker gekke verhalen. Dus dit heb ik ook al wel vaker gezegd, volgens mij. Jullie hebben wel hele mooie postzegels.
4: Ja, we hebben prachtige postzegels.
0: Maar waarom?
4: Daarom vind ik het ook jammer dat je ook geen post meer kunt versturen. Ik heb een vriend in Engeland die postzegels verzamelt. En in het verleden stuurde ik dan regelmatig een brief of een kaart of zo met een mooie postzegel erop. Maar ja, dat kan dus nu niet meer. En ja, dat is heel jammer. Het zijn echt prachtige postzegels. Ja, met heel veel natuur erop en zo.
0: Ja, ik wou net zeggen, wat staat er allemaal op? Hoe moet ik dat een beetje voor me zien? In ieder geval de luisteraar.
4: Ja, bijvoorbeeld, de laatste tijd heb ik geen postzegels meer gekocht. Maar heel vaak iets van de natuur. Of net zoals nu op de nieuwe bankbiljetten. Bekende mensen uit de geschiedenis van Dominica.
0: Ja.
4: Hun paspoort is ook prachtig hier, met hele mooie natuurtrafelen en zo. Dus op zich, voor een heel klein land, doen ze dat wel heel goed. Maar je gebruikt postzegels regelmatig hier om voor iets te betalen.
0: Hoe werkt dat dan?
4: Een police record moet opvragen, dus bewijs van goed gedrag.
0: Ja.
4: Voor mijn jaarlijkse residency, dan moet ik eerst voor $50 postzegels gaan kopen. En dan ga ik naar het politiebureau en dan betaal ik met die $50 postzegels. Je kan daar niet met geld betalen.
0: Nee, nee, nee. Maar waarom willen ze dan zo graag die postzegels hebben?
4: I have no idea. Ik zou het echt niet weten. Voor mij is het iets wat nog uit de koloniale tijd stamt.
0: Ja, dat zo klinkt het wel, ja.
4: Ja, maar het is bij meer dingen. Dat je echt ik moest een keer verzekeringspolis kwijt en het bedrijf waar ik voor werkte had een auto verkocht. Dus dan moest er een soort verklaring worden opgesteld. Nou, dan moet je eerst postzegels gaan kopen. Dan moet je die verklaring ophalen, volgens mij naar de rechtbank. En dan gaat daar iemand die postzegel opplakken en die stempelt een handtekening en weet ik wat allemaal. Dan ga je terug naar het verzekeringsbedrijf en die zegt dan kom over een week maar de nieuwe polis ophalen.
0: Wat bijzonder, ja. Maar,
4: maar
0: als het wel mogelijk zou zijn, naar wie in Nederland zou jij nog wel een kaartje willen sturen?
4: Oh, nou ja, naar mijn familie, maar ook naar mijn penvrienden in Engeland. Ja, en vriendinnen.
0: Je had ook mij kunnen noemen, hè?
4: Sorry, ik was nog niet klaar. Ah. En jou natuurlijk.
0: Gelukkig. Fijn dat ik toch nog op plek 37 Tuurlijk. Sta... in ja, de lijst van mensen die jij een berichtje stuurt. Nou, laten we hopen dat die dan wel in ieder geval aankomt. Dankjewel Marieke van Asten uit Dominica. En ik wens je nog een hele fijne avond.
4: Dankjewel Ruben.
5: Hey, dit is Marigon uit...
0: Ja, en dan gaan we nu verder in de wereld van Bien en Vara.
6: Hallo, please leave a message after the tone.
1: Voicemails uit de wereld.
0: Je hoorde er al een heel klein beetje, want je hoorde zojuist het verhaal in Dominica. Maar ja, hoe zit het in India? Daarover vertelt Marigon en zij sprak mijn voicemail in.
5: Hey, dit is Marigon uit India en ik ga het even hebben over de post. Nou, in Nederland vinden we het dus voortaan blijkbaar prima als er een brief er 2 dagen over doet. Nou, ik laat je heel graag even meenemen naar mijn tweede thuis, India. Want daar is de post een beetje een verhaal apart. Post en India, dat gaat heel ver terug. In 1854 gaf India als eerste land in de regio postzegels uit. En in 1911 vond boven India de allereerste officiële luchtpostvlucht ter wereld plaats. Een tweedekker van Allahabad naar Naini met 6500 poststukken aan boord. En de wereld leerde luchtpost kennen dankzij India. En hoe ziet dat er dan vandaag de dag uit? Het is duizelingwekkend. India heeft het grootste postnetwerk ter wereld, bijna 165.000 postkantoren. Het hoogste postkantoor ter wereld staat trouwens ook in India, in Sikkim, in de Himalaya's. Die staat op 4400 meter hoogte. En de post daarvan gaat eerst te voet naar het dal, dan met de bus en dan met de trein. Dus ja, hoe lang wacht je op je post? Dat hangt er helemaal van af wat je verstuurt. Een gewone brief reken op 5 tot 10 dagen. Maar India Post heeft ook speedpost. En die is tussen grote steden gewoon in 1 tot 3 dagen binnen. India Post valt onder het ministerie van Communicatie. En het is veel meer dan post. De postbode, de Dakia, is op het platteland ook een soort wandelende bank. Want via het postkantoor worden ook pensioenen uitbetaald en lonen van overheidsprogramma's verstrekt. En voor miljoenen mensen op het platteland is die postbode letterlijk de verbinding met de staat. Maar dan is de vraag wel, onder welke druk werken die postbezorgers? En daar wordt het verhaal wel een beetje minder feestelijk, want vooral op het platteland werken honderdduizenden zogenoemde Gramindak Sevaks, dorpspostbodes, die formeel geen gewone ambtenaar. Sociale vangnetten, geen werk is letterlijk geen loon. En er wordt al jaren regelmatig gestaakt en gedemonstreerd voor betere voorwaarden. En dat gaat maar heel erg langzaam. En dan is de grootste ironie, want terwijl die brief er dus rustig een week over doet, bestel ik hier in Pune mijn boodschappen via een app en staat binnen 10 minuten iemand voor de deur met mijn doosje champignons. 10 minuten. India heeft dus eigenlijk niet 1 snelheid. India heeft ze allemaal tegelijk. Van een tweedekker vol brieven in 1911 tot een doosje champignons binnen 10 minuten in 2026. En eerlijk, als die Dakia na een week eindelijk aanbelt met een handgeschreven kaart, ja, dan is dat toch net weer even leuker dan die 10e bezorging van die champignons.
1: Ben van Haften.
0: Dan vliegen we door naar Colombia, want in Colombia woont mijn correspondent Sabine Bogaert. Sabine, hele goede avond voor jou.
7: Ja, goede nacht voor jou, Ruben.
0: Ja, goede nacht. Ontvang jij nog regelmatig post uit Nederland eigenlijk?
7: Nee.
0: Oh,
7: nee,
0: ook teleurstellend.
7: Nee, ik kreeg in het begin, toen ik hier net woonde, wilden mensen mij vaak dingen opsturen, zoals een kerstkaart of pakketjes of tijdschrift of weet ik wat. En het was altijd heel sneu, want dan kreeg ik maanden later of ja, bijvoorbeeld 2 maanden later kreeg ik een berichtje van, goh, is mijn kaart nooit aangekomen?
0: Huh?
7: Ja, die is nooit aangekomen. Ja, het is beter om niks op te sturen naar Colombia. In ieder geval niet via de gewone post, zeg maar. Dus dat je gewoon naar PostNL gaat, dat komt niet aan.
0: Maar hoe kan dat? Waarom komt dat niet aan?
7: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Er zijn allerlei verhalen over. Ik weet niet of dat nog steeds gebeurt. Want ja, ik ben er nu, weet iedereen in mijn, in mijn kennissen en familie en vriendenkring in Nederland dat ze gewoon niks moeten opsturen via de gewone weg. Dus maar voorheen waren er altijd al verhalen dat het werd tegengehouden ergens. Dat het gewoon weer ergens werd neergegooid. Dat het niet door de douane kwam. Dat het werd opengemaakt en weet ik wat allemaal. Dingen eruit werden gehaald. Het is een beetje gissen waarom het niet aankomt. Maar ja, er zijn in ieder geval een hoop verhalen over. Maar het komt sowieso niet aan.
0: Nee, ja. Wij hebben natuurlijk PostNL in Nederland. Wat is jullie PostNL eigenlijk in Colombia?
7: Ja, dat is de nationale postservice. En dat is 472 of 472. En dat is de nationale postservice dus in Colombia. De Colombiaanse PostNL.
0: Ja, en dat heet 472. Waarom?
7: Omdat dat zijn geografische coördinaten van het centrum van Colombia. Dus ongeveer 4 graden noorden breedte en 72 graden westerlengte. En ja, vandaar de naam. Dus ja. Het verwijst eigenlijk naar het hart van het land. Ja.
0: Ja, en zij bezorgen dan alle nationale en internationale post?
7: Ja, nou, dat werkt iets anders in Colombia, want hier sturen mensen heel weinig post. Dus zoals kaarten bijvoorbeeld wordt hier niet gestuurd, gewoon niet. Dus al die kaarten die mensen in Nederland krijgen voor de kerstverjaardag of weet ik wat, dat bestaat hier gewoon niet. Dus je kunt hier ook überhaupt heel moeilijk kaarten kopen, zeg maar. Dus kaarten, postkaarten, hoe zeg je dat? Ansichtkaarten, zo heet dat. Ook brieven, dat soort dingen. Heel veel gaat, bijna alles gaat online. Dus eigenlijk wordt de post in Colombia vooral gebruikt voor pakketjes. Hm. En daarvoor worden eigenlijk altijd private instellingen gebruikt. Want ja, die nationale postservice is zeg maar niet... is niet favoriet van veel mensen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, hoezo is het niet de favoriet van veel mensen?
7: Ja, mensen die zijn gewoon niet erg tevreden. Veel vertragingen, onduidelijke communicatie, onduidelijke tracking, slechte klantenservers, weet ik wat allemaal. Het is zeg maar niet zeker dat als je iets daar via dat stuurt, dat het zeker aankomt. Als je bijvoorbeeld echt een echt belangrijke documenten moet hebben binnen Colombia vanuit een ander deel van Colombia, is het beter om het via een privaat service te sturen als je zeker wil weten dat het aankomt.
0: Je zei net ook al een beetje tussendoor dat als je zeker wil weten dat je post aankomt, je het beter via een privaat bedrijf kan verzenden. Waarom gaat dat een stuk beter?
7: Ja. Ja, dat zijn dus private bedrijven en die werken heel anders. Dat zijn bedrijven die dus zelf zeg maar het privaat doen. Dus die doen het gewoon veel beter. Dus die richten zich veel beter op contact bijvoorbeeld. Dus op via WhatsApp, via telefoon, via mail. Ik krijg regelmatig pakketjes en het is echt super goed geregeld. Je wordt met alles, met elke stap in het proces, zeg maar, word je op de hoogte gehouden.
0: Ja.
7: En zij krijgen daarvoor natuurlijk ook betaald. Dus zij leveren een dienst en zij krijgen voor privé betaald. Dus zij willen ook gewoon dat het zo goed mogelijk doen om meer klanten te werven. En zij richten zich dus echt op de service voor de klant. Dus voor de persoon die een pakket stuurt, zoals ondernemers of grote bedrijven of wat dan ook. Of individuele, dat kan natuurlijk ook. Ik kan ook met een privaat bedrijf een post sturen. Dat doe ik ook als ik post moet sturen, wat bijna nooit het geval is overigens. Maar dan kies ik niet de nationale postserver, zeg maar.
0: Nee.
7: Het werkt echt heel goed. De post via private bedrijven is supersnel in Colombia, echt heel snel.
0: Maar de staat is denk dan niet, laten wij het ook even wat beter gaan doen, of...
7: Nee, nee. Ja. Nee, maar dat is met heel veel dingen van de staat. Dus dat is niet heel, gek, zeg maar, hier zo. Dat is met heel veel dingen van de staat. Ja. Ja.
0: Nu snap
7: dat zie je eigenlijk ook een beetje in Nederland, volgens mij.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ja. Nu snap ik ook wel dat Colombia in die zin een uitdagend land is. Want het heeft bergen, jungle, afgelegen dorpen. Hoe komt een brief of pakketje eigenlijk op die plekken terecht?
7: Ja, dat is soms best heel erg lastig. Want er zijn gewoon heel veel plekken super, super moeilijk te bereiken. En meestal bij dat soort, dat zie je ook altijd als je in Bogota woont. Er zijn hier echt heel verschillende verzendtijden of aankomsttijden. Hoe zeg je dat? De dagen dat het aankomt.
0: Ja, maar dat zal wel tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's nachts vaak.
7: Ja, maar dat is echt heel verschillend tussen Bogota en zeg maar de rest van de grote steden en de rest van Colombia. De rest van Colombia kan het echt wel 10 werkdagen duren of meer voordat iets aankomt. En ja, en binnen de grote steden 1 of 2 dagen, laat ik het zo zeggen. Dus het is echt, het is echt heel anders. En ja, elk bedrijf, zeg maar, heeft bepaalde. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een bepaald bereik van de gemeente, zeg maar, waar ze pakketjes bezorgen. Dus ik denk ook, het is ook als je ergens woont in een heel afgelegen gebied, dan zal je ook niet gebruik kunnen maken van alle services. Dus dan moet je echt heel goed kijken van welke komt bij mij en welke niet. En je moet gewoon rekening houden met, ze moeten rekening houden daar met heel lange wachttijden dus. En het gebeurt ook heel vaak dat post wordt bezorgd op een andere plek. Dus bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde dorp of de dichtstbijzijnde grote stad of snap je. Dus het is niet zo heel makkelijk in het grootste deelte van Colombia om post te bezorgen. Dat is absoluut waar. Ja, dus
0: En dan is het ook nog zo, als je naar de barrio's gaat bijvoorbeeld, dat veel straten geen duidelijke adressen hebben, zoals wij die kennen. Hoe los je dat op als postbezorger?
7: Ja, ja, dat gaat. Wat er eigenlijk altijd gebeurt, is dat dan een postbezorger die. Kijk, als je hier iets bestelt of iets aanvraagt, dan moet je altijd een soort van referentie geven. Dat is in Nederland niet zo, maar als ik iets bestel op internet, dan zijn er altijd opties van geef zoveel mogelijk referenties. Dus bijvoorbeeld het witte gebouw naast, weet ik veel waar. Dat is hier in de barrios, is in de veredas, is dat ook zo. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, het is dat huis met de rode deur of op de tweede verdieping, de naam van de barrio, naast de drogist, tegenover de kerk, de toren 3, appartement 5, weet ik veel, weet je. Dus je moet heel specifiek zijn in waar het is en je wordt dan eigenlijk altijd gebeld. Dus als het ergens wordt bezorgd waar het niet zo duidelijk is waar iemand woont, dan gaat de postbezorger daar naartoe en die belt dan. Dus die belt dan van tevoren van, ja, waar ben je? En dan kan je gewoon naar beneden gaan of zo. Of naar buiten gaan. En dan kan je je pakketje in ontvangst nemen. Ja.
0: Hoe is dat bij jou gegaan? Omdat jij ook een tijd op een huis zonder adres hebt gewoond.
7: Ja, klopt. Ja, ik heb 2 jaar in een huis gewoond zonder adres. En daar kon ik geen post ontvangen. Dus daar kwam gewoon geen post. Dat was onmogelijk. Wat ik dan deed, was dat ik post liet bezorgen bij een van die private bedrijven. En ik woonde destijds dus in een dorp. Maar dan ergens op het platteland bij dat dorp. Dus dan is zo'n bedrijf, zo'n locatie is dan in het dorp. En dan zijn er alleen maar 1 of 2 mogelijkheden. Dus dan geef je dus de adres op van die locatie. En daar worden alle pakketjes ontvangen. Van iedereen, zeg maar, zonder adres die daar woont. En dat zijn heel veel mensen. En dan, dat is hoe dat gaat. Ja, het gaat eigenlijk heel makkelijk.
0: Ja, maar het lijkt me ook dat daar dan ook wel eens pakketjes zoek raken als het zoveel is.
7: Ja, misschien, maar dat heb ik nooit meegemaakt. Ja, wellicht. Maar ik had altijd wel het idee dat het best wel goed georganiseerd was, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus
0: Nu heeft Colombia natuurlijk ook een geschiedenis van conflict, onveilige gebieden. Heeft dat dan nog invloed gehad op de bewegingen van de post?
7: Er zijn natuurlijk nog steeds heel veel gebieden met gewapend conflict en onveiligheid. Maar en slechte infrastructuur. Maar het was voorheen natuurlijk nog veel erger. Dus ze waren echt heel, heel slechte infrastructuur, slechte wegen dus. Soms gewoon ergens niet te komen. Elke vorm van transport maakt dat ingewikkeld. Dus niet alleen maar post, maar ook voedsel, medicijnen. Eigenlijk alles wat van A naar B moet, is moeilijk in die gebieden. En dat zie je ook terug in het systeem zelf. Zoals speciale routes. Heel veel is afhankelijk van luchttransport en afhaalpunten. In plaats van dus bezorging aan de deur. En dat is gewoon nog steeds zo.
0: Ja, ja. Nu ontvang jij weinig post vanuit Nederland, zei je al. Maar andersom, wat zou jij naar ons willen sturen? Wat wij bijvoorbeeld hier missen, maar wat je daar wel hebt?
7: Ik doe dat nu niet meer. Maar als ik iets naar Nederland zou sturen, zou ik denk ik een pakket maken van cacao. Voor het maken van warme chocolademelk. En hier gebruiken we daar speciale dingen voor om de warme chocolademelk te maken. Dat is echt heel veel mensen hier die ontbijten elke dag met warme chocolademelk. Dat is echt heel normaal hier.
0: Dat lijkt me heerlijk. Dankjewel, Sabine Boogaert vanuit Colombia. Ik wens je nog een hele fijne avond daar.

0: Ja, ik wilde zeggen dat dit een guilty pleasure van me was, maar het is gewoon een heel lekker nummer. Je hoorde Eddie Mitchell met Pade Boogie Woogie. En het gaat over wat je eigenlijk allemaal niet mag van de paus, maar toch wil doen.
1: De wereld van BNN Vara.
0: En dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, hallo nog een keer.
2: Hey Ruben, goedenacht.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over de post. Stuur jij genoeg graag brieven?
2: Meer naar het buitenland eigenlijk. Als ik kaarten en zo naar mijn ouders of naar familieleden en zo. Ja. Maar niet echt brieven en dergelijke. Maar aan de andere kant, ik moet wel zeggen dat sommige dingen betaal ik hier nog met een cheque en die stuur ik dan op. Als bijvoorbeeld mijn boom moet af en toe gespreid worden voor tegen insecten, dan komt die man die komt langs en dan heb ik een rekening achter de deur en dan stuur ik hem een cheque. Dus dat gebeurt nog wel eens.
0: Ja. Maar er wordt dus wel heel minder post bezorgd in Amerika dan ooit.
2: Niet dan ooit, maar wel. We zijn wel over de piek heen. De piek was echt rond 2000. Toen hadden we echt hoogtepunt met allerlei creditcard aanbiedingen en allerlei, weet je, wat is het, reclame via de post. Maar eigenlijk sinds 2000 is dat wel drastisch afgelopen. Al is het nog steeds niet niks, hoor. Ik bedoel, er worden nog steeds iets van 361 miljoen poststukken en pakketten verwerkt per dag.
0: Ja, want wat is jullie PostNL?
2: Onze PostNL is USPS, de United States Postal Service. In deze vorm bestaat het pas sinds 1970, maar de roots liggen bij Benjamin Franklin. Hij was de allereerste, hij was tijdens de onafhankelijkheidsoorlog is hij de eerste Postmaster General geworden. En we hebben nu ook nog steeds een Postmaster General. Dus ja, die baan die bestaat al sinds 1775. Toen Franklin zei van, ja, we moeten dit organiseren. Want mensen moeten geïnformeerd worden. En de beste manier om informatie te verspreiden is met een goed georganiseerde couriersdienst die daar zorg voor draagt.
0: Ja, dus die post was heel lang heel belangrijk in Amerika.
2: Ja, nee, zeker wel. Het is eigenlijk het belangrijkste communicatiemiddel geweest voor twee eeuwen. En eigenlijk met de komst van internet is dat veranderd. Veel meer mensen doen aan internetbankieren, e-mails en dergelijke is veel sneller. Dus er is echt wel drastische vermindering. De business to business is minder en business to customers natuurlijk ook veel minder.
0: Ja, maar hoe zit het dan met de kosten van de post? Is het duur om iets te versturen?
2: Ja, mijn vrouw klaagt er wel altijd over dat het iedere keer weer duurder wordt. Maar wat wel handig is, dat je hier kan je een soort van forever stamps kopen. En daar staat dus eigenlijk geen prijs op. En die koop je dan nu. En die zijn dan forever geldig. Dus als ik nu voor, ik betaal iets minder dan een dollar, ik geloof 80 cent of zo, om een brief te versturen. Maar als ik dat 2 jaar geleden, als ik die postzegels had gekocht, dan was het maar 60 cent. Dus als ik ze nu koop, zijn ze weer 80 cent. Maar het is iets in die prijs, 80 cent of zo voor een brief. Die dan volgens de wet overal bezorgd moet worden voor dezelfde prijs. Ja. Dat staat in de wet, dat de post moet daar in ieder geval zorg voor dragen.
0: Maar hoe zorg je daarvoor?
2: Ze weten elk adres. en ze moeten daar dus gewoon naartoe. Ja, zij hebben de infrastructuur om dat toch te doen. En al is het niet altijd kosteffectief. Zeker ook bij gebieden die ver gelegen zijn, maar waar je hier best wel een hele hoop van hebt. Ja, als daar maar per kilometer één huis is en je moet daar één brief per kilometer afleveren, dat kost al meer benzine. Toch? En dan heb je ook de kosten van de postbode nog die er naartoe moet. Dus een hoop adressen, een gedeelte van de adressen is gewoon niet kosteffectief. En dat nemen ze erbij. De post is er voor iedereen voor dezelfde prijs. Dat is het idee van de democratie.
0: Ja, maar die USPS die je net noemde, die postal service die jullie hebben. Wie beheert dat dan? Is dat commercieel? Is dat van de overheid?
2: Zoals ik zei, in 1970 was het veranderd. Het was echt een onderdeel van de overheid daarvoor. Maar eigenlijk sinds 1970 is het een beetje geprivatiseerd, maar wel onder de overheid. Dus het is een onafhankelijk orgaan. Zelf zijn beslissingen neemt. Het is niet zo dat er worden wetten aangenomen wat ze minimaal moeten doen en dergelijke.

0: Maar het is niet zo dat, dat Trump kan zeggen, hey, nu gaat er dit en dit met de post gebeuren. Of de postzegels worden 3 cent duurder. Het is wel gewoon een onafhankelijk, geregelde organisatie die dan wat steun van de, ja, van de overheid krijgt. Want eigenlijk elk jaar moeten ze voor geld vragen bij de overheid.
1: Ja.
0: Ja, en dat is eigenlijk een beetje. Het is semi-commercieel. Het voelt ook wel. Het voelt wel een beetje als Nederlandse post aan, toch? Wat ook een commercieel bedrijf is.
1: Maar dat er dan nu dus een stuk minder wordt verstuurd, of in ieder geval een stuk minder brieven. Wat voor impact heeft dat op de USPS?
0: Natuurlijk stijgende kosten. Maar wat we dus wel gaan doen nu, er zijn veranderingen, zijn ze mee bezig. Onze huidige Postmaster General, Louis C. nog wat, die is door Trump aangesteld in zijn eerste periode. Mm-hmm. En die heeft een hele grote bezuiniging en iedereen was allemaal bang en zo. En ze zijn bezig om $36 miljard te besparen. Maar wat het nu dus is dat naar landelijke gebieden duurt het dus gewoon langer om je brief te krijgen. Ze zijn gestopt met luchtvervoer bijvoorbeeld, of in ieder geval voor een groot gedeelte. Het wordt nu meer met vrachtvervoer gedaan, wat natuurlijk wel langer duurt, maar wat minder kost, klaarblijkelijk. Grotere centra en dergelijke. En daarmee ze willen eigenlijk toch de mindere post die ze hebben, daar beter mee zijn om te bezorgen. Dus dat je meer zeker bent dat je post aankomt dan dat je zoiets hebt van, oh, het is er heel erg snel.
1: Ja.
0: En daarnaast nemen ze ook gedeeltes over van UPS en FedEx. Want die landelijke gebieden die zijn natuurlijk niet kosteneffectief voor hun. En zij hoeven niet overal te bezorgen. Dus wat ze dan doen is dat ze zeg maar een postzegel kopen. En dan zeggen tegen de post, here you go, jullie gaan het maar bezorgen. En dat is dan klaarblijkelijk goedkoper voor USPS dan wat is het? Of tenminste, het is goedkoper dan het via USPS te doen dan dat UPS of FedEx het zelf doen.
1: Ja, maar ik bestel dus nu een pakketje in Amerika. Hoe lang moet ik daar dan gemiddeld op wachten eigenlijk?
0: Als je een pakketje, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, ik kan natuurlijk, als ik een pakketje bij Amazon, kan ik altijd next day delivery kan ik kiezen. En dan kost het me, wat is het, $70. En dan heb ik het de volgende dag, voor 5 uur heb ik het bezorgd hier. Dat heb je natuurlijk altijd. Maar als je gewoon gratis bezorging, gewoon business days, dan is het meestal 3 tot 5 dagen of zo dat iets aankomt. Dus het is doable. Het is niet echt. Het hangt een beetje vanaf ook waar het vandaan komt. Zeker bij de grote e-commerce bedrijven. Heb je, wat is het, van die warehouses overal door het land. En als ik iets bestel en het komt echt uit Los Angeles, dan is het heel vaak binnen een dag toch wel al, een dag of twee. Maar dat komt dan niet via USPS. Dat gaat dan vaak via toch UPS, FedEx of zelfs TrackOn. Wat een lokale vorm van, een lokaal bedrijf is wat hier bezorgingen doet.
1: Maar jullie als inwoners weten dus wel een beetje wat je kan verwachten, hoe lang iets duurt en wanneer je iets krijgt.
0: Ja, over het algemeen wel. Ja, kijk, en mensen zijn er ook niet echt van. Doordat het land zo groot is, hebben ze niet standaard het gevoel dat de post er de volgende dag moet zijn als je het voor 5 uur op de bus doet. Dat idee heb je helemaal niet. Als je iets naar New York stuurt, dat duurt een dag. Want het duurt een dag om naar New York te komen.
1: Ja.
0: Zo zei het gewoon, weet je wel. Dus daar kan je weinig van anders van maken. Dus ik denk dat wij er ook meer aan gewend zijn dat iets wat langer duurt op een paar dagen. En als je het heel snel wil, betaal maar. En dan komt het wel.
1: Ja, maar als die communicatie naar klanten dus best wel duidelijk is, waar komt dan die druk die toch wel op postbezorgers blijkt te staan in Amerika vandaan?
0: Het is toch dat de minder bezorgers, wat is het, zijn. Het is vooral ook de verandering van wat ze bezorgen. Vroeger was het meer zo brieven en foldertjes en dat soort dingen, tijdschriften. En dan op de slechte dagen, ik heb vroeger zelf ook voor de post gewerkt. En wij hadden 2 slechte dagen. Dat was als de weekendgist uitkwam en als de telefoongist uitkwam. Want dan was horrible als we die moesten bezorgen. Dus maar dan, goed, dat was eigenlijk het enige wat echt zwaar was, weet je wel. Maar nu zitten bij de post, zitten medicijnen, elektronica, dierenvoeding gaat gewoon mee, Amazon bestellingen. Dus de pakketten zijn veranderd. Het is echt veel zwaarder. Routes zijn langer geworden.
1: Oh.
0: Ze lopen zo'n 15 tot 25 kilometer per dag hier zo. Of in landelijke gebieden. Ze komen hier ook altijd met een autootje langs. Maar tenminste, ik woon er niet echt in een landelijk gebied. Maar in landelijke gebieden, daar reizen ze makkelijk 150 kilometer per dag.
1: Ja.
0: En dan hebben ze zo'n 500 tot 800 huizen te doen, weet je wel. Dus De stress wordt meer dat ze met minder mensen meer willen doen. En dan dat, wat er natuurlijk ook bij komt, en dat is ook moderniteit, is alles kan geklokt en getimed worden tegenwoordig. Ze weten precies wanneer de postbode het postkantoor uitloopt en wanneer die bij de eerste brief is. Weet je, dan is het echt wel eens een GPS-tracker in zo'n autootje. Of
1: oh,
0: wauw. Ja.
1: Maar zijn de postbodes dan met al die druk wel een beetje tevreden over hun werk?
0: Ja, over het algemeen, je hoort wel over stress. En je hoort er over mensen die weg willen. Maar op een of andere manier hebben postbodes altijd wel een hart voor de zaak. Die hebben altijd wel zoiets van, ja, maar het is de post. Weet je, ik ben een overheidsding en ik moet doen. En het is ook wel grappig. De post heeft ook een. Ze hebben geen officieel motto. Maar wat het saying is voor de post. Het gezegde zeg maar is: neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers of swift completion of their appointed routes. En ja, dat is ooit een keer dat op een gebouw geschreven van de post. En dat hebben ze toen aangenomen van, oh nou, dat klinkt wel goed. Maar dan zo voelen die postbodes zich ook een beetje. Van, het maakt niet uit wat het weer is of hoe heet het is. Wij doen ons werk. En ik denk dat toch een beetje het is wat... Wat een postbode wel zijn werk laat doen. Maar ja, er zijn wel klachten. Het overwerken, grote pakketvolumes, toch? Het personeelstekort. Ze staan niet stil. Ik bedoel dat niet.
1: Nee, maar wat daar ook wel bij helpt, denk ik. Want ik begreep dat jullie wel eens cadeautjes aan ze geven.
0: Oh ja, nee, absoluut. Ja, dat zie je denk ik ook meer in de wat kleinere dorpen dan in de grote steden. Maar nee, ik ken mijn postbode ook. En elk jaar met kerst krijgt hij wat hoor. En een briefje erbij, kerstkaart en zo. En bedankt weer. Huh? Ik weet niet of de mensen zijn die echt geld geven. Maar wij geven meestal iets lekkers of zo. Of toch een klein cadeautje of zo, toch aan de postbode. En ja, die gasten werken toch ook het hele jaar. Het is een beetje hetzelfde als voor een krantenbezorger. Maar een krantenbezorger plus. Zeg maar, zo'n gooitje aan het eind van het jaar.
1: Ja, maar mag ik alles geven? Mag ik gewoon zeggen, hier zijn de sleutels van mijn Ford succes?
0: Nee, dat niet. Nee. Er zijn wel, wat is het, limitaties aan. Ik geloof dat het iets onder de $20 kunnen ze wel aannemen. En ja, grote dingen moeten ze echt zeggen, nee, dat mag niet. Dat is, want kijk, mail fraud is ook een heel erg belangrijke straf hier in de VS.
1: Ja.
0: En toch, als je dat soort, met dat soort cadeaus inlaat, dan kan de schijn ontstaan voor wat dan ook, weet je wel. En de postbode kan nooit schijn laten ontstaan, dus vandaar, nee, dat niet. Kleine dingetjes kan wel, wat te eten, wat leuks voor kerst of zo, maar nee, niks groots.
1: Maar wat was dan jouw laatste cadeautje aan je postbode, weet je dat nog?
0: Mijn vrouw die had Rumbles gemaakt hier. Dus we hadden hem een pakketje met Rumbles en wat chocolaatjes en zo gegeven. En een kerstkaartje. En ja, gewoon iets lekkers. Wat hij met zijn vrouw bij de kerst kon eten. Weet je wel, niks. Hij zal vast 80 verschillende koekjes en alles gekregen hebben. Dus dit was wat anders dan chocola.
1: Nou, die mag je ook dan wel eens naar mij opsturen. Want ik ben ook nu een soort postbode. Want ik bezorg jouw boodschap aan de rest van Nederland.
0: Ja, precies. Ja, nee, ja. Ik voel mijn boodschap goed bezorgd. Dus kom langs, dan kan je hem het ophalen.
1: Gaan we regelen. Raymond Kranenburg uit Amerika. Dank je wel weer voor je tijd.
0: Is goed. Spreek je snel.
1: Zometeen het tweede uur van de wereld van Bien en Vara. Maar eerst is het tijd voor het NOS-journaal.
2: NPO Radio 1. 2:00, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag zijn weer thuis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Gisteravond laat waren alle chemicaliën uit het pand weggehaald en was er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. En Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3rd geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als